0: van EO.
1: Je brein invriezen, jezelf injecteren met het bloed van jonge mensen, supplementen slikken of simpelweg een onvergetelijk boek schrijven dat voor eeuwig in de bibliotheek staat. Er zijn talloze methoden om het gevecht aan te gaan met de dood en talloze mensen hebben hun leven daaraan gewijd. Moeten wij alle onsterfelijkheid najagen? Dat is de vraag. Welkom, filosoof en psychiater Damian Denies.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Ja, het is een fascinerend onderwerp, hè, die onsterfelijkheid.
2: Ja, absoluut.
1: Blijft in jouw leven ook maar terugkomen, die vraag, of niet? Je werkende leven
2: niet,
1: vooral.
2: Ik denk dat die vraag bij mij niet spontaan opkwam als ik jonger was of zo. Maar ja, in de filosofie ontmoet je me al heel snel. Het is natuurlijk een heel groot thema.
1: Waarom veel filosofen hebben erover nagedacht.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Precies. Ja, jong bloed injecteren. Ik vind dat toch fascinerend. Dat schijnen dus mensen te doen. U heeft zelf ook kinderen.
2: Ja.
1: Er is een heel bekend voorbeeld van iemand die dat doet met het bloed van zijn zoon.
2: Okay.
1: Zou u dat overwegen? U heeft zelf zoons, begrepen.
2: Om aan mijn zoon bloed te vragen om langer te leven?
1: Ja, om te verjongen.
2: Maar dat is iets anders, toch?
1: Dat is iets anders, ja. Dat is iets anders. Maar
2: ik zou wel willen verjongen, maar niet eeuwig leven.
1: Nee, precies. Oké. Nou, dat is ook goed dat je dat alvast aanstipt, want daar zit inderdaad nog een onderscheid in.
2: Ja.
1: Dan een ander voorbeeld, eventjes om erin te komen. $200.000 betalen om je lichaam in te vriezen. Of $80.000 voor je hoofd. Zou je dat het waard vinden? Om eens te kijken van, nou, misschien kan ik over zoveel tijd weer tot leven worden gewekt.
2: Ik weet het niet. Ik zou het nu niet kunnen betalen. Mocht ik heel rijk zijn. Ik weet het. Ik zou het ook een beetje eng vinden om zo ergens eeuwig doodgevroren te liggen of zo. Ik weet niet.
1: Ja.
2: Die gedachte vind ik niet zo aantrekkelijk.
1: Als je wil zien, er is ook wel een aflevering van te vinden. Dan zie je echt helemaal hoe je door die gangen loopt. Met gigantische turbines bijna lijken het wel. Vol met, nou ja, bevroren. Nou ja, je ziet de mensen, het lichaam.
2: Hoeveel mensen liggen daar dan?
1: Geen idee. Maar ik heb in ieder geval een heleboel van die dingen gezien. En het zag er vrij, ja, science fiction-achtig uit.
2: Ik hoop het, want het moet nog lang mee, hè?
1: Ja, ja. Laten we eens even duiken in een aantal van die fascinerende strijders die vechten tegen de sterfelijkheid. Een van die bekende mensen is dus Brian Johnson. Dat is de man die zijn zoons bloed injecteert, onder andere.
2: Ja.
1: Hij staat aan de top van de ranglijst in een verjongingsstrijd. Dus hij veroudert misschien wel het allerlangzaamst. En dat doet hij dus met een heel extreme levensstijl. Hij kiest er dan voor om dagelijks 10 voedingssupplementen in te nemen, allerlei beperkingen op te leggen op het gebied van calorieinname, voeding, trainingen, nou ja, verzin het allemaal maar, slaapmonitoring. Heeft u wel eens van hem gehoord, toevallig?
2: Nee, maar mijn korte reactie zou zijn, ga je nu je hele leven verspillen?
1: Ja.
2: Met al die dingen die zeer vervelend zijn.
1: Paradoxaal, hè?
2: Ja.
1: Eigenlijk.
2: Je gaat je leven weggooien aan vitaminekuren en sporten. Allemaal dingen die eigenlijk onprettig zijn. Omwille van de fantasie dat je misschien iets langer kan blijven.
1: Dat je het al verschopt.
2: Ja, dus de dood ligt vast. Hè. De telomeren, dat zijn die bekende eindjes aan cellen. Die bepalen, ja, we gaan dood. Dat
1: onvermijdelijk.
2: Houdt op. Ja.
1: Ja. Ja, want hij staat inderdaad erom bekend dus dat het hem lukt om in ieder geval heel langzaam te verouderen. Dus zijn verouderingsproces is ongeveer de helft van het onze, bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm.
1: Dus hij komt zeker een heel eind. Althans, dat is wat de tests dan nu zeggen. Maar toch, ik bedoel, inderdaad, de vraag is natuurlijk, hoe ver kom je? En betekent dat dan dat je de rest van je leven dit regime moet gaan volhouden?
2: Ja, een bepaalde dingen heb je het niet in de hand. Hè? Dus een COVID-epidemie of weet ik veel, een hersenbloeding, kanker.
1: Ja.
2: Dat zijn toch dingen die je niet, ja, die kan je dan plotseling krijgen. Het lijkt me verschrikkelijk om dan tot de vaststelling te komen. Oh, had ik maar wat meer Mars en Bounty gegeten en gedronken, had ik een leuker leven gehad. Toch?
1: Ja, en het fascinerende is, hij heeft dus ook echt een auto-immuunziekte gekregen.
2: Okay, ja.
1: Dus inderdaad, er zijn toch nog dingen die ook hem kunnen overkomen.
2: Ja.
1: Ondanks al zijn efforts.
2: Ja, ja.
1: Nee, het interessante is natuurlijk, hè, hij doet dat. Dus al die bloedtransfusies, pillen slikken, we hadden het er al over. Nou, het lijkt ons niks. En in de wereld van techmiljardairs is dit dus echt gigantisch. Ze kiezen ervoor bijvoorbeeld om hun menselijke hersenen... Om geld te investeren, om die ooit te kunnen laten uploaden. Ja. Die ze dan vervolgens weer in een computer kunnen stoppen. En dan kunnen ze eindeloos verder.
2: Ja.
1: Als u dat allemaal hoort, denkt u dan... Dit is toch waanzin? Of denkt u, ik snap het eigenlijk wel een beetje?
2: Wel, het is interessant, hij zegt techmiljardairs.
1: Ja.
2: Want dat vind ik een belangrijke. Dat het lijkt te suggereren dat mensen die heel, heel rijk zijn... dit allemaal bedenken.
1: Ja.
2: En ik snap het wel, want zij hebben er veel belang bij. Ze hebben heel veel geld verzameld. En er is een soort van oneindigheid en grenzeloosheid aan wat zij kunnen bewerkstelligen. Waarschijnlijk kunnen ze overal naartoe vliegen.
1: Ja.
2: Elk appartement kopen over de hele wereld. Weet ik veel, met elke vrouw of elke man in bed duikelen. Elke hotelkamer bezoeken. Maar datgene wat ze niet kunnen is de dood bedriegen. En dat is dan de ultieme uitdaging voor iemand die schatrijk is.
1: Dus u verwacht eigenlijk dat de diepste motivatie hiervoor is... ook op dat laatste ene punt nog de macht zien te krijgen.
2: Ja, laten zien dat geld ook dat nog kan overwinnen. En dan kan je inderdaad misschien jouw hersenen downloaden in een programma. Maar ja, hoe leef je dan verder op een computerscherm?
1: Ja,
2: ik weet het niet.
1: Ik weet ook niet hoe dat eruit moet zien. Maar het
2: is heel abstract allemaal. Hè. En het is heel veel mitsen en maren dat mensen daar mensen in te geloven. Dat vind ik nogal een hele stap.
1: Echt een vorm van controle ook eigenlijk dus. Ook op dat laatste punt nog in de hand hebben.
2: Of macht, hè. Dus ik ben zo rijk, ik kan alles. Ik kan een jumbo jet kopen.
1: Ja.
2: Maar de dood, dat vind ik vervelend. Ik wil eeuwig leven en van mijn geld profiteren. Dus dat wil ik ook nog uitdagen.
1: Ja, precies.
2: En dan ga ik mij invriezen of iets doen wat heel veel geld kost uiteraard.
1: Ja. Het klinkt ook haast op het narcistische af, dacht ik toen ik het hoorde. Want eeuwig leven op deze manier, dit betekent dus eigenlijk dat je jezelf zo belangrijk vindt dat je maar eindeloos door moet kunnen. Zit dat er ook nog in? Zit er iets narcistisch in?
2: Ja, dat zeker. Je acht jezelf belangrijk genoeg om eeuwig te leven. Daar zit wel een idee achter van... ik ben zo betekenisvol dat het een ellende zou zijn voor de mensheid als ik zou overlijden. Dus ik heb het recht om heel lang te leven. En niemand denkt eraan dat hij misschien zelf een heel vervelend persoon is. En dat hij dus door het eeuwig te leven eigenlijk ellendig lang alle andere mensen heel vervelend leven opzadelt.
1: Ja.
2: Dat denken we niet aan. Hè?
1: Nee.
2: Dus je moet van jezelf wel denken dat je heel goed en aardig en prettig en intelligent bent.
1: Ja, dat het heel fijn is voor de wereld. Of zouden die mensen eigenlijk vooral bezig zijn met wat fijn is voor henzelf?
2: Ik denk voor zichzelf, ja. En kortzichtig allemaal, maar goed, daar kunnen we straks meer op terugkomen.
1: Ja.
2: Maar je mist natuurlijk veel als je zo denkt.
1: Ja. Ja, zeker. Nou zit ik toch te denken... we hebben het natuurlijk nu heel erg over die techbro's... en die extreme mensen die er al heel ver in gaan. Maar toch vraag ik me af als je het hebt over onsterfelijk willen zijn... of in ieder geval je sterven willen vermijden. Is dat van alle tijden en alle mensen? Of geldt dat echt wel vooral voor die extreme types?
2: Als het gaat om de technologie is het natuurlijk... iets heel modern, omdat het vroeger onmogelijk was. Maar ik denk dat het iets van alle tijden is. Het is interessant dat religie als concept ook iets in zich draagt van onsterfelijkheid. Dat is op een andere manier uiteraard. Niet met technologie, met invriezen of downloaden van je brein. Maar de belofte van het leven na de dood is natuurlijk eentje... waar je ook toch iemand voorspiegelt dat hij eeuwig zal leven. En sterker nog, de noodzaak om nu goed te leven... zit in heel veel religies, omdat je dan eeuwig een prettig leven zal hebben.
1: Ja.
2: En dat zie je in de vorm van reïncarnatie in het boeddhisme. Dat zie je bij het katholicisme, in de hemel komen. Rijstpap, gouden lepeltjes, protestantisme. Iets somberder, maar dezelfde manier. Dus veel religies denken... dat het leven verder gaat na de dood. En calculeren dat in hun model. En daar hebben ze...
1: En daar zijn we dus allemaal gevoelig voor. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die daarin geloven.
2: Ja, absoluut.
1: Is dat iets waarvan u zegt... dat herken ik wel een beetje. Daar wil ik eigenlijk ook wel graag in geloven. Dat er iets is... het leven voortduurt... in een andere vorm.
2: Nee. Het leven na de dood, dat lijkt me echt biologisch volstrekt onmogelijk. Maar wat ik me wel op betrap en wat je vaak bij veel mensen ziet, is dat zij wel, daar vallen, diezelfde vergissing maak ik ook, dat ik toch nog fantasieën heb hoe het zou zijn als mensen op mijn begrafenissen komen.
1: Oh ja.
2: Dat is niet het eeuwig leven. Maar wel veronderstellen dat je nog aanwezig bent om te kijken, ja, wie zou er nu komen, wie zou er niet komen. Dus we hebben een interesse voorbij ons leven als we dood zijn.
1: Ja.
2: En dat is al fascinerend, want je bent er dan niet meer. In principe maakt het helemaal niks uit.
1: Nee.
2: Het heeft geen enkele zin.
1: En toch is het heel goed voor te stellen, ja.
2: En toch maken mensen daar, hebben daar allemaal wilde fantasieën over. Ik wil die muziek en die mag komen. En dan ja. Dit. Dus men vindt dat belangrijk om dat te orchestreren ja. Na je dood.
1: Ik ken zelfs mensen die playlists maken van de muziek die ze dan op hun ja. Begrafenis zouden willen.
2: Ja.
1: Ja. Dus inderdaad, we willen eigenlijk zelfs dat dat dan nog iets over ja, ons zegt.
2: Het is, en dan betrap je ook op de valkuil die dikwijls gemaakt wordt. Het is bijzonder ingewikkeld om je de dood in te beelden.
1: Mm-hmm.
2: De afwezigheid van het leven. Omdat ja. Op het moment dat je nadenkt over de dood, ben je eigenlijk al bezig met jezelf aanwezig te stellen bij datgene wat er niet is. Dus we kunnen ons echt niet wegdenken. Daarom zeggen ook veel mensen, ja, helaas, de dood kan je niet echt denken. Dat het stopt ervoor.
1: Ja. Vindt u dat is de dood een onderdeel van het leven? Of is de dood eigenlijk iets wat daar niet bij hoort?
2: Voor mij persoonlijk, filosofisch gezien, is de dood een heel belangrijk deel van het leven. Dus zonder de dood zou het leven helemaal anders uitzien.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, nou, we komen straks uitgebreid gaan we in op wat de dood inderdaad betekent en hoe die misschien zelfs wel betekenis geeft aan het leven. Maar ik zat toch nog heel even te kijken naar die verschillende vormen van onsterfelijkheid of de manier waarop mensen dat najagen. Je hebt het al gehad over religies, allerlei zaken waarin mensen hopen, verhalen die mensen elkaar vertellen, waarin ze hopen dat ze misschien nog een leven krijgen na de dood.
2: Ja,
1: of misschien hun ziel een nieuwe vorm krijgt.
2: Ja.
1: U herkent dat dus eigenlijk niet, dat u zegt, ik zou daar ook in kunnen geloven.
2: Er zijn een paar dingen die er wel aan raken, hoor. Ik bedoel, eentje wat je daarnet vermeldde, ik weet niet of je dat ook bedoelt, is het schrijven van een boek.
1: Ja, dus dat is een andere vorm.
2: Ja, dus Ernest Becker is een filosoof en die geeft daar de naam aan symbolische onsterfelijkheid. Dus het maken van een kunstwerk, een muziekstuk, een boek dat verder strekt dan je eigen leven, voorbij je dood. Dat vind ik wel een aantrekkelijke vorm, maar dat is niet, dat ben je niet zelf. Dat is een product waar je van hoopt dat het ook betekenis heeft voor andere mensen.
1: Ja, dus eigenlijk dat je leven van betekenis is geweest.
2: Ja, ik denk dat iedereen toch ook graag een spoor wil nalaten voorbij je dood.
1: Ja.
2: In de vorm van kinderen.
1: Ja.
2: Dat is de meest concrete vorm. De meest toegankelijke vorm van iedereen. Je draagt je DNA over aan een nageslacht die soms ook je naam hebben, soms ook niet. Maar dus je leeft verder in andere mensen, in hun mentale ruimte. En als je iets beter bent, dan kan je inderdaad een boek schrijven of een beeldhouwwerk maken of noem maar op.
1: Of geïnterviewd worden bij zomergasten. Ik noem maar eens wat.
2: Ja, dat is wel een programma dat binnenkort stopt. Maar goed.
1: Ja, en wat moeilijk terug te vinden is ook.
2: Ja, is moeilijk terug te vinden. Ja,
1: ik heb nog een pogingen gedaan, maar nee, er waren allerlei fragmenten zaten erin die je dan niet meer.
2: Nee, dat mag niet.
1: Nee, ja.
2: Ik heb nog wel een DVD van jou.
1: Dankjewel. Nee, maar dus op een bepaalde manier is die gevoeligheid voor dat je leven van betekenis, dat voortbestaat, dat je misschien dat je dat kan rekken tot na je dood, is ook wel iets wat u ook wel herkent.
2: Ja, zeker. Omdat wel op verschillende manieren. Dus door iets na te laten waar je in je leven aan werkt.
1: Ja.
2: En je kan dat natuurlijk niet weten. Je gaat natuurlijk geen boek schrijven op dat mensen dat na je dood lezen. Maar ik denk dat mensen het wel prettig zouden vinden als een deel van wat ze in hun leven gedaan hebben blijft overleven in een of andere vorm.
1: Ja.
2: Dat kan klein, dat kan groot zijn. En daar hebben we wel fantasieën over. We hebben fantasieën over wat er gebeurt met het huis waarin we wonen als we doodgaan. Met de eik die in onze tuin staat. Dan denk je van gaat die er nog staan? Of zal die omgehakt worden? Dus
1: het nageslacht dat er nog gaat komen.
2: Nageslacht. Dus we betrekken eigenlijk in onze fantasieën dikwijls het leven na de dood als een onderdeel van een project waar we niet meer deel van uitmaken, maar wel ja, iets zegt over een voortdurend bestaan. Maar goed, dat is nog iets anders dan onsterfelijk natuurlijk.
1: Ja, ja, dat is inderdaad een vorm die in de filosofie vaak ook wordt betrokken bij het onderwerp onsterfelijkheid, maar waarvan je zou kunnen zeggen, is natuurlijk ook iets anders dan echt dat jouw essentie of jouw ziel voortleeft. Ja. Begrijpt u het dat mensen al deze verschillende manieren gebruiken om aan de dood te ontsnappen?
2: Ja, ik begrijp het zeker. Maar goed, dat kunnen we straks even over hebben. Maar je wordt geboren. En vanaf dat je kan spreken, word je als kind al wijsgemaakt dat je iets van je leven moet maken. Zelfverwerkelijking noemt dat. Actualisatie met een moeilijke term. Dus we moeten een individueel autonoom persoon worden. Authentiek zijn, onafhankelijk, vrij. En iets doen in het leven. Een partner vinden, kinderen hebben, een mooie baan hebben, noem maar op. Dat hangt af cultureel, wat mensen allemaal opgelegd krijgen en in hun gedachten halen. Maar dus dat hele leven is ingericht om iets van onszelf te maken, om betekenis te scheppen en te behouden. En dan is dat natuurlijk heel wrang dat het dan plotseling stopt. Dus je bent je hele leven aan het werk om betekenis te geven, om er iets van te maken. Je gaat op vakantie naar de zee, je leert fietsen, je leert talen, je leert muziek. Dus je stapelt capaciteiten, herinneringen, ervaringen, kennissen, mensen, allerlei boeiende dingen. Het ene na het andere, zeker onze samenleving. En dan is dat gewoon weg.
1: Ja.
2: Er blijft niks van over.
1: Nee.
2: Dus dat contrast tussen die betekenisvolheid die je nastreeft, de inspanning die je daarvoor levert, de interesse, de passie die je ook deelt met anderen, versus het volledig ophouden opeens een fractie van een seconde, zonder dat je weet wanneer en hoe, dat maakt het heel ingewikkeld.
1: Ja, dus eigenlijk dat leven dat je zo betekenisvol mogelijk probeert in te richten, dat lijkt alle betekenis te verliezen als dan ineens dat licht uitgaat en het voorbij is. En je eigenlijk niet weet waar al die betekenis blijft. Is dat het?
2: Dat vinden we lastig. Het is natuurlijk onoverkomelijk. Maar toch is dat lastig, omdat je er zo hard moet voor werken. En je moet dus heel hard werken om een boek van Shakespeare, of om een theaterstuk te begrijpen, of een boek te lezen. En dan is het heel raar dat al dat harde werken plotseling verdwijnt. Dat het niks betekent, omdat je zelf verdwenen bent.
1: Ja.
2: Dus dat is voor een mens een hele bizarre gedachte. En dat is ook bizar, juist omdat we die dood niet kunnen denken. Behalve in de fantasie dat het dan afgelopen is. Dat ik niet meer adem, geen hart meer heb. En dat alles wat ik wist in één klap verdwijnt. Het sterft af.
1: Ja. En als ik jou zo hoor, dan denk ik ook, oh ja, dus eigenlijk heeft het iets ook te maken met dat wij al in ons leven gelegd krijgen van, jij wordt van betekenis, jij gaat hard studeren, je wordt iemand en het is de bedoeling dat je er wat van maakt. Is dat dan ook op een bepaalde manier iets wat heel gepast bij onze individualistische samenleving, waarin jij als individu ook heel erg centraal staat? Of is het ook?
2: Nee, dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Ik denk naarmate dat samenlevingen individualistischer zijn en het zelf meer op de voorgrond treedt, dat we minder denken in termen van collectiviteit. Dus als je in een collectieve samenleving leeft, maakt het niet uit dat jij als persoon verder leeft. Want het is de cultuur, het collectief wat verder leeft.
1: Ja.
2: En dat waren we vroeger toch, konden we dat makkelijker verdragen dan nu. Maar nu moet het om mezelf gaan. Want ik ben veel belangrijker. We zijn dus, de samenleving is geïndividualiseerd. Ik zelf ben het centrum van het heelal. Het zal wel dat de Nederlandse taal verder blijft bestaan en de Hollandse gemeenschap. Maar dat maakt mij minder uit. Maar ja, dat was waarschijnlijk vroeger anders.
1: Ja, terwijl op zich al die oude filosofen natuurlijk er ook al over spreken. Dus op een bepaalde manier, die wens om te ontsnappen aan de sterfelijkheid is er altijd ook wel geweest.
2: Alhoewel, dus het concept van individuele autonomie, dus die zelfverwerkelijking, die bestaat natuurlijk al heel lang. Dat is een begrip dat al bij Aristoteles aanwezig is. Maar de autonomie als zelfstandig individu, dat bestond helemaal niet. Autonomie had iets te maken met een gemeenschap. Dus een gemeenschap was autonoom. En het individu stond ten dienste van die gemeenschap. Dus Socrates, die kreeg de gifbeker omdat hij de jeugd verpesten. Dus die werd gewoon opgeofferd zonder enig probleem. Om dus de autonomie van Athene in stand te houden. Dus het concept van een individu dat autonoom is en moet zelf als identiteit blijven doorleven, dat is eigenlijk niet ouder dan de 17e, 18e eeuw. Dat is heel recent.
1: Mm. Dus, en dat geeft eigenlijk een nieuwe laag nog weer aan hoe wij dus ervaren dat ons leven van betekenis is.
2: Ja. Ik denk dat dat een beetje samenvalt met wat je zou kunnen, dus Frankenstein van Shelley ook, als een soort van gothic thriller, als een soort van manier zien om te blijven overleven. Dus toen mensen anders nadachten, toen men elektriciteit ontdekte in het lichaam en al die geheimzinnige bronnen rond in de 17e, 18e eeuw, viel dat een beetje samen met het zelf en ik die overleef. Maar ik bedacht me nu, misschien is het interessant om, als we over onsterfelijkheid denken, om een onderscheid te maken tussen de biologische onsterfelijkheid. Mm-hmm. Dat is wat dan die rijke mensen willen door hun lichaam in te vriezen. Mm-hmm. Of je verjongingskuur met bloed.
1: Ja.
2: En de betekenis onsterfelijkheid.
1: Ja.
2: Die heeft eigenlijk minder met jouw lichaam te maken, maar meer met datgene wat je inderdaad op een goede manier overdraagt. Een uitvinding of een boek of een tekst of wat dan ook.
1: Ja, iets wat de eeuwigheid kan trotseren. Ja. Zeg
2: en
1: maar.
2: Ik denk dat, waarom gaan die rijke mensen geen cursus beeldhouwen doen, zodanig dat hun beeldhouwwerk overleeft in plaats van hun lichaam?
1: Ja.
2: Of iets anders? Of waarom geven ze geen miljard aan arme mensen, waardoor dat hun overlevering gepeild staat in mogelijkheden voor andere mensen.
1: Ja, en waarom denkt u dat ze dat niet doen?
2: Omdat zij dus verblind zijn door hun eigen zelf. En dat het dus inderdaad meer om de macht gaat, het uitdagen van de dood als iets wat overwonnen moet worden.
1: Ja.
2: En als ik tussen haaien kan zwemmen en ik ben onsterfelijk, ja, dan moet ik ook de dood kunnen overwinnen. Dat soort fantasieën krijgen mensen dan, denk ik, juist omwille van hun macht.
1: Ja, terwijl het ook grappig is, want wat u nu zegt is inderdaad, hè, dat contrast dus met ben je van betekenis en blijf je op die manier voortbestaan, of blijf je als eigen entiteit voortbestaan. Als je uitgaat van dat je bewustzijn stopt, en je gaat ook uit van je eigen belang, dan heb je er eigenlijk helemaal geen belang bij dat er nog mensen na jouw leven nog over jou praten. Dan heb je misschien liever dat je zelf gewoon zo lang mogelijk van mooie dingen kan genieten en fijne dingen mee kan maken en eindeloos jezelf kan ontplooien. En ik zeg het allemaal maar. Bijvoorbeeld Linda Chamberlain, die vriest lichamen in. Dat is een vrouw die daar heel druk mee bezig is. Die zegt bijvoorbeeld, doodgaan klinkt saai. Het lijkt me gewoon saai. Die wil gewoon eigenlijk het leuk hebben, zo lang mogelijk, zo klinkt het.
2: Ja, kijk, als het in haar huidige leven heel leuk heeft, continu, dan zou ik zeggen, doe dat dan maar. Maar ik heb weinig mensen ontmoet in mijn leven die de hele tijd zeiden dat het zo leuk was.
1: Nee.
2: Het is af en toe is leuk, maar vaak is het ook gewoon heel saai. Ja. Niet de dood, maar het leven. Je moet opstaan, naar bed gaan, afruimen, koken, met de auto rijden, ruzie maken met je partner, ontslagen worden, weer opnieuw enzovoort. Dus het leven zit vol niet leuke dingen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En is het dan zo dat we dus eigenlijk diep van binnen ook deze vrouw waarschijnlijk een angst voelt voor die dood?
2: Ja, dat is een andere. Dat is de reden waarom men eigenlijk onsterfelijk zou willen zijn. Maar dat is een van, nog eventjes terugkomt daarnet, dus over de saaiheid van het leven. Er is ook een filosoof die daar iets over zegt, dat dus een van de uitkomsten van onsterfelijk leven is eigenlijk eeuwige verveling. Omdat, maar goed, misschien kunnen we straks op terug. Het leuk zijn heeft te maken met het feit dat het zeldzaam is.
1: Ja.
2: En als je eeuwig leeft, en het is eeuwig leuk voor die mevrouw Chamberlain, ja, stel je voor dat je elke dag opnieuw de kerstboom moet versieren. Een kalkoen moet eten, weet ik veel. Dus elke dag is kerstmis. Elke dag komt Sint-Niklaas. Ja, dat, dan de 8 keer heb je het gezien. Het is klaar. Dus het is, ja, hoe zou je dat dan 1000 jaar moeten doen?
1: Dan zou je dan geen lol meer aan beleven.
2: Nee, dat denk ik niet.
1: Maar is dan die angst, is dan dus, ja, dat onsterfelijkheid willen, nou ja, is dat dan dus de angst om dood te gaan? Of is het ook controle willen hebben over wanneer? Dus inderdaad, zodra het leven mij begint te vervelen, zodra ik te veel ruzie maak met mijn partner, zodra ik geen plezier meer aan, dan kan ik kiezen om de stekker eruit te trekken in plaats van dat het mij overkomt.
2: Ja, dus dat laatste is denk ik controlebehoefte. Dat is heel herkenbaar in onze huidige samenleving. Dus je ziet ook, ja, in Nederland een enorme stijging van euthanasie. Mm-hmm. Dus, dat heeft te maken met het feit dat mensen in Nederland het gevoel hebben, een van de meest individualistische landen waar autonomie een heel belangrijk concept is. Men zegt, ja, ik heb het recht om een einde te maken aan mijn leven, want het is mijn leven. Dat is een hele aparte notie, vind ik toch. Want dat leven, ja, dat is misschien, jij bent dat leven, maar dat betekent niet dat het mijn leven is. Ik heb dat gekregen. En niet van mezelf. Dus mijn ouders hebben mij gecreëerd en daarvoor nog anderen. Dus ik zie dat eerder als een geschenk waar je deel mag van uitmaken en niet iets van mij. Dus ik snap ook niet dat ik daar alleen mag over beslissen. Mm. Maar er is steeds meer gangbare notie dat omdat het mijn leven is en mijn lichaam, ik mag beslissen over het einde van het leven. En als ik het beu ben, dan moet het gedaan zijn. Dus dat is die enorme behoefte aan controle. Misschien uit angst voor pijn. Misschien uit angst voor lijden. Misschien uit angst voor achteruitgang mentaal. Het is heel begrijpelijk. Maar toch is het dus de mogelijkheid om zelf over je leven te kunnen beschikken een centraal punt voor heel veel mensen. Ja. Dat is ook door filosofen beschreven als de ultieme vorm van vrijheid. Dat zei Kierkegaard. Kierkegaard zei, ja, angst is de duizeling van de vrijheid. En die treedt op zodra je dat realiseert dat je een einde aan je leven kan maken.
1: Ja.
2: Die enorme vrijheid om dat te kunnen doen, die is zo overweldigend dat je er dus duizelig van wordt.
1: Ja, precies. We gaan straks dus uitgebreid in op hoe de angst voor de dood ons verlamt of misschien wel bezighoudt, stiekem in ons leven. Voordat we dat doen, gaan we even luisteren naar een belangrijk filosoof van onze eigen bodem. Mm-hmm. Hij schreef namelijk een zeer inspirerend nummer over dit thema.

0: Ja, Leef van André Hazes junior was dat.
1: De nacht van EO.
0: Ja, leef alsof het je laatste dag is met Memento Mori. Daar komen we straks nog wel eens even op terug. Maar voordat we dat doen, even over, toch over die doodsangst die dus diep verborgen ligt onder al die mensen die onsterfelijkheid nastreven. Als wij daar angstig voor zijn, voor die dood, waar komt dat door, denkt?
2: Ik denk dat die heel gelaagd is, die angst. Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen toch denken dat dood gepaard gaat met, dus ja, met pijn, lijden. Mensen ja, kunnen ziek worden. Ja, op alle vlakken zich voelen aftakelen. Dat is een weinig aantrekkelijk proces. En daar ja, worden we niet voor behoed. Sommige gelukkige mensen sterven in hun slaap of ja. Gaat meteen. Maar voor ja, een grote groep anderen, ja, je wordt ziek. Je voelt dus het leven wegglijden uit je lichaam. Dat is denk ik onaantrekkelijk. Een andere angst is ja, dan een soort van imaginaire angst. Ja, wat gebeurt daarna? Dus veel mensen denken dan, wat gebeurt daarna? Er is geen daarna. Dus in principe kan je niet bang zijn voor de dood. Als je er echt over nadenkt, ja, dood ontneemt je de mogelijkheid om angstig te zijn voor de dood.
0: Want er is dan niets meer.
2: Want er is niks meer. Maar dat is net zo moeilijk voor mensen te bedenken als het heelal. Veel mensen hebben altijd de neiging om het heelal in iets te denken. Waar zit dat dan in? In een grote zwarte doos? Nee, natuurlijk. Er is niks buiten het heelal. Maar dus we hebben altijd de neiging om randen daar ergens te creëren die er niet zijn. Zo willen wij ook aan ons leven een bepaalde rand creëren. En willen we daarbuiten ook iets kunnen veronderstellen om ons eigen leven te kaderen.
0: Ja. Dat het een beetje is. Wanneer ontdekte u zelf voor het eerst die angst voor de dood? Wanneer bespeurde u die bij uzelf? Weet u dat nog?
2: Ik weet niet of dat. Ik heb eigenlijk niet zo'n angst voor de dood. Maar met ouder worden moet ik wel erkennen dat ik voel dat de tijd korter wordt. Dan wordt die angst misschien wel concreter. Dus het valt mij dus op dat ouder mensen die ouder worden en goed zijn, toch nog. Alhoewel ze dat in jonge leven niet hadden, een angst voor de dood ontwikkelen. En dat is bizar eigenlijk. Dus als je jong bent, denk je daar eigenlijk helemaal niet over na. Want ja, je bent onsterfelijk. Het is pas wanneer je ouder wordt en merkt dat bepaalde dingen niet meer kunnen. Dat je dus het WK niet meer zal meemaken van, weet ik veel, 2048. Terwijl er al georganiseerd wordt daar. Die gedachte dat je daar niet meer zal zijn. Of dat je dus inderdaad het huwelijk van je kleinkind niet zal meemaken.
0: Ja.
2: Of de geboorte van die of dat. Dus dat je daar. Dat je er niet meer bent.
0: De om
2: die
0: om
2: mooie
0: dingen
2: mee te maken. Ja. Dat maakt het heel concreet. En naarmate je ouder wordt, wordt dat wel helderder. En dat merk ik bij mezelf ook. Waardoor ik me stiekem iets meer aan het leven ga hechten eigenlijk. Ja. Dan ik gedacht had. Ja.
0: En waar merk je dat dan aan? En wat voor concrete dagelijkse dingen merk je dan dat je dat aan het doen hebt?
2: Iets wat voor mij heel concreet is. En wat voor mij een schok was. Is een paar jaar geleden toen. Ik ruim af en toe eens mijn kamer op en ik heb redelijk veel boeken. En ik realiseerde mij op een bepaald moment, toen was ik 57 of zo, dacht ik van, maar die boeken die hier staan, die ga ik nooit meer kunnen lezen. Ik ben die beginnen verzamelen toen ik 16 was. En het is een grotere verzameling geworden. En daar staan boeken bij die ik op mijn 16e, 18e, 19e, waarvan dacht, ik lees die wel. Maar nu realiseer ik me, dat gaat niet.
0: Nee.
2: Ik kan heel veel boeken niet meer lezen. Dat gaat mij niet meer lukken. En dat vond ik wel eigenlijk een enorm soort van wake-up call.
0: Oh ja.
2: Ja, dus bepaalde dingen kan je niet meer. Ik zou eigenlijk heel graag, weet ik veel, af, hoe heet dat windsurfen? Of,
0: ja,
2: een soort van
0: kitesurfen.
2: Ja, maar dan op zo'n ding dat er net boven.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ik weet
2: het. Maar goed. Ja, kitesurfen, maar dan op zo'n zwevend ding.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat gaat gewoon niet meer, denk ik. Ik weet het niet, ik kan het niet meer leren. Niet omdat mijn lichaam stokoud is, maar gewoon omdat je moet jong zijn om dat te leren. Dus je begint je te realiseren dat bepaalde dingen niet meer kunnen. En dan komt niet de dood als einde nabij, maar wel de dood als een soort van aankondiging van kleine onmogelijkheden.
0: Mm.
2: En dus de wereld waar je zit wordt kleiner en kleiner en kleiner. Het was interessant. Ik zag op E.ON een video van een 106-jarige filosoof. En die wereld van die man was zo klein geworden dat hij dus eigenlijk kon ook niks meer. Zat in die stoel, stond op, werd verzorgd. Maar op een of andere manier werd dat gecompenseerd, omdat als hij buiten in zijn tuin een paar stappen zette en naar buiten keek, dat de betekenis van de wind die door de bladeren ritselt was zo groot geworden voor hem. Die kon daar zoveel uithalen. Waar wij dus heel veel andere dingen moeten doen, was dat al voldoende. Dus voor oudere mensen wordt de wereld kleiner, maar tegelijkertijd de betekenis van die kleinheid wordt groter.
0: Ja, precies. Want het is niet dat het dus ook aan betekenis verliest daardoor.
2: Nee, en dat is dus interessant. Dat is dus de paradox van de onsterfelijkheid, zou je kunnen noemen. De betekenis van ons leven hangt af van de duur van ons leven.
0: Oh,
2: dus hoe korter het leven, hoe betekenisvoller het wordt.
0: Dat ben je dus echt van overtuigd. Dus,
2: daar ben ik echt van overtuigd, ja.
0: En waarom zorgt juist die dood daarvoor?
2: Omdat voor een mens de begrenzing in allerlei facetten, de kwetsbaarheid, de menselijkheid in het feit van de kwetsbaarheid, een van de meest waardevolle aspecten van ons leven is. En dat is een klein voorbeeld, dat is overigens niet van mij, maar dat komt van een filosoof. Ik vond het wel een mooie gedachte, dat vond ik terug. Martin Hägglund zegt dat. Die zegt dat alleen het kwetsbare kan waardevol zijn. Hij zegt dus, liefde is eigenlijk alleen maar belangrijk als je voor iemand kan zorgen. Stel dat alle mensen onsterfelijk waren. En stel dat alle mensen perfect waren. Dat ze eeuwig leven, eeuwig mooi zijn. Ja, waarom zouden wij dan nog voor iemand zorgen?
0: Ja.
2: Waarom zouden wij liefde ontwikkelen? En dat dus heel veel.
0: En waarom zou dat zo zijn? Want ik probeer me even mee te gaan in deze gedachte. En dan denk ik, inderdaad, voor een deel is het fijn dat je iets toe kan voegen aan iemands leven wat iemand misschien zelf niet kan doen. Tegelijkertijd denk ik, bijvoorbeeld mijn vriend kan prima zelf koken, maar ik vind het leuk om voor hem te koken. Niet om dingen voor elkaar doen of in een relatie staan tot elkaar kan toch ook vreugde opleveren zonder dat
2: de ander hoeft niet,
0: dat je echt afhankelijk bent.
2: Ja, je hoeft maar niet afhankelijk, maar het is toch wel, kijk, op de hele kritieke momenten als iemand sterft, als iemand ziek wordt, als iemand je nodig heeft, dan pas zie je die liefde in de volle glorie. Ik bedoel, koken voor je vriend, ja, prima.
0: Ja.
2: En hem naar het station brengen als hij een vlucht nodig heeft. Of, maar de echte act van liefde is toch een vorm van zich ontfermen over mensen die zich in een hele kwetsbare toestand bevinden.
0: Ja.
2: En dat zie je dus pas helemaal opluiken als het mensen er heel erg aan toe zijn.
0: Ja.
2: Maar goed, maar dat is één vorm. De andere vorm is dat dus voor mensen betekenis afhankelijk is van de zeldzaamheid. En wat ik eerder ook zei.
0: Eigenlijk een beetje, misschien past het ook wel bij wat we net zeiden van dat leef van André Hazes. Hij zegt, leef alsof het je laatste dag is. Dat beschrijft eigenlijk een beetje de ervaring die u net beschreef.
2: Daarom is een groot filosoof.
0: Precies, dichtbij.
2: Dus hij heeft dat goed opgepikt. Mensen die, dat zie je dus, mensen die suïcide willen plegen, waarbij het niet lukt, en die aan de dood ontsnapt zijn, vinden soms een volledig hernieuwde visie op dat leven. En gaan dus misschien 10-20 keer vruchtbaarder leven, juist omdat ze zich realiseren hoe kwetsbaar het leven is.
0: Ja.
2: Dus ontsnappen aan de dood is voor sommigen vreemd genoeg, paradoxaal genoeg, juist een soort van energiegevende factor om nog veel geïnteresseerder te leven. Dat, dat hoor ik bij mensen die ontsnappen aan verkeersongelukken, die genezen zijn van kanker. Daar is een soort van hernieuwde energie, omdat men het leven oplossing veel waardevoller vindt. En dat is omdat het gedaan had kunnen zijn.
0: Ja.
2: Dus de eindigheid van het leven is dus een betekenisgever van het leven.
0: Ja, en zegt u dan eigenlijk, sinds u zich dat bent gaan realiseren, hè, dus dat het einde ook misschien dichterbij komt, zegt u dan ook echt, ik zie ook dat ik andere keuzes ga maken. Ik zie ook dat ik andere dingen belangrijker ga vinden.
2: Ja, Absoluut. Ja, dat klinkt zo'n cliché, maar dat is wel zo. In het begin dacht ik, oh, ik moet carrière maken en artikelen schrijven en weet ik veel. En professor worden en dingen die de maatschappij belangrijk vindt. Mm-hmm. Naarmate ik ouder word, heb ik het gevoel dat ik daar iets authentieker in ben. En mij daar eigenlijk niet meer zoveel van aantrek. Ik heb dat ook gedaan, ik weet wat het is. Dus misschien ook gemakkelijk gezegd. Mm-hmm. Maar je gaat meer investeren in relaties, in vriendschap, in liefde, in wat meer betekenisvolle dingen, duurzame dingen.
0: Yeah.
2: Ik weet, het is zo'n onnozel cliché, maar het is wel zo.
0: Je gaat gewoon echt prioriteren.
2: Ik vind van wel, omdat je niet alles mee kan doen. En veel van die dingen zijn eigenlijk, vind ik naderhand gezien, wel redelijk veel tijdverlies.
0: Yeah.
2: Bier drinken, ja, dat is heel interessant in het begin, maar ja, nadat je honderden keren bier hebt gedronken, weet je wat het is. Dus ja, waarom zou je er nog zoveel drinken? Dus eentje, ja prima, want dus bepaalde dingen verliezen hun waarde en andere dingen winnen aan waarde. Dingen waar je lang moet bij blijven stilstaan en die dus ja, proportioneel veel meer betekenis geven. Zoals een gedicht. Of ja, ik zorg voor mijn kleinzoon. Mm-hmm. Ja, dat is zo bizar, maar de aandacht voor mijn kleinzoon is veel groter als grootvader dan ik voor mijn eigen zoon heb gehad.
0: Ja?
2: Ja, ik vind vader zijn of kinderen hebben was fantastisch, maar ik was eigenlijk bezig met mijn carrière. Met geld verdienen om die kinderen op te voeden. Met allerlei praktische dingen. De vuilnis buiten zetten. En dat, je moet 100 dingen tegelijk doen. Dus je kan minder aanwezig zijn. Terwijl als je ouder wordt, ja, heb je veel meer tijd. Kan je daar mee om bekommeren. En dan krijgt het veel meer diepte.
0: Echt een bizar besef, ja. Ja. Hey, ik probeer me wel voor te stellen, want we hebben het natuurlijk steeds over onsterfelijkheid. En hè, dit is eigenlijk een heel helder voorbeeld. Volgens mij herkennen veel mensen dit ook. Dat als je nadenkt over, oh ja, ik zal ooit doodgaan, dan zal het misschien ook zorgen dat je je prioriteiten op orde krijgt. Tegelijkertijd denk ik, prioriteren is ook nodig als het leven eindig is. Maar als je die onsterfelijkheid zou kunnen bereiken, dus het zou wel eindeloos doorgaan, dan kun je nog steeds prioriteren. Kun je nog steeds kiezen, ik doe dit nu eerst, en dan kijk ik wel wanneer ik toekom aan het volgende. Maar je hebt zo lang de tijd. Je zou alles in principe voor een bepaalde periode goed kunnen doen. Of niet?
2: Ja, omdat het oneindig is, hoef je niet meer te kiezen.
0: Nee.
2: Dus je kan in principe altijd alles doen.
0: Ja.
2: Want onsterfelijkheid, ja, dat is oneindig. Dus je kan wat je ook maar wil op enig moment altijd doen. Maar dus dat is het keerzijde van een medaille, dat wordt dus, ja, krijgt een zekere betekenisloosheid. Waarom zou ik nu moeite doen om naar Odyssee te gaan kijken van de nieuwe Nolan-film? Want ja, weet je, ik kan over 100 jaar nog kijken.
0: Omdat je er nu zin in hebt.
2: Ja, dat kan. Maar ja, zou het dan nu vanuit een onsterfelijkheidsperspectief dan aantrekkelijker zijn dan wanneer ik sterf?
0: Ja, goeie vraag. Dat weet ik niet. Ja. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat dat idee dat alles saai is, dat vind ik soms lastig voor te stellen. Omdat ik ook denk, plezier zit toch ook heel erg in de ervaring zelf. Niet per se in het idee van, als ik dit nou maar snel genoeg doe, dan heb ik het nog in de pocket of zo.
2: Niet snel genoeg doe, maar ik denk dat, ik gaf het voorbeeld van, omdat we nu toch in de WK, het is afgelopen, maar een voetbalmatch, ik viel wel op als ik keek. Ik vond van sommige van die matchen fantastisch. Het begin is altijd redelijk stuntelig en saai. En die eerste helft doorkomen, oké, maar daarna wordt het spannend. En het lijkt alsof de spanning toeneemt naarmate het einde dichterbij komt. En als het echt 1-1 is, of 2-2, en je gaat de laatste 10 minuten in, ja, dan zitten mensen op het randje van hun stoel.
0: Ja.
2: Want het is nog 10 minuten en dan eventueel verlengen, weet ik veel. Dus naarmate de tijd vordert, dus eigenlijk het plezier van zo'n voetbalmatch is het feit dat het eindigt en dat je weet wanneer dat is. Je weet dat het dan stopt. En die laatste minuten die zijn zo cruciaal, dat dus de betekenisvolheid van dat spel eigenlijk in principe afhangt van de eindigheid.
0: En zou voetbal ook leuker zijn als het dan maar 1 helft was? Toch wat korter.
2: Sommige mensen. Ja, mis mijn kinderen, die zijn zo opgegroeid in de moderne maatschappij dat die eigenlijk alleen maar naar de samenvatting kijken.
0: Oh ja, de spanningsboog kan er niet meer aan.
2: Kan er niet meer aan.
0: Nee. Kan me voorstellen. Ja. Nou ja, het is de reden dat ik het vraag. Er zit wel degelijk, denk ik, inderdaad een goede parallel in voor ons leven. We hebben het nu namelijk over al die gekke tech-mensen en mensen die op allerlei gekke manieren hun leven proberen te verlengen. Maar als we gewoon kijken naar de geschiedenis, hebben we dat natuurlijk voor een heel deel ook al voor elkaar gekregen. Ons leven is al een stuk langer dan het was.
2: Zeker.
0: Hebben wij door dat leven te verlengen naar het punt dat we nu zijn, hebben we daarin ook betekenis verloren?
2: Dat is een goede vraag. Ik weet niet of we betekenis verloren hebben. Dus de gemiddelde, ik schrik er altijd van. Als ik kijk, ik herinner mij, in 1900 was de gemiddelde sterfdatum in Engeland was het iets rond de 50 of zo, 55. Dus het is echt enorm toegenomen de laatste jaren.
0: Ja.
2: En in het Romeinse tijdperk, ik weet niet of dat correct is, was het rond de 30 of 40. Dus wij leven bijna dubbel zo lang als 1000 jaar geleden. Ik zou die jaren niet willen gemist hebben. Dus ik ben wel blij dat ik nu leef. Dus ik vind dat langere leven wel aantrekkelijk, omdat je meer kan meemaken. Ook omdat onze samenleving natuurlijk enorm snel gaat.
0: Ja.
2: Dat tempo en versnelling van technologische ontwikkeling, dat is natuurlijk ongezien. Dat is uniek voor deze samenleving. En dat lijkt alleen maar nog te versnellen met AI. Dus ja, dat maakt me wel nieuwsgierig. En ben blij dat ik dat mag meemaken. Maar nogmaals, het hangt er sterk vanaf hoe je bent. Dus als je ouder wordt en je lichaam wil niet meer mee en je kan niet meer nadenken, je weet niet welke dag het is, dan is het geen zegen om oud te worden.
0: Nee.
2: En het leven is nu ingericht op die leeftijd. Oorspronkelijk werd de pensioenleeftijd vastgesteld op de sterfsdatum. Hè, dat was 65. Nu heb ik het geluk dat we nog wel langer kunnen leven. Maar ja, ik ben daar persoonlijk blij mee. Volgens mij neemt wel de betekenis toe. Maar ik ben ook wel blij dat we zullen sterven. Dus ik ben blij dat ik geen 300 jaar moet leven.
0: Ja.
2: Laat staan 1000.
0: Ja. Want als je, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook natuurlijk onze ervaring nu. Maar stel dat het leven dus, dat je niet als een soort steeds verder verschrompelend mens naar de 300 gaat. Maar dat het ook echt gerekt wordt. Dan zou het dus eigenlijk betekenen dat je nog iets meer de tijd hebt om toch wel misschien bij die bruiloft te zijn van
2: dat wel, maar wat ik dan toch begrepen heb van die filmcyclus, zo heet die nu weer al, waar dus iemand zo'n ridder eeuwig leeft, dat ja, de mensen rondom je gaan dood. Ja, tenzij dat die allemaal onsterfelijk blijven.
0: Nou ja, dat leven rekken, dat doen we vaak wel.
2: Als je het samen doet, is het natuurlijk anders. Maar anders, ja, je verliest je vrienden die gaan dood, je familieleden. En je blijft als toch eenzaam over. Tenzij je alles opnieuw start en begint, dat kan.
0: Ja.
2: Maar als we de anderen in rekening nemen, dan wil je toch, tenzij je natuurlijk met z'n allen onsterfelijk wordt.
0: Ja, precies. Gelooft u dat naarmate wij dus meer regie hebben gekregen over dat leven, want daar kunnen we denk ik wel vaststellen. Hè? We hebben de medische wereld zover wel gekregen dat we steeds meer kunnen tweaken, dingen nog aan kunnen passen. Ja. Dat we door dat verlengen daarvan en de regie daarop ook meer regie willen op ons levenseinde. Dat die twee dingen verband houden met elkaar.
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het feit dat we gewoon geraakt zijn aan controle over het leven, letterlijk. We kunnen precies voorspellen wanneer het gaat regenen, hoeveel millimeter. We kunnen precies voorspellen welke menus we zullen krijgen in een restaurant. Als we op vakantie gaan, is er geen enkele toeval of onverwachte omstandigheid. We weten precies waar en wanneer zullen we eindigen. We kunnen kijken vooraf in een terminal hoe die eruit ziet en noem maar op. Dan denk ik dat er de neiging bestaat ook om de dood en het tijdstip van de dood te controleren. Dat voelt prettig.
0: Ja. Ik zou me zo kunnen voorstellen, terwijl ik naar je luister, denk ik, je verlengt het leven en met dat je het leven verlengt, neemt ook de mogelijkheid toe dat je lijden tegen gaat komen. Want er zijn gewoon meer kansen daarop, statistisch natuurlijk ook gezien. Dus als je lijden tegenkomt en het lijden wordt echt te veel, dan wil je daar misschien wel een eind aan maken. Terwijl misschien de manier waarop je je leven verlengd hebt, dat einde nog niet zo snel in zicht doet zijn.
2: Mm-hmm.
0: Spelen die dingen met elkaar samen een rol?
2: Ja, maar ik heb het gevoel dat het niet weten ook een zegen is. Ik weet niet hoe ik ga eindigen, maar als ze nu zouden vertellen van ja, de laatste 10 jaar zal je Alzheimer hebben en zit je in een of ander gesticht aan de zee. Ja, dat zou nu mijn perspectief op mijn leven wel veranderen. En is dat, zou ik dan eigenlijk geen fouten maken met mijn beslissingen die ik nu neem? Ik weet het niet. Ik vind dus het niet weten wanneer en hoe je sterft eigenlijk ook wel iets heel menselijks. Onaangenaam, oncontroleerbaar, maar wel iets, ja, zoals een geboorte. Ja, je bent er plots. Ik heb dat ook niet besloten. Ik heb daar geen zeggenschap in gehad. Ik vind het ook niet zo erg om een zeggenschap in mijn dood te hebben. Tenzij dat je onnoemelijk veel pijn leidt. Ja. Dat vind ik dan wel een uitzondering. Er zijn uiteindelijk.
0: En bedoelt u dat fysiek of geestelijk?
2: Fysiek of geestelijk. Dus er zijn heel legitieme redenen om zelf uit het leven te stappen. Maar precies weten wanneer en hoe je doodgaat, ik weet het niet of dat zou je dat willen.
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: Dat je morgen gaat overlijden. Dan weet je dat nu. Zou je dat prettig vinden? Dan zou je nu niet zitten. Dan was je waarschijnlijk taart aan het eten.
0: Inderdaad, ja. Nee, absoluut. Nou ja, hoewel. Praten over de zin van het leven is natuurlijk altijd mooi. Maar ik probeer me even voor te stellen. Deze vraag kwam voornamelijk bij mij op. Omdat ik dacht, oké, als je dus inderdaad onsterfelijkheid benadert als een manier om het leven eigenlijk eindeloos te rekken. Dan zou ik dat zien zitten, mits ik wel kan kiezen dat er een eind aankomt. Anders ben ik gegijzeld in het leven. En dan ben ik mogelijk ook gegijzeld in eindeloos lijden. Dat weet je niet, waar je in terecht zult komen.
2: Ja, precies. Ja. Als je een oude zeurkoos wordt, kan je 1000 jaar zeuren.
0: Ja. En als je dat verlengt naar het eindeloos rekken van het leven, dus het rekken zoals, dat doen we nu eigenlijk al een beetje, dan begint eigenlijk dus ook steeds meer die vraag op te komen, wil ik dan misschien ook zelf kunnen kiezen om eruit te stappen? Want anders weet ik ook niet of ik nog wil rekken.
2: Dus jij zegt van, als ik het goed begrijp, ik wil wel onsterfelijk worden, mits ik op voorwaarde, of mits ik eigenlijk de mogelijkheid heb om te bepalen wanneer ik eruit stap.
0: Ja.
2: Dus wanneer ik mijn onsterfelijkheid kan stoppen.
0: Dat is in ieder geval een manier waarop ik onsterfelijkheid voor me zou kunnen zien.
2: Ja.
0: Ik weet niet of ik het zou willen. Dat is natuurlijk iets wat ik probeer eigenlijk te achterhalen door deze serie te maken.
2: Ja.
0: Maar ik denk wel dat dat een voorwaarde zou moeten zijn. Want anders, zoals ik al zei, dan ben je gegijzeld eigenlijk in het leven. En niet wetende wat er dan allemaal op je pad komt.
2: Ja, maar dat is het risico van onsterfelijkheid.
0: Ja, maar dat is dus inderdaad natuurlijk de reëlere kans is dat we inderdaad steeds meer regie krijgen over ons levenseinde. Dat steeds verder gerekt misschien kan worden.
2: Ja.
0: En dan komt denk ik die vraag ook steeds logischer op. En zo dacht ik dus inderdaad ook aan die vraag over euthanasie. Speelt de euthanasievraag meer naarmate we het leven ook steeds verder kunstmatig of minder kunstmatig rekken?
2: Ja, natuurlijk. Omdat naarmate het leven langer aanwezig is, is de kans op ziekte en lijden groter. Ja. En de behoefte om er persoonlijk een einde aan te maken ook. En als een groot deel van de bevolking sterft op hun 50ste... Dat komt natuurlijk snel en onverwacht door alle omstandigheden die we nu allemaal door geneeskunde en technologie kunnen uitstellen. Dus ik denk dat zeker de behoefte aan euthanasie toeneemt naarmate we ouder worden en we meer controle hebben over het leven, absoluut. Ja. Ja.
0: En als u dan denkt aan de mogelijkheid van dus inderdaad uw leven te rekken tot het punt waarop u het zelf prettig vindt.
2: Mm-hmm.
0: Dus u kunt nog meemaken misschien dat uw kleinzoon of kleindochter trouwt, u kunt nog meemaken. Nou ja, allerlei zaken die u misschien echt heel graag zou willen meemaken. En u weet, ik kan dus zelf die keuze maken om aan een eind te maken. Zou dat voor u de kwestie veranderen?
2: Nee, want ik weet dat dat toch maar een uniek moment is en dat ik dus nog 100 keren daarvoor moet opstaan, naar het toilet gaan en dingen doen die ik al heel mijn leven gedaan heb. Dus ja, ik vind het fantastisch om het huwelijk van mijn kleindochter mee te maken, maar ja, dat is dus een dag of zo. En daar moet ik dan misschien 20.000 dagen voor
0: van saaiheid
2: door het raam naar buiten kijken. En
0: dat is toch niet aanlokkelijk genoeg.
2: Nee, ik denk het niet. Ik weet het niet. Ja, het lijkt nu alsof ik niet geïnteresseerd ben in het huwelijk van mijn kleindochter. Dat is het wel. Maar of ik er zo voor over heb om dan nog eens 40 jaar in moeilijke lichamelijke en mentale omstandigheden verder te leven, dat weet ik niet. Denk ik niet eigenlijk.
0: Nee.
2: Laat me maar lekker doodgaan. Ja.
0: Fascinerend. Ja, ik probeer me toch nog voor te stellen, ook natuurlijk die dood die we proberen te omzeilen, die komt onvermijdelijk.
2: Mm-hmm.
0: En u zei al, aan de ene kant, naarmate je ouder wordt, voel je misschien meer van, oh jee, dat komt eraan. Dat wil ik eigenlijk uitstellen, of ik wil in ieder geval zoveel mogelijk doen. Tegelijkertijd heb ik wel de indruk dat mensen van 80, 90, toch al een zekere acceptatie. Die dood die we proberen te omzeilen, die komt onvermijdelijk.
2: Mm-hmm.
0: En u zei al, aan de ene kant, naarmate je ouder wordt, voel je misschien meer van, oh jee, dat komt eraan. Dat wil ik eigenlijk uitstellen, of ik wil in ieder geval zoveel mogelijk doen. Tegelijkertijd heb ik wel de indruk dat mensen van 80, 90, toch al een zekere acceptatie vaak beginnen te ontwikkelen voor die dood.

0: In Amerika doet men nu onderzoek. Het dus blijkt dat mensen die aan hun pensioen komen, heel veel bekommerd zijn om het geld. Ja. Kan ik wel in mijn pensioen doorkomen? Maar eigenlijk helemaal niet om wat ze in hun leven gaan doen. En men heeft onderzoek gedaan. Dan blijkt dat zo'n postpensioenleven bestaat uit 3 onderdelen. Het eerste onderdeel is 10, 15 jaar. Dan kan je nog gezond alles doen wat je wilt. Dat is eigenlijk een verlenging, maar dan zonder te moeten werken. Fantastisch. Ja. De daarop 10, 15 jaar, ja, dan begint dus het verval. En dan begin je te merken dat je dit en dat niet meer kan. Dus dan moet je rekening houden dat je kleiner woont en dat er voorzieningen zijn. En de laatste 10 jaar van je leven, ja, dan is het gewoon helemaal weg. En dan leef je als het ware naar de dood toe. En er zijn ook mensen die echt liever dood zouden willen gaan.
1: Ja.
0: Er zijn ook heel veel mensen die niet sterven, maar dat wel wensen. Zo komt het ook het concept van voltooid leven.
1: Ja.
0: Dus ja, het kost inspanning, niet alleen voor jezelf, maar voor een gemeenschap, om mensen zinvol te laten leven in die laatste fase. En dat is iets waar we misschien wel heel weinig aandacht voor hebben.
1: Ja, het zou eigenlijk goed zijn om de ouderen aan de ene kant vrede te laten sluiten met dat de dood komt, en aan de andere kant ook nog te laten genieten van die laatste tijd.
0: Zeker, ja.
1: Ja, die combinatie.
0: Ja.
1: Nou, er is nog genoeg te bedenken, te behandelen, te bespreken ten aanzien van dit onderwerp. En dat zullen we de rest van de week ook doen. Dank u wel dat je er wilde zijn.
0: Ja, graag gedaan. Niets.
1: Ik heb enorm zitten switchen met je en jij en u en alles door elkaar.
0: Ik heb het helemaal niet opgemerkt.
1: Kijk,
0: het is wel ontgaan. Ja.
1: Fijn dat je er was.
0: Ja, dank je wel hoor. Dank voor het interview.
1: Straks meer van de nacht van EO, maar eerst gaan we even naar het nieuws van 3 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten en zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen elk jaar meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Wie zich een week lang waagt aan onsterfelijkheid ontkomt niet aan haar tegenpol, de dood. En hoewel het misschien beangstigend klinkt, kan een gesprek over de dood juist bevrijdend zijn.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: We duiken in het archief van de ongelooflijke podcast. Een hele goede nacht en leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Het komende uur gaan we kijken naar een gesprek tussen journalist David Bogert, theoloog Stefan Baas en Christiaan Rodius.

0: Christian is arts palliatieve geneeskunde en werkt in een hospice. Hij ziet de dood dan ook vaak van dichtbij. Bij anderen, maar ook in zijn eigen leven, toen er bij hem een hersentumor geconstateerd werd. Over zijn werk in het hospice schreef Rodius het boek Omdat we leven. Wat opvalt in al die verhalen, geen van de mensen die Christian begeleidt lijkt in paniek over hun naderende einde. Hoe kan dat? Zijn we vaak te bang voor de dood? En welke rol speelt religie op het sterfbed?
1: Christian Rodius, welkom in de Ongelooflijke.
2: Ja, dank.
1: Heel goed dat je er bent. Een internationale gast, kan ik wel zeggen eigenlijk. Want je woont in Noorwegen.
2: Momenteel wel, ja.
1: Ja, ja. Waarom? Wat bracht je daar?
2: Wat bracht het lot? Ja, nee, dus ik ben getrouwd met Hanneke. En Hanneke doet onderzoek en was gevraagd om als onderdeel van haar vijfjarig onderzoeksproject een deel in het buitenland door te brengen. En was gevraagd vanuit Oslo, kun je niet bij ons verder komen met onderzoek? Dat hebben we gedaan. En dat bleek nogal een klus om een heel gezin op te pakken en neer te zetten. Dus we zitten er nu nog wat langer.
1: Hoe is het om in Noorwegen te leven? Ik denk, ik heb zo'n voorstelling als een hele mooie natuur. Wel een beetje rustig. Misschien een beetje
2: anders.
1: Saai.
2: Ja, saai.
3: Saai, ja, dat zeg
2: je. Nee, dus ik dacht
3: dat je bevestigde.
2: Nee. Dus kijk, als je saai beschouwt van jongens, er rijden geen scooters over de stoep, dan is het saai. Maar als je zegt van jongens, ik word je overweldigd door de natuur en van wat ik allemaal zie en wat ik doe. En ook wat van andere cultuur daar zit.
1: Ja, ik had, dus, mijn beeld van Noor is wel een beetje, het zijn een beetje stugge, gesloten mensen.
3: Ja, misschien is het goed voor de luisteraars om te. Christian en ik kennen elkaar al wat langer. Jij vertelde mij ooit dat een van je eerste ervaringen in Noorwegen was dat je in een supermarkt stond en zoals je gewend was te doen in Amsterdam, vriendelijk goeiedag zei tegen iemand die naast je stond. Ja. Die je aankeek alsof je iets heel onbehoorlijks had gezegd. Ja, en onmiddellijk wegrennen.
2: Die liep weg. Ja. Nee, dus dat zijn ze niet gewend. Nee, dus ze zijn, als je op straat probeert een gesprekje aan te knopen, dat lukt doorgaans niet. Als je vervolgens als onderdeel van een sportvereniging meedoet met de activiteit, dan zijn het hele hartelijke mensen. Ze ontmoeten elkaar rond iets vrijwilligs. Ja. Of dat je met elkaar taart hebt gebakken. Dus ze bakken ontzettend veel taarten. Zolang je hand maar opsteekt en zegt van jongens, bij de volgende training zorg ik dat er taart staat, dan ben je helemaal deel van de club en dan word je helemaal opgenomen in het verhaal.
1: Taarten bakken is de weg naar het hart van de
2: Noor. Drinken, dat soort dingen. Maar dat moet je dus doen rond een activiteit.
1: Okay. Nou, ik vind het altijd interessant. Even inkijkjes in andere culturen.
3: Cultuur van taart en
1: de Noorse cultuur. Ja. Stefan, wij proberen natuurlijk elke aflevering van de Ongelooflijke een relevant onderwerp uit te kiezen.
3: Maar deze keer niet zo gelukt, hè?
1: Ja. Ik wou net zeggen, het kan niet veel relevanter dan vandaag en veel universeler dan vandaag. Het gaat namelijk over de dood. Mm. Ik heb dan altijd het idee van, er zijn misschien mensen die nu al afhaken in de podcast, want die denken, oh, de dood, heel zwaar. Is jij er ook een beetje tegenop om daar dan over te praten een uur?
3: Niet erg. Misschien komt dat omdat ik wat ouder ben, in de zin van, je hebt het een paar keer meegemaakt met die omgeving.
1: Al een paar keer geconfronteerd.
3: Dat is een beetje een raar woord misschien, maar je went er een beetje aan. Hmm. Het is niet meer zo gek en eng. Ik weet dat er mensen zijn die bij spreken tot een 30ste nooit een dood mens hebben gezien.
1: Ja.
3: En dat Christian in zijn boekje over palliatieve zorg en sterven schrijft hij dat ook heel veel artsen, bijvoorbeeld, dat jonge artsen dat ook buitengewoon moeilijk vinden. Ergens in een boek zeg je, het is wachten op de eerste tuchtzaak van een terminale patiënt of de familie. Die zegt, de arts heeft nooit met mij over de dood durven praten. Ja. Nou ja, dat is een beetje gechargeerd gezegd misschien, maar dat geeft al aan dat het wel belangrijk is om het erover te hebben.
1: Ja.
3: Persoonlijk, ik zit niet direct te wachten op mijn eigen dood of zo. Zo bedoel ik het niet, maar ik ben het is
1: geen zwaar beladen onderwerp.
3: Nee.
1: Christian, hoor je, is dat een soort vooroordeel? De mensen denken, oké, een uur praten over de dood, dit wordt loodzwaar, ik heb hier helemaal geen zin in.
2: Ja, vast. Dus dat zal er zijn. Hè? Maar het boeiende van de dood, dat is enerzijds is dat het universele. Dus dat is hetgeen wat ons allemaal bindt. En tegelijkertijd is het ook het hoogst persoonlijke. Hm. Want jij bent jij. Hm. En jij sterft jouw dood. Hm. En ik sterf mijn dood. En de enige manier om, in mijn optiek, daar luchtigheid aan te geven, is om te zeggen van, nou ja, laten we elkaar nou eens treffen op datgene wat ons allemaal bindt. En wat tegelijkertijd zo ontzettend persoonlijk is. En ook niet, dus dat is grappig, hè? Dus jij zegt van jongens, dertigers hebben nog nooit, soms nog nooit een stervende gezien. Dat klopt denk ik wel. Of tenminste, dat zal voorkomen. En tegelijkertijd is onze eigen sterfelijkheid is eigenlijk heel tastbaar. Dat ligt niet heel erg in het verre. Maar als ik mijn nagels knip of haar uit het doucheputje pluk, dan is dat feitelijk is dat iets van mij wat niet meer van mij is.
1: Dus een deel van mijn sterfelijkheid.
2: Dus de sterfelijkheid heb je gewoon letterlijk in je handen.
3: Ah, oké. Okay.
2: Ik ben nu mid 40, maar ik ga niet meer zo snel de berg op als mijn jongens, zou ik maar zeggen.
1: Hè? Je takelt dus, al een beetje af.
2: Nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk heel gechargeerd gezegd.
3: Je kunt het ook poëtischer formuleren. We zijn geneigd om te denken, eerst is er leven, en dan loop je tegen een soort muur aan. En dan ben je gewoon de hele tijd dood.
1: Het is meer proces.
3: Maar het is. Wat me nu eens te binnen schiet, is een prachtig hoofdstuk uit de Bijbel, Prediker. Het boek Prediker 12. Waar gesproken wordt over de dood als een soort kracht die langzamerhand binnenkruipt in je leven. Je ogen worden minder, je oren worden minder. De stem gaat piepen, zegt hij dan. Ja. De voortplantingsdrift wordt ook wat minder. En zoals de kapper best helpt niet meer, zegt Prediker 12 dan. Wat waarschijnlijk een soort middeltje wordt. Ja, of jaar van die tijd.
1: De kapper best?
3: Ja, dat zou worden gesproken. Okay. Sorry, ik weet verder ook niet wat de kapper best doet met mensen, hoor. Maar ik heb hem nooit geprobeerd. Maar het geeft maar aan dat vind ik heel mooi poëtisch beschreven. Ja. Dat het leven en de dood als een soort delta of zo van zout en zoet water met elkaar vermengen en op elkaar inwerken.
1: Ja.
3: En het is niet ineen. Ja, het komt natuurlijk als je een dodelijk ongeluk krijgt.
1: Kan
3: of zo,
1: ineens komen.
3: Maar voor heel veel mensen is het natuurlijk veel meer een geleidelijk proces.
1: Ja, precies.
3: Wat zich soms in een paar weken voltrekt of soms in jaren sluipend. Maar niettemin, die dood die kruipt gewoon langzaam binnen in het leven.
1: Ja, ja en Christian, jij stuurde ons een tijdje geleden... een best alarmerend bericht eigenlijk, waarin je zei dat we het broodnodig eens over de dood moesten hebben.
3: Ja.
1: Wat is er dan aan de hand? Dat jij denkt, dat jij onze bericht stuurt van we moeten echt over de dood praten. Waar komt die urgentie vandaan?
2: Ik heb een diepe overtuiging dat als we de dood negeren, dat we het leven tekort doen. Ik zou dolgraag met elkaar in een gesprek willen laten zien van joh, is het mogelijk om over de dood te praten. Maar het kan ons ook iets brengen. En eigenlijk, we doen onszelf dus tekort als we niet over dat universele en dus dat hoogstpersoonlijke, als we die combinatie, als we die niet met elkaar kunnen delen, als we daar niet het balletje over rond kunnen trappen, missen we iets.
1: Ja?
2: En ik denk dat we dat. Dit is de lakmoesproef. Aan het einde van het gesprek moeten we maar even terughalen. Jongens, wat brengt ons gesprek dit nou? En hoe sijpelt ons denken over de dood ook door naar andere domeinen in het leven?
1: Dat alarmerende, een beetje wat in jouw bericht zat, is dat dan ook van we moeten meer over de dood praten, want we stoppen het misschien te veel weg in onze cultuur. We moeten het normaliseren. We moeten de dood normaliseren.
2: Ik denk zeker dat normaliseren ons zou helpen. Maar ik schreef volgens mij jullie dat mailtje naar aanleiding van de podcast over voltooid leven.
1: Ja.
3: Met als alleen gaat.
2: Ja. En dat was een heel leuk gesprek. Maar in mijn optiek wordt de dood veel te veel geproblematiseerd. Ja, dus we zien de dood als een probleem en daar hebben we ook een oplossing voor.
3: Ja.
2: Dus dan wordt het een probleem-oplossing. Terwijl ik denk, van, nou, het is onderdeel van mijn leven. En dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Want het is er gewoon. Hoe kunnen we met hetgeen wat er is, kunnen we zeggen, hoe passen we dat in? Dat we daar iets mee kunnen doen.
3: Maar je hebt ook een soort missie mee. Hè? We leven in een buitengewoon gepolariseerde en polariserende samenleving.
2: Ja.
3: Waarin het soms lijkt of mensen niets meer gemeen hebben. Maar goed, jij in je dagelijks werk ziet dat we in elk geval één ding gemeen hebben.
2: Ja.
3: We gaan allemaal dood.
2: Ja.
3: Ik zeg het even een beetje plat.
2: Nee, goed. Maar dus
3: de indruk die ik krijg is dat jouw missie ook een beetje is van zou het kunnen als we leren dit gesprek over de dood goed te voeren, iets wat we allemaal gemeen hebben, dat het ook misschien op andere dossiers of onderwerpen helpt om elkaar wat meer te vinden. De menselijkheid in elkaar te vinden weer.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, ik ben bezig met het schrijven van een artikeltje over de kunst van het improviseren. Improviseren komt van improvisus, hetgeen wat niet gezien wordt, het onvoorziene.
3: Mm-hmm.
2: Dat proces wat jij zegt, van jongens, dat kan een langer proces zijn dat de dood komt binnenkruipen. Wat doet dat met mij? Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk ongeziene dingen. Dus als ik het heb over palliatieve zorg en de wens om goede zorg te bieden in de wetenschap dat het overlijden daar gaat komen, dan zal ieder mens die dus dat universele meemaakt, zal iets eigens ervaren. Aan mij als dokter de taak om dat onvoorziene naar voren te luisteren, zou ik maar zeggen.
3: Ja.
2: En om te zeggen, wat is nou voor jou, met het gegeven dat het leven gaat eindigen, wat is dan voor jou van belang? En hoe staat mijn greep uit de pillenbak, zou ik maar zeggen, ten dienste van jou?
3: Maar je moet een soort persoonlijke improvisatie maken op dit universele thema.
2: Ja, dat is het. En als we dat eens doen, dan moet ik dus mensen naar voren zien te halen. Mm-hmm. En te zeggen van, joh, wat gebeurt er nu bij jou? Mm-hmm. Nou, in dat polariserende zit ook iets. Mensen worden gedreven door iets wat doorgaans niet gezien wordt. Mm. En als ik dus kan leven vanuit de verwondering. Als ik mensen mag zeggen, ik ben echt geïnteresseerd in wat er bij jou gebeurt. Dus ik ben geïnteresseerd in een boer die de deur van het stadhuis van Groningen binnenrijdt. Dat vinden we allemaal niet netjes, dat hoort niet. Mm-hmm. Maar er is iets wat jou drijft. En er is iets wat Wilders drijft om tweetjes te sturen naar dingen. Ja. Dus als we kunnen leren om over de dood te praten. En dat te zien als iets wat universeel is, maar uitermate persoonlijk. Dus dat ik ben benieuwd naar wat het bij jou doet. Dan leer ik iets over die ander. En over het proces van oog hebben voor elkaar. En afstemmen op elkaar.
1: Eigenlijk bepleit jij niet alleen om meer te gaan praten over de dood. Om daarmee de dood of het praten erover te normaliseren. In plaats van te problematiseren. Ja. Maar jij zegt ook, je kan daarmee een soort maatschappelijke omwenteling bijna in gang zetten. Als je diezelfde manier van praten en luisteren toepast op andere.
2: En je gaat op een ander niveau gaan luisteren. Leven.
3: Je gaat luisteren naar het. Je kunt je storen aan iemand, zijn gedrag of zijn uitspraken. Jouw uitnodiging is, maar luister ook eens naar het ongeziene erachter. Er zitten grote angsten misschien, of weet ik veel, trauma's. Ik klink wel echt therapeutisch nu natuurlijk. Hè. Er is altijd meer aan de hand bij politici, zo nuchter moet je ook zijn. Maar in het algemeen, hè, dus probeer te kijken, wat zijn ook soort universele thema's waar iedereen zijn eigen compositie van maakt of zijn eigen improvisatie van maakt. En zou het kunnen dat die improvisatie die de ander maakt in eerste instantie voor jou heel vals en schril klinkt, maar dat daaronder een muziekthema zit dat misschien jou ook wel raakt.
2: Ja.
3: Waar jij een andere improvisatie van maakt.
2: Ja.
3: Zoiets?
2: Ja. Maar dus
3: heel beeldend allemaal dit. Nee, ik hoop dat de luisteraars hem volgen.
2: Mag ik hem heel concreet maken?
3: Ja, maak hem eens concreet.
2: Nou, dus ik weet nog dat ik startte in het ziekenhuis als consulent palliatieve zorg.
3: Ja.
2: Ik voelde dat ik me heel erg moest bewijzen. Dus dokters zien de dood doorgaans als iets wat we zo ver mogelijk proberen uit te stellen. Met als gevolg dat je kunt denken van jongens, de dood wordt een soort verlies. Ja. En we doen het niet goed als
3: laatste
2: de dood
3: nederlaag.
2: Daar is. Ja, dat idee. Hè. We gooien de handdoek in de ring. Ja. Het lukt niet meer. Dus ik had echt het idee van, nou, hier moet ik laten zien dat ik een toegevoegde waarde heb. En mijn eerste patiënt, ik denk dat echt mijn allereerste patiënt was in het ziekenhuis die op de poli kwam, was Ellie. En Ellie had kanker. En die kanker was ook uitgezaaid naar de hoofd. En omdat er uitgezaaid was naar de hersenen, kon ze de arm niet goed bewegen. Dus ze zat met de Mitella, zat ze bij mij aan het bureau. En ik heb x tijd. Hè. Dat was best een goed, ik denk dat ik 3 kwartier had of zo om met haar te praten. Maar Ellie kon alleen maar huilen. En ze huilde en ze huilde. Hmm. En dus de magneton deed het niet. En ze was bang voor hoge bloeddruk. En ze had alle. De kat was ziek en de buren gingen op vakantie. Allemaal zo'n hele lijst.
3: Paniek.
2: En elke keer als ze erover begon, ging ze nog harder huilen. En ik dacht, shit, nu, ik moet hier in haar helpen. Maar ik moet eigenlijk ook aan mijn collega's laten zien dat ik iets toevoeg. Ja. Dus dat ik ertoe doe als dokter. Dus zij bleef maar huilen. Ik zei van, nou weet je wat, Ellie, het enige wat ik nu kan bedenken is dat ik gewoon achter mijn computer gewoon zeg 1. En wat is nou het eerste gedachte die je bij je boven komt die jou dwars zit en die jou zoveel emotie geeft? Dus ik 1, kat was ziek, 2, magnetron deed het niet, 3, nou, dat is een hele lijst. Uh-huh. En aan het einde van die 3 kwartier had ik een hele lijst met dingen. Ik denk dat ik wel 15 of 17 dingen had die ik op had geschreven. En zij werd ondertussen steeds rustiger. Dus het hielp heel erg.
3: Het ordende voor haar.
2: Het ordende voor haar. En ik zit daar. Maar het enige wat ik had gedaan is de bloeddruk gemeten. Omdat ze bang was voor hoge bloeddruk. Maar ik had geen medicijnen opgeschreven. Ik had geen klacht uitgevraagd. Nee. En toen afrondend zei ik van, en nu Ellie, van joh, nu is mijn tijd op. Wat moet ik doen? Toen zei ze, nou, dit was een prima gesprek. Ik ga naar huis. Als jij nou de huisarts belt, dat ik niet meer terug hoef te komen. Dat ik hem met hem verder opneem, hoe en de wat. Nou, dus dat hadden we gedaan. Afscheid genomen. En ik had in mijn eigen dagboek, want ik hou ook gewoon dingen bij van jongens, wat patiënten me leren of wat ik nou bijzonder vond. Dus ik vond het een bijzonder gesprek dat ik eigenlijk niks anders had gedaan dan geluisterd. En dat ik me eigenlijk een beetje geneerde tegenover mijn collega's. Dat ik niet de medicijnen had uitgevraagd. Ik had niks medisch gedaan. Ik had gewoon geluisterd. En 2 weken later wordt zij opgenomen in het hospice.
3: Ja.
2: En dat was niet met mij overlegd. Dus ik zie haar en ik tref een patiënt die ontzettend blij is. Die zegt, och,
4: wat is het fijn om jou weer te zien? Want jij. En toen vroeg ik van, waarom vond je het nou fijn? Wat was er nou zo bijzonder? Want ik vond het ook bijzonder. Toen zei ze, nou, je bent de eerste dokter die naar me heeft geluisterd. En, zei ze, je bent de eerste dokter die het zo belangrijk vond wat ik zei, dat hij het heeft genoteerd, zodat andere dokters konden zien wat ik belangrijk vond.
5: Ja.
4: Nou, dus dat vond ik schitterend, omdat daarin eigenlijk. Hè, dus zij kwam niet naar mij toe en ik zei van, jongens, ik heb een verhaal en dat is een medisch verhaal en jij moet volgen wat ik doe.
3: Wat je eigen behoefte eigenlijk?
4: Mijn behoefte om aan mijn collega's te laten zien dat ik wel degelijk bijdroeg.
3: Ja.
4: Maar ik heb haar verhaal gevolgd. Mm. En zij heeft mijn inkijkje gegeven in haar wereld.
3: Ja.
4: Feitelijk waar het over gaat, is dat ik naar jou ga luisteren.
3: Ja.
4: Vertel mij wat jou is. Welke dokters hebben gevraagd, doet je magnetron het nog? Nee, dat is helemaal niet medisch, maar dat zat haar wel dwars.
3: Ja.
4: Nou, als we dat kunnen gaan doen, ook rond het thema rond de dood.
3: Ja.
4: Dus waar zijn we bang voor? Of waar zijn we niet bang voor?
5: Nou, laten we meer gaan inzoomen ook op echt specifiek dat thema de dood. Want je geeft nu al een mooi inkijkje in jouw werk. Ja. Namelijk de palliatieve zorg.
4: Ja.
5: Dus ja, medisch mensen begeleiden tot in de laatste fase eigenlijk. Tot aan het sterven, tot aan de dood. Zeg ik dat zo goed? Of?
4: Ja, een van de misvattingen is dat palliatieve zorg echt gaat over die laatste fase.
5: Okay.
4: Eigenlijk moet je zeggen, op het moment dat duidelijk is dat de diagnose die iemand heeft leidt tot de dood.
5: Ja.
4: Dus veel vroeger in dat hele traject.
5: Oh ja.
4: Heb je bepaalde behoeften die zorg kunnen vragen. En aan die zorg willen we dan tegemoet komen.
5: Ja, dus die sector, zeg ik heel lelijk, werk jij. En in hospice.
4: Ja. Ben je
5: bij betrokken en werk je als arts ook veel? Spreek jij veel met stervende mensen? Eigenlijk is jouw werk de dood. Kan ik dat zo zeggen? Klinkt wat cru.
4: Ja, waarbij ik dan zelf zou zeggen van, jongens, de dood is onderdeel van het leven, dus ik spreek over leven.
5: Ja, dus is dat een belangrijk onderscheid om te maken?
4: Ja, vind ik wel.
5: Maar loop je dan toch niet een beetje weg voor de dood? Juist, door het zo te zeggen?
4: Dus kijk, als ik de dood ga isoleren als iets wat aan het einde komt, dan heb ik het over de dood. Neem de metafoor van een boek, hè? Dus elk boek heeft een laatste hoofdstuk. Doorgaans is het laatste hoofdstuk in je roman, komen de draadjes bij elkaar of blijft die juist rafelig? En heb je je open einde. Maar dus het laatste hoofdstuk is wel onderdeel van het boek.
5: Ja. Hmm. Ja,
4: okay. Dus ik heb het over het boek.
5: Ja.
4: En we zitten in de fase waarin dat laatste hoofdstuk geschreven wordt.
5: Ja.
3: Ja, het stervensproces.
4: Ja.
5: Ja.
4: En ik weet nog dus, en dat staat ook in dat boekje wat jullie toegestuurd hebben gekregen.
5: Omdat we leven.
4: Ja, omdat we leven. Dat is de Lustrumbundel van Bardo.
5: Het hospice.
4: Ja, het hospice. Maar daar staat bijvoorbeeld ook een verhaal in dat een patiënt aan mij vraagt, wil jij spreken op mijn begrafenis? En waarom wil ik dat jij spreekt op mijn begrafenis? Omdat ik mijn leven wil vieren. En mijn ziekteproces was ook duidelijk deel van mijn leven.
5: Oh ja.
3: Maar dat is wel een bijzonder soort arts wat je dan bent. Hè? Laat ik zeggen, ik denk de meeste mensen de arts associëren met iemand die de dood op afstand houdt. Dus die ervoor zorgt dat je niet doodgaat.
5: Of geneest.
3: Mm. Jouw werk bestaat eigenlijk. Jij repareert niks meer. Je opereert niet meer. Je kunt geen medicijnen geven aan mij iemand die beter wordt.
4: Nee, maar kijk, dus alles wat een dokter doet, is gericht op het welzijn van de patiënt. Dus een chirurg die een bot aan elkaar zet, is gericht op dat die arm weer kan functioneren en dat ermee getennist kan worden of wat dan ook. Dus dat is gericht op het welzijn van de mens. Mijn rol is om in een specifieke fase waarin een aantal dingen niet meer kunnen, nog steeds het welzijn van de patiënt voorop te stellen en daar werk van te maken.
3: Ja. Dus maar je geeft wel aan, en dat is de achtergrond van mijn vraag in het boek, dat als jij wat jonge artsen opleidt en dit soort dingen, dat het niet direct vanzelfsprekend is voor artsen wat je nu zegt.
4: Nee, meens. En dat is dus het gemis in bijvoorbeeld de opleiding van geneeskunde.
3: Ja.
4: De gezondheidszorg staat ten dienste van de mens die zijn leven leeft.
3: Tot de laatste snik.
4: En tot de laatste snik. Ja. Dus dat is erbij. Hè? Dus we hebben geboortezorg, maar we hebben ook stervenszorg. Dat hele proces, ons inzetten voor het welzijn van de ander, dat is centraal in de geneeskunde. En we hebben dat tegenwoordig dus gemaakt tot, we hebben een probleem en we hebben een oplossing. Nou, dat is waarom ik ook reageerde op dat verhaal van voltooid leven. Ja. Als we dat gaan problematiseren, dan zitten we in, we moeten een oplossing vinden voor de dood.
3: Ja, dat is misschien ook wel het mooie van het verhaal van Ellie wat je net vertelde. Die blijkbaar, zoals wij allemaal, eigenlijk zo geconditioneerd is in het omgaan met artsen, dat je eigenlijk niet meer verwacht dat een arts überhaupt nog luistert naar je verhaal.
4: Nee.
3: Of een breder verhaal. Het is een beetje een karikatuur, dat is wel wat aan het veranderen. En dat de arts zelf, dat vond ik wel mooi wat je zei, luistert vanuit zijn eigen behoeften. Ja. Ik heb, dit is mijn frame. In dit frame moet een mens wel passen. Er moet iets te repareren zijn, iets te plussen, er moet een knopje gedrukt kunnen worden, een pilletje in kunnen.
4: Het moet declarabel zijn.
3: Declarabel zijn, en dat moet allemaal binnen een bepaalde tijd, 12 minuten, 25 minuten, 45 minuten, moet dat gebeuren. Als dat niet meer kan, en dat is een soort spel dat we met elkaar in de samenleving hebben, een soort dans die we met elkaar dansen, waarbij de patiënt weet wat zijn rol is, de arts weet wat zijn rol is, en dan ga je er dan eens in deze fase van het leven werkt dat niet meer.
4: Nee, dus, maar dat is dus het mooie, dat we dus kunnen improviseren. Dat we kunnen zeggen van jongens, maar wat is nou voor jou van belang?
3: Ja.
4: Wat moet ik van jou als persoon weten om jou de best mogelijke zorg te bieden?
3: Nou, maar dat spreekt me dus wel aan, dat je daarmee inderdaad een soort lens op de samenleving geeft. Dat de manier waarop de artsenij of de medische wetenschap georganiseerd is, misschien wel tekend is voor de hele samenleving. Dat we heel erg in protocollen, in frames denken, of in de omgang met elkaar heel sterk vanuit onze eigen behoeften redeneren. En steeds op zoek zijn hoe de ander in ons schema past. En de ander gedraagt zich gelukkig vaak wel zo dat het aardig lukt.
4: Ja. Hè?
3: Dat we hem goed in het schema kunnen krijgen. Maar juist in die laatste levensfase zou je kunnen zeggen, krijg ik een blik op misschien wel de hele samenleving. Het hele leven. Als we daar nou eens doorheen breken. Als we het nou eens proberen anders te doen.
4: Ja. En kunnen we luisteren naar elkaar? Wat ons werkelijk drijft? Hoeveel mensen hebben geen flauw benul wat hun echt drijft?
3: Nee.
5: Je werkt dus ook in een hospice.
4: Ja.
5: Ben je aan verbonden? Dus dat is echt een plek natuurlijk waar mensen komen als ze weten dat het einde nabij is.
4: Dat gebeurt onder andere in het hospice. Dus Bardo is ook weer breder. Dus we hebben ook nog weer een dagprogramma. Dus mensen die thuis wonen, die weten dat ze dus ongeneeslijk ziek zijn, maar een bepaalde behoefte hebben, die kunnen ook nog weer komen voor andere dingen.
5: Ja,
4: dus het hospice, als we daar denken van jongens, is alleen een sterfhuis. Nou, het is met name een leefhuis. Waarin mensen op verschillende fases van hun leven, waarin ze geconfronteerd worden met hun eigen sterfelijkheid in een ziekte die niet te genezen is, dat die ondersteuning kunnen krijgen.
3: Ja.
5: Is het zwaar om daar te werken en elke dag bezig te zijn met sterven?
4: Ja,
5: zal nu misschien zeggen, ik ben bezig met leven, maar toch.
4: Maar imponeert het in ons gesprek dat het zwaar is?
5: Ik krijg niet die indruk als ik jou zie, maar,
3: nee, maar
5: het lijkt mij wel. En ik heb natuurlijk ook ik heb jouw podcast beluisterd, hè, Aangekondigd Einde. Het is een podcast die jou volgt ook in het hospice.
4: Ja.
5: Ik heb jouw boek ook gelezen, omdat we leven met allemaal verhalen uit het hospice. En ik heb dat op één dag gedaan, want het is ook
4: je werk.
5: Mijn werk. Ik vind het toch wel zwaar.
4: Ja.
5: Dus confronterend.
4: Zeker. Dus ik weet dus niet of ik het zwaar zou noemen. Ik zou het wel intens noemen. Dus het is, ik zou bijna zeggen topsport. Om afgestemd te zijn op het naar voren luisteren van mensen. En dan te kijken van hoe gaan we hier iets creatiefs op doen. En dat zijn altijd wel beladen thema's. Dus ik ga je niet zeggen dat de dood mooi is.
3: Ja.
4: Dus het is onderdeel van het leven. Maar het blijft rauw met AU. En het levert rauw met OU. Het
5: blijft ook ergens een vijand, toch?
4: Ja, dus dat vind ik ingewikkelder, hè? Dus dan kom je in een soort. Ik weet dus niet of het een vijand is.
3: Nou, in sommige situaties misschien wel. Ik bedoel,
4: nee, zeker.
3: Je hebt mooi, voor zover sterven mooi kan zijn, je hebt mooie stervensprocessen. Zeg maar, waar je echt mooi afscheid kunt nemen, waar het tot een afronding komt.
5: Mensen die voor
3: waar verzoening misschien plaatsvindt, waar dingen uitgesproken worden. Je hebt ook mensen die heel rauw uit het leven weggerukt worden, zonder dat er afscheid genomen kan worden. Of die in vreselijke pijn sterven, of weet
5: die
3: ik veel.
5: Die veel te jong zijn.
3: Ja, of denk, nou goed, je kunt het allemaal invullen.
4: Nee, maar goed,
3: dat is wel heel verschil tussen.
4: Nee, helemaal mee eens. Maar dus, of het per definitie een vijand is. Ik heb zelf een hersentumor gehad.
3: Ja.
5: Ja.
4: Waarin ik ook de dood. Nou, het was even echt spannend van jongens, wat veroorzaakt nou de epilepsie?
5: En, misschien meer iets meer over die achtergrond vertellen.
4: Sorry,
5: dat is natuurlijk wel cruciaal in jouw verhaal en waarom je denk ik ook dit werk bent gaan doen.
4: Nee, dus dat is dus het gekke. Dus ik ben eigenlijk vanaf 2000 ben ik bezig met palliatieve zorg. Als vrijwilliger in een hospice ben ik mee bezig. In 2010 heb ik een epileptische aanval. Die blijkt te berusten op een tumor in mijn hoofd. Nou, en die tumor, daar was even dan, hè, dan krijg je zo'n medische riedel van jongens, waar past het nou het beste bij? En een van de gedachten was van, ja, we hadden eigenlijk een heel goed scenario. Dus het is een goedaardige tumor, die lepelen we weg. Dan heb je nog steeds een operatie, maar dan ben je klaar. Het slechte scenario is, het is een uitzaaiing van ergens in je lichaam waar we niet weten wat het is. En dan weet je ook als dokter van, jongens, als dat het bericht is, dan hebben we echt slecht nieuws.
5: Dan is het waarschijnlijk ongeneeslijk.
4: Nee, dan is het ongeneeslijk. En dan, kan je nog een beetje rekken, maar dan ben je wel. We waren net in verwachting van onze. We wisten net dat we in verwachting waren van onze eerste.
5: Ja, en jij was zelf hoe oud?
4: 32.
5: Ja.
4: En dat wist de buitenwereld wist dat niet. Dus we zaten in dan een proces van blijde verwachting, maar ook de verwachting van ja, geen flauw idee of ik dat nou mee ga maken.
3: Zeker.
4: Maar dat ook in dat proces voelde ik, ik zal maar zeggen, en dat is natuurlijk achteraf kijk je daarop terug. Dus dan is de vraag van jongens, wat is nou wat? Maar dus ik voelde het wel als de mogelijkheid, er is een dood. Mm-hmm. En die dood zou ook nog best eens heel dichtbij kunnen zijn. En daar, ja, daar moet je dan ook toe verhouden. Maar ik weet niet of ik het toen ook echt als vijand heb gezien.
5: Maar je hebt 6 weken in die onzekerheid gezeten, hè, volgens mij, ja, ongeveer. Om te weten of het echt kwaadaardig was en min of meer snel einde verhaal. Ja. Of dat het toch goed aardig bleek. Het bleek gelukkig goed aardig.
4: Ja.
5: Je werd geopereerd. Het is goed gekomen.
4: Ja, zeggen we dan, ja.
5: Ja, dus ja,
4: dat is een familiegrap dat het als het niet goed gaat met papa of papa. Als papa iets heeft vergeten, dan komt het door zijn hoofd. Nee, maar dus dan, het is goed gekomen, ja.
5: Een beetje zwarte humor over ontstaan, denk ik. Ja,
4: belangrijk in ziektegeschiedenissen, ja.
5: Ja, ik kan me ook voorstellen dat in hospice ook veel zwarte humor is.
4: Ja, er wordt veel gelachen, ja.
5: Ja. Toch zeg je over je ziekte, of over die periode. Ja. Zeg je, er was al een Christiaan voor en na.
4: Ja, zeker.
5: Die ziekte. Wat heeft het dan met jou gedaan?
4: Feitelijk wat het met mij heeft gedaan, is dat de dood niet een theoretisch concept was. Of is, of bleef. Maar dat het gewoon onderdeel was van jongens, ja, dit is dus onderdeel van het leven. Ik weet dus dat in mijn. Eigenlijk, hè, om die metafoor van het boek weer even terug te halen. Voor mij is het heel concreet geworden. Van jongens, het laatste hoofdstuk zou zomaar eens daar kunnen zijn. Ja. Hoe loopt het boek dan?
3: Ja.
4: Dus het heeft een zekere bewustwording, heeft dat wel met zich meegebracht.
3: Voel je ook teruggeworpen op jezelf? Zo van, nu moet ik die improvisatie, dat beeld maar even gebruiken, op dit universele thema gaan maken. Ik heb zelf ook zoiets gehad op diezelfde leeftijd ongeveer. Dat er een tumor bij mij ontdekt werd, wat ook achteraf gelukkig goed aardig bleek te zijn. Maar ik herinner me nog heel goed het moment dat me dat verteld werd. Dat ik ineens het gevoel had dat de hele wereld om me heen doordraaide en ik stilstond.
4: Ja.
3: Dat idee, hè? Dat je ineens een soort bubbel zit.
4: Ja. Heel bizar. Ja. Dat je uit dat ziekenhuis loopt, dat je net de diagnose hebt gehad en dat de tram gewoon nog steeds voorbij gaat.
3: Ja.
4: En dat je denkt van ja, maar wacht even jongens, er is nu iets gebeurd.
3: Ja.
4: En jullie kopen nog steeds een ijsje in je koffie.
3: Precies.
4: Heel bizar.
3: Ja, toch?
4: Ja, het is echt extreem bizar en heel herkenbaar.
3: Dus het is universeels, maar heel persoonlijk.
4: Ja. Dus nu is het aan mij om hier iets mee te doen. Of te verhouden tot. Ja.
5: En toch zei jij ook over die periode van, ik weet niet of ik toen de dood als een vijand zag. Terwijl je bent 32 jaar. Jullie zijn in verwachting.
4: Ja.
5: Ik denk dat als ik mezelf plaats in die situatie, ik zou de dood ontzettend als een vijand zien. Want ik denk, ja, ik ben veel te jong. Ik wil mijn kind zien opgroeien. Ik wil mijn kind meemaken.
4: Ja.
5: Rot op, dood.
4: Ja, mee eens. Maar dus hier gebeurt dus iets leuks in dit gesprek, hè? Dus dat we constateren dat de dood universeel is. Dat in het geconfronteerd worden met de dood, dat er best wel hele vergelijkbare dingen ontstaan en reacties. En tegelijkertijd dat heel erg kan verschillen. Want wellicht, maar dat kan ik dus niet goed terughalen, heb ik inderdaad ook wel zitten schelden toen dat bericht.
5: Je was niet ontzettend bang?
4: Nee. Nee, en het wazige is, maar dat is dus ook het gekke. Dus ik kan me dat gevoel van, ik loop naar buiten en mijn wereld staat stil en jullie draaien allemaal door.
3: Ja.
4: Dat weet ik als de dag van gisteren. Ik stap daar het OVG uit. Dat is echt, ik kan het helemaal terughalen. Maar als ik nou mijn dagboek van die tijd terughaal, dan staat het, is het allemaal chaos. Dus het is leeg of er staan gek, of niet gekke dingen. Maar wel, ik denk van jongens, hier is iemand die volledig overweldigd wordt door de situatie.
5: Jij werd er zelf toch geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid, met de dood. In jouw werk natuurlijk word je ook veel geconfronteerd met sterven, met de dood. Maakt dat de dood minder eng? Als je er veel dichtbij bent, als je het veel ziet?
3: Kun je eraan wennen?
4: Ik denk het wel. Ik weet nog, ik heb een keer een auto-ongeluk gehad. Auto echt helemaal in gruzelementen. Total los. En onze kinderstoeltjes zaten erin. En ik werd afgevoerd zeg maar, met de kinderen richting ambulance naar het ziekenhuis. En later moest ik naar die loods toe, waar al die auto's stonden. En moest ik die autostoeltjes ophalen uit ons wrak. En ik sta in die loods. En daar staan echt allemaal puinblikken. Hè? Dat is zo'n regionaal ding waar alle auto's die weggesleept moeten worden, komen er allemaal terecht.
3: Luguber lijkt het.
4: Heel luguber.
3: Ja.
4: En er stond dus ook een auto waarvan ik echt dacht van, ja, dit moet een auto zijn geweest. Maar het was een hoop schroot. En die man bij wie ik het ophaalde, terwijl ik dus die bebloede autostoeltjes uit mijn eigen auto haalde, die zei van ja, nee, die man heeft het niet overleefd.
3: Nee.
4: En ik moest daar dan, vervolgens moest ik vanuit die loods moest ik weer terugrijden. En ik zit in die auto en ik denk van, tjoh, wat durf ik nog wel te rijden, hè? Want ik bedoel, ik heb al die wrakken gezien.
3: Ja.
4: Toen dacht ik van, hoe moet het nou zijn voor zo'n berger om schroot naar schroot naar zo'n hoop te rijden en toch op die weg te zitten? Blijkbaar went dat ook. Is dat makkelijk? Nee. Blijft het verdrietig als je een auto wegsleept waarvan je weet dat iemand overleden is? Dat kan niet anders dan dat je ook raakt.
5: Ja.
4: Maar dus misschien wen je er niet aan, maar er is wel een bepaalde gewenning.
5: Ja.
4: Dus een omgaan met. En ik denk dat het
5: gewoner wordt. Misschien.
4: Ja, dus ik schrik niet van de dood.
5: Nee.
4: Maar ik proef nog steeds het verdriet van de mensen die daar zijn. Hè? Dus nogmaals, de dood wordt niet mooi.
5: Nee.
4: Maar we kunnen wel met elkaar zijn.
3: Helpt het mensen die... Dus we maken het allemaal voor onszelf maar één keer mee, hè?
4: Ja.
3: Ja, dat is helemaal zo. Je ligt in zo'n hospice. En je hebt dat bericht gehoord. Je bent aan het verwerken. Helpt het om een iemand aan je bed te hebben... die weliswaar het zelf niet heeft... maar het wel heel vaak gezien heeft? Heel vaak gemaakt. Merk je aan patiënten dat je het fijn vindt dat jij daar ervaring mee hebt? Maakt dat geen verschil?
4: Ik denk het wel. Want je kunt met mensen doorpraten. Van, wat gaat hier nou gebeuren? Hè? Ja. Wat verwacht ik?
3: Ja. Ja, je bent zo'n beetje de schipper die de mensen overvaart, ongeveer.
4: Dat is misschien wel heel poëtisch en een hele grote rol toebedicht. Maar we kunnen elkaar wel tot steun zijn in die fase. Door gewoon met elkaar ook te zeggen, van, hoe is het nou voor jou om hier te liggen? En hoe kijk jij terug op je leven? Of kijk je überhaupt terug op je leven? Kan ik daar nog iets op teruggeven? Dus waar voor mij... nog los van goede medische zorg en goede medicatie en pijnstilling die we ook hebben. Dus we moeten echt de kunst van de geneeskunde moeten we beoefenen. Maar het grootste zit op het onderlinge contact wat je met elkaar verstevigt.
3: Ja.
4: En zeggen van ons, ik ben er voor je. En ik ben benieuwd, ik wil graag jou naar voren luisteren. Ik ben benieuwd naar wat er bij jou gebeurt aan jouw binnenkant.
3: Hm.
4: Omdat mijn ervaring is dat op het moment dat we ons weten te verbinden... op het moment dat we los moeten laten, dat er dan iets moois gebeurt.
3: Ja.
4: Het blijft verdrietig, het blijft rauw. Maar we doen het wel samen.
3: Ja,
4: en dat kun je dus met elkaar faciliteren. En dat is vooral niet alleen toebedeeld aan zorgverleners. Maar het is met name ook dat je zegt van jongens, dat kunnen we dus als samenleving, als buurvrouw, kun je met elkaar oefenen om te zeggen van jongens, dit gaat dus gebeuren. Mm-hmm. Wat moet ik van jou als naaste weten om jou dan daar dichtbij te kunnen laten zijn?
5: Ja, wat me opviel. Aan bijvoorbeeld het boek wat ik dus heb gelezen en de podcast die ik heb beluisterd. Allemaal ontmoetingen met mensen die bijna stervende zijn. Maar ik bespeur geen paniek. Ik weet niet of dat dan een selectie is van de verhalen die in de podcast of in het boek zitten.
3: Hmm.
5: Maar dit zijn mensen die binnenkort gaan sterven. Maar ik hoor geen paniek in hun stemmen. Ik lees het niet in de verhalen. Ik wel verdriet natuurlijk of ontkenning. Iemand die het gevoel heeft, ik ga hier straks weer weg. En dan komt het weer goed. Verwarring. Kom je natuurlijk ook wel tegen. Maar niemand die echt in paniek is over een naderende dood. Is dat een selectie die jullie gemaakt hebben? Of strookt dat wel een beetje met het algemene beeld in een hospice?
4: Misschien moeten we één stapje nog terug doen. Om nog even met elkaar te bedenken. Jongens, wat is nou de dood? Dus als we de dood zien als een fysiek iets. Dan denk ik dat we de dood tekort doen. Dan hebben we echt een hele beperkte blik. En als we de dood heel fysiek maken, dan wordt sterven ook heel hè, want dan gebeurt dat in de laatste fase.
5: Ja.
4: En we hadden als Bardo hadden we, dus het hospice, hadden we een symposium. En we hadden Luc Deliens uitgenodigd, dat is een professor uit België. En die had een prikkelende titel. De dood, sterven, is niet een medisch fenomeen met een sociale component. Maar het is een sociaal fenomeen met een medische component.
3: Ah.
4: En daar wordt eigenlijk iets omgedraaid in ons denken. Hè? Dus de dood zien we vaak inderdaad. Hè? Dus als ik een medisch studenten vraag, wat is de dood? Dan zeggen ze, nou, zijn hart niet meer klopt. Of een long die niet meer ventileert. Dat is de dood.
5: Ja.
4: Als je zegt, van jongens, wij zijn sociale wezens. En wij zijn geboren in relatie. Zo komen we in de wereld en zo gaan we ook weer weg.
3: Mm-hmm.
4: Dan zijn we dus sociale wezens. En dat betekent dat op het moment dat ik weet dat ik dood ga... dan is het moment tussen dood en het moment dat ik dat te horen krijg... dat is eigenlijk sterven. Dus dat stervensproces van die delta waar jij aan refereerde... die is er eigenlijk al veel eerder.
3: Ja.
4: En dus dan wordt het een sociaal proces. Nou, en dan kom ik op hechtingstheorie. Dus dat is een theorie die mij erg helpt in mijn werk. En dat komt van John Bowlby. John Bowlby zegt eigenlijk... de mens is een relationeel... wezen wat in verbondenheid leeft.
3: Ja.
4: Op het moment dat die verbondenheid onder druk komt te staan... dan is er grotere behoefte aan die verbondenheid. Dus een klein kind zit met zijn moeder in de speeltuin. Omdat mama er is, durft hij wat rond te wandelen door de speeltuin. Opeens komt er een hond aan. En dan denkt hij, ah, ik heb mijn moeder nodig. En dan gaat hij terug naar die verbondenheid van die moeder.
6: Ja.
4: Nou, dat concept. Dus dreiging, verbondenheid, dat helpt. En nu wat er met de dood... En Bowlby zegt dat dat gedrag van hechting... die behoefte aan veiligheid die we elkaar kunnen bieden... die speelt van wieg tot graf, zegt hij. Ja. Dus dat gedrag, dat speelt je hele leven lang speelt dat door. Dus dat betekent ook dat ook in de laatste fase... als je dreiging ervaart, namelijk de dood... dus de dood als ultieme dreiging... juist dan is de verbondenheid essentieel. Dus als we met elkaar kunnen zeggen... we zijn niet puur lichamelijke wezens, maar we zijn sociale wezens... en dus in het sociale domein zit dus ook de kracht... dan is de paniek waar jij het over hebt... We kunnen een tegenwicht bieden aan de paniek van de dood... die de bedreiging is van de relatie... door juist die relatie te verstevigen.
6: Ja, dus om nabij te zijn. Net als die moeder in die speeltuin waar die hond opeens aankomt.
3: Ik kan me zelfs voorstellen, Christian, nu je dat zo zegt... Hè, dus de diepere vraag hier is, wat is nou eigenlijk leven?
4: Ja.
3: Is dat iets biologisch of is dat dat relationele? Dat midden in het volle biologische leven, zeg maar... mensen misschien wel eens minder leven kunnen ervaren dan op een sterfbed... Ja. Omdat juist door de druk van werk en verplichtingen en weet ik veel, alles wat we zo belangrijk vinden, het relationele nog wel eens ondersneeuwt. En dat we ons niet werkelijk gekend, geliefd voelen. Dat er dus iemand tegen ons zegt, ik heb je nodig. Of andersom, dat je dat niet durft te zeggen tegen een ander. Maar dat op het sterfbed dat soort remmingen en verplichtingen wegvallen. En dat er ook een mogelijkheid ontstaat om werkelijk tot elkaar te komen. En misschien meer leven te ervaren dan je een lange periode van je biologische leven hebt ervaren.
4: Ja. En dat is precies waarom ik ook in die podcast zeg... Hè, het werken in een hospice is werken op het scherpst van de snede.
3: Ja.
4: Want daar vindt dus ook leven plaats.
3: Ja, heel intensief leven.
4: Ja.
3: Ja.
4: Dus we weten dat de dreiging is. We weten dat we los moeten gaan laten. En tegelijkertijd kunnen we ons verbonden voelen.
3: Ja.
4: En mijn rol als dokter, onze rol als hospice... en onze rol wat mij betreft dus als samenleving... is om op het moment dat mensen geconfronteerd worden met de dood... dicht naar elkaar te zijn en te zeggen van... ik ben er voor je, ik zie je.
3: Ja.
4: Laat maar tevoorschijn luisteren van jongens... de dingen die je ongemakkelijk vond in je levensboek. Ja. Kunnen we daar met elkaar over praten?
3: Je eindigt min of meer met dat boek... waar je het hebt over de betrokkenheid op elkaar. Maakt het onderlinge contact meer dan een uitwisseling... tussen patiënt en zorgverlener. Ja. Het wordt een ontmoeting van stervelingen. Voor beiden is het sterven onderdeel van het leven... maar voor de ene een concretere werkelijkheid dan voor de ander. Dan haalt de druk bij de zorgverlener weg om de dood op te lossen... en zo een fout te vermijden. Sterker nog, besef van eigen sterfelijkheid geeft vrijmoedigheid. Het maakt het mogelijk voor de zorgverlener zich op te stellen als leerling. Dus ergens voel ik daarin ook, wat je zegt, je komt tot de essentie van het leven.
4: Ja.
3: En je wordt leerling als arts.
4: Ja.
3: Dat is ook wat je zegt.
4: Zeker.
3: Je leert van mensen.
4: Ja, dus ik mag het verhaal van de patiënt volgen... in plaats van dat de patiënt mijn medische verhaal moet volgen... En ik heb ervaring en ik heb een dokterstas met allerlei dingen. Die stel ik graag ten dienste van jou. Maar wat er daarmee moet gebeuren...
3: Ja.
4: Je bent erdoor geraakt, volgens mij wel.
3: Nou, ik vind het mooi. Dat raakt me, maar het zet me aan het denken.
4: Ja.
3: Ik vind het een mooie gedachte.
4: Ja, dus ik denk dat we echt ons beeld van geneeskunde om moeten draaien.
3: Ja. Dat is ook wel wat ik herken, hoor. Dus als je een paar keer een overlijden meegemaakt hebt... en mijn schoonmoeder bijvoorbeeld is overleden in een hospice... En dan zag je dat ook echt gebeuren. Met mijn schoonvader misschien nog meer. Een statige man.
4: Ja.
3: Een gereserveerde man. Die zich niet zo makkelijk uitte. Die op zijn sterfbed, je zou bijna zeggen, ontdooide.
4: Ja.
3: Maar daar zag je alle liefde die er was.
4: Ja.
3: Die er absoluut was. Vaak onuitgesproken.
4: Ja.
3: Zag je uitgesproken worden.
4: Ja. En dat uitspreken, hè? Dus elkaar helpen om woorden te geven aan de onderlinge verbondenheid. En de onderlinge relatie. Daar zit zoveel kracht.
3: Ja.
4: Dus als we elkaar kunnen helpen van... Joh, shit, ik lig hier en ik had hier niet willen liggen. Want ik had dolgraag nog veel langer met je willen leven. Want ik vind jou zo geweldig om mee te zijn. Hè? Geen spijt dat ik met jou... Dat. Of als je ook nog steeds kunt zeggen van... joh, er is ook best wel wat herstel van relaties wat er is. Hè? Dus dat mensen zeggen van... ik heb al 40 jaar geen contact met mijn kinderen... en ik weet eigenlijk niet waarom.
3: Ja, dat is bitter, hè?
4: Dat is eigenlijk gek.
3: Ja.
4: Wat kunnen we daar nog aan doen? Wil je dat er wat aan gedaan wordt? Als mensen dan zeggen van ja, dat zou ik graag willen.
2: dat zou mij helpen. En dan klimmen wij in een telefoon of dan surfen we het internet af.
3: En dan heb je misschien voor een korte periode meer leven dan je ooit gehad hebt.
2: Juist, want er is verbondenheid. Ja. Dus we faciliteren verbondenheid. En als me iets aan het hart gaat, dus ook wel als we hem terugtrekken naar de samenleving, is dat de verbondenheid zo onder druk staat.
3: Ja.
2: Want het enige wat we kunnen doen is elkaar met extreme woorden neerknuppelen.
3: Ja.
2: En dan ook nog denken dat dat iets ten goede brengt. Hè? Dus dat is sneu.
6: En je zegt eigenlijk die verbondenheid, je merkt dat heel concreet als mensen bijna stervende zijn, hoe belangrijk dat is, hoe existentieel dat is.
3: Ja.
6: Maar jij zegt eigenlijk het is van de wieg tot het graf. Ook als je helemaal niet stervende bent op dit moment, is die verbondenheid in relatie staan tot mensen crucialer dan je misschien wel doorhebt.
2: Ja, dus volgens mij, dus op je werk, als je op je werk niet gezien voelt, dan lever je gewoon doorgaans, lever je onder je kunnen, lever je prestaties.
6: Ja.
2: En met kinderen is dat idem dito.
6: Ja.
2: Dus die hebben dat ook gewoon nodig. Ja. Dus en dat is hetzelfde. Hè? Als ik hier zou zitten en zou denken van jongens, David gaat me straks een loer draaien, dan durf ik niet te vertellen wat ik vind.
3: Oh.
2: En omdat ik dat vertrouwen heb dat we in verbondenheid kunnen zeggen van jongens, we raken hier een belangrijk thema aan en we gaan met elkaar eigenlijk improviseren. Hè?
3: Mm-hmm.
2: Ja. Want eigenlijk loopt dit gesprek ook al
6: anders
2: dan ik had verwacht.
3: Ja, maar levendig, maar, toch niet geheel zoals gepland.
2: Ja, dan moeten we maar moeten kijken wat het is. Maar dat is dus heel grappig wat er gebeurt. Want dat kan dus alleen als we ons verbonden weten met een thema waarvan je zegt, van, daar gaan we mee aan de slag.
3: Ja. Raak je eigenlijk aan wat klassiek de stervenskunst wordt genoemd. Hè? De Ars Moriendi.
2: Zeker.
3: Ja, nu, jouw boekje bevat, David hintte er net al naar, eigenlijk allemaal mooie voorbeelden van wijsheid, van gelukt sterven. Laat ik het een beetje, kort in de bocht formuleren. Ik weet niet zo goed wat de goede term daarvoor is. Maar jij zult natuurlijk ook situaties tegenkomen waarop je spijtig terugkijkt. Dat dit had mooier kunnen zijn, misschien. Of zeg je van, dat gebeurt eigenlijk niet.
2: Nou,
3: deze persoon is verbitterd gestorven. Deze persoon bleef afgesloten. Heeft het nooit onder ogen willen zien.
2: Ja, en is. Maar kijk, dus de vraag is: wat is goed sterven?
3: Nou ja, dat vroeg ik me af. Is er ook een soort morele of normatieve gedachte erachter? Als we spreken over de stervenskunst. Je had het net over improvisatie. Hè, dan natuurlijk kun je zeggen: het maakt niet uit wat je ermee doet. Het is altijd goed. Maar ergens voelen we ook wel aan dat er misschien betere, gezondere, diepgaandere manieren zijn ermee om te gaan dan anderen.
6: Ik heb er wel een beeld bij van als iemand nog een paar mooie laatste woorden zegt tegen zijn naaste en de ogen sluit en zachtjes wegglijdt, liefst ook zonder veel pijn, dan kan je zeggen dat is een goede dood. En als iemand tierend en vechtend, pijnlijdend, misschien wel boos sterft, dan zeggen we, dat was geen mooie dood.
2: Kijk, er komen situaties voor waar ik me een beetje een gynaecoloog van de dood in de stuitligging voel. Hè?
3: Dat is een mooie term.
2: Dat ik denk van jongens, dit hier zit nog heel veel emotie. Ik loop ook vandaag de dag, kom ik ook mensen tegen waarvan ik denk van, wat ben jij aan het doen, joh?
3: In het volle leven bedoel je?
2: Ja. In die zin, ja, sommige mensen doen hele gekke dingen waarvan ik denk van, dat zou ik nou niet doen. Vind ik nou niet normaal.
3: Maar ja. En zo kun je dat ook over de dood zeggen.
2: En dat kun ik ook over de dood zeggen. Dus ik ben er niet om iedereen weer in dat malletje te krijgen.
3: Nee, dat is een risico natuurlijk. We spreken er nu allemaal heel geroerd over en haast poëtisch. Althans, ik doe mijn best.
2: Ja, je doet het heel aardig.
3: Dank, Christian. Maar ik kan me ook voorstellen dat luisteraars zijn die zeggen, nou, ik heb wel heel andere ervaringen. Dat ging helemaal niet leuk. Dat is echt naar. Onbevredigend, laat ik het maar zo zeggen.
2: Goed, onbevredigend. Maar kijk, dus de reden waarom ik dit vak ben gaan doen, is omdat ik zoveel onbevredigende zaken zag.
3: Ja, precies.
2: Dus als je zegt van jongens, kan het fout gaan? Ja, het kan wel degelijk fout gaan.
3: Ja.
2: Ik in mijn studententijd, ik liep door dat ziekenhuis en ik had een aantal gevallen waarvan ik echt dacht, hier wordt slechte zorg geleverd. Hè? Want we zijn alleen maar gefixeerd op een handeling.
3: Het repareren van
2: niet op het geheel.
3: Ja.
2: En we vergeten hier dat leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus we proberen die dood weg te vechten en daardoor doen we eigenlijk het leven te kort. Ja. Nou, toen dacht ik, als ik nou ergens iets kan doen, dan ga ik hier me hard voor maken. Nou, dat doe ik nu al 25 jaar.
6: Zijn het al, het gesprek loopt anders dan je misschien van tevoren gedacht had. Dat geldt voor ons allemaal, denk ik. Improviseren door
3: het leven ook.
6: Dat is ook mooi. Dat is met het leven ook zo, inderdaad. Want ik wilde ook een fragment laten horen uit jouw podcast.
2: Nou, verbluf me.
6: Tenminste, ik zeg, jouw podcast mij is gemaakt door journalist Sylvia Bromet.
2: Ja.
6: En ze heeft een podcast drieluik gemaakt. Het heet Aangekondigd Einde, waarin ze jou dus volgt.
2: Ja.
6: Door het hospice. En daar wilde ik een fragment van laten horen.
2: Ja, ik verras me.
7: Maar is het een lijdensweg, Chris, of is Of is het gewoon, kunnen jullie dat verzachten? Ik heb geen zin meer, joh, in al die pijn en ellende, misselijkheid. En ik, weet je, iedereen zegt altijd maar, oh, je bent zo sterk. Maar dat vind ik helemaal niet. Als het aankomt op pijn en misselijkheid, ik word er zo, ik word een heel klein mens van. Misselijk, denk ik, oh, rot is dit.
4: Want dat is jouw grootste angst, hè?
7: Ja. Ja, ik baal ervan dat ik het zo bewust meemaak, joh. Ik ben me al aan het omdraaien. Ja. Naar, zeg maar, met mijn rug naar de wereld en...
4: Ja.
7: Met mijn blik op... Dat proces is begonnen in mij.
4: Ja. En waar richt je je blik nu op? Want je maakt je zin net niet helemaal af.
7: Nee, op het oneindige.
4: Ja.
7: Want je weet, ik geloof, dus...
4: Ja.
7: Ik heb al een hele tijd... vermerkte ik aan mijn spullen, mijn huis. Maar ook, wil je het hebben, geef ik het weg. Ja. Het interesseert me natuurlijk niet meer. Het is niet meer voor mij. Dit leven hier is niet meer voor mij.
4: Nee.
7: Het is me overduidelijk dat hij me niet een wonder gaat verrichten, God. In die zin dat hij me gaat genezen en dat ik wonderbaarlijk op ga staan. En, nou, dus dan wordt dat niet mijn lot.
4: Nee.
7: Dus probeer ik me te schikken naar mijn lot.
4: Ja.
7: En... het vechten wordt verzwakt.
4: Yeah.
7: Ik ben verzwakt aan het raken. Yeah. Maar ook wel bewust. Mm. Want ik kies er ook voor, denk ik langzaamaan, om niet meer zo hard te blijven vechten ertegen.
4: Nee. Misschien is dat ook wel een wonder.
6: Ja, mooi fragment denk ik. Omdat het illustreert het soort gesprekken dat je hebt met de mensen die in het hospice.
4: Yeah.
6: Wat opvalt, hè? Zij is ook... bang voor de misselijkheid, voor de ook het medische ongemak of het lichamelijk ongemak, waarmee de dood natuurlijk en het sterven gepaard kan gaan. We hadden het net natuurlijk ook heel erg over die sociale component. Het valt me ook op in het fragment. Jij geeft eigenlijk niet echt antwoord op van ben ik straks dan niet meer misselijk?
4: Dus wacht even. Dus ik zit letterlijk nu weer aan bed bij Valerie. Maar dus je laat een deel van een fragment horen uit een deel van een podcast.
6: Ja.
4: Dus ook een gesprek met Valerie vindt plaats in een context van iemand die, en dat fragment laat je niet horen, maar zit wel in de podcast, die heel erg met zichzelf aan het worstelen is.
6: Hmm.
4: En in het proces zit van jongens, ik hang aan het leven, maar ik merk dat ik los moet laten.
6: Hmm.
4: Waar zit ik in dat proces?
3: Dat moment hoor je eigenlijk.
4: En dat hoor je nu wel. Maar
3: het beeld dat ze gebruiken van ik prachtig, ik draai me om in mijn bed als het ware, met de rug naar de... En ik kijk naar de eeuwigheid.
4: Ja, dus veel mensen hebben dat. Hè? Ja. Dus die zeggen van jongens, ik sta naar het leven toegewend en ik merk dat er een draaiing plaats is.
3: Ja.
4: Dat er iets. Dus dingen gaan anders wegen.
3: Ja.
4: En aan ons om dus improviserend te zeggen: van jongens, wat heeft nu gewicht? En wat moet ik doen? Dus bijna zou ik zeggen: als ik meteen tegen haar had gezegd: van jongens, we gaan het regelen. Had ik eigenlijk niet gehoord over het wonder wat er bij haar gebeurde. Ja. Namelijk dat ze bezig is in haar eigen geloofsworsteling. Van jongens, ik leg hier een vraag neer om genezing en dat komt niet. Dus de vraag zoals zij hem neerlegt, die is er niet. Maar vervolgens is er wel een verwerking of een berusting van jongens, dit gaat het niet zijn, maar het is toch mooi.
6: Ja.
4: Nou, als ik dus heel erg op die medische laag ga zitten en zeggen van jongens, dit en dit en dit gebeurt er, was ik dit misgelopen.
6: Okay, dus dit is dat naar voren luisteren.
4: Dit is nou naar voren luisteren. Dit is en eigenlijk ook zeggen van jongens, en dat komt in de rest van die podcast ook naar voren. Waar zij behoefte aan heeft, is gezien worden.
6: Hm.
4: Zij was duidelijk in een strijd verwikkeld.
6: Ja, ja.
4: Dat je daar dus nabij kunt zijn. En dus ook kunt zeggen, hè, want ook even medisch gezien, we hebben een heleboel mogelijkheden. En we hebben een heleboel mogelijkheden met medicatie. Maar die hebben doorgaans ook wel nadelige effecten. Namelijk dat je bijvoorbeeld... toch ook wat suffer voelt.
3: We kunnen de pijn min of meer onder controle krijgen, maar de prijs die daarvoor betaald is, dat je suffer wordt.
4: Het heeft een consequentie. Ja, dus als je zegt van jongens, ik kies ervoor dat ik naar huis wil, wat het plan was voor haar, wat ze dolgraag wilde, dan moet ik dus een andere greep uit mijn pillenbak doen.
6: Ja.
4: Maar dat kan dus alleen, dus als ik alleen zeg van jongens, als ik op die feitelijke laag blijf hangen,
3: precies,
4: pijn, dan is dit het antwoord. Als ik nu zeg van jongens, ik wil jouw leven zo goed mogelijk steunen.
3: Ja.
4: En voor jou is het van belang dat je naar huis gaat.
3: Mm-hmm.
4: Dan moet ik daar een ander plan op zetten.
2: Ja. Dus dat is een proces. Dus het sterven, en dat is ook wel aardig, hè? De Lancet, groot medische tijdschrift, ja, heeft een mooi rapport geschreven over bringing the death back into life. Dus we moeten de dood niet als een soort laatste slot zien, maar het is onderdeel van het leven. En een onderdeel van het leven is dat we zeggen, sterven is niet een puur medisch fysiek fenomeen, maar het is een proces wat spiritueel en relationeel proces is. En dus daar loop je met elkaar in mee. En tegelijkertijd moet je dan zeggen van jongens, als er klachten zijn die dusdanig zijn dat we er wat mee moeten, dan moeten we er ook wat mee.
6: Ja. Ja.
2: Maar het is een proces.
3: Ja. Deze mevrouw, die ik zei even tussen neus en lippen door, ik ben gelovig.
2: Ja.
3: Merk je op dat punt verschil? Dus het gaat me niet om gelovig of niet, maar zeg maar de levensbeschouwing die mensen hebben, de diepere spirituele bronnen waaruit ze putten. Maakt dat verschil op het sterfbed?
2: Kijk, welke religieuze stroming je ook aanhangt, daar zitten natuurlijk bepaalde waarden onder.
3: Mm-hmm.
2: Die waarden maken wel dat je anders zit. Maar om nou te zeggen van jongens, een kerkelijk iemand, zou ik maar zeggen, sterft vrediger of zo.
6: Er is geen verschil bijvoorbeeld mensen die geloven, nou, het gaat na de dood nog door. Er komt een soort hemel, er komt een soort paradijs, dat die vrediger sterven dan mensen die denken, het houdt op na de dood.
2: Ja, ik geef het je te doen dat de mensen die in de Bijbel geloven en denken dat er nog een soort oordeel is, die sterven.
3: Het hoeft niet per se goed af te lopen.
6: Dus kan ook juist angstig zijn.
2: Ja, hou op, schuit.
6: Ja,
2: hoor. En ik bedoel, ik heb hele vredige boeddhisten gezien die op het eind uitermate krampachtig doodgaan.
6: Hmm.
2: En andersom ook.
6: Ja,
2: dus dat, en atheïsten die kunnen ook ontzettend rustig gaan, maar een aantal mensen die vinden het ook, ja, nu is het echt een zwart gat. Ja, wat dan?
6: Ja,
2: dus,
3: ja, ja. Heb je dat op te trekken?
2: Nee.
3: Ik doel er niet direct op angst voor de dood, maar waar we het net over hadden, die kwaliteit van leven, het relationele.
2: Yeah.
3: Ik zou me eens kunnen voorstellen, als je leeft in een gemeenschap waar relaties ook hoog gewaardeerd worden. Als je misschien ook gelooft dat er blijvende verbondenheid is ook na de dood.
2: Ja, ja, dus dat kan wel.
3: Helpt dat bij die kunst van het sterven?
2: Ik weet wel, een mevrouw die zei van jongens, volgende keer als jij een vlindertje ziet vliegen, ben ik.
3: Oké. Okay.
2: Dus ik ben een vlindertje.
3: Het vlindertje.
2: En ik ben er.
3: Dat hoor je vaak, dat vlindertje.
2: Ja.
6: Dus dat kan ook een seculier.
2: Ja. Ja, en dat was voor haar, was dat rust.
3: Ja.
2: En dat was iets wat ze met elkaar zeiden.
3: Ja.
2: Of, dus in het boek staat ook een verhaal over een jonge vader die aan zijn kinderen uitlegt dat hij er niet meer gaat zijn. Dus ik word sterrenstof. Was dan
3: een,
2: dus die hebben het er heel erg over. En die zeiden van, joh, nou, dus als je later naar de sterren kijkt, wil niet zeggen dat ik die ster ben. Maar als je die ster ziet, mag jij mij denken.
3: Dat zijn wel beelden die je vaak hoort, hè? Ja. Vlinder, sterretje, dat soort. Dus zijn beelden die veel mensen wel raken.
2: Op die manier proberen we ook elkaar een stukje houvast te geven, denk ik.
6: Dat vond ik wel de heftigste hoofdstuk om te lezen.
3: Jonge vader.
6: Ja. Jonge vader, inderdaad. Jonge vader, hij was volgens mij ergens in de 30. Een kind van 4.
2: Ja.
6: Ja, dan komt het voor mij heel dichtbij. Dan vind ik echt zwaar om te lezen. Ja.
3: Nou en of.
2: Ja, dus helemaal mee eens, hè? Want die komt natuurlijk heel dichtbij.
6: Ja.
2: Het aardige is dat hij zelf zei van jongens, ik heb er inmiddels vrede mee.
6: Ja, klopt. Dat las ik.
2: Dus er zijn altijd verschillende banen die er lopen. En soms hebben de naasten er meer vrede mee dat de patiënt gaat overlijden dan de patiënt. Maar soms heeft de patiënt er vrede mee. En dus het woorden geven aan het proces waar je zit, dat is nou zo cruciaal. Ja. Want dat verstevigt je de verbondenheid met elkaar. Weten dat de dood de bedreiging is, maar ook weten dat je elkaar nu nog hebt.
3: Mm-hmm.
6: Ja.
2: En als je dus in verbondenheid los kunt laten, dat is cruciaal.
3: Ik kan me voorstellen dat het sterven ook lastiger is wanneer je het gevoel hebt dat je familie onverzorgd achterblijft. Of dat daar allerlei dingen zijn die nog opgelost moeten worden.
2: Ja.
3: Waar je jezelf nog een rol in toekent. En dan moet jij je omdraaien en naar de oneindigheid kijken, zoals deze mevrouw aangeeft.
2: Ja.
3: En je rug naar de wereld toekeren. En andersom ook voor de omgeving. Kan ik me voorstellen dat het soms ook moeilijk is dat een stervende zich niet meer zo lijkt te bekommeren om de alledaagse zaken, maar zich bezighoudt met haar of zijn eigen sterven. Ergens in je boek citeer jij, geloof ik, een arts die voorstelt in zijn maatschap van moeten we eigenlijk niet 4 weken na het overlijden gewoon de familieleden eens bellen van hoe gaat het nu? En dan zeggen de collega-artsen van nee, dat je weet nooit wat je dan hoort. En die worden helemaal hulpeloos ervan.
2: Ja.
3: Maar dat is wel dat die gemeenschap in de gaten houdt. Het hele netwerk van relaties.
2: Ja, en dat kunnen we dus met elkaar doen.
3: Ja.
2: Nou, en dat hoeft dus niet alleen door de geneeskunde. Dus dat hoeft niet. Dat mag dus ook
4: een buur of een buurma of een buurvrouw zijn. Hè? Dus ik geef te kennen, mensen die dan... Dat is een letterlijk verhaal. Hè? Iemand die zegt, ik loop mijn hondje, ik laat mijn hondje uit. En elke dag om 11:15 treffen we elkaar bij de lantaarnpaal. En dan staan er 4, 5 eigenaren van honden staan een beetje met elkaar te babbelen.
3: Ik zie het voor me.
4: Sinds ik ziek ben, tref ik niemand meer om 11:15 bij de lantaarnpaal. Want iedereen vindt het ingewikkeld om met mij te praten. En ik krijg wel door de bus een briefje sterkte beterschap.
6: Ja.
4: Maar het gesprek aangaan, dat heb ik niet. Of mensen die zeggen van jongens, als ik op zaterdagmiddag door de Albert Heijn ga, dan sta ik opeens leeg in een gangpad, want iedereen schuift weg.
6: Ah. Ja, ja.
4: Je hebt dat gevoel.
6: In het boek staat ook een voorbeeld van Saskia die ongeneeslijk ziek is. En dan een paar dagen na opname langs de lijn staat bij, omdat haar zoon moet voetballen.
4: Ja.
6: En dat... Niemand begint eigenlijk over die ziekenhuisopname. Nee. En ze zegt ook nog, een operatie aan je amandelen levert meer medeleven op dan ongeneeslijk ziek zijn. En toen dacht ik, wat aangrijpend. Tegelijkertijd kan me ook voorstellen dat ik op zo'n voetbalveld sta en denk, ja, misschien vindt ze juist wel even fijn om even een keer niet over haar ziekte te praten. Weet je wel, een mens is ook meer dan haar ziekte en begin ik weer over die ziekte.
4: Ja.
6: Dat vind ik het moeilijke van die situatie.
4: Maar welk verhaal volg jij nou?
6: Hoe bedoel je?
4: Nou, dus we hebben het over het luisteren naar verhalen.
6: Ja.
4: Jij volgt je eigen script. Jij gaat invullen voor haar.
6: Ja, maar dat is wat je een beetje moet doen, toch? Als je moet toch een inschatting maken.
4: Je maakt een inschatting. Dus op bepaalde momenten denk je van, hier moet ik het niet over hebben.
6: Ja.
4: Maar jij sluit bij voorbaat, sluit jij de mogelijkheid af dat jouw vragen, hoe is het met je, haar ontzettend veel goed doet. Want als jij gewoon vraagt, hoe is het met je, dan is het aan die ander om te zeggen,
6: Maar dat is wat je een beetje moet doen, toch? Je moet toch een inschatting maken.
4: Je maakt een inschatting. Dus op bepaalde momenten denk je van, hier moet ik het niet over hebben.
6: Ja.
4: Maar jij sluit bij voorbaat, sluit jij de mogelijkheid af dat jouw vragen, hoe is het met je, haar ontzettend veel goed doet. Want als jij gewoon vraagt, hoe is het met je, dan is het aan die ander om te zeggen, zo zit ik in elkaar.
6: Ja, oké. Okay.

0: goede bedoelingen denken. Van joh, persoonlijk.
1: Laat het maar even.
0: Ja. En dan zitten we allemaal op elkaar te wachten. Ja. Dus ik weet nog, na mijn hersenoperatie had ik een gesprek met een vriend. En die zei van joh, precies wat jij eigenlijk zegt. Ik dacht van joh, ik vraag er maar niet over. Want dan misschien vind je het wel vervelend dat ik vraag naar je ziekte.
1: Ja.
0: Dus, en het valt me op dat je er weinig over praat. Dus misschien heb je de behoefte helemaal niet. En ik zei van, nou, van mijn kant is het zo dat ik er niet over praat. Want ik wil jullie niet de hele tijd belasten met de gedachten die ik wel degelijk heb. Dus als jij mij vraagt, geef je mij een mogelijkheid.
1: Ja.
0: Dus alsjeblieft, hè. Dus wat is de grootste misser die je kunt maken? Dus je hoeft niet te vragen, wil je het over je ziekte hebben? Maar je kunt gewoon vragen, ik ben benieuwd in jou.
1: Hoe gaat het met je?
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, en
0: hoe gaat
1: het nu met je? Iemand
0: dan als iemand zegt van joh, ik moest nieuwe scheenbeschermertjes kopen en ze waren uitverkocht en ik moest 2 winkels af. Prima, dan is dat het onderwerp van gesprek. Ja. Maar als iemand zegt van joh, tjoh, het valt me even zwaar om hier te staan, want het confronteert me met het feit dat ik hier over een jaar niet meer sta.
1: Ja. Ja.
0: Ben jij bereid om als luisteraar dat tegemoet te pakken?
2: Je luistert naar een gesprek uit de ongelooflijke podcast tussen journalist David Bogert, theoloog Stefan Paas en Christian Rodius. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug met het vervolg in de nacht van EO. Tot zo!

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van 2 influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. 1 persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO. Zometeen denken we na over het nalatenschap van Peter Stuyvesant, koloniaal bestuurder in Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Is zijn handelen de eeuwigheid en dus een standbeeld waard? Of valt Stuyvesant van zijn sokkel?
3: Van EO.
2: Eerst gaan we verder waar we het vorige uur gebleven waren, in het archief van de Ongelooflijke Podcast. Journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas waren in gesprek met Christian Rodius. Christian werkt als arts palliatieve geneeskunde en brengt veel van zijn tijd door in een hospice. Daar begeleidt hij mensen die binnenkort gaan sterven. Hoe voer je zo'n gesprek? Wat zeg je tegen iemand wiens dagen ten einde komen? En wat voor uitwerking heeft dat op hem als mens?
4: Dus wat is de grootste misser die je kunt maken? Dus je hoeft niet te vragen, wil je het over je ziekte hebben? Maar je kunt gewoon vragen, ik ben benieuwd in jou.
5: Hoe gaat het met je?
4: Hoe gaat het met je?
5: Ja,
4: hoe gaat het nu met je?
5: Iemand
4: als iemand zegt van, joh, ik moest nieuwe scheenbeschermertjes kopen en ze waren uitverkocht en ik moest 2 winkels af. Prima, dan is dat het onderwerp van gesprek. Ja. Maar als iemand zegt van, joh, het valt me even zwaar om hier te staan, want het confronteert.

0: hebt met het feit dat ik hier over een jaar niet meer sta.
1: Ja.
0: Ben jij bereid om als luisteraar dat tegemoet te pakken?
1: Ja.
0: En dan te zeggen, dit is dus het naar voren luisteren, het improviseren.
1: Ja.
0: En ik heb het antwoord niet,
1: ja,
0: maar ik ben er wel voor je.
1: Ja. Ja, helder.
0: En door dat niet te doen, missen we dus iets. Want we missen de mogelijkheid om gewoon er te zijn.
2: Je mist leven.
0: Ja, nou, maar hier. Dus als we de dood negeren, doen we het leven tekort. Ja. We doen het tekort omdat we gewoon niet ter plaatse kunnen zijn.
2: Dood is, althans de berichten van een aangekondigde dood. Nogmaals, hè, niet iedereen heeft die, dat voorrecht dat hij, soms wordt zomaar weggerukt. Maar een aangekondigde dood is een uitnodiging om beter te verkennen wat het leven is.
0: Ja, en dat in verbondenheid met elkaar te doen.
2: Ja, ja. Ja, want juist dat is wat jij zegt, het leven.
0: Ja, ja. Mee eens.
2: Dat je die hechting had, ja, hè, van leven is relatie.
0: Ja.
1: Er zijn een podcast die ook wel af en toe nadenkt over religie, toch? Dat doe je af en toe toch al, Steven?
2: Nou ja, het overvalt me een beetje nu, maar vooruit, laten we dat eens doen. Ja.
1: We hebben het natuurlijk al een beetje gehad over, speelt geloof nou een grote rol bij de patiënten, als ik ze zo kan noemen, of de mensen die jij spreekt. Ben je zelf een gelovig mens?
0: Ik ben zeker een gelovig mens, ja.
1: Speelt het een rol in jouw werk dan? Of hoe jij naar dit thema kijkt, hoe jij daarmee omgaat? Of is het gewoon puur ook de professionaliteit als arts?
0: Ja, dus palliatieve zorg, palliatieve geneeskunde is een ambacht. Dat kun je leren. Dat omvat de hele mens. Dus dat kun je zeker doen. Als het thema tevoorschijn luisteren, dat is... dus als je vraagt van wat geloof je dan? Dan speelt dat bij mij een belangrijke rol. Dus er is een verhaal in de Bijbel waarin Jezus in een synagoge komt. En daar zit een man met een verwelkte hand, zeggen ze in het Noors. Dus een verschrompelde hand. En op een gegeven moment zegt hij tegen de omstanders van jongens, en het was op Sabbat, hè, dus dan mochten er geen wonderen gebeuren. Of daar was natuurlijk de discussie over in de Bijbel in ieder geval.
1: Eigenlijk niet werken.
2: Geen medische handeling.
0: Nou,
2: de volgende dag maar.
0: Dat mocht niet. Dus hij zegt, mag ik je goed doen of mag ik je kwaad doen? Waar word ik toe uitgenodigd? En dan zegt hij tegen die man, kom naar voren. Laat je zien. Strek je hand uit.
2: Ja.
0: Ben je daar met al je kwetsbaarheid? En ik geef als mens graag gehoor aan de vraag van Jezus. Ben je er?
2: Dat is heel,
0: wil je er zijn?
2: Dat is wat Jezus constant doet. Hè? Met een ander verhaal is dat hij... er komt een blind iemand bij hem. En vraagt Jezus, wat wil je dat ik voor je doe?
0: Ja.
2: Dat is zo fantastisch.
0: Ja.
2: Niet vanuit een soort, wat heb ik nodig? Of wat is mijn schema? Pas je mijn protocol?
0: Ja.
2: Wat wil je dat ik doe? Terwijl ik denk van, het ligt zo voor de hand. Ja. Maak me beter.
0: Ja,
1: sterker nog, dit is ook een verhaal van Jezus. We zijn nu gewoon Jezus verhalen aan het delen. Ja. Kan ook allemaal. In dat badhuis bij Bethsaida. Dus een badhuis en er gingen allemaal mensen liggen die ziek waren. En die hoopten dan iets van een geneeskrachtig wonder te maken bij dat water. Mee te maken bij dat water uit het badhuis. En er ligt er een man, die ligt er al 38 jaar. Die is al 38 jaar ziek. En dan vraagt Jezus aan hem, wil je genezen worden?
2: Ja, wil je wel genezen worden?
1: Dat is ook een hele absurde vraag eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar misschien ook niet.
2: Nou, dus het lijnt een beetje uit met wat Christian aangeeft als arts in deze fase. Luister je echt?
0: Ja.
2: Of ben je vooral bezig met je schema over iemand uit? Nou ja, dat is niet alleen arts trouwens. Hè. We hebben het leven zo ingericht. Ja. Misschien zijn we als mensen wel zitten wel zo in elkaar dat we eigenlijk heel gemakkelijk verleid worden tot het inpassen van de ander in onze schema's. Dat we eigenlijk van tevoren al denken te weten wat de ander moet en nodig heeft.
0: Ja, en als dat niet helemaal past, dan valt iemand tussen wal en schip, hè?
2: Ja.
1: Ik denk dat we bijna bij het einde zijn van dit gesprek.
0: Ja.
1: En ja, de dood blijft toch voor veel mensen de nummer één angst, denk ik. Waar ze bang voor zijn. Bijna iedereen is bang voor de dood. Is dat terecht eigenlijk, dat we er bang voor zijn?
0: Ik denk dat het klopt. Ik vraag me af, hè, als ik op de markt zou gaan staan en zou zeggen, waar ben je bang voor? Of mensen dan de dood noemen? Mm. Misschien zeggen ze veel meer, ik ben bang dat ik geen huis kan vinden. Of ik ben bang dat de natuur naar de knoppen gaat. Of ik ben bang dat mijn boerderij opgekocht moet worden.
1: Alleen te eindigen, hoor je ook wel eens.
0: Hm?
1: Alleen te eindigen.
0: Ja, zoiets. Ja. Maar ik bedoel, dus ik weet niet, we hebben een beeld bij de dood. Volgens mij is het in hoge mate onbewust dat mensen er iets van vinden. Maar dus als je echt aan mensen vraagt, waar ben je bang voor? Maar ik weet niet, misschien ben je wel bang voor dat er iets op je social media gedeeld wordt.
1: Voor de mensen die er wel bang voor zijn, is het misschien een gekke vraag hoor. Is het terecht om er bang voor te zijn?
0: Als je zegt, de dood is een bedreiging van de verbondenheid. Dus ik ben bang voor daarvoor. Dan is dat uitermate terecht. En mijn antwoord en uitnodiging zou zijn, laten we elkaar opzoeken, met elkaar in contact zijn over die angst. Want op het moment dat we samen in die angst onder ogen kunnen zien, dan
2: ontstaat er ook weer verbondenheid.
0: Dan ontstaat er verbondenheid. Dus we moeten die verbondenheid cultiveren, zou ik zeggen.
1: Verbondenheid cultiveren.
0: Ja.
1: Vind ik een mooie, ja, toch een rode draad die we meenemen door dit gesprek.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Gewoon leven vanuit de verwondering ook van de ander. Dus niemand is een klier voor zijn plezier. Dus dat komt ergens vandaan. Dus het gedrag wat mensen vertonen, hoeven niet goed te keuren, hè? Dus, en we mogen er wat van vinden. Maar ik ben wel benieuwd. Ik ben wel nieuwsgierig. Ja, dat vind ik mooi.
1: Daar kunnen we allemaal mee aan de slag.
0: Ja. Toch?
1: Vanaf vandaag.
2: Ja.
0: Ja, maar dan nog even terug naar, want volgens mij ga je hem nu afronden.
2: Hey, maar, hoe voel je het aan?
0: Hoe voel je het aan?
1: Ja, we zijn toch aan het improviseren.
0: Ik ben ook los van de tijd, want dat zie ik helemaal niet. Maar dus in het begin van het gesprek zeiden we van, jongens, wordt dit nou zwaar? Of voegt dit nou iets toe? Het is wel aardig om er een kop en een staart aan te geven.
1: Ja, ja.
0: Want hoe is dit gesprek geweest?
2: Wat ik echt aan overgehouden heb, is iets wat ik misschien diep van binnen wel wist, maar wat echt nu heel duidelijk voor me geworden is, dat die verbondenheid, dat de kwaliteit van het leven uitmaakt. Daar zouden we nog heel lang over door kunnen praten, want er zijn natuurlijk alle vragen nog die daarbij opkomen, maar dat vind ik echt wel een kern. En wat je denk ik heel mooi duidelijk hebt gemaakt, in ieder geval voor mij, is dat het sterfbed daar een bedreiging van is, maar juist daardoor ook ons uitnodigt om die verbondenheid intenser naar voren te luisteren. Daar werk van te maken, laat ik het maar zo zeggen. En dat het misschien wel een intensere periode van leven kan zijn voor velen dan grote delen van het leven waarin je nog gezond en vitaal bent.
1: Ja, de vraag was of het zwaar was toch ook?
0: Of wat brengt dit gesprekje of wat neem je mee?
1: Wat mij bijblijft van dit gesprek, maar dat zie ik eigenlijk ook in één lijn met het lezen van je boek en ook het luisteren naar die podcast, is dat het soms inderdaad, nou, je kan het woord intens is. Het woord intens kan je gebruiken of je kan het woord zwaar gebruiken. Omdat het confronterend is, denk ik, sterfelijkheid. Misschien ook voor mij, ja, ik ben 38 jaar, ik wil nog lang niet dood. Ik heb jonge kinderen. Dan komt het voor mij het meest dichtbij. Ook, ik zat toevallig jouw boek te lezen terwijl mijn dochter aan het spelen was. En ik zat af en toe iets te lezen uit het boek en naar mijn dochter te kijken. Word je zo verscheurd. Dat je denkt, ik wil nog zo hier in dit leven zijn en niet bezig zijn met de dood. En tegelijkertijd merkte ik dat toen ik het helemaal gelezen had en ook toen ik de podcast helemaal geluisterd had, dat het, ja, of het een soort opluchting is. Jij gebruikte net het woord bevrijding eerder in het gesprek. Dat het ook wel brengt om er mee bezig te zijn, om het ja, onder ogen te komen. En erover na te denken, dat is veel beter dan het weg te stoppen. Ook als je wel bang bent voor de dood en je wil er helemaal niet mee bezig zijn. Je wil er niet mee geconfronteerd worden. Als je er doorheen gaat, om maar zo te zeggen, dan werkt dat ergens bevrijdend of opluchtend, of wat voor woorden je er ook aan wil geven.
0: Nou, als ik iets zou hopen voor ook de luisteraar van dit gesprek, is dat hij zegt van, hey, dit kunnen we doen.
1: Ja, en om het nog maar even luchtig af te sluiten. De grafsteen. Ik begreep dat jij op je grafsteen, Christiaan, de tekst, hij ging voor bloei, wil hebben.
0: Ja, het boekje wat we hebben geschreven als Lustrum van Bardo bevat patiëntenverhalen van mij. En we hebben aan andere mensen gevraagd, schrijf daar nou je eigen verhaal bij.
1: Ja.
0: En een van de dingen, mensen die daarover heeft geschreven, is Tim Overdiek. Die schrijft in zijn reflectie dat hij nog wel eens gebruik maakt van de vraag aan mensen. Dus die staan midden in het leven, hij is coach. En hij probeert die mensen te helpen. Van, jongens, wat doe je? En dan vraagt hij van, wat zou je graag willen dat er op je grafsteen staat? Ja. Want als je weet wat er op je grafsteen staat, dan heeft dat ook consequenties van, wat doe ik nu?
1: Ja, oké. Okay. Ja,
0: En vanuit die gedachte werd ik op een gegeven moment, dat had een journalist gelezen, en die vroeg aan mij van, wat staat er dan bij jou op je grafsteen? En toen heb ik gezegd van, jongens, bij mij op mijn grafsteen staat, hij ging voor bloei.
1: Ja, ja.
0: Omdat bloei per definitie kan alleen ontstaan als er verbondenheid is. En ik wil toch graag die verbondenheid aanwakkeren of faciliteren.
1: Ja, ja.
0: En daarom ga ik voor bloei.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Stefan, heb jij er wel eens over nagedacht? Wat er op jouw grafsteen moet staan? Ja, ik gok iets van Augustinus, maar
2: ja. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Augustinus heeft een mooie spreuk die ik me altijd wel bijblijft. Si fallor sum. Als ik mij vergis, dan ben ik. Dat vind ik altijd wel prachtig.
1: Als ik mij vergis, dan ben ik.
2: Ja, dus dat doet een beetje denken aan Descartes, hè? Van als ik denk, dan ben ik.
1: Maar, ja.
2: Of ik denk dus ik ben. Maar dit is eigenlijk een sympathiekere versie. En nog veel oudere. Als ik mij vergis, nou, en dat doe ik heel vaak, dat is tegelijk ook een soort grond. Nou ja, dat laat ook zien dat ik besta. Dus misschien is dat wel iets wat ik op mijn grafsteen wil hebben.
1: Dat zou een grappige tekst zijn ook.
2: Hoewel ik denk ook wel veel na over. En dat is misschien sowieso voor iedereen wel goed. Van wat zou je dan je uitvaart willen laten doen?
1: Ja.
2: Aan gedichten, zang. Nou ja, ik ben christen. Ik kan me niet anders voorstellen dat mijn uitvaart een christelijke samenkomst is. En een lied dat ik heel graag zou laten zingen is Psalm 43. Dat heel veel gebruikt wordt in uitvaarten, maar dat ik gewoon heel mooi en ontroerend vind. En ik lees hem gewoon even voor, als het mag.
1: Lees je dan de Bijbeltekst voor of de lied?
2: Ik lees een berijmde versie, een versie die je kunt zingen.
1: Oké.
2: Dus dat is wat archaïsche taal, maar dat is ook de taal van mijn jeugd. Daar ben ik mee opgegroeid. En ergens als je wilt ook weer dat het weer rondkomt, zeg maar. Ja. Je keert weer terug. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. We hadden het erover dat leven relatie is. En ja, voor mij als gelovige is het leven is voor mij ook de relatie met God. Voor mij is de dood ook een terugkeer naar hem. Dus dit lied drukt dat.
1: Daar ga ik op naar Gods altaar.
2: Heel mooi uit, ja. Nou ja, goed, ik weet niet of het elke luisteraar wat zegt, maar als we dan toch persoonlijk worden.
3: Ja.
2: Dit is voor mij wel een hele intense. En niet dat er echt bij hoort.
1: Ja. Ja. Mooi. Ja, dankjewel Christian. Dankjewel Stefan.
3: Ja.
4: Je luistert naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.

0: Dat was I've Seen It van Olivia Dean.
1: De nacht van EO.
0: Voor het leven na je dood, het gaat niet altijd zoals je bij leven hoopt. In heel Nederland staan standbeelden van spraakmakende figuren uit de Hollandse geschiedenis. Staan ze prima op hun plek of moeten we toch anders naar die beelden gaan kijken? Dat vroeg presentator Henk van Steeg zich een paar jaar geleden af in podcast Helden op Sokkels, gemaakt door onze collega's van Langs de Lijn en Omstreken. In deze aflevering richt hij de schijnwerper op Peter Stuyvesant.
2: Helden op Sokkels.
3: Ja, in Helden op Sokkels beoordelen we elke week een standbeeld waar ongemak aan kleeft. Want is het een prima beeld en verdient het eigenlijk gewoon een medaille? Of zou het beter zijn er een bijsluiter aan te hangen? Of moet er een takelwagen aan te pas komen om het in de sloot te dumpen? Het kan allemaal. Vorige week bespraken we het Indië-monument in Amsterdam. Daar gaat een bijsluiter bij komen. Deze week togen we weer naar de hoofdstad voor het standbeeld van Peter Stuyvesant. Historicus Wim Berkelaar is bij ons. Elke week praten we met jou over die standbeelden. Vandaag dus over Peter Stuyvesant. Dat is dan een beeld van hem. Wat moeten we eigenlijk weten voordat we gaan luisteren? Want je bent er ook ter plekke geweest met Andries Lamin. Wat moeten we weten voordat we naar het beeld gaan?
4: Nou ja, je moet weten dat deze man meer is dan een sigarettenmerk. Kijk, tegenwoordig is natuurlijk, wordt steeds minder groot. Maar je hebt natuurlijk de grote Van Reemstketen. Dat is zo'n sigarettenfabrikant. En Stuyvesant is daar toch wel een beetje van bekend. En nou ja, je zult horen, veel mensen weten niet van Peter Stuyvesant.
3: Op naar Amsterdam.
5: Weer een nieuw standbeeld. Wim, we staan hier eigenlijk een beetje beschut, hè? We staan van de straat af.
4: We staan van de straat af op een prachtige binnenplek van het West-Indisch Huis. Ja, gewoon schitterend om te zien. En we staan bij een standbeeld van Peter Stuyvesant. Het is eigenlijk een vrij klein standbeeld. Het staat op een sokkel, hij kijkt in de lucht en het is omringd door water.
5: Dit is een standbeeld wat je eigenlijk niet kan zien door er langs te lopen.
4: Nee, dat klopt. Dus als je hier komt, je komt binnen in een restaurant, dan moet je wat lunchen en wat eten. Dan mag je ook op binnenplaats zitten, dan kun je ook nog wat eten.
5: En dat is zo verstopt hier staat, die Stuyvesant. Heeft dat ook een reden?
4: Nou, dat heeft niet te maken met de veronderstelde reden dat hij, laten we zeggen, racist zou zijn of dat hij fout in de geschiedenis staat. Nee, dat heeft te maken met dat West-Indisch huis. Dit is een man die zijn leven lang voor de West-Indische Compagnie werkte. En die West-Indische Compagnie is weer omstreden vanwege de slaafhandel.
5: Wat mij opvalt ook, Wim, veel standbeelden die wij tegenkomen, die zijn groot. Hè? Die zijn niet op werkelijke grootte, die zijn nog groter. Dat is ook de heldenverering die daaruit blijkt. Dit is eigenlijk een heel bescheiden beeldje.
4: Ja, dat is een bescheiden beeldje. En dat komt misschien ook wel omdat dit niet een heel glorieuze geschiedenis voor Nederland is. Wat is het geval? Peter Stuyvesant is een avonturier. Het is ook een bekwaam man. Maar het is een man die uiteindelijk Nieuw Amsterdam en New York sticht. Maar hij heeft het moeten afstaan na 20 jaar bewind aan de Engelsen.
5: Ik kijk even naar dat beeld. Ik zie Stuyvesant die tuurt zo heel trots, fier met zijn hoofd. Kijkt hij omhoog. Dit is een man met een visie. Dat is wat ik zie. Klopt dat ook?
4: Ja, dat klopt ook wel. En weet je, het heeft zelfs iets dubbels wat heel mooi is. Dat in de verte kijken bij hem is mooi, omdat deze man. Kijk, hij is geboren in Friesland, maar hij heeft zijn hele leven heeft hij eigenlijk in het Westen geleefd. Dat betekent in Curaçao, in New York, Nieuw-Amsterdam genoemd. Dus hij is altijd weg geweest. Hij is ook eigenlijk in Amerika begraven. Dus hij is nooit meer teruggegaan naar Friesland. Dus het past ook een beetje. Een man die altijd naar buiten kijkt.
5: Altijd de volgende stap. Een globetrotter.
4: Absoluut een globetrotter. Een hele ambitieuze man natuurlijk. Als je hem zo ziet. Het heeft ook iets met dat lange haar. Het heeft ook iets van de pruikentijd. Het is eigenlijk heel on-Nederlands voor deze. Ja, het is gewoon een domineeszoon uit Friesland. Maar als je ziet waar die dan gekomen is, dat is toch heel apart.
5: En wat dan ook opvalt is een houten been.
4: Nou, dat is heel opmerkelijk. Kijk, je moet je voorstellen, hij komt voor de in dienst van de West-Indische Compagnie. Sint Maarten, een van de Antillen, is nog bezet door de Spanjaarden. Hij denkt, dat moeten we bevrijden. Hij gaat er drie stagiairs, gaat erop af, krijgt een kanonskogel. En die kanonskogel die verwondt zijn been zodanig dat het been geamputeerd moet worden. En, zeg ik tegen jou, wat een wonder dat we nog over Peter Stuyvesant praten. Want de meeste amputaties in de vroege 17e eeuw overleeft hij niet. Hij heeft dus overleefd en daardoor heeft hij geschiedenis kunnen maken.
5: Bij elk standbeeld gaan we natuurlijk ook op zoek naar de omstanders. Wat weten de mensen ervan? Kennen ze het? Dat is in dit geval wel een lastig verhaal, denk ik, Wim. Want het ligt dus van de straat af. En sterker nog, wij moesten wel eventjes uitzoeken hoe we hier binnen konden komen.
4: Ja, we stonden aan de zijkant. We hadden die voorkant niet eens in de gaten. Dus ik denk dat dat een heel onbekend standbeeld zal zijn.
5: En de persoon Stuyvesant? Spreekt die tot de verbeelding?
4: Nee. Kijk, het probleem van Stuyvesant is natuurlijk ook nog dat er een sigarettenmerk is vernoemd.
1: Peter Stuyvesant. Geniet zoveel meer.
4: Dus mensen zullen misschien van de oudere generatie nog denken... oh ja, Peter Stuyvesant, dat werd echt wel gerookt. Ik denk niet veel.
5: Het is dus moeilijk eigenlijk om mensen te vinden. Er zit hier één man op het terras. Laten we hem even vragen wat hij van het standbeeld vindt. You're looking at the statue. Did you know it?
6: I didn't know it before. Nope.
5: And what do you think of the statue? Because it's quite small.
6: It is fairly small. You'd expect a historic statue to be larger. But I think it has a lot of detail. And looking at the gesture of this gentleman, you can see that he is fairly proud of his achievements. So there seems to be a certain backstory to him. But I'm not sure whether there's enough information about the statue.
5: Ja, maar één iemand dus hier in de tuin van het West-Indisch Huis. Dan maar de straat op om de mensen daar te vragen of ze het beeld kennen. We staan hier voor het West-Indisch Huis. Kent u dat?
7: Nee, dat ken ik eigenlijk niet.
5: Oké, nou hier op de binnenplaats staat een klein bescheiden standbeeld. Dat kent u dan ook niet?
7: Ken ik ook niet. Nee, van wie is het standbeeld?
5: Peter Stuyvesant, zegt u dat wat?
7: Zeg maar eigenlijk ook niks, nee.
5: U vindt standbeelden prachtig?
8: Ja, daar hou ik van. Die mogen gewoon blijven.
5: Bent u zich ook bewust van een standbeeld wat hier staat, hier vlakbij?
8: Die meneer? Nee. Nee. Dit is toch West-India House? Ja. Ik weet niet wat house is dat, ja.
5: Ja, inderdaad. En hier binnen op het binnenplaatsje staat een standbeeld. Kent u dat?
8: Ja, ik spreek hier altijd wel eens af met iemand, maar ik heb het beeld nog nooit gezien.
5: Oké, dus u zit hier wel eens, maar het is er niet opgevallen?
8: Nee, ik heb nooit in de tuin gezeten, ga ik vandaag doen.
5: Nou, er staat een beeld van Peter Stuyvesant.
8: Oh, ja, die gebruikte sigaretten die ik niet lekker vond.
5: Weet u ook dat hier een standbeeld staat?
9: Nee. Staat het op de binnenplaats of wat?
5: Ja.
9: Dat weet ik niet.
5: Een standbeeld van Peter Stuyvesant.
9: Ja.
5: Zegt dat u wat?
9: Ja, het zegt me wat, maar kan niet helemaal... Ja, natuurlijk zegt het me wat, maar het kan me niet helemaal meteen weten wie het is. Het moet heel erg in mijn geheugen.
4: Ja. Maar u kent hem helemaal niet?
7: Helemaal niet, nee. Nog nooit van gehoord. Sorry.
10: Nou, geneer u niet, het is geen enkele schande.
5: Wim, ik denk dat ze dat standbeeld toch uit het hofje moeten halen... en hier ergens op straat moeten zetten.
4: Ja, dan zouden meer mensen zien. Als het hier staat, dan gaan mensen voor iets een idee vormen.
11: Weet je, wat mij nou zo intrigeert... waarom valt dat beeldje niet op?
4: Nou ja, dat is heel simpel. Je moet je voorstellen, je loopt op die Haarlemmerstraat erlangs. Dus, en dan moet je het café in, dat om te beginnen. Nou, zit je in de winter, dus de helft van het jaar... zit je binnen en dan kijk je daar niet naar, kennelijk. Want, of je moet bij het raam zitten. Ja, en dan daarbij, het is ook wel een redelijk klein standbeeld. Het staat op een sokkel, maar je moet eigenlijk zeggen... we maken een programma Held op Sokkels... maar dit is een held op een sokkeltje, zullen we zeggen. Dus het valt ook gewoon niet op de een of andere manier. Ja, het is niet anders.
3: Meegeluisterd heeft ook Dirk Tang, die zijn hele leven op en rond het zeewater was. Goedenavond, meneer Tang.
12: Goedenavond.
3: Ja, want wat voor carrière heeft u inmiddels achter de rug?
12: Oh, mijn carrière? Nou ja, ik heb een aantal jaren in de zee geweest... en daar ben ik keurig een ambtenaar geworden, hoor.
3: Ja, maar u was ook scheepsjongen, toch?
12: Ja, ja.
3: Hoe zag die wereld eruit?
12: Nou, dat is wel grappig dat u dat vraagt. Want ik ben natuurlijk in eind jaren 50, begin jaren 60... zagen wij wel de Peter Stuyvesant reclame in die bioscoop... voordat de hoofdfilm begon. Mm-hmm. Dat was de wereld van Peter Stuyvesant. En ik moet u eerlijk zeggen... toen ik op 16-jarige leeftijd voor het eerst met mijn schip in New York binnenvoer... was dat liedje van Peter Stuyvesant wat ik in mijn hoofd hoorde.
3: Wacht even, dus het reclame liedje van Peter Stuyvesant? Ja. Geen romantische soundtrack of geen muziek uit die tijd... maar gewoon dat riedeltje?
12: Ja.
3: Terwijl u daar op het boot New York binnen kan varen?
12: Ja. De wereld van Peter Stuyvesant, die leek in 19, voor het gemak even, 64. Niet op de wereld van Peter Stuyvesant in 1664. En de indruk die ze met dat riedeltje en met die reclameboodschappen wekte... dat het een soort wereld was, een jet-set wereld was. En wij als eenvoudige jongetjes uit de Amsterdamse Jordaan... vonden dat heel fascinerend. Ik heb dat onthouden.
11: Even vooral duidelijkheid, u bent zeevaarthistoricus, hè?
12: Ja.
11: Dus u weet wel een beetje waar u het over heeft, voor alle duidelijkheid. Bent u regelmatig ook bij het standbeeld van Peter Stuyvesant geweest?
12: Ja, dat was een ander merkwaardig toeval. In begin jaren 80, toen is het geplaatst daar. Het is een beeldje dat afkomstig, u weet dat uw collega heeft het al verteld, van de sigarettenindustrie. Overigens net als het beeld het lievertje op het spuin natuurlijk. Hè. En ik moest toen regelmatig vergaderen in het West-Indisch Huis. En ik heb het, denk ik, ja, tientallen keren gezien.
11: En met een houten been.
12: Maar dat maakt
11: het is niet van
12: bijzonder.
11: Hout, maar u snapt wat ik bedoel. Ja.
12: Ja.
11: Waarom maakt dat zo bijzonder?
12: Nou, omdat ik weet verder van geen directeur-generaal van de West-Indische Compagnie die een houten been hebben. Dus dat maakt op zich al dat hij bijzonder is.
3: Ja, en dan heeft hij dat been, dat kwam door die strijd... waar Wim het ook in de reportage al over had. Wat intrigeerde hem als persoon? Wat intrigeerde u hem?
12: Bij mij?
3: Ja?
12: Of Stuyvesant. Nou ja, ik was inmiddels iets over gaan lezen. Ik was geschiedenis gaan studeren daarna. En dus ik wist ook iets van die zaak af. En ik raakte geïnteresseerd in het slavernijgeschiedenis van Nederland. En ja, daar schreef ik over. En ooit een tentoonstelling over gemaakt. En zo raakte ik een beetje in die figuur van Stuyvesant mij geïnteresseerd. Vooral natuurlijk vanwege de bijzondere situatie die tot slaafgemaakte mensen in Nieuw-Amsterdam meemaakt.
3: Want wat was dat?
12: Nou, het is in de eerste plaats moeten we natuurlijk hebben, als we het over Nieuw-Amsterdam hebben, over de periode tussen 1624 en 1664. Want in 1664 komen de Engelsen en daarna moeten we ons niet meer mee bemoeien. In die periode zijn er relatief weinig bewoners in dat hele gebied. Hè. Het is een mislukte kolonie, in mijn oordeel. Omdat het idee was, we gaan daar een volkskolonie van maken. Maar daar was te weinig animo voor. En dat merkwaardig is dat het er ook vertaald is naar het aantal slaven dat zich in Nieuw-Amsterdam bevond. Als je het vergelijkt met Suriname, waar er duizenden zijn geweest, tienduizenden zijn geweest, dan is dat 100.000 zelfs. Dan is dat in New York natuurlijk in 1664. Dan zijn er in Nieuw-Amsterdam ongeveer 500, voor het gemak even, Afrikaanse mensen. En dat waren niet allemaal slaven. Er waren ook veel mensen, of er waren zeker mensen bij, dat weten we niet precies, die eerder door de West-Indische Compagnie vrijgelaten worden, werden omdat ze voldoende dienst gedaan hadden. Die helemaal vrij, moet ik er meteen kritisch bij zeggen. Ze waren zogenaamde halfvrijen verklaard. Dat betekende dat ze wel voor zichzelf mochten werken, maar ieder jaar, net zoals vroeger lijfeigenen een beetje zouden moesten natuurlijk, of iemand die herendiensten moest verrichten, moesten ze een aantal uren werken of een bedrag aan de West-Indische Compagnie geven. Maar die situatie, dat er dus betrekkelijk weinig slaven in de stad waren, toen 1628 komen de eerste 20 ongeveer. Dat is in 1639 gegroeid naar ongeveer 100. Dus tussen 1639 en 1664 is er nauwelijks toename. Er zijn twee grote, als ik het mag zeggen, menselijke ladingen met slaven in Nieuw-Amsterdam aangekomen. En dat was vlak voor de Engelsen de boel overnamen. Dus je hebt een heel andere situatie dan de kolonies in Suriname of in Afrika of op de Antillen.
11: De teneur van de manier waarop u het vertelt, dan heb ik al het gevoel dat u het geen omstreden man vindt. Zit ik al een beetje in de buurt?
12: Ja, ik denk dat het woord omstreden, dat is natuurlijk een waardeoordeel. Dat je vormt op basis van wat we nu weten. Ik zou zeggen dat Peter Stuyvesant, dat was een echte Calvinist, een rechtgeaarde Calvinist, rechtlijnig, weinig tolerant ten opzichte van katholieken, lutheranen, menonieten, joden of Engelse puriteinen. En dat paste bij dat beeld van de man die als Calvinist is opgevoed, een Calvinist heeft gestudeerd, bij een Calvinistische instelling is gaan werken. En ja, dan krijg je natuurlijk iets van mee. Hij deed mij, als ik hem zou mogen beschrijven, denken aan de regenten waar we in de jaren 60 ons tegen verzet hebben.
11: Wim,
4: dat vind ik trouwens mooi. Dat
11: is toch... Ja, maar even, wat ik wil even concreet antwoorden, en dan mag je zeggen wat je wil zeggen. Maar even, wat vind jij? Is die omstreden of niet?
4: Nou, hij is waar hij mij aan doet denken, maar let op, die vergelijking moet ik even goed zeggen. Hij doet mij denken aan Jan-Pieters en Koen. Let op, Koen was een moordenaar en die heeft er massaal veel over de kling gejaagd.
11: Ben ik benieuwd naar je uitleg nu.
4: Nou, ik bedoel dit, de man komt met eenzelfde soort zelfverzekerdheid en zendingsbewustzijn, dus met het idee, hij weet gewoon precies, nou ja, dat volg ik ook de heer Tang wel enigszins in, hij komt met een soort rechtlijnigheid ernaartoe, heeft een moeilijk karakter, heeft ook eigenlijk een wat onverdraagzaam karakter, maar goed, zoals hij terecht schrijft, verder gaat al die vergelijking met Koen natuurlijk mank, want hij heeft ze natuurlijk veel beter gedragen op dat punt.
11: Maar meneer Tang, even terug naar het moment dat u bij New York met de boot aankwam en toen dat tjoentje van dat sigarettenmerk in uw hoofd had. Ja. In New York staat ook een beeld van Stuyvesant.
12: Ja, ben ik geweest. Ja.
11: Maar nu gezien die beeldenstorm en alles wat er nu in Amerika gebeurt, is dat beeld ook in beeld geweest, om maar zo te zeggen, van de beeldenstorm?
12: Zover ik weet niet. Ik heb er laatst nog over gesproken met een vriend van mij die in New York woont. En ik heb dezelfde vraag gesteld. En hij wist niet dat er iets gebeurde. In Stuyvesant Park staat er eentje natuurlijk. Mm-hmm. En daar staat er ook nog een soort monument, de Battery Park. Dat is helemaal aan het begin van een Manhattan. Met ook teksten bij, et cetera, et cetera. Ik weet niet, en ja, en natuurlijk bij de kerk bevindt ze nog de, zover ik weet, originele grafsteenachtige plaat waar hij ooit ondergelegen heeft.
3: Ja, want hij heeft daar uiteindelijk ook zijn leven als Robin Bowery geëindigd, hè? Hij heeft daar een soort teruggetrokken leven leidde hij daar. Zo eindigde hij daar dan. Wim, jij wilde nog wat zeggen?
4: Nou, ik wilde zeggen, volgens mij is het laatste bericht dat burgemeester Blasio, die eerst ook hele grote plan had van New York, dat hij het nu toch wel met rust wil laten. En nog iets, mag ik nog iets zeggen? Dat is even belangrijk. Ik heb ook begrepen dat het West-Indisch Huis, dan ga ik even concreet naar Nederland, die zitten, dat is wel een beetje het teken van de tijd, die zijn natuurlijk gewoon benauwd dat wij, laten we zeggen, uitgebreid aandacht hier aan besteden. Want dat kan natuurlijk allerlei mensen weer op gedachten brengen. Vind ik ook niet helemaal gezond, hoor, die angst in Nederland voor dit soort dingen. Maar goed, dat is wel wat er momenteel aan de hand is.
11: Maar goed, we zitten hier om er een oordeel over, te vellen. Dat gaan we ook zo doen. Nog één vraag, even aan Dirk Tang. Het beeld staat verdekt opgesteld.
12: Ja.
11: Op binnenplein van het West-Indisch Huis nu.
12: Ja, ik zou even, iets moet het iets nuanceren. Het is meer een fontein dan dat het een beeld is. Hè. Je moet het beeld staat, het is een ronde bak, een soort paardenbak zoals je die vroeger had, met een zuil in het midden. En daarbovenop staat hij. En hij is ongeveer driekwart vrouws of mans hoog. Is die. Dus het is niet een gigantisch ding. Het staat op die binnenplaats, dat is met opzet gedaan. Toen is mij ooit een keertje door iemand verteld, omdat ze het netjes wilden houden, of dat ze de Hamerdijk al druk genoeg was, of noem maar op. Ik zou willen pleiten dat hij daar gewoon blijft staan.
11: Kijk, nou,
4: ik ben het daar hardgrondig mee eens.
11: Nu heb je de conclusie al.
3: Nou, misschien nog, hij is nog een derde optie.
4: Te snel, heel goed.
11: Ja, is nog
3: Wim, het is tijd voor het finale oordeel. Verdient dit beeld een medaille? Een bijsluiter, daar komt hij, Wim, of een takelwagen?
4: Nou, ik heb al gezegd, ik ben het geheel met de heer Tang eens. Ik voeg er wel iets aan toe.
3: Okay.
4: Als je daar komt en je ziet die binnenplaats, dan is dat omringd door een tweetal muren waar soms ook wat kleine dingetjes in staan. Ik zou er erg voor pleiten om daar gewoon een goede, gezonde plaquette in te zetten.
12: Dat steun ik.
4: Daar zou ik echt voor zijn. Maar nu kom je daar en je ziet het, of je ziet het niet. En als je het ziet, dan denk je, wat is dit voor man? Dus er moet echt een goede plaquette bij. Nou, bijsluiten dus.
3: Hartstikke goed, de bijsluiten. Toch wil ik ook wel even de takelwagen erbij hebben, want volgens mij moet hij daar ook gewoon weg. Moet hij gewoon buiten komen te staan? Dat mensen het ook kunnen zien? Nee?
4: Oh, nou, dat kan niet. Nee, dat kan niet.
3: Oké, doen we dat niet. Prima. Ja, oké, bijsluiten. Gaan we dat doen.
2: Helden op sokkels.
0: Ja, je luisterde naar een aflevering van de podcast Helden op sokkels. Vond je het interessant? Morgennacht, dezelfde tijd, dezelfde plaats, zoomen we in op Pim Fortuyn. Door velen verguisd bij leven, maar in de loop der jaren lijkt hij steeds meer erkenning te krijgen. Wat zit daarachter?

0: Dat was John Mayer met Free Fallin'.
1: We'll see you in a few minutes.
2: De nacht van EO vakantietips.
0: Ja, de vakantie staat weer voor de deur. En of je die nou viert in een zonnig oord of in je eigen land, in deze rubriek helpen we je op weg om te genieten van de lekkerste muziek voor in je playlist, de beste series en films voor onderweg en een goed boek om in weg te duiken wanneer je ligt te genieten van de zon in de tuin.
3: En of je nou nog vakantie te goed hebt of lekker in eigen land blijft, een dagje weg, een dagje uit, kan ook een vakantiegevoel geven.
0: Ja, want Nederland heeft natuurlijk van alles te bieden en daarom doken we in de leukste uitjes in Nederland voor deze zomerse dagen.
3: Ja, Loos, heb jij eigenlijk al wat leuke dagjes weg op de planning staan deze zomer?
0: Ja, goede vraag. Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd voor dagjes weg, maar als ik er dus aan zou denken, dan ben ik dus de laatste tijd heel veel aan het nadenken over iets met sterren kijken. En ik weet dus nog niet precies wat. Maar of heel ver weg, ergens gewoon onder een sterrenhemel gaan liggen. Of naar het planetarium van IJzinga. Of een cursus doen. Dat heeft een vriendin van mij dan bijvoorbeeld gedaan. Dichtbij Artis, bij de dierentuin. Dus ik ben gewoon eigenlijk een beetje aan het zoeken nog.
3: Leuk. Ja. Wel echt een nachtactiviteit.
0: Ja, ja, dat, nou ja, vooral gewoon sterren kijken. Dat vind ik zo'n fascinerend deel van ons heelal. En ja, ik zou het fantastisch vinden om daar nog eens wat meer over te leren.
3: Ja.
0: En jij?
3: Fascinerend. Nou, een paar weken geleden waren wij bij de parade in Den Haag voor dit programma. Daar zagen wij best wel bijzondere voorstelling. Spraken we ook met makers. En die parade die is nu in Amsterdam. En die komt nog naar Utrecht. Dus daar ga ik nog wel even een kijkje nemen. En ik was later middagje varen in een bos. En dat vind ik toch ook wel lekker. Lekker even dat water op.
0: Ja, dat is heerlijk. Ja, we vroegen Isa van Bart's Boekje, een lifestyle en reisplatform voor leuke uitjes, horeca en vakanties, naar haar beste tips.
4: Natuurlijk is een vakantie in het buitenland heerlijk. Maar je doet jezelf echt tekort als je niet alles uit de Nederlandse zomer haalt. Want er is zoveel leuks te doen in ons eigen land. En daarom geven we één horeca tip. Eén tip voor ons eigen stukje Frankrijk en Nederland. Eén tip met kinderen en één tip om op te laden. Als Nederland in één ding goed is deze zomer, dan is het wel in het organiseren van pop-up buitenrestaurants. Op de site hebben wij een artikel waarin we deze allemaal uitlichten. Maar één van de favorieten van onszelf is Heirloom. Dat is een farm-to-table restaurant op een boerderij in Hilvarenbeek. En iedere week worden daar andere chefs uitgenodigd om te koken op open vuur. En je zit dan helemaal in een bruiloftsetting waarbij je uitkijkt op de koeien. En echt super lekkere gerechten eet. Met z'n allen aan een lange tafel. Dus dat is wat je zeker niet mag missen. En als we dan nog een tip mogen geven, dan is het om naar ons eigen stukje Zuid-Frankrijk te gaan. En dan hebben we het natuurlijk over Limburg. Een tophotel dat je daar wil boeken is Château Nercans. Die hebben een eigen Michelin restaurant. Je kan daar super lekker eten. Je hebt uitzicht op de weilanden en de wijngaarden. En gegarandeerd dat jij even voelt alsof je niet in eigen land bent. Nou, terwijl je op een paar uur rijden afstand bent. Ben je nu met kids deze zomer die je nog moet vermaken, dan raden wij Camping de Kleine Wereld in Groningen aan voor een overnachting. Al helemaal in het weekend van 14 en 15 augustus. Dan komt namelijk ook Circus Snor naar de camping met zijn kindercaravan en een heel circus. Het is echt ultiem vermaak voor met de kinderen. En als we nog een laatste tip mogen geven, dan is dat eigenlijk om gewoon lekker offline te gaan. Massaal boeken we retreats over heel de wereld, terwijl dat in eigen land ook heel goed kan. Zo hebben ze in Drenthe 4 buitenbereik wandelroutes gemaakt. Samenwerking met Staatsbosbeheer. Van tevoren lever je je telefoon in en dan loop je een van de 4 routes. Tussendoor kun je allemaal opdrachten doen om echt even stil te staan. Zeker de moeite waard voor iedereen die wel even wat rust in dat kopje kan gebruiken deze maanden. En dan geven we toch nog één bonus tip. Natuurlijk geen enkel ander land dat zo'n goede terrassencultuur heeft als dat we dat in Nederland hebben. Nu zijn er het afgelopen half jaar ontzettend veel nieuwe terrassen geopend. En wil je nu weten welke daarvan het allerleukste zijn, dan moet je maar even een kijkje nemen op bartsboekje.com.
0: Ja, dat was dus Isa van Bart's Boekje. Ik zat toch ook ineens te denken, ja, terrassentips, heet, heet, heet. Soms vind ik het ook gewoon even lekker om verkoeling te krijgen op zo'n hete zomerdag.
3: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Dus ik dacht, wat nou als we eens gaan kijken naar musea.
3: Ja.
0: Wat is er dan aan tentoonstellingen deze zomer? Nou ja, dus we dachten, we gaan het gewoon eens even vragen. En dat deden we aan hoofdredacteur Jeroen Junte van Museum Tijdschrift. Om eens te kijken wat zijn tips zijn.
5: Laat ik beginnen met een once in a lifetime tentoonstelling. Amrita Shakil in het Drents Museum. Wie, zegt u wellicht? Amrita Shergill. Haar naam is veel te onbekend, maar hopelijk brengt deze tentoonstelling daar verandering in. Het is een Hongaars-Indiase kunstenaar aan het begin van de 20e eeuw. En nu zijn dus voor het eerst dat de Indiase regering toestemming heeft gegeven om bijna 50 schilderijen en tekeningen van haar te laten reizen. En dat gaat naar Drenthe. Het is een tragisch levensverhaal. Ze werd slechts 28 jaar oud, maar niettemin een indrukwekkend oeuvre waarin ze de westerse schilderstijlen mengt met de Indiase tradities. Ze is daar nooit zo bekend mee geworden als ze eigenlijk verdiende. Ze zei zelf, Picasso heeft Europa, maar India is van mij. Nou is ze nooit zo bekend geworden als Picasso en andere macho kunstenaars, want India's, want vrouw en nog zo wat dingen. Maar haar werk is oogverblindend mooi en sfeervol. En nu dus te zien in het Drents Museum. De zomer is natuurlijk bij uitstek om ook buiten van kunst te genieten. Er zijn een groot aantal kunstmanifestaties in de natuur, into the nature, onder andere in Drenthe. Maar ik licht hier graag even Sonsbeek 13 toe. Want Sonsbeek is misschien wel het eerste buiten kunstfestival van Nederland. Het bestaat al sinds vlak na de Tweede Wereldoorlog. In Park Sonsbeek in Arnhem is dit jaar de manifestatie met als ondertitel: Ik hoef geen tuin, ik deel een park. En in het park vind je 18 kunstenaars die allemaal hun eigen draai geven aan herinneringen. Hoe we herinneringen maken, hoe we herinneringen opslaan, hoe we herinneringen ook weer veranderen. Dat kunnen historische herinneringen aan grote historische gebeurtenissen zijn. Denk aan 9/11, maar het kunnen ook hele persoonlijke verhalen zijn. En die worden verteld met allerlei verschillende vormen. Ook kunstmatige intelligentie, die ook weer ons collectieve geheugen weer een loopje meeneemt. Dus het is een heel bont palet aan disciplines en installaties die in het park te zien is. En je bent er al gauw anderhalf uur aan het wandelen langs alle werken in Park Sonsbeek in Arnhem. En als je dan toch in Arnhem bent, pak dan vooral de fiets. Bijvoorbeeld naar het Krullemullen Museum in Otterlo. Een prachtige fietstocht over Park de Hoge Veluwe. Daar is onder andere de tentoonstelling te zien, het Europa van Isaac Israëls, waarin de schildersreizen van deze kunstenaar rond 1900 door Europa, en Europa wat eigenlijk ook al niet meer bestaat, laat zien. En het is een prachtige tentoonstelling met hele toegankelijke mooie doeken van Isaac Israëls. En wat ook leuk is, tegelijkertijd is een manifestatie in het Krullemullen Museum voor kinderen. Dat moet je wel even van tevoren aanmelden. En dan krijgen de kinderen thuis een doepakket. Waarmee ze 3 creatieve opdrachten krijgen om zelf dingen te knutselen, te schilderen, te bouwen van hout. Alles kan. En dat nemen ze mee naar het museum. En dan in het museum krijgen ze 3 opdrachten. En dan ontdekken ze wat eigenlijk ze hebben gemaakt. Dus 1 geheim kunstwerk in het Krullemullen waarmee ze op zoek moeten. En dat is eigenlijk de inspiratie voor die opdrachten die ze hebben gekregen. Nou, het lijkt wat ingewikkeld zo, maar het is echt ontzettend leuk om met je kinderen en kinderen zo te laten zien hoe je je kunt laten inspireren door kunst. En dan heb ik nog een once in a lifetime tentoonstelling. De 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum. Daarvoor zijn maar liefst 15 monumentale schilderijen bij elkaar gebracht van de grootste Vlaamse schilders. Rubens, Jordaens, Van Dijk. En deze doeken zijn normaal gesproken alleen maar te zien in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Maar die wordt gerestaureerd. En daarom zijn deze 15 werken uitgeleend aan het Noord-Brabants Museum. En deze late renaissance schilderijen van de koude grond uit Vlaanderen zijn hier eigenlijk voor het eerst samen buiten die kerk te zien. En dat is uniek. Bij de vakantie hoort natuurlijk ook een dagje naar Amsterdam. Ja, en waar moet je anders heen dan naar het Rijksmuseum? Daar is altijd van alles te zien en te doen. Deze zomer bijvoorbeeld in de tuin, als je dan toch nog even van de buitenlucht wil genieten, is de zomertentoonstelling die ze elke zomer dus hebben in de tuin van Karel Visser. Toch wel de grootste Nederlandse beeldhouwer na de Tweede Wereldoorlog. Het is een abstracte beeldhouwer. En hij gebruikte ook voor die tijd nieuwe materialen als ruwe natuursteen en ijzer en metaal en hout. Maar ze hebben toch allemaal als vertrekpunt de natuur. Anders kun je ook altijd nog even het museum inlopen. Dat is een andere grootheid. Maar dan van de fotografie. Ed van der Elske, ook een zomertentoonstelling. De chroniqueur van het Amsterdam van de jaren 70 en 80. Een Amsterdam dat eigenlijk niet meer bestaat. Waar veel minder auto's, nauwelijks toeristen waren. En vooral heel veel paradijsvogels. Waar Ed van der Elske natuurlijk een feilloos oog voor had. Om die vast te leggen voor de camera. Tot slot, Toko Limburg in het Limburgs Museum. Het zal niemand ontgaan zijn dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de Molukkers naar Nederland kwamen. En natuurlijk ook naar de onafhankelijkheid van Indonesië. Andere Indonesische migranten. De titel zegt het al, Toko Limburg in het Limburgs Museum richt zich vooral op de eetcultuur. Van de Indische en de Molukse cultuur. En eten is natuurlijk bij uitstek een manier om je een cultuur kennis te maken met de andere cultuur. En bruggen te slaan tussen verschillende culturen. En in het museum vind je onder andere video-interviews, kunstwerken, maar ook familierecepten, kookboeken. En je kunt er niet alleen dingen zien, maar je kunt ook dingen proeven. Er zijn kookworkshops, er zijn verhalenmiddagen. Dus nou ja, voordat je naar het Limburgs Museum gaat, check vooral even op hun website wat er die dag te doen is. En kijk voor meer tips op museumtijdschrift.nl.
3: Ja, dat was hoofdredacteur Jeroen Junte van Museumtijdschrift. Lois, welk museum ga jij eigenlijk bezoeken als je wil ontsnappen aan die warmte?
0: Ja, nou, dat is een beetje het gênante van mij. In Nederland ben ik dus naar heel weinig musea geweest. Ik heb ooit zelfs een museumjaarkaart gehad. En dat bleek eigenlijk gewoon na een jaar een donateurschap te zijn geweest. Want ik heb gewoon eigenlijk geen enkel museum bezocht dat jaar.
3: Geen één?
0: Geen enkel museum. Ja, dat is echt heel erg. Maar het is dus eigenlijk niet dat ik het niet leuk vind. Want in het buitenland loop ik het een na het andere museum in. Dus het is eigenlijk gewoon een kwestie van even de rust nemen, gaan genieten. Dus ik heb eigenlijk nog superveel te ontdekken, dacht ik zo, toen ik luisterde naar Jeroen.
3: En je dacht misschien dat die museumjaarkaart een stok achter de deur was, maar dat is ook niet gelukt.
0: Bleek niet te werken. Nee. Nou, misschien was het niet de juiste timing. En jij?
3: Nou, Museum Voorlin, dat is dan misschien ook wel een leuke tip voor jou. Want dat is een museum voor hedendaagse kunst en moderne kunst. En wat leuk daaraan is dat je ook nog heerlijk daar door die tuin kan wandelen.
0: Wow,
3: dus als het dan toch lekker weer is, dan kun je verkoeling zoeken in dat museum. Daarna lekker die natuur in.
0: Even in de natuur, lekker.
3: Precies. Want Nederland, dat heeft natuurlijk heel veel prachtige natuur. En Michel J.H. van Staatsbosbeheer, die zetten voor ons hun zomertips op een rijtje.
1: We zien bij Staatsbosbeheer dat veel mensen die de natuur intrekken graag een wandelroute volgen. Liefst een kant-en-klare. Een paaltjeswandeling waar je de gekleurde paaltjes volgt. U kent dat wel. Blauwe, gele, groene of rode. En dat is goed, want in veel natuurgebieden in Nederland moet je op de paden blijven. Maar, wat veel mensen niet weten, is dat er ook natuurgebieden zijn waar je juist wel van de gebaande paden mag. Waar je vrij mag rondstruinen. Dat geldt bijvoorbeeld op veel delen van de Waddeneilanden. Of in de Gelderse Poort bij Nijmegen. Toch al een prachtig gebied. Struinen geeft een ultiem gevoel van vrijheid en zorgt ervoor dat je de natuur op een heel actieve, meer ontdekkende manier ervaart. De tweede tip is gericht op de jongere avonturiers. Maar stiekem is het net zo leuk voor volwassenen. Een kabouterpad. Verspreid over het land liggen tientallen speurroutes die speciaal zijn ontworpen om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het bos. Gewapend met een opdrachtenboekje en met een echte kaboutermuts wandelen de kleintjes van paal naar paal. Ze leren sporen zoeken, luisteren naar vogelgeluiden en kijken met heel andere ogen naar de insecten onder de bladeren. Voor wie de natuur juist op een heel intense manier wil beleven, is de derde tip een aanrader. Wildspotten tijdens de schemering. Staatsbosbeheer heeft op verschillende plekken in het land prachtige wildkansels en kijkhutten gebouwd. Als je hier vroeg in de ochtend, en dan is het ook heel vroeg in de ochtend, net als de zon opkomt, of juist aan het einde van de middag gaat zitten, vallen de stukjes van de puzzel in elkaar. Als je heel stil bent en geduldig wacht, kun je zomaar oog in oog komen te staan met een edelhert, een ree of een wild zwijn. Vergeet niet je verrekijker mee te nemen en de rust de tijd te geven. Je moet wel geduld hebben. En dat brengt ons bij een vierde tip die erg actueel is. Komende vrijdag 31 juli is het de Internationale Dag van de Boswachter. In de hele wereld worden op deze dag activiteiten georganiseerd om mensen bewust te maken van het belang van biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren. Dit jaar voor het eerst ook bij Staatsbosbeheer. Want Wat doet een boswachter eigenlijk de hele dag? Veel mensen kennen de boswachter als het gezicht van de natuur. Maar achter het werk gaat veel meer schuil dan de meeste mensen denken. Welke keuzes maakt hij of zij om de natuur gezond en veerkrachtig te houden? Waarom zijn die keuzes soms nodig? En waarom kunnen we niet iedereen naar de zin maken? Van de Weerribbe tot Waterland en van Texel tot aan de Maaszegge op de grens van Brabant en Limburg. Op 12 locaties staan boswachters klaar om bezoekers te ontmoeten, vragen te beantwoorden en te vertellen over hun werk. Bijzondere ontmoetingen in de natuur en de dilemma's waar zij in de praktijk mee te maken krijgen. Alle informatie is te vinden op staatsbosbeheer.nl. Kom langs bij de boswachter.
3: Ja, het wordt warm deze week, dus volgens mij zijn het allemaal goede tips voor een beetje verkoeling.
0: Hele goede tips. Morgen nemen we jullie weer mee en dan komen er een heleboel nieuwe vakantietips bij.

Dat was White Flag van Dido. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO. Eerst hoor je hier straks het nieuws van 5 uur. Daar

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, dat is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Het gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: We zitten midden in de zomer. Het is warm buiten en de tempo gaat wat omlaag. En daarom voeren we deze week in Vroeg persoonlijke gesprekken. Normaal hoor je bij ons het actuele gesprek van de dag over de stand van de wereld, de laatste geopolitieke ophef of over binnenlandse hectiek. Maar deze week kijken we iets dieper naar hoe het gaat met de mensen die midden in de maatschappij staan.
3: Vroeg. Hasjar Yacoubi.
2: Goedemorgen, mijn naam is Hasje Yacoubi en leuk dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 28 juli. Vandaag duiken we in het verhaal van Fenille Habo, die opgroeide in Pekingslee, diep in het Surinaamse binnenland, met de natuur als leermeester. Zijn nieuwsgierigheid bracht hem later naar Paramaribo en uiteindelijk naar Nederland, waar hij ging studeren in Leiden. Zo leerde hij bewegen tussen verschillende werelden, tussen het bos en de stad aan de ene zijde, tussen de Saramacaanse cultuur en de Nederlandse samenleving en tussen kennis die van generatie op generatie wordt verteld en kennis die in boeken wordt vastgelegd. Maar wat doe je? Wat doet het met je wanneer je tussen die twee werelden moet schakelen? En hoe zorg je ervoor dat taal, verhalen en kennis uit de wereld waarin je opgroeide niet verloren gaat? Nou, dat en meer bespreken we het komende uur hier met bij mij in de studio Fenille Habo. Fenille, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Haie.
2: Super fijn dat je er bent.
4: Ja, dankjewel.
2: Nou, we gaan veel met elkaar bespreken, maar misschien om te beginnen. Ik noemde het net al even, hè, het Saramacaans. Je bent zelf Saramacaner. En we gaan daar straks wat dieper op in. Maar misschien even gewoon om te beginnen voor de mensen die misschien niet weten wat dat is. Kan je in het kort vertellen wie de Saramacaners eigenlijk zijn?
4: Ja, dankjewel. Saramacanen zijn nakomelingen van gevluchte slaven uit de plantage

0: aan de kustvlag in Suriname. Die zijn gevlucht naar het binnenland, naar Amazone-Oerwoud. En daar hebben ze samen met de inheemse, met de indianen, nieuwe samenleving opgebouwd, nieuwe cultuur bijna opgebouwd.
1: Ja.
0: En wij zijn een soort van, van mijn volk ben ik de eerste generatie die eigenlijk uit het bos komt om het verhaal van die mensen te vertellen.
1: Oh wauw, die dus eigenlijk beide werelden een beetje kan bruggen ook.
0: Ja.
1: Dus het binnenland daar, maar dan ook hier waar je nu zit in Nederland.
0: Ja. Ja.
1: Hey, en ik hoor je dus zeggen, Saramakaners, het is eigenlijk dus een bevolking in het binnenland van Suriname, maar anderzijds is het dus ook een taal, er zit een hele cultuur bij. Taal, daar gaan we het veel over hebben. Je hebt ook een woordenboek gemaakt, hè, over het Saramakaans, om dat over te kunnen brengen. Maar even als we even de dag zo lekker beginnen, als we op taal inzoomen, is er voor jou een woord in die taal, in het Saramakaans, waarvan je zegt, nou, dat woord, dat vat echt de essentie van die taal eigenlijk, de kern daarvan zit erin? Of een favoriet woord dat je hebt?
0: Ik heb over slaven gehad. Maar eigenlijk moest ik zeggen Afrikaanse slaven die het bos in zijn gevlucht. De vermenging met inheemse cultuur en volk heeft het Saramakaans eigenlijk gemaakt. Maar dat niet alleen, want de Europeanen, Europese talen, Europese cultuur zit er ook in. Dat is Joodse cultuur. De hele wereld bij elkaar, zeg maar.
1: Yeah.
0: Die hebben de Saramakaners meegenomen naar het bos en teruggebracht. Ik vertel vaak ook dat de stamboom van mijn familie, dat is eigenlijk ook de stamboom van de taal. Dus aan de stamboom kun je eigenlijk zien wat voor taal ik spreek. En als we een woord eruit moeten pikken, dan zou ik het woord bij.
1: Waarschijnlijk zeg ik het sowieso verkeerd.
0: Het komt uit het Engels. Kun je raden wat het is?
1: Oeh. Nee. Als ik heel eerlijk ben, het klinkt een beetje op het blaten van een schaap.
0: En bij is interessant omdat dat een Engels woord is. Dat is voor Afrikaans, waardoor je hem niet meer herkent. Er zit een Afrikaans jas eroverheen. En hoe is dat gekomen? Als je dus de Engelse bread neemt.
1: Ah.
0: Daar hebben ze in Paramaribo in Stranatongo bredde ervan gemaakt.
1: Bredde.
0: Ja, en een ander volk, de Matawai, hebben de bijle ervan gemaakt. Dat is de voorloper van de Saramakaanse taal. En wij hebben de L weggehaald. En daardoor is het bij het
1: geworden.
0: Veel soepeler.
1: Dat is heel interessant. Het is ook altijd mooi om te zien hoe woorden dan evolueren. Hè? En hoe ze dan steeds, zeg maar,
0: Op reis gaan.
1: Ja, eigenlijk, dat is echt heel, ik had het niet mooier kunnen zeggen. Eigenlijk een soort van op reis gaan. Ja. Nou goed, wij gaan er in ieder geval over doorpraten het komende uur. Zit je in de tussentijd te luisteren en heb je vragen voor Vernie? Stel die dan vooral en dat kan in de NPO Luister app. Hashar Yakubi. Goed, Vernie, we gaan even een stukje terug in de tijd. Want jij bent zelf geboren in Pekinslee, wat je dus beschrijft, hè? Midden in het Surinaamse oerwoud.
0: Ja.
1: Als we even terug in de tijd gaan naar jouw jeugd. Ik ben benieuwd, hoe ziet het eruit om op te groeien in Pekinslee? Hoe zag je jeugd er een beetje uit?
0: Dat was zorgeloos. We hadden de hele wereld aan onze voet. Voor ons was de dorp en het bos, dat was de hele wereld. We wisten dat er een stad bestond, maar daar waren geen spannende dingen. Ja, we hebben verhalen. Maar ik moet wel zeggen dat de Saramakaanse storytelling verhalen. Dus we moesten hebben van verhalen. We hadden geen radio. We hadden geen televisie, we hadden geen telefoon. Wel verhalen. Dus je hoort verhalen over de stad, over de koeien bijvoorbeeld. Dat de koe, zo'n beest, een groot dier dat op de weilanden liep. Nou, dat wilden wij graag een keertje zien. Auto's wil je een keertje zien. Maar dat was niet zo'n heel groot ding. Het bos, de vogels in het bos, de dieren, de planten. dan wat je al heel vroeg krijg je meteen door dat je daar iets van moet weten. Als je met de grote jongens, met de mannen mee wil gaan jagen, dan moet je dat je eigen maken. En daar waren we heel druk mee. Mijn vader is gestorven toen ik ongeveer 7 jaar oud was. Mm. Verder waren geen mannelijke familieleden in de omgeving. Dus ik werd omringd door vrouwen die mij een soort van beschermden. Maar zorgden dat ik de dingen leerde die mannen moesten leren. Dus ik werd met andere families op pad gestuurd, waar wel een man aan het hoofd was, zodat ik kon leren wat een man eigenlijk hoort te doen.
1: En wat hoorde een man te doen in Peking Sleek?
0: Ik noemde net het jagen al.
1: Ja.
0: Maar houtsnijwerk maken, ook tools, gereedschappen maken, peddels, lepels, haarkammen. Koriaal, een huis. Ja, dat waren mannenwerk. En er waren ook vrouwen. Er was een strikte scheiding tussen mannen en vrouwen werken. En,
1: hoe zag vrouwenwerk er dan voor ons beeld even uit?
0: Meer rondom de huishouding. Hè. De zorgen dat de omgeving van het huis schoon is. Dat de keukengerei gereed zijn. Dat het eten gemaakt wordt. Koken bijvoorbeeld, dat hoorden wij. We hoorden niet in de buurt van de keuken te komen.
1: Dan was er een groot probleem.
0: Ja, als je jongen te veel dicht bij de keuken bent, dan is het niet goed. Dan word je geen goede man.
1: Oh, dat zeiden ze dan. Ja. Jezus, dus eigenlijk een hele, als ik het zo hoor, wat meer traditionele, strikt gescheiden rollen. Maar wat me even opvalt, Finia, is dat je eigenlijk begint met het zeggen, nou, die stad, dat was voor ons niet zo spannend.
0: Nee.
1: Dus dat binnenland, dat oerwoud waarin je zit, dat was veel spannender. Wat was voor jou ook, als je terugkijkt op je jeugd, nou iets spannends aan daar in Peking Slee zitten?
0: Nou, de bos, dat zit vol met goden. Je leert al heel snel dat wij beschermd, dat het bos eigenlijk onvriendelijk is. Die wil je ons daar niet hebben. Dat zit vol met gevaren.
1: Oké, en je zegt bosgoden?
0: De bosgoden zitten overal.
1: En wat zijn de bosgoden?
0: Dat zijn spirits. Dat zijn. Kijk, de Saramakaners geloven dat alles een. Ik moet je zeggen, het Nederlands wat we spreken, dat is eigenlijk niet geschikt om over goden te praten. Dat is niet ontwikkeld. Het is een onderontwikkelde taal op dat vlak. Wat zijn bosgoden?
1: Je zegt eigenlijk, er zijn niet genoeg woorden die wij in onze
0: in het Nederlands, nee. Het Nederlands,
1: om dat te duiden.
0: Nee.
1: Maar ik hoor je, misschien kunnen we een poging wagen, want ik hoor je zeggen, volgens mij wilde je zeggen, hoorde ik je zeggen dat alles een ziel heeft?
0: Ja, precies, alles is bezield. Daar begint het mee. En dat is wat we met de goden, de ziel van een boom, van een kreek, van een rots, van een bosgebied, van een landschap. En dat zijn bijna menselijke entiteiten. Wij associëren ze met onszelf eigenlijk. Daardoor denken we dat het menselijk is, maar we hebben ze nooit gezien. Je kan wel voelen, net als bijvoorbeeld landschap. Dat maakt van alles mee. Maar als je daar aankomt, je kan daar zien of horen wat er gebeurd is. Alleen moet je het kunnen zien, je moet het kunnen voelen. Dat landschap zelf gaat jou niet uitgebreid vertellen. Dan moet jij. En dat is wat we Yolovi noemen. Dat is de
1: Yolovi
0: is een plek die een verhaal. Een plek met een verhaal.
1: Mm.
0: En dat verhaal dat bepaalt mede dat landschap. Dus een kreek bijvoorbeeld wordt gezien als een levend iets in het bos.
1: Yeah.
0: Dat heeft een ziel, daar moet je koesteren, daar moet je goed mee omgaan. Dat zijn regels waar je je aan moet houden.
1: Zo.
0: Anders gebeuren ongelukken. Niet vervuilen, dus je mag bijvoorbeeld dat heel bos. Wij hadden geen toiletten, het bos was groot genoeg om overal te poepen, maar niet in de buurt van een kreek.
1: Een kreek is een stroom water, toch?
0: Een stroom, ja.
1: Een beekje.
0: Een beekje of een
1: smalle rivier.
0: De zijtak van een rivier.
1: Ja.
0: En dat is iets, dat is een levende entiteit. Daar moet je echt rekening mee houden. Anders kunnen, als je die goden die eromheen hangen boos maakt, dan kunnen er ongelukken gebeuren.
1: Mm.
0: En Dus als je het bos ingaat, moet je eigenlijk... Ik zeg altijd, als je het bos ingaat, moet je... Als je wil overleven in het bos, moet je gelovig zijn. Je moet geloven. Er zitten zoveel gevaren daar. Over roofdieren, takken die op je kunnen vallen. Maar ook bacteriën, virussen. Dat zit allemaal in dat bos.
1: Yeah.
0: Als je niet gelooft dat je het kan overleven, dat de slangen jou met rust laten, dan heb je eigenlijk geen leven in dat bos.
1: Nee, je zegt eigenlijk die bezieling, daar moet je respect voor hebben.
0: Ja.
1: Want dan kan je op een soort van goede manier je daardoor
0: heen. Dan ben je vrij. En daar waren we vanaf het begin. Er werd ons dat ingepeperd dat die goden er zijn en dat je rekening met ze moest houden. Dus dat maakt je een soort van vrij.
1: Ja.
0: Wij werden Mavungu, de belangrijke bosgod, want er zijn verschillende bosgoden. Maar Mavungu is de hoofdgod. En daar werden wij allemaal door beschermd in dat bos. En dat gaf ons een soort van vrijheid. Want je weet dat je kind van Mavungu bent. Dat betekent dat je gewoon... Of je niet echt bang.
1: Je bent onder de hoede van iemand.
0: Ja,
1: die je eigenlijk beschermt. Ja. En even, misschien is het mijn simpliciteit met hoe ik hier naar luister. Maar ik denk ook. Als je dan zegt bosgoden, dan denk ik, is dat oké, dus ik hoor je zeggen dat is de bezieling van het bos. Ja. Eigenlijk alles heeft een ziel, inderdaad, een beekje of een boom of een plantje. En je hebt je daartoe te verhouden en te respecteren, want je komt eigenlijk de leefwereld van dat bos in.
0: Ja.
1: Maar bosgoden zijn dus niet entiteiten die je kunt zien. Het gaat meer over dat je de bezieling voelt van wat er voor je is.
0: Dat klopt.
1: Oké.
0: En je kan, er zijn verschillende manieren waarop die zich manifesteren. Mensen kunnen in trance raken of medium als medium fungeren voor zo'n bosgod.
1: Okay.
0: En dan heb je dus rituelen, offerrituelen waarbij die geesten worden opgeroepen om met ze te communiceren. Soms geven ze wijsheden, geven ze lessen door bepaalde...
1: Heb je dat ooit meegemaakt? Wat
0: moet
1: je daarbij voorstellen?
0: Ja, nog steeds. Vorig jaar nog was ik teruggegaan om mee te doen aan een belangrijk ritueel. Dat eens in de 30 jaar wordt uitgevoerd om het bos en het dorp te reinigen.
1: Oké.
0: Okay.
1: Hoe was dat? Wat moet je daarbij voorstellen?
0: Het is grappig dat ik als kind heb ik dat meegemaakt. Het heet Sakusu.
1: Sakusu.
0: Sakusu. En ik heb het als kind meegemaakt. Dat was het moment dat de school... Er was nog geen school. En mijn ambitie was om ooit helper van Mavungu te worden. Om ook medicijnman te worden. Dat ik dus niet de hoofdmedicijnman, maar wel de helpers. De kruiden, verzamelaars. En nu kwam ik terug. En die spanning vooraf. Is het zo magisch als... Zal het zo magisch zijn als toen ik als kind.
1: Ja,
0: en het grappige is dat het nog steeds die magie heeft. Nog steeds is het... het is een bijzonder ritueel.
1: Ja.
0: Maar ook tegelijkertijd de omgang met de mensen weer... waarmee je bent opgegroeid, die dat uitvoeren.
1: Ja.
0: Iedereen, je moet je voorstellen, een hele gemeenschap van honderden mensen... die in trance raken in het bos. De eerste dag, het ritueel duurt dagen. En de eerste dag is in het bos. Dan heb je dat de mensen die daar... Want er worden dan kruiden verbrand en mensen raken in trance. Willen op het vuur springen.
1: Oh, echt?
0: Maar de volgende dag, dan komt het naar het dorp. Gewoon in het open, in de felle zon. Dansen ze om een vuur heen. En, ja, dus,
1: het is bijzonder ook dat je dat als kind zeg maar hebt kunnen zien. En dan nu.
0: En dat het nog is.
1: Ja, en dat het er en nog is en dat je dat nu opnieuw meemaakt. Ja. Ik hoorde je ook zeggen, even toen je terugging naar dat moment... waarop je dat nog herinnerde als kind, dat je even de school noemde. Want wat ik begreep en wat ik ook las in interviews die je hebt gedaan... is dat er op een gegeven moment kwam er een missionaris... naar jullie dorp en begonnen ze een school. Hoe reageerde je omgeving daarop toen die missionarissen er kwamen en die school wilden starten?
0: Nou, het begon met de registratie van de kinderen. Nou, dat is al een verkeerd begin. Maar deze mensen, de Saramakaners, die de slavernij ontvlucht zijn, die willen Die willen vooral niet geteld worden. Dus als je hun kinderen gaat tellen, dan gaan alle alarmbellen af.
1: Die denken, oh jee.
0: Ze gaan, er gaat weer iets gebeuren. Want op de plantage was het dus... Als mensen geteld worden, dat betekent dat de verkoop aanstaande was. Dus dan zal familieleden kwijtraken.
1: Oh, wow.
0: En ik weet nog dat mijn oma ons bij elkaar had geroepen... om te vertellen dat de stedelingen weer de kinderen aan het tellen waren... omdat ze van plan zijn, ze gaan naar school brengen. En de bedoeling van die hele school was om de kinderen te stelen. Ze gaan de kinderen naar de stad lokken.
1: Oh, God.
0: Dus we moesten daar vooral niet in de buurt komen.
1: En wat deden jullie dan als kinderen?
0: Nou, ze namen ons meteen mee het bos in. Dus we zijn niet, ik was niet ingeschreven... Toen, ik weet niet hoe lang daarna, kwamen we in het dorp. En toen hoorde ik van mijn vriendjes dat de paters daar waren... om de school te beginnen de volgende.
1: De paters?
0: De paters, ja.
1: Dat zijn de missionarissen.
0: Rooms-katholieken, ja, dat zijn de missionarissen. De Rooms-katholieke paters. En nou... Ik had, doordat ik altijd met heel veel... in zo'n dorp ben je eigenlijk... je hoort bij een familie, maar eigenlijk ben je van het heel dorp. Dus alle kinderen van jouw leeftijd zijn jouw broers en zussen.
1: En je denkt, nou, mijn vrienden die gaan wel naar die school toe. Dacht
0: ja, dus ik heb meteen een team samengesteld. Van nou, we moeten naar de school gaan, want ik wil inschrijven.
1: Maar wacht, hoe was dat contrast dan? Want je moeder en je oma die wilden niet dat je daar naartoe ging. En jij wel. Was dat nog ergens lastig?
0: Ik heb... Nee, niet eens. Ik heb... wij... hoe moet ik dat zeggen? Doordat ik geen mannelijke... Die vrouwen die hadden best moeilijk met mij. Want er waren vrouwen die mij proberen op te voeden. En ik ben een jongen, ik ben een man. Dus af en toe moet ik dingen doen waar die vrouwen gewoon helemaal gek van werden. Dat betekent dat ik niet altijd luister naar wat...
1: Dat dacht jij toen op?
0: Ja, ik was... We waren toch... Ik ging vaak weg om met de jongens te gaan hengelen, vissen, te gaan voetballen. Terwijl eigenlijk oma vond dat ik moest helpen met iets ergens aan.
1: Je dacht, het past wel om een beetje tegendraads te zijn.
0: Precies, dus dat ik zelf naar de school ging... dat was gewoon een heel normale dorpactie van me. En toen kwamen we daar, toen zag ik dat die paters die waren aan het filmen. Die wilden dat wij dingen moesten doen, gaan rennen, zodat ze konden filmen. Maar ik was daar om me in te schrijven. Dus ik hield ze heel goed in de gaten. Dus als je die film terugziet... Ik sta er heel goed op, omdat ik was daar met een missie.
1: Ja.
0: Ik moest ingeschreven worden. En ik hield dus die camera heel goed in de gaten van wat wilt hij nou van mij?
1: Ja, precies. Jij was nog even de kat uit de boom aan het kijken daar.
0: Ja, toen ik zei, ik ben nog niet ingeschreven, maar ik wil wel naar school. Toen zei oh, geen probleem, meld je morgen aan, dan komt het helemaal goed. Toen was ik helemaal blij.
1: Ja.
0: Dus toen zo is het begonnen. Ik was 10 jaar oud toen de school kwam. Meestal gaan kinderen op een vierde naar school, maar de school kwam naar mij toe, mijn tiende.
1: Wat bijzonder. En toen je uiteindelijk ging?
0: Dat veranderde alles. Je hele ambitie, op een gegeven moment wil je geen medicijnman mee worden, maar je wil onderwijzer worden, je wil dokter worden. En je wil, maar op dat moment was het ook nog eens geen vooruitzichten op naar de stad gaan. Dat was sommige van die leraren, die hadden zelf niet in de stad gestudeerd. Die zijn gewoon in het dorp naar school gegaan.
1: Ja.
0: En na de lagere school kwamen zij... werkten ze voor die paters om ons les te geven in het Saramakaans. Ik ben een van de weinige Surinamers die onderwijs kregen in zijn eigen moedertaal.
1: Ja, in het Saramakaans.
0: Dat was een experiment van de paters. Omdat ze wisten dat wij afgesloten waren... van de buitenwereld, dat wij wisten niet dat het Nederlands bestond. We hadden nooit iemand Nederlands horen spreken.
1: Nee.
0: Maar ik moet zeggen, Pekinslee is... De Saramakaners bestaat uit 12 groepen, 12 families.
1: Mm-hmm.
0: Wij noemen dat in het Saramakaans law. Dat is een clan.
1: Ja.
0: Dus je hebt die stam, de Saramakaanse stam... en die is onderverdeeld in 12 groepen, de los. En de Dombi is een van de 12. En Pekinslee is het hoofddorp van de Dombi.
1: Ah.
0: Dus de kennis die de Afrikanen het bos hebben meegenomen. Pikislee is een van de laatste halten.
1: Hmm.
0: Waar die bron is, waar de kennis. En als je daar opgroeit, dan krijg je dingen mee waar je in eerste instantie niet bewust bent dat het waardevolle kennis is. Pas
1: zoals? Achteraf.
0: Net als met die taal, maar ook we hebben. Je hebt de wat ik over de goden verteld. Bepaalde therapieën, medicijnen die je moet maken als dingen gebeuren. Die is per groep verdeeld.
1: Ja.
0: En je hebt de Apinti drum, de talking drum, de sprekende drum bijvoorbeeld. Okay. Elke van die 12 hoofddorpen die is op Apinti hoor afstand gemaakt. Heel veel kinderen groeien op in de Saramakaanse gemeenschap. Die zijn daar niet bewust van. Maar als je in Pikislee opgroeit, dan leren ze je dat de nummer 1, het eerste dorp, die als er iets is, dan slaat die op de Apinti. Op de drum.
1: En het volgende dorp hoort dat.
0: Hoort
1: dan.
0: Dat, die geeft het door aan de volgende.
1: Oh, wow.
0: In de tijd dat je dus geen telefoon had, geen mobiele telefoon, hadden zij die talking drum al.
1: Dat is zo. En dan op die manier kan je eigenlijk 12 dorpen met elkaar een signaal laten doorgeven.
0: Maar als je dus in zo'n dorp opgroeit, voordat je weet, hebben ze jou op de Apinti school gezet. Dan heb je Apinti geleerd, maar je weet niet waarom. Pas tegen de tijd dat het begint serieus te worden, krijg je dat te horen. En in mijn geval ben ik op mijn 16e was ik klaar met school daar in het binnenland. Toen moest ik naar de stad.
1: Ja, want kan je daarover vertellen? Want nadat je op school hebt gezeten, daarna verhuisde je naar Paramaribo. En ik kan me voorstellen, dat moet ook toch een enorme overgang geweest zijn van het Surinaamse binnenland eigenlijk naar de grote stad. Wat veranderde er allemaal voor je?
0: Ja, dat was inderdaad een sprong, inderdaad. Het was onvermijdelijk. We moesten weg uit het dorp. Dus, maar die school die veranderde alles in het dorp. Ik vertelde al dat er dus een verdeling tussen jongens en meisjes taken.
1: Ja.
0: Maar door de komst van de school veranderde dat totaal.
1: Ah.
0: Wij koken. Wij kwamen dus. De school begon om 8:00. Dus ik moet zeggen, mijn oma en mijn tantes die gingen naar de kostgrondjes rond 6:00. Gingen ze al weg het bos in, naar de kostgrondjes die achter het dorp in het bos zijn.
1: De kostgrondjes?
0: Dat zijn akkers waar van alles wordt geplant. En dat ligt tot wel kilometers ver in het bos.
1: Mm-hmm.
0: Maar doordat wij naar school moesten, konden we dus niet meegaan met ze meer.
1: Hmm.
0: En dat was eigenlijk de manier waarop je leerde van je ouders, was door mee te lopen met ze naar
1: de
0: alle dingen. Ja, en dan zaten we op school rekenen en taal te leren. En zij waren in het bos. Dus wij hadden van 8:00 tot 1:00 school. En dus na 1:00. De ouders die komen pas rond 6:00 s'avonds weer naar het dorp. Dus we hadden tussen 1 en 6:00 hadden we het dorp voor ons alleen. En het ging goed, maar we aten bijna alles wat er eetbaar was.
1: Oh, echt?
0: Was.
1: Wat er te vinden was, dat namen jullie lekker mee.
0: We hebben alle jongens van mijn leeftijd zijn goede koks geworden. Alle kippen. Normaal, die kippen die worden eigenlijk niet opgegeten in het dorp. Is het niet, maar in mijn generatie, we hebben bijna
1: is
0: alle
1: er
0: kippen.
1: Keer, maar dat is, ik denk, dit is sprekend. Want eigenlijk wat je laat zien is dat er een verschil zit. Dus in één keer, op de eerste orde denk je, nou, er komt een school. Maar op diepere orders is er in één keer een soort van, ook misschien een soort van splitsing tussen wat via ouders werd overgegeven versus wat je nu formeel in school leert. Ouders zijn weg, kinderen zijn dan alleen. Je gaat eigenlijk op een hele andere manier ontwikkelen. Vinnie, ik wil eigenlijk met je door naar dat moment waarop je aankomt in Paramaribo, in de grote stad. En eigenlijk die transitie meemaakt. Je vertelde al even, alles werd anders. Maar kan je misschien kort vertellen wat er dan zo anders was toen je daar in die stad aankwam?
0: Ik kwam daar 's avonds aan. En die lichten, zoveel lichten had ik nog nooit gezien. Wij hadden olielampen in het dorp. En dan ontdek je dat alles verlicht is, de straten. Zelfs de auto's hadden lichten. Dat was voor mij Ik dacht, je ziet die kabels naar de elektriciteitspalen lopen.
1: Ja.
0: Dus dat snap je dat via een bron komt. Maar die auto's hadden ook lichten. En daar snapte ik niks van.
1: Ja.
0: Maar goed, later. Dat duurde langer voordat ik dat snapte van de batterijen ontdekte. Maar ook de stank. Die stad stonk echt. Die
1: ja.
0: benzinelucht. Maar ik was vastberaden om het uit te houden in de stad. Ik ben nog steeds claustrofobisch. Dat was ik toen al. Dat ontdekte ik toen ik in de auto ging zitten.
1: Ah.
0: Ik kon niet in een ruimte dat zo klein was en afgesloten. Dus dat was, maar ik was vastberaden om daaraan te wennen. Dat is uiteindelijk gelukt.
1: Ja. Maar je zegt eigenlijk omdat je altijd in de wijde natuur zo hebt kunnen leven. Het bos, nou, daar heb je oneindige ruimte. En dan kom je in één keer in de stad in zo'n kleine cabine.
0: Ja, niet iedereen heeft daar last van. Ik heb het wel en sommige... Ja,
1: ja, je bent er eigenlijk achter gekomen daar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je moet aan alles wennen. Van poepen op de wc, op zo'n toiletbril, dat zittend poepen. Ik heb het niet zo lang geleden heb ik gelezen... dat eigenlijk hurkend poepen, zoals ik dat altijd heb gedaan... dat het beste was. Dat je eigenlijk een kruk op die toiletpot moet je een kruk zetten... zodat je je knie op hoogte komt.
1: Oh, echt? Nee, dat wist ik helemaal niet, maar dit is...
0: Dat ik na al die jaren dat ik mijn best heb gedaan... om te leren poepen op de wc...
1: Kom je erachter dat de inheemse...
0: Dat niet een goede houding was. Nee. Die houding die we in de bos hadden was
1: In Pekingslee, dat was eigenlijk...
0: Dat was een van mijn struggles om te leren poepen.
1: Ja, en het is misschien grafisch... maar het laat wel natuurlijk zien wat het verschil is. Je moet eigenlijk op alle dimensies dan aan nieuwe dingen wennen. Ik moet wel zeggen... Want ik heb natuurlijk je verhaal ook gelezen. En toen las ik op een gegeven moment... Nou, je bent dus van Pekingslee, eigenlijk van het binnenland, het oerwoud... ben je naar de grote stad gegaan, naar Paramaribo. Vervolgens ben je in 1999 ben je verhuisd naar Nederland om te studeren.
0: Ja.
1: En toen kwam je terecht bij Minerva in Leiden.
0: Ja.
1: Nou... Toen ik dat las, Finium, ik moet zeggen... Ik kon me bijna geen grotere tegenstelling voorstellen... dan van Pekingslee naar de studentenvereniging Minerva in Leiden. Ja. Hoe was dat voor jou? Dat zijn toch twee werelden apart?
0: Nou, de sprong van Pekingslee naar Paramaribo was veel groter. Maar Minerva, die jongens... voor mij waren gewoon mijn vrienden. Die heb ik niks raars. En ik wist niet eens... dat wat Minerva was. Via jullie leer ik veel achteraf. Waar ik in.
1: Te duiden.
0: Ik was laatst nog met mijn zoon, die wil in Leiden gaan studeren. Zijn we naar het studentenhuis teruggegaan om het te zien en te kijken. Ik heb een heel fijne tijd met die. Ik heb wel vanaf het begin gezegd, jongens, die club. Het clubhuis van ze, de regels. Want ze hebben allerlei regels waar je aan moet houden... als je in een clubhuis kwam en al die rituelen die ze... daar wilde ik verre vanaf leven. Mm. Ik ging liever met de meiden op stap dan dat ik naar hun clubhuis ging.
1: Ja.
0: Dus ik heb daar nooit mee gedaan. Maar ze hebben mij leren boodschappen doen op de supermarkt, ijsjes bestellen.
1: Wat goed.
0: Ik ging ijsje bestellen. Hè, en dan staat daar een mevrouw met heel veel adrenaline in de lijf, spanning... En de mensen achter mij die vonden dat het te lang duurde. Ik uitgebreid wilde ik uitleg krijgen over de verschillende smaken. Wat ik misschien mocht proeven, dat mocht niet. Maar die Minerva-jongens, vervolgens was ik bang geworden. Ik durfde niet meer alleen naar de winkel. Want ik sprak Nederlands, maar... je staat dan voor bij een kassa en je vraagt iets in het Nederlands... en die mevrouw die denkt dat je een andere taal spreekt. Dat was de eerste keer dat ik denk, er is iets met deze mensen. Die horen, die verwachten van mij dat ik een andere taal spreek... en daardoor horen ze niet dat ik... Misschien lag het aan bij een accent.
1: Ja, maar dat is interessant.
0: En met die jongens erbij ging alles veel makkelijker. Mm. Zij hebben mij leren boodschappen doen.
1: Wat interessant. En ook dat verschil dan, zeg maar... wanneer je alleen versus met anderen... dat het dan toch misschien...
0: Maar dat was ik al in Paramaribo gewend.
1: Ja.
0: Mensen reageren. Ik ben een... in die tijd was het gewoon... Ik was een bosneger en dat zagen ze in Paramaribo. Mensen behandelen je echt anders. Heel veel Surinamers die kennen discriminatie pas als ze naar Nederland komen. Maar wij uit het bos, wij kennen dat in Paramaribo. En
1: wanneer
0: daarom,
1: je
0: als we naar Nederland komen, dan is het niet shocking, want je weet dat je anders bent.
1: Omdat je binnen Suriname eigenlijk al een verschil daar ervaart.
0: Ja.
1: We gaan daar zo meteen ook nog verder op inzoomen. Heb je in de tussentijd vragen voor Vanille? Stel die dan vooral, en dat kan in de NPO Luister app.
2: Vroege vragen.
1: Goed, er zijn al best wat vragen voor je binnengekomen, Vanille.
0: Oh,
1: dus ik zou zeggen, hoe korter we er doorheen kunnen vliegen, hoe meer vragen we kunnen oppakken. Ik zie hier een hele mooie eerste vraag van Marie. En die vraagt, heb je het gevoel gehad dat je iets van jezelf moest achterlaten toen je al die nieuwe werelden instapte? Dus toen je van het oerwoud naar de stad ging in Suriname, maar vervolgens ook van Paramaribo naar Leiden in Nederland. Heb je het gevoel dat je iets moest achterlaten om mee te kunnen komen in die nieuwe werelden?
0: Nee, niet echt. Want ik ben gewoon dezelfde dorpsjongen gebleven. Ik heb juist een rijker leven gehad. Als je kijkt naar... Ik hou nog steeds van koken.
1: Ja.
0: En heel veel van de gerechten die ik maak, die komen niet eens voor thuis bij ons vandaan. Die heb ik onderweg gepikt. En
1: ja.
0: Ik heb, net als met het woordenboek, ik heb gewoon die taal en ik heb die taal meegenomen. En vervolgens ben ik er steeds, omdat ik kon schrijven, hoefde ik dus niet in mijn hoofd mee te nemen. Maar ik kon het op papier mee zetten. Dus als ik in het dorp was, dan had ik alleen mijn hoofd om dingen te onthouden.
1: Ja.
0: Nu had ik het papier erbij. Die paters hebben mij leren schrijven. En daardoor heb ik papier. En...
1: recht zelfs aan de kennis die je hebt.
0: Het is geen makkelijk leven, want je hebt een soort van dubbel leven. Dat van het dorp wat je hebt meegekregen en wat je onderweg hebt. Dus je hebt dubbele ballast, zeg maar.
1: Ja, ja, maar het is dus niet minder, inderdaad.
0: Nee.
1: Je hebt niks achtergelaten, maar je hebt gewoon meer.
0: Nee.
1: Er is ook een andere vraag van Patrick en die zegt... zijn de bosgoden uit jouw jeugd ook in Nederland te vinden?
0: Zeker, de goden zijn overal. En de obja, je hebt de bosgoden, maar de obja is de kracht van de natuur. Dus als je kruidenbad neemt, dan is dat de werking van de obja, zorg dat je heelt. Ook in woorden, gesproken woorden, zit de obja.
1: Het is
0: de kracht van het universum. En die werkt altijd ook als je niet gelooft. Maar hetzelfde geldt voor de goden, die zijn ook overal.
1: Ja.
0: Daar heb ik veel later ontdekt dat die goden ook overal zijn.
1: Ook hier in Nederland eigenlijk.
0: Zeker.
1: Je moet gewoon in staat zijn om het te voelen, zeg je.
0: Ja, we hebben, als ik daar iets kort, een project wat wij nu doen op Terschelling, is dat we dat eiland onderzoeken op de aanwezigheid van de goden. En dat komt doordat we met een kustenaars uit Pekinslee 2 jaar geleden daar zijn gaan optreden.
1: Oké. Okay.
0: En toen vertelden we dat die bossen aangelegd zijn met de bedoeling om hout, om de mijnen in Limburg van hout te voorzien.
1: Ja.
0: Maar nu is het beschermd gebied omdat die mijnen dichtgingen.
1: Ja.
0: En nu is het beschermd gebied omdat vogels uit Afrika daar op kracht moeten komen voordat ze naar het vasteland van Europa gaan. En zij trokken daaruit de conclusie dat dat precies het werk van de goden is. Dat de goden hier moeten zijn, want werkt de obja. De Nederlanders die zijn niet gelovig. Die geloven helemaal niet in de bosgoden. Maar ze hebben de faciliteiten, de goden hebben ertoe aangezet.
1: Ja. En je zegt, ze zijn er eigenlijk dus wel.
0: We dat hele eiland aan het onderzoeken.
1: Dat is een interessante.
0: Op de aanwezigheid van de goden, van de watergoden en de bosgoden.
1: Mooi, heel erg mooi. Ook veel dank aan iedereen voor de vragen. Zit je te luisteren en heb je verdere vragen die opkomen voor Vanille? Blijf ze stellen en dat kan in de NPO Luister app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Goed, we zijn zo weer bij je terug, want dan praat ik verder met Vanille Habo. Maar eerst luisteren we naar wat muziek en dat doen we vandaag met niemand minder dan Typhoon. Hier met Hemel Valt.

0: Dat was Hemelvalt van Typhoon. En welkom terug. Je luistert nog steeds naar Vroeg van dinsdag 28 juli. Voor de plaats spraken we met Vinnie Habe over zijn jeugd in Pekinslee, zijn vertrek naar Paramaribo en de grote stap naar Nederland, waar hij in Leiden ging studeren. Maar juist door tussen die verschillende werelden te bewegen, ging hij opnieuw kijken naar de taal waarmee hij was opgegroeid, het Saramacaans. Want een taal bestaat niet alleen uit woorden. Er liggen ook verhalen, kennis, geschiedenis en identiteit in opgeslagen. En hoe voorkom je dan dat die verloren gaat? En wat gebeurt er wanneer je ze probeert vast te leggen in een woordenboek, een museum of een kunstwerk? Nou, daar praten we verder over in het komende half uur. Heb je in die tussentijd vragen voor Vinnie? Stel die dan vooral en dat kan in de NPO Luister app.
1: Vroeg. Hashar Yakubi.
0: Ja, Vinnie, ik zeg het eigenlijk al, een woordenboek. Een woordenboek met Saramacaanse woorden. Ja. Kan je misschien iets meer vertellen over hoe het idee ontstond om dat woordenboek te maken?
2: Kijk, de Nederlands. Ik heb heel hard mijn best gedaan om Nederlands te kunnen spreken. En de Saramacanen, mijn voorouders, die hebben Paramaribo altijd vermeden. En ik denk dat het komt door het Nederlands en het kolonialisme. Die gingen liever naar Frans-Guyana, waar ze Frans makkelijker konden leren dan het Nederlands. En dus wij wisten al dat het Nederlands was een moeilijke taal.
0: Ja.
2: Maar ik was van plan om dat goed te leren. En op een gegeven moment was ik op school, ontdekte ik dat ik heel goed was met de regels op papier van de taal. Maar spreken was nog moeilijk.
0: Mm.
2: En de leraar, toen ik naar de stad ging, die heeft mij een schriftje meegegeven waarin ik de nieuwe woorden die ik leer moest bijhouden. En als ik ze opschreef, dan kon ik altijd op school brengen om te bespreken.
0: Ah.
2: En dus ik heb voor mijn eigen ontwikkeling heb ik altijd
0: woorden
2: bijgehouden. En dat is nu, na 10 jaren is dat inderdaad uitgegroeid tot een woordenboek waar anderen ook een voordeel mee kunnen doen.
0: Ja. Maar dat is eigenlijk heel grappig. Dat is misschien ook wel de toevalligheid van waarom het een woordenboek is.
2: Ja.
0: Maar waarom was het voor jou zo belangrijk om het Saramacaans op die manier ook te behouden? Want je bent eigenlijk bezig met het perseveren van het behouden van een taal.
2: Ja, nou, die lijst maken, daar was ik al goed in. Ik heb een vriend van mij, eind jaren 90 kwam een vriend van mij uit Amsterdam naar Suriname. En die wilde Sranatongo leren. Toen heb ik ook hem geholpen met die lijst.
0: Want, ja, Sranatongo, dat is denk ik
2: dat is de taal, de nationale taal van Suriname.
0: Ja.
2: Die iedereen spreekt, de contacttaal.
0: Ja.
2: En toen ik in Paramaribo kwam, toen kon je Sranatongo eigenlijk niet. Dat moest je leren op straat. Dat leer je niet uit de boeken of wat dan ook. En dat heb ik geleerd. En samen met deze vriend hebben we een boekje ervan gemaakt. Met alle woorden die we verzameld hebben, alle zinnen. Dat is Surinaamse reizigers zijn thuisblijvers geworden. En nu al meer dan 26 jaar bestseller Surinaamse
0: boek. Dat jullie dus je hebt parallel nog aan het Saramacaanse woordenboek ook dat voor Sranatongo.
2: Ik heb dus Saramacaans was mijn persoonlijk project. Daar deed ik. Maar ik had een paar uitdagingen in de Saramacaans. Ik kon sommige woorden niet schrijven. Ik hoor die klank. Ik hoor dat er een klank in zit die ik niet thuis kon brengen. Maar met Sranam was dat geen probleem. Sranam boekje was makkelijker te maken.
0: Oh echt?
2: Maar en toen heeft een vriendin van mij die zei, weet je wat je moet doen? Je moet misschien Afrikaanse taalkunde gaan studeren in Leiden om met die klanken bekend te worden. Toen ik vertelde, want ik dacht dat zij is zelf taalkundige en ik dacht dat ze mij kon helpen om die klanken te lokaliseren.
0: Ja.
2: En we hebben toen beurzen geregeld, ben ik naar Leiden gegaan. En daar ontdekte ik dat er dus in de Saramacaans klanken zitten die de Europeanen niet horen. Die zijn nooit beschreven ook in die taal. En ik heb mijn medestudenten meegenomen in dat project, dat woordenboekproject. Die hebben de eerste versie van het woordenboek, dat hebben mijn medestudenten allerlei vormen die de woordenboek konden nemen. Daar hebben ze mee geëxperimenteerd.
0: Maar dat is heel bijzonder, want je komt in één keer dan achter allerlei facetten die je misschien op het eerste oog, inderdaad, als je daar niet zo grondig naar gaat kijken, ja, je er niet achter komt. Dus inderdaad klanken. En waar komen die klanken dan vandaan? En hoe ga je die lokaliseren? En hoe breng je dat dan ook nog over? Want dat wil je ook doen met een woordenboek.
2: Ja.
0: Maar wat ik ook interessant vond, ik las ergens ook dat je tijdens het verzamelen van alle woorden voor het woordenboek ontdekte dat taal heel erg samengaat met de verhalen die de sprekers van die taal vertellen.
2: Ja.
0: Kan je
2: ja.
0: dat uitleggen?
2: We hebben dus de Saramakanes, die wat ik net vertelde over, die hebben geen boeken, geen films, geen alleen maar de taal en de orale bronnen achtergelaten. En die orale bronnen, het woord zegt het al, is mondeling vertelling, dus via de taal. En als je dat op papier gaat zetten, dan kun je ze en analyseren, dan kun je dingen ontdekken. Bijvoorbeeld mijn naam, dat ontdekte ik in Leiden. Mijn naam was gewoon Vinier, dat was de naam van mijn opa van vaderskant, die heette zo. En ik wist dat mensen, een generatie voor hem ook, die naam hebben. Dat is een familienaam die ik dus heb meegekregen. Dus nou, dat is een echte naam. Het is niet een verzonnen naam, het is gewoon een naam. We zochten niks anders. Het heeft verder geen Saramakaans woord dat je kan thuisbrengen. Maar in Leiden kwam ik erachter dat het een Afrikaans woord is uit het Ewe. Uit een van de West-Afrikaanse talen, dat Vinje is letterlijk mijn kind. Vinje, kind van mij. En als je dat gaat. Hoezo noemt iemand.
0: Zijn kind, mijn kind.
2: Ja, en oké, maar de eerste was. Oké, als dat uit het Ewe komt, zijn er nog meer woorden die uit het Ewe.
0: Nou, die je uit de Afrikaanse talen kunt herleiden.
2: Zie je dus in het Saramakaans heel veel Ewe-woorden.
0: Ja.
2: Maar. Als je dus nog verder gaat kijken in die woorden, net als mijn naam, dan kom je dus op de slavenplantage terecht. Waar, als ik vertelde al, als kinderen geteld werden, dat betekent dat er dus dat ze verkocht zullen worden.
0: Mm.
2: En dan werd er dus een inventaris gemaakt. En een van de dingen waar we nu achter komen, aan de hand van de orale verhalen, maar ook geschreven bronnen. Dat is ook het mooie. Als we eenmaal de taal van de voorouders hebben, die oraal was, hebben vastgelegd, dan kunnen we het vergelijken met geschreven bronnen.
0: Ja, ook nog. Maar terug naar je naam. Ja. Mijn kind, waarom zou iemand dat zo noemen?
2: Dus op de slavenplantage werden dus de jongens die werden verkocht en de vrouwen mochten op de plantage blijven. Dus moeder en dochters blijven op de plantages en jongens werden dus verkocht naar andere plantages. En die moeders die hadden dus niks anders dan dat ze via de naam een boodschap met dat kind mee kunnen geven, zodat hij iets heeft waar hij op terug.
0: Oh, wauw.
2: Ja,
0: dus het kind is weg, maar dan zit in de naam nog
2: in de
0: geborgen
2: naam,
0: van. Maar dat
2: moeder,
0: is wel mijn kind.
2: Jij bent mijn kind.
0: Oh, wauw.
2: En dat is. We hebben de. Ik zei al, ik kom uit de Dombi-clan. Dombi is het Saramakaans woord voor dominee. Nou, als je gaat onderzoeken hoezo dat. Nou, dan blijkt dat de eerste dominee in Suriname, uit Middelburg, die heet Baselier. Die dominee Baselier, die had dus die plantage waar de voorouders werkten. En toen ze gevlucht waren, hebben ze gewoon zijn naam aangenomen om te kunnen. Om verbonden te kunnen blijven aan.
0: Met elkaar.
2: Ja, dat je dus weet, daar komen we vandaan.
0: Mm.
2: En het mooie is dat niet alleen zijn titel, de dominee, meegenomen. Maar Baselier is een jongensnaam in Pekinslee.
0: Ja.
2: Een vriend van mij waarmee ik ben opgegroeid.
0: Nooit, die heette zo.
2: Die heette zo. En zo kun je dus aan de naam.
0: En dat is eigenlijk wat je ook zegt. Dus als je die verhalen erachter weet, als je de historie weet, als je de overdracht in het orale eigenlijk ziet, dan kan je dat belang daarvan ook voelen.
2: Ja.
0: Want heel even, Vinnie, als we daar verder naar kijken, uiteindelijk heeft het opzetten van het woordenboek geleid ook tot het opzetten van een museum in Pekinslee.
2: Ja.
0: Hoe is dat een beetje gegaan? Kan je dat kort vertellen?
2: Ja, nou, dat waren twee. We hebben de mannen van Totomboti, is een kunstenaarscollectief uit Pekinslee. Die maken houtsnijwerk, houten sculpturen, massieve houten banken. Die eigenlijk normaal alleen voor rituelen worden gebruikt. Mm. Buiten de dorpszetting, alleen in het bos. Gewoon massief, zodat je ze in het bos onder de bomen kan gebruiken. En dat hebben ze tot kunst verheven. Maar vervolgens hebben ze begin, ik dacht 2005 en 2007 zijn ze voor het eerst naar Nederland gekomen voor een samenwerking met het Tropenmuseum. Toen hebben ze het museum, het Tropenmuseum, van binnen gezien. En sindsdien hebben ze besloten, we gaan gewoon een museum maken. Hebben zij eigenhandig in 2009 een museum gebouwd.
0: Oh, wow.
2: En, maar ze kunnen helemaal, dat museum kunnen ze niet runnen. Dus bij mij gekomen dat ik ze moest helpen om een plan te maken. En ik had het woordenboek was al een project van
0: me.
2: En gelukkig had ik dus daar een heleboel dingen beschreven die we in het museum konden opnemen.
0: Yeah.
2: En zodoende is het woordenboek zelf. Ik vertel altijd dat het woordenboek heeft een voorkant. Dus dat is wat de woorden, de beschrijvingen die je ziet. Maar de achterkant is de aantekeningen die ik dan...
0: Mm.
2: Als je een object hebt, dan kun je zeggen wat voor object het is. Maar je kan nog meer verhalen over dat object vertellen.
0: Yeah.
2: En die aantekening ben ik ook aan... Dankzij dat museum ben ik dat ook uitgebreid aan het maken.
0: Yeah.
2: Dus als je een godennaam tegenkomt, dan beschrijf ik wat verhalen eraan hangen. Maar dat zie je niet aan de voorkant van het
0: Dat is waar. En dat verrijkt natuurlijk... Ik bedoel, een voorwerp in een museum zien is één ding. Maar als je dat verhaal erachter hebt, dat verrijkt de hele beleving. Dat maakt er ook voor, zorgt er ook voor dat iets je bijblijft, dat je iets onthoudt.
2: En het probleem dat we hebben is dat in Nederland, doordat wij dus op die manier werken met de orale traditie, is het helemaal geen traditie in Nederland. Mm. En daardoor is bijna geen instelling waar je terecht kan om die kennis kwijt te raken. Mm. In Zwitserland, Zürich, hebben we al lange tijd een samenwerking lopen met het etnografisch museum daar. En die hebben ons een ruimte gegeven waarin we kunnen experimenteren dat we met objecten. Hoe kun je? Want het probleem dat we hebben is dat we dus dat museum hebben, maar we hebben helemaal geen vaardigheid om alledaagse verhalen in een museum te zetten. Dus in Zürich oefenen we met hoe kun je op een respectvolle manier het verhaal van een object vertellen in een museale omgeving.
0: Ja.
2: En dat experiment doen we daar. En dan worden we een soort van, groeien we in die rol.
0: En jullie doen dat ook op brede zinnen, want je hebt ook een tentoonstelling in het Cobra Museum gehad. Jullie werken samen met het Fries Museum. Je noemde al even in Terschelling wat jullie doen. Nou, het museum in Pieck in Slee, wat voortkwam uit het woordenboek. Het manuscript van het groot woordenboek van de Saramakaanse taal is nu af. Hoe voelt dat voor jou als je daar zo op terugkijkt?
2: Ik had gisteren nog een gesprek met de uitgevers hierover. Het is af, maar iemand zei bij een boek maken is leuk. Het proces was leuk, maar nu moet je dus dingen eromheen gaan bedenken. Hoe krijgen we dat boek in Suriname?
0: Ja.
2: Er zijn een paar. We moeten met fondsen gaan praten. Of meer. En die boeken zijn nog niet gedrukt, hè? Ze moeten gedrukt worden. Het zijn twee woordenboeken geworden.
0: Yeah.
2: Saramakaans woordenboek. Dus het bestaat uit twee: Saramakaans-Nederlands en Nederlands-Saramakaans. Maar doordat ik ook de etymologie heb bijgehouden van wat ik vertel, dat uit Bredde komt. Stranatongo zit in het Saramakaans. En dat wilde die uitgever, die was eigenlijk geïnteresseerd in Stranatongo woordenboek. En daar heb ik dus binnen één jaar tijd heb ik dat eruit gehaald, Stranatongo.
0: Yeah.
2: En gezegd, hier heb je Sarana, maar dan moet je ook Saramakaans uitgeven. En nu ben ik samen met hen de rijkheid van de Saramakaans aan ontdekken. En dat willen we heel graag. We zijn gemotiveerd om dat aan de wereld, om aan Suriname en Nederland te laten zien.
0: Yeah.
2: Hoe die twee talen verwant zijn aan elkaar. En hoe het de hele discussie over slavernijverleden nu, hoe het dat faciliteert.
0: Eigenlijk geëvalueerd is daar.
2: Ja.
0: Ja. Dat is echt een hele interessante. Ik zie dat er nog wat laatste vragen voor je binnenkomen, Fanny. Dus ik zou zeggen, laten we er naartoe gaan. Ja. Mocht je nog een nabrander hebben, stel die dan vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroege vragen.
0: Want ik zie hier een vraag van Josta. Eigenlijk doorpakkend op wat je over het woordenboek vertelt. Dus eigenlijk, je schetst net even de logistiek van het woordenboek en hoe dat, ook die twee lijnen, van dan moet je het Saramakaans erbij hebben. Ja. Maar Josta vraagt ook, is dat woordenboek voor jou een eindpunt of juist het begin van iets nieuws voor je?
2: Nee, dat begint nu pas, want het is altijd mijn baby geweest. Als we dat woordenboek uitgeven, dan kunnen mensen genieten van de voorkant. Maar de achterkant is dat de verhalen erbij komen. Kijk, de grammatica hebben we nog niet eens over. Maar al die verhalen die woorden vertegenwoordigen, die woorden vertegenwoordigen verhalen.
0: Ja.
2: En dat kan ik vertellen, maar ik ga ervan uit dat het ook andere mensen gaat faciliteren om die verhalen te vertellen. En misschien dat we daar een samenwerking uit voortvloeien, waar we nog meer een verhaal van de Saramakkaners terug kunnen geven.
0: Dus dit is nog niet voorbij.
2: Ons kunstenaarscollectief, Totom Boti, zeggen we aan het Nederlands publiek vaak dat wij eigenlijk onze voorouders hebben elkaar ontmoet. Daarom zijn we hier. En dat, heel veel mensen staan er niet bij stil. Dat de Saramakkaans eigenlijk een soort van Nederlandse creatie is. En dat het dat eigenlijk belangrijk is om de Nederlandse taal te verrijken.
0: Ja.
2: Want wat ik vertelde, de verhalen over de goden, het verhaal over het bos, het verhaal over het nalatenschap van de voorouders, dat kun je in het Nederlands niet goed vertellen, omdat het Nederlands tekort komt daarin. Maar vanuit
0: niet genoeg woorden heeft.
2: Nee, en het Saramakkaans kan dat juist aanvullen.
0: Ja.
2: Dus dan gaan we de komende tijd gaan we daar veel meer mee doen.
0: Dat is zo mooi, want het vertelt dus zoveel. Het laat ook zien wat in een bepaalde beleving van een groep belangrijk is. Ik bedoel, in Nederland hebben we wij hebben echt tig woorden om de regen te beschrijven, omdat dat een groot fenomeen is in dit land. Maar wat jij ook bijvoorbeeld beschrijft, bosgoden, een verbinding met de natuur, daar zal een veel rijkere soort van arsenaal aan woorden zijn om de essentie daarvan te vatten. En dat, dat verhaal op een eerste orde is het een woordenboek, maar op een tweede, derde, vierde orde ben je eigenlijk een hele historie van een groep over aan het brengen naar mensen. Dus ik denk dat dat ontzettend mooi is ook om te gaan volgen. Tot slot misschien vind je als allerlaatste vraag, wat hoop je nou in essentie dat jouw kinderen en toekomstige generaties dankzij jouw werk ook nooit meer kwijtraken?
2: Dat is een mooie
0: geen
2: vraag,
0: makkelijke
2: maar dat is moeilijk. Ik ben geneigd te zeggen, dan zorg, de OBIA zorgt dat het goed komt, dus daar maak ik me niet zorgen over. Maar wat wel belangrijk is, vertel al, we werken met Zurich samen, omdat in Nederland we geen ruimte hebben om het verhaal te vertellen. De Nederlandse musea zitten vol met objecten die zonder verhalen zijn verzameld in Suriname. Die zijn hier terechtgekomen. Wij krijgen geen ruimte, geen samenwerking, geen mogelijkheid om die verhalen samen te vertellen. En ik hoop dat het woordenboek dat mogelijk gaat maken. Dat niet ik hoef te gaan vertellen dat bakkeljauw een zoute vis is. Maar dat de woorden van de voorouders zelf in opgepikt door andere mensen die verhalen kunnen vertellen.
0: Ja.
2: En dat zullen mijn kinderen, want de kinderen groeien toch hierop. Dit boek wilde ik eigenlijk vooral maken voor Suriname, omdat de kinderen daar beter kansen maken met hun ontwikkeling. Maar onze kinderen groeien hier op. Dus die objecten zijn hier in Nederlandse musea. En we leven hier. Het hele verhaal over de slavernijverleden, dat speelt zich af hier.
0: Yeah.
2: Als dit boek, als deze boeken kunnen helpen om dat verhaal beter te vertellen, dat mijn kinderen ze kunnen oppikken, dat ze niet per se naar Pikinslee, naar Suriname hoeven te gaan, maar gewoon hier kunnen vertellen, hier weten over de rijkdom van hun cultuur, dan is dat geslaagd. Dan hebben we iets toegevoegd aan deze samenleving.
0: Ja, ik zie je glunderen en lachen. Dus dan is de missie eigenlijk voor jou geslaagd.
2: Ja, we brengen Nederlands. Kijk, de Nederlanders hebben van alles, de hele wereld verzameld. Het Suriname volkeren bijeengebracht. Nou, nu komen we gewoon terug om het koninkrijk nog beter te maken. Je ziet het straattaal. Stranatongo en Saramakkaanse hofleverancier, wat woorden in de straattaal.
0: Yeah.
2: Zielzoekersjongens die hier komen, en die vertellen mij wat het woord Lusu, mijn moedertaalwoord, dat vertellen zij mij. Yeah. Jongens uit Kazakhstan, uit Syrië. Gewoon terug om het koninkrijk nog beter te maken. Je ziet het straattaal. Stranatongo en Saramakkaanse hofleverancier, wat woorden in de straattaal.
0: Yeah.
2: Zielzoekersjongens die hier komen, en die vertellen mij wat het woord Lusu, mijn moedertaalwoord, dat vertellen zij mij. Yeah. Jongens uit Kazakhstan, uit Syrië, die vertellen mij veel beter wat het betekent.

0: luisteren als podcast. En morgen zitten we natuurlijk gewoon weer klaar voor je met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat je ochtend eerst verder met het NOS Radio 1 Journaal. Dank voor het luisteren.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
2: Astrid Kersenboom.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
3: Goedemorgen, het is dinsdag 28 juli. Omstandigheden in Nederlandse jeugdgevangenissen zijn nog steeds onder de maat. Dat zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid. En de politie hield de daden van de aanslag in Berlijn daarvoor al in de gaten. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
4: De verdachte achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, melden Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn huis. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Maar de protesterende boeren vinden de plannen niet haalbaar. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en blijft droog in Frankrijk. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn gisternacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde persoon wordt nog gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
3: Een jaar nadat 3 inspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nauwelijks iets veranderd. Zo constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. De kinderombudsman waarschuwt zelfs dat als er niets verandert, de jeugdgevangenissen zo een kweekvijver voor volwassen criminelen worden. Flip Lintzen van Nieuwsuur is in dat dossier gedoken. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Wat gaat er mis in de jeugdgevangenissen?
5: Ja, het gaat hier er eigenlijk om dat de rechten van jongeren in de jeugdgevangenissen worden geschonden. En goed om te zeggen, denk ik, is dat de meeste jongeren die daar zitten tussen de 14 en de begin 20 zijn. Je kunt iets langer in jeugddetentie blijven nadat je 18 bent. En zij krijgen dus niet waar ze recht op hebben. Want ook jongeren in de gevangenis, die hebben rechten waar eigenlijk alle kinderen in Nederland rechten op hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs. Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. De groepsactiviteiten, dus de uren waarin ze met andere mensen doorbrengen, die worden niet nagekomen. Zij hebben minder contact met hun familie. En ze hebben minder buitenlucht dan waar ze recht op hebben. En dat alles komt eigenlijk door een personeelstekort dat al jaren speelt in de jeugdgevangenissen. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
3: Jij sprak voor Nieuwsuur dus met een jongen die ruim 6 jaar in zo'n jeugdgevangenis zat. Wat vertelde hij?
5: Ja, je zei het net al.

0: Er worden vanuit verschillende experts en deskundigen worden er zorgen geuit. En die herkende deze jongen ook. Hij vertelde ons dat hij in de afgelopen jaren soms wel om 8 uur opstond. Zoals eigenlijk gebruikelijk op de doordeweekse dagen. Omdat hij naar school zou moeten. Dat hij zich klaarmaakte. Dat hij op een gegeven moment om 7:55 klaar stond om naar school toe te gaan. En dat er dan door de intercom voor eigenlijk alle jongens in die gevangenis werd verteld dat er die dag geen personeel zou zijn. Dat ze niet naar school konden en dat ze eigenlijk tot in de avond weer in hun eentje op cel zouden moeten zitten. Alleen maar omdat er dus niemand was om ze naar school te brengen. En toen ik hem vroeg of dat vaak gebeurde, zei hij, nou, dat is wel iets wat ik regelmatig heb gehoord. En je kunt je voorstellen dat ook al zit je in detentie, natuurlijk helemaal niet is wat je wil. Waardoor je beter de gevangenis uitkomt, zo zei hij zelf.
1: Vorig jaar was er al die kritiek van 3 verschillende inspecties. Waarom is er in een jaar tijd niks veranderd?
0: Dat is een goede vraag die ook veel deskundigen zich eigenlijk afvragen, zich stellen. Er zijn, zoals je ook al net zei, verschillende toezichthouders, verschillende inspecties die dit in de gaten houden. Er zijn bij iedere gevangenis ook nog een commissie van toezicht en andere organen die ervoor moeten zorgen dat de gevangenis werkt zoals die zou moeten werken. Maar de kinderombudsman die vertelt ons, het lastige hier is dat al die organen toezicht houden, maar uiteindelijk niet de uitvoerende organisatie zijn. Dat ligt bij het ministerie, bij de staatssecretaris. Daar moet de aandacht echt dit onderwerp echt topprioriteit krijgen om uiteindelijk iets te veranderen, om meer geld vrij te maken, om dit werk aantrekkelijker te maken, om eigenlijk de omstandigheden er zo toe te laten zijn dat er genoeg personeel binnenkomt. En dat is tot nu toe dus nog niet gelukt.
1: Nee. En zoals die jongen waar je het net over had zei, je komt er niet beter uit op deze manier. Dus het is belangrijk dat het wel goed is, die omstandigheden.
0: Ja, want je zou je natuurlijk ergens kunnen afvragen. Deze jongeren, voornamelijk jongens, zitten hier natuurlijk om een reden in deze jeugdgevangenis. Maar het doel van jeugddetentie in Nederland is dat iemand zich altijd kan blijven ontwikkelen, ook achter de gevangenismuren. En dat de kans op recidive eigenlijk zo klein mogelijk wordt gemaakt. Dus herhaling en terugval in de criminaliteit wanneer je weer buiten staat. Dus wanneer je weer in de maatschappij terugkomt. En je kunt je voorstellen dat als deze jongeren wel vastzitten, maar eigenlijk verder helemaal niet te maken krijgen met de situaties waar ze daarna in de samenleving ook weer mee te maken krijgen. Dus onderwijs, contact met anderen. Dat de kans dan heel groot is dat ze, als ze vrijkomen, niet gewend zijn aan het, laten we maar zeggen, normale leven. En dus ook weer terugvallen in die criminaliteit. En de kinderombudsman die stelt zelfs dat als we als Nederland zo doorgaan, dat we de jeugdgevangenis dan misschien wel moeten zien als een kweekvijver voor volwassen criminelen. En dat eigenlijk deze jongeren dus weer terugkeren in de criminaliteit. En dan is de vraag, wat heeft het dan voor zin om deze jongens vast te zetten?
1: Jullie hebben het ministerie en de dienst justitiële inrichting al gevraagd om reactie. Hè? Wat zeggen zij?
0: Ja, zij erkennen die problemen. En dat is ook iets wat ze in verschillende voortgangsbrieven ook de afgelopen maanden hebben opgeschreven. Zij zeggen, dit speelt inderdaad al langer. En zij wijzen vooral op het aanhoudende personeelstekort als oorzaak. Er zijn al verschillende campagnes gevoerd om meer mensen naar dit beroep van werken in een gevangenis toe te trekken. Maar volgens het ministerie zijn echt snelle oplossingen niet te vinden, of niet meer te vinden in ieder geval. En nu wordt er gewerkt aan een pakket met meer structurele maatregelen. En dat plan dat moet begin 2027 klaar zijn. En daar wachten we natuurlijk op. Wij zijn ook benieuwd waar ze mee gaan komen.
1: Flip, dankjewel. Flip Lintzen, meer hierover vanavond in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 6:09. In Met het oog op morgen ging het over president Trump en premier Netanyahu die elkaar treffen in het Witte Huis. Het is de eerste keer dat de twee elkaar weer ontmoeten sinds het begin van de oorlog met Iran. Oud-Israël-correspondent Ines Polak vertelde dat ze tegengestelde belangen hebben.
3: Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
4: Ja.
3: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt.
4: Mm-hmm.
3: Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen.
1: Toch heeft Trump meer speelruimte, denkt Polak.
3: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
1: In Nieuwsuur aandacht voor de veiligheid van de regenbooggemeenschap naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Hans Verhoeven was als ambassadeur betrokken bij verschillende Prides in Oost-Europa, waar hij geweld meemaakte. Maar ook in Amsterdam ziet hij een toename van het aantal incidenten.
5: Van alles, van schoppen slaan, spugen, schelden.
6: Dus, homo'tjes, sukkels.
5: In Amsterdam zie ik toch veel dat uit de islamitische hoek komt. Jongeren vooral die waarschijnlijk op religieus grondslag mee hebben gekregen dat onze community geen onderdeel hoort te zijn van de maatschappij.
1: Volgens Verhoeven begint dat al vroeg.
5: Volgens mij begint het met het onderwijs en dan vooral met het religieus onderwijs, waar zaadjes worden geplant bij kinderen die gaan over dingen die volgens die religie niet correct zijn in onze maatschappij.
1: Langs de lijn omstreken sprak met Karen Soeters, die namens House of Animals een reportage maakte over zwerfhonden in Turkije. Sinds 2 jaar is daar een wet die voor minder straathonden moet zorgen door ze op te pakken en in asielen te stoppen. In de praktijk leidt die aanpak tot de dood van duizenden straathonden omdat er niet genoeg asielplekken zijn. Ondanks de problemen die straathonden kunnen meebrengen, wordt er in Turkije wisselend met ze omgegaan, zag Soeters.
7: Je ziet buiten ook bakjes staan met water, met voedsel. Er worden vaak hondenhuisjes gebouwd waar ze kunnen schuilen. Dus ja, het is heel wisselend hoe daarmee om wordt gegaan. Maar wat er nu gebeurt, dat is wel echt desastreus.
1: House of Animals komt nu met een internationale petitie waarin de Turkse autoriteiten worden opgeroepen om de wet in te trekken. Volgens Soeters werkt de huidige oplossing niet op de lange termijn en bestaat er daarnaast een diervriendelijke manier om van het probleem af te komen.
7: Feit blijft gewoon dat als je naar wetenschappelijke onderzoeken kijkt, dan is een hondenpopulatie terugbrengen op een diervriendelijke en duurzame manier, dat je niet over 5 jaar weer precies hetzelfde staat te doen. De enige manier, dat is steriliseren. Dus je gaat een populatie dieren neutraal maken, die zorgen dat die ook gewoon in die omgeving blijven wonen. En dan zal je zien dat er geen dieren meer bijkomen en dat het reduceert.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: belong.
1: First aid kit, my silver lining. De rol van IS is nog lang niet uitgespeeld, zeggen deskundigen in de Telegraaf.
2: De krant spreekt naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn met een jihadisme-expert. Die ziet drie soorten IS-aanslagen, rechtstreeks vanuit de top georchestreerd, aangestuurd door het netwerk van de organisatie, en zonder direct contact, maar wel door IS geïnspireerd. De aanslag in Berlijn van afgelopen weekend zou in de derde categorie vallen en alsnog door IS kunnen worden opgeëist. Het aanrijden van onschuldige burgers met een auto, busje of vrachtwagen past volgens de deskundigen binnen het plaatje. Voor op het AD in grote letters de vraag: hoe is dit tijd te keren? Dan gaat het om het asieldebat dat alsmaar verder verhardt. Aanleiding zijn bekladdingen bij voorstanders in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven afgelopen zaterdag en een autobrand bij een Syrisch gezin in het Twentse dorp Geesteren. De directeur van een onderzoeksplatform zegt in het AD dat de woede over asielopvang zich tot nu toe richtte op de overheid, maar dat er een zorgelijke nieuwe fase lijkt aangebroken nu andersdenkende dorpsgenoten geïntimideerd worden. En voorop NRC, een schrijnende foto van een Palestijns jongetje van 2 dat al weken aan een beademingsapparaat ligt in het ziekenhuis van Khan Yunis. Salem heet hij. Hij raakte levensgevaarlijk gewond bij een Israëlisch bombardement op de stad in februari. Hij werd gereanimeerd, lag weken in coma en heeft vermoedelijk hersenschade. Maar een scan voor duidelijkheid daarover kan in Khan Yunis niet gemaakt worden. Zijn vader slaapt al maanden niet, zegt hij, hopend op de kans voor zijn zoon om hulp te zoeken in het buitenland. Volgens het hoofd van de kinderafdeling wachten duizenden kinderen op medische evacuatie en is de situatie voor 500 van hen kritiek. En de Volkskrant dan nog schrijft vanochtend over een experiment in Brabant waarbij brak grondwater geschikt moet worden gemaakt als drinkwater. Belangrijk om de droogte het hoofd te bieden. Brakwater zit tussen zout en zoetwater in. In Brabant zit het op een diepte van zo'n 200 meter onder de grond. Die laag is nog uit de tijd dat er daar een zee was. Het water zou een aanvulling kunnen zijn op de voorraad drinkwater. Een hoogleraar noemt het de beste optie. Het experiment in Brabant wordt met grote belangstelling gevolgd door de andere 9 waterbedrijven in Nederland. Brak grondwater is namelijk overal voorhanden.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: De gezondheidszorg voor vrouwen en jonge kinderen in Afghanistan staat onder grote druk. En dat leidt tot ondervoeding bij baby's en tot problemen voor zwangere vrouwen. Overheidsziekenhuizen zijn soms moeilijk te bereiken en bieden vaak ook niet de juiste zorg. En omdat er steeds minder buitenlandse fondsen zijn, moeten veel internationale klinieken sluiten. Dat lot hangt ook boven het hoofd van een kliniek op maar een paar uur rijden van de stad Herat in het westen van Afghanistan, waar correspondent Davy Boerema op bezoek ging.
4: Ver van de verharde wegen van de stad Herat rijd ik nu al 1,5 uur naar een gezondheidskliniek. En dat maakt meteen duidelijk hoe afgelegen deze dorpen liggen die van deze kliniek gebruik moeten maken. En mensen hebben hier geen auto's en dat maakt de reis naar de stad nog veel verder. Dus ze zijn echt afhankelijk van de zorg die ze hier krijgen in dit soort klinieken.
5: Ja, er lopen hier allemaal vrouwen naar binnen die door hun mahram, de mannelijke begeleider die ze hier in Afghanistan moeten hebben, worden zij afgezet bij het hek van de gezondheidskliniek. En dan lopen ze allemaal naar binnen en de mahram staan hier allemaal buiten te wachten.
4: Deze moeder heeft net haar dochter binnengebracht. Ze is nog aan de diarree en komt daarom extra voeding halen hier, zegt ze. Haar dochter was zwaar ondervoed, maar met hulp vanuit de kliniek is ze nu wel aan de beterende hand. Nafisa is de voedingsdeskundige die haar helpt. Ze legt uit dat hier dagelijks 80 tot 90 mensen geholpen worden. En als deze kliniek er niet meer staat, komen de levens van vooral vrouwen en kinderen in gevaar, zegt ze. In Afghanistan mogen vrouwen alleen onderzocht worden door vrouwelijke artsen. En vooral in overheidsziekenhuizen zijn die er steeds minder, omdat vrouwen niet meer opgeleid mogen worden tot arts. Dat heeft vooral grote gevolgen voor de gezondheidszorg van zwangere vrouwen. Want veruit de meeste bevallingen in Afghanistan gebeuren nu zonder professionele hulp, waardoor moeder- en kindsterfte steeds vaker voorkomt in dit land. Ik mag nu bij een babytje kijken die net geboren is. Salam, salam.
6: Nee, je dochter.
4: Ja.
5: Oh, ze is zo mooi. Oh, ze ligt hier in een deken, helemaal ingewikkeld. Net geboren, heel veel haar.
0: Push the pardon, maar dit is bien.
5: Ja, mevrouw ligt daar, ze is net bevallen. Er ligt hier bloed overal. Ze vertelt dat ze 6 kinderen eerder heeft gekregen, allemaal thuis. En ze zegt dat was heel gevaarlijk, niet alleen voor mij, maar ook voor de baby's. Want ze zegt, ze had een baby waarbij de baby 2 dagen lang bloedde. En dat was heel gevaarlijk en ze konden niet de goede zorg krijgen. Dus nu is ze naar deze kliniek gekomen om deze baby te hebben. Maar het vervoer was heel moeilijk. Ze moest achterop op een motor en ze hebben toen een ongeluk gehad. Ze heeft ook een hoofdwond, dat zie ik, er zit nog bloed. Dus dat zegt wel wat over hoe moeilijk het is voor deze mensen om goede zorg te krijgen. Zij moet op een motor, zwanger, terwijl ze weeën heeft, terwijl ze aan het bevallen is, op een motor, een hele tijd rijden om hier te komen en haar babytje veilig de wereld te laten komen. Een andere moeder die ook met haar dochter naar de kliniek is gekomen, vertelt dat ze zich zorgen maakt over het verlies van vrouwelijke artsen in Afghanistan. Elke vrouw die hier bevallen is, zegt ze, zal je vertellen dat ze dankbaar zijn dat de vroedvrouwen erbij waren. Het was ook mijn ambitie om dokter te worden, vertelt Nafisa. Maar dat is nu niet meer mogelijk onder de Taliban. Als verpleegster kan ik nog wel wat betekenen voor deze mensen. Aan het einde van deze maand komt ook daar een einde aan. Want dan gaat deze kliniek definitief dicht.
1: Een verslag van consument Davy Boerema vanuit Afghanistan. Daags na de Tour, zo heet de wielerwedstrijd in het Brabantse Boksmeer. Die, hoe kan het ook anders, een dag na de Tour in de Franse is. Gisteravond was de 50ste editie van het Criterium, zoals het heet. En zoals elk jaar stonden ook nu weer grote namen aan de start. Die net dus die Tour van 3 weken lang achter de rug hebben. En dat trok ook weer duizenden toeschouwers naar Boksmeer. En verslaggever Steve Bouwman.
6: Het orkest staat al klaar langs de route, maar het duurt nog even voordat ze gaan fietsen. Dus ik duik even dit gebouw in waar een tentoonstelling te zien is van 50 jaar deze wedstrijd. Voor de deur staat een man te collecteren. Ja, en de expositie begint in 1974, oprichting van de wedstrijd. Je ziet allerlei kranten, knipsels, oude foto's van wielrenners die over de straten van Boksmeer racen. Oude draaiboeken van vorige edities. En dat trekt best wel veel nieuwsgierige wielerfans hier.
7: Ik ben vaker geweest hier bij de Ronde van Boksmeer. En,
6: wat vindt u daar zo leuk aan om hier te zijn?
7: Ik hou van wielrennen, dat is het. En, ze zijn ook heel benaderbaar. Ik zeg net tegen mijn vrouw van, dat Andy Schleck mee deed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, daar sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En,
6: gaat uw wielerhart zelf
7: ook kloppen? Ja, zeker. En, ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
6: Een paar honderd meter verderop in een sportcomplex vind ik Pierre Hermans van de organisatie. Er zijn niet zo heel veel evenementen die het zo lang volhouden. Hoe verklaart u het succes?
8: Dat zit ook een beetje in de dynamiek waar een klein dorp groot in kan zijn. Maar je moet wel wat doen om jouw gemeente attractief te houden. Dus als we dan iets hebben, dan zet ook iedereen zijn schouders onder om er een succes van te maken.
6: Ondertussen verzamelt zich voor het sportcomplex een grote groep mensen, wachtend op de profs die zich hier verzamelen. Jullie wonen hier in de buurt?
9: We wonen in de buurt, ja.
6: En er zijn al veel edities meegemaakt?
9: We komen elk jaar hier naartoe. Vind ik hartstikke leuk. Fietsen zelf ook, dus...
6: En mist u iemand? Heeft u zoiets van, die zou ik je ook nog heel graag hebben gezien?
9: Mathieu van der Poel natuurlijk.
6: Maar die had er misschien geen zin meer in na die laatste race.
9: Die heeft een week vakantie. Terecht, terecht ook.
6: En dan opeens een auto met Belgisch kentekenbord. Veel mensen rennen erop af, want dat is Jasper Philipsen, denken ze. En dat klopt.
10: Ik heb
6: een mooie handtekening gescoord.
10: Zeker.
6: Kom je speciaal voor hem?
10: Ja.
6: Waarom?
10: Ja, geen idee. Ik wou eerst voor Sepkus, maar die kwam niet.
6: B-keus. Elke editie proberen jullie weer grote namen hier te krijgen. Dit jaar weer Richard Carapaz en ook de Belg Jasper Philipsen. Hoe pakt u dat aan?
8: Ja, dat is toch wel een hele sport om het allemaal geregeld te krijgen. En niet meer zo makkelijk, want ze verdienen miljoenen.
6: Ja, hoe kunt u dan mensen overtuigen om hier te komen?
8: Ja, nou, ik doe mijn hele leven niks als onderhandel. Ik probeer wel alle argumenten te vinden. Het gaat niet altijd om geld. Dat was het met Finn gegaan, nu niet. En nu ook met Carapaz, die had er wel zin in. En ja, als je een lekker gesprek hebt, dan denk ik, nou oké, dat doe ik. Als ze er zin in hebben en ze vinden het prima, blijven ze een beetje nog in beweging. En ze kunnen dan een leuk bedrag ontvangen. Ja, dan doen ze dat graag.
6: En binnen zit al Richard Carapaz. Hem vraag ik, wat trok je naar Boxmeer?
11: After the Paris, sometimes it's so busy, you know. It's 5 hours after.
6: Het leek me wel leuk, zegt hij. En nog een dagje eraan vastplakken, dat kwam hem wel goed uit. Kom je hier om te winnen ook?
11: Ja, yeah, I try, but I think so. Today is the joy, you know, for me.
6: Vooral voor de lol, zegt hij.
12: 3, 2, 1. En daar gaan we voor de jubileum.
6: De wielrenners chasen door het centrum van Boxmeer. Langs het gemeentehuis, langs de tandarts, langs de plaatselijke cafetaria. En het leuke is wel dat die rondjes zo klein zijn dat je ze elke 3 minuten wel voorbij ziet razen. Een feest voor wielrenliefhebbers. En zelfs dat hoeft geen criterium te zijn. Wielerfan of dat niet eens?
13: Nee, dat niet. Nee, gewoon gezelligheid.
1: Een bijdrage zit van Steef Bouwman. Het is 3 minuten voor 7. En Thomas, we gaan in de herhaling. In,
14: ja,
1: de herkansing, liever gezegd.
14: De herkansing van het verlengen van de vakantievibes. Want inderdaad, gisteren vertelde ik over een plaat die ik veel hoorde op de Franse radio, terwijl ik daar op vakantie was. Van een hip-hop-duo, 2 broers uit Toulouse, Big Flo et Oli. Maar toen draaiden we de akoestische versie van Picasso. En die was hartstikke leuk. Maar dat was niet de versie die in Frankrijk veel te horen was. Dus bij deze inderdaad alsnog de goede versie. Big Flo et Oli, Picasso.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Een jaar nadat 3 rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Het grootste probleem is het personeelstekort. Daardoor vallen onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uit. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. De politie denkt dat het te maken had met de geaardheid van het slachtoffer. Agenten hebben een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. En Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen drukte in de Italiaanse stad. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, Astrid. Het rijdt al wat langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 5 minuten vertraging. Door de werkzaamheden daar is de rechterrijstrook dicht. En het is al druk op de A22, omdat de A9 al weken in beide richtingen dicht is. Nu is de A22 van Velzen naar Beverwijk even afgesloten vanwege een te hoge vrachtwagen voor de Velzertunnel.
1: Een rechtse politieke aardverschuiving in Peru, waar Keiko Fujimori vandaag aantreedt als eerste vrouwelijke president. Straks onze correspondent.
4: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
11: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Vandaag treedt de nieuwe president van Peru aan, Keiko Fujimori. Dochter van oud-president en dictator Alberto Fujimori. En daarmee krijgt Peru de eerste democratisch gekozen vrouwelijke president. En maakt het net als veel andere landen in de regio een ruk naar rechts. Correspondent Nina Jurna over die nieuwe president van Peru.
14: Ja, zij is inderdaad dochter van Alberto Fujimori, oud-president. De familie Fujimori, dat zijn nazaten van Japanse migranten die naar Peru kwamen in de 19e en 20e eeuw. Een grote groep daar. En zij speelt zelf ook eigenlijk al heel lang een belangrijke politieke rol in Peru. En ze staat ook eigenlijk voor dezelfde aanpak als haar vader had. Namelijk autoriteit, een harde aanpak, ook van de criminaliteit. Ze staat voor rechtsconservatief. Zelf was ze ook al jong politiek actief, maar ze is niet onomstreden. Ze heeft ook terecht gestaan vanwege corruptie en witwaspogingen. En ze heeft al 3 keer geprobeerd in 15 jaar een president te worden. Het is haar steeds net niet gelukt en nu de 4e keer dus wel.
0: Maar je zegt, ze is dus eigenlijk omstreden. Hoe is het haar dan gelukt om president te worden?
14: Ja, dat komt eigenlijk omdat Peru al heel lang in een politieke chaos zit. Met heel veel wisselingen, politieke wisselingen, veel crisissen achter de rug, groeiende criminaliteit en ook drugshandel. Peru is na Colombia de grootste producent van cocaïne. En in die chaos eigenlijk is Keiko voor heel veel Peruanen in al die jaren een soort van constante factor geweest, omdat ze steeds probeerden om aan de macht te komen. En het is ook al iemand die de mensen dus al heel lang kennen. En met haar politieke partij, Fuerza Popular, heeft zij zich ook eigenlijk altijd gebaseerd op dat leiderschap, die politieke erfenis van haar vader. En dat was dus ook een hele autoritaire leider, ook rechtspopulistisch. En de verwachting is dat zij dat ook zal voortzetten. En de meerderheid van de Peruanen die zeggen, daar hebben we eigenlijk nu wel behoefte aan, iemand die orde op zaken komt stellen.
0: Dus je kunt zeggen, ze is echt een dochter van de vader?
14: Eigenlijk wel, want haar vader, Alberto Fujimori, die is gekozen in 1990 president. 2 jaar later, nadat hij democratisch werd gekozen, dreigde hij zijn macht te verliezen en pleegde hij een staatsgreep en werd toen eigenlijk een dictator. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld voor grote mensenrechten schendingen, waaronder moord en ontvoering ook. Heeft lang vastgezeten, is uiteindelijk overleden in 2024. Maar Keiko, die is eigenlijk altijd al van jongs af aan een oogappel van hem geweest. Want haar ouders gingen scheiden toen ze 19 jaar was. En toen werd zij eigenlijk een soort van first lady. Ging met haar vader mee op reis. En heeft dus eigenlijk zijn politieke erfenis overgenomen. En was ook altijd een pleitbezorger van haar vader. Ook in de tijd dat hij dus omstreden raakte.
0: En heeft ze een kans dat het haar lukt om die problemen in Peru op te lossen?
14: Ja, dat wordt dus heel spannend, want het land is in een enorme politieke chaos. De vraag is, kan zij dat land verenigen? De afgelopen jaren, in 10 jaar tijd, zijn er iets van 8 presidenten geweest. Zij is de 9e president. Geen van haar voorgangers heeft de volle termijn afgemaakt. Ja, de vraag is, gaat het haar wel lukken? Ik zei al, bij een grote groep Peruanen, die zeggen van, er moet orde op zaken komen en dat kan zij doen. Tegelijkertijd heeft ze met een hele kleine marge gewonnen. Dus het wordt niet makkelijk voor haar. Daarbij speelt ook op de achtergrond de samenwerking met de Verenigde Staten. Trump en Keiko Fujimori liggen ideologisch op één lijn. Trump is bezig ook om hier in zijn achtertuin, zoals je zegt, ook orde op zaken te stellen. Tegelijkertijd heeft Peru juist hele grote banden met China. Dat is de grootste en belangrijkste handelspartner. Dus zij zal moeten balanceren. Zowel in haar eigen land, maar dus ook geopolitiek in de verhouding met de Verenigde Staten. Dus het is heel spannend of dat gaat lukken allemaal.
0: Zijn correspondent Nina Jurna.
9: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
9: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Nigeria gaat het leger fors uitbreiden. President Tinubu heeft de werving van 28.000 extra militairen goedgekeurd en laat 4 nieuwe legerdivisies oprichten. En dat is de grootste uitbreiding van het leger in jaren. Correspondent Ellis van Gelder. Ellis, waarom wil de president meer mensen in dat leger?
16: Ja, omdat het geweld er eigenlijk de spuigaten uitloopt. Er is inderdaad jihadistisch geweld, verschillende gewapende groepen die dorpen aanvallen. En daarnaast is er in Nigeria een hele grote kidnapindustrie. Bendes die naar scholen gaan of dorpen ingaan, mensen meenemen en dan losgeld vragen. Ja, en ik heb het dan ook echt over duizenden ontvoeringen per jaar. En ook duizenden mensen die gedood worden door gewapende groepen. Dus ja, dat moeten ze echt wat beter gaan aanpakken.
0: Ja, want wat doet die golf van geweld met de bevolking?
16: Ja, eigenlijk is de hele samenleving ontwricht. Ik kan je voorstellen dat de angst groot is. Vooral ook bijvoorbeeld op scholen. Sommige ouders die sturen hun kinderen niet eens meer naar school toe vanwege die onveiligheid. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat een boer die naar zijn land gaat of een vrouw die water gaat halen in het dorp doelwit wordt of van kidnappers of van gewapende groeperingen. Dus ja, de angst is groot. En mensen durven eigenlijk hun gewone leven in sommige gebieden in Nigeria niet meer voor te zetten.
0: En gaat het dan helpen om het leger uit te breiden?
16: Ja, dat moet nog maar blijken. Er zijn wel wat positieve reacties vanuit Nigeria. Zoals je zei, het gaat om 26.000 nieuwe soldaten. En ja, het is natuurlijk wel een groot land. Dus in hoeverre gaat dat echt een verschil maken? Maar anderen zeggen ook van ieder verschil is er wat. Ook hebben ze dus besloten om die soldaten beter te gaan verspreiden over het land. Vandaar dat ze gezegd hebben van we hebben nu niet meer 8 divisies, maar we hebben er dadelijk 12. En ook al loopt het geweld de spuigaten uit het leger, heeft ook wel wat successen geboekt. Ze bevrijden soms mensen. Ze doden soms commandanten bijvoorbeeld ook van jihadistische groeperingen. Dus ja, zij zeggen zo gaan we het in ieder geval proberen.
0: En staan mensen dan ook in de rij om dit te gaan doen? Oftewel zijn die militairen te vinden?
16: Dat is best wel lastig. Want ja, militaire soldaten worden in Nigeria helemaal niet zo goed betaald. Ja, soms zou je kunnen denken, die bendes, die bandieten, die betalen misschien beter. En je ziet dus ook dat sociaal-economische problemen ervoor zorgen dat mensen juist die kant op gaan. Daarnaast, ja, bij al die operaties die het leger nu uitvoert, komen natuurlijk ook soldaten om. Dus ja, slechte betaling, ja, gevaarlijk beroep. Dus we moeten gaan kijken of het ze lukt om ze allemaal bij elkaar te krijgen.
0: En zijn er ook nog andere oplossingen waarover gedacht wordt?
16: Er wordt ook wel gepleit voor meer lokale politiemensen. Dus dat er ook ja, meer op het niveau van de staat moet gebeuren. Daar wordt ook wel aan gewerkt, moet ik zeggen. Want ja, ze zeggen, vaak komen die lokale bendes ook uit een bepaald gebied. En ja, qua informanten is het dan makkelijker als je zelf ook uit die gemeenschappen komt. Dus daar wordt over gesproken. Ja, verder zijn ze ook wel aan het kijken in hoeverre ze het leger wat minder corrupt kunnen maken. Want er zijn al lang verdenkingen dat soldaten samenwerken soms met bandieten of jihadisten. Afgelopen dagen nog is er een Nigeriaanse soldaat opgepakt die militaire uniformen zou hebben verkocht aan terroristische en criminele groepen. Zodat die makkelijker undercover hun aanslagen kunnen plegen. Ja, nu is het dus ook wel duidelijk weer dat wat op de agenda staat is in hoeverre is er corruptie en infiltratie in het leger zelf. Die eigenlijk die strijd tegen die ontvoeringen en het jihadisme ondermijnen.
0: Alice, dankjewel. Consulent Alice van Gelder. Als de kersverse wereldrecordhoudster op de 100 meter vrije slag start Marit Steenbergen vanaf 10 augustus op de EK zwemmen in Parijs. De Friesin is sinds eind juni de snelste vrouw ooit wereldwijd op het koninginnennummer. Het maakte een grote indruk binnen de internationale zwemwereld en uiteraard ook bij haar Nederlandse teamgenoten. Sportverslaggever Edwin Cornelissen ging langs.
15: Dutch swimmer Steenbergen smashes the 100-meter freestyle world record. The reigning world champion clocked 51.68 seconds.
17: 61.68, en dat betekent een nieuw wereldrecord.
18: Marit Steenbergen, Uckmanner, Sarah Sjöströms wereldrecord.
19: Ze was wereldnieuws. Marit Steenbergen met haar 51.68 op de 100 vrij. Een grens verlegd, het 9 jaar oude record van Sjöström verbroken op de meest prestigieuze afstand. Bewondering alom bij haar Nederlandse 100 meter vrij collega's, zoals Merlin Belmon.
20: Ja, dat was echt ontzettend vet.
19: John Niewold.
21: Ja, het is echt ongelooflijk.
19: Emilou van Wijk.
22: Het is natuurlijk hartstikke goed van haar. Het is alleen maar nog een motivatie om harder te zwemmen.
19: De voortekenen dienden zich al aan in de weken voorafgaand aan die memorabele race in Rome.
21: Het was een verrassing dat ze ineens zo dicht op het wereldrecord ineens zat. Volgens mij soms het 3 of 4 tiende PR. Tijdens de Mare Nostrum.
23: Marit Steenbergen, che allunga la campionessa del mondo, che va a vincere 100 stile libero alla sette colli e poi.
21: En ja, daarna hebben Tess en ik, mijn vriendin, gewoon elke race van haar zitten kijken. Want dus ja, het zou zomaar kunnen gebeuren. En ja, in Rome gebeurde het. En het was. Het is geweldig dat ze ja, zo blij voor haar dat ze dat heeft kunnen bereiken.
22: Ja, zeker. Nou, ik wist wel dat Marit natuurlijk tot veel in staat is. En ik weet hoe hard die tijd is, omdat ik natuurlijk zelf ook op dezelfde afstand train.
20: Het is zo ontzettend knap hoe zij daarmee is omgegaan en dat uiteindelijk ook heeft gehaald. En dat is super inspirerend om te zien. En om te zien hoe zij langzaam maar zeker eigenlijk elke keer weer harder ging zwemmen. En dan toch uiteindelijk dat wereldrecord verbrak. Dat was echt ontzettend gaaf om te zien.
19: Het is voor haar sprintende teamgenoten niet toevallig dat uitgerekend Marit Steenbergen het doet. Haar unieke kwaliteiten zijn niet te missen.
21: Marit opent gewoon heel hard en die komt dan ook heel hard terug. Dus die heeft een beetje the best of both worlds. En het ziet er zo makkelijk, zo... Ja, met zoveel souplesse. Het is echt zo mooi om naar te kijken.
20: Ik denk dat Marit heel goed, naast heel goed zwemmen natuurlijk, ook heel goed kan leren van haar races. En daar eigenlijk elke keer weer wat uit kan halen om de volgende keer weer beter te doen.
21: Als je naar Marit kijkt, dan denk je, wauw, dat is wel echt een techniek waar je naar zou willen streven.
15: Her record cements the Netherlands' strong tradition in competitive swimming at the highest level.
19: Marit Steenbergen in de traditie van Willy den Oude, Kokkie Gastelaars en Inge de Bruin, de voormalig wereldrecordhouders uit Nederland. Dat inspireert natuurlijk ook de aanstormende Nederlandse sprinttalenten.
20: Dat zorgt er voor mij ook voor dat ik ook weer zin heb om harder te werken en harder te gaan zwemmen. En inderdaad, the sky is the limit.
22: Het is natuurlijk ook wel een heel goed teken voor de 4x100 vrije slag, dames. Omdat we natuurlijk daar de laatste tijd heel goed op kunnen presteren. En ik denk als we een wereldrecordhoudster ertussen hebben zitten, dat het alleen nog maar beter kan worden.
17: Fantastisch gedaan door Marit Steenbergen.
15: The Dutch swimmer had already claimed the world title on this distance. And now holds the fastest time ever recorded.
17: De beste alle tijden op de 100 meter vrije slag.
20: Voor mij is dat een van de grootste sportprestaties van dit jaar wereldwijd. 100 vrij, zowel bij de mannen als de dames, is een van de meest bezette afstanden. Om daar dan een wereldrecord in te mogen zwemmen, dat is echt ongelooflijke prestatie.
0: Een bijdrage van Edwin Cornelissen over Marit Steenbergen. Steeds meer lesauto's zijn een automaat, schrijft Trouw.
2: Bij rijschool Voskuil in Emmen hebben ze 5 lesauto's, 4 handgeschakelde en 1 automaat. Maar eigenaar Robin Voskuil zegt tegen Trouw dat het niet lang zal duren voor het andersom is. De automaat is fulltime bezet. Ook bij collega-rijscholen ziet hij dat. Een paar jaar geleden reden er maar 2 met een automaat. Inmiddels zijn dat er 7 of 8. In nog geen 10 jaar tijd is het aandeel automaatauto's in Nederland verdubbeld. Van 21 naar 42%. En rijschoolhouder Voskuil ziet dat vooral jongeren nog met een handbak willen leren rijden. Omdat betaalbare tweedehandsjes vaak nog een versnellingsbak hebben. Mensen vanaf een jaar of 30 geven de voorkeur aan een automaat. Vogelgriep en botulisme houden huis onder wilde vogels in de gemeente Wormerland, net boven Amsterdam. Hart van Nederland ging kijken en de kinderboerderij daar vertelt dat de eenden en ganzen naar binnen zijn als voorzorgsmaatregel.
3: Als het zo dichtbij gevonden wordt, dan moet je ze daartegen beschermen. Krijgen ze het, dan heb je het risico dat je geruimd wordt. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Dus uit voorzorg, ja, dan maar naar binnen en dan hopen dat het goed blijft gaan.
2: Bij de Zaanse dierenambulance staat de telefoon rood gloeiend, vertelt boerder Arjen. De verslaggever van Hart van Nederland wil van hem weten waarom het juist daar zo hard gaat.
4: Het zijn watervogels. We hebben natuurlijk heel veel water hier. Vogelgriep, weidegebied. Het vliegt over het land hier en het verspreidt zich via uitwerpselen. Ideale bron van besmetting, het Noord-Hollands landschap. Eigenlijk wat je zou willen, net als bij mensen, dat je mensen inent tegen de griep, zodat het minder besmettelijk wordt. Maar het zijn wilde vogels. Hoe ga je die enten? Dat gaat het niet worden.
2: En RTL Nieuws heeft gesproken met de maker van de nu al iconische foto van een man en vrouw die van onder hun parasol op een Frans strand uitkijken op de bosbranden daar. Fotograaf Maximilien Lamy zegt dat het tekenend is voor hoe we denken over zulke branden. We staan erbij en we kijken ernaar. Lamy werkt op de fotoafdeling van persbureau AFP, Franse ANP. Maar is geen professionele fotograaf. Hij maakte de foto met een telefoon met een gebarsten scherm. Zijn collega's vonden de beelden bijzonder en al snel stonden ze op de voorpagina's van kranten als The Guardian en The New York Times. En de campers waren niet aan te slepen tijdens de coronacrisis, maar nu, een paar jaar verder, is de caravan weer koning in Nederland. In het AD is te lezen dat Nederland en Denemarken de enige landen in Europa zijn waar mensen liever een caravan dan een camper kopen. In Nederland staan nu zo'n 200.000 campers geregistreerd en ik 2 keer zoveel caravans, 409.000. Dat betekent dat 1 op de 20 huishoudens zo'n sleurhut heeft. In Duitsland is dat 1 op de 57 en in Italië zelfs maar 1 op de 400.
0: En met een sleurhut kun je natuurlijk de weg op. Waar moet je dan oppassen, Dennis?
5: Nou, op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, want daar heb je 20 minuten vertraging tussen Nieuwebrug en de Meren, dat staat 5 kilometer, ligt een dood dier op de weg en daarom zijn daar 2 rijstroken dicht.

0: Belong Together, Mark Embor. Het spel Friesdammen, dat is een eeuwenoude traditie. Het speelde zelfs een rol in het ontstaan van het internationale damspel. Vanmiddag begint het wereldkampioenschap Friesdammen. Martin Wallinga is de regerend wereldkampioen en hij neemt het dit WK op tegen de uitdager Take Kooistra. Martin Wallinga, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik denk dat we allemaal wel het gewone dammen kennen. Maar u doet dus aan Friesdammen. Wat is het verschil?
1: Ja, in grote lijnen bij Friesdammen mag je naast de diagonale slaan ook horizontaal en verticaal slaan.
0: Oeh.
1: Dat is eigenlijk het grote verschil.
0: Dat maakt het wel ingewikkelder dus.
1: Ja, het is een vrij complex spel. Vooral door het aantal slagmogelijkheden.
0: En je legt je steentjes dan wel op, is het op de donkere vlakjes?
1: Ja hoor, de donkere velden, elk 20. En dan op een bord van 50 velden.
0: En dan mag je dus ook horizontaal verticaal slaan. Dus is het dan moeilijker?
1: Het maakt het in het openingsspel vrij complex. En over de hele partij je hebt veel meer combinatieve mogelijkheden. En in het eindspel zorgt het ervoor dat een dam in het eindspel erg sterk is. Dus je hebt heel weinig krachtverschil nodig in de partij om de partij tot winst te maken. De remise komt eigenlijk heel weinig voor.
0: Het heet dus Friesdammen, maar het is een WK. Zijn het niet meer alleen Friezen die het spelen?
1: Ja, er zijn veel meer spelers. En de naam Friesdammen is eigenlijk, nou ja, dat is noodgedwongen bedacht. Maar het is wel een Friese uitvinding, dat weten we wel, vanuit de 17e eeuw. En begin 18e eeuw werd het dus ook meer in Europa gespeeld. We weten dat het in Frankrijk is gespeeld, in noordelijke landen. Zoals Zweden, Denemarken, allemaal een beetje bij de kust langs, tot aan Rusland dan toe. En daarna is het een beetje verdwenen. Het was voor de meeste spelers te ingewikkeld. Maar we zijn nu bezig om het, nou ja, alle jaren 15, om het weer internationaal te maken. En nu zien we dat het zijn vruchten af begint te werpen. We hebben veel spelers in Italië zitten. Vorig jaar in Afrika geweest, in Cameroen. Nou, we hebben 3 toernooien gehouden met bijna 80 deelnemers. Dus daar begint het ook echt los te komen. Dus ja, het is wel een internationale sport.
0: En in Friesland?
1: Friesland is een dambond met, ik dacht op dit moment, 10 clubs. En dat is een vrij stabiel ledenaantal.
0: Dit WK speelt u 11 partijen tegen uw uitdager, Take Kooistra. Waarom 11?
1: In een match speel je toch altijd over meer dan 1 partij. Dus 2 is wat karig. Er zijn wel matchen van 20 partijen. Maar we hebben voor 11 gekozen. Friesland heeft de 11-stedenrace. En elke partij heeft de naam van een stad van een van die 11 spelen.
0: Ah, een soort 11-stedentocht, maar dan langs het dambord.
1: Virtueel, ja.
0: is dit nu met de paplepel ingegoten?
1: Ik ben al vrij jong begonnen. Ik denk een jaar of 4, 5. Dus wat dat betreft, al een beetje ervaren, zeg maar. En het is eigenlijk bij de meeste dammers, is het eigenlijk zo. Het gaat toch wel een beetje van generatie op generatie, gaat het over.
0: En uw uitdager, dat is ook een Fries?
1: Ik klopt inderdaad. Ik woont hier niet zo ver vandaan. Klein dorpje in Hartford. En ja, het is dat wordt een hele uitdaging. Niet alleen voor hem, maar ook voor mij. Want hij is al 11 keer kampioen van Friesland geweest. Behoorlijk ervaren.
0: Oh, u weet dat u sterk aan de start moet komen.
1: Ja, op papier is hij, ik denk, iets sterker nog.
0: De eerste partij, hè, in Leeuwarden vanmiddag. Hoe gaat u zich nou voorbereiden dan?
1: Ja, de voorbereiding op het spel is al lang geleden begonnen. Afgelopen winter al een beetje. Dus, toen wist ik de tegenstander nog niet. Die wist ik pas in maart. En dan ga je toch wel gericht met alle partijen van de tegenstander. Ga je een beetje naspelen. Kijken of er nog zwaktes in zitten. Dan gaat het nieuwe ideeën proberen te vinden. Het gambiet is erg interessant in het Friesdammen. Dus een stuk weggeven met veel een betere positie. En dat is eigenlijk iets onverwachts. En dat is, vind ik, eigenlijk wel een mooi wapen in het Friesdammen.
0: Nou, ik ben natuurlijk onpartijdig. Maar ik spreek nu u. Dus ik zeg sowieso veel plezier en succes.
1: Dankjewel.
0: Martin Wallinga, regerend wereldkampioen dus in het Friesdammen.
2: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
3: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De
3: Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
4: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
5: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
2: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
6: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snel laadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
13: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
14: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
14: Nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp

0: 7 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen. Nederland beschermt Bonaire te weinig tegen klimaatverandering en laat vandaag een belangrijke deadline van de rechter schieten. En in Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
3: Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft die brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Daardoor vallen onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uit. De vrees is dat jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft toe dat het niet goed gaat in de jeugdgevangenissen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen van het kabinet intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. De protesterende boeren vinden de plannen niet haalbaar. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, melden Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn huis en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn gisteren 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde is. 1 van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen. Naar een derde persoon wordt nog gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Vanwege bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In die Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt maximaal 24 tot 30 graden.
2: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
4: Vooral vertraging op de A16 nu vanuit Breda naar Rotterdam. Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
2: Nederland beschermt Bonaire te weinig tegen klimaatverandering en laat nu vandaag een belangrijke deadline aan zich voorbij gaan. Straks uitleg over wat het kabinet had moeten doen van de rechter.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap.

0: Schap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
2: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Nederland moet inwoners van Bonaire beter beschermen tegen klimaatverandering. Dat oordeelde de rechter in januari, nadat Greenpeace de staat had aangeklaagd. Uiterlijk vandaag moest de overheid met een overzicht komen hoeveel broeikasgassen in Nederland nog mag uitstoten. Maar dat overzicht is er niet. Het kabinet laat de deadline aan zich voorbij gaan. Rob Ramaker is redacteur Klimaat bij ons. Rob, wat had het kabinet moeten aanleveren op die lijst?
7: Ja, dat was een heel uitgebreid vonnis eind januari. Maar het eerste, meest concrete is dus dat er zo'n overzicht moet komen van hoeveel broeikasgassen Nederland nog mag uitstoten. Nou, wat dat betekent is, het grijpt terug op het klimaatverdrag van Parijs. Meer dan 10 jaar geleden spraken bijna alle landen, en dus ook Nederland, af om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden en nog liever de 1,5 graad. Als je eenmaal zo'n doel hebt, dan kun je redelijk goed uitrekenen hoeveel CO2 we nog mogen uitstoten door olie, steenkool en gas te verbranden. Nou, dat kun je dan verdelen over alle landen. En de rechter zegt eigenlijk, Nederland moet zo'n berekening maken om te weten hoeveel CO2 wij mogen uitstoten als we ons aan ons deel van het verdrag willen houden.
6: En dat is blijkbaar nog niet, het overzicht. Hebben ze dan wel iets gezegd, het kabinet, over wanneer ze dan wel met zo'n overzicht komen?
7: Nou, dat was nog best lastig om daarachter te komen. We weten al een tijdje dat het overzicht niet gaat komen nu. Mijn collega Sven Schaap heeft heel vaak gevraagd bij het ministerie, ja, wanneer komt het overzicht dan wel? Het is ontzettend moeilijk gebleken om daar antwoord op te krijgen. Wat in zichzelf al opmerkelijk is, omdat er nu een D66-minister zit, Stientje van Veldhoven, die zich erg profileert op het thema klimaat. Nou, op de valreep kwam er toch begin deze week een antwoord. Wat ze gaan doen is dat met Prinsjesdag er meer duidelijkheid komt over de uitvoering van het vonnis. Maar er staat nog niet heel expliciet dat er ook echt zo'n overzicht komt op Prinsjesdag.
6: Maar er lag dus echt wel een deadline op vandaag. Dus is het dan opvallend dat juist dit kabinet zich niet aan die deadline houdt?
7: Het vonnis was wat dat betreft heel duidelijk. 6 maanden na het vonnis moest het er liggen en dat is vandaag. We hebben de diverse juristen gesproken hoe opmerkelijk het nou is dat zo'n deadline voorbij gaat. Nou, aan de ene kant zeggen de juristen, het is zorgelijk dat het kabinet zich niet houdt aan zo'n duidelijke opdracht. Want het hoort een beetje bij de bestuurscultuur in Nederland dat de bestuurder zich houdt aan opdrachten van de rechterlijke macht. Tegelijkertijd past het ook wel in een trend. Steeds vaker staat de overheid tegenover de rechterlijke macht. En het is ook een klein beetje een trend dat rechters dwangsommen steeds vaker opleggen aan de overheid, omdat ze er niet meer voetstoots van uitgaan dat vonnissen worden uitgevoerd.
6: Nou, en we hebben het nu over die deadline van vandaag, maar het was ook niet het enige wat het kabinet moest doen, hè? Dus hoe zit het dan met de andere eisen?
7: Ja, ik zei het al, er stond heel veel in het vonnis. Ik denk een groot deel, dat ligt er allemaal niet zo gevoelig, en dat gaat het kabinet gewoon omarmen. Dan gaat het vooral over het beschermen van de mensen op Bonaire. Bijvoorbeeld tegen zeespiegelstijging, het teloorgaan van hun koraal. Wat veel gevoeliger ligt is het terugbrengen van de uitstoot van de economie. Omdat we al heel veel moeite hebben om dat te doen en dat gaat verder ingrijpen. Nou, de volgende opdracht is dat als eenmaal dat overzicht er is, wat er eigenlijk vandaag had moeten liggen, dat aan de hand daarvan bindende doelen gemaakt moeten worden die in de wet komen. En volgens de rechter moeten die er precies over 1 jaar liggen. Het ministerie laat weten dat ze over een jaar echt van plan zijn om met zo'n voorstel te komen om de klimaatwet aan te passen, om die doelen erin te zetten. Tegelijkertijd hangt boven de markt ook nog het hoge beroep. Het kabinet is het niet helemaal eens met het vonnis en hebben hoge beroep ingesteld. En dat gaat vooral over dat de rechter vindt dat de scheepvaart en luchtvaart in Nederland ook moet meetellen. Nou, het klinkt een beetje technisch om het daar dan mee oneens te zijn, maar dat heeft enorme invloed op hoe moeilijk het wordt je aan dat vonnis te houden. Want op het moment dat die meetellen, Schiphol en de haven, dan wordt het extreem moeilijk om het vonnis te halen. En dan zijn er hele ingrijpende maatregelen nodig. En het kabinet lijkt vooral daar geen zin in te hebben. Dus dat hoge beroep speelt nog. En de uitkomst daarvan wordt ook heel bepalend voor hoe taai het wordt om dit uit te voeren.
6: Dus komt daar dan misschien ook wel vandaan dat ze denken, we geven dat overzicht even nog niet, want we willen dat er niet op zetten.
7: Ja, het is speculeren, maar ik denk dat het is heel plausibel dat dat een belangrijke rol speelt. Omdat Nederland heeft gewoon heel veel uitstoot, omdat we een hele grote haven hebben en een hele grote luchthaven. Stel je voor dat je die moet terugbrengen, dat is heel lastig, want we hebben er maar heel beperkte invloed op. En het is het heeft heel veel invloed op de economie, omdat het heel belangrijk is. En je moet het dan echt heel snel, heel hard naar beneden brengen. En ik kan me goed voorstellen dat het kabinet daarmee in de maag zit. Ja, en dan is het misschien prettig als er in hoger beroep iets anders uitkomt.
6: Ja, dan krijg je eigenlijk de discussie aan wie ga je het wel toeschrijven. Maar dat is dan weer een andere discussie, want die moet je dus met andere landen dan ook voeren.
7: Ja, op zich is het gebruikelijk dat het internationaal bijgehouden wordt, omdat de scheepvaart en de luchtvaart vaak onder internationale verdragen valt. En het is voor landen, losse landen, ook gewoon heel moeilijk om daar invloed op te hebben. Omdat het onder internationale organisaties valt. Zoals de scheepvaart valt onder een VN-instituut, het internationale maritieme organisatie. En ook de luchtvaart valt onder allerlei verdragen. Dus het zou voor Nederland ook wel heel lastig zijn om die enorm naar beneden terug te brengen.
6: Rob, dankjewel. Redacteur Klimaat bij de NOS, Rob Ramaker. Het is 7:12. De komende dagen wordt in Spanje beslissend in de strijd tegen de natuurbranden die het land teisteren. Zo waarschuwt de minister van Binnenlandse Zaken daar. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden en met man en macht probeert de Spaanse brandweer de brandhaarden onder controle te krijgen. Verslaggever Eva Wiesing is in Madrid. Eva, hoe is het op dit moment?
8: Nou, het bestrijden van het vuur is natuurlijk de hele nacht weer doorgegaan. En volgens de eerste berichten zijn er helaas geen grote doorbraken. Misschien horen we later in de ochtend meer hoor. Maar de weersomstandigheden waren wel goed. Weinig wind, hoge luchtvochtigheid. En gisteren was het al gelukt om op enkele fronten het vuur te stoppen. Maar de branden zijn gewoon nog niet onder controle. En er zijn nog 2 gemeenten waar de mensen geëvacueerd moesten worden zelfs. En betekent dat 2000 mensen op zoek moesten naar onderdak bij familie. Of opgevangen moesten worden in de sporthallen die hier overal zijn.
6: Je hebt heel veel mensen gesproken in de afgelopen dagen. Grote zorgen bij ze.
8: Ja. Ja, want we gaan hier al de 5e dag in van de branden. Hè. Die brandweermensen die zijn continu aan het werk. Ze worden doodmoe en ze moeten door. En dat moet ontzettend frustrerend zijn. Want je kan je bijna niet voorstellen hoe groot die branden zijn. En het is ook heel zwaar voor al die 10.000 mensen die op stretchers moeten slapen. Je slaapt gewoon slecht. Overdag moet je daar maar rond zien te hangen met je kinderen, je huisdieren. Oudere mensen, zieke mensen ook. Er is ontzettend veel onzekerheid natuurlijk van hoe het met je huis is. Slopend. En al die vrijwilligers die daar rondlopen, mensen te helpen met voedsel, kleding, die ook de boel daar schoonhouden. Allemaal mensen uit de regio die daar naartoe komen. Bakkerijen, restaurants die gratis voedsel uit komen delen. Je vraagt je gewoon af hoe lang kunnen ze dat nog volhouden.
6: Ja. Zijn er inmiddels al wel mensen die terug naar huis kunnen?
8: Ja, er is goed nieuws voor inwoners van 6 dorpen. Die mogen terug. Zij moesten hun huizen verlaten vanwege de zware rook. Want je kunt je voorstellen dat dat heel slecht is voor je gezondheid. Maar de wind is gedraaid en bij hun, in hun dorpen is de luchtkwaliteit veel beter geworden. En misschien dat er na 10 uur ook besluiten vallen dat er meer mensen terug mogen vanwege deze situatie. Dus niet, die mensen zijn niet geëvacueerd omdat ze meteen gevaar liepen voor de brand, maar vanwege de rook.
6: Ja. Je zei net, de omstandigheden waren vannacht gunstig. Hoe zit dat de komende tijd?
8: Ja, dan worden de weersomstandigheden wel echt lastiger. Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Met temperaturen van 40 graden of meer. Dus het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn. Dus we hopen echt dat we straks wat beter nieuws krijgen over wat er allemaal gelukt is vannacht.
9: Gaan we allemaal van jou horen. Dankjewel. Verslaggever Eva Wiesing vanuit Madrid. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor moord, meldt CNN.
10: De verdediging van de zanger probeerde aan te tonen dat er onvoldoende bewijs tegen hem was, maar een rechter besloot dat er genoeg aanwijzingen waren om de rechtszaak door te zetten. Tot opluchting van de familie van het 14-jarige meisje dat dood in een auto van de zanger was gevonden, zegt hun advocaat.
11: The judge has agreed 100% with the prosecution that the evidence is sufficient to hold David Anthony Burke accountable for these charges.
10: Zanger David zegt zelf dat hij onschuldig is. De Amerikaanse presentatrice Savannah Guthrie komt opnieuw met een oproep voor de ontvoerder of ontvoerders van haar moeder Nancy van 84. Begin dit jaar werden bij haar huis sporen gevonden. Er werd losgeld geëist, maar daarna ontbrak ieder spoor. Het is niet duidelijk of Nancy nog leeft. Dochter Savannah smeekt de dader of daders om te laten weten wat er met haar moeder is gebeurd. Het is nooit te laat om het juiste te doen, zegt ze in een video op social media. En met veegwagens, bezems en hoge drukspuiten is Gent weer proper gemaakt na de Gentse feesten. Van vrijdag tot zondagochtend ging het door. De VRT trof zondagochtend vroeg wat feesthangers die het lang hadden volgehouden.
12: Ik heb een zegtek de laatste dag tot aan de Vlasmarkt tot 's ochtends ging gaan. Maar dat ik niet zat, ik zei, mama, papa, ik ben niet zat, oké? Ik ben letterlijk niet zat, ik ben echt oké.
13: De laatste minuten, we gaan op alles geven en dan gaan we naar huis.
14: Slapen.
10: Nou, volgens mij wordt hij nu zo'n beetje wakker, denk ik. Al eeuwen wordt daar feest gevierd in Gent. En dat is uiteindelijk uitgemond in die gemeentefeesten. Die zijn verworden tot de Gentse feesten van nu. Een meerdaags festival met heel veel locaties. Straattheater, eetentjes en natuurlijk veel muziek. En ook wat drank. En we hebben het niet snel over lokale verkiezingsprogramma's in Engeland. Maar voor Count Binface maak ik een uitzondering. Hij is in de plaats Clacton-on-Sea de enige uitdager van de radicaal-rechtse Nigel Farage. Die wordt namelijk geboycott door de grote landelijke partijen. De Clacton Gazette schrijft over het verkiezingsprogramma van Binface. Een komiek met een prullenbak op zijn hoofd. Nou, die wil voor iedereen de belasting verhogen, zo belooft hij. Behalve voor jou. En daarmee richt hij zich dus rechtstreeks tot kiezers. Ook belooft hij tenminste één betaalbaar huis te bouwen. En hij vindt dat de handendroger in de herenwc van het Great Himalayas restaurant in Southport naar een logischer plek verplaatst moet worden.
9: Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
15: Het is een stuk minder druk op de weg, want de meeste mensen zijn op vakantie of hebben vrij. Op de A16 vanuit de Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten extra reistijd op de A17.
5: NPO.
16: Radio 1. Dit is tot 9:30.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
9: 3 maanden geleden staken 2 mannen in Utrecht een man in een rolstoel in brand. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar hij liep wel ernstige brandwonden op. Verslaggever Roel Pauw, jij gaat later deze ochtend naar de proforma-zitting. Wat voor details zijn er inmiddels bekend over wat er gebeurde?
17: Nou ja, we moeten terug naar 14 april. Dan wordt om 3:30 middags een man van 69 jaar... die in een elektrische rolstoel zit, overgoten met spiritus en in brand gestoken. De man raakt daarbij zwaar gewond. En dat hij het überhaupt nog kan navertellen, heeft hij te danken aan 2 marktkooplui. Die komen af op zijn geschreeuw, trekken hem uit zijn rolstoel en doven de vlammen. De man had inmiddels wel ernstige brandwonden aan zijn rug, zijn schouders, zijn hoofd. En hij is daarvoor behandeld in een brandwondencentrum in Rotterdam. En het blijkt een zekere Paul te zijn, het slachtoffer. Het is een bekende figuur op dat pleintje. Hij zit daar vaak voor de ingang van een supermarkt en vraagt van mensen wat geld of een boodschapje uit de winkel.
9: Er zijn al snel ook de 2 mannen opgepakt die ervan verdacht worden. Wie zijn zij?
17: Ja, diezelfde dag kon er op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen al 1 verdachte worden opgepakt. Dat is een man van 37. En een dag later is er nog een 2e verdachte gearresteerd. Dat is een man van 55 jaar. Ja, deze twee mannen staan nu terecht op verdenking van poging tot moord. En niet onbelangrijk is te bedenken dat het slachtoffer dat ze op het oog hadden volkomen weerloos was. Hè. Hij zat in die rolstoel omdat hij beide benen mist. En als je de beelden ziet, dan brandde die rolstoel echt als een fakkel. Een hele heftige zaak dus.
9: Maar is er ook bekend waarom ze deden?
17: Nou ja, niet echt. Wat hier allemaal aan vooraf gegaan is nog niet duidelijk. De twee verdachten zijn waarschijnlijk bekenden van elkaar. Maar of zij het slachtoffer ook kenden en op wat voor manier, en of ze bijvoorbeeld ruzie hebben gehad, dat is niet duidelijk. De politie zei destijds toen ze werden gearresteerd wel dat Paul slachtoffer, maar dat er mogelijk iets tussen hen...
9: Sorry, Roei viel heel even weg. De politie zei...
17: Ja, de politie zei destijds dat Paul geen willekeurig slachtoffer was. Dat er mogelijk iets speelde tussen hem en de daders. Maar wat precies, dat weten we nog niet.
9: Het is een pro forma zitting vandaag. Wat gaat er dan gebeuren?
17: Nou ja, de rechter zal moeten beslissen of de verdachten nog langer vastgehouden mogen worden. En het Openbaar Ministerie zal daar ongetwijfeld voor pleiten, omdat het om zeer ernstige feiten gaat. Van de verdachten zelf zullen we overigens op deze zitting niks te horen krijgen, want volgens hun advocaten zijn ze er vandaag niet bij.
9: Roel, dankjewel. Verslaggever Roel Pauw.

0: Snow Patrol. Just say yes.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
10: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
11: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
12: NPO Radio 1.
13: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
14: In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Hij werkte bij de vrijwillige brandweer. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De stikstofuitstoot moet in 2035 drastisch zijn verlaagd. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat.
13: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, de temperaturen gaan stijgen?
15: Ja, het wordt een warme dag. Een zomerse dag op de meeste plaatsen. En hier en daar in het zuidoosten dan met name misschien al wel tropisch. En dan hebben we het over 30 graden. In de rest van het land 24 tot 29 graden. Uiteraard de laagste waarde in het noordwesten. Maar goed, ook daar die 24 graden op de thermometers. Met een matige zuidwestenwind wordt die warme lucht aangevoerd. En het levert verder een dag met volop zon op. Hoewel er wel wat wolkenvelden zijn hoor. Nu vooral in het noordoosten. En later vanmiddag zou de bewolking ook wat verder kunnen toenemen. Maar dat zal dan met name sluierbewolking zijn. Dus in het algemeen echt een volop zomerse dag.
13: En hierna nog warmer?
15: Ja, want morgen gaan we op veel plaatsen in het binnenland over de 30 graden heen. En in het zuidoosten en misschien ook in Zeeuws-Vlaanderen kan het wel 35 graden worden. Het noordwesten dan 28 en dat een dag met veel zon en wat sluierwolken, dat zeker. En de meeste sluierwolken komen in het noorden voor. Wind is nog wat minder aanwezig dan vandaag, dus ja, echt een hete zomerdag. En ook donderdag is het vooral in het zuidoosten en oosten nog echt heet met temperaturen boven de 30 graden. In de rest van het land koelt het wat af en dat komt omdat de wind uit het noordwesten gaat waaien. Het gaat overigens nog eens eventjes zonder een neerslag. De zon blijft schijnen, blijft ook donderdag nog droog.
13: Marco, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg?
16: Nou, het is relatief rustig vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten extra nodig voor de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden. En bij Krimpen aan de IJssel is er een ongeluk gebeurd op de N210. In de richting van Rotterdam levert dat voor de Algerabrug een kwartier vertraging op.
13: De natuurbranden in Frankrijk leiden tot zoveel rook dat ook honderden kilometers verderop de lucht erg ongezond kan zijn. Straks een reportage van onze verslaggever in Bordeaux.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
18: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
17: Ontdek hoe op rma.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
21: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
22: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
20: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.
24: Elke maand weer.
23: En hoe meer data en snelheid,
24: hoe groter die korting.
23: Dat is One. Van Vodafone.
24: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: De afgelopen dagen leidden de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk niet alleen tot verwoeste natuur en mensen die moesten vluchten, maar ook tot ernstige luchtvervuiling. De rook kan honderden, soms zelfs duizenden kilometers afleggen en dat heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen. Zo ziet verslaggever Simone Langejan.
25: Al dagen ruik je in de omgeving van Bordeaux een penetrante brandgeur. Je kunt er echt niet omheen. Je ruikt het echt overal, op straat, in gebouwen, in mijn kleding, in mijn haar. Er hangen rookwolken rondom de stad en een lichte grijze waas bedekt de horizon. En ik merk het ook aan mijn stem, want die is schor. Echt door het inademen van de rook. Er wordt hier langs de kant van de weg geblust, weer even buiten Bordeaux. En als we een stuk verder zijn, dan zie je die grote rookwolken nog hangen. En die rook die verspreidt zich via de wind en is van invloed op de luchtkwaliteit in een groot gebied. Zo ook in die afgelopen dagen toen er veel werd geëvacueerd. Dan hoor je ook mensen, inwoners en toeristen, vertellen over die branden en over de rook. Toen ik wakker werd, was het pikdonker van de rook, vertelt een inwoner. Daarna nam het wat af, dus toen heb ik het huis gelucht en mijn hond even naar buiten gelaten. Maar later, toen ik mijn dochter op mijn kamer aan het verschonen was, vulde het hele huis zich met rook. Ik zette de ventilatoren aan, deed de ramen dicht en haalde de hond naar binnen. Een andere inwoner vertelt, er is overal rook en de brand is bedreigend. We hebben nog niets gehoord en we weten ook niet wanneer we naar huis kunnen keren. En langs de kant van de weg een toerist. We konden het ruiken. Er lag as op de auto, op de caravan, op de tentjes van mijn kleinkinderen. En je ziet hier veel mensen met mondmaskers, zogeheten FFP2 of FFP3 maskers. Zo'n aansluitend mond- en neusmasker om jezelf mee te beschermen tegen de rook en die schadelijke deeltjes. En dat ze hard nodig zijn, zie je hier ook. Ze gaan heel hard bij alle pharmacies en zijn eigenlijk bijna op heel veel plekken lastig of helemaal niet meer te krijgen. En er zit dus veel fijnstof en roetdeeltjes van de brand in de lucht. En dat inademen is heel slecht voor je gezondheid. Het kan namelijk diep in je longen terechtkomen en klachten veroorzaken, zoals benauwdheid, hoesten, geïrriteerde ogen. En wat doet het met je longen als je het zo inademt? Ik vraag het aan brandweerwoordvoerder Wilfried Schneider, terwijl brandweerlieden om ons heen aan het blussen zijn.
0: Il faut vous imaginer pour vous imaginer la chose.
25: Hij zegt, stel je voor, je staat voor een open haard en het hout in de open haard brandt. Die lucht adem je 5 dagen lang in. En dan is die schoorsteen hier veel groter dan die van jou. En is er dus veel meer rook. Het is echt supergiftig. We zijn erg voorzichtig en we hebben medisch personeel in dienst. Maar brandweerlieden staan letterlijk bovenop het vuur. Hoe kunnen zij zichzelf nu beschermen? We proberen ons natuurlijk te beschermen. Hier staan we iets verder naar achteren, vandaar mijn kleding. Maar mijn collega's die direct contact maken met het vuur en de rook, die dragen beschermende kleding, zoals een jas met lange mouwen, overbroek, bivakmuts, maskers, veiligheidsbrillen. We beschermen onszelf echt tegen de gevolgen van de ramp. En voor veel mensen hier is het intussen hopen dat die branden snel geblust kunnen worden. Maar zelfs dan kan het nog wel echt even gaan duren voordat de lucht schoner wordt en daarmee de rookoverlast ook minder.
1: Een reportage van verslaggever Simone Langejan vanuit Bordeaux. Saskia Kloet van het Longfonds, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we horen het Simone al vertellen wat het effect is, wat je ervan merkt als mens. Wat gebeurt er in de longen?
2: Het effect is natuurlijk wat Simone beschrijft als eerste, de hele penetrante geur, of wat je als deeltjes misschien, als roet of asdeeltjes op de grond ziet vallen. Maar eigenlijk het meest gevaarlijke zit hem in de hele kleine deeltjes, bijna onzichtbaar voor het oog, die je heel diep inademt. Dan heb ik het bijvoorbeeld over fijnstof dat vrijkomt bij dit soort branden, überhaupt bij verbranding. Dat zijn zulke kleine deeltjes en die kunnen heel diep in je longen en in je longblaasjes terechtkomen.
1: En wat is het effect daarvan?
2: Dat zijn natuurlijk deeltjes die niet in je lijf horen. Dus je eigen afweersysteem die gaat proberen dat op te ruimen en dat veroorzaakt dan bijvoorbeeld ontstekingen. Waardoor dus je luchtwegen en je longblaasjes geïrriteerd raken en je ademhalingsproblemen krijgt. Tegelijkertijd kan het bijvoorbeeld in de longblaasjes ook leiden tot een verminderde zuurstofoverdracht, omdat het daar in de weg zit.
1: En kun je ze ook weer kwijtraken of blijven ze daarvoor altijd zitten?
2: Kwijtraken niet zozeer. In die zin, het effect ervan zal voor mensen met gezonde longen van wat kortere duur zijn. Het effect ervan voor mensen met een longziekte is wel echt serieuzer. Je kan hen eigenlijk zien als de kanaries in de kolenmijn. Zij merken als eerste, als er sprake is van een slechte luchtvervuiling, hebben we heel snel last van vernauwde luchtwegen bijvoorbeeld en of ontstekingen. Zij hebben extra medicijnen nodig, kunnen een longaanval krijgen en dan kan het ook leiden tot blijvende longschade. En zeker langdurige blootstelling voor iedereen aan een slechte luchtkwaliteit heeft ook gewoon gezondheidseffecten.
1: Dus eigenlijk kun je beter weggaan uit dat gebied.
2: Als je in de mogelijkheid bent, dat zijn natuurlijk deze brandweerlieden niet,
1: nee.
2: Is het zeker beter om zo ver mogelijk weg van de brandhaard te gaan. Even vanuit gezondheidsperspectief dan natuurlijk.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Zo'n natuurbrand of een bosbrand heeft natuurlijk zo'n enorme schaal. In combinatie met de windkracht kan ook die lucht, die vervuilde lucht, op zo'n groot gebied terechtkomen. Dat maakt het overigens dus ook wel lastig. Maar zeker voor je gezondheid zou dat goed zijn.
1: Ja, want het kan dus inderdaad honderden, soms zelfs duizend kilometers reizen, dat fijnstof ook. Dus is het dan daar net zo gevaarlijk? Of is dat dan weer iets minder omdat het dan wel inmiddels verdund is?
2: De kans is natuurlijk groot dat het op dat moment verdund is. De Wereldgezondheidsorganisatie die heeft een aantal advieswaarden afgegeven van bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof per kubieke meter in de lucht. Dat is zeker bij natuurbrand in de concentratie zou dat heel dichtbij en in echt hele acute brand kunnen oplopen tot 10 keer of honderden microgrammen, waarmee het dus 5 of 10 keer zo hoog is dan normaal en daarmee dus 5 tot 10 keer per dag ongezond. Mm-hmm. Naarmate de brand minder wordt of naarmate natuurlijk de lucht verder reikt en daar ook vermengd wordt met andere lucht waarin die samenstelling anders is, wordt de concentratie natuurlijk wel minder en daarmee ook wel langzaam iets minder schadelijk zeker.
1: Ja, er zijn dus mensen die er moeten werken of die daar wonen, die niet zomaar weg kunnen. We horen Simone al over mondmaskers. Die mevrouw vertelde over de ramen die ze ging dichthouden. Wat kun je doen als je in dat gebied moet blijven?
2: Dan zijn dit zeker belangrijke tips. Dus sluit ramen en deuren. Zet je ventilatiesysteem uit, zodat er niet alsnog lucht van buiten naar binnen wordt gehaald. Zorg er zelf voor dat de luchtkwaliteit niet nog slechter wordt. Hè. Dus ga niet barbecuen of open haard in de zomer misschien niet, maar je open haard aanzetten of iets dergelijks. En een mondmasker, dat FFP3 mondmasker waar ook naar verwezen wordt, dat kan zeker ook de blootstelling aan die hele kleine deeltjes ook beperken. Maar dan moet je zeker goed opletten dat het echt heel goed aansluit en dat er dus geen lucht ook langs de randen gaat. Dat zijn eigenlijk voor iedereen belangrijke tips. Op het moment dat je een longziekte hebt, zouden wij ook echt adviseren: vermijd echt activiteiten buitenshuis en zorg dat je je medicijnen altijd bij je hebt.
1: Dank. Saskia Kloet van het Longfonds.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Hey Astrid, een vraagje.
7: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
4: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
8: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: In oktober 2023 werden op het strand van Texel een onderlichaam en een voet gevonden. Lange tijd was onduidelijk van wie die menselijke resten waren. Nu, bijna 2,5 jaar later, zijn de slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om resten van twee mannen uit Afghanistan. Maaike Polder is journalist bij de regionale omroep NH Nieuws. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Wat weet jij inmiddels over deze mannen?
9: Ja, het gaat om twee mannen van 20 en 27 jaar. Ze komen dus oorspronkelijk uit Afghanistan. Zijn gevlucht, zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland in Noord-Holland.
1: Ja, maar hoe zijn ze erachter gekomen?
9: Ja, de politie heeft een ongelooflijk lang en intensief onderzoek gedaan. Het begon eigenlijk allemaal met een belletje van een strandjutter. Die trof daar in de branding in schemering een onderlichaam. Dacht eerst nog dat het een zeehond was, maar eenmaal dichterbij zag je echt duidelijk twee broeken liggen en een ruggengraat. Daarna heeft een dame met een hondje nog op het strand van Texel een schoen gevonden met een bot erin. En eigenlijk was er helemaal geen enkel aanknopingspunt. Alleen een mobiele telefoon in de broekzak van het onderlichaam. Daar zat een simkaart in uit Frankrijk. Nou, dat onderzoek duurde al weken voordat dat allemaal was ontdekt. En uiteindelijk heb ik ze gekoppeld aan een hulporganisatie in Frankrijk. Die heeft kijk op vermisten op het kanaal. En zo is dat balletje uiteindelijk gaan rollen. Maar daar heeft ontzettend veel werk in gezeten. Er was ook helemaal geen aanleiding om te denken aan een vermiste. De DNA uit de menselijke resten had geen match met vermisten uit Nederland, Frankrijk, internationaal. Dus ja, de politie heeft van alles geprobeerd eigenlijk.
1: Ja, maar wacht even, zei je nou dat jij de hulporganisatie hebt gekoppeld aan de politie?
9: Ja, ik heb een podcast gemaakt over aangespoelde resten van migrantenspullen in Nederland. Daar heb ik een netwerk opgebouwd met hulporganisaties. En de politie liep vast. En ik dacht, nou, er is daar een hulporganisatie die houdt dat allemaal goed in de gaten. Dus ik heb de politie daaraan gekoppeld. En dat was eigenlijk best een goede zet. Want dat heeft uiteindelijk geleid naar twee vermiste Afghaanse mensen, waarvan de politie uiteindelijk wist, daarvan zit nog familie in Afghanistan. Maar ja, dan komt daar een geopolitieke component bij. Want hoe ga je in Afghanistan die familieleden benaderen? En daar is uiteindelijk zelfs het Rode Kruis voor benaderd.
1: Ja, want in Afghanistan, die mannen waren waarschijnlijk niet voor niks gevlucht. Dus kon die familie dan in gevaar komen daardoor?
9: Ja, dat zijn wel risico's waar rekening mee is gehouden. De politie had geen ingang in Afghanistan. Hulpverleners zijn natuurlijk wereldwijd actief van het Rode Kruis. Dus uiteindelijk hebben mensen van het Rode Kruis in Afghanistan familieleden opgespoord van deze twee vermiste Afghaanse mannen. Hebben DNA-materiaal verzameld, dat allemaal verzegeld en veilig opgestuurd naar Nederland. Nou, daar ging natuurlijk weer maanden overheen. En uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in een match. En is dus nu vorige maand duidelijk geworden dat het gaat om deze twee vermiste mannen van 20 en 27 jaar. Ja.
1: Dus daarmee is het raadsel als het ware opgelost. Hoe leeft die zaak op Texel?
9: Nou, zeker kort na de vondst maakte het grote indruk. De jutter die ik sprak noemde het de grootste nachtmerrie van een strandjutter. Je moet je voorstellen dat je op het strand loopt en dat aantreft. Er spoelen misschien heel af en toe mensen aan die zijn verdronken of zelf kiezen voor de dood. Maar echt een stoffelijk overschot waarvan jarenlang onduidelijk is wie het is. Nou, dat maakt een grote indruk. Er zijn ook veel meer mensen nog steeds vermist. Dus deze jutter werd ook benaderd door nabestaanden van: wat voor broek had dit lichaam aan? En kan het zijn dat het mijn dierbare is? Dus dat was ook, hij vertelde daar zelf over. Het verdriet van deze mensen werd daarmee een beetje mijn verdriet. Vond ik moeilijk om mee om te gaan. En mensen die ook wel een mening hadden over, nou ja, als het een vluchteling is, wat doet die daar dan? En dat soort dingen. Dus het heeft op het eiland ook zeker wel wat losgemaakt. En de resten liggen ook nu begraven op het eiland. Dus er is op de begraafplaats in Den Burg ook echt een plek waar deze twee mannen, nou, eigenlijk al 3 jaar anoniem begraven liggen. En nu weten we dus wie het zijn. Dus kan je ook dat graf zelfs gaan bezoeken. Dus ja, het is een onwijs bijzonder en uniek onderzoek. En ook wel fijn voor de vinders en ook voor de nabestaanden natuurlijk. Ja. Dat er duidelijkheid is.
1: Dankjewel. Maaike Polder, journalist bij NH Nieuws. De inbraken bij brandweerkazernes kunnen levens kosten, dat zegt de brandweer tegen NH Nieuws.
10: De regionale omroep ging langs bij de brandweer in Badhoevedorp. Daar is een poging tot inbraak gedaan. Een ruit van de roldeur is ingeslagen. Gelukkig is er niets gestolen. Maar dat was afgelopen weken op meerdere plekken wel anders. Vaak verdween duur gereedschap, zoals hydraulische apparaten. Die worden gebruikt om mensen te bevrijden die na een ongeluk vastzitten in een auto. Dat zegt de brandweer.
11: Je hebt ook geen tijd om te checken vooraf of het nog op de auto zit. Het zou heel vervelend zijn dat op het moment dat zo'n auto is leeggehaald, dat je ter plekke komt, iemand uit een voertuig moet halen en dat je gereedschap mist. Dan gaat het ten koste van mensenlevens.
10: In heel Nederland zijn al 35 van zulke inbraken of pogingen geweest. Campings in Drenthe waarschuwen gasten om voorzichtig te zijn. Nu het zo kurkdroog is, is het risico op natuurbranden groot. RTV Drenthe bericht daarover. Een onoplettend momentje of ongeluk en voor je het weet is er een grote brand. Reden voor campings om gasten te waarschuwen via mail en posters. Geen barbecues op kolen bijvoorbeeld.
12: Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van, nou ja, let op. Het is droog. Wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
10: Een boswachter zegt tegen de omroep dat een natuurbrand niet altijd te voorkomen is, maar dat het van groot belang is om er zo snel mogelijk bij te zijn en de fik in de kiem te smoren. En ook bij Omroep Gelderland gaat het over de droogte. Door de lage waterstand is het Twentekanaal dicht voor vrachtvervoer. De binnenvaartbranche denkt dat bedrijven in de regio elke dag tonnen schade hebben. Een producent van veevoer in Lochem, die normaal bijvoorbeeld veel grondstoffen per schip krijgt, moet nu overstappen op vervoer met vrachtwagens. Dat is te doen, zegt het bedrijf, maar levert wel een hoop extra werk op. Als de sluiting langer duurt, loopt de totale schade volgens de binnenvaartschippers in de miljoenen. En in Amsterdam-Noord lag zaterdagavond opeens onder een boom een plastic boodschappentas met een enorm blok cocaïne in stukken ernaast. Het is waarschijnlijk door iemand achtergelaten die op de vlucht was voor de politie. Deze bewoners kijken niet raar op van dit soort taferelen in de wijk.
14: Ik rook een vreemde lijmlucht helemaal door mijn voordeur heen. En ik zat me verbaasd af te vragen met wat voor moderne drugs worden er tegenwoordig met dat soort chemicaliën gemaakt.
15: Het is me opgevallen dat er af en toe wel auto's hier staan die niet bij lage inkomens horen.
16: Uit de gein zei ik ook tegen mijn zoon, ik ga maar met een kogelvrij vest naar het winkelcentrum, want je weet maar nooit wat er gebeurt. Dan ben ik in ieder geval een beetje veilig.
10: AT5 meldt dat na een achtervolging 1 iemand is opgepakt.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
26: Je hebt nu vooral vertraging op de A2. Eerst in de richting van Maastricht loopt het vast bij Eindhoven. Voor het knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, de andere kant op dus. Tussen knooppunt Kruisdonk en Elsloot doe je er 10 minuten langer over. Op dit punt van ongeluk.

0: Gloria Jones, Tainted Love. Het is 8:08. The Odyssey van de Brits-Amerikaanse regisseur Christopher Nolan draait nu 1,5 week in de bioscopen en het is een absolute kaskraker. In 3 uur zie je hoe koning Odysseus na 10 jaar oorlog voeren in Troje en nog eens 10 jaar ontberingen eindelijk thuiskomt op zijn eiland Ithaca. Maar kwam Odysseus daar wel echt vandaan? Nee, beweert een Nederlandse vrouw in Griekenland, en ze bestudeert die vraag al 35 jaar, samen met haar Griekse man. En ze zegt bewijzen te hebben. Correspondent Thijs Kettenis ging op onderzoek uit.
1: Een rotsachtige heuvel vlak buiten het dorp Poros op het Griekse eiland Kefalonia. Hetty Putman Kramer op een bankje hier naast me. Jij woont al zo'n 45 jaar nu op Kefalonia. Wat zien we hier?
2: Wij denken inderdaad dat dit het graf van het huis van Odysseus is geweest, van de koning.
1: We zijn nu op het eiland Kefalonia,
2: ja.
1: Maar het is niet Ithaca.
2: Het is niet Ithaca. Ithaca is het kleine buureiland. Inderdaad, Ithaca werd en wordt nog steeds vaak verbonden ook met het Ithaca wat wordt beschreven in het epos van Homerus.

Het graf wordt nu gerestaureerd. Officieel mag ik hier niet komen, maar van de werklieden mag ik eventjes omhoog lopen de heuvel op en kijk je neer bij het graf. Even tussen de gereedschappen en wat helmen die hier verspreid liggen door. Ik sta nu onder de overkapping en ik kijk een groot gat in, een paar meter diep. En ja, het lijkt eigenlijk nog het meest op een koepel. Ja, dit zal waarschijnlijk een koepel geweest zijn waarvan het

0: volgens ons is het centrum van Homerisch Ithaca, dus waar het paleis en het graf en alles was, waar de vorsten leefden, hier op Zuidoost-Kefalonia. Alles wijst daarop.
1: Je hebt het graf hier samen met je man ontdekt, 35 jaar geleden inmiddels. Eigenlijk als, als hobbyisten. Hulp gekregen daarna van een archeoloog. En ja, sinds die tijd herkennen jullie bijvoorbeeld ook een rivier uit de Odyssee hier heel dichtbij. En een berg. Allemaal hier op Kefalonia. Dat klinkt toch als baanbrekend. Of in ieder geval iets wat verder onderzocht moet worden. Hoe reageren de Grieken?
0: Kijk, de Grieken op Ithaca, het buureilandje, reageerden er natuurlijk heel verontwaardigd op. Er was een soort enorme fete is daar ontstaan, waar wij zo min mogelijk deel aan namen. Want wij willen helemaal niets van niemand afnemen. We hebben gewoon een onderzoek gedaan. Er zijn een heleboel archeologen die denken dat het onzin is. Dat dat niet kan. Omdat mensen zo gefixeerd...

0: Een reportage van correspondent Thijs Kettenis.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof. Musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
1: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
4: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
1: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
4: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
9: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
1: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De omstandigheden in Nederlandse jeugdgevangenissen zijn nog altijd onder de maat. En de branden in de Gironde zijn zeer onvoorspelbaar, zegt de Franse brandweer. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
15: De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij...
0: Opzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van

0: Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen, is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Daardoor vallen onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uit. De vrees is dat jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen in de jeugdgevangenissen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben. De politie in Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Dat meldt NH Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 27 uit Afghanistan. De politie vermoedde al dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. Dat leidde uiteindelijk tot een match. De man die vermoedelijk achter de aanslag in Berlijn zat, werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn huis en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. werd een dag later zelf doodgeschoten door de politie. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Nu kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. De protesterende boeren vinden de plannen niet haalbaar. En vanwege bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In die Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het weer. Vooral in het noorden en oosten eerst nog wat wolken. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en 24 tot 30 graden. Morgen wordt het nog een stuk warmer.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
2: Het is duidelijk zomervakantie. Er staat slechts 30 kilometer file. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je nu de meeste vertraging. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo levert dat 6 kilometer en 25 minuten vertraging op. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 10 minuten extra door een auto met pech. En op de N210 bij Krimpen aan de IJssel is er een ongeluk gebeurd. Vanuit Rotterdam is de weg dicht bij de Algerabrug. En de andere kant op, dus richting Rotterdam, levert dat een file op van 2 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra.
1: Een jaar na de conclusie van 3 inspecties dat het beter moet in de jeugdgevangenissen, is er nog niks gebeurd. Zo de Nieuwsuur-collega die het uitzocht.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
2: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Een jaar nadat 3 inspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nauwelijks iets veranderd. Zo constateert de inspectie

0: justitie en veiligheid. De kinderombudsman waarschuwt zelfs dat als er niets verandert, de jeugdgevangenissen zo een kweekvijver voor volwassen criminelen worden. Flip Linssen van Nieuwsuur vertelt wat er misgaat in de jeugdgevangenissen.
1: Ja, het gaat hier er eigenlijk om dat de rechten van jongeren in de jeugdgevangenissen worden geschonden. En goed om te zeggen, denk ik, is dat de meeste jongeren die daar zitten tussen de 14 en de begin 20 zijn. Je kunt iets langer in jeugddetentie blijven nadat je 18 bent. En zij krijgen dus niet waar ze rechten op hebben. Want ook jongeren in de gevangenis, die hebben rechten waar eigenlijk alle kinderen in Nederland rechten op hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs. Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. De groepsactiviteiten, dus de uren waarin ze met andere mensen doorbrengen, die worden niet nagekomen. Zij hebben minder contact met hun familie. En ze hebben minder buitenlucht dan waar ze recht op hebben. En dat alles komt eigenlijk door een personeelstekort dat al jaren speelt in de jeugdgevangenissen. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
0: Jij sprak voor Nieuwsuur dus met een jongen die ruim 6 jaar in zo'n jeugdgevangenis zat. Wat vertelde hij?
1: Ja, je zei het net al, er worden vanuit verschillende experts en deskundigen worden er zorgen geuit. En die herkende deze jongen ook. Hij vertelde ons dat hij in de afgelopen jaren soms wel om 8 uur opstond, zoals eigenlijk gebruikelijk op de doordeweekse dagen, omdat hij naar school zou moeten. Dat hij zich klaarmaakte, dat hij op een gegeven moment om 7:55 klaar stond om naar school toe te gaan. En dat er dan door de intercom voor eigenlijk alle jongens in die gevangenis werd verteld dat er die dag geen personeel zou zijn. Dat ze niet naar school konden en dat ze eigenlijk tot in de avond weer in hun eentje op cel zouden moeten zitten. Alleen maar omdat er dus niemand was om ze naar school te brengen. En toen ik hem vroeg of dat vaak gebeurde, zei hij, nou, dat is wel iets wat ik regelmatig heb gehoord. En je kunt je voorstellen dat ook al zit je in detentie, natuurlijk helemaal niet is wat je wil. Waardoor je beter de gevangenis uitkomt, zo zei hij zelf.
0: Vorig jaar was er al die kritiek van 3 verschillende inspecties. Waarom is er in een jaar tijd niks veranderd?
1: Ja, dat is een goede vraag die ook veel deskundigen zich eigenlijk afvragen, zich stellen. Er zijn, zoals je ook al net zei, verschillende toezichthouders, verschillende inspecties die dit in de gaten houden. Er zijn bij iedere gevangenis ook nog een commissie van toezicht en andere organen die ervoor moeten zorgen dat de gevangenis werkt zoals die zou moeten werken. Maar de kinderombudsman die vertelt ons, het lastige hier is dat al die organen toezicht houden, maar uiteindelijk niet de uitvoerende organisatie zijn. Dat ligt bij het ministerie, bij de staatssecretaris. Daar moet de aandacht echt dit onderwerp echt topprioriteit krijgen om uiteindelijk iets te veranderen, om meer geld vrij te maken, om dit werk aantrekkelijker te maken, om eigenlijk de omstandigheden er zo toe te laten zijn dat er genoeg personeel binnenkomt. En dat is tot nu toe dus nog niet gelukt.
0: Nee. En zoals die jongen waar je het net over had zei, je komt er niet beter uit op deze manier. Dus het is belangrijk dat het wel goed is, die omstandigheden.
1: Ja, want je zou je natuurlijk ergens kunnen afvragen. Deze jongeren, voornamelijk jongens, zitten hier natuurlijk om een reden in deze jeugdgevangenis. Maar het doel van jeugddetentie in Nederland is dat iemand zich altijd kan blijven ontwikkelen, ook achter de gevangenismuren. En dat de kans op recidive eigenlijk zo klein mogelijk wordt gemaakt. Dus herhaling en terugval in de criminaliteit wanneer je weer buiten staat. Dus wanneer je weer in de maatschappij terugkomt. En je kunt je voorstellen dat als deze jongeren wel vastzitten, maar eigenlijk verder helemaal niet te maken krijgen met de situaties waar ze daarna in de samenleving ook weer mee te maken krijgen. Dus onderwijs, contact met anderen, dat de kans dan heel groot is dat ze, als ze vrijkomen, niet gewend zijn aan het, laten we maar zeggen, normale leven. En dus ook weer terugvallen in die criminaliteit. En de kinderombudsman die stelt zelfs dat als we als Nederland zo doorgaan, dat we de jeugdgevangenis dan misschien wel moeten zien als een kweekvijver voor volwassen criminelen. En dat eigenlijk deze jongeren dus weer terugkeren in de criminaliteit. En dan is de vraag, wat heeft het dan voor zin om deze jongens vast te zetten?
0: Jullie hebben het ministerie en de dienst justitiële inrichting al gevraagd om een reactie. Hè? Wat zeggen zij?
1: Ja, zij erkennen die problemen. En dat is ook iets wat ze in verschillende voortgangsbrieven ook de afgelopen maanden hebben opgeschreven. Zij zeggen, dit speelt inderdaad al langer. En zij wijzen vooral op het aanhoudende personeelstekort als oorzaak. Er zijn al verschillende campagnes gevoerd om meer mensen naar dit beroep van werken in een gevangenis toe te trekken. Maar volgens het ministerie zijn echt snelle oplossingen niet te vinden, of niet meer te vinden in ieder geval. En nu wordt er gewerkt aan een pakket met meer structurele maatregelen. En dat plan dat moet begin 2027 klaar zijn. En daar wachten we natuurlijk op. Wij zijn ook benieuwd waar ze mee gaan komen.
0: Zij Flip Linsen van Nieuwsuur. En in dat programma vanavond meer hierover om 10:00 op NPO 2. Het is 8:11. De 4 Nederlanders die gisteren vermist raakten op het Malawi-meer zijn levend teruggevonden. Ze maakten in een speedboot de oversteek naar Mbamba Bay in Tanzania, naar Nakata Bay in Malawi. Toen ze niet in Malawi aankwamen, werd groot alarm geslagen. Vincent Kouwenhoven heeft verschillende accommodaties op eilandjes in het Malawi-meer en was ook betrokken bij de zoekactie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe hoorde u over de vermissing?
2: Eigenlijk gisteren rond deze tijd, wat vroeger, om 6:30. Ik ben net terug uit Malawi, even in Nederland, werd ik gebeld door een van mijn managers daar. Ook de SOS-signalen had opgevangen. Met de vraag of wij direct wat speedboten konden sturen. Dat was gisterochtend om 6:30. En toen waren ze. Het laatste contact was midden in de nacht geweest. En toen was het contact weggevallen. Dus dat was inderdaad groot alarm.
0: En u zei van ja, stuur maar.
2: Ik moet dat een beetje nuanceren. Een jaar geleden was een Duits echtpaar 18 dagen zoek. Op Lake Malawi. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar ik geloof dat zeker niet wij alleen, maar de marine van Malawi en Tanzania en alle andere lodge-eigenaren en vissersboten, iedereen werd opgeschakeld.
0: Kortom, er is op grote schaal gezocht.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Zegt het is zoeken naar een speld in een hooiberg, want een heel, heel groot meer.
2: Ja.
0: Dus hoe zijn ze dan toch gevonden?
2: Nou, precies de details weet ik niet. Wij hebben ook een van onze vliegtuigen erop uitgestuurd. En die heeft ze geloof ik wel gespot en doorgegeven. Of dat nou doorslaggevend geweest is, weet ik niet. Maar uiteindelijk zijn ze teruggespoeld. Niet al te ver van de kust van Tanzania. En daar, volgens mij, door een lokale vissersboot geholpen. Hun boot was gekapseisd. En dat maakt het wel heel zorgwekkend. Lake Malawi kan zo glad als een spiegel zijn. Maar in juni, juli is hun winterseizoen. Kun je ook plotselinge stormen krijgen met golven van 3-4 meter hoog. Ja, en als je dan op een gammel bootje die oversteek probeert te maken, heb je wel grote kans op grote problemen.
0: Want dit was een speedboot. Is dat in uw ogen een gammel bootje voor zo'n meer?
2: Ja, dat moet je niet doen. De oversteek die zij wilden maken was 60 kilometer. En wat ik gezien heb van het bootje was het gewoon duidelijk te klein om in deze tijd van het jaar zo'n oversteek te maken.
0: Kun je überhaupt de oversteek maken?
2: Er zijn een paar reguliere veerdiensten. Dat zijn gewoon hele grote schepen die 2-3 keer in de week die oversteek maken. En die zijn relatief veilig. Op kleine bootjes. Niet in juni, juli. Moet je gewoon niet doen.
0: Ja. Weet u hoe ze eraan toe zijn?
2: Nee, maar ik kreeg videobeelden van mijn lokale manager toen ze gered waren. En dat zag er redelijk uit. Eén liep gewoon zelf, één lag op een brancard, maar stak vrolijk zijn duim op. Wat ik begrepen heb, is dat ze in redelijke conditie dit overleefd hebben. Mogelijk in shock. Maar 24 uur is, is in ieder geval niet de 18 dagen die we ook wel eens meegemaakt hebben met een Duits echtpaar.
0: En die het ook overleefd hebben?
2: Ja, Ja. Zo. Ja. Het probleem is dat er enorme stromingen zijn op het meer, waardoor je kunt blijven rondtollen. En dat was toen het geval. Dus toen ik het bericht hoorde gisterochtend, nou moet ik wel zeggen, maakte ik me erg grote zorgen.
0: Dus wat dat betreft echt goed afgelopen?
2: Ja, ik denk dat ze enorm veel geluk hebben gehad. Als je boot kapseist en je wordt dan geconfronteerd met mogelijk, ik ken de weersomstandigheden van gisteren niet, maar ik hoorde dat het behoorlijk aan stormen was. Ja, ja. Met golven van 3-4 meter. Dan moet het wel een hele penibele 24 uur geweest zijn.
0: Dank u wel, Vincent Kouwhoven. De aanslag op de Pride in Berlijn zou opgeëist kunnen worden door IS, zegt een deskundige tegen de Telegraaf.
3: Het aanrijden van onschuldige burgers met een auto, busje of vrachtwagen past volgens de jihadisme-expert binnen het plaatje van IS-aanslagen. Hij onderscheidt 3 soorten van die aanslagen. Rechtstreeks vanuit de top van IS georchestreerd, aangestuurd door het netwerk van de organisatie en zonder direct contact, maar wel door IS geïnspireerd. De aanslag in Berlijn lijkt in die laatste categorie te vallen. Zou alsnog door IS kunnen worden opgeëist, denkt hij dus. Nu heeft de foto de afgelopen dagen vast gezien. Een man en vrouw die van onder hun parasol op een Frans strand uitkijken op de bosbranden daar. RTL Nieuws heeft gesproken met de maker, Maximilien Lamy. Hij is zelf geen professionele fotograaf en was op vakantie. Hij maakte de foto met een telefoon met een gebarsten scherm. Volgens hem geeft het beeld goed weer hoe we omgaan met klimaatverandering. We zitten erbij en we kijken ernaar. Veel dode vogels in de gemeente Wormerland, net boven Amsterdam. De dieren sterven door vogelgriep of botulisme. Een medewerker van de kinderboerderij zegt tegen Hart van Nederland dat de eenden en ganzen uit voorzorg naar binnen gehaald zijn.
4: Als het zo dichtbij gevonden wordt, dan moet je ze daartegen beschermen. Krijgen ze het, dan heb je het risico dat je geruimd wordt. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Dus uit voorzorg, ja, dan maar naar binnen. En dan hopen dat het goed blijft gaan.
3: Nou, waarom gaat het dan juist in de Zaanstreek zo hard met de besmettingen? Dat legt de dierenambulance uit.
5: Het zijn watervogels. We hebben natuurlijk heel veel water hier. Vogelgriep, weidegebied. Het vliegt over het land hier en het verspreidt zich via uitwerpselen. Ideale bron van besmetting, het Noord-Hollands landschap. Eigenlijk wat je zou willen, net als bij mensen, dat je mensen inent tegen de griep, zodat het minder besmettelijk wordt. Maar het zijn wilde vogels. Hoe ga je die enten? Dat gaat hem niet worden.
3: De voornaamste uitdager van de radicaalrechtse Nigel Farage bij de tussentijdse lagerhuisverkiezingen in Clacton-on-Sea heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd, Count Binface. Een karakter van een komiek, een intergalactische strijder met een vuilnisbak als hoofd. Die wil volgens de Clacton Gazette voor iedereen de belasting verhogen, behalve voor jou. Daarmee richt hij zich dus rechtstreeks tot kiezers. Er moet ook een prijsplafond komen voor buskaartjes en ook voor ijsjes. En hij vindt ook dat de handendroger in de herenwc van het Great Himalayas restaurant in Southport naar een logischer plek verplaatst moet worden. En schoonmakers hebben Gent weer proper gemaakt na de Gentse feesten. De VRT trof zondagochtend vroeg wat feestgangers die het lang hadden volgehouden.
6: Ik heb gezegd dat ik de laatste dag tot aan de Vlasmarkt tot 's ochtends ging gaan. Maar dat ik niet zat. Ik zei, mama, papa, ik ben niet zat, oké? Ik ben letterlijk niet zat, ik ben echt oké.
3: De Gentse feesten duurden 10 dagen. Elk jaar komen er duizenden mensen op af, ook veel Nederlanders.
0: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
7: Er staat net geen 30 kilometer file. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je nu de meeste vertraging. Tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo staat 7 kilometer door een ongeluk. Rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je een half uur extra.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Maleisië zijn meer dan 100 Rohingya-vluchtelingen gearresteerd door de politie. Ze waren in de hoofdstad Kuala Lumpur om bescherming te vragen van vluchtelingenorganisatie UNHCR. Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar voelen zich bedreigd in Maleisië, waar een online haatcampagne bezig is tegen die groep. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, hoe ziet dat eruit, die online haatcampagne?
9: Het is desinformatie online. Dat begon mei dit jaar. Er worden nepquotes, nepvideo's verspreid om een anti-Rohingya-sentiment te creëren onder de Maleisische bevolking. En die strategie lijkt te werken. Want waar de bevolking in eerste instantie, de Maleisische bevolking, in eerste instantie sympathie voelde voor de Rohingya die uit Myanmar werden verjaagd, Omdat ze moslim waren in een meerderheid boeddhistisch land. Nou, de Maleisiërs zijn zelf meerderheid moslim, dus die sympathie die was begrijpelijk. Maar inmiddels worden ze dus op straat geïntimideerd, belaagd. Zo erg zelfs dat een aantal Rohingya-vluchtelingenscholen zijn gesloten uit angst voor woedende menigte die af en toe voor hun scholen verschijnen. Sommige Rohingya die zeggen soms dat ze daarom zelfs niet eens meer de straat op durven.
0: En hoe kwamen ze dan uiteindelijk bij die VN-vluchtelingenorganisatie terecht in dus Kuala Lumpur?
9: Ja, gaat om 100 Rohingya, zoals je zei, die verbleven in de stad Penang. Een plek waar de afgelopen jaren duizenden Rohingya zijn terechtgekomen. En zij claimen dat de locals daar hen uit hun huizen hebben verjaagd. Ze hebben toen een nachtbus genomen richting de hoofdstad om bescherming te vragen van het UNHCR. Alleen toen ze voor de deur van het kantoor stonden, werden ze in opdracht van de Maleisische premier gearresteerd. Die zei dat niemand een deel van de stad mag overnemen en dat iedereen zonder de juiste papieren zou worden opgepakt. Nou, omdat een ruime meerderheid van de Rohingya in Maleisië geen papieren heeft, was het geen verrassing dat ze allemaal zijn opgepakt.
0: En krijgen ze dus ook geen hulp van de Maleisische overheid?
9: Nee, niet echt. Dat heeft een paar redenen. De politie in Penang die zegt bijvoorbeeld dat de Rohingya vrijwillig zijn vertrokken. Dat er geen sprake was van intimidatie. Dus de autoriteiten die spreken de Rohingya sowieso tegen. En daarnaast is de Maleisische overheid altijd al wel vrij terughoudend geweest in de hulp voor Rohingya. Maleisië heeft nog nooit het VN-vluchtelingenverdrag ondertekend. Erkent vluchtelingen wettelijk niet eens. En veel Rohingya zijn daarom ook technisch gezien stateloos in het land. Want Maleisië wil niet de indruk geven dat het land een veilige haven voor de Rohingya is. Ze willen geen tweede Bangladesh worden dat een beetje bezwijkt onder de 1,3 miljoen Rohingya-vluchtelingen daar die het opvangt in de grootste vluchtelingenkamp op aarde. Dus ja, is de Maleisische houding vrij streng tegen de Rohingya.
0: Ja, nu zijn er dus zelfs 100 gearresteerd. Wat gebeurt er met hen?
9: Het zijn in meerderheid trouwens vrouwen en kinderen. De politie zegt dat hun immigratiestatus op dit moment gecheckt wordt. Maar ja, het is lastig inschatten wat er daarna met ze gebeurt. Want ze kunnen niet teruggestuurd worden naar Myanmar. De etnische militie die controle heeft over de staat waar ze vandaan komen, die wordt beschuldigd van mensenrechten schendingen tegen Rohingya. Maar ja, als ze gewoon de straat op gezet worden in Kuala Lumpur of teruggestuurd worden naar Penang, ja, dan is de omgeving daar ook vrij vijandig tegen ze geworden. Dus in potentie ook gevaar. En je ziet dit in meerdere landen gebeuren tegen Rohingya. Zo'n 2 jaar geleden werden Rohingya nog hartelijk ontvangen in de Indonesische provincie Aceh. Maar na exact hetzelfde soort online haatcampagne werden ze daar verjaagd en werden vluchtelingenbootjes letterlijk terug de zee opgeduwd. Kortom, in de landen waar Rohingya lange tijd dachten dat ze veilig waren, zijn ze inmiddels ook al niet meer welkom.
0: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. Na een rugblessure en weinig wedstrijden is roeiste Caroline Florijn volop aan trainen voor het WK. Dat begint over een maand op de Bosbaan in Amsterdam. De Olympisch kampioen was een tijdje uit beeld en dus vroeg verslaggever Ragna Niermeijer zich af: hoe gaat het met Florijn?
10: Ja, het gaat heel goed. Ik ben weer lekker aan het roeien. Dus, op de Amstel, het is lekker weer. En ik had een beetje last van mijn rug. En nu zijn we gewoon weer stapsgewijs kilometers aan het maken en aan het opbouwen. En dat gaat heel goed, dus daar ben ik heel tevreden mee.
11: Ja, want de rest van de nationale ploeg zit nu op hoogtestage in Oostenrijk. En jij bent hier.
10: Klopt.
11: Heeft dat te maken met de rugblessure die je hebt?
10: We hadden dit al eerder bedacht dat ik 1 hoogtestage wel zou doen. Dus in mei ben ik al op hoogte geweest en eentje niet, om te kijken eigenlijk naar verschil hoe dat uitpakt. En ik ben heel blij dat ik gewoon thuis kan blijven eigenlijk in Amsterdam, waar ik alles heb wat ik nodig heb. Goede coach, vanaf afstand krijg ik ook begeleiding, dus dat werkt heel goed.
11: En zo'n blessure aan je rug, is dat roei gerelateerd? Heb je het zo opgelopen?
10: Ja, als ik het zou weten, dan zou ik het hebben voorkomen. Ik weet het niet precies, maar ja, het was er ineens en dan moet je gewoon daar het beste van maken en er handelen om dat zo snel mogelijk weer op te lossen. En uiteindelijk kan je wel gewoon je uren maken. Ik heb veel alternatief getraind, dus dan een tijdje iets minder in de boot. En nu ben ik heel blij dat ik gewoon weer het water kan. Want dat is uiteindelijk toch het leukste en fijnste om gewoon weer daar meters te kunnen maken.
11: En waar hindert die rug? Je schouders, je onderrug? Wat?
10: Lage rug zat dat vast. Ik heb er hele goede begeleiding voor. Dus ook We hebben natuurlijk een supergoed medisch team van buitenaf. Een rugspecialist Frank Bartina die mij heel veel geholpen heeft om ook nu mijn rug eigenlijk sterk te maken. Dat het niet mijn, dat je eigenlijk je zwakke schakel uiteindelijk sterk maakt en daar geen last meer van krijgt, hopelijk.
11: En wie is Bartina?
10: Frank Bartina, dat is de eerste sportdokter van Nederland. En hij heeft een apparaat ontwikkeld om je rug sterker te maken. Dus daar is hij mij heel veel mee aan het helpen. En ben ik heel dankbaar voor dat mensen zo voor mij klaarstaan en met mij meedenken eigenlijk.
11: Wat hebben we je weinig gezien de laatste tijd?
10: Ja, klopt. Afgelopen jaar was ik er natuurlijk een jaar tussenuit. Dus ik heb daar heel veel studiepunten bijeen gesprokkeld. En ik had ook een beetje rust nodig, eerlijk gezegd, na de Olympische Spelen. Dus ik heb nu heel veel zin om weer gewoon een nieuw seizoen mee te doen. En ik heb natuurlijk al veel trials mee geroeid. Helaas, eerste wedstrijd lag ik in het water. Dus dat pakt iets anders uit dan ik had gehoopt. Maar nu ben ik heel blij om mee te mogen doen met de WK in Amsterdam. Superleuk dat het ook in eigen land, in eigen stad is. Dus daar heb ik heel veel zin in.
11: Ja, je zegt zelf al dat omkukelen in die boot. Er zijn geen bewegende plaatjes van volgens mij. Maar wel wat foto's dat je boot uit het water wordt gehaald. Dat was in Sevilla. Ja. Wat is daar gebeurd?
10: Ja, ik weet het niet zo goed. Het was een beetje rommelig allemaal. Ik had een klein technisch probleem met de boot.
11: Iets met het voetenbord?
10: Ja, er was iets met de boot, maar uiteindelijk zijn we gewoon van start gegaan. En dan ga je maar mee met de flow. En ik weet niet precies wat er gebeurd is. Waarschijnlijk heb ik een golfje geraakt. Gewoon een kleine slordigheid, wat kan gebeuren. En voor je weet lig je ineens in het water. Dus dat is heel gek. Dat is me nog nooit... het is me één keer overkomen, 10 jaar geleden. Maar voor de rest is dat niet iets wat vaak gebeurt. Dus dat was gewoon heel jammer. En dan is je wedstrijd ook in één keer klaar. Maar het kan iedereen overkomen, denk ik.
11: Ja, en toch, je bent wel de Olympisch kampioen en dan lig je daar zo. En dan ben je er al een tijd uit geweest. Denk je dan nog van, heb ik dit nou net?
10: Ja, natuurlijk, ik baalde wel. En ik zat daarna ook in zo'n bootje wat me had afgevoerd onder zo'n gouden dekentje. Dus dan voel je wel een beetje minkukkel.
11: Alsof je een ramp was overkomen.
10: Ja, ik probeer het dan. Ik baalde in het moment best wel hoor. Maar daarna kan je het ook wel weer snel relativeren. Want het is niet het einde van de wereld. En ik was gewoon in hele goede vorm. Ik had daarvoor hele goede trainingen gedraaid waar ik veel vertrouwen uit had gehaald. Dus ik denk dat gewoon geen probleem is.
0: Zei Caroline Florijn in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeyer. Over ruim een uur Stand.nl met Eva Koreman. Eva, goedemorgen.
12: Goedemorgen Astrid Thomas. De aanslag op de Pride in Berlijn laat diepe sporen na. Veel landen tonen medeleven en ook Nederland toont zich solidair. Vanavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. En morgenavond wordt er in Utrecht stilgestaan bij de slachtoffers. Die solidariteit is de afgelopen dagen op andere momenten ver te zoeken. Zo werd er gisteren in Zandvoort een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. En bij de start van World Pride in Amsterdam zijn er afgelopen weekend tientallen meldingen gemaakt van discriminatie. En het meldpunt vreest dat het slechts een fractie van het totaal is. Daarom is onze stelling vandaag: iedereen zou zich achter de gedachten van de Pride moeten scharen. Wat doen deze gebeurtenissen met jou? Heb je zelf al eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag vanwege je geaardheid? Verdient Pride na dit weekend extra bescherming en zichtbaarheid? Of denk je dat die zichtbaarheid juist ook kwetsbaar maakt? Of vind je de aandacht voor de queergemeenschap overdreven? Dat kan ook nog. We zijn benieuwd naar jouw ervaring. Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl of te bellen naar 0800 1101.
13: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snel laadpleinen op zonne-energie, midden in de stad, zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
15: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
3: In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Volgens NH Nieuws ging het om mannen van 20 en 27 uit Afghanistan. De politie dacht al dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. En ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort. En Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Dat is een maatregel tegen drukte in de Italiaanse stad.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik zie de zon al volop schijnen.
18: Ja, dat doet hij eigenlijk op de meeste plaatsen. In Groningen trekt nog wat bewolking over, maar dat begint ook al op te lossen en verder weg te trekken naar Duitsland. En verder trekken er hoger in de atmosfeer af en toe wat wolken voorbij. Maar goed, die maken het plaatje alleen maar mooi. Hinderen de zon niet of nauwelijks. En dat betekent de zon over grote dag vandaag. Dus niet helemaal staalblauw. Oké, je ziet af en toe wat bewolking. Maar je hoeft er verder niets van te verwachten. Het blijft droog. Het is wel zo dat er later vanmiddag iets meer bewolking komt. Dat is met name sluierbewolking. Maar dan zal het blauw wat verder afnemen. Verder een zomerse dag. Met temperaturen van al heel snel 25 tot 29 graden. En misschien wordt het in het zuidoosten al wel tropisch. En dan hebben we het over 30 graden.
0: Al wel tropisch, ja, want de komende dagen nog warmer, hè?
18: Ja, inderdaad, je luistert goed. Alhoewel, dat betekent dat er nog meer aankomt. En morgen is het inderdaad in vrijwel het hele land tropisch. 30 graden en meer. In het zuidoosten en misschien ook in Zeeuws-Vlaanderen kan het wel 35 graden worden. En alleen op de Waddeneilanden, misschien in de kop van Noord-Holland, dan zal het met 28 graden net wat minder heet zijn. Het is zonnig met wat sluierwolken hier en daar. Het blijft droog. En de zuidwestenwind is nog net wat minder aanwezig dan dat die vandaag is. Morgen is die zwak tot matig 2 tot 3. Dan gaan we naar de donderdag. Dan hebben we grote verschillen. Want de wind begint te draaien naar het noordwesten. En dat betekent dat voor West-Nederland de temperaturen niet meer zo heel hoog uitkomen. Zo 24 tot 26 graden. In het midden van het land 28. En in het oosten en zuidoosten nog ruim 30. Zo'n 2, misschien 33 graden. Het blijft ook donderdag nog droog. Misschien dat er vrijdag een enkel buitje valt. Maar de hoeveelheid neerslag stelt bar weinig voor.
0: Marco, dankjewel. En Dennis, waar staan nog de files?
7: Nou, vooral in Limburg en bij Krimpen aan de IJssel heb je vertraging. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, in Limburg dus, heb je tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo 40 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En er is een ongeluk gebeurd bij Krimpen aan de IJssel op de N210. Dat levert vooral richting Rotterdam vertraging op. Voor de Algerabrug heb je 25 minuten extra nodig.
0: Philips heeft tientallen miljoenen aan importheffingen teruggekregen van de VS. Zo de uitleg van onze economieverslaggever.
13: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Philips heeft de afgelopen maanden een financiële meevaller gekregen. Het bedrijf kreeg 186 miljoen euro aan onterecht betaalde Amerikaanse importheffingen terug. Blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Economieverslaggever Aardebrands. Nou, daar zal Philips blij mee zijn geweest.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Het bedrijf, om het een beetje te schetsen, het bedrijf maakte dit kwartaal zo'n 386 miljoen euro winst. Nou, dus gewoon bijna de helft van dat bedrag wat ze terug hebben gekregen, inderdaad. Dus dat is toch best wel fors.
0: Dus de helft van wat ze aan winst hebben gemaakt is eigenlijk wat ze terug hebben gekregen.
1: Ja, zo kun je het wel zeggen, toch?
0: Om wat voor heffingen ging het?
1: Ja, dat ging om die heffingen die Trump vorig jaar in april aankondigde met heel veel bombarie tijdens Liberation Day. Maar ja, die heffingen die werden door de rechter gewoon ongeldig verklaard afgelopen februari. En bedrijven konden dus een claim indienen die schade hadden ondervonden of die dus belasting hebben moeten betalen. En Philips was er bij de kippen bij. Die heeft gewoon gelijk een claim ingediend en is ook een van de eerste bedrijven die dus nu geld terug hebben gekregen.
0: En is het dit of verwachten ze misschien zelfs nog meer terug te krijgen?
1: Nee, Philips topman Roy Jacobs zei dat dit het wel was. Ze verwachten nog een paar miljoen. Maar ja, goed, als we het hebben over 186 miljoen euro, dan is dat niet zo heel veel meer.
0: Nee. Maar goed, ze hadden ook een aardige winstbedrag überhaupt eigenlijk gehaald. Of hoe gaat het aan?
1: Ja, ze hebben het echt best wel goed gedaan. Het aantal orders viel ietsje tegen. Dat is dus een beetje een procent in de min. En dat komt volgens Philips echt wel door China. Doordat de economie daar een beetje tegenvalt, is de vraag naar Philips-apparatuur in China gedaald. Maar ook omdat China eigenlijk best wel graag zelf die medische apparatuur wil gaan maken. Dus je ziet dat het voor buitenlandse partijen steeds moeilijker wordt om hun apparatuur in China te verkopen. Maar ja, als je dan kijkt naar de vraag naar Philips-apparatuur in Europa, dan gaat het eigenlijk hartstikke goed. De topman die stelde dus ook wel een beetje de verwachtingen voor dit jaar bij. Het wordt beter volgens hem. Dus ja, het ziet er toch best wel goed uit voor Philips.
0: Aida, dankjewel. Aida Brands.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
22: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: De gezondheidszorg voor vrouwen en jonge kinderen in Afghanistan staat onder druk. Onder grote druk. En dat leidt tot ondervoeding bij baby's en tot problemen voor zwangere vrouwen. Overheidsziekenhuizen die zijn soms moeilijk te bereiken en bieden ook vaak niet de juiste zorg. En omdat er steeds minder buitenlandse fondsen zijn, moeten veel internationale klinieken sluiten. Dat lot hangt ook boven het hoofd van een kliniek op een paar uur rijden van de stad Herat in het westen van Afghanistan. Correspondent Davy Boerema ging er op bezoek.
23: Ver van de verharde wegen van de stad Herat rijd ik nu al anderhalf uur naar een gezondheidskliniek. En dat maakt meteen duidelijk hoe afgelegen deze dorpen liggen die van deze kliniek gebruik moeten maken. En mensen hebben hier geen auto's en dat maakt de reis naar de stad nog veel verder. Dus ze zijn echt afhankelijk van de zorg die ze hier krijgen in dit soort klinieken. Ja, er lopen hier allemaal vrouwen naar binnen die door hun mahram, de mannelijke begeleider die ze hier in Afghanistan moeten hebben, worden zij afgezet bij het hek van de gezondheidskliniek. En dan lopen ze allemaal naar binnen en de mahram staan hier allemaal buiten te wachten. Deze moeder heeft net haar dochter binnengebracht. Ze is nog aan de diarree en komt daarom extra voeding halen hier, zegt ze. Haar dochter was zwaar ondervoed, maar met hulp vanuit de kliniek is ze nu wel aan de beterende hand. Nafisa is de voedingsdeskundige die haar helpt. Ze legt uit dat hier dagelijks 80 tot 90 mensen geholpen worden. En als deze kliniek er niet meer staat, komen de levens van vooral vrouwen en kinderen in gevaar, zegt ze. In Afghanistan mogen vrouwen alleen onderzocht worden door vrouwelijke artsen. En vooral in overheidsziekenhuizen zijn die er steeds minder, omdat vrouwen niet meer opgeleid mogen worden tot arts. Dat heeft vooral grote gevolgen voor de gezondheidszorg van zwangere vrouwen. Want veruit de meeste bevallingen in Afghanistan gebeuren nu zonder professionele hulp, waardoor moeder- en kindsterfte steeds vaker voorkomt in dit land. Ik mag nu bij een babytje kijken die net geboren is. Salam, salam. Ze is zo mooi. Oh, ze ligt hier in een deken helemaal ingewikkeld.
4: Net geboren, heel veel haar.
5: Push the pardon, maar is bien.
4: Ja, mevrouw ligt daar, ze is net bevallen. Er ligt hier bloed overal. Ze vertelt dat ze 6 kinderen eerder heeft gekregen. Allemaal thuis. En ze zegt dat was heel gevaarlijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor de baby's. Want ze zegt, ze had een baby waarbij de baby 2 dagen lang bloedde. En dat was heel gevaarlijk en ze konden niet de goede zorg krijgen. Dus nu is ze naar deze kliniek gekomen om deze baby te hebben. Maar het vervoer was heel moeilijk. Ze moest achterop op een motor. En ze hebben toen een ongeluk gehad. Ze heeft ook een hoofdwond. Dat zie ik. Er zit nog bloed. Dus dat zegt wel wat over hoe moeilijk het is voor deze mensen om goede zorg te krijgen. Zij moet op een motor, zwanger, terwijl ze weeën heeft, terwijl ze aan het bevallen is, op een motor, een hele tijd rijden om hier te komen en haar babytje veilig ter wereld te laten komen. Een andere moeder, die ook met haar dochter naar de kliniek is gekomen, vertelt dat ze zich zorgen maakt over het verlies van vrouwelijke artsen in Afghanistan. Elke vrouw die hier bevallen is, zegt ze, zal je vertellen dat ze dankbaar zijn dat de vroedvrouwen erbij waren. Het was ook mijn ambitie om dokter te worden, vertelt Nafisa. Maar dat is nu niet meer mogelijk onder de Taliban. Als verpleegster kan ik nog wel wat betekenen voor deze mensen. Aan het einde van deze maand komt ook daar een einde aan. Want dan gaat deze kliniek definitief dicht.
0: Een verslag van correspondent Davy Boerema vanuit Afghanistan. NEC heeft gestunt op de transfermarkt.
6: De Nijmeegse voetbalclub heeft Dusan Tadic binnen. De 111-voudig international van Servië en oud-aanvoerder van Ajax tekende gisteren voor 2 jaar. Bij NEC TV sprak hij voor het eerst de fans toe.
22: First of all, I'm very happy to be here and that everything goes well. I'm here for NEC to do my best, to do everything. For victories, to win the trophies. I can promise that I will do everything for the club.
6: Vandaag traint Tadic al mee. Volgende week is misschien al zijn eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. Het WK voetbal is inmiddels ruim een week voorbij, maar gisteravond werd via de social media van FIFA de winnaar van het mooiste doelpunt van het toernooi bekendgemaakt. Daar hebben we even het commentaar bij teruggezocht.
24: Sidi Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
6: Cabral maakte voor Capverdië de 2-2 tegen Argentinië. Capverdië kreeg later wel nog een doelpunt om de oren en werd toen uitgeschakeld. Maar het doelpunt heeft dus wel nog een prijs opgeleverd. En in Friesland is het beroemde Skutjesiele in volle gang. 14 steden en dorpen nemen het tegen elkaar op in grote historische zeilschepen. En dat levert de nodige emoties op, is te zien bij Omroep Friesland.
25: Fantastisch. Helemaal geweldig. Dat is schitterend.
26: Daar was de bril op. Wat wettige eegjes.
25: Mooi, liefstrentje.
26: Waar komen die emoties van?
25: Nou ja, overal. We hebben alles beleefd. Ja, helemaal geweldig. Fantastisch.
6: Dat zei Rinus de Jong, de schipper van de Jauren, na de overwinning gisteren in Woudsend. Van de 11 wedstrijden zijn er 7 gevaren. Vrijdag is de ontknoping in Sneek. En Belgen kunnen over een tijdje allemaal bellen met Wout van Aert. De beroemde wielrenner komt namelijk met zijn eigen mobiele netwerk. Een docent sportmarketing vertelt dat hij niet verbaasd is bij Sportza. Van Aert is in België namelijk niet alleen maar een steengoede wielrenner, maar ook een merk. WVA mobile abonnees krijgen behalve data en belminuten ook behind the scenes content van de wielrenner. Maar dan hoop ik wel dat het netwerk wat minder vaak plat ligt dan Van Aert zelf. Want die viel een tijdje geleden nog en moest daarom zelfs de Tour de France laten schieten. Omdat hij een steentje in zijn elleboog had volgens mij en dat het ontstoken was of zo.
0: Ja, maar als hij het doet, doet hij het wel hartstikke goed.
6: Zo is het.
0: Verkeersinformatie, Dennis Meer, mooi.
7: Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Maastricht Centrum Noord en Maastricht Airport 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en veel oponthoud nog steeds in Krimpen aan de IJssel op de N210 naar Rotterdam. Voor de Algerabrug 3 kwartier extra door een ongeluk.

0: Good old Shocking Blue met Venus. Vandaag treedt de nieuwe president van Peru aan, Keiko Fujimori, dochter van oud-president en dictator Alberto Fujimori. En daarmee krijgt Peru voor het eerst een gekozen vrouwelijke president. En maakt het, net als veel andere landen in de regio, een ruk naar rechts. Correspondent Nina Jurna over die nieuwe president van Peru.
1: Ja, zij is inderdaad dochter van Alberto Fujimori, oud-president. De familie Fujimori, dat zijn nazaten van Japanse migranten die naar Peru kwamen in de 19e en 20e eeuw. Een grote groep daar. En zij speelt zelf ook eigenlijk al heel lang een belangrijke politieke rol in Peru. En ze staat ook eigenlijk voor dezelfde aanpak als haar vader had. Namelijk autoriteit, een harde aanpak, ook van de criminaliteit. Ze staat voor rechtsconservatief. Zelf was ze ook al jong politiek actief, maar ze is niet onomstreden. Ze heeft ook terecht gestaan vanwege corruptie en witwaspogingen. En ze heeft al 3 keer geprobeerd in 15 jaar om president te worden. Dat is haar steeds net niet gelukt en nu de 4e keer dus wel.
0: Maar je zegt, ze is dus eigenlijk omstreden. Hoe is het haar dan gelukt om president te worden?
1: Ja, dat komt eigenlijk omdat Peru al heel lang in een politieke chaos zit. Met heel veel wisselingen, politieke wisselingen, veel crisissen achter de rug. Groeiende criminaliteit en ook drugshandel. Peru is na Colombia de grootste producent van cocaïne. En in die chaos eigenlijk is Keiko voor heel veel Peruanen in al die jaren een soort van constante factor geweest, omdat ze steeds probeerden om aan de macht te komen. En het is ook al iemand die de mensen dus al heel lang kennen. En met haar politieke partij, Fuerza Popular, heeft zij zich ook eigenlijk altijd gebaseerd op dat leiderschap, die politieke erfenis van haar vader. En dat was dus ook een hele autoritaire leider, ook rechtspopulistisch. En de verwachting is dat zij dat ook zal voortzetten. En de meerderheid van de Peruanen die zeggen, daar hebben we eigenlijk nu wel behoefte aan. Iemand die orde op zaken komt stellen.
0: Dus je kunt zeggen, ze is echt een dochter van de vader?
1: Eigenlijk wel, want haar vader, Alberto Fujimori, die is gekozen in 1990 president. 2 jaar later, nadat hij democratisch werd gekozen, dreigde hij zijn macht te verliezen en pleegde hij een staatsgreep. En werd toen eigenlijk een dictator. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld voor grote mensenrechten schendingen, waaronder moord en ontvoering ook. Heeft lang vastgezeten, is uiteindelijk overleden in 2024. Maar Keiko, die is eigenlijk altijd al van jongs af aan een oogappel van hem geweest. Want haar ouders gingen scheiden toen ze 19 jaar was. En toen werd zij eigenlijk een soort van first lady. Ging met haar vader mee op reis. En heeft dus eigenlijk zijn politieke erfenis overgenomen. En was ook altijd een pleitbezorger van haar vader. Ook in de tijd dat hij dus omstreden raakte.
0: En heeft ze een kans dat het haar lukt om die problemen in Peru op te lossen?
1: Ja, dat wordt dus heel spannend, want het land is in een enorme politieke chaos. De vraag is, kan zij dat land verenigen? De afgelopen jaren, in 10 jaar tijd, zijn er iets van 8 presidenten geweest. Zij is de 9e president. Geen van haar voorgangers heeft de volle termijn afgemaakt. Ja, de vraag is, gaat het haar wel lukken? Ik zei al, bij een grote groep Peruanen, die zeggen van, er moet orde op zaken komen en dat kan zij doen. Tegelijkertijd heeft ze met een hele kleine marge gewonnen. Dus het wordt niet makkelijk voor haar. Daarbij speelt ook op de achtergrond de samenwerking met de Verenigde Staten. Trump en Keiko Fujimori liggen ideologisch op 1 lijn. Trump is bezig ook om hier in zijn achtertuin, zoals je zegt, ook orde op zaken te stellen. Tegelijkertijd heeft Peru juist hele grote banden met China. Dat is de grootste en belangrijkste handelspartner. Dus zij zal moeten balanceren. Zowel in haar eigen land, maar dus ook geopolitiek in de verhouding met de Verenigde Staten. Dus het is heel spannend of dat gaat lukken allemaal.
0: Zij correspondent Nina Jurna. Daags na de Tour, zo heet de wielerwedstrijd in het Brabantse Boxmeer. Gisteravond was de 50e editie van het Criterium. En zoals elk jaar stonden ook nu weer grote namen aan de start die net de Tour de France achter de rug hadden. En dat trok dan ook weer duizenden toeschouwers naar Boxmeer. En verslaggever Steve Bouwman.
2: Het Wel, orkest staat al klaar langs de route. Maar het duurt nog even voordat ze gaan fietsen. Dus ik duik even dit gebouw in waar een tentoonstelling te zien is van 50 jaar deze wedstrijd. Voor de deur staat een man te collecteren. Ja, en de expositie begint in 1974. Oprichting van de wedstrijd. Je ziet allerlei kranten, knipsels, oude foto's van wielrenners die over de straten van Boxmeer racen. Oude draaiboeken van vorige edities. En dat trekt best wel veel nieuwsgierige wielerfans hier.
3: Ik ben vaker geweest hier bij de Ronde van Boxmeer. En,
2: wat vindt u daar zo leuk aan om hier te zijn?
3: Ik hou van wielrennen, dat is het. En, ze zijn ook heel benaderbaar. Ik zeg net tegen mijn vrouw van, dat Andy Schleck meedeed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, daar sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En,
2: gaat uw wielerhart sneller van kloppen?
3: Ja, zeker. En, ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
2: Een paar honderd meter verderop in een sportcomplex vind ik Pierre Hermans van de organisatie. Er zijn niet zo heel veel evenementen die het zo lang volhouden. Hoe verklaart u het succes?
4: Dat zit ook een beetje in de dynamiek waar een klein dorp groot in kan zijn. Maar je moet wel wat doen om jouw gemeente attractief te houden. Dus als we dan iets hebben, dan zet ook iedereen zijn schouders eronder om er een succes van te maken.
2: Ondertussen verzamelt zich voor het sportcomplex een grote groep mensen wachtend op de profs die zich hier verzamelen. Jullie wonen hier in de buurt?
5: We wonen in de buurt, ja.
2: En dus al veel edities meegemaakt?
5: We komen elk jaar hier naartoe. Vind het hartstikke leuk. Fietsen zelf ook, dus...
2: En mist u iemand? Heeft u zoiets van, die zou ik je ook nog heel graag hebben gezien?
5: Mathieu van der Poel natuurlijk.
2: Maar die had er misschien geen zin meer in na die laatste race.
5: Die heeft een week vakantie. Terecht, terecht ook.
2: En dan opeens een auto met Belgisch kentekenbord. Veel mensen rennen erop af, want dat is Jasper Philipsen, denken ze. En dat klopt. Je hebt een mooie handtekening gescoord.
6: Zeker.
2: Kom je speciaal voor hem?
6: Ja.
2: Waarom?
6: Ja, geen idee. Ik wou eerst voor Sepkus, maar die kwam niet.
2: B-keus. Elke editie proberen jullie weer grote namen hier te krijgen. Dit jaar weer Richard Carapaz en ook de Belg Jasper Philipsen. Hoe pakt u dat aan?
4: Ja, dat is toch wel een hele sport om het allemaal geregeld te krijgen. En niet meer zo makkelijk, want ze verdienen miljoenen.
2: Ja, hoe kunt u dan mensen overtuigen om hier te komen?
4: Ja, nou, ik doe mijn hele leven niks als onderhandelen. Ik probeer wel alle argumenten te vinden. Het gaat niet altijd om geld. Dat was het met Finn gegaan, nu niet. En nu ook met Carapaz, die had er wel zin in. En als je een lekker gesprek hebt, dan denk ik, nou oké, dat doe ik. Als ze er zin in hebben, en ze vinden het prima, blijven ze een beetje nog in beweging. En ze kunnen dan een leuk bedrag ontvangen. Ja, dan doen ze dat graag.
2: En binnen zit al Richard Carapaz. Hem vraag ik, wat trok je naar Boxmeer?
7: After the Paris, sometimes it's so busy, you know. It's 5 hours after.
2: Het leek me wel leuk, zegt hij. En nog een dagje eraan vastplakken, dat kwam hem wel goed uit. Kom je hier om te winnen ook?
7: Ja, yeah, I try, but I think so. Today is the joy now for me.
2: Vooral voor de lol, zegt hij.
8: 3, 2, 1. En daar gaan we voor de jubileum.
2: De wielrenners chasen door het centrum van Boxmeer. Langs het gemeentehuis, langs de tandarts, langs de plaatselijke cafetaria. En het leuke is wel dat die rondjes zo klein zijn dat je ze elke 3 minuten wel voorbij ziet razen. Een feest voor wielrenliefhebbers. En zelfs dat hoeft geen criterium te zijn. Wielerfan of dat niet eens?
9: Nee, dat niet. Nee, gewoon gezelligheid.
0: Een bijdrage is dit van Steef Baalman.
10: NPO Radio 1.
11: Nooit meer slapen.
12: Astronoom Nathalie Degenaar onderzoekt zwarte gaten. En heeft zo al een neutronenster gevonden die op een wel heel gewelddadige manier materie opzuigt van een andere ster. Je zou het een astronomisch toxische relatie kunnen noemen. Komende donderdag ga ik, Teddy Tops, met haar in gesprek. Over liefde voor en liefde als een zwart gat. In de Nooit meer slapen zomerspecial, waar zit liefde?
11: In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1. VPRO's Nooit meer slapen.
10: Op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
14: Cute.
13: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
5: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen. Nederland beschermt Bonaire te weinig tegen klimaatverandering en laat vandaag een belangrijke deadline voor de rechter schieten. En de menselijke resten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn geïdentificeerd. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
7: De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van 2 mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Volgens NH Nieuws gaat het om mannen van 20 en 27 uit Afghanistan. De politie dacht al dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. Dat leidde uiteindelijk tot een match. Het kabinet houdt zich niet aan de eisen van de rechter in een klimaatzaak over Bonaire. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om de inwoners van het eiland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Uiterlijk vandaag moest het kabinet meer duidelijkheid geven over hoe dat doel bereikt kan worden. Maar dat is niet gebeurd, blijkt uit vragen van de NOS. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt dat het kabinet op Prinsjesdag met plannen komt, maar dat is veel later dan de rechter eiste. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak vallen. Maar dat is niet gebeurd, blijkt uit vragen van de NOS. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt dat het kabinet op Prinsjesdag met plannen komt, maar dat is veel later dan de rechter eiste. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een

0: Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Philips had het afgelopen kwartaal een financiële meevaller. Het Nederlandse bedrijf kreeg onterecht betaalde heffingen terug van de Amerikaanse overheid. Het gaat om 186 miljoen euro. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op. Later zette het Amerikaanse Hoge Rechtshof een streep door deze specifieke heffingen. En dus kreeg Philips dat bedrag terug. Mede door die meevaller steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 4% vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf boekte een winst van ruim 380 miljoen euro. En ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Het weer, vooral in het noorden en oosten, is nog wat bewolking. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm.
1: Dennis, hoe gaat het op de weg?
2: Nou, er staan weinig files. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag heb je bij Rijswijk wel 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. A12 van Arnhem naar Oberhausen, voor de Duitse grens ook 10 minuten extra. A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de N210 richting Rotterdam bij Krimpen aan de IJssel is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Voor de Algerabrug heb je nog een kwartier vertraging.
1: Het kabinet laat een deadline van de rechter voorbijgaan en levert geen overzicht over de broeikasgassen die Nederland uitstoot. Zometeen vertelt onze klimaatredacteur hoe dat zit.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Nederland moet inwoners van Bonaire beter beschermen tegen klimaatverandering. Dat oordeelde de rechter in januari, nadat Greenpeace de staat had aangeklaagd. Uiterlijk vandaag moest de overheid met een overzicht komen hoeveel broeikasgassen Nederland nog mag uitstoten. Maar dat overzicht is er niet. Het kabinet laat de deadline aan zich voorbij gaan. Rob Ramaker, redacteur Klimaat bij de NOS, vertelt wat het kabinet had moeten aanleveren op die lijst aan broeikasgassen.
8: Ja, dat was een heel uitgebreid vonnis eind januari. Maar het eerste, meest concrete is dus dat er zo'n overzicht moet komen van hoeveel broeikasgassen Nederland nog mag uitstoten. Nou, wat dat betekent is, het grijpt terug op het klimaatverdrag van Parijs. Meer dan 10 jaar geleden spraken bijna alle landen, en dus ook Nederland, af om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden en nog liever de 1,5 graad. Als je eenmaal zo'n doel hebt, dan kun je redelijk goed uitrekenen hoeveel CO2 we nog mogen uitstoten door olie, steenkool en gas te verbranden. Nou, dat kun je dan verdelen over alle landen. En de rechter zegt eigenlijk, Nederland moet zo'n berekening maken om te weten hoeveel CO2 wij mogen uitstoten als we ons aan ons deel van het verdrag willen houden.
1: En dat is blijkbaar nog niet, het overzicht. Hebben ze dan wel iets gezegd, het kabinet, over wanneer ze dan wel met zo'n overzicht komen?
8: Nou, dat was nog best lastig om daarachter te komen. We weten al een tijdje dat het overzicht niet gaat komen nu. Mijn collega Sven Schaap heeft heel vaak...

0: gevraagd bij het ministerie. Ja, wanneer komt het overzicht dan wel? Het is ontzettend moeilijk gebleken om daar antwoord op te krijgen. Wat in zichzelf al opmerkelijk is, omdat er nu een D66-minister zit, Stientje van Veldhoven, die zich erg profileert op het thema klimaat. Nou, op de valreep kwam er toch begin deze week een antwoord. Wat ze gaan doen is dat met Prinsjesdag er meer duidelijkheid komt over de uitvoering van het vonnis. Maar er staat nog niet heel expliciet dat ook echt zo'n overzicht komt op Prinsjesdag.
1: Maar er lag dus echt wel een deadline op vandaag. Dus is het dan opvallend dat juist dit kabinet zich niet aan die deadline houdt?
0: Het vonnis was wat dat betreft heel duidelijk. 6 maanden na het vonnis moest het er liggen en dat is vandaag. We hebben de diverse juristen gesproken hoe opmerkelijk het nou is dat zo'n deadline voorbij gaat. Nou, aan de ene kant zeggen de juristen, het is zorgelijk dat het kabinet zich niet houdt aan zo'n duidelijke opdracht. Want het hoort een beetje bij de bestuurscultuur in Nederland dat de bestuurder zich houdt aan opdrachten van de rechterlijke macht. Tegelijkertijd past het ook wel in een trend. Steeds vaker staat de overheid tegenover de rechterlijke macht. En het is ook een klein beetje een trend dat rechters dwangsommen steeds vaker opleggen aan de overheid. Omdat ze er niet meer voetstoots van uitgaan dat vonnissen worden uitgevoerd.
1: Nou, en we hebben het nu over die deadline van vandaag. Maar het was ook niet het enige wat het kabinet moest doen. Hè? Dus hoe zit het dan met de andere eisen?
0: Ja, ik zei het al, er stond heel veel in het vonnis. Ik denk een groot deel, dat ligt er allemaal niet zo gevoelig. En dat gaat het kabinet gewoon omarmen. Dan gaat het vooral over het beschermen van de mensen op Bonaire. Bijvoorbeeld tegen zeespiegelstijging. Het teloorgaan van hun koraal. Wat veel gevoeliger ligt is het terugbrengen van de uitstoot van de economie. Omdat we al heel veel moeite hebben om dat te doen. En dat gaat verder ingrijpen. Nou, de volgende opdracht is dat als eenmaal dat overzicht er is, wat er eigenlijk vandaag had moeten liggen, dat aan de hand daarvan bindende doelen gemaakt moeten worden die in de wet komen. En volgens de rechter moeten die er precies over 1 jaar liggen. Het ministerie laat weten dat ze over 1 jaar echt van plan zijn om met zo'n voorstel te komen om de klimaatwet aan te passen om die doelen erin te zetten. Tegelijkertijd hangt boven de markt ook nog het hoge beroep. Het kabinet is het niet helemaal eens met het vonnis en hebben hoge beroep ingesteld. En dat gaat vooral over dat de rechter vindt dat de scheepvaart en luchtvaart in Nederland ook moet meetellen. Nou, het klinkt een beetje technisch om het daar dan mee oneens te zijn. Maar dat heeft enorme invloed op hoe moeilijk het wordt je aan dat vonnis te houden. Want op het moment dat die meetellen, Schiphol en de haven, dan wordt het extreem moeilijk om het vonnis te halen. En dan zijn er hele ingrijpende maatregelen nodig. En het kabinet lijkt vooral daar geen zin in te hebben. Dus dat hoge beroep speelt nog. En de uitkomst daarvan wordt ook heel bepalend voor hoe taai het wordt om dit uit te voeren.
1: Dus komt daar dan misschien ook wel vandaan dat ze denken, we geven dat overzicht even nog niet, want we willen dat er niet opzetten.
0: Ja, het is speculeren, maar ik denk dat het is heel plausibel dat dat een belangrijke rol speelt. Omdat Nederland heeft gewoon heel veel uitstoot, omdat we een hele grote haven hebben en een hele grote luchthaven. Stel je voor dat je die moet terugbrengen, dat is heel lastig, want we hebben er maar heel beperkte invloed op. En het is het heeft heel veel invloed op de economie, omdat het heel belangrijk is. En je moet het dan echt heel snel, heel hard naar beneden brengen. En ik kan me goed voorstellen dat het kabinet daarmee in de maag zit. Ja, en dan is het misschien prettig als er in hoger beroep iets anders uitkomt.
1: Ja, dan krijg je eigenlijk de discussie aan wie ga je het wel toeschrijven. Maar dat is dan weer een andere discussie, want die moet je dus met andere landen dan ook voeren.
0: Ja, op zich is het gebruikelijk dat het internationaal bijgehouden wordt, omdat de scheepvaart en de luchtvaart vaak onder internationale verdragen valt. En het is voor landen, losse landen, ook gewoon heel moeilijk om daar invloed op te hebben. Omdat het onder internationale organisaties valt. Zoals de scheepvaart valt onder een VN-instituut, het internationale maritieme organisatie. En ook de luchtvaart valt onder allerlei verdragen. Dus het zou voor Nederland ook wel heel lastig zijn om die enorm naar beneden terug te brengen.
1: Zei Rob Ramaker, redacteur Klimaat bij de NOS. Nederland kampt met een watertekort. De Volkskrant schrijft over drinkwaterbedrijf Brabantwater dat een nieuwe drinkwaterbron nu onderzoekt. Brakwater. Ook het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Dunea deed 5 jaar onderzoek naar het tegengaan van verzilting en het inzetten van dat brakke grondwater. Roberta Hofman is bijzonder lector innovatieve watersystemen bij de Hogeschool Utrecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wanneer is water brakwater?
2: Nou, zoetwater, daar zit heel weinig zout in. Minder dan 0,5 gram per liter. Zeewater, daar zit zo'n 35 gram zout per liter in. En daartussenin noem je het brakwater. Dus dat is zouter dan het normale water in de rivier of in de sloot. Maar het is niet zo zout als zeewater.
1: En blijkbaar zit dat ook in de bodem?
2: Ja, zeker. In onze ondergrond zit sowieso overal brakwater. En ja, daarbovenop zit vaak wel zoet water. En dat gebruiken we meestal om drinkwater van te maken.
1: Maar nu zijn die drinkwaterbedrijven dus aan het kijken of ze dat brakkenwater kunnen gebruiken. Waarom deze optie?
2: Nou ja, we hebben steeds meer moeite om genoeg waterbronnen te vinden om drinkwater van te maken. Grondwater is op zich een hele mooie bron, omdat het niet zo verontreinigd is als oppervlaktewater. Dus het is minder lastig om daar drinkwater van te maken. Maar we hebben door die droge zomers van de afgelopen jaren hebben we eigenlijk te weinig grondwater. Het grondwaterpeil staat te laag. En de drinkwaterbedrijven zijn dus op zoek naar andere bronnen om toch aan voldoende water te komen, omdat ze wel verplicht zijn voldoende drinkwater te leveren.
1: En hoe doe je dat dan, van brakwater drinkwater maken?
2: Ja, dan moet je het zout eruit halen. Dat kan eigenlijk alleen maar met een techniek met membranen. Dat noem je omgekeerde osmose. En dat is een soort vlies waar je water doorheen pompt. En dan aan de ene kant krijg je heel schoon water. En aan de andere kant hou je een beetje water over waar alle verontreinigingen, en in dit geval dus ook het zout, in geconcentreerd zijn. Dat noem je het concentraat.
1: Dus dat zout, dat blijft, hoe verdunt ook, altijd een beetje een korreltje?
2: Nou, een korreltje, het is opgelost eigenlijk. Het is wel opgelost, maar met die techniek kun je ervoor zorgen dat het opgelost blijft aan de ene kant van het membraan en dat het water zonder zout aan de andere kant komt.
1: Ja, ja, maar ik bedoel, het is dus zo groot dat het niet door zo'n membraan heen kan.
2: Ja.
1: Dus het heeft nog een vorm.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, deed Dunea 5 jaar geleden al onderzoek naar dat brakkenwater. Wat kwam daaruit?
2: Ja, technisch kan het. Maar het gaf het had wat nadelen. Elke waterzuiveringslocatie is anders. De omstandigheden zijn altijd anders. En bij Dunea kwam eruit dat het water wat ze daar gebruikten, dat werd van zo'n 75 tot 100 meter diep gewonnen. Dat toch ook de zoetwaterlaag daarboven verstoorde, waardoor je problemen kreeg in het duingebied, dat het ecosysteem daar verstoorde. En bovendien was het ook wel erg duur. Het kost heel veel energie om dat water door dat membraan heen te duwen. En in dit geval kwamen ze erop uit dat het iets van €2,25 per kubieke meter zou kosten. Terwijl ze op het ogenblik water maken voor €1,45 per kubieke meter.
1: Nee.
2: Dus ja, dan is dat een heel groot verschil. Het kan wel. Maar ja, en zeker als je dan bedenkt dat je het ecosysteem in de duinen verstoort, dan was het op dat moment niet het beste idee. Kun je beter eens anders proberen.
1: Ja, in de duinen zou het dus effecten hebben op de natuur. Hoe zit dat dan in bijvoorbeeld Brabant?
2: Ja, dat gaan ze nu natuurlijk ook onderzoeken. Al is het wel zo dat ze daar kijken naar een brakwaterlaag die op 300 meter diepte zit. Dus misschien is het effect daar veel minder.
1: Maar je haalt
2: dat is
1: toch
2: iets wat je onderzoekt.
1: Ja. Maar je haalt wel water weg ergens vandaan. Dus kan dat ons
2: op
1: den
2: duur.
1: Ja, precies. Maar kan dat dan op den duur niet ook heel schadelijk zijn?
2: Nou, op zich zal dat wel meevallen. We halen nu ook grondwater uit de bodem. Dus op zich valt dat wel mee. Het is niet vergelijkbaar met een gaswinning. Dat zeker niet. Maar ja, dat is waarom je onderzoek moet doen. Om te gaan kijken, wat zijn de effecten als we dit doen? Zien we iets over het hoofd? Heeft het ergens nadelige gevolgen? Of kun je dit zonder problemen doen? En we halen al eeuwen grondwater eruit om te gebruiken.
1: Ja.
2: Dat is tot nog toe eigenlijk altijd goed gegaan. Alleen raken de bronnen nu een beetje droog.
1: Ja, want tot nu toe werden ze goed aangevuld door bijvoorbeeld regen. Maar dat gebeurt nu minder.
2: Dat gebeurt nu minder. Ja, wat je ook ziet, dat is dat door de zeespiegel stijgt. Sowieso met klimaatverandering. Maar ook doordat het nu zo warm is, het water uit. Stijgt de zeespiegel ook wat. Er wordt minder zoetwater aangeleverd vanuit de rivieren. En dat betekent dat de druk vanuit zeewater op het water in het land, toeneemt. Waardoor je ook meer brakwater of meer zoutwater krijgt wat binnendringt in het land. En waardoor het grondwater steeds brakker wordt.
1: Dus wat dat betreft is dit onderzoek heel, heel nuttig. Want dan kun je kijken of je er dan toch nog wat mee kan. Dank.
2: Ja, zeker.
1: Roberta Hofman, bijzonder lector innovatieve watersystemen bij de Hogeschool Utrecht. Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
3: Er staat een dikke 20 kilometer file. Aan de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging op de A12 richting Oberhausen. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg doe je er ook 10 minuten langer over bij Moergestel.

0: Tovolo en Stromae met De Fleur. Nigeria gaat het leger fors uitbreiden. President Tinubu heeft de werving van 28.000 extra militairen goedgekeurd en laat 4 nieuwe legerdivisies oprichten. Dat is de grootste uitbreiding van het leger in jaren. Correspondent Alice van Gelder vertelt waarom Nigeria extra militairen wil.
1: Omdat het geweld er eigenlijk de spuigaten uitloopt. Er is inderdaad jihadistisch geweld, verschillende gewapende groepen die dorpen aanvallen. En daarnaast is er in Nigeria een hele grote kidnapindustrie. Bendes die naar scholen gaan of dorpen ingaan, mensen meenemen en dan losgeld vragen. Ja, en ik heb het dan ook echt over duizenden ontvoeringen per jaar. En ook duizenden mensen die gedood worden door gewapende groepen. Dus ja, dat moeten ze echt wat beter gaan aanpakken.
0: Ja, want wat doet die golf van geweld met de bevolking?
1: Ja, eigenlijk is de hele samenleving ontwricht. Ik kan je voorstellen dat de angst groot is. Vooral ook bijvoorbeeld op scholen. Sommige ouders die sturen hun kinderen niet eens meer naar school toe vanwege die onveiligheid. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat een boer die naar zijn land gaat of een vrouw die water gaat halen in het dorp doelwit wordt of van kidnappers of van gewapende groeperingen. Dus ja, de angst is groot. En mensen durven eigenlijk hun gewone leven in sommige gebieden in Nigeria niet meer voort te zetten.
0: En gaat het dan helpen om het leger uit te breiden?
1: Ja, dat moet nog maar blijken. Er zijn wel wat positieve reacties vanuit Nigeria. Zoals je zei, het gaat om 26.000 nieuwe soldaten. En ja, het is natuurlijk wel een groot land. Dus in hoeverre gaat dat echt een verschil maken? Maar anderen zeggen ook van ieder verschil is er wat. Ook hebben ze dus besloten om die soldaten beter te gaan verspreiden over het land. Vandaar dat ze gezegd hebben van we hebben nu niet meer 8 divisies, maar we hebben er dadelijk 12. En ook al loopt het geweld de spuigaten uit, het leger heeft ook wel wat successen geboekt. Ze bevrijden soms mensen. Ze doden soms commandanten bijvoorbeeld ook van jihadistische groeperingen. Dus ja, zij zeggen zo gaan we het in ieder geval proberen.
0: En staan mensen dan ook in de rij om dit te gaan doen? Oftewel, zijn die militairen te vinden?
1: Dat is best wel lastig. Want ja, militaire soldaten worden in Nigeria helemaal niet zo goed betaald. Ja, soms zou je kunnen denken, die bendes, die bandieten, die betalen misschien beter. En je ziet dus ook dat sociaal-economische problemen ervoor zorgen dat mensen juist die kant op gaan. Daarnaast, ja, bij al die operaties die het leger nu uitvoert, komen natuurlijk ook soldaten om. Dus ja, slechte betaling, gevaarlijk beroep. Dus we moeten gaan kijken of het ze lukt om ze allemaal bij elkaar te krijgen.
0: En zijn er ook nog andere oplossingen waarover gedacht wordt?
1: Er wordt ook wel gepleit voor meer lokale politiemensen. Dus dat er ook meer op het niveau van de staat moet gebeuren. Daar wordt ook wel aan gewerkt, moet ik zeggen. Want ja, ze zeggen, vaak komen die lokale bendes ook uit een bepaald gebied. En ja, qua informanten is het dan makkelijker als je zelf ook uit die gemeenschappen komt. Dus daar wordt over gesproken. Verder zijn ze ook wel aan het kijken in hoeverre ze het leger wat minder corrupt kunnen maken. Want er zijn al lang verdenkingen dat soldaten samenwerken soms met bandieten of jihadisten. Afgelopen dagen nog is er een Nigeriaanse soldaat opgepakt die militaire uniformen zou hebben verkocht aan terroristische en criminele groepen. Zodat die makkelijker undercover hun aanslagen kunnen plegen. Nu is het dus ook wel duidelijk weer dat wat op de agenda staat is in hoeverre is er corruptie en infiltratie in het leger zelf. Die eigenlijk die strijd tegen die ontvoeringen en het jihadisme ondermijnen.
0: Zij correspondent Alice van Gelder.
2: Reactie.
3: Aan de redactie.
4: De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van 2 mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Daar hadden we het vanochtend over met Maaike Polder van NH Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 27 uit Afghanistan. De resten van die mannen zijn begraven in een anoniem graf in Den Burg op Texel dus. Luisteraar Wil heeft daar een vraag over.
5: Worden die lichamen nu opgegraven om ze eventueel volgens hun traditionele gebruiken, dat het moslims zijn, herbegraven te worden met hun gezicht naar het oosten? Of blijven ze nou gewoon zo liggen in hun eigen graf?
0: Dat vragen we even weer aan Maaike Polder. Maaike, is dat bekend?
2: Ja, dat is voor nu wel bekend. De lichamen worden niet opgegraven. Repatriëren van lichamen is heel erg kostbaar. Dat verzoek zou moeten komen uit Afghanistan. Dat zou de familie zelf moeten betalen. Dat gaat de overheid in Nederland niet betalen. Wel weet ik dat er voor de oudste man in Afghanistan, die van 27 in herdenking is geweest in een moskee, dus een dodengebed, zijn mensen bij elkaar gekomen om in stilte hem te herdenken. Wat de politie wel nog gaat doen, ik heb ze net nog even gebeld, is die persoonlijke spullen opsturen naar Afghanistan. Dus die gaan mee met het Rode Kruis. Dus de telefoon, de broek, de kledingstukken, de schoenen en nog wat muntgeld wat in de zak zat, dat komt uiteindelijk wel bij de familie terecht.
0: Dankjewel, Maaike Polder van NH Nieuws.
4: Gisteren werd in Boksmeer de wielerwedstrijd daags na de Tour verreden. Verslaggever Steef Bouwman maakte een reportage over de 50ste editie van het Criterium. En volgens luisteraar Marcel liet die reportage mooi de goede sfeer horen, maar hij miste wel welke renner in Boksmeer als eerste over de streep kwam.
0: Ja, dat klopt. Ja, zo'n criterium is ook eigenlijk niet een echte wedstrijd. Hè. Vaak wordt vooraf zelfs al afgesproken wie er gaat winnen. En die uitslag telt ook helemaal niet mee. Het is vooral een evenement waarbij ze de toprenners nog van dichtbij kunnen zien. Maar zullen we het toch maar doen dan voor deze keer?
4: Voor Marcel inderdaad. Richard Carapaz, renner uit Ecuador, kwam in zijn bolle trui notabene, de trui voor de beste klimmer van de Tour, als eerste over de streep. Voor de Nederlander Tijmen Arendsman en Jasper Philipsen uit België. En was het een echte wedstrijd geweest, dan had die uitslag er waarschijnlijk toch anders uitgezien.
0: Ja, zo'n Philipsen die dan de sprint niet wint, is toch een beetje
4: ja,
0: gek.
4: Precies. Ja. En de film The Odyssey draait al zo'n anderhalve week in de bioscopen en is nu al een kaskraker. In het eeuwenoude verhaal gaat koning Odysseus na 10 jaar oorlog voeren in Troje naar huis en doet er nog eens 10 jaar over om terug te keren naar zijn eiland Ithaca. Correspondent Thijs Kettenis ging langs bij een vrouw die zegt dat ze een bijzondere ontdekking heeft gedaan. Zij denkt niet dat het huidige Ithaca het thuis van Odysseus was. Jury liet ons weten dat Leidse burgemeester Kees Goedkoop hier al begin jaren 90 een boek over schreef, Op zoek naar Ithaca. En hij verkondigde dat Homerus Ithaca op het noordelijke deel van Kefalonia was gelegen. Nou, Jury vraagt zich af hoe deze theorie zich verhoudt tot de theorie van de vrouw die Thijs Kettenis in zijn reportage sprak.
0: Nou, Thijs, dat vragen we natuurlijk weer aan Thijs zelf. Hoe komen die theorieën overeen?
3: Ja, Kees Goedkoop was niet alleen burgemeester, maar ook amateurarcheoloog inderdaad. En die heeft jarenlang onderzoek gedaan. Niet alleen een boek over geschreven, maar zelfs ook een documentaire over gemaakt in 1990. Ja, en dat was de aanleiding zelfs voor de vrouw in de reportage en haar man Makis om zelf de Ilias en de Odyssea, die gedichten van Homerus, te gaan lezen. Ja, en toen lazen ze al die beschrijvingen over de omgeving en dachten ze, maar dat lijkt wel heel erg allemaal op waar wij wonen, bij ons om de hoek. En dat is dus de reden geweest dat ze zelf op onderzoek zijn gegaan, naar aanleiding dus van Goedkoop, de burgemeester van Leiden. Daar gaat het dan vervolgens, gaan de theorieën uit elkaar, want dat centrum van Ithaca ligt, van Homerus dan, ligt op een ander onderdeel van Kefalonia, zegt Goedkoop, dan de theorie van de vrouw uit de reportage. Dat kwam dus niet helemaal overeen. Ze hebben elkaar ontmoet, ook jaren geleden. Goedkoop overleed in 2011. Vlak daarvoor hebben ze elkaar nog ontmoet en het erover gehad. Maar ze waren het dus niet eens, behalve dat het op het eiland Kefalonia is volgens allebei.
0: Dank, oftewel Evgristo. Thijs Kettenis.
6: 3 voor de dag.
0: Bij het homomonument in Amsterdam is om 8 uur een herdenking vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Bij de rechtbank in Utrecht is de eerste pro forma zitting tegen 2 mannen van 37 en 55... die ervan worden verdacht dat ze een man in een rolstoel in brand hebben gestoken. Verslaggever Roelpauw over wat het slachtoffer overkwam.
7: We moeten terug naar 14 april. Dan wordt om 3:30 middags een man van 69 jaar die in een elektrische rolstoel zit overgoten met spiritus en in brand gestoken. De man raakt daarbij zwaar gewond. En dat hij het überhaupt nog kan navertellen heeft hij te danken aan 2 marktkooplui. Die komen af op zijn geschreeuw, trekken hem uit zijn rolstoel en doven de vlammen. De man had inmiddels wel ernstige brandwonden aan zijn rug, zijn schouders, zijn hoofd. En hij is daarvoor behandeld in een brandwondencentrum in Rotterdam. En het blijkt een zekere Paul te zijn, het slachtoffer. Het is een bekende figuur op dat pleintje. Hij zit daar vaak voor de ingang van een supermarkt en vraagt van mensen wat geld of een boodschapje uit de winkel.
0: De Oekraïnse president Zelensky is net aangekomen in de VS voor de begrafenis van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham. En er staat ook een ontmoeting gepland met president Trump. Correspondent Christian Pauw blikt vooruit op die ontmoeting.
8: De relatie tussen Zelensky en Trump lijkt steeds wat beter te worden. Onlangs besloot de Amerikaanse president bijvoorbeeld dat Oekraïne eigen Patriot-raketten mag gaan produceren. We zien ook dat invloedrijke figuren rond Trump opeens een pro-Oekraïnse toon aanslaan. En Zelensky hoopt met dit bezoek voort te bouwen op het momentum. En ook zal de Oekraïnse leider Trump vragen om meer onderscheppingsraketten voor de luchtafweer. Want die zijn hard nodig hier om zware ballistische aanvallen af te slaan waarmee Rusland Oekraïne dagelijks bestookt.
0: Zometeen Spraakmakers met Eva Koreman. Fijne dag.
9: NPO Radio 1.
10: 1 vandaag.
11: Namen heb ik niks.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan, maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Een financiële meevaller voor Philips. Het Nederlandse bedrijf kreeg onterecht betaalde heffingen terug van de Amerikaanse overheid. Het gaat om 186 miljoen euro. Mede door die meevaller steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 4% vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf boekte een winst van ruim 380 miljoen euro. Ondanks waarschuwingen van de inspectie zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen geregeld uitvallen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade komende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten een kaartje kopen. Die kosten 15 tot 275 euro. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 24 tot maximaal 30 graden.
12: ANWB verkeersinformatie. Op de A8 naar Amsterdam heb je voor het knooppunt Zaandam op dit moment een kwartier vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
10: Eva Koreman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is paleontoloog Melanie During. Goedemorgen. We gaan het straks hebben over jouw dier, de dinosaurier. Die is razend populair in films, series, kinderboeken of veilingen. En dat is leuk voor jouw vakgebied, maar, want er is altijd een maar, het is niet alleen maar leuk.
13: Nee, zeker niet.
10: Er is een keerzijde.
13: Absoluut.
10: Gaan we het over hebben. Clara van der Wiel, adjunct hoofdredacteur van NRC, is er ook. Goedemorgen, Clara.
14: Goedemorgen.
10: Voor het mediaforum ben je er alvast. Daarin kijken we naar de bekladdenhuizen in Engelen, waar de leuzen zich vooral richten tegen vrouwen. Hoe nadrukkelijk moet je dat benoemen in de berichtgeving? En we beginnen met de stelling in stand.nl. Iedereen zou zich achter de gedachten van de Pride moeten scharen.
9: Deel uw ervaring.
15: Op 0800 1101.
16: Tijdens de Pride strijden honderdduizenden mensen voor meer acceptatie van de LHBTI-gemeenschap.
17: Pride is het Engelse woord voor trots. Trots dat je mag zijn wie je bent.
18: Maakt niet uit of je homo bent, bi, trans. Hè? We zijn allemaal mensen.
19: Het is geen keuze. Mensen zijn wie ze zijn. En daar mag je nooit om veroordeeld worden.
20: Pride blijft ook een protest.
21: Dus juridisch hebben we die gelijkheid wel, maar de sociale acceptatie ontbreekt.
22: Niet alles is zomaar vanzelfsprekend. En acceptatie al helemaal niet.
23: Het idee achter trots als protestbeweging is denk ik ook dat het uiteindelijk niet meer nodig is.
24: En we doen alsof we eigenlijk al heel ver zijn, maar dat zijn we eigenlijk niet.
10: Melanie, wat denk jij als je dit hoort?
13: Ja, ik ben het eigenlijk wel mee eens dat er gewoon veel meer hardop, ook door mensen die niet onderdeel van de LGBTI-community uitmaken, dat die ook hardop moeten zeggen van, weet je, het maakt niet uit hoe je erbij loopt, wie je bent. Dat probeer ik natuurlijk met mijn haar ook wel uit te stralen. Ik ben
10: ja, want je hebt knalroze haar.
13: Ik ben wel een lopende ally, dat is volgens mij wel duidelijk. Ik krijg ook de meeste complimenten uit de LGBTI-community. Dus ja,
10: een ally,
13: heel makkelijk.
10: Een bondgenoot,
13: ja,
10: voor de duidelijkheid.
13: Ja, absoluut. Weet je, wat maakt het uit? Verhoudingsgewijs vind ik dat wij ons in Nederland wel heel snel heel druk maken om hoe iemand anders is. En dan denk ik, jij hoeft er niet naar te kijken in de spiegel.
10: Je hoeft er niet mee in bed te liggen.
13: Ja, who cares? Weet je, maak je even druk om je eigen sores.
10: Ja.
1: Clara, zou jij jezelf een bondgenoot noemen?
2: Ja, vanzelfsprekend. Ja, absoluut. En ik denk ook wel dat je ziet dat met incidenten zoals dit weekend, afschuwelijke aanslag in Berlijn, dat ook wel weer duidelijker wordt dat Pride niet alleen maar een feest is, maar ook echt een protest. En een manier om te laten zien van wij zijn er en we mogen er zijn en wij doen ertoe. En ik denk dat dat heel goed is. Hè? Er is dit jaar sowieso veel aandacht voor Pride, omdat het natuurlijk ook World Pride nu in Amsterdam is. Volgens mij vanzelfsprekend dat er veel aandacht ook in de media voor moet zijn. En ook echt dat je je ook als burger, als individu kunt uitspreken van dit is belangrijk en dit moet er zijn.
1: We gaan kijken wat u daarover te zeggen heeft. Brenda Schaper, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: U bent moeder van een non-binair kind en organisator van de pop-up camping De Paradijsvogel.
5: Klopt.
1: Wat doen de gebeurtenissen van afgelopen weekend met jou?
5: Nou, het is een beetje gek, maar ik vind het heel, heel, heel erg. En tegelijkertijd vond ik het al heel spannend, zeg maar, als moeder van een non-binair kind. Dat heeft de afgelopen weekend heeft daar niks aan veranderd. De laatste tijd is het gewoon heel grimmig en vind ik het sowieso spannend als mijn eigen kind op pad gaat. En probeer ik het tegelijkertijd ook niet de hele tijd mee bezig te zijn, omdat anders heb ik ook geen leven meer als moeder. Maar het is gewoon heel erg nodig nu om op te staan als heteroseksueel, dus als ally, om je uit te spreken voor de community. Dat is meer dan ooit nodig. Want ze hebben het nodig. Ze hebben onze steun nodig.
1: Heb je met je kind kunnen praten over de gebeurtenissen van afgelopen weekend, ook al was je kind op vakantie?
5: Nee, dat is een goeie. Daar hebben we het niet over gehad. We hebben het wel regelmatig over van, hoe ervaar je het zelf? Hoe ervaar je het zelf in het openbaar vervoer? Hoe is dat als je, nu waren ze voor het eerst alleen op vakantie, hoe is dat dan? Maar we hebben het niet per se over Berlijn gehad. Ik heb dan toevallig ook een kind, die is nog 19, die is niet per se geïnteresseerd in Pride, maar wel in zeg maar samenkomen met gelijkgestemden. En dat is natuurlijk ook dan wat we op de camping doen. Maar ik heb het er niet per se over gehad.
1: Ja, want voor de duidelijkheid, de pop-up camping, De Paradijsvogel, is een plek waar mensen uit de queergemeenschap welkom zijn.
5: Ja, klopt. Het is voor ouders met queer kinderen. En ouders komen dus ook mee. Omdat het belangrijk is dat zij ook een steuntje in de rug krijgen. Want bij ouders, die kinderen die vinden het heerlijk om met gelijkgestemden te zijn. Om eindelijk eens te kunnen zijn wie je bent. Niet veroordeeld te worden. Dat kennen ze helemaal niet. Mijn eigen kind ook niet. Maar ook als ouder is het heerlijk om eens op een plek te zijn waar je kind zichzelf kan zijn. Waar mensen geen oordeel hebben over jouw kind. En waar je ook eens kan uitspreken, weet je, waar je je zorgen over maakt. Wat je niet per se met je kind deelt. Want je wil niet alles ook, al je eigen angsten, op dat van je kind leggen.
1: Ja.
5: Ja, dus dat is wat we doen. En daarom is aan deze plek ook bijvoorbeeld belangrijk voor ouders, omdat zij ook gewoon, wij worden ook heel vaak niet begrepen. Ik word ook heel vaak niet begrepen op feestjes.
1: Begrijpen mensen dan niet?
5: Nou, ze vinden het overdreven. Mensen vinden het heel gauw overdreven. Als je ergens voor staat, vinden ze heel gauw overdreven. Zeggen ze, sla je nou niet een beetje door? Het is toch geaccepteerd? Waar maak je je druk om? En het is fijn dat zij denken dat het geaccepteerd is. Dat is in ieder geval mooi. Dat gaat goed in hun hoofd, denk ik dan. Het is in ieder geval dus blijkbaar voor hun geaccepteerd. Maar het is niet zo.
1: Nee.
5: Als je van dichtbij het meemaakt, dan zal je merken dat er gewoon heel veel weerstand is. Wij krijgen met de camping ook heel veel weerstand. Weerstand, haat.
1: Maar staan er dan mensen te protesteren of krijg je nare berichten?
5: Nee, daar ben ik wel bang voor geweest, maar ik krijg wel nare berichten, ja. Als ik iets post, dan krijg ik wel haat over me heen. En dat is dit jaar, maar ik zal eerlijk zijn, de camping is voor de 5e editie dit jaar. En 5 jaar geleden hadden we heel veel media-aandacht. Toen kreeg ik ontzettend veel haat over me heen. Dat schrok ik eigenlijk van.
1: En heb je het gevoel dat beter is geworden? Of dat het...
5: Nee, het is sowieso niet beter geworden. Nee, het is niet beter geworden. Maar ik probeer me wel te focussen. Ik zeg altijd, de goede zijn met meer.
1: Ja.
5: Het is heel makkelijk om je constant op al die negatieve mensen te richten. En er is een groep die heel veel schreeuwt, denk ik. Maar er zijn gewoon echt heel... Als je daar probeert op te focussen, zijn er gewoon echt heel veel mensen die het prima vinden, die misschien niet alles begrijpen, maar die het helemaal... Die in ieder geval geen commentaar geven. En ik vind het ook fijn, weet je wel, je hoeft voor mij niet alles te begrijpen. Helemaal niet zelfs, maar respect kunnen we even goed voor elkaar hebben.
1: Ja, of empathie. En spreek je dus dan ook uit als bondgenoot, zoals jij, Melanie, doet? Want jij zit tijdens dit gesprek bijna tegen het plafond.
13: Ja, nou ja, kijk, ik ben dus een bondgenoot. Maar ik ben toevallig ook een kind uit een bijstandsgezin. Heel erg gepest als kind. Ik ben onwijs emo geweest of gothic geweest. En als er iets is dat mijn clubje, maar ook de LGBTI'ers, ook mensen met een andere afkomst, allemaal in gemeen hebben, is dat ze die haat, die pesterij, eigenlijk gewoon volwassen pesterij over zich heen krijgen. En ik denk eerlijk gezegd dat daar, als we willen gaan grijpen naar de bron, wat nog steeds niet aangepakt wordt, dan begint het bij pesten op scholen. Dan begint het bij ouders die hun kinderen racistische leuzen leren of anti-homotaal leren. En dat wordt gewoon doorgegeven. En dat dat generatie op generatie structureel zo doorgaat, daar schrik ik eigenlijk van, dat er niet iets op die scholen meer wordt gedaan aan empathie ontwikkelen. Want ja, dat mist er in Nederland.
1: Ja, Brenda, jij geeft voor het COC ook voorlichting op scholen.
5: Ik wilde het interruperen, ja. Ja, ik geef ook voorlichting op scholen voor het COC. En ik begrijp wat er wordt gezegd. En ik denk ook dat het heel erg bij de opvoeders vandaan komt. Want als ik zeg maar in de klas sta, dan zijn kinderen heel nieuwsgierig, begrijpen zeker niet alles, stellen misschien ook ongepaste vragen. Maar ik merk wel dat als ik rustig blijf en gewoon in gesprek ga, het moet wel respectvol blijven, want anders kap ik het af. Want ik sta met mensen uit de queergemeenschap en die zijn toch veel kwetsbaarder dan ik, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar dan heb ik toch nog wel hoop, gewoon omdat ik toch wel zie dat je het kan veranderen in de klas. Maar ja, aan het einde van de dag gaan ze toch weer naar huis. Maar ik vind de jeugd niet per se heel haatdragend.
13: Dus sluit ik me bij aan, hoor. Dit ligt bij de ouders.
5: Ja, ja, exact. En dat vind ik inderdaad ook wel droevig. Ik sprak laatst een meisje in de klas. Die zei, ja, als mijn moeder zegt dat als je iemand aanraakt, dan kan je zelf ook lesbisch worden. Ja, dat is natuurlijk absurd. Absurd. Ja. Ik ben blij dat ze het opnoemden in de klas. Dan konden ze het er niet meer over hebben.
13: Ik zeg altijd, als lesbisch zijn een keuze was, dan waren er veel meer vrouwen lesbisch.
1: Ja. Het feit dat er heteroseksuele vrouwen bestaan is bewijs dat geaardheid geen keuze is. Ja.
5: Nou ja, en het is natuurlijk voor veel... Ik heb allemaal trans mensen op de camping. En ja, en die hebben echt wel geprobeerd om niet anders te zijn. Het is een heel moedig en lastig pad wat je moet bewandelen. Je krijgt zoveel weerstand. Ze kunnen niet anders dan zichzelf zijn. Als ze het anders hadden gewild, dan hadden ze echt een ander pad gekozen.
1: Ja, dankjewel Brenda Schaper voor je uitspreken en voor je dappere werk. Mike Hendricks, goedemorgen. U belde ons vanmorgen.
3: Ja, dat klopt, inderdaad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Met Mike Hendricks.
1: Ja, u bent opvoeder, vader van twee jonge kinderen. Als u dit hoort, wat denkt u dan?
3: Nou ja, ik moet zeggen, ik zelf ben sowieso... Ik accepteer iedereen zoals die is. Ik vind dat heel belangrijk. Dat zit in mijn normen en waarden. Dat heb ik vanuit huis uit ook altijd meegekregen van mijn ouders. Ik kom uit een dorpje dat heet Bemmel. Dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen. Nou, ik heb het idee dat dat daar, laat me zeggen, op zich prima wordt geaccepteerd, hoe iedereen is. Als ik dan kijk bijvoorbeeld naar mensen die van een ander land komen, is dat weer wat minder. Maar ik heb daar zelf gewoon een hele sterke eigen mening over. Ik vind iedereen mens en ik denk dat je daarna moet kijken. Los van het feit wat je geaardheid is of welke kleur je hebt of hoe je je kleedt of wat voor een haarstijl je hebt. Ik moet wel zeggen, wat ik zelf, laat me zeggen, merk, is, en dat gaf ik straks bij jouw collega ook even aan, De aandacht ervoor is natuurlijk goed. Ik ben van mening dat als er een maatschappelijk probleem is, waarbij je ziet dat bijvoorbeeld acceptatie achterblijft, dat aandacht nodig heeft. Alleen het ligt er ook wel soms zo dik op, dat dat natuurlijk bij bepaalde groeperingen ook weerstand biedt. Hè? Want als we dan even uitgaan van alles wat je aandacht geeft groeit, groeit dat natuurlijk niet altijd alleen maar in de positieve zin van het woord. En ik zie dat bijvoorbeeld ook bij mijn kinderen op school. Mijn zoon die is 7, mijn dochter is toevallig gisteren 6 geworden. En daar hebben ze dan bijvoorbeeld Paarse Vrijdag op school. Waarbij er dan aandacht gegeven wordt aan mensen die er eventueel niet uitzien zoals de norm dat van hen vraagt. Maar ook gewoon acceptatie voor andere kleuren, andere haren, andere kapsels. En dan kan ik me ergens voorstellen, zeker bij die jonge doelgroep, dat bijvoorbeeld bij bepaalde ouders toch wat weerstand oplevert. Dat is wel, laat maar zeggen, iets waar ik zelf sta ik daar heel open in. Bij mij thuis is ook alles bespreekbaar. Als mijn kinderen naar mij toe komen, ik speel met een meisje in de speeltuin en die heeft 2 moeders. Ik wist niet dat dat kon. Dan leg ik ze graag uit dat dat wel gewoon kan. En tegelijkertijd vind ik, laat maar zeggen, de stempel die er nu op zit en de aandacht die het krijgt. Ja, ik vraag me af of dat altijd een goede uitwerking heeft.
1: En heeft u daar ook gesprekken over met andere ouders?
3: Die heb ik, zeker. En er zijn wat ouders die kijken daar anders tegenaan. Die zeggen ook van, ja, ik hoop echt dat mijn zoon of dochter heteroseksueel is. En ja, ik geef dan ook bij hen aan van ja, maakt dat wat uit? Volgens mij is het geluk van de individu daarin veel belangrijker dan de geaardheid. En tegelijkertijd hebben we het dan ook wel over dit soort onderwerpen. Hè? Ik noem even wat op. Ik woon op dit moment in Huissen, dat is dicht bij de stad Arnhem. In Arnhem zien we bijvoorbeeld veel regenboogvlaggen hangen, veel regenboogzebrapaden. En daarvan vraag ik me soms wel af van ja, als we kijken naar de queerbeweging in Nederland, dan betreft dat ongeveer 18% van de volledige van de totale bevolking van Nederland. Als we dan even, ik weet dat het heel gevoelig is, het woord normaal even in de mond mogen nemen. En het normaal zou dan gecreëerd worden door de overgrote meerderheid die een bepaalde beweging volgt. Is nog steeds de overgrote meerderheid van de bevolking heteroseksueel? Dat wil niet zeggen dat een ander, of die anders denkt of die zich anders voelt, er niet toe doet of er niet mag zijn. Ook die moeten volledig worden geaccepteerd. Ja. Maar om daar dan zoveel, laat me zeggen, voor aan te passen, ja, ik vraag me af of we daar mee bereiken wat we willen bereiken.
1: Maar ja, als heteroseksueel krijg je geen klappen omdat je hetero bent. En als onderdeel van de queergemeenschap wel. En zichtbaarheid leidt aantoonbaar tot acceptatie. Dus dat is dan wat ik of men er tegen in zouden willen brengen. Tegelijkertijd heel erg bedankt Mike Hendricks voor het aan het voetlicht brengen van dit standpunt. We gaan even naar de reacties in de app. Appie reageert in het Spraakmakerscollectief. Laat anderen in hun waarde. Carolina liet weten, ik vier dat er verschillen mogen zijn en dat we allemaal mensen zijn. Daar hoort geen veroordeling bij, niet vanuit religie, bekrompenheid of radicaal rechts gedachtegoed. En ook Rosalie reageert, het mogen samen zijn met iemand van hetzelfde geslacht is een mensenrecht. Als de Pride een uiting is van die mensenrechten, dan is het antwoord dus ja. Iedereen in Nederland moet achter de boodschap van de Pride staan. We gaan naar Gerald Justin van Report It Always. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Jij bent de initiatiefnemer van 44 Safer Spaces tijdens de World Pride in Amsterdam. En ja, die Safer Spaces zijn er dit jaar voor het eerst. Wat is dat?
6: De Safer Spaces zijn, ja, het klinkt heel erg heftig, maar zijn dat gewoon plekken. Het is een beetje een vluchtroute die we hebben gecreëerd voor mensen als zij even willen ontvluchten uit de drukte als hij iets overkomt. Het zijn 40 hotels en 4 musea. En ja, wij hebben dat met de gemeente en met ook de locaties hebben dat samen op poten gezet. En die mensen hebben daar een workshop gekregen. Dus zij weten wat ze moeten doen als er iemand binnenkomt die even hulp nodig heeft of even niet weet hoe die verder moet. We hopen dat het niet gebruikt wordt, maar het is wel een veilig gevoel.
1: Hoe vind je dat die er überhaupt moeten zijn?
6: Sorry?
1: Hoe vind je het dat die safer spaces er überhaupt moeten zijn of gecreëerd moeten worden?
6: Ja, heel verdrietig natuurlijk. En daar kan ik ook boos over worden dat het überhaupt moet en dat het überhaupt zover komt. Maar het is wel de realiteit dat mensen van en naar een evenement kwetsbaar zijn. En dat is vooral waarom we dit hebben bedacht. Omdat er binnen de feesten, er zijn 10 straatfeesten straks in Amsterdam. Daar is beveiliging aanwezig en daar zijn mensen hopelijk allemaal veilig. Maar als ze dan naar huis gaan of naar een hotel gaan of naar het station gaan of wat ze dan ook gaan doen of naar een ander feest gaan, daar gebeurt heel vaak toch wel van alles en nog wat niet veilig is.
1: Ja, en dan zeggen jullie ook report it always. Zo, ja. Dat is ook de naam van de stichting, kortweg Rita. Ja. Daar zijn afgelopen nacht al 10 meldingen gedaan. Is dat meer dan normaal?
6: Dat is meer dan normaal, ja, zeker. Dat is, daar schrok ik ook van. Wij krijgen dat zelf ook binnen. En wij hebben sinds 12 uur vannacht, en net zijn er ook alweer een paar meldingen binnengekomen. We zitten nu op 12 meldingen en we zijn, het is nog niet eens 10 uur 's ochtends. Dus het komt ook natuurlijk omdat wij krijgen Niels Rita heel erg veel pers en heel veel media-aandacht. Wat heel erg fijn is, want het is denk ik een heel erg belangrijk onderwerp wat we met z'n allen moeten bespreken. Maar dat levert natuurlijk ook op dat er meer mensen gaan melden. En die meldingen zijn weer belangrijk om aan te tonen dat dit niet incidenteel is, maar dat het structureel gebeurt. Niet alleen in Amsterdam, maar door het hele land heen. Ja.
1: Dank Gerald Justin van Stichting Rita. Wat wil jij zeggen, Melanie?
13: Ik voel me altijd een beetje een complottheorist als ik hiermee aankom. Maar er is ondertussen best wel vaak bewezen dat er hele botnetwerken zijn die juist online al die haatberichten blijven versterken. En ik vraag me echt af of dit hier ook achter zit. Want er zijn altijd wel in dorpen en in steden, en ik heb in meerdere dorpen en steden gewoond in Nederland en daarbuiten. En er zijn altijd mensen die denken, oh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik heb nog nooit begrepen wat dat normaal dan is, maar prima. Dat hoor je heel veel, maar als het gaat om de reacties die je online ziet, dat is meteen hele andere taal en veel agressiever en dreigender. En als je dan ook kijkt naar bijvoorbeeld wie... het zijn een beetje dezelfde mensen die tegen asielzoekerscentra demonstreren als die hier problemen mee hebben. En weet je wel, gaan ze met Geert Wilders op de hele, zie je wel, we moeten voor onze vrouwen opkomen tour. En inderdaad, want homo's zijn hier niet veilig. Terwijl hun eigen achterban gewoon heel agressief ook tegen deze gemeenschap optreedt. Dus er zit wel degelijk volgens mij een groot netwerk hierin.
1: Ja, een heel complex netwerk.
13: Heel complex en niet volledig menselijk, denk ik. Want AI doet mee.
1: Nou, als je het hebt over ook dat complexe netwerk en intersectionaliteit, dan kunnen we naar Sandro Kortekaas. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Sandro, jij bent voorzitter van Stichting LGBT Asylum Support.
0: Correct.
1: Wil jij kort uitleggen wat jij daar doet of wat jullie doen?
0: Wij staan queer asielzoekers bij vanaf het begin dat ze in Nederland komen. We hebben een sterke lobby voor veilige opvang, maar ook een eerlijke beoordeling door de IND. En ja, wij doen heel veel meldingen van onveilige situaties in AZC's. Dit jaar zitten we al op 540. Dat is wat we doen. Ja.
1: Ja. En Sandro, jij liet ons weten dat je vorig jaar zelf ook bedreigd bent. Wil jij vertellen wat er is gebeurd?
0: Ja, we hadden vorig jaar zijn we maandlang iemand vanuit onze eigen queer achterban, maar met een extreem rechts gedachtegoed, die de stichting een maand lang bekritiseerde. Hij deed eigen onderzoek naar, want we staan ook mensen bij tijdens hun procedure als de IND hun afwijst. Hij heeft ons daarin bekritiseerd met een eigen onderzoek, maar ook foto's misbruikt van afgewezen queer asielzoekers en zelfs mensen vanuit mijn team getagd op allerlei social media. De man die heeft ook allerlei dingen geschreven, ziet mij als een linkse activist en ook een bedreiging voor de rechtsstaat. En dat heeft hij gesteld vanuit zijn taak als ambtenaar. Hij is onderdeel van de politie en vond het noodzakelijk om daar onderzoek naar te doen. Wat er gebeurde is uiteindelijk, het heeft een maand lang geduurd. En vorig jaar kregen wij dankzij Amsterdam Pride kregen we op een heel laat moment nog een boot aangeboden, waarvoor nog steeds dank. Maar 2 dagen voor de Amsterdam Kennel Pride, en dus net na het moment dat we in de media duidelijk werd dat wij een boot kregen, plaatste hij nogmaals een post met een tekst en een foto van Arnold Schwarzenegger, acteur, die een vuurwapen vasthoudt. En daarbij heeft hij ook de tekst gesteld: LGBT Asylum Sport, The End. En hij schreef daarbij dat hij dit keer geen selfie stick in zijn handen zou houden. Dus heel. Ik lees het nu na een jaar lees ik het terug. En eigenlijk, ik ben nog steeds ondersteboven wat er toen gebeurde. Want ik wou er ook niet aan toegeven. Want daar gaat een bedreiging natuurlijk over. Dat je de intimidatie die er vanuit gaat. Dat ik, mijn achterban wist er ook niks van. Wel de organisaties van Homo Monument en van Amsterdam Pride. Want ik heb de hele tijd politiebescherming gehad. Maar op het moment dat we ook een boot kregen, had ik het gevoel van ja, en als ik straks weer onder een brug vandaan kom, waar staat die man?
1: Ja, en het feit
0: de hele tijd
1: ook,
0: gekeken. Ja.
1: En het feit ook dat het een politieman was.
0: Klopt.
1: En dat je dan politiebescherming nodig hebt.
0: Ja. Werkzaam bij de politie. Dus het is een onderdeel van de politie. Dus het is niet iemand die in een uniform loopt.
1: En waarom heb je besloten om dit nu toch te delen met ons? Want het maakt ook kwetsbaar.
0: Ja, wat er gebeurde is een hele uitgebreide aangifte gedaan. Die is uiteindelijk door de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard. Ondanks dat niet alleen ik ben bedreigd, maar ook mensen vanuit mijn team. Ik vind het nog steeds, ik kan het niet begrijpen. Want wat wij doen is, het is ook naar een hele kwetsbare groep.
1: Ja.
0: En ik heb die ook in bescherming willen nemen vorig jaar. Dat ze niet zich door deze man zouden moeten bedreigd voelen. Dat is precies waarvoor ze juist vluchten naar Nederland.
1: Ja.
0: Maar ik vond het heel erg moeilijk. En nu merk ik gewoon van alles wat er in Berlijn dit jaar plaatsvindt, zo verschrikkelijk. Feitelijk had het vorig jaar had het ook al kunnen gebeuren. En een boot is een drijvend doelwit. Maar we mogen nooit wijken voor dit soort bedreigingen.
1: Dankjewel, Sandro Kortekaas, ook voor het delen. Jurgen Rijman, bondgenoot van de queergemeenschap en Pride Parent. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jouw dochter is queer en daar krijgt zij vervelende reacties over op de socials.
4: De laatste hadden we een foto gepost dat we samen de Pride Walk hadden gedaan. Ja, en dan krijg je natuurlijk van die idioten ertussen. Maar een van de meest pijnlijke vond ik iemand die gewoon zei: waar is Abdul als je hem nodig hebt? En dan denk ik, ja, weet je, mensen zitten makkelijk achter hun computer en die denken, we kunnen maar alles de wereld in gooien wat we doen. Maar ze beseffen niet wat ze met anderen doen met deze opmerking. We hebben het gewoon direct verwijderd hoor. En we hebben hem aangegeven. Maar ja, Meta doet hier geen ene fuck aan. Sorry dat ik het zo zeg.
1: Abdul, voor de duidelijkheid, is
4: de naam
1: dader.
4: Van de dader uit Berlijn. Ja. Weet je? En ik heb zoiets van, jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Weet je, het is, als je kijkt waar we nu staan als gemeenschap. Ja, weet je, het is zo makkelijk om mensen te bedreigen, mensen zich onveilig te laten voelen. En ik probeer altijd te zeggen, een beetje empathie. En we komen een heel stuk verder. Ik laat me niet bang maken, sowieso niet. Maar ik kan me voorstellen dat voor mensen uit de queer community dat het echt heel, heel angstig is soms. En dan ook op straat te gaan. Ik ben nog steeds flabbergasted over het verhaal van Sandro, wat ik net hoorde.
1: Ja, en jij zegt ook duidelijk, cis en hetero mensen moeten zich meer uitspreken. Wil je daar nog een
4: Absoluut.
1: Kort pleidooi voor doen?
4: Nou, ik hoop, en dat vraag ik ook vooral aan cis-hetero-mannen van alle afkomsten, van alle allooi, van alle standen en rangen, en ook vrouwen, spreek je uit als ally. Liefde is liefde. En ik doe vooral een beroep aan ouders, aan pride parents, want ik ben zelfs een pride parent. Geef kinderen de ruimte om zichzelf te zijn. Als je weet hoeveel kinderen nu niet op thuis durven te komen, niet uit de kast durven te komen. Onderzoek van de NOS heeft uitgewezen dat 50% van de LHBTI-jongeren in Nederland niet uit de kast durven te komen. En 35% zelfs zich niet veilig voelt bij een van de ouders. Dit is niet het Nederland waarin we willen wonen. Kom op, laat liefde liefde zijn en geef mensen de kans om zichzelf te zijn. Want dan krijgen we het mooiste volk wat we willen hebben. En dat zijn namelijk mensen die creatief zijn, die mooi zijn en die zichzelf zijn.
1: Tot zover stand.nl.
7: NPO Radio 1.
8: 1 vandaag.
11: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
7: Ja. Verdieping bij het nieuws.
12: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
14: Je tuimt nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
12: Sommige zijn klein en ook heel vies.
25: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
26: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
25: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
7: Elke dag een fact-check.
27: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
28: Het is fictie.
8: Avro Tros met 1 vandaag.
7: Op NPO Radio 1.
8: Elke werkdag van 12 tot half 2.
7: Wie luistert, weet meer.
29: Ster.
30: Ik zie kleurrijke streken.
31: Ik zie mensen van alle tijden.
32: Ik zie deze stijl wel zitten.
33: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
31: Centraal Museum Utrecht.
34: Laat meer zien.
35: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
36: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
35: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. 10 uur.
2: Eva Koreman. Onze wereld heeft liefde nodig, geen haat. Prachtige woorden natuurlijk. Ze komen van Gianni Infantino, die in een uitgebreide brief vooral kritiek heeft op zijn critici. Het komt zo voorbij in het Mediaforum. Nu het NOS-journaal met Jeroen van Kam.
3: Het kabinet doet niet genoeg om tegemoet te komen de eisen van de rechter in een klimaatzaak over Bonaire. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om de inwoners van het eiland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Uiterlijk vandaag moest het kabinet meer duidelijkheid geven over hoe dat doel bereikt kan worden. Maar dat is niet gebeurd, blijkt uit vragen van de NOS. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt dat het kabinet op Prinsjesdag met plannen komt, maar dat is veel later dan de rechter eiste. De brandweer heeft vannacht vooruitgang geboekt bij de bestrijding van de branden bij Madrid en Avila, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hem worden de komende dagen cruciaal, want de temperatuur in Spanje loopt weer op, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer en de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.

0: risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement bij Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd, een gebied vier keer zo groot als Parijs. In het Zuid-Franse departement Les Landes zijn zo'n 15.000 mensen gisteravond teruggekeerd naar huis. De grote brand die woedde in de buurt van Biscarrosse, vlak onder Bordeaux, is inmiddels onder controle. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten, en dat leidde tot een match. Boeren hebben vannacht op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. En Venetië heeft al bijna 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen drukte in de Italiaanse stad. Een jaar nadat 3 rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Daardoor vallen onderwijs, groepsactiviteiten en behandeling regelmatig uit. En dat is een risico, zegt de kinderombudsman.
1: We bieden kinderen geen veiligheid. We bieden kinderen geen goed onderwijs. Ze kunnen niet op een goede invulling geven aan hun vrije tijd. Ze krijgen niet de behandeling, of vaak niet de behandeling die ze nodig hebben. Ja, ik kan eigenlijk bijna de hele rij van kinderrechten bij langs gaan. We schenden ongeveer alles.
0: De vrees is dat jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving en dat het snel weer fout gaat.
1: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat de meeste kinderen, dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
0: Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen in de jeugdgevangenissen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben. Philips had afgelopen kwartaal een financiële meevaller. Het Nederlandse bedrijf kreeg onterecht betaalde heffingen terug van de Amerikaanse overheid. Het gaat om 186 miljoen euro. President Trump kondigde vorig jaar met veel bombarie importheffingen aan op tientallen landen, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Maar ja, die heffingen die werden door de rechter gewoon ongeldig verklaard afgelopen februari. En bedrijven konden dus een claim indienen die schade hadden ondervonden of die dus belasting hebben moeten betalen. En Philips was er bij de kippen bij. Die heeft gewoon gelijk een claim ingediend en is ook een van de eerste bedrijven die dus nu geld terug hebben gekregen.
0: Mede door die meevallers steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 4% vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf boekte een winst van ruim 380 miljoen euro. In Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Kanaalparade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Dat kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijg je er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al verkocht. De Kanaalparade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kanen. Het weer tot besluit valt in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm.
3: De ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooij.
4: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht 5 minuten extra reistijd. Stond daar een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder levert dat op dit moment 10 minuten vertraging op.
5: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo.

0: Go zakelijk.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta, XXL pot, 3,49.
5: NPO Radio 1, KRO-NCRV.
6: Eva Koreman,
5: Spraakmakers.
6: Met nu het Mediaforum.
7: De anti-AZC-bekladdingen in het Brabantse dorp Engelen richten zich vooral tegen vrouwen. En Gianni Infantino vond de kritiek die hij tijdens het WK kreeg echt niet leuk. Deze thema's vandaag in ons Mediaforum, met bijbehorende journalistieke dilemma's natuurlijk. En dat doen we met Clara van der Wiel, adjunct hoofdredacteur van NRC.
8: Hallo.
7: Hasna Al-Maroudi, hoofdredacteur onder andere van Omroep Zwart.
9: Hey.
7: En spraakmaker is paleontoloog Melanie During. In de discussie rond de komst van een AZC in het Brabantse Engelen zijn mensen met een poster van vluchtelingenwerk achter hun raam doelwit geworden van bekladdingen. In Nieuwsuur hoorden we voorzitter van de Kerkenraad, Carina Harms.
10: En het bekladden van een andermans eigendom en dan ook nog eens zo gericht tegen vrouwen, dat vind ik ook heel opvallend. Ja, dat gaat alle perken te buiten.
7: Hasna, de scheldwoorden op de huizen zijn expliciet tegen vrouwen gericht. Is dat iets dat je nadrukkelijk moet benoemen in de berichtgeving?
9: Jazeker. Om meerdere redenen. Te beginnen bij het feit dat de mensen die zo ageren tegen vluchtelingen vaak de mensen zijn die zeggen dat te doen om onze vrouwen te beschermen. Nou, voilà, dat is dus niet de reden. Dat blijkt hieruit al. Maar ook omdat het niet een eenmalig iets is. Het is iets systemisch wat we vaker zien bij met name conservatieve extreemrechtse groeperingen. Of het nu gaat om mensen die opkomen voor vluchtelingen, of dat het nu gaat om antiracisme demonstranten. Wanneer je vrouw bent en je uitspreekt tegen iets en ergens voor wil staan en je verbaal laat horen, dan is dit het gevolg. Dit kan het gevolg zijn. En deze woorden krijg je dan tot je gericht, want je moet je bek houden. Want dat is eigenlijk wat ze zeggen. Je moet je zo klein mogelijk maken. En op het moment dat we vanuit de journalistiek niet duidelijk maken dat dit echt iets systemisch is en groter dan een incident, dan vrees ik dat we hier nog veel vaker mee te maken gaan krijgen.
7: Melanie?
11: Nou, wat mij ook heel erg opvalt is dat de journalistiek moet altijd heel snel zijn. En dat snap ik, maar dit verdient ook wel eens een dieptestuk. Want als je ook kijkt naar vrouwen in de politiek, wat zij over zich heen krijgen. Zodra een vrouw de kop boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt er tegenaan geschopt. En niet een beetje ook. En niet om wat ze doet, niet om wat ze zegt, maar omdat ze vrouw is.
9: Ja, en als het gaat over vrouwen in de politiek, dan is daar echt nog wel aandacht voor geweest. Maar dan wordt er gedaan alsof dat iets bijzonders is wat alleen gebeurt bij vrouwen in de politiek. Maar dit is iets wat breder in de maatschappij leeft en eigenlijk gaat over überhaupt vrouw zijn en je uitspreken. Of dat je nu politiek actief bent, of dat je nu op straat, op de markt aan het werk bent, of dat je nu docenten bent, het maakt niet uit. Als je vrouw bent en je spreekt je uit, dan kan dit het gevolg zijn en dan word je gepakt op je vrouw zijn.
7: Clara, aan de ene kant zie je seksistische leuzen op huizen van mensen die zich uitspreken voor opvang. Mm-hmm. Terwijl op een van de protestborden staat: denk aan je vrouw en kind.
9: Ja.
7: Ja, het meest gehoorde argument tegen AZC's is die bescherming van vrouwen. Is het terecht om die twee dingen met elkaar in verband te brengen?
12: Het is natuurlijk de ironie ten top. En in die zin sluit ik me helemaal aan bij wat de andere gasten al zeggen. Het is natuurlijk, aan de ene kant wordt het vrouwenargument gebruikt om te demonstreren tegen AZC's. En nu blijkt dat vrouwen die zich, en dat wil ik ook nog wel benadrukken, elke vrouw, iedereen staat natuurlijk uit om zich uit te spreken op wat voor manier dan ook. Maar dit waren vrouwen die eigenlijk op een hele milde, bescheiden manier zeiden van, hey jongens, moeten we de discussie in dit dorp niet gewoon kunnen voeren? Het was niet alsof zij daar de hele tijd met de spandoeken buiten stonden. Hè. Het waren echt vrouwen die gewoon opkwamen voor in ieder geval een menselijke discussie over die opvang. En die nu te maken hebben gekregen met deze leuze. Ja, dat is natuurlijk echt afschuwelijk. Dus ja, volgens mij kun je die ironie absoluut wel benoemen. Ja. Dat het aan de ene kant vrouwen worden gebruikt om AZC's buiten de deur te houden. En tegelijkertijd vrouwen hier slachtoffer van worden.
7: En wordt dat genoeg benoemd? Hasna zegt van niet.
12: Nou, ik vond eigenlijk wel dat in de verslaggeving ook wel benoemd werd dat het om vrouwen ging. Ja, absoluut. En ook, ja, kijk, dan kom je dus op het punt, moet je die woorden nou gaan herhalen die daar op die huizen zijn geschreven of niet? En ik denk dat sowieso, ik denk dat bij ons bijvoorbeeld altijd wel de discussie is van in hoeverre moet je aandacht geven aan elke protestactie. Hè? Op een gegeven moment moet je niet ook het hele land gaan afreizen om steeds weer naar zo'n nieuwe. Want je geeft er ook alles wat je aandacht geeft groeit. Hè? Je geeft er ook weer lucht aan. In dit geval vind ik het wel terecht dat er veel aandacht voor is. Want je ziet hierin eigenlijk ook weer een nieuwe vorm van protest. Eerst richtte het protest zich zeer op de asielzoekerscentra zelf. Op de bestuurders. Maar je ziet nu ook dat het protest zich ook op richt op mensen binnen de eigen gemeenschap. Hè? Binnen zo'n gemeenschap dat het echt breuklijnen slaat. En dat demonstranten zich dus gewoon tegen hun eigen buren en richten. En dat vind ik wel weer een hele nieuwe vorm van protest waarvan het volgens mij goed is dat er ook echt media-aandacht voor is.
7: Komt er bij jullie ook een stuk?
12: Ja, dat komt eraan inderdaad. We hebben nog eventjes, we waren er nog mee bezig, maar er wordt aan gewerkt inderdaad.
0: Een dieptestuk?
12: Hopelijk ja. Nou, bij NRC zijn het altijd dieptestukken, maar ja, zeker.
9: Dat is denk ik wel het punt dat we kunnen het wel hebben over dit incident, maar waar ik zelf ook als consument, als nieuwsconsument behoefte aan heb, zijn de verdiepende stukken die duidelijk maken dat dit geen incident is, maar dat dit dus iets breders is wat heel breed in de maatschappij leeft. Mm-hmm. En dat aanstippen en dan kun je wat mij betreft alle woorden herhalen. En ik weet wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar tegengas is ook nodig.
7: Mm-hmm. Ik wil de woorden hier wel herhalen. Een kleine trigger warning, als je dat dus moeilijk vindt op deze dinsdagochtend. Maar we hebben het dus over mensen die een poster achter het raam hangen van vluchtelingenwerk. En dan staat er heel groot stinkteef, AMV, neekut, hoer, slet en nou, nog KKR naar de ziekte erbij.
12: Dat
7: het
12: niet die termen zijn, dat hoort iedereen. Dat is evident.
7: Ja. Hasna, jullie werken bij Omroep Zwart aan een documentaire waarvoor je archiefbeelden hebt bekeken van de anti-Zwarte Piet-protesten.
9: Ja.
7: De manier waarop die vrouwen werden bejegend, deed jou dat hier ook aan denken?
9: Ja, meteen. En ik krijg weer kippenvel, want ik vond het zo walgelijk om te zien. Woedende volwassen mannen die tegen vrouwen schreeuwen, daar moet een lul in of andere woorden van die strekking. Echt bijna spugend van woestheid, terwijl iemand daar tegenover een stilteprotest houdt en eigenlijk alleen maar vraagt om met waardigheid behandeld te worden. Dus ik denk, ja, dat is wat ik bedoel te zeggen ook met het feit dat het niet een incident is. We zien dit keer op keer terug. En ik vrees echt dat als we hier niet als maatschappij vaker over spreken en er echt goed over doorpraten, dat dit blijft gebeuren. En het is 2026, mensen, kom op.
7: Ja, en even voor de volledigheid, wanneer is de documentaire te zien?
9: In oktober.
7: Fijn. Dan gaan we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. En we beginnen met jou, Hasna. Want jij wil in jouw mediamoment een opiniestuk uitlichten van advocaat Richard Korver. Hij schrijft hierin onder andere dat juristen de neiging hebben om een gebeurtenis zodanig op te delen in losse stukjes dat het nauwelijks nog beschrijft wat er is gebeurd. Waarover gaat dit precies en waarom wil je dit uitlichten?
9: Er zijn twee mannen vrijgesproken onlangs. Zij zijn vrijgesproken van, verkrachting, om het maar even zo te noemen, van een jong meisje van 17 jaar. En daar is best wel veel te doen over geweest. Er is een flinke demonstratie over geweest. Richard heeft zich daar ook volop over uitgesproken. Ik studeer sinds kort rechten en ik was heel erg benieuwd naar hoe komt dit nou? Dat een rechter, wanneer het zo evident is, dat hier toch sprake was van verkrachting, dat een rechter dan tot vrijspraak kan komen. Ik ben het gaan lezen en toen kwam ik tot de conclusie dat de rechter zich gewoon heel netjes heeft gehouden aan die inlastenlegging van het OM en dat daar waarschijnlijk wat mis is gegaan. Maar de reden waarom ik deze wilde uitlichten, is omdat je in dit stuk, hij legt dat heel goed uit, maar je ziet hierin eigenlijk ook wat Richard doet. En dat is namelijk een beetje druk leggen op de maatschappij, druk leggen op het OM, op het resourcepakket, om straks in hoger beroep misschien tot een andere ten lastelegging te komen. En ook stem te geven wel aan de slachtoffers, van ook de andere zaken die hij in het stuk behandelt. En ik vond het fascinerend, omdat je daarmee ook ziet dat, nou ja, dat er wel meerdere manieren zijn om tot gerechtigheid te komen. En vaak wordt gedaan alsof de media daarin een vervelende rol spelen. Trial by media is in het verleden vaak genoemd. Dit is zeker geen trial by media, maar dit is wel de media gebruiken om ervoor te zorgen dat het recht uiteindelijk wel kan gaan zegevieren.
7: En in dit geval is het heel duidelijk van een jong meisje van 17 op een achterbank met twee mannen van in de 40. Maar zit er ook een risico aan? Want het is begrijpelijk dat wij als maatschappij zeggen, dit hier zegeviert het recht niet. Maar je zou het ook, stel je voor dat een Richard Korver zo'n soort pleidooi zou houden, waarbij het dan zou gaan, ik zeg maar wat, nou, over een man van kleur van 45. Mm-hmm. En Richard Korver spreekt zich dan zo uit.
9: Het heeft altijd risico's. En ik denk, maar ik denk wel dat we in de maatschappij hier wel het gesprek over aan moeten gaan. Maar uiteindelijk zal het recht wel middels het recht tot stand komen. Dus zo'n rechter die volgt het recht en de wet. En die heeft bepaalde systemen die moet volgen om tot een uitspraak te komen. En alles daarbinnen is geoorloofd. Op het moment dat het daarbuiten treedt, is het natuurlijk niet geoorloofd. En Richard pleit ook niet voor, laten we iets buiten de wetten treden. Nee, het gaat er juist om dat zij die misschien wel fouten hebben gemaakt, volgens Richard is dat het Openbaar Ministerie. Daar ligt volgens hem een groot deel van het probleem, omdat zij tot een verkeerde ten lastelegging zijn gekomen. Ja, zij worden eigenlijk zelden aangesproken op dit soort zaken. En het is, denk ik, juist cruciaal dat dat wel gebeurt. Zodat er misschien weer teruggegaan kan worden naar, oké, maar wat is het bewijs? Wat hebben we nou precies in handen? En hoe kunnen we tot een andere ten lastelegging komen?
7: En daaronderliggend, dat het dus blijkt ook dat het zin heeft om aangifte te doen en dat je serieus wordt genomen.
9: Zeker.
7: Ja. Melanie, wat wilde jij
11: zeggen? Inderdaad, die houding van het OM, de keuze van de OM om te vervolgen voor, wat was het nou, een kwetsbare positie. Dan denk ik, wat heb je niet begrepen aan een 17-jarig kind op de achterbank van twee volwassen mannen die ze om een lift naar huis vroeg.
12: Ja, volgens mij toont dit ook wel gewoon dat het heel goed is dat die publieke discussie ook over de rechtspraak en over dit soort zaken gewoon in de breedte wordt gevoerd. En om dan even een positief voorbeeld te geven, we hebben natuurlijk al, wetgeving is al aangepast rondom verkrachting. Hè? De consentregel is al ingevoerd. En dat is ook het gevolg van een maatschappelijke discussie die gevoerd wordt. Van vinden wij dat het recht nog aansluit bij ons gevoel, onze beleving van wat rechtvaardig is. En ik denk dat alleen maar door dit soort opiniestukken en door zo'n demonstratie en door het gesprek dat wij hier voeren, alleen daardoor kan ook wetgeving veranderen en kan ook de rechtspraak daar uiteindelijk ook gevolg aan geven.
7: Dan gaan we naar jouw mediamoment, Clara. Jij wil het hebben over wat jij noemt een zeer ongemakkelijk interview met Elon Musk en hoofdredacteur van The Economist, Zanny Menton-Beddoes.
12: Ja, inderdaad. Kijk, Elon Musk geeft natuurlijk niet zo super vaak interviews aan wat hij dan mainstream media noemt. Maar vorige week heeft de hoofdredacteur van The Economist bijna anderhalf uur met hem gezeten. Dat gesprek ging over heel veel dingen. Over AI, over zijn andere zakelijke activiteiten. Maar hij wordt ook aangesproken op zijn gedrag op Twitter. Of X moet ik zeggen. Op zijn politieke standpunten, op zijn racisme. En dat, dat schuurde behoorlijk. Het leverde een fascinerend gesprek op, vond ik. Dat we ook even gaan luisteren, toch?
7: Ja, precies. We kunnen een stukje laten horen. Ja. De interviewer spreekt Musk hier aan op het feit dat hij een groot bereik heeft en dat wat hij zegt impact heeft.
0: Elon, you have, what is it, close to 250 million followers on X.
8: Yeah, because
0: you say things like,
8: popular guy.
0: Quote, civil war in Britain is inevitable. Just a question
8: on the current trend, yes.
0: When were you last in the UK?
8: A few years ago.
0: Exactly.
7: Waarom is dit jouw mediamoment?
12: Nou, kijk, er zitten behoorlijk wat van dit soort momentjes in, om er nog een andere te noemen. Hè, dan op een gegeven moment, zij kom met veel feiten. Hè, van als je vergelijkt hoe het in Europa gaat en met wapengeweld in de VS, dan is het onvergelijkbaar. Er vallen natuurlijk veel meer doden in de VS vanwege wapengeweld. En terwijl Elon Musk het beeld op X schetst alsof Europa een soort van levensgevaarlijk hellhol is waar je je leven niet zeker bent. En ja, dan begint hij op een gegeven moment van, ja, maar weet je wel dat er meer doden door de hitte vallen in Europa dan door wapengeweld in de VS? En zegt, nou, kan zijn, maar wat is je punt? Zeg, ja, waarom schrijven jullie daar dan niet over dat de airconditioning moet komen? En zegt ze van, we hebben net een hele special gehad over airconditioning. En dat is eigenlijk een beetje de tendens in dit interview. Hè? Dat je, ik zou zijn gedrag niet met een kleuter willen vergelijken, maar ik zie wel bepaalde parallellen in hoe ik met mijn vierjarige praat. Dat je de hele tijd het gevoel hebt van, ja, maar wat bedoel je nou? En wat wil je nou zeggen? En dat is echt een beetje de rode draad in dit gesprek.
7: Zou dat een tactiek kunnen zijn? Want Trump doet dat ook.
12: 100%, 100%, ja zeker. En dat maakt dat het heel moeilijk is om hem te interviewen. Ik vind het wel goed dat Economist het heeft gedaan. En ook dat zij zeer goed beslagen ten ijs kwam. Ze had echt haar feiten goed op een rij. Betekent dat het helemaal bevredigend is? Nee, want zoals gezegd, hè, het is heel moeilijk om zo iemand te interviewen. Maar we hebben het hier wel over de rijkste man ter wereld. Een van de machtigste mensen ter wereld. Dus dat je daar gewoon journalistiek die kritisch moet kunnen ondervragen. Dat lijkt me evident. Wat heel jammer is, is dat na dat gesprek waarin hij dus uitgebreid de kans heeft gehad om alles te zeggen wat hij wilde. En ook, dat doet hij ook. Hij zegt ook heel vaak van, ja, maar jullie zijn de media en jullie knipt dit er niet uit. En dan zegt zij, nee, natuurlijk niet, knip ik het er niet uit, want we zitten hier. En nu heeft hij op X, dan dagen nadien, heeft hij gezegd dat zij een verrader voor het Westen is. En haalt hij het uit naar haar. Dus dat is dan ook weer een hele, ja, beetje kleinzielige manier om dan na afloop nog je gram te proberen halen.
7: Hasna, vind jij het terecht dat hij dit podium krijgt?
9: Tja, dat weet ik niet. Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik snap heel goed dat je hem zou willen interviewen. Ik zou dat ook willen, omdat het, wat jij zegt, het is de rijkste man ter wereld. Hij heeft zo ongelooflijk veel macht. Mijn twijfel zit hem in het feit dat hij dus zo kan dereguleren. Dus ik weet niet zo goed of dat het nut heeft. Ja, wat heb je dan gedaan na afloop? En daar zit vooral mijn twijfel. Ik heb stukjes uit het interview gezien. En ja, het is inderdaad gewoon net een soort Trump die aan het ageren is. En ja, ik ben er niet veel wijzer van geworden.
7: We gaan van de ene kleuter naar de andere Infantino.
11: Want, Infantilo.
7: Ja, FIFA-baas Gianni Infantino heeft er genoeg van. De kritiek op het WK is volgens hem volledig onterecht. In een Instagram-bericht van 15 slides verdedigt hij het toernooi en haalt hij uit naar de critici die volgens hem aan haatzaaien doen. Zijn boodschap is, er is niks misgegaan, stop met klagen en kijk gewoon lekker voetbal. Clara, hebben jullie dit in de krant gezet?
12: Nee, dat hebben we niet. Het had gekund, maar het is, wat het natuurlijk zo ongemakkelijk en opmerkelijk maakt, is dat Infantino geen enkele persconferentie heeft gedaan rond het WK. Hij laat zich niet interviewen. En nu komt hij, wat is het, een week of twee weken na het eind van de WK, komt hij met deze Instagram-post, waarbij hij ook nog eens de reacties uitzet en behoorlijk wat onwaarheden debiteert ook. Hij zegt bijvoorbeeld dat het voor iedereen mogelijk was om het WK te bezoeken, wat evident niet waar is. Heel veel mensen konden geen visa krijgen. Dat de Iraanse ploeg helemaal geen moeilijkheden heeft gehad, is niet waar. Die moesten in Mexico hun kamp opslaan omdat ze in de VS onmogelijk werd gemaakt. Dat er geen incidenten waren, is niet waar. Hè? Er zijn ook in Mexico zijn een paar mensen omgekomen. Heel tragische incidenten zijn daar geweest. Dus het klopt allemaal niet. Hij zet de reactieruimte uit. Hij deelt het met een miljoenen publiek, want hij heeft het ook via de FIFA-account ook nog gedeeld. Nou goed, het hoeft ons allemaal niet te verbazen, want dat Infantino een wonderlijke manier heeft van communiceren, dat wisten we natuurlijk al wel. Wat ik wel weer heel, heel vals vind, is dat hij eigenlijk het plezier dat veel mensen beleven aan voetbal en aan het WK weer koppelt aan zijn organisatie en aan de FIFA. Hè? Dat hij zegt van ja, daar hebben sowieso veel mensen van genoten, dus jullie moeten allemaal je mond houden, critici. En dat, ik denk dat het ongemak voor heel veel mensen die van voetbal houden, ik ben dat zelf niet, maar ik ken er natuurlijk wel veel, heel erg, dat maakt het ongemak natuurlijk heel groot. Van aan de ene kant geniet je van het WK, hebben mensen ook heel erg genoten van dit WK. En tegelijkertijd heb je daarmee ook een beetje het gevoel dat je deze man en zijn organisatie daarmee steunt. En hij koppelt dat juist in die poster heel erg aan elkaar. En dat vind ik heel vals.
7: Hasna, jij vond het eigenlijk geen nieuws, vertel
9: nee,
7: me.
9: Het is ook geen nieuws. En om alle redenen die jij net allemaal zo voortreffelijk hebt verwoord. Het is ook geen nieuws. Hij vertelt wat zijn standpunt is. En zijn standpunt klopt niet, gezien de feiten. Dus ik snap wel dat bijvoorbeeld de NOS daar dan een bericht aan wijdt, omdat bij de NOS het WK zo ongelooflijk intens ook is beleefd. En ik snap dat gevoel wel, van dat je hier iets mee moet. Maar op het moment dat je ook niet een vraag na kunt stellen, dan kun je, ik had een andere keuze gemaakt. Wat ik wel goed vond aan bijvoorbeeld het NOS-artikel is dat er wel duidelijk wordt gemaakt van het werd wel omgeven door controverse. En dan zit er een linkje in en dan kun je doorklikken naar een ander artikel waarin wat meer duiding wordt gegeven. Dus er wordt wel gepoogd om duidelijk te maken dat het onzin is wat die man verkoopt.
7: Dat is de deur van de schatkamer van Beeld en Geluid. De plek waar onze mediaforumleden deze hele zomer in mogen zoeken naar pareltjes uit de Nederlandse radio- en televisiegeschiedenis. En we beginnen bij jou, Hasna. En jouw fragment vind je zelf juist geen parel. Het gaat namelijk om een fragment van het programma Rondom 10. En de aflevering heet De Dramatiek van het Ongewone. En gaat over, ik citeer, transseksuelen en travestieten. Hasna, waarom wil je dit dan toch laten horen?
9: Ze hebben op de website een verzameling gemaakt, omdat het Pride is, met fragmenten die gaan over de LHBTQIU+ gemeenschap. Nou, als je dan begint al met de dramatiek van het ongewone en dan spreekt met de transpersonen, ik werd daar echt fysiek misselijk van. Maar ik ben het toch allemaal gaan kijken, omdat ik wel benieuwd was. Nou, dit fragment of deze aflevering komt uit 1987. Wat voor soort gesprekken werden er gevoerd? Met wie werd er gesproken? Werd er met of werd er over gesproken? De inhoud van die gesprekken zijn eigenlijk de gesprekken die we vandaag de dag nog steeds voeren. En daar ben ik best wel van geschrokken. Dus ik ben heel blij dat ondanks het ongemak en de misselijkheid die ik voel bij een het wegzetten van transpersonen als ongewoon, dat ik het wel ben gaan kijken. Want het maakt de urgentie van Pride des te belangrijker. En er werd eerder al gezegd, Pride is een protest ook. Maak het zichtbaar.
7: Dit is een fragment uit Rondom 10.
8: De dramatiek van het ongewone.
13: Rens de Jong, jij was vrouw, meisje. Nu ben je een man. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is die omschakeling geweest?
14: Dat is zo'n 6 jaar geleden gebeurd.
13: Maar laten we zeggen, het gevoel dat je dus eigenlijk in een verkeerd lichaam stak, zoals jullie dat geloof ik noemen, dat was er eigenlijk al veel eerder, hè?
14: Dat is vanaf mijn kinderjaren eigenlijk. Huh? Ja, het is een gevoel, het is een heel moeilijk te omschrijven gevoel. Hmm. Van wanneer voelt iemand zich man of vrouw?
13: Hmm. Maar ja, op een gegeven moment geeft het toch zoveel problemen dat je besluit om je te laten opereren.
7: Ja, we horen hier presentator Henk Moschel. Ja, ik krimp ook helemaal in één.
9: Er wordt van jullie gesproken.
7: Mijn tante Connie was vroeger mijn oom. Dus dit raakt ook altijd een persoonlijke gevoelige snaar. En wat je zegt, dat qua vorm zijn we erop vooruit gegaan. Van dat je meer met mensen praat dan over mensen praat. Maar ja, de inhoud is.
9: En in de uitzending wordt heel nadrukkelijk uitgelegd dat, dat het niet gaat over transseksualiteit. Maar dan lees ik op de website van de Schatkamer wel transseksuelen en travestieten. Dat wordt dan allemaal maar gewoon eventjes op één hoop gegooid. Ja. En dat dan in combinatie met die uitzending geeft toch een wrang gevoel.
7: We gaan, Clara, naar jouw jeugd. Sentiment, ja, naar jouw fragment.
15: Ja, de Schatkamer is voor mij veel jeugdsentiment. Veel kinderseries die ik vroeger keek. Tunes die ik helemaal vergeten was, maar die dan opeens weer allerlei dingen losmaken in mijn hoofd. Dus ja, we gaan luisteren naar een serie die ik helemaal vergeten was, maar nu dus weer tegenkwam. Mijn Franse tante Gazeuse. Over een meisje dat in een heel net dorp woont. En ja, heel erg beklemmend, dat heel beklemmend ervaart. Het was sowieso een geweldige serie. Het was ook heel mooi vormgegeven. In de studio hadden we dat allemaal nagebouwd. En haar tante komt op bezoek uit Frankrijk en die schudt alles op. En dat was gewoon heel leuk. En ze had een konijn, dat had ik ook. En, we gaan even luisteren.
16: Rust, reinheid,

0: Je zit te stralen, Clara. Ja. Dankjewel, Clara van der Wiel en Hasna El Maroudi. Het Mediaforum is als podcast terug te luisteren via uw favoriete podcast-app. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan.
1: NPO Radio 1.
2: Oekraïne heeft afgelopen nacht een aanval uitgevoerd boven Moskou met bijna 400 drones. Volgens de burgemeester van de stad zijn de meeste uit de lucht geschoten. Een staalfabriek en een magazijn waren de doelen, schrijft Kiev Independent. Hoe groot de schade is, is onbekend. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De vier Nederlanders die vermist raakten op het Malawi-meer tussen Tanzania en Malawi waren daar in de problemen gekomen door slecht weer. Dat zegt Vincent Kouwenhoven, die accommodaties op eilandjes in het Malawi-meer heeft en betrokken was bij de zoekactie.
3: Lake Malawi kan zo glad als een spiegel zijn, maar in juni, juli is hun winterseizoen, kun je ook plotselinge stormen krijgen met golven van 3-4 meter hoog. Ja, en als je dan op een gammel bootje die oversteek probeert te maken, heb je wel grote kans op grote problemen.
2: De Nederlanders werden gisteren levend teruggevonden. Ze hebben medische hulp gekregen. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt.
0: De ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooij.
4: Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam leveren bij de Moerdijkbrug 5 minuten vertraging op. Er is een ongeluk gebeurd op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Voor het knooppunt Hooipolder ben je 10 minuten extra kwijt. Twee rijstroken zijn daar dicht. En ook op die A59 een stukje verderop bij Raamsdonksveer heb je ook 10 minuten vertraging.
5: Tot 11:30, Eva Koreman.
0: De dinosaurus is razend populair in films, series en kinderboeken. Maar klopt het beeld eigenlijk wel dat er van ze wordt geschetst? En wat is de keerzijde van al die aandacht? Bespreken we straks met paleontoloog en spraakmaker Melanie During. En ik mag, begreep ik, absoluut niet aan je vragen wat je favoriete dino is.
6: Het is alsof je een moeder vraagt wie haar favoriete kind is. Dat weet ik niet.
0: Nee, ik snap het. Nou, oké, dan doe ik het niet. Ik durf het ook niet. En Femke Hameetman is aangeschoven. Welkom, fijn dat je er bent. Je hebt als directeur van het Dordrechts Museum een bijzonder schilderij in bruikleen gekregen. Dat schilderij is van Maria Schalken. En wellicht zegt de naam van deze kunstenares uit de 17e eeuw u niet direct iets. Nou, dat kan kloppen, want tot dusver zijn er maar 2 werken aan haar toegeschreven. Maar grote kans dat zij er nog veel meer heeft gemaakt. Een van de 2 kunstwerken hangt nu in Dordrecht en daar praten we zo over. Je zit ook helemaal te stralen.
7: Ja, ik ben heel erg blij met die fantastische, prachtige schilderij aan de muur van het Dordrechts Museum.
0: We gaan het er zo over hebben. Nu eerst muziek.
1: KRO NCRV.
5: Platen van spraakmakers.
0: Ja, de spraakmaker mag bepalen wat we voor muziek gaan horen en vooral waarom. Melanie During, welke muziek is het geworden?
6: Het is A Cornflake Girl geworden van Tori Amos.
0: En waarom?
6: Nou, ik vond het überhaupt wel een beetje passen bij vandaag. Maar specifiek Cornflake Girl gaat over, eigenlijk heel luguber, maar over vrouwenbesnijdenis. En hoe het eigenlijk altijd de vrouwen in je vertrouwenskring zijn die jou verraden daarin en dat doen. Het zijn oma's, tantes, moeders die dat hun eigen kinderen aandoen. Maar je kunt dat ook doortrekken naar hoe wij vrouwen in westelijke landen waar dit soort akelige praktijken niet zo plaatsvinden, met elkaar omgaan. Een vrouw die ervoor kiest om zich tegen de vrouwen te keren, daar hebben we niet zoveel aan.
0: Dus dit is een impliciete oproep tot solidariteit onder vrouwen?
6: Absoluut.
0: Cornflake Girl van Tori Amos.

0: NPO Radio 1 met Cornflake Girl van Tori Amos.
1: Spraakmakers.
0: Het was de grootste wens van Femke Hameedman. Als directeur van het Dordrechts Museum droomde ze ervan om een werk van Maria Schalken in huis te hebben. En misschien zegt u dat niks, maar als je bedenkt dat er wereldwijd maar 2 schilderijen van haar bekend zijn, dan begrijp je dat het een bijzondere aanwinst is. Femke, er zit een blije museumdirecteur tegenover me.
2: Ja, want we hebben 1 van de 2. Maria Schalken is nu in ons museum hangen. Het is een prachtig klein paneeltje waarop een jongen, een vrouw, een hele mooie schaal met druiven aanbiedt. En je ziet die vrouw, die heeft prachtige kleding aan en die ontvangt dat en die geniet daarvan. Van die druiven die ze ziet. En ze heeft haar handjes ook heel mooi over elkaar gebogen. Ik doe het nu naar, maar dat zie je natuurlijk niet op de radio.
0: Ja, maar op de website hebben we hem even prominent neergezet, ja. van Spraakmakers.
2: En dan zie je ook dat ze prachtige kleding aan heeft. Maar ook van die mooie details als een heel gewoon touwtje wat haar mouw omhoog houdt. Een soort Venetiaans kant, wat langs haar buik naar beneden gedrapeerd is. Dus het is echt een prachtig schilderij. En dat hangt nu bij ons. En dat is gekomen uit New York, van de Leiden Collection. En onze conservator heeft ervoor gezorgd dat het nu in ons museum te zien is. En dat is heel bijzonder. Want Maria Schalken heeft heel lang in Dordrecht gewoond. Heel lang was het niet bekend dat het van haar is. Dus het voelt een beetje alsof het na 300 jaar eindelijk weer terug is in de stad waar zij heel lang, waar ze is opgegroeid, waar ze lang heeft gewoond, waar ze haar kinderen heeft gekregen, waar ze is getrouwd. Dus het voelt alsof dat paneeltje nu bij ons is thuisgekomen in Dordrecht.
0: Maria is weer thuis.
2: Ja.
0: Waarom zijn er zo weinig werken aan haar toegeschreven?
2: Ja, dat heeft met heel veel dingen te maken. Helaas is haar naam eigenlijk gewoon weggepoetst geweest, letterlijk uit de geschiedenis. Er was een tijd waarin de werken van haar broer Godfried Schalken, die overigens ook echt heel mooi kan schilderen, meer opbrachten op de markt. Dus wij weten dat haar signatuur op een bepaalde manier weggepoetst is op dit werk. En wij vermoeden dat dat komt omdat het in andere tijden gewoon meer heeft opgebracht. Onder de naam van haar broer Godfried. En ze is letterlijk weggepoetst, maar we hebben er letterlijk ook weer teruggebracht de geschiedenis in door die aandacht aan haar te geven.
0: Ja, want hoe weten jullie dan zeker dat de jongen die een vrouw druiven aanbiedt, dat schilderij wel van haar is?
2: Ja, dat is altijd een beetje detective werk. Kunsthistorisch onderzoek is vaak een beetje detective werk. Ik denk ook dat Melanie dat herkent van haar werk.
3: Ik kom wel eens op de deeltjesversneller in Grenoble. En dan ben ik fossielen aan het scannen. En dan kom ik mensen tegen die dan van het Rijksmuseum komen met schilderijen die onder alle lagen verf aan het kijken zijn. Dat is echt heel
2: we zijn aan het speuren met z'n allen in de geschiedenis. Ja. Maar ook proberen daar weer een ander beeld van te krijgen. En we weten dat die naam is weggepoetst. En we weten dat het van haar is, omdat er 1 ander werk is. Dat hangt nu in Boston. En daar staat dezelfde signatuur op, dezelfde F. Er staat Maria Schalken Fecit. Dat is Latijn voor heeft het gemaakt. En door die 2 werken te vergelijken. En dat werk in Boston is een zelfportret. En dan weet je dus dat het over haar gaat. En dit werk weten we dat het zo is. En we hebben natuurlijk ook allerlei stijlanalyse gedaan. Dus daardoor weten we dat het van haar is. Ja.
0: En was het nog een specifiek moment, misschien een poetsbeurt, dat die signatuur dan opeens te
2: voorschijn
0: kwam?
2: Ja, maar daar was ik helaas niet bij. Had ik wel heel leuk gevonden. Maar dat was dus in New York. Die Leiden Collection, die hebben dat werk aangekocht en die hebben dat ontdekt. Dus alle credits ook voor hen. En wij mogen daarvan meegenieten, doordat eigenlijk mijn conservator volgens mij een keer aan een diner zat met hun conservator en zo in gesprek kwam. En wij waren op zoek naar een ander schilderij. En toen zei ze, weet je dat wij een toegeschreven Maria Schalken hebben? En toen viel de conservator natuurlijk van zijn stoeltje. En toen hebben we gevraagd of we het langdurig mogen lenen. Want zij willen het niet verkopen. En nou ja, wij hebben ook niet altijd geld om iets te kopen. Dus het is een hele mooie duurzame oplossing om Maria terug te brengen in haar eigen stad. En eigenlijk zo te ontdekken. Ja, ik ben sowieso heel trots, hè, dat er dan 1 werk in Boston hangt en 1 werk all the way in Dordrecht. Dat is natuurlijk geweldig. En ook het gevoel van dat we meer verhalen kunnen vertellen over de 17e eeuw en de 17e eeuwse kunstenaars dan dat we nu doen.
0: Worden alle schilderijen van Godfried nu van de muur gehaald en wordt er rechts onderin de hoek gepoetst? Zou er nog meer werken van Maria tussen kunnen zitten?
2: Nou, we kijken altijd kritisch met zo'n wetenschap weer naar onze collectie. Dat hebben we helaas nog niet kunnen ontdekken. Maar kan ook niet 100% uitsluiten als er verder onderzoek wordt gedaan dat we meer vinden. Ik hoop vooral dat ook zo'n bericht op de radio mensen weer uitnodigt, inspireert om vooral zelf ook weer meer onderzoek te gaan doen in hun collecties. En studenten, kunstgeschiedenis en wetenschappers uit te nodigen om zelf ook weer hun collecties in te duiken. Of samen meer onderzoek op te zetten naar wat weten we over vrouwelijke schilders uit de 17e eeuw.
3: Ik vraag me eigenlijk af of er inderdaad over meer schilderijen van Godfried zijn die eigenlijk van haar zijn, maar of er ook meerdere vrouwelijke schilders zijn überhaupt die niet. Ik bedoel, Mozart had ook een getalenteerde zus. Zelda Fitzgerald, die was gek, maar haar man verkocht de verhalen.
1: Ja. Einstein,
3: Had zijn briljante periode alleen toen hij met Mileva getrouwd was.
2: Ja.
3: Dus er zijn zo van. Ik begin steeds meer het vermoeden te krijgen dat heel veel vrouwen inderdaad bewust uitgegumd zijn.
2: Ja, dat is. Ik warrel een beetje in mijn hoofd waar te beginnen in dit verhaal. Er zijn meerdere verhalen te vertellen. Sowieso zijn heel lang vrouwelijke schilders toegeschreven aan een broer of aan een echtgenoot. We weten van bijvoorbeeld Judith Leister dat ze heel vaak voor Frans Hals werd aangezien. Maar dat kwam ook omdat we in de tijd dat we musea oprichten, in de 19e eeuw, waren we heel erg natiegericht, nationalistisch, heel erg op mannen gericht. Dus het verhaal van de grote mannen waren toen om allerlei redenen belangrijker dan die van vrouwen. Dus het is, deels waren die vrouwen in de 17e eeuw misschien echt wel wat minder in aantal. Maar toch waren er best veel vrouwelijke 17e eeuw schilders. En die zijn we nu eigenlijk weer een beetje aan terug ontdekken. Het was overigens wel voor Maria Schalken. Zij stopte met schilderen toen zij trouwde in Dordrecht. Dus dat was in die tijd wel gewoonlijk. Maar de 17e eeuwse republiek klonk ook wel uit in veel zelfstandige vrouwen die beroepen hadden. Maar dat hebben we dus in die 19e eeuw deels ook weer weggevoetst. Ook omdat we als maatschappij denk ik niet konden voorstellen dat vrouwen zulke goede werken maakten. Dat we eigenlijk het verhaal anders wilden vertellen. En dat vrouwen meer werden gezien als dienst in de huishouding of als moeder in plaats van zelfstandige.
3: Maar is dit schilderij dan van voordat ze trouwden?
2: Ja, dat is wel van voordat ze trouwden. We weten dat ze in 1682 met Severijn van Bracht trouwden in Dordt. En dit schilderij is van voor die tijd, zo 1675, 1682. Ja. Dus, ja.
1: Je zei net dat je eigenlijk wil dat we het meer hebben over vrouwelijke kunstenaars uit de 17e eeuw. Welk verhaal wil jij graag naar voren brengen?
2: Nou ja, ik denk vooral gelijkwaardigheid. Dat vrouwen gewoon net zo goed schilderen als mannen. Dat we die een tijdje vergeten zijn. En er is nu echt wel een tendens om daar beter naar te kijken. Maar ik heb het gevoel dat we er nog niet helemaal zijn. Aan de ene kant betekent natuurlijk onderzoek doen naar die signaturen en kijken of er meer onder die mannelijke namen is weggeschreven. Maar ook een kritisch zelfonderzoek als musea van welke tijd zijn we opgericht? Welke verhalen vertellen we? En wat zijn we generaties lang blijven doen? Misschien ook heel begrijpelijk, hè? Waar je vandaan komt, en zo word je gevormd. Maar het wordt nu ook tijd voor een ander hoofdstuk. Want ik hoop dat we dat nationalisme en dat traditionele man-vrouw beeld niet meer zo nodig hebben. Dus mogen we ook aan een nieuw hoofdstuk beginnen waarin die gelijkwaardigheid gewoon een rol speelt. En waar we veel gelijkwaardiger kijken naar die geschiedenis dan ons ingeprent is in de 19e eeuw. Om naar de 17e eeuw te kijken. Dus je kijkt altijd weer met de bril van je eigen tijd. En dat wij de vrijheid nemen om die bril van onze eigen tijd te nemen. En tegelijkertijd te accepteren dat erna weer generaties komen die zeggen, jullie hebben een verhaal, ander verhaal dan wat we nu weten, niet verteld. Dus die flexibiliteit en die bewustzijn van je eigen geschiedenis. Ook als verhalenvertellers, als wat wij zijn als musea.
1: Ja. Ben jij ook met die missie als museumdirecteur begonnen?
2: Nee, er zijn gelukkig heel veel mensen die dat met mij doen. Ik ben echt niet uniek in mijn soort. Nee, dat zou ik echt niet willen claimen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat te blijven doen met elkaar. En daar wil ik wel een stap in blijven nemen. En om daarover in gesprek te blijven met elkaar. En mijn team, die doen dit dus al zelf. Dus ik hoef mijn team niet te overtuigen hiervan. Maar het is wel iets wat, als je op een bepaalde manier bent opgevoed of op een bepaalde manier bent gevormd, wat ik ook ben in de kunstgeschiedenis, dan is het wel goed om jezelf die vragen te blijven stellen en ook kritisch te blijven zijn op jezelf.
1: Is er iets wat je actief hebt moeten ontleren?
2: Ja, want ik ben opgevoed in die 17e eeuwse kunst. Ik ben gevormd, ik heb het gestudeerd. En ik hield er natuurlijk met volle vaart van. Ik zeg ook wel eens, ik had altijd zo'n lekker warme chocolade, en dat zeg ik niet voor niks, speculaasgevoel als ik naar 17e eeuwse kunst keek. Maar in dat speculaas zitten ook die specerijen. Die cacao komt ook ergens vandaan. En laten we zeggen, toen ik werd opgeleid begin jaren 80... was er weinig oog voor vrouwen, maar ook voor best wel gruwelijke vrouwelijke afbeeldingen, allerlei verkrachtingen waar we ook allemaal naar keken, en dat gewoon alleen maar kunsthistorisch beschouwden. En die gelaagdheid in de geschiedenis is natuurlijk wel bijgekomen met allerlei onderzoek naar het koloniaal verleden, slavernij, maar ook de rol van mannen en vrouwen, het nationalisme, de manier waarop onze musea gevormd zijn. Dus die gelaagdheid heeft mijn beeld wel minder romantisch gemaakt, maar ook realistischer. En die gelaagdheid zit op heel veel plekken. Dus het is een niet één waarheidsverhaal. Toen ik misschien werd opgeleid, was het misschien nog iets meer van de helden en de... Ja, was het ook een bepaalde manier waarop we keken. We keken ook heel veel naar technisch onderzoek. Maar, ja.
3: Ik heb natuurlijk iets heel anders gestudeerd. Maar ja. Op de middelbare school had ik wel geschiedenis als keuzevak en kunstgeschiedenis als keuzevak. En als ik daarop terugdenk, dan denk ik ook, dat was echt een heel groot, lang mannenverhaal.
2: Ja, dat was het ook.
3: Ik kan me geen vrouw herinneren waar we het over hebben gehad. Nee. En dan ging ik die dan specifiek erbij uitzoeken. En ook op mijn leeslijst wilde ik de Jane Eyre. En ik wilde al die... Ik probeerde allemaal vrouwen... toe te voegen. Maar dat was echt nog wel zoeken. En ik ben niet heel veel jonger dan jij, maar ik ben wel jonger dan jij. Maar dan heb ik het over 2007, 2008 nog. Ja. Dat, ja, en als je dus nu mijn generatie neemt, die dan gewoon misschien dat op de middelbare school een beetje heeft meegekregen, die denkt dus ook dat vrouwen niet mee hebben gedaan.
2: Ja, en dat is dus helemaal niet zo, eigenlijk. Dus dat blijven spiegelen en naar jezelf kritisch blijven kijken. Niet ik alleen, maar gewoon iedereen die belangrijke verhalen uit de geschiedenis of ja, wil doorgeven aan meer mensen. Wij delen natuurlijk door tentoonstelling en door zo'n schilderij in onze vaste presentatie delen we al die verhalen. We maken ook een tekstbordje erbij. We vertellen iets op onze website. We sturen een persbericht naar jullie. Daarin,
1: dan bellen wij weer terug.
2: Ja, dan deel je dus die beeldvorming. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om in ieder geval nu vanuit deze tijd bekeken deze verhalen ruimte te geven en daar ook eerlijk over te zijn. Want we hebben nu niet een hele zaal met 17e eeuwse vrouwelijke schilders. We hebben er maar één. Dus dat is ook een beginnetje maken. En daar ook eerlijk gewoon zijn naar jezelf daarover. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
1: Ja, want...
2: En ambitie blijven houden om jezelf te vernieuwen en open te blijven staan voor verandering. Ja.
1: Het heeft een reden dat het er maar één is. Althans, het heeft meerdere redenen. Maar één van die redenen is ook dat de afspraak met Boston, waar jullie Maria Schalken van hebben geleend, ook vrij complex is. Je kan het niet kopen.
2: Nee, uit New York komen zij.
1: Uit New York, sorry.
2: Ja, maakt niet uit.
1: Is het aan hele strenge eisen gebonden ook?
2: Ja, maar dat geldt voor alle kunst. We moeten natuurlijk, als we iets lenen van iemand, voldoen aan allerlei eisen met veiligheid en op allerlei manieren. Ook het bijvoorbeeld goed klimaat. Dus de temperatuur en luchtvochtigheid moet goed zijn. Maar dat is ook voor fossielen, denk ik.
3: Ja. En, er worden depots gedeeld in Nederland.
2: Ja, dat doen wij natuurlijk ook. Maar ook het vervoer moet op een bepaalde manier zijn. Dus het kost ook iets om het hier te krijgen. En dat doen wij natuurlijk heel graag. Maar je moet ook je houden aan de afspraken die je met de uitlenende partij maakt. En dat zijn vrij standaard afspraken. Dus als wij met het Rijksmuseum of met de LACO in Leiden een afspraak maken, zijn dat ongeveer dezelfde afspraken. Maar die gelden wereldwijd. En dat is een investering en een afspraak waar je aan moet houden. Dus je kan niet zomaar, we kunnen niet zomaar over de hele wereld alles lenen wat we willen. Overigens is het ook niet zo duurzaam om alles maar in een vliegtuig te zetten.
3: Nu vraag ik me stiekem af, hebben jullie een importheffingbrief gehad? Want ik weet, ik heb toevallig zelf mijn collega's in North Dakota gekoppeld aan mijn partner is conservator bij Natuurmuseum Friesland in Leeuwarden.
2: Ja.
3: En ze konden een dino-replica lenen.
2: Ja.
3: En daar kregen ze dus de importheffing.
2: Ik weet het eigenlijk niet. Als
3: nou, die kwam een maand later.
2: Dus. Artistiek directeur, precies alle...
3: Heel veel mailtjes en van alles. Van, het is niet gekocht, het is een leen. Hij gaat straks terug, het is niet gekocht. En dat, dat is wel een geding.
2: Ja, wij hebben ook met douane te maken en dat soort dingen. Maar ik weet, op detailniveau zijn dat... Ik heb natuurlijk een heel groot team, die regelen alles. Heel erg om te zeggen, maar ik weet het gewoon niet altijd precies. Maar als
3: nou,
2: het de
3: is een percentage
2: overgaat,
3: van de waarde. Dus ik denk dat jouw team jou wel had laten weten... als er zo'n brief binnen was gekomen.
1: En sta jij dan ook in de aankomsthal? Een beetje als een Joris Lintzen?
2: Nee, want het gaat helemaal natuurlijk niet via die aankomsthal. Het gaat allemaal via bepaald transport. Ja, dus dat wordt allemaal beschermd en veilig gedaan. Maar ook wel met heel veel regels. Zeker als het uit Amerika komt. Ja. In Europa is het natuurlijk allemaal makkelijker. En daarom lenen wij liever ook gewoon in Nederland en binnen Europa... Tenzij er zoiets heel bijzonders voordoet, dan
1: nou,
2: hebben we het ervoor over.
1: Het heeft jullie er niet van weerhouden nog meer te lenen van de Leiden Collection. Jullie hebben ook een werk van Govert Flink.
2: Ja, daar zijn we ook heel. Dat hangt er recht tegenover. Dus in één zaal kun je die twee bruiklenen zien. En dat is een hele leuke, flamboyante man die zichzelf als schilder heeft afgebeeld. En volgens mij werd rond de Tweede Wereldoorlog nog toegeschreven aan Rembrandt. Maar dat is het niet. Het is een prachtig Govert Flink. En wat de overeenkomst is, ze hebben allebei echt van die hele... Ja, ik hou daar heel erg van. Dat noemen ze in de 17e eeuw een soort stofuitdrukking. Dus de manier waarop je al die prachtige stoffen... Zo goed mogelijk in schilderkunst kunt uitdrukken. Dat je voelt van, dit is heel zacht, dit is heel glad... dit is heel fluweel, dit is heel kant. Bijna, nou ja, niemand mag het aanraken natuurlijk... maar zo uitnodigend is het bijna wel, ja. Ja. En dat, daar zijn we ook heel blij mee. Het hangt nu dus in die fantastische zaal... waar zeg maar eerste generatie leerlingen van Rembrandt... en tweede generatie leerlingen van Rembrandt hangen. En we zijn ook de stad van de leerlingen van Rembrandt. Dus daar zit een connectie in ons verhaal naar Dordrecht. Ja.
1: Ja, wil je ons een heel klein rondje dan meenemen?
2: Oh, ik weet het niet allemaal. Maar we hebben natuurlijk Nicolaas Maas onder andere hangen. Daar hebben we een fantastisch luistervinkje. Daar zie je eigenlijk... Ja, dat schilderij voelt een beetje als een stripverhaal. Ik wil het niet te kort doen. Maar daar zie je een dienstbode die legt haar vinger op de lippen. En die wijst naar een stelletje wat stiekem staat te vozen in de keuken. En het gezin waar dat plaatsvindt, die zitten allemaal netjes aan tafel. Dus dat is een hele leuke. En waar ik ook heel trots op ben, zijn de schilderijen van Samuel van Hoogstraten. Daar gaan we eind volgend jaar een mooie tentoonstelling over maken. En dat zijn trompluis. Dat zijn schilderijen waarbij je het gevoel hebt dat je de muur in kan stappen. Dat je, als je aankomt lopen, dat je dat ziet als een soort verlengstuk van de ruimte. En we hebben daar bijvoorbeeld jongen in Renaissance Paleis hangen. En dat is echt een heel groot hoogschilderij, wat we ook als internationaal hebben uitgeleend voor tentoonstellingen. En er zit een prachtige jongen met lang haar. Die zit een boek te lezen. En daarachter ontvouwt zich een wereld met allemaal diepte en ruimtes en tuinen en doorgangetjes. En dan kan je zo eigenlijk voor je gevoel die wereld van de 17e eeuw instappen. En dat is ontzettend uitnodigend. We zijn er gewoon heel blij mee dat we dat schilderij hebben. En we hebben zelfs ons laten inspireren om Samuel van Hoogstraten onderdeel te maken van een prachtige trompluit tentoonstelling die oktober volgend jaar opent. Dus dat is nog in het verschiet.
1: Ik hoor toch wel heel veel mannen, Femke.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, dat klopt. Nou willen we natuurlijk ook niet de mannen wegpoetsen. Maar ik zei net
3: dat
2: al...
3: Dat is niet het doel, hè, van feminisme.
2: Nee, het eerlijke verhaal is dat er gewoon echt meer onderzoek nodig is. Wij kunnen dat als museum ook niet alleen. Maar er is natuurlijk een prachtig onderzoeksgroep... bijvoorbeeld door het Rijksmuseum... samen met heel veel wetenschappers opgestart. Wij maken daar ook op een bepaalde manier wel onderdeel van. We zijn natuurlijk niet het grootste museum van Nederland. Maar we hebben daar zeker ook ons steentje bijgedragen. Maar we maken ook gebruik van het onderzoek wat daar vrijkomt door onze blik te verruimen. En ze organiseren een prachtig symposium elk jaar. En daar gaan we natuurlijk ook naartoe. Dus daar leer ik ook weer heel veel over. Bijvoorbeeld die 19e eeuwse blik op onze collecties. Dat soort dingen. Als de wetenschap samenkomt en uitwisselt, dan word je ook... ja, gewaar van je eigen geschiedenis en je eigen blik en hoe je zelf gevormd bent, waar je heel veel goede dingen in hebt geleerd, maar waar je altijd ook weer dingen hebt af te leren of opnieuw te bezien als de tijd vordert.
1: Dank Femke Hameedman. De werken van Maria Schalcke en Govert Flink zijn vanaf nu te zien in het Dordrechts Museum. En zometeen gaan we het met spraakmaker Melanie During hebben over de keerzijde van de populariteit van dino's. De Nationale Nieuwsquiz komt er natuurlijk ook aan. Heeft u zich nog niet opgegeven? Doe dat via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. En dan verwelkom ik u graag in de studio. Tot zometeen.
4: Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
7: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
6: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
5: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: NPO Radio 1, 11 uur.
4: Eva Koreman.
1: De dino is populair in films, in een Spielberg-serie, op de veiling zelfs. Maar we krijgen lang niet altijd een kloppend beeld. Dat bespreken we zometeen na het NOS-journaal met Jeroen van Kam.
12: In de rechtbank in Utrecht was vanochtend de eerste proforma-zitting tegen twee mannen die ervan verdacht worden een man in een rolstoel in brand te hebben gestoken. Verslaggever Roel Pauw, die was daarbij. Roel, wat is daar gezegd?
13: Nou, het was maar een korte zitting. Maar wat de voorzitter van de rechtbank vooral heeft gedaan is even ons meenemen aan de hand van de camerabeelden die zijn bewaard gebleven. En dan kun je zien wat er zoal is gebeurd. Er lijkt sprake te zijn geweest van een meningsverschil tussen de twee verdachten en het slachtoffer. Alle drie hingen ze rond voor de deur van de supermarkt in de hoop wat geld te kunnen hosselen daar. Nou, dan is op een gegeven moment te zien dat één verdachte de supermarkt ingaat. Hij komt terug met een fles spiritus, die heeft hij daar gekocht. Die gooit hij zo te zien over het slachtoffer heen. De andere man staat erbij met een sigaret in zijn mond. Gooit iets in de nek, maar er gebeurt even niks. Daarna een nieuwe poging van een van de mannen met een brandende folder. En in no time staat de rolstoel en de man die erin zit in lichte laaien. Dan is verder te zien dat hij snel wordt gered door omstanders die hem uit zijn rolstoel trekken en de vlammen doven met water uit de supermarkt en met kleding die ze over hem heen gooien. Anders was het slecht afgelopen met hem.
12: Ja, hij raakt zwaar gewond, hè, bij dat incident. Is er iets gezegd vanmorgen over de toestand van het slachtoffer?
13: Ja, nou, je zegt terecht zwaar gewond. Over 20% van zijn lichaam heeft hij derde graads brandwonden opgelopen. In eerste instantie was er ook sprake van levensgevaar. Hij is overgebracht naar een brandwondencentrum in Rotterdam. Daar is hij verzorgd. En de advocaat van het slachtoffer die vertelde nog dat haar cliënt inmiddels thuis is en daar verder gaat met zijn revalidatie. Maar, zei ze, dat is een bijzonder pijnlijk proces. Brandwonden doen ontzettend zeer. Die voel je 24 uur per dag. Dus de toestand van die meneer, Paul heet hij, is heel wisselend.
12: Ja, dit was een proforma-zitting. Hoe gaat het nu verder?
13: Nou, beide verdachten zijn aangemeld voor psychologisch onderzoek bij het Pieter Baan Centrum. Naar verwachting kunnen ze daar in oktober terecht. En dat zou betekenen dat de zaak pas begin volgend jaar inhoudelijk behandeld kan worden. En tot de toestand van die meneer, Paul heet hij, is heel wisselend.
12: Ja, dit was een proforma zitting. Hoe gaat het nu verder?
13: Nou, beide verdachten zijn aangemeld voor psychologisch onderzoek bij het Pieter Baan Centrum. Naar verwachting kunnen ze daar in oktober terecht. En dat zou betekenen dat de zaak pas begin volgend jaar inhoudelijk behandeld kan worden. En tot die tijd zitten de verdachten dan gewoon...

0: Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er eentje neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De krant Kiev Independent schrijft dat een staalfabriek in Tsjechov, zo'n 55 kilometer van Moskou vandaan, een van de doelen was. Afgelopen weken valt Oekraïne ook geregeld distributiecentra aan in Rusland. Daar zouden goederen worden opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid vanwege onterecht betaalde importheffingen. President Trump legde die vorig jaar op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat dat onterecht was. De Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky zijn aangekomen in de VS voor de begrafenis van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Ook zullen de leiders een ontmoeting hebben met president Trump. Voor Netanyahu is het de eerste keer dat hij Trump ziet sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens oud-Israël-correspondent Ines Polak zal Trump dominant zijn.
1: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
0: Ook Zelensky heeft een ontmoeting gepland met Trump. De relatie tussen de twee lijkt steeds beter te worden, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs besloot de Amerikaanse president bijvoorbeeld dat Oekraïne eigen Patriot-raketten mag gaan produceren. We zien ook dat invloedrijke figuren rond Trump opeens een pro-Oekraïnse toon aanslaan. En Zelensky hoopt met dit bezoek voort te bouwen op het momentum.
0: Ook zal Zelensky Trump vragen om meer onderscheppingsraketten voor de luchtafweer. Die zijn hard nodig om zware ballistische aanvallen van Rusland af te slaan. In Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Dat kost tussen de 15 en de 275 euro. Omwonenden krijgen vrijkaartjes, ook al hebben ze die niet echt nodig.
3: Ja, ik woon 3 hoog, dus ik kijk wel over de tribunes heen.
4: Ja, 5 hoog, dus ze hebben gekeken naar de zichtlijnen, dus dat gaat lukken.
5: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
6: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel.
4: Denk ik wel. Ja, eerlijk gezegd, ja.
0: Ja, bij de duurste tickets krijgen bezoekers er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al verkocht. De Canal Parade is overigens ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer dan nog tot besluit. Het is vrij zonnig met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden van het land. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm.
7: De ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooij.
8: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En diezelfde A12, maar dan richting Den Haag. Tussen Bunnik en Houten doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
7: Eva Koreman. Het is 10:57. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: van welk vervoersmiddel is overal in Europa de verkoop ingestort, behalve in Nederland?
14: Je moet hem er echt goed op wippen.

0: Dat is dus op de camping ook een keer fout gegaan bij iemand. Die had hem er ook gewoon op de trekhaak neergezet. En dan kun je er wel voorzichtig mee rijden.
1: Zo, ja, dit wou ik horen.
0: Die klik die moet je echt horen.
2: Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800 1101. Femke, ik zie je naar jezelf wijzen.
3: Ja, ik heb er ook één.
2: Nou, niet verklappen hoor. Nee. We gaan het hebben over dinosauriërs. Hollywood maakte dinosauriërs wereldberoemd. Onder andere met de kaskraker Jurassic Park. Maar ook recent nog verscheen van Spielbergs hand een tv-serie The Dinosaurs. Veel aandacht dus voor dino's, maar die bekendheid heeft ook een keerzijde. Want op welke manier worden dinosauriërs neergezet en wat voor gevolgen heeft dat op het vak paleontologie? We spreken erover met onze spraakmaker van vandaag, paleontoloog aan de Vrije Universiteit, Melanie During. Zij doet onderzoek naar het uitsterven van de dinosauriërs. Welkom, Melanie.
4: Dankjewel.
2: Er is veel aandacht voor jullie vakgebied, onder andere vanuit de filmindustrie. Hoe vind je dat dino's in de populaire cultuur worden neergezet?
4: Nou, ja, soms verrassend goed, hè? Dus ik bedoel, het kan niet alleen maar hier komen zeuren. Ik zou ook zeggen dat Jurassic Park heeft echt al voor 2 of 3 generaties paleontologen gezorgd. Zo enthousiast kun je daarvan worden. Maar er zitten natuurlijk ook gewoon helaas onwaarheden in. En die zijn hardnekkig. Erg hardnekkig. Zo heeft die Dilophosaurus, zover wij weten in de paleontologie, geen kraag. En kon hij ook geen gif spuwen. Maar er is geen cartoon of filmpje van die Dilophosaurus zonder kraag. En T-Rex was natuurlijk een grote vleeseter. Maar ja, je kijkt automatisch. Als jij uitgestorven dieren onderzoekt, dan ga je ze vergelijken met levende dieren. Dus dan wil je een levend toproofdier vergelijken met een uitgestorven toproofdier. Ik heb er nog nooit eentje schreeuwend achter zijn prooi aan zien rennen. Ik denk ook niet dat dat heel efficiënt is. Dus ik snap niet waarom T-Rex dat doet. De hypothese dat hij niet goed kon zien, totale onzin.
2: Die gewoon uit de lucht gegrepen?
4: Gewoon uit de lucht gegrepen. Hij kon niet zo goed horen. Dus die kinderen moesten vooral niet zo gillen. En wel wegrennen. Niet stil gaan zitten, zeg maar. Als je niet beweegt, dan ziet hij je niet. Nee, hap. Dan heb je echt een probleem. Of die laatste Jurassic Park, daar zag je die T-Rex, of Jurassic World, sorry, zag je T-Rex een rubberen bootje bijten. Nou, ik heb een keer een T-Rex tand gevonden in het veld. En tot grote ergernis van mijn collega's heb ik de hele dag gezegd: T-Rex did it. Maar daar heb ik dus per ongeluk mijn vinger aan gesneden. Zo scherp was hij nog, 66 miljoen jaar later. Dus dat hij niet door een rubber bootje heen kon bijten, vind ik ook wat interessant.
2: Toch heb jij een T-shirt van Jurassic Park aan.
4: Ja. Ja, want het is wel degelijk ook heel inspirerend. Zeker ook die eerste scène dat ze in dat autootje zitten en dat ze voor het eerst die Diplodocus langs zien lopen. Dan denk ik ook, wauw, kikken. Ja, nee, er zit heel veel moois in Jurassic Park ook.
2: Ja, de bekendheid van dinosauriërs heeft er dus voor gezorgd dat jouw vakgebied veel populairder is geworden. Maar dat heeft volgens jou dus ook een keerzijde. Zo werd 2 weken geleden een T-Rex, genaamd Gus, geveild in New York.
5: We can start the bidding here at $17 million.
6: At $18 million.
5: At $20 million.
6: $22 million.
5: Against you online, against the room, at $30 million.
6: All right.
5: At $32 million.
6: Feel free to jump in.
5: 34.
6: I see you.
5: The water is warm.
6: It's a once in a lifetime opportunity.
5: Your lips are moving.
6: 35. Thank you.
5: 40.
6: Still not yours online.
5: 43.
6: Fair warning then, at $43 million. Sold. $43 million.
2: Het is hier toen in de uitzending ook besproken. De T-Rex werd dus uiteindelijk voor een recordbedrag van $50 miljoen geveild. Inclusief alle extra kosten. Melanie, hoe keek jij naar die veiling?
4: Ja, ik keek er eigenlijk al een beetje tegenop toen het werd aangekondigd. Er wordt heel snel. Je merkt ten eerste dat wat ze dan zeggen over Gus specifiek, dat wel maar de mooie kant van de werkelijkheid is. Hè. Er zijn heel veel botten natuurlijk incompleet. Heel veel skeletten zijn überhaupt incompleet. We vinden meestal een botje en niet zo vaak een skelet. Dus Gus is ook niet compleet. Gus is ook niet perfect. Maar ook, je hebt niet alles aan Gus kunnen onderzoeken. Sterker nog, de wetenschap verbetert zich. We ontwikkelen nu ook weer technieken die we misschien volgend jaar of over 10 jaar op fossielen kunnen toepassen. Maar niet meer op Gus. Gus is weg.
2: Nee, precies.
4: We weten niet waar Gus is. Dus als iemand hem in zijn villa wil neerzetten, omdat hij een complex heeft, dan kunnen wij er als wetenschappers niet meer bij. En zoveel T-rexen zijn er niet. Sterker nog, T-rexen zijn de meest populaire dino's om te kopen, om te bezitten. Maar ja, waar ga je die neerzetten? Die heeft een luchtvochtigheidbeheersing nodig, een temperatuursbeheersing nodig, mag geen niet in contact komen met UV-licht. Hoe ga je dat? Ga je hele villa ook nog aanpassen aan 50 miljoen? Of waar zet je hem neer?
2: Ja, dus jouw kritiek is eigenlijk 1. Het kan niet meer onderzocht worden. Het is niet meer beschikbaar voor de wetenschap.
4: Ja.
2: En 2, het wordt niet goed behouden.
4: Nou ja, dat weet je niet zeker. Is de interesse er überhaupt om het te behouden? Want kijk, een museum heeft die verantwoordelijkheid om iets in de collectie op te nemen en ervoor te zorgen dat de staat gehanteerd kan blijven. En ja, dat kun je van een individu niet verwachten. Bovendien, niemand gaat dat controleren.
2: En wat heb jij als wetenschapper tot nu toe kunnen ontdekken bij een skelet als dat van Gus?
4: Nou, je kunt bij skeletten, je kunt bijvoorbeeld geochemisch onderzoek doen om te kijken wat hij heeft gegeten, waar hij op joeg, hoe die is gegroeid, of hij misschien een ernstig letsel in zijn jeugd heeft opgepikt, wat weer genezen is, of ze kanker hebben gehad, wat weer genezen is of niet. Want dat is ouder dan de mensheid. Kanker vinden we in fossielen. En dat soort onderzoeken kunnen nu niet meer plaatsvinden. En als wij bijvoorbeeld nu werken we met extreem hoge resolutie röntgenbeelden. Nou, ik weet zeker dat Gus daar niet voor is gescand, Dus er zijn gewoon ook elementen van Gus die we nu al zouden kunnen onderzoeken die niet meer kunnen.
2: Femke, jij hebt ook in Naturalis gewerkt.
3: Ja.
2: Hoe kijk jij naar die commercie?
3: Ja, ik zie ook een parallel met de kunstwereld natuurlijk. We hadden het net over. En het roept bij mij ook heel erg de vraag op. Kijk, soms worden dingen, en je snapt soms voor een film, worden dingen geromantiseerd. Maar het beeld wat we hebben van een andere tijd, of maar even zo. En deze tijd is echt heel, heel, heel lang geleden. Dus het is heel moeilijk, denk ik, om daar met onze hedendaagse ogen naar te kijken. Maar wie bepaalt nou precies waar dat beeld vandaan komt? Waar die beeldvorming, waar is die beeldvorming ontstaan? Dus ik ben benieuwd
4: naar. Ja, het begint met een fictieschrijver. Het begint met Michael Crichton.
3: Ja.
4: En die wist ook dat die dingen. Maar hè, bijvoorbeeld eigenlijk.
2: De schrijver zijn, van Jurassic Park.
4: Ja,
2: voor de
4: eigenlijk zijn al die Velociraptors in Jurassic Park zijn Deinonychus. Die kwamen voor in Noord-Amerika. Want Velociraptor was veel groter. Die kwam een beetje in de buurt van T-Rex. Ja. Dat wilden ze niet. Hè. Ze moesten natuurlijk, raptors moesten echt significant kleiner zijn.
3: Ja.
4: Noem ze dan Deinonychus. Het was Deinonychus. Nee hoor, werd Velociraptor genoemd. Helemaal niet verwarrend. Die fout die hoor ik iedereen dus ook nog steeds maken zodra je ze ziet. Maar dat soort dingen komen er daardoor. Ja, je krijgt een heel vertekend beeld. Bovendien, ja, T-Rex is plotseling het enige grote roofdier. En dan denk ik, nou ja, Albertosaurus was ook indrukwekkend.
3: Ja. Yeah.
4: En Carcharodontosaurus uit Afrika ook.
3: Yeah.
4: En daar hoor ik niks over.
3: Ja, nee, ik vind nog iets, want ik was als kind ook al heel erg geïnteresseerd in. Nou ja, ik zag het toen allemaal een beetje als één, hè, als kind de mammoetijd, de dino-tijd. Ik was er heel erg geïnteresseerd. Maar ik merkte ook de hele tijd, het gaat de hele tijd over de namen, exacte namen van wat iets is. Maar dat boeide mij als kind eigenlijk helemaal niet. Ik wilde gewoon weten hoe leefden die dieren samen, hoe bewogen ze, hoe heeft dat eruit gezien.
4: Die namen interesseerden mij dus ook het minst en het is mijn vak.
3: Ja, en ik denk wel eens dat degene die dat. Ik was toen bij mineralogie en geologie. Daar deed ik op woensdagmiddag de cursus voor kinderen. Superleuk. En dat was een voorganger van Naturalis. Dus heel oud ben ik al. Maar ik was dus heel erg geïnteresseerd. En ook precies die jaartallen, dat duizelde me ook heel lang. Toen ik bij Naturalis ging werken, onder andere ook door John de Vos, begreep ik beter hoe ik me daar als mens toe moest verhouden. Want ik verhoud me nu heel vaak tot iets van 300 jaar geleden, zeg maar die 17e eeuw. Maar hoe verhoud je iets over miljoenen, miljarden of 30.000 jaar geleden? Ik wist niet zo goed hoe ik dat moest voelen of hoe ik me daartoe moest verhouden.
4: Ik heb er voor mijn boek toen echt heel erg naar moeten zoeken.
3: Ja.
4: En toen heb ik ook gezegd, ik trek 4,6 miljard jaar aardsgeschiedenis. Want ik bedoel, dat is ondenkbaar.
3: Ja. Ja.
4: Dat trek ik gelijk aan jouw leven.
3: Oh, ja.
4: Maar dan moet ik wel kunnen rekenen. Dus ik bepaal exact hoe oud je wordt. Je wordt 100, geen tijd voor taart. Echt op de seconde.
3: Oh, ja.
4: En dan kunnen we gaan rekenen. En dan ben je 0 als de aarde wordt gevormd. 2 als er een vaste korst komt. 4 als er vloeibaar water komt. 17 als de eerste micro-organismen komen.
3: Oh, ja.
4: 56 als de eerste meercellen komen. Yeah. Je bent 95 als de eerste dino's komen. En 4 maanden later komen de eerste zoogdieren.
3: Yeah,
4: en een weekend voor je sterft komt de mens.
3: Ja, dus dan krijg je er ook veel meer gevoel bij. En daar ben ik wel op naar op zoek. Ook als gewoon liefhebber en consument van dit verhaal. Mogen er ook meer verhalen zijn, inderdaad. En nou ja, hoe jij het nu vertelt, dat maakt het gelijk zo persoonlijk. Dan voel je dat allemaal. En dat vind ik mooi.
2: Als je geen liefhebber bent en niet geïnteresseerd in deze verhalen, wat kan je dan tegen mensen zeggen waarom dino-onderzoek toch belangrijk is voor de mensheid nu?
4: Voor de mensheid nu. Kijk, het leven op aarde heeft 5 massa-uitstervingen meegemaakt. Dat heeft ons ook gevormd. Onze voorouders hebben 5 massa-uitstervingen overleefd dus. Dat is best al krankzinnig. En we staan nu aan het begin van de 6e. Het is al begonnen. We staan nu aan het begin van de 6e. Als wij willen weten hoe wij ons eigen uitsterven kunnen voorkomen, want we zijn het nu een beetje in de hand aan het helpen, dan moeten we de lessen halen uit de vorige 5 massa-uitstervingen. En dat is dus ook waar ik mijn... Ik heb een VENI toegewezen gekregen.
2: Wat is dat?
4: Een startersbeurs. Dus ik mag 4 jaar mijn eigen onderzoek gaan doen. En ik heb tijdens mijn PhD achterhaald dat de meteoriet die de dino's deed uitsterven in de lente insloeg op het noordelijk halfrond. En nu ga ik dus kijken, deden de overlevers aan het zuidelijk halfrond aan winterslaap? En hadden ze dus geluk? Of was er misschien iets anders waardoor ze hebben overleefd? Want die les, die willen wij leren voor nu.
2: En heb je daar al een idee over? Over dat andere?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik verwacht een deel geluk. Maar ik vind het eigenlijk spannender als mijn verwachting onjuist blijkt.
2: En hoe ga je dat onderzoeken? Het is nu bijvoorbeeld opgraafseizoen.
4: Ja, op het noordelijk halfrond.
2: Oh ja, sorry. Ja, we moeten wel bij de feiten blijven.
4: Ja, ik zou dit jaar verder gaan met de T-Rex die ik heb gevonden in North Dakota. Maar mijn zoon gaat naar groep 3. En we kunnen dit jaar alleen opgraven in september. Dus dan is het echt, nou lieverd, succes met echt school. Mama gaat er vandoor. Dat kan ik hem niet helemaal aandoen. Bovendien, vorig jaar vond ik het al best wel spannend. Met Trump en... ik heb nogal een mening, ik val nogal op. Dus ik heb dan wel...
2: Ja, je hebt je hier ook niet ingehouden als spraakmaker,
4: nee,
2: gelukkig.
4: Nee, dat doe ik heel slecht. ik ben echt een waardeloos muurbloempje ook. Dus ik vond het vorig jaar al spannend. En ja, nu heb ik zoiets van, ik wacht even die midterms af. Kijk even hoe dat gaat in Amerika. En dan neem ik volgend jaar lekker mijn hele gezin mee. Ook mijn partner is paleontoloog en heeft nog nooit een T-Rex opgegraven. En mijn zoontje mag dat van mij ook al even meeproberen. Collega's in Amerika al warm gemaakt. Dus dan volgend jaar ga ik lekker in de zomervakantie met mijn hele gezinnetje die Rex uit de grond trekken.
2: Dat is dan de Rex. En hoe ga jij dan het onderzoek doen naar hoe wij niet uitsterven?
4: Dat is wat uitdagender. Daarvoor moet ik naar Antarctica. En Madagaskar en India. Ja. En dus dat wordt onze winter. En dan ga ik daarheen. En dan is het best draaglijk, begrijp ik, op Antarctica. En dan ga ik daar op zoek naar de fossielen van landbeesten die 5 miljoen jaar voor en na de inslag leefden. En dan ga ik op zoek of zij een jaarlijkse stop in hun groei in hun botten hebben. En dat zou dus wijzen op winterslaap. En als zij het dan hebben overleefd, dan zou dat de reden kunnen zijn. Maar bij afwezigheid heb ik meteen genoeg reden voor vervolgonderzoek.
2: Waar begin je dan? Want Antarctica is onvoorstelbaar
4: groot. Dus je begint bij mensen die opgraven op Antarctica.
2: Oké, die zijn wel voor jou
4: geweest. Die samenwerking heb ik al...
2: Dat is wel echt een geruststelling.
4: Ik ga niet blind. Wij graven eigenlijk nooit blind. Is het ook veel te duur voor.
2: En voordat de Nationale Nieuwsquiz hier aanvangt, eerder zei je al, er zijn dinosauriërs die wat meer publieke aandacht verdienen. Naast bijvoorbeeld de T-Rex, mijn persoonlijke favoriet, de Triceratops en de Stegosaurus.
4: Ja.
2: Is er nog eentje waarvan je zegt, hallo, mag die ook even wat aandacht?
4: Nou ja, mijn persoonlijke favoriet, dus die krijgt onder paleontologen wel heel veel aandacht. Maar in de media valt wel mee, is Archaeopteryx daarin. Archaeopteryx is eigenlijk de eerste vogelachtige dino. Dus die had een lange staart met wervels. Die had nog een bek met tanden, dus geen snavel. Had geen borstbeen, zoals waar vogels heel goed mee kunnen vliegen. En volgens mijn partner, want die is erop gepromoveerd, kon hij vliegen ongeveer zo goed als een kip of een fazant. Dus als je er een beetje achteraan rende, dan ging hij wel.
2: Er wordt toch ook wel gezegd dat de kip van de dieren die nu nog leven het dichtste bij de dinosauriërs van toen zit, genetisch?
4: Nee.
2: Ik heb er ooit een pubquiz mee gewonnen.
4: Alle vogels zijn dino's. En er zijn mensen die foutief zeggen dat de kip afstamt van de T-Rex, maar de T-Rex stierf uit door een meteorietinslag. Is niks afgestamd van de T-Rex dus. Nee. Per definitie niet. Dus nee, alle vogels zijn dino's. We hebben bijna 10.000 soorten dino's vandaag de dag. Dat zijn er meer dan zoogdieren, hè?
2: Ja, nou, duidelijk over de uitslag van die pubquiz kan niet meer worden gecorrespondeerd. En daar ben ik nu blij mee.
3: Maar het was
2: mee.
3: Ook heel nederig als zoogdiertjes van het laatste uur.
4: Ja.
3: Het laatste weekend.
4: Ja. Dat is ook waarom we zo goed gehoor en zicht hebben ontwikkeld. Want wij waren nederig. Wij konden niet concurreren met die dino's. Dus wij waren nachtdiertjes. En pas na hun uitsterving konden wij naar de voorgrond treden. En nu hebben we nog steeds wel baat bij die zintuigen. Maar dat komt door die nederigheid. Het is helemaal niet zo kwalijk om af en toe nederig te zijn.
3: Nee, denk het ook niet.
2: Nou, dank Melanie voor dit inzicht. De nederigheid. En heel veel succes natuurlijk met je onderzoek.
7: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
2: In deze quiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Silke Visser uit Utrecht. Welkom.
8: Goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Je studeert politiek en sociologie, je bent derdejaars. En je houdt van pubquizzen, zie ik hier.
8: Ja, zeker. Ook de reden dat ik hier ben aangesloten, natuurlijk. Dat altijd leuk om te doen en af en toe ook om te maken met vrienden.
2: En af en toe ook om te winnen misschien?
8: Hopelijk, maar ja, dat is een grote vraag natuurlijk vandaag.
2: Ja, als het lukt om nieuwskenner van de week te worden, dan wint u 100 euro. De hoogste score van tot nu toe is gisteren neergezet door Harm Horlings uit Oosterwijk. 49 punten. Aan jou de taak, Silke, om Harm te verslaan. Ben je er klaar voor?
8: Zeker.
9: Je komt thuis en je ziet dat je huis of auto zijn ondergekookt met grove scheldwoorden en anti-AZC-leuzen.
10: Ook scheldwoorden als hoer en slet.
11: Want wat begon met protesten en een explosief op de plek van de opvang is inmiddels uitgelopen op persoonlijke intimidatie.
12: Omdat ze geen bezwaar hebben tegen de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers.
13: Dat geeft een gevoel van woede, frustratie, boosheid, angst.
14: Samenleven. Nou, wat is er op teken op samen te leven?
15: 11 van de 13 politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich uitgesproken tegen de bekladdingen.
16: Inmiddels surveilleert de politie extra in beide dorpen.
2: Onrust en intimidaties. Vraag 1 in Bokhoven en welk ander Brabants dorp zijn huizen beklad door tegenstanders van een opvang voor asielzoekers?
8: In Engelen.
2: Hartstikke goed. Vraag 2. In de gemeenteraad van Den Bosch, waar de dorpen bij horen, hebben bijna alle partijen het vandalisme veroordeeld. Alleen de PVV en welke andere partij niet?
8: Forum voor Democratie.
2: Klopt, de twee partijen waren wel uitgenodigd om hun handtekening te zetten. En dan nu vraag 3. Luister even hiernaar.
17: De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in de Verenigde Staten.
18: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft.
19: Hij praat vandaag met president Trump over een akkoord met Libanon en over Gaza.
2: President Trump en premier Netanyahu treffen elkaar dus vandaag in het Witte Huis. Sinds welke belangrijke gebeurtenis hebben die twee elkaar niet meer gezien?
8: Het uitbreken van de oorlog met Iran.
2: Klopt, ja. Op 28 februari, exact 5 maanden geleden, voerden Israël en de VS voor het eerst gezamenlijke aanvallen uit op Iran. Vraag 4. Netanyahu is vandaag ook aanwezig bij de uitvaart van welke Amerikaanse senator?
8: Graham.
2: Ja, Lindsey Graham. Dat is ook de officiële aanleiding van het bezoek. Vraag 5. We laten een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord?
20: You just need a little bit routine, a little bit sharpness and everything to fill the group, to fill the guys. I want to start immediately to help and to do the best possible for the team.
2: Wie is dat?
8: Pirlo? Nee, ik weet niet, sorry.
2: Nee, het is niet goed. Het is Dusan Tadic. De Servische voetballer tekende gisteren voor de 4e keer in zijn carrière een contract bij een Nederlandse club. En daar gaat ook de makkelijk-moeilijke keuze over. U mag kiezen voor een moeilijke vraag over dit onderwerp voor 2 punten... of een makkelijke vraag voor 1 punt.
8: Doe maar moeilijk.
2: Oh, spannend. Dusan Tadic koos voor NEC, zijn nieuwe club, na een persoonlijk gesprek met welke miljardair?
8: Ah, dat had ik toch makkelijk moeten kiezen. Ik weet het niet. Nee.
2: Marcel Boekhoorn. Bij de volgende vraag kunt u er maximaal 4 punten bij krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is: wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is.
8: Oké.
2: 4.
21: Ik heb mijn hart aan iets anders verpand.
2: 3.
21: Maar met mijn toekomst zit het vast goed.
8: Stop. Is het Prins Bernard Junior?
2: De andere twee hints waren voor 2 punten. Want ik had sowieso al een prinsheerlijk pensioen. En voor 1 punt, ik doe afstand van al mijn zakelijke belangen en ga me richten op AI. Hartstikke goed, ja. En ik heb mijn hart aan iets anders verpand. Nou ja, de pandjesprins was het. Maar met mijn toekomst zit het vastgoed. Vastgoed dus. Dat. Goed gedaan. We gaan het aantal punten dat u in de eerste ronde heeft behaald vermenigvuldigen met de punten uit de tweede snelle ronde. De factor is 7. U krijgt een minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Bent u er klaar voor?
8: Ja.
2: Oké.
8: Okay. Spannend.
2: Daar gaan we.
7: De Nationale Nieuwsquiz.
2: Welke beroepsgroep protesteerde gisteren langs verschillende Nederlandse snelwegen?
8: Boeren.
2: Goed. Het kabinet heeft een deadline gemist in een klimaatzaak rond welk eiland?
8: Bonaire.
2: Goed. Welk luxe automerk gaat nog eens duizenden extra banen schrappen?
8: Porsche.
2: Klopt. Van welk vervoersmiddel is overal in Europa de verkoop ingestort behalve in Nederland?
8: Caravans.
2: Ja. Welk Nederlands bedrijf heeft een meevaller van 186 miljoen euro aangekondigd?
8: Philips.
2: Ja. In welk Afrikaanse land zijn 4 Nederlanders na een dag zoeken weer terecht?
8: Malawi.
2: Klopt. De Amerikaanse VN-ambassadeur liep gisteren de zaal uit bij de speech van welk land?
8: Frankrijk.
2: Ja. Welke Nederlandse voetballer gaat voor het eerst mee op trainingskamp met FC Barcelona?
8: Ten Velde?
2: Nee, Kluivert. De dochter van welke Amerikaanse acteur heeft afstand gedaan van de naam van haar vader?
8: Tom Cruise.
2: Klopt. Van welke twee omstreden broers met welke achternaam is het voorarrest verlengd?
8: Pas.
2: Tate en ja. Tristan. De Franse politie heeft al 162 mensen gearresteerd op verdenking van wat?
8: Brandstichting.
2: Ja, welke artiest gaat vanaf volgende maand slippers verkopen in winkels van JD Sports?
8: Oeh, Ariana Grande? Nee, geen idee.
2: Kanye West.
8: Ah, bijna.
2: Maar Silke, je hebt het uitmuntend gedaan.
8: Dank.
2: De nieuwsfactor was 7. Je had er 9 goed in het kanon. Dat betekent 63 punten. Daarmee sta je aan kop in dit klassement.
8: Ja, dat is mooi. Bedankt.
2: Nou, hartstikke goed gedaan. Dan spreken we elkaar misschien vrijdag.
8: Spannend.
2: Dank aan de gasten van vandaag. Femke Hammeetman, directeur van het Dordrecht Museum. Paleontoloog Melanie During, moet ik zeggen. Sorry,
4: maakt niet uit.
2: Veel gemaakte fout waarschijnlijk. En zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 zomereditie met Martijn de Greve. Martijn, wat ga jij doen?
0: Goedemorgen. Ja, we sluiten naadloos aan bij jullie quiz. De herdenkingsdienst van Lindsey Graham. De grote staatshoofden komen bij elkaar. Waar gaat het over? En hoe gaat de waanzinnig rare oorlog, hoe gaan die zich verder ontvouwen? Aan het woord dus brigadegeneraal Handbouwmeester.
2: Martijn de Greve, zet hem op zo meteen. Hopelijk tot morgen bij Spraakmakers. En nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan. Een hele fijne dag nog.
1: Dit was een programma van KRO NCRV.
7: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
22: De Amerikanen zijn boos weggelopen uit de vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Volker Türk stemde in de algemene vergadering van de VN. Oekraïne heeft de afgelopen nacht een aanval uitgevoerd boven Moskou met bijna 400 drones. Volgens de burgemeester van de stad zijn de meeste uit de lucht geschoten. Een staalfabriek en een magazijn waren de doelen, schrijft de Kiev Independent. Hoe groot de schade is, is onbekend. In het Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in de noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een Franse regionale gezondheidsautoriteit adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Frankrijk heeft een nieuwe bondscoach, het is Zinedine Zidane. Hij volgt Didier Deschamps op, die na het afgelopen WK na 14 jaar afscheid nam als bondscoach. Zidane was hiervoor trainer van Real Madrid, waarmee hij 3 keer de Champions League won. Hij stopte daar in 2021 en trainde sindsdien geen team meer. Zidane heeft een contract getekend bij Frankrijk tot 2030.
23: ANWB verkeersinformatie. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En een stukje verderop bij Dordrecht doe je er een kwartier langer over. Ook op de A16, maar dan richting Breda, tussen Ridderkerk en Zwijndrecht 10 minuten vertraging. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder is het oponthoud 10 minuten.
7: NPO Radio 1. WNL. Op 1, zomereditie. Martijn de Greve.
24: Dames en heren, goedemorgen. Diplomatie krijgt weer een kans nu de Verenigde Staten en Iran al een paar dagen niet aanvallen en er volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken achter de schermen berichten uitgewisseld worden tussen Washington en Teheran. En waar president Donald Trump in het Midden-Oosten het bombarderen op een laag pitje heeft gezet, hebben de Russen Noord-Korea, volgens inlichtingen, om zo'n 50.000 extra soldaten gevraagd voor de oorlog in Oekraïne. Hoofdrolspelers in beide oorlogen komen vandaag bij elkaar samen in Washington, waar Trump, Netanyahu en Zelensky verwacht worden bij de herdenkingsdienst van Lindsey Graham. De Republikeins senator die 2 weken geleden plots overleed, was een loyalist aan Trump, maar tegelijkertijd was hij zeer voor steun aan Oekraïne. Hoe deze schaakborden samenkomen en wat de volgende stappen zijn, bespreek ik met brigadegeneraal Han Bouwmeester. Hij is hoogleraar militair operationele wetenschappen en weet als geen ander wat voor tactieken er achter de schermen schuilgaan en waarom we het ene nieuws wel en het andere nieuws niet te zien krijgen. Oftewel, goedemorgen brigadegeneraal Han Bouwmeester.
3: Goedemorgen Martijn.
24: Er zijn allerlei ontmoetingen. We gaan een beetje vooruitkijken, een beetje doordenken. Stelt u zich nou voor dat u bij één van die ontmoetingen stiekem zou kunnen meeluisteren? Welke zou u dan uw voorkeur hebben vandaag?
3: Nou ja, ik zou zowel bij Netanyahu als bij Zelensky willen zitten. Maar als ik een keus moet maken, kies ik voor Zelensky.
24: Waarom?
3: Ja, er wordt namelijk over gespeculeerd dat er is in voorbereiding een soort raamwerk wat moet gaan leiden tot een staakt het vuren in de lucht in de Oekraïneoorlog. En dat zou toch wel weer een behoorlijke doorbraak zijn in die Oekraïneoorlog. En of dat ook gaat plaatsvinden, hè, want we weten dat de verhouding tussen de Verenigde Staten en Oekraïne vorig jaar eigenlijk tot een dieptepunt was gedaald. En we zien dus nu dat eigenlijk die verhoudingen weer wat beter aan het worden zijn. Dus ik zou graag bij dat overleg willen zitten.
24: We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Ja, bij de laatste uitvaart, dat was toen de pauze overleed. Dat was ook een uitvaartdienst. En toen was hij in die beroemde Vaticaanzaal, die 2 stoelen... Trump en Zelensky voorovergebogen. Verwacht u weer zoiets vandaag?
3: Nee, ik vermoed dat Zelensky nu naar het Witte Huis zal gaan en dat het achter gesloten deuren zal gaan plaatsvinden.
24: Ja. Nou weten we natuurlijk van Trump dat hij graag ook voor het oog van de camera wel even de grote opperleider, de zilveren gorilla, wil uithangen. Wie zou meer bevreesd moeten zijn voor een bezoek aan het Witte Huis? Zelensky of Netanyahu?
3: Ik vermoed Netanyahu, want Netanyahu en Trump staan op dit moment, het waren goede vrienden, maar die relatie is een beetje bekoeld geraakt. En Netanyahu heeft ook niet zoveel te brengen op dit moment.
24: Nee. Nou, hoor ik net ook in het nieuws dat het gesprek met Netanyahu zou gaan over Gaza en Libanon, maar ik kan me voorstellen dat Netanyahu het vooral over Iran wil hebben.
3: Ja, nou ja, ik denk beide, hè, want je kunt het ook eigenlijk niet loskoppelen van elkaar. Hè. Je ziet dat die conflicten min of meer in elkaar verweven zijn. Iran bijvoorbeeld stelt als voorwaarde, hè, dat deden ze al eerder ook voor een staakt het vuren, dat kan alleen maar plaatsvinden als Israël houdt op te bombarderen in Libanon, en Zuid-Libanon, waar Hezbollah zit.
24: Ja.
3: Wat we vaak niet zien is dat Hezbollah aanvankelijk als eerste schiet om daarmee ook weer een reactie van Israël te ontlokken. Maar zo zie je dat dat met elkaar verweven is. En ik vermoed, en in Israël bestaat ook al langer het idee dat Iran de grote architect achter al die aanvallen is. En zij willen gewoon dat kwaad weg hebben. Ja. We zagen ook in de hele strijd, Epic Fury, en het Israëlische deel werd Roaring Lion genoemd. En wat eind februari, begin maart begon, de bombardementen. En we zagen ook dat Israël wel degelijk hele goed geformuleerde doelstellingen had. In tegenstelling tot Amerika, dat was elke keer gissen. En dat was ook maar afhankelijk wie je dan sprak van de regering. En Trump zelf, die een aantal uitlatingen deed over regime change. En we gaan ook de lange afstandsraketten. Dan kwam Hegseth, de minister van oorlog, zoals hij zichzelf noemt, van Defensie. Die riep weer wat anders. En daar zag je dat die doelstellingen wat minder scherp waren. Maar Israël is daar heel duidelijk in geweest. Israël roept: het nucleaire programma moet van de tafel. Iran moet niet in staat zijn om een nucleaire granaten nog te kunnen gaan maken. De lange afstandsraketten, waar zij ook last van hebben. Maar ook wat zij noemen de proxygroepen. Dus groeperingen die vaak Sjiïtische rebellenbewegingen, die vanuit Irak en eerder ook vanuit Syrië ook probeerde Israël te bestoken. Nou, dat was het eigenlijk de doelstellingen die Israël voor ogen hadden. En dat zag je dus bij Amerika, die daarin mee is gegaan, zag je dat wisselde steeds. Zij zetten aanvankelijk in op regime change.
0: Ja.
3: En dat is nu veranderd naar lange afstandsraketten en het nucleaire programma.
0: Ja, maar Trump is dus door Netanyahu wijsgemaakt dat dat een heel snel zou kunnen. Even een paar dagen, dan waren al de doelstellingen bereikt. En tegelijkertijd zit Trump natuurlijk nu helemaal vast. Zelfs in zijn eigen partij, beginnen bij de Republikeinen, begint er nu echt weerstand te komen. En het verhaal daarbij is toch dat hij zich erin heeft laten luisteren door Netanyahu. Gaan we daar iets van terugzien bij die ontmoeting vandaag?
3: Nou ja, dat zal meewegen. Hè. Kijk, wat er nou precies is gebeurd achter de schermen, dat blijft voorlopig nog eventjes gissen. Hè. Er zal toch wel enige tijd overheen gaan voordat we daar pas een duidelijk verhaal over krijgen. Maar het vermoeden, en dat is toch ook wel aannemelijk, is dat de Israëlische inlichtingendienst, de Mossad, over hele goede inlichting beschikte en dat Amerika daarin mee is gegaan. Kijk, Trump heeft zelf ook al in de maanden dat die oorlog nu duurt, hè, want die is begonnen, Epic Fury en Roar Lion, die begon eind februari. Nou, het duurt alweer een fix aantal maanden. En we zagen ook in die tijd dat Trump ook, want toen ging ook het gerucht, Amerika heeft zich te laten inluizen. Nou, Trump begon dat in alle toonaarden te ontkennen. Want hij riep van nee. We hebben zelf een afweging gemaakt. We hebben zelf goede inlichtingen. En op grond daarvan hebben wij besloten dit te doen.
0: Maar u zei net zelf ook dat de Mossad goede inlichtingen had. Maar we zitten toch al nu geruime tijd te kijken naar... Ze kunnen die kernbommen niet vinden. En als ze ze kunnen vinden, zitten ze zo diep onder de grond dat ze niet bij kunnen. Ze zijn stom verbaasd dat ze allerlei raketafvuursystemen hebben op plekken waarvan ze het bestaan niet wisten. Als je de 30 man, de top van het staat, eraf tikt, dan hebben ze de chain, de ketting zodanig gemaakt dat er meteen een opvolger klaar staat. Met andere woorden, hebben de Mossad en de CIA, hadden die wel zulke goede inlichtingen?
3: Nou ja, goed, kijk, de CIA weet ik niet. Mossad, ik noemde dat goede inlichtingen, omdat zij op een gegeven moment exact wisten waar de Ayatollah Khamenei zich bevond. En volgens mij is dat uiteindelijk toch wel een cruciale overweging geweest om die oorlog te beginnen. En dan moet ik de Israëlische inlichtingendiensten nageven. Zij hebben over het algemeen een hele goede inlichtingenpositie in Iran. Dat heeft ook te maken met de historie, hè, de achtergrond. Als je kijkt ook in Israël, daar wonen ook nog steeds veel Joden van Persische afkomst. En dat maakt het ook dat er, ook cultureel gezien, ook wel banden zijn. En er zijn ook nog heel veel mensen die Joden die de Persische taal, hè, onder andere Farsi, eigen zijn. En dat maakt het dat je toch een goede inlichtingenpositie kunt opbouwen. Want dat soort mensen kun je werven en mogelijk klaarmaken en voorbereiden om als agent op te treden in Iran.
0: Goed. Ik wil het ook met u hebben over een andere een megaconflict, namelijk Rusland en Oekraïne. We hoorden het net ook gisteren alweer in het nieuws. Poetin vraagt opnieuw aan Noord-Korea. Hij heeft eerder 15.000 soldaten uit Noord-Korea gekregen. En nu heeft hij er 50.000 gevraagd. Wat zegt u dat?
3: Ja, nou, daar wordt over gespeculeerd. Hier kwam Zelensky zelf mee afgelopen weekend. En die zei van, mijn inlichtingendienst heeft opgevangen dat Rusland opnieuw een verzoek heeft gedaan aan Noord-Korea om opnieuw troepen te sturen. En dat zou dan om een contingent van 50.000 militairen gaan. Kijk, Rusland heeft Noord-Korea een reikende hand toegestoken. En dat komt omdat Noord-Korea over raketten beschikt, maar dus ook over menskracht beschikt die Rusland mogelijk nodig heeft. En dat maakt, en dat is weer gunstig voor Noord-Korea, die toch in een zeer geïsoleerde positie zat. En dat blijkt dat zij een relatie hebben. En dat is gunstig voor Noord-Korea. En dan komen ze een beetje uit die positie dat ze helemaal in een hoek zat en dat niemand iets met hen wilde doen. Ja, of dat gestalte gaat krijgen, dat weten we dus nog niet. Maar dat was opgevangen door de Oekraïnse inlichtingendienst. En daar kwam Zelensky zelf mee.
0: Nou, is het ook bekend dat Poetin tot nu toe, ik noem het even, tot nu toe is overgaan tot een makkelijke recrutering. Dus vaak mensen uit hele arme dorpen, die krijgen een fikse vergoeding als ze in het leger ingaan. Er zijn zelfs gedetineerden zijn er naar het front gestuurd. Nu dus Noord-Koreanen. Dat doet je toch denken dat hij bang is om bepaalde mensen nu ook te gaan recruteren, waarmee die kritische massa tegenover zich laat ontstaan.
3: Ja. Ja, wat je dus ziet, en dit klopt geheel, Martijn, wat je hier schetst. En dat is ook om te voorkomen dat in het Westen de jongens en meisjes gemorven moeten worden. Want dan loop je de kans dat mensen zijn, families zijn, die ook het regime rechtstreeks ondersteunen van Poetin. Poetin heeft zo'n, wat ze dan noemen, een power vertical, een heel machtsblok in verschillende lagen van de overheden neergezet. En ja, als je mensen daarvan, en die zitten over het algemeen in de wat grotere steden, Moskou, Sint-Petersburg. Als je die families, als je daar dan vraagt om de mensen te leveren voor het leger, de recrutering, ja, dan kan het zomaar zijn dat zij naar het front toe moeten, die jongens en meisjes, en dat die daar gaan sneuvelen of ernstig gewond raken. En dat kan een aantasting worden van de steun aan Poetin.
0: Maar dat staat dan weer op gespannen voet, lijkt mij, maar dat is natuurlijk meteen een vraag aan u, is we hebben een heel veel moeilijke, pijnlijke, gevaarlijke grenzen met de Russen, maar ook onder andere de 1300 kilometer met Finland. En daar is een mobiliteitsvraagstuk gaande, namelijk er wordt nu capaciteit opgebouwd. Dat lijkt alsof het Russische leger eigenlijk bezig is om daar een soort nieuw front in voorbereiding te hebben. Hoe moet ik dat nou matchen met het feit dat hij tegelijk dat probleem heeft met recrutering?
3: Ja, nou ja, kijk, wat we al langer hoorden van de Westerse inlichtingendiensten is dat zij roepen dat het materieel en de munitie dat daar meer geproduceerd wordt op dit moment door dat deel van die oorlogseconomie van Rusland dan uiteindelijk nodig is om die oorlog in Oekraïne te voeren. Dat zegt overigens nog niks over menskracht, want menskracht is ook altijd heel erg cruciaal. En je ziet dat Rusland nu ook bezig is langs de grens met Finland. Daar worden nieuwe kazernes gebouwd, nieuwe kampementen. Daar wordt zelfs een spoorlijn aangelegd. En Russen zijn dol op spoorlijnen, omdat dat heel erg handig is voor de aanvoer van nieuw materieel. Blijft alleen overeind. Ja, stel dat ze dat willen gaan gebruiken, want daar hinten de inlichtingendiensten in het Westen ook op. Ja, hoe zit het dan met menskracht? Menskracht kan dus nog, want er zit nog een behoorlijk potentieel, ook met name in dat Westen, wat nog niet is aangeboord. Ja, als we het hebben over mocht Poetin besluiten toch iets met die NAVO of met Finland of met de Baltische Staten te gaan doen, maar ja, dan zal die ook dat andere potentieel gaan aanboren, maar, is mijn verwachting.
0: Maar hoe reëel is het? Hij heeft een weinig succesvolle oorlog met de Oekraïne. Die zou ook in een paar dagen gefixt zijn. Lukt niet. Ik vraag het aan de man die ooit gepromoveerd is op misleidende oorlogstactieken van Rusland. Dat bent u.
3: Ja. Nou, het is wel aannemelijk, hoor. Als je het hebt over misleiding, ik heb me dat zelf ook afgevraagd, is dit nu één grote misleidingsshow van Rusland, dat we daarop gericht zijn? Ik denk het niet. Want met misleiding moet je altijd een onderscheid maken tussen de hoofdactiviteit en de nevenactiviteiten. Die nevenactiviteiten, dat zijn vaak de misleidende activiteiten om de hoofdactiviteit te maskeren. Dat wil dus ook zeggen dat je investeringen gericht zijn op die hoofdactiviteit en niet die nevenactiviteit. Want misleiding over het algemeen kost niet veel geld en inspanningen. Je gaat alleen op een andere manier je materieel en je mensen inzetten. Nou, dat zien we nu niet. Want wat we zien is dat het enorm veel investeringen kost om die spoorlijn aan te leggen, die kampementen. En ik vermoed toch dat we hier naar de hoofdactiviteit aan het kijken zijn.
0: En tegelijkertijd, eerder in het gesprek zei u dat er misschien nog een beetje broos, maar misschien in concept mogelijk komt dat we dus het luchtruim veilig gaan maken. Dat zegt u op de dag dat we net in het nieuws letterlijk hoorden nog dat er 400 drones op Kiev afgeschoten zijn.
3: Ja. Ja, nou ja, goed, kijk, sowieso, dit is in de maak. En dit is iets tussen de Verenigde Staten en tussen Oekraïne. Daar werd voor het eerst op gehind afgelopen weekend. We hoorden toen ook, want het werd voorgelegd aan vertegenwoordigers van het Kremlin. Onder andere Peshkov, de woordvoerder, die bleven in alle toonaarden ontkennen dat daar ook maar überhaupt overleg is geweest. Ik vermoed dat er toch wel iets heeft plaatsgevonden afgelopen afgelopen week was er in Manila de grote conferentie over de Zuidoost-Aziatische landen. En daar waren onder andere Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, en Sergej Lavrov van Rusland ook aanwezig. En die hebben daar onder andere gesproken over de Russisch-Amerikaanse relatie, maar ook over hoe moeten we nu voortgaan in die oorlog.
0: Maar is dit misschien ook gewoon het resultaat van die Oekraïnse drones die ver in Russisch grondgebied landen, waardoor de Russen ook profijt hebben om nu het luchtruim veilig te maken?
3: Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, we zien nu dat Oekraïne veel meer drones heeft en daar effectief in is. En dat raakt Rusland ook. En het feit dat het nog steeds in Rusland een speciale militaire operatie wordt genoemd, ja, hoe lang blijf je dat volhouden als je zelf ook telkens malen geraakt wordt? Dus dat zou zomaar, het blijft speculeren, want zekerheid daar hebben we niet. Maar het is wel aannemelijk om ervan uit te gaan dat dat toch een deeltje daaraan bijgedragen heeft, dat mogelijk die Russen ook tot een ander oordeel komen.
0: Goed. We gaan de kriskas de aardbol met u over, maar de oorlogen zijn toch echt allemaal aan elkaar verknoopt op een of andere wijze. Ik wil het eigenlijk met u hebben over een land wat een van de machtigste, misschien wel het ene machtigste land van de wereld is, China. Wat belanghebbend is als het om de straat van Hormuz gaat, 10% van de olie die China nodig heeft, komt daar vandaan. Krijgen ze dus nu niet. En als ze het al krijgen, voor veel hogere prijzen. Tot nu toe horen we relatief weinig van China. Wat doen de Chinezen nou eigenlijk, misschien op diplomatiek gebied? Waar liggen hun grenzen? Waar zitten hun belangrijke punten?
3: Nou, ten eerste even over die olie. Het klopt dat zij ook een aanzienlijk aandeel daarin hebben wat door de straat van Hormuz moet. Maar wat je ziet, in tegenstelling tot de andere Zuidoost-Aziatische landen, hebben de Chinezen wel strategische voorraden aangelegd. Dus het raakt hun nog niet rechtstreeks. En wat je ziet is, zowel in die Oekraïne-oorlog als ook die oorlog in het Midden-Oosten, de Chinezen houden zich afzijdig.
0: Ja.
3: In die zin, ze steunen wel Rusland een beetje in die Oekraïne-oorlog, maar niet heel erg openlijk. En ze zijn wel deels afhankelijk, maar het water stijgt hun nog niet aan de lippen dat ze ook tot actie moeten overgaan. De reden daarachter is vermoedelijk dat ze toch niet openlijk die confrontatie ook met Amerika willen. We denken, en je noemde het zelf ook al, dat het op dit moment een van de machtigste, misschien wel het ene machtigste land ter wereld is. Maar ook China heeft moeite op dit moment met haar eigen economie. Het feit dat Xi Jinping nu een derde ambtstermijn heeft als voorzitter van de Communistische Partij en daarmee tevens ook het staatshoofd is in China, zegt heel veel. Want in feite kan dat niet volgens de Chinese wetgeving. Maar dat heeft ermee te maken dat ook die economie van China niet heel erg florissant is. Ja, en dan moet je je ook niet laten meesleuren in een oorlog. Want oorlog voeren is gewoon heel erg duur en is een enorme inbreuk op je economie. En hoe je het went of keert, want een paar maanden geleden zag je ook nog weer dat Trump en Xi Jinping bij elkaar gekomen zijn. Het zijn tegenpolen, maar ze willen ook niet openlijk tot een hele sterke confrontatie komen.
0: Maar als je dat dan hoort, dan gaan ze elkaar eerst op de schouders kloppen van dat ze allebei een hele sterke leider zijn. En dan worden wat zakelijke afspraken gemaakt. Maar als het dan gaat om defensie en oorlogsvoering, hoor je eigenlijk weinig over waar bijvoorbeeld de rode lijn ligt voor China. Of zeg tot hier en niet verder.
3: Ja, dat klopt. Kijk, en dan moeten we ook nog over een andere partij spreken. Want vlak India in dit geval ook niet uit. Ook zo'n enorm groot land qua inwonersaantal nog groter dan China. Dus dat zijn echt wel grootmachten. En zij hebben op de achtergrond ook wel een samenwerkingsverband met onder andere Rusland in dit geval. Ze zitten in die BRICS, die afkorting staat voor Brazil, Russia, India, China en Zuid-Afrika. Inmiddels hebben zich daar sinds 2024 ook een aantal andere landen, onder andere uit het Midden-Oosten, bij aangesloten. Wat je ziet is dat die op economisch vlak samenwerking zoeken. Het is niet zo'n vast blok zoals we dat bijvoorbeeld kennen met de EU. Maar ze doen dat ook op veiligheidsgebied. En het is ook niet zo'n vast blok zoals we dat kennen met de NAVO. Maar wat ze doen is wel gezamenlijk oefeningen organiseren, ook uitvoeren. Niet heel erg grootschalig, want ze willen het er ook niet op aan laten komen. En als we dan kijken, nog even terug dan naar die Oekraïne-oorlog en de steun aan Rusland. Nou ja, India bijvoorbeeld heeft recentelijk nog een overeenkomst gesloten met Ursula von der Leyen, met de EU, om verdere samenwerking te garanderen. Ze weten bijvoorbeeld dat de EU onverkort achter Oekraïne staat. En dat soort dingen willen ze ook niet te veel elkaar mee confronteren.
0: Tot slot, hoe staat het nou eigenlijk met die relatie EU en Amerika? Of plat gezegd, Amerika versus de rest van de NAVO. We zien natuurlijk bijvoorbeeld, we hebben in Engeland een nieuwe premier. We zien ineens dat er een hele zware bombardementvliegtuig mag landen daar. We zien de verstoorde relatie met meneer Sanchez, de Spaanse president. Premier, hoe zou u die relatie op dit moment omschrijven? Want u spreekt natuurlijk ook uw collega's in rang, dan wel in Brussel of op andere gelegenheden. Hoe is die relatie nu?
3: Ja, die is af en toe moeizaam. Met name de EU als economisch bondgenootschap. Dan zie je toch dat het af en toe moeite heeft met de Verenigde Staten. Verenigde Staten die dan weer Trump, die dan weer redelijk verrassend met allerlei tarieven komt. Kijken we nu ietsjes verder en kijken we naar defensiepolitiek.
0: Ja.
3: Dan moet je denk ik niet alleen naar de EU kijken, want de EU vind ik persoonlijk zelf niet zo'n hele grote speler als het gaat om defensiepolitiek. Dat wordt dan toch vaak binnen de NAVO gekeken. En wat is het Europese aandeel daarin? Nou ja, even terug naar jouw vraag. Wat zie ik dan ook aan defensiecollega's? Ik spreek ook regelmatig Amerikaanse collega's. En die roepen van, ja, wat we openlijk zien en ook op het politieke niveau zien, zie je dat de politici af en toe met de Europeanen behoorlijk in de clinch liggen. Het zijn dan vooral ook de vicepresident J.D. Vance, de minister van Oorlog, zoals hij zichzelf noemt, hek zet. Die alle ogen richten op China en eigenlijk maar vervelend vinden wat uit Europa komen. Maar even terug, die militairen zeggen, ja, dat is nu op dit moment politiek gezien de koers die wij varen. Militair is NAVO nog steeds een solide bondgenootschap. Maar, en dat constateer ik ook.
0: Maar we zien dus eindeloze teleurstelling dat wij, de rest van de NAVO, niet meer participeren in de Iran-oorlog. De Fransen hadden al mijnenvegen die kant op. Wij hadden ook al een schip die kant op. Tegelijkertijd kunnen we het toch wel hardop gaan benoemen. Je moet er toch niet aan denken dat wij onder druk van Amerika ons deze oorlog laten inrommelen, waar elke dag 4 keer de doelstelling verandert.
3: Nee, maar dat zie ik ook niet snel gebeuren. Kijk, het is
0: Trump. Nou, maar waarom? Er lag al een schip om de hoek, hè?
3: Ja, ja. Het is, nou ja, je moet dan even kijken waar dat dan om gaat. Kijk, stel dat het in de straat van Hormuz, dat het rustig wordt en dat er mogelijk een bestand komt en dat het tot een akkoord komt. Kijk, wat we wel weten is dat Iran, en dat geeft Iran zelf ook aan, een behoorlijk aantal mijnen heeft gelegd. Ja. En we hebben er allemaal baat bij, los van dat je niet in die oorlog betrokken wil worden, dat die mijnen daar weer weggaan. Dus dan moet je mijnenveegcapaciteit hebben. De Amerikanen hebben daar de laatste jaren niet echt op geïnvesteerd. Maar, en dan kom je toch bij een aantal Europese bondgenoten
0: zeker, maar de
3: uit.
0: De voorwaarde om daar een schip naartoe te laten gaan is dat het veilig is. Nou, Trump roept 3 keer per dag dat het hartstikke veilig is. Iedereen kan er doorheen, blijkt een uur later weer niet zo te zijn. Dus met andere woorden, de vaststelling of het daar veilig is, die kan eigenlijk alleen door Iran zelf gedaan worden.
3: Ja, nou ja, onder andere, kijk, als zoiets gebeurt en als er een beroep wordt gedaan op Nederland, dan zal ook het ministerie van Defensie er alles aan doen om alle gegevens boven water te krijgen. Om te kijken om daar aan deel te nemen. En dan zal de besluitvorming binnen het ministerie van Defensie daarover gaan plaatsvinden. En dat zal mede dan ook met politieke inbreng het standpunt van Nederland worden. Ja, daar kan ik nu heel weinig over zeggen, want dat is verder aan de politieke en de militaire top om dat te doen.
0: U heeft een lange militaire carrière. De Verenigde Naties, het Nederlandse leger, echt van alles gedaan. U heeft waarschijnlijk ook heel veel Amerikaanse contacten opgebouwd. Tot en met dierbare vriendschap waarschijnlijk aan toe, neem ik aan, toch?
3: Ja, dat klopt. Ik heb 2 keer ook in Amerika mogen wonen. De eerste keer deed ik een opleiding op uitnodiging van de US Army en het Amerikaanse leger. Tweede keer wonen we op een andere plek aan de Oostkust. En heb ik voor een NAVO-hoofdkwartier wat gelegen was in Amerika gewerkt. En we hebben daar zeker contacten aan over aangehouden.
0: Ik zeg het toch maar even. De top van het leger zweert trouw aan de grondwet. Niet aan de president.
3: Ja.
0: Dat is een belangrijk verschil. De president heeft een paar maanden geleden, en hij heeft het recent weer gedaan, neemt hij gewoon voor het oog van de camera, neemt hij de optie op om een hele beschaving weg te vagen. Als u met uw dierbare Amerikaanse vrienden in het leger spreekt, wordt dit gesprek gevoerd?
3: Nou, dit gesprek...
0: U weet waar ik op doe, hè? Want ja, je moet een gegeven moment de vraag stellen. Ja. Is er een commando waarvan ik zeg... ja, maar daar heb ik niet de eed voor gezworen?
3: Ja. Nou ja, dit leidt tot grote discussies... onder andere in het Amerikaanse leger. En ik zit zelf ook in appgroepen en in signalgroepen... met Amerikaanse collega's. Maar dit soort zaken willen ze zeker ook niet meer... met iemand die van buiten Amerika komt bespreken. Nee? Dus dit ligt erg gevoelig.
0: Kunt u dit gesprek niet meer voeren met u?
3: Nee, dan houdt de discussie vrij snel op.
0: Maar zijn ze bang?
3: Nou ja, goed, dat weet ik niet.
0: Ja, dat weet u wel. U kent zo lang deze mensen.
3: Nee.
0: En goed ook.
3: Nou ja, goed.
0: Maar als een gesprek, als u jarenlang zulke gesprekken met uw collega voert en ineens niet meer, dan stel je als vrienden elkaar de vraag: what's going on?
3: Ja, dat doe je ook, maar dan wordt er omheen gedraaid. En dan kan ik hooguit afgaan op een vermoeden. Dat vind ik lastig.
0: En wat is uw vermoeden?
3: Ja, kijk, het vermoeden is, laten we heel eerlijk zijn... Vorig jaar in september moesten alle generaals, admiraals aantreden in Quantico. En daar werden ze toegesproken door Trump en door de minister van... toen nog Defensie, later dus oorlog, Hexet. En toen zag je ook dat heel duidelijk aangegeven werd... wie daar de lakens uitdeelde. En ik vermoed dat dat toch wel behoorlijke impact heeft gehad... op hoe de militairen daarin staan.
0: Ja. Ik hoor u ook ineens opzet op uw woorden letten.
3: Nou ja, kijk, Amerika is mij dierbaar. Ja. Ik beschouw het ook nog steeds als een zeer goede bondgenoot. We zien dat daar politiek allerlei zaken aan het bewegen zijn. En ja. Ik zie ook dat het ook de Amerikaanse militairen niet onaangetast laat.
0: Tot slot, we weten dat Zelensky een trouw luisteraar is van dit programma. Wat geeft u hem als laatste tip mee als hij vandaag Trump opnieuw ontmoet? Want dat gaat vanmiddag gebeuren.
3: Ja, zorg dat je in goed in gesprek blijft met Trump. En zorg ook dat het raamwerk er komt. Want, en kijk of er een staakt het vuren bereikt kan worden. Ook, en dat zou dan voorlopig eerst in het luchtruim moeten zijn.
0: Bij deze toch nog een fijn, warm, positieve afronding. Ik dank zeer hartelijk brigade-generaal Han Bankmeester. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zijn we natuurlijk weer. En zometeen hier op de zender is het de collega's van Eén Vandaag. Oftewel Lammert de Bruin. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot morgen.
7: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
5: NPO Radio 1.
7: Podcast.
6: Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
9: Merel.
10: Christian Vlokstra.
11: Yvette van Boven.
25: Op de Boezeda.
26: Stefan Stassen.
6: Wat lezen.
27: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
6: Luisteren.
28: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
6: Of kijken zij.
29: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
6: Wat raden ze aan deze zomer?
26: Heb ik mijn bril pas.
30: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
31: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
32: Ster.
33: Ik doe het voor gezonde nieren.
34: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
35: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
36: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
37: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
36: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
37: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: NPO Radio 1, 12 uur.
31: De Bruin.
38: Goedemiddag. Hoe kan het dat een veroordeelde extremist... die door de veiligheidsdiensten als hoog risico werd ingeschat... en bovendien in de gaten werd gehouden... desondanks toch een aanslag kon plegen op de Pride in Berlijn? Bespreken we zo in één vandaag na het NOS-journaal. Katrien Straatman.
39: Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving... met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen... en is brand uitgebroken. Het is een van de zwaarste aardbevingen die Japan de afgelopen jaren heeft getroffen... zegt correspondent Anoma van der Veren.
40: Dat betekent dat mensen niet meer konden blijven staan... en dat gebouwen, wegen en infrastructuur zware schade kunnen oplopen. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe groot de schade precies is... en of er slachtoffers zijn. Maar de Japanse autoriteiten waarschuwen wel... dat er krachtige naschokken blijven volgen. Er zijn er inmiddels al meer dan 10 geweest. Japan is in principe goed voorbereid op aardbevingen... maar tegen een aardbeving van deze kracht... kun je natuurlijk maar beperkt beschermen.
39: Premier Takaishi zegt dat er gewonden zijn, maar om hoeveel mensen het gaat en hoe ernstig die verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied in Japan zijn geannuleerd. De twee mannen die worden verdacht van het in brand steken van een man in een rolstoel gaan voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dat bleek bij de eerste pro forma zitting. Het incident gebeurde 3 maanden geleden in Utrecht, toen de man werd overgoten met spiritus. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar hij liep wel ernstige brandwonden op, zegt verslaggever Roel Pauw.
1: Over 20% van zijn lichaam heeft hij 30 graads brandwonden opgelopen. En de advocaat van het slachtoffer die vertelde nog dat haar cliënt inmiddels thuis is en daar verder gaat met zijn revalidatie. Maar, zei ze, dat is een bijzonder pijnlijk proces. Brandwonden doen ontzettend zeer. Die voel je 24 uur per dag. Dus de toestand van die meneer is heel wisselend.
39: De twee verdachten worden vervolgd voor poging tot moord. De inhoudelijke zitting is waarschijnlijk begin volgend jaar. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid vanwege onterecht betaalde importheffingen. President Trump legde die vorig jaar op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat dat onterecht was. En Frankrijk heeft een nieuwe bondscoach. Het is Zinedine Zidane. Hij volgt Didier Deschamps op, die na het afgelopen WK na 14 jaar afscheid nam als bondscoach. Zidane was hiervoor trainer van Real Madrid, waarmee hij 3 keer de Champions League won. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. De Franse autoriteiten vrezen dat de situatie rond de bosbranden in de regio Gironde. Zidane was hiervoor trainer van Real Madrid, waarmee hij 3 keer de Champions League won. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. De Franse autoriteiten vrezen dat de situatie rond de bosbranden in de regio Gironde bij Bordeaux

0: Hier in Giron, waar Bordeaux inderdaad onder valt, ja, daar zijn er nog steeds bosbranden. En de angst is echt dat het verder zal oplaaien. En daarom is het ook heel cruciaal dat echt gekeken wordt naar hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende dagen.
1: Door de branden is de luchtkwaliteit erg slecht. Daarom zijn er al zo'n 1,5 miljoen maskers uitgedeeld om te beschermen tegen de rook en de brand.
0: Ik sprak gisteren een brandweerman en die zei, ja, eigenlijk moet je het voorstellen, als je zo dicht op het vuur staat en zo dicht op de rook, dan is het een beetje alsof je een open haard aansteekt en daar dan direct vol voor staat en dat dan inademt.
1: Door de brand in de regio Gironde zijn zo'n 240 woningen verwoest en zijn er ruim 200.000 mensen, moet ik zeggen, geëvacueerd. De politie in Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit erachter te halen van 2 mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Dat meldt NH Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 27 uit Afghanistan. De politie vermoedde al dat het vluchtelingen waren die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Hulpverleners van het Rode Kruis speelden een belangrijke rol bij de zoektocht, zegt een verslaggever van NH Nieuws.
2: Uiteindelijk hebben mensen van het Rode Kruis in Afghanistan familieleden opgespoord van deze 2 vermiste Afghaanse mannen. Hebben DNA-materiaal verzameld, dat allemaal verzegeld en veilig opgestuurd naar Nederland. Nou, daar ging natuurlijk weer maanden overheen. En uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in een match.
1: De lichamen van de 2 mannen zijn begraven op Texel. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm.
3: Gaan we even om het hoekje kijken bij de ANWB. Dennis Mooi, goedemiddag.
4: Een hele goede middag. Aan de oostgrens loopt het vast op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam doe je er bij de Moerdijkbrug 5 minuten langer over. Dat komt door werkzaamheden.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Kunnen de Europese veiligheidsdiensten wel zonder Amerikaanse inlichtingen? Ook op dat gebied moeten we onafhankelijker worden, stellen experts. Maar hoe realistisch is dat, bespreken we straks. Er lieken problemen door een poster van vluchtelingenwerk.
2: Ja, verschillende huizen waar zo'n poster achter de ramen hing, die zijn beklad. Straks hebben we een reactie van vluchtelingenwerk zelf.
1: Nu eerst, hoe surveilleer je gevaarlijke extremisten?
3: Lammert de Bruin. Eén Vandaag.
1: De aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend roept veel vragen op. Zo was de verdachte al jarenlang bekend bij de veiligheidsdiensten, door wie hij ook scherp in de gaten werd gehouden, zelfs op de dag van de aanslag. Maar toch wist hij zijn terreurdaad uit te voeren. Lieke, de doodgeschoten dader Abdul B, die stond onder toezicht.
2: Ja, uit onderzoek van Duitse media blijkt dat hij na zijn vrijlating in mei nog altijd in beeld was bij de veiligheidsdiensten, maar niet onder permanent toezicht stond. Zijn telefoon en internetgebruik werden wel gevolgd. Bij zijn woning hing een camera en zijn huis werd begin deze maand nog doorzocht. Er werd uiteindelijk toen alleen een speelgoedwapen gevonden. Ja, opvallend is wel dat experts hem wel inschatten als iemand die een hoog risico had tot het plegen van een aanslag. Maar ja, zoals we inmiddels weten, leidde dat niet tot extra maatregelen.
1: Pieter Koblenz, generaal-majoor buitendienst en voormalig directeur van de Militaire Inlichtingendienst. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Als iemand bekend staat als hoog risico bij de veiligheidsdiensten en in de gaten wordt gehouden, hoe kan het dan toch zo misgaan?
4: Ja, omdat er verschillende bouwstenen zijn waarbij dat verkeerd kan gaan. Als je nou vergelijking maakt met Nederland. Bij ons land is de minister van JNV daarvoor verantwoordelijk. Daar heeft hij één organisatie voor, die heet de NCTV. Nationale Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid. De AIVD, de MIVD en de politie. Als zo'n man op de lijst komt te staan, zeker als hij op de voet gevolgd wordt, dan heeft ook die persoon te maken met het Nederlandse recht. Dus als je niks verkeerds doet, kun je hem niet preventief oppakken als je dat zou willen. Dat is één. Het tweede is, zoals ik het begreep uit de klant, is toch iemand die op basis van zijn geloof gemotiveerd is. Nou, wat voor aanslagen plegen dat soort mensen met eenvoudige middelen die je dus ook geen voorwaarschuwing geven. Een auto, een machete en een steekwapen. En ja, als je dan ergens een plekje vindt waar je tegenwoordig bij druk bezochte evenementen makkelijk doorheen komt, dan is ook die auto natuurlijk een wapen geworden. En het moet ook symbolische waarde hebben. En het had in dit geval ook met het festival in Berlijn.
1: Ja, maar is het dan zo dat signalen niet op tijd herkend worden als er een camera bij zijn deur hangt, of dat ze zien hij gaat nu een wit busje huren? Of is dat niet zo, wordt het niet zo permanent bewaakt?
4: Nou, jazeker. Maar tenminste, als ze hoog genoeg op de veiligheidslijst staan, dan doen ze dat ook. Maar ja, het onevenwichtige in dit soort berichtgeving is, het wordt ook heel vaak voorkomen. En dan mogen diensten geen mededeling over. Die mensen worden opgepakt of verwijderd voordat ze iets hebben te doen. Ja. Dus daar waar er iemand door de mazen heen gaat, is natuurlijk wereldnieuws. Er wordt onmiddellijk uitgevlooid waar ergens een menselijke fout is gemaakt. Nee? Ja. Er zijn wel een paar dingen aan te wijzen dat hij toch een zwakke plek heeft gevonden om met die auto op die menigte in te kunnen rijden. Tegenwoordig ook in Nederland zie je dat er maatregelen tegengenomen worden. Het tweede is dat wij natuurlijk als personen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Als je naar zo'n evenement gaat, zoals dat ook in Amsterdam hebben, dan weet je dat je risico loopt waar de overheid je niet helemaal tegen kan beschermen.
1: Nee.
4: Dus dat risico, dat draag je voor een klein gedeelte met je mee. En last but not least, waar we in het Westen heel veel last van hebben, is al die regels om privacy. Iedereen heeft er een hekel aan als je camera's hangt met biometrische herkenning. Dan kun je zo'n persoon bij wijze van spreken de hele stad volgen. Wij willen dat niet. Nou, dan is de volgende vraag die ik al vaker heb gehoord en waar ik ook een mening over heb, is dat ik vind dat privacy nooit boven nationale veiligheid kan. Maar zelfs als je dat allemaal zo zou regelen, dan krijg je de veiligheid ook voor de Nederlandse burger niet 100% waterdicht,
1: nee,
4: helaas.
1: Nee. Lieke, eerder dit jaar stond de verdachte al voor de rechter vanwege het voorbereiden van een terreurdaad.
2: Ja, hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en 10 maanden. Het Openbaar Ministerie in Duitsland ging daartegen in beroep, maar in de tussentijd hoefde hij niet de cel in, niet vast te zitten. Wel moest hij een deradicaliseringstraject volgen en hielden de Duitse veiligheidsdiensten hem dus in de gaten. Ja, 10 dagen nadat hij vrijkwam werd het intensieve toezicht wel afgeschaald, omdat er volgens de veiligheidsdiensten toen geen aanwijzingen waren op risicovol gedrag.
1: Ja, meneer Koblenz, op basis waarvan kunnen die veiligheidsdiensten dat dan beslissen, dat iemand minder intensief gevolgd hoeft te worden?
4: Nou, dat doet de diensten niet zelf. Uiteindelijk in ons land zou de NCTV dat doen. Zou de NCVD dat doen. Ja. En dat doen ze op alle alarmbellen die je eromheen kan volgen. Dat begint al eigenlijk als er een rechtelijke uitspraak is die de man weer op vrije voeten zet. Daar kun je ook bij afvragen of dat nou of iets wat je graag wil. Nou ja, dan moet je weer de wet aanpassen. Moet je de rechtelijke macht aanspreken. En in dit geval, zoals ik het lees, ja, je kunt je inderdaad afvragen waarom ze deze vent gewoon niet opgepakt hebben. Maar nogmaals, als je met eenvoudige middelen zo'n daad pleegt, wat nu gebeurd is, ja, dan gaat in de eerste aanleg gaat er geen alarmbel over als iemand in een bestelwagen stapt.
1: Nee. Nu zou het afschalen ook deels komen door het gebrek aan middelen. Daar is in Duitsland nu veel discussie over. Is dat een dilemma waar de Nederlandse veiligheidsdiensten ook tegenaan lopen, buiten die privacywetgeving waar u het net over had?
4: Dat is waar, maar goed, dat is een heel fijn excuus om te doen alsof je 10 miljard euro extra kan besteden en 2000 mensen extra krijgt. Dan zou je zo ver door moeten gaan dat je iedere ook maar enigszins verdachte een persoonlijke agent achter hem aan moest sturen. Dat gaat natuurlijk nooit werken.
1: Nee.
4: Dus geld en manpower, dat is de eerste wat iedereen roept. Want ja, zo'n bestuurlijke organisatie vindt dat niet fijn. En die probeert dan gelijk van het nadeel een voordeel te maken door de dingen die ze altijd willen hebben voor elkaar te krijgen. En voor een gedeelte lukt dat ook, zie je in Duitsland.
1: Ja, hoeveel van dit soort mensen worden er eigenlijk in Nederland in de gaten gehouden door de autoriteiten? Weet u dat?
4: Nou, ik ben natuurlijk al een tijdje weg, maar als ik het zou weten, zou ik u dat zeker niet vertellen. Dan zou uw volgende vraag zijn, en hoeveel aanslagen hebben je tegengehouden? Dat weet ik wel in mijn periode. Ja. Dat ga ik ook niet vertellen.
2: Maar is dat niet vervelend dat u dat dus nooit kan zeggen? Dat eigenlijk inderdaad wat u aan het begin zei, als het misgaat, dan hebben we het er allemaal over. Maar je kan nooit zeggen van ja, we hebben er al 10 voorkomen.
4: Nee, precies, dat ben ik het helemaal mee eens. Maar daarom blijf ik ook een pleit bezorgen voor. We hebben heel veel nieuwe middelen tegenwoordig. Met biometrie kun je iemand uit het stadion van 50.000 met een petje op kun je maar uithalen. Maar we mogen dat soort middelen niet gebruiken. Daar moeten we eens een ferme discussie over hebben. Of we voor de veiligheid van onze bevolking die privacywetgeving niet beter onder de loep moeten nemen. Dat scheelt heel veel werktijd en moeite. En wat ook zeker helpt, is nu het gebruik van artificial intelligence. Want waar we het niet over gehad hebben, heel veel informatie over zo'n persoon is bekend bij vaak verschillende ministeries, in verschillende informatiekokers, zoals ze dat noemen. En die, tenzij er een bijzondere reden is, communiceren die niet altijd met elkaar. Dus ook daar zijn nu nieuwe technieken voor. Er is zelfs een organisatie die zich daar professioneel mee bezighoudt. Doet het ook voor overheidsdiensten. Die club heet QTC en is in staat die informatie aan elkaar te plakken. Nou, hoe beter die informatie, hoe groter de kans dat je preventief iemand kan oppakken. Maar ook de Nederlandse bevolking zal een duit in het zakje moeten doen door na te denken, wat betekent die privacy voor mij nu eigenlijk en wat is belangrijker?
1: Ja, want je wilt ook niet naar een politiestaat toe waarbij de overheid je constant overal in de gaten houdt, toch?
4: Nee, maar dat gebeurt uiteindelijk. Iedereen weet waar u nu zit. Iedereen weet waar ik zit inmiddels. Ik gebruik alle elektronica. Dus die flauwekul dat wij voortdurend onzichtbaar over deze aardbol heen sluipen, tenzij er ergens een camera op je gericht staat, is natuurlijk onzin. En ja, dan het laatste is, ik hou wel eens lezingen en dan vraag ik wie vertrouwt de overheid. En in eerste aanleg steekt dan niemand zijn vinger op.
1: Nee.
4: Dus wij al zover zijn dat alle informatie bij de overheid bekend is, dat dat in onbetrouwbare handen komt, moet je ook niet zeuren als het achteraf fout gaat. Maar zo zit het natuurlijk niet.
1: Nee.
4: We moeten die discussie, dat is ook goed. Dan vind ik het ook fijn dat u mij gevraagd heeft. Een mooi begin misschien dit programma, om daar eens meer aandacht aan te besteden. Waar houdt privacy nou bij op? En waar begint nationale veiligheid voor behoud?
1: Maar dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Want voor de een houdt dat ergens anders op dan voor de ander.
4: Ja, maar als het niet moeilijk zou zijn, dan zou u als onderzoeksjournalist geen zak te doen hebben. En ik als consultant ook niet. Dus laat maar komen.
1: Nee, dat is waar. Nou goed, we gaan het erover hebben in de toekomst ook. Dank u wel voor nu, Pieter Koblenz, Nederlands generaal-majoor buitendienst en voormalig directeur van de Militaire Inlichtingendienst. Straks geldproblemen door influencers. Heel veel jongeren hebben daarmee te maken.
0: Eén vandaag.
1: Maar eerst, Lieke, bekladde huizen in Brabant.
2: Ja, afgelopen weekend werden tientallen huizen beklad in Engelen en Bokhoven. De bewoners deden hun verhaal bij RTL Nieuws.
3: Ik loop naar buiten om een hond uit te laten. Ik loop en ik zie vervolgens op de muur de tekst. Ik ben meteen naar mijn vrouw gelopen om te zeggen, god, wat hebben ze nou toch gedaan op de muur?
5: Het is zeker geen kwajongensstreek. Het is een gerichte actie tegen, in ieder geval ook hier in het dorp, alle mensen die deze poster hebben ophangen.
6: Dus waarom hebben ze dit gedaan bij uw huis?
3: Omdat ik een poster heb hangen van samenleven.
2: Ja, het gaat dus om een poster die volgens de bewoners alle bekladde huizen voor de ramen hadden hangen. Een poster van vluchtelingenwerk over samenleven dus. Ja, en die bekladdingen bestaan uit hele grove teksten. Zijn gezet door mensen die tegen de opvang van asielzoekers zijn. En vluchtelingenwerk zelf van die posters is erg geschrokken, vertelt bestuursvoorzitter Frank Kandel.
6: Nou, ik was echt wel in shock. Echt wel dat ik dacht, die poster is een hele positieve poster, die gaat over: in het land zijn veel mensen met verschillende meningen en ideeën, maar laten we samen leven. Daar gaat het over. En dat juist zo'n positief bedoelde poster het onderwerp is geworden van bekladding. En die huizen echt verschrikkelijk zijn toegetakeld. Echt wel in shock.
2: Ja, Kandel is gisteren bij de bewoners langs geweest.
6: Ja, ik ben gisteren met een aantal collega's uit Den Bosch bij al die mensen langs geweest. En we hebben dus met al die mensen gesproken. En een botbloemen gegeven. Omdat we toch het wel heel heftig vinden dat mensen die zo'n vriendelijke poster voor het raam hangen, zo getroffen zijn.
1: Ja, nu zag ik ook een aantal bewoners hun verhaal doen die vrij strijdvaardig niet willen wijken voor intimidatie.
2: Ja, dat viel Kandel gisteren ook op.
6: Ja, mensen zijn allemaal verschillend en reageren erop. Ik vond ze ook allemaal heel krachtig, allemaal heel, heel stevig. Maar ook bang en geraakt. Sommige mensen zeggen, ik ga 20 posters kopen en even ophangen. En anderen zeggen, ik weet niet of ik hem nog durf ophangen. En alles snap ik.
1: Ja, het is ook wel spannend. Dus zou jij zo'n poster voor je raam hangen?
2: Nou, lijkt me wel. Ik zou er wel 2 keer over nadenken kunnen.
1: Ja, snap ik inderdaad.
2: Ja, terwijl de boodschap eigenlijk achter die poster zo simpel is, zegt Vluchtelingenwerk.
6: Het idee is dat Nederland ontzettend polariseert, hè, ook op ons thema vluchtelingen, ontzettend polariseert. En dat wij denken, het gaat niet over wie heeft er nu gelijk, of wiens zorgen zijn nu wel of niet terecht, of wiens belang is er nou. Wij zitten in dit land met z'n allen en wij zullen met z'n allen dit moeten oplossen. Wij moeten in gesprek, wij moeten gewoon met elkaar omgaan. En dat is zo belangrijk om te doen. En dat wilden wij stimuleren. Er staat ook helemaal geen logo van vluchtelingenwerk op. Het is dus gewoon een oproep aan mensen in de straat die voorbij die ramen komen van: laten wij met elkaar proberen samen te leven. Dat is de oproep. En zo is die ook bedoeld.

0: Mad Con met Begging.
1: Iedereen kent wel iemand die even snel geld heeft verdiend met een aandeel. Maar hoe werken aandelen nou echt? En is dit een goed idee?
2: Als jij passief inkomen wil verdienen met crypto, moet je even blijven kijken. Ik ben een switch van de exchange. En dan kom ik dit tegen.
3: Stop met scrollen, want ik heb de hack waarmee je binnen een half uur 800 euro verdient.
0: Ja, al dus finfluencers, influencers die specifiek over geld, crypto en beleggen adviseren. Door dit soort video's komen jongeren in de schulden en die groep is groot. Nadia Jongman, bijzonder hoogleraar en lector schulden en incasso. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Hoe groot is die groep jongeren die problematische schulden heeft door finfluencers?
4: Nou, die groep is minstens een kwart van alle jongeren. Alleen die zijn geregistreerd. Bijvoorbeeld als je geld uitgeeft of schulden hebt van buy now, pay later, is niet geregistreerd. Dus in de praktijk is het meer dan een kwart.
0: Een kwart van alle jongeren?
4: Minimaal.
0: Dat is toch echt heel erg veel?
4: Ja, dat is heel veel en daar hebben we ook zorgen over. Want voor een substantieel deel van die groep geldt dat ze het ook niet zelfstandig kunnen oplossen. Dus iedereen kan een keer een schuld hebben, iedereen kan hem een keer aflossen. Maar voor een groot deel van die groep geldt dat de geldzorgen zo groot zijn en de geldproblemen zo groot zijn dat ze die niet zomaar kunnen oplossen. En daarom is het ook belangrijk dat hier meer aandacht voor komt, specifiek voor deze groep.
0: Ja, want welke rol spelen die finfluencers die we net al even voorbij hoorden komen daar nu bij?
4: Nou, we weten niet precies hoe groot de rol van die finfluencers is. Wat we wel weten is dat als je kijkt naar onze jonge generatie, die groeit echt op in een nieuw financieel landschap. Dus die komen op social media, komen die mensen tegen die je eigenlijk vertellen, je moet niet geld verdienen met werken, maar je moet geld voor je laten werken.
0: Ja.
4: Investeer bijvoorbeeld in crypto. Ze leven ook in een omgeving die ze uitnodigt om te kopen. Buy now, pay later. Dus eerst kopen, later betalen. En die optelsom van mensen die je proberen te beïnvloeden om je geld op een bepaalde manier uit te geven, mensen die je uitnodigen of marketing die je uitnodigt om geld te lenen. Ja, die combinatie van die zaken, ja, die maakt dat we gewoon zien dat jongeren in een nieuwe wereld opgroeien, die volwassenen vaak ook helemaal niet als zodanig kennen. Ja, en het gevolg daarvan is dat dus ook een substantieel deel zegt, ik heb geldzorgen. 80% van de jongeren zegt dat ze af en toe geldzorgen hebben. En bijna de helft zegt dat ze regelmatig geldzorgen hebben. Dat wil niet zeggen dat ze schulden hebben, maar het laat wel zien hoe groot het probleem is.
0: Ja, en zijn jongeren dan ook extra gevoelig voor dit soort reclame eigenlijk op social media?
4: Ja, absoluut. Want als je neurowetenschappers daarover hoort spreken, die leggen uit, jongeren, hun brein ontwikkelt zich toch totdat ze een jaar of 25 zijn. Totdat je een jaar of 25 bent, ben je gevoeliger voor verleidingen. Heb je meer de neiging om risico's te nemen. Nou, verleidingen en risico's nemen zijn typisch zaken die je in financiële problemen kunnen brengen. Dus wat je ziet is dat er een groep is die qua breinontwikkeling kwetsbaar is. Die wordt geconfronteerd met heel veel verleidingen en uitnodigingen. En ook nog eens het verhaal dat je eigenlijk er verstandig aan doet om bijvoorbeeld te gaan beleggen. Terwijl we natuurlijk allemaal weten dat de overheid niet voor niets als verplichting stelt. Pas op, beleggen levert risico's op en kost geld op zijn tijd.
0: En nu had u het ook even over dat achteraf betalen. Klarna bijvoorbeeld, hoe groot is de rol van dat soort diensten bij de schulden van jongeren?
4: Nou, die is ook substantieel. En wat je dus ziet is dat er wel regelgeving aankomt. Dus per aankomende november moeten er krediettoetsen gedaan worden. Dus dan moet er gekeken worden, kunnen jongeren dat wel betalen? Maar het probleem is dat zo'n krediettoets bijvoorbeeld niet kijkt naar de vraag, hebben ze al een betalingsachterstand op hun zorgpremie of op de sportschool? Dus er is gewoon veel te weinig beschermingsmaatregelen om jongeren ook te beschermen om daar gebruik van te maken.
0: Ja, want zo'n filmpje van zo'n finfluencer die aan een zwembad in Dubai zegt, je moet geld voor je laten werken. Kun je jongeren daar tegen beschermen of moet je dat dan helemaal verbieden?
4: Nou, het bijzondere is dat onderzoek van bijvoorbeeld mijn collega Rosanne Oomkens laat zien dat jongeren dan ergens best weten, ik moet jou misschien niet vertrouwen aan je zwembad in Dubai. En tegelijkertijd, de boodschap die wordt gegeven, volgen ze vaak wel op. Ja. Dus daar zit iets heel dubbels in. Ergens weten ze het wel en toch beïnvloedt het hun gedrag.
0: Ja, hoe kun je dat dan stoppen?
4: Nou, ik denk dat er een aantal dingen belangrijk zijn. Dus de kredietwaardigheidstoets die per november verplicht gaat worden, die moet eigenlijk uitgebreid worden. Het moet niet alleen gaan over kredietwaardigheid, maar ook over de vraag of er achterstanden zijn op andere plekken. Betekent dat we in Nederland één registratie moeten krijgen waar alle achterstanden die mensen hebben op één plek geregistreerd staan. Zodat als er eenmaal achterstanden zijn, buy now pay later, maar ook andere verplichtingen niet meer aangegaan kunnen worden. Ik denk ook, maar dat zal vanuit Europees niveau moeten komen, dat er echt gekeken moet worden naar hoe werken die algoritmes en hoe gaan we ervoor zorgen dat jongeren die op zoek gaan naar dit soort informatie ook de tegeninformatie nadrukkelijk op hun social media tijdlijn krijgen. Ja, en het derde is dat het toch ook belangrijk blijft dat we aandacht blijven besteden aan financiële opvoeding, financiële educatie. Dat is alleen niet de oplossing. Het is één van de sleutels.
0: Ja, dankjewel Nadja Jongman, bijzonder hoogleraar en lector schulden en incasso. Wanneer kun je het beste je tank volgooien? Een bezoekje aan de benzinepomp voelt als een soort roulette. De prijzen schieten alle kanten op door het conflict tussen de VS en Iran. En daar wordt heel veel geld mee verdiend door de oliemaatschappijen. Hoe dat zit horen we straks na het NOS Nieuws.
5: NPO Radio 1.
0: Katrien Straatman.
6: Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en brand uitgebroken. Ook is er schade aan gebouwen. Er zijn ook gewonden, maar niet bekend is hoeveel. De Amerikanen zijn weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Ze waren boos dat Frankrijk eerder had gezegd dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea. Het gebeurde tijdens een stemming over de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Volker Türk. Het kabinet doet niet genoeg om gehoor te geven aan de eisen van de rechter in een klimaatzaak over Bonaire. Eerder oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om de inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Uiterlijk vandaag moest het kabinet laten weten hoe dat doel bereikt kan worden, maar dat is niet gebeurd. De NOS stelde vragen over de kwestie, maar een antwoord krijgen was lastig, zegt redacteur Rob Ramaker.
7: Wat in zichzelf al opmerkelijk is, omdat er nu een D66-minister zit, Stientje van Veldhoven, die zich erg profileert op het thema klimaat. Nou, op de valreep kwam er toch begin deze week een antwoord. Wat ze gaan doen is dat met Prinsjesdag er meer duidelijkheid komt over de uitvoering van het vonnis. Maar er staat nog niet heel expliciet dat ook echt zo'n overzicht komt op Prinsjesdag.
6: Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij volgt Didier Deschamps op, die na het afgelopen WK na 14 jaar afscheid nam als bondscoach. Zidane was hiervoor trainer van Real Madrid, waarmee hij 3 keer de Champions League won.
0: Dennis Mooij, bij de ANWB is het druk?
8: Nee, dat valt reuze mee. Er staat nog geen 40 kilometer file. Aan de oostgrens loopt het natuurlijk wel weer vast. Op de A1 vanuit Hengelo, voor de grens bij de Lutte, heb je 5 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Oberhausen, voor de grens 10 minuten extra. En dan de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder, 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de Moerdijkbrug.
9: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: De AIVD en MIVD waarschuwen voor de Russische hackersgroep Laundry Bear, die via Europese mailservers gevoelige informatie buitmaakte. Het onderstreept maar weer eens de Russische dreiging. En nu de VS zich verder terugtrekt uit het Oekraïne-conflict en de NAVO, wordt het voor Europa steeds belangrijker om de eigen inlichtingen scherp op orde te hebben. Jelle Posma, voormalig AIVD'er en inlichtingexpert bij Justice for Prosperity, weet wat daarvoor nodig is. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Waarom is onze afhankelijkheid van de Amerikanen nog zo ontzettend groot?
10: Nou, Amerikanen die zijn van oudsher een hele grote speler op het wereldtoneel. Waar het gaat om het inwinnen van inlichtingen. Zowel via menselijke bronnen, bijvoorbeeld infiltraties in Hamas-netwerken. Tot aan de technische middelen, denk dan aan satellietstromen, datastromen en dergelijke. En daar zijn ze altijd al grote speler in geweest en dat zijn ze nog steeds.
0: En Frankrijk roept nu heel hard dat zij het gat van de Amerikanen wil kunnen opvullen. President Macron claimde begin dit jaar zelf dat 2/3 van de inlichtingen voor Oekraïne door de Fransen wordt geleverd. Ik hoor u lachen, dat kunnen ze niet waarmaken, denkt u?
10: Nou ja, Macron, dat is een politiek dier. En ik denk ook dat we deze opmerking in dat licht moeten zien. Uiteraard is Frankrijk ook een grote speler in Europa en internationaal op het inlichtingengebied. Maar Zo'n 2/3 kreet, dat is een meer een politiek signaal dan dat het. Hoe meet je dat? Ja, de VS lijken inderdaad zich iets terug te trekken waar het gaat om de intel-inlichtingen verschaffing aan Oekraïne. En dat wordt dan zo goed als het gaat door de bondgenoten ingevuld, waaronder inderdaad Frankrijk. Hoe je dat kwantificeert, dat is complexer dan een politieke opmerking. Maar het is een duidelijk signaal, ja.
0: Ja, nu wordt er ook natuurlijk behalve inlichtingen ook veel gebruik gemaakt van Amerikaanse techniek. Bijvoorbeeld een Amerikaanse analyse software zoals Palantir bij Defensie. U bent daar behoorlijk kritisch op. Moeten we daar zo snel mogelijk vanaf en kan dat eigenlijk?
10: Het antwoord op de eerste vraag is ja, daar moeten we zo snel mogelijk van af. En zo snel mogelijk betekent dus dat je wel moet zorgen voor goede alternatieven. Want het is wel een nodig element in de hele schakel. Want je kunt ontzettend veel informatie en data naar binnen trekken, maar je moet er ook nog chocola van maken. En daar is Palantir ontzettend sterk in. En tegelijkertijd wil je wel dat het op een ethische manier gebeurt en controleerbaar. De NATO gebruikt op dit moment ook een heel sterk Palantir tool, Raven. En die, dat schept dan weer een extra zorg. Stel, wij leveren informatie aan de NATO. En dat wordt vervolgens ontsloten via Palantir. Wat gebeurt er dan met die gegevens? Dus dat is iets wat. Het heeft aan de ene kant ontzettend veel meerwaarde. Aan de andere kant levert het ook zorgen op. Dus je moet daar snel van af. Maar je kunt niet van de ene dag op de andere zeggen. We zetten het licht uit. Want dan heb je vervolgens geen alternatief.
0: Nee. Laten we dan vervolgens eens kijken naar de samenwerking tussen de verschillende Europese veiligheidsdiensten. Lang niet alles wordt zomaar met elkaar gedeeld. U noemt het need-to-know-principe. Waarom is dat leidend, zelfs als je elkaar in principe gewoon vertrouwt?
10: Als inlichtingenorganisatie heb je met name drie elementen te beschermen. Dat zijn je bronnen, die wil je graag behouden en beschermen. Zodat ze kunnen blijven meewerken en informatie kunnen blijven leveren. Maar ook dat andere bronnen in de toekomst snappen dat je zorgvuldig met de mensen omgaat. Ja. Je wil je modi operandi beschermen, zodat niet iedereen weet hoe je precies werkt. En je wil natuurlijk gevoelige operatiegegevens niet in de gevarenzone brengen. En als je dan binnen bijvoorbeeld Europese samenwerking dat beziet, dan hebben we net een heel vervelend, maar wel een heel goed voorbeeld natuurlijk gezien. Bij de vorige regering in Hongarije hadden we een minister van Buitenlandse Zaken die, waarvan we nu weten, één op één doorsprak aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken wat er in vertrouwelijke Europese gesprekken allemaal gedeeld werd. Ja. Nou, dat is een heel goed voorbeeld dat je binnen Europa elkaar graag wilt vertrouwen, maar dat heel zorgvuldig moet doen. Dus je deelt eigenlijk alleen maar iets met een ander als dat ook nodig is voor je eigen operatie of om je partner veilig te houden.
0: Ja. Hoe doen de Nederlandse veiligheidsdiensten het eigenlijk als je kijkt naar de concurrerende veiligheidsdiensten ten opzichte van Amerika?
10: Nederland heeft, hoe klein we ook zijn, een enorm sterke positie internationaal. Wij staan bekend om willen samenwerken, om de hoge technische kwaliteiten, ook daar waar het gaat om cyber. Dus wij staan wel in de kopgroep vaak. En dat zeg ik niet alleen maar omdat ik heb gewerkt en er trots op ben. Maar dat is wat ik ook vanuit het buitenland hoor. Het blijft alleen ontzettend lastig. Er wordt natuurlijk vanuit de Europese Commissie vaak gezegd, er moet een Europese inlichting in dienst hebben. Ja. Nou, de nationale veiligheid is nog altijd een nationale aangelegenheid. Dus, dat is maar goed ook. Want een volgende keer, nu zit er misschien iemand in Hongarije die we iets prettiger vinden of iets minder vervelend. Maar dat kan zomaar weer anders zijn. En dan moet je wel zorgen ervoor dat je je eigen keuzevrijheid houdt. Met wie ga ik mijn informatie delen en met wie niet.
0: Maar zijn we daar dan groot genoeg voor als we niet samenwerken, als alle landen hun eigen veiligheidsdiensten houden?
10: Nee, we moeten zeker samenwerken. En dat doen we ook eigenlijk met iedereen. Mm-hmm. Alleen met de een net iets meer dan met de ander.
0: Ja. U zegt wij behoren tot de kopgroep. Betekent dat ook dat wij het voortouw dan moeten nemen in die Europese samenwerking?
10: Wij nemen het voortouw vaak met de vriendendiensten natuurlijk. Dat doe je nooit alleen. Maar ja, we nemen vaak, we staan wel aan binnen de groep bekend als degene die met nieuwe initiatieven de samenwerking willen versterken. Ja. Dat is zowel op terrorismegebied als bijvoorbeeld het delen van technische gegevens, als het delen van expertise op cyber. Dus dat doen wij goed. Maar dat doen we natuurlijk altijd samen met de dienst waar we prettig mee samenwerken.
0: Ja. Wat moet er nu wat u betreft per direct gebeuren om een grotere vuist te maken tegen Amerika?
10: Nou, ik weet niet of de inlichtingendiensten een grotere vuist moeten maken.
0: Om zelfstandiger te worden, dat bedoel ik meer. Om onafhankelijker te worden van Amerika.
10: Nou, er gaat nu natuurlijk ontzettend veel aandacht uit naar de bommen en de granaten en de wapenindustrie en defensie. En dat is maar goed ook, want dat is ook een serieuze dreiging. Tegelijkertijd moeten we inderdaad niet vergeten dat ook de inlichtingendiensten sterker moeten worden, onafhankelijker moeten worden. En daarbij komt natuurlijk ook dat de technische oplossingen versterkt mogen worden. Maar ik denk op zich dat we ten aanzien van de veiligheid en de inlichtingen dat we er goed voor staan. Ik denk vooral onze technische afhankelijkheid van andere platforms vanuit de overheid. Denk aan de DigiD, de hoofdstuk wat we net achter de rug hebben of nog steeds inzitten. Dat zijn op dit moment de meest urgente, de soevereiniteit, het buzzword wat je nu zo vaak hoort. Minder afhankelijk van Amerikaanse platforms. Ook voor u en voor onze organisatie Justice for Prosperity en soortgelijke als Bits of Freedom en dergelijke. Heel belangrijk om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse tech.
0: Hartelijk dank, Jelle Postma. Vanavond ook hierover een reportage op NPO 1 bij 1 Vandaag om 6:30. Straks vakantie hoeft niet altijd duur te zijn. Wij vragen AI deze week elke dag om een gratis uitstapje. En vandaag is onze verslaggever in Utrecht.

0: Iggy Pop en Kate Pearson van de B-52's met Candy. De zomer is volop bezig, maar een leuk dagje uit kost tegenwoordig vaak heel veel geld. En daarom zoeken we bij Eén Vandaag deze week gratis uitstapjes bedacht door AI. Onze verslaggever gaat weer op pad met zijn persoonlijke AI-assistent.
1: Hoi Michael, ik begrijp dat je nog meer leuke gratis zomeruitjes wilt. Ik heb wel een tip voor je. Wist je dat Museum Castellum Hoge Woerd in Utrecht volledig gratis is? Mensen vanuit de hele wereld komen hier onder andere kijken naar een uniek schip dat in Utrecht onder de grond is gevonden. Hier de gegevens van de archeoloog van het museum, want er valt veel te ontdekken daar hoor.
2: Een prachtig wit grind. Hier aangelegd in allerlei vormen, met planten eromheen. Begrijp, dit moet een Romeins badhuis zijn geweest. De archeoloog Juri van Koeveringen, hier werkzaam bij het museum Hoge Woerd. Romeins badhuis dus?
3: Ja, zeker. Ja, we staan hier in een parkje. En de vorm van het parkje geeft de fundering van het Romeinse badhuis.
2: In de wijk de Leidse Rijn, hier in Utrecht. Jarenlang gebouwd, nieuwbouw, maar dus ook continu archeologisch onderzoek. En toen bleek er nog wel wat in de grond te zitten, begrijp ik hier.
3: Ja, zeker. Ja, er is hier 25 jaar archeologisch onderzoek gedaan. Daar is heel veel naar voren gekomen over allerlei periodes. Waaronder een Romeins fort, het Romeinse dorp daaromheen. Romeinse wachttorens, ja, en dus het Romeinse badhuis waar we hierin staan.
2: Nou, dan lopen we even een klein stukje verder, want ja, het ziet er wel dan heel modern uit. Maar het ziet er wel uit als een, ja, ik noem dat dan maar een soort ridderkasteel van vroeger. Maar dit is een Romeins fort wat we hier zien al helemaal nagebouwd.
3: Ja, wat je hier ziet is, je zou het kunnen zeggen, een moderne interpretatie van het Romeinse fort dat hier ooit stond. Ridders zaten hier niet, wel Romeinse soldaten, Romeinse hulptroepen. En dit moderne gebouw is even groot als een van de fases van het fort dat hier bijna 2000 jaar geleden stond.
2: En ik begrijp, we kunnen hier gratis naar binnen.
3: Ja, zeker. Het museum is gratis. De stadsboerderij die hier ook in het pand zit is gratis toegankelijk. Ja, het is een mooi gratis uitje, zou ik zeggen.
2: Nou, dan gaan we eens naar binnen. Kijken naar die archeologie. Want ik zie al door de ramen heen, binnenkijkend, iets van Romeinse objecten. Maar het lijkt ook op een heel groot schip.
3: Ja, dat klopt. Ja. De grote trots van ons museum is de Meern 1. Een van de best, of misschien wel de best bewaarde Romeinse schip in Noordwest-Europa.
2: Maar ziet er nog groter uit. Kijk, dat is dan wel weer even wel een balie, maar geen ticket toch, meneer?
4: Nee, geen ticket, meneer. Helemaal niet.
2: Mag zo doorlopen?
4: Ja, je doet maar, meneer. Helemaal goed.
2: Kijk. Oh, maar dan lopen we gelijk al tegen dat enorme schip aan. Volgens mij wel meer dan 20 meter lang. Het is de bodem, het is hout. Dit is zo uit de bodem gehaald?
3: Ja, dit is zo uit de bodem gehaald. Het schip is ontdekt, is uiteindelijk opgegraven, 25 meter lang. In één keer uit de bodem geteeld en geconserveerd. En uiteindelijk hier terechtgekomen. In feite, het gebouw waar we nu staan is om dit schip heen gebouwd.
2: Ik zie ook allemaal vitrines met allemaal attributen. Hoe uniek is dit hier allemaal?
3: Ja, dit is heel uniek. We kennen een aantal andere voorbeelden van Romeinse schepen die we gevonden hebben. Maar deze is, punt 1, heel goed bewaard. Bijna compleet. En hij is gevonden met de inventaris nog aan boord. Dus we hebben de schoenen van de schipper. We hebben de stok waarmee die in zijn pap roerde. We hebben al zijn gereedschap. En dat maakt het echt uniek. En sommigen noemen het zelfs het Pompeii van Nederland.
1: Even een leuk weetje tussendoor. Wist je dat de Romeinen met dit fort de Rijn bewaakten? Maar nu, ruim 2000 jaar later, ligt de rivier kilometers verderop noordelijker.
2: En hier wat kinderen die aan het kijken zijn naar archeologische vondsten. Wat vind je ervan?
5: Heel interessant, want ja, ik wist niet zoveel. En onder mijn school lag er een soort Romeinse schip. En dat wist ik echt helemaal niet. En nu weet ik het. Dus ja, heel interessant.
2: En mevrouw, wat vindt u ervan? Het is wel volledig gratis hier ook.
6: Ja, dat is toch heel bijzonder. Ja, en mooi. Dan leer je nog wat over de geschiedenis van je eigen buurt.
2: Iedereen kan hier naar kijken. Gratis dus ook naar binnen. Is dat ook echt de bedoeling van het museum, om dit voor iedereen toegankelijk te houden?
3: Ja, er is hier heel veel onderzoek gedaan. Dat heeft heel veel tijd en geld gekost. En op deze manier geven we terug aan de maatschappij. Dus we laten graag zien wat de geschiedenis is van deze plek. Door het Romeinse schip, maar door ook vondsten uit de prehistorie, middeleeuwen. Eigenlijk het verhaal van Leidse Rijn. Door de millennia heen.
2: Een mevrouw, u staat hier naar dat enorme schip te kijken. Wat vindt u ervan?
7: I'm sorry, I don't understand you. I live in Switzerland, I'm Italian.
2: Oh, we hebben zelfs dus Zwitser-Italische toeristen hier. How do you like it here?
7: Oh, I love it. It's amazing. It's such a unique thing. I've never seen anything like it in my life.
2: We Dutch, we like free, yeah? It's free today here.
7: It's free today?
2: It's always free.
7: I asked if I needed to buy a ticket and I was surprised that they said it was free. It's amazing.
2: Yeah. Ja, wij Nederlanders houden daar wel van. We love it.
7: And I love it too.
1: Dat had ik je ook wel kunnen vertellen, Michael. Haha, Nederlanders houden nu eenmaal van gratis dingen. Ik ga alvast op zoek naar een volgend gratis uitje voor morgen.
0: Een verslag was dit van Michael Komans. 150 dagen, zo lang is de cruciale straat van Hormuz al af en aan geblokkeerd. De afgelopen nachten lieten Amerika en Iran elkaar even met rust en daardoor daalde de olieprijs weer. Gek genoeg merken we dat niet direct aan de pomp. Gaan we het over hebben met energieonderzoeker Hans van Kleef. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Als we kijken naar de olieprijzen, vanaf dag 1 schoten die omhoog, zelfs tot $100 per vat. Hoe hoog is dat in de geschiedenis?
8: Dat is gezien waar we vandaan kwamen best wel hoog. Hè. Net voor de aanval op Iran stond de olieprijs nog op zo'n $70 per vat. En inderdaad, zoals u aangeeft, binnen no time zaten op $100. Dus dat is een aanzienlijke stijging. Het is heel erg bewegelijk. Dus ook deze week zien we juist weer een behoorlijke daling.
0: Ja. Lieke, hoe komt dit dan?
9: Ja, de stijging die werd veroorzaakt door nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. En doordat het flink onrustiger is geworden in de Rode Zee, waar de Houthis een blokkade hebben ingesteld en ze olietankers aanvallen die zich daar niet aan houden.
0: Ja, en dat zien we dus direct terug in de olieprijs. Meneer van Kleef, hoe kan het dat dat zo snel is dat die prijs zo reageert?
8: Nou ja, eigenlijk moet je dan een onderscheid maken tussen de ene kant de fysieke markten van olie en olieproducten en de financiële markten. En die reactie dus op die financiële markten, die gaat heel snel, hè, door deels marktspeculatie en allerlei partijen die heel snel daarop handelen. Dus die markten worden heel erg gedreven door angst en hoop, zeg maar. En dat wisselt elkaar nogal snel af. Met iedere zin vanuit bijvoorbeeld president Trump kan dat sentiment veranderen. En dat zie je dus eigenlijk heel erg goed terug in die beweging van die olieprijzen.
0: Ja, nu heb ik wel het idee dat die prijs sneller omhoog schiet aan de pomp dan dat hij weer naar beneden gaat. Is dat ook zo?
8: Ik herken het gevoel, maar ik heb het een aantal keren onderzocht en het is toch iets minder heftig dan dat het lijkt. Dus inderdaad, die prijs die gaat hard omhoog, maar kan ook best wel snel omlaag gaan. Wat nu wel een groot verschil is dat wij in Europa een behoorlijk wat raffinagecapaciteit hebben ingeleverd. Nu wordt daar de vraag weer wat opgevoerd, hè, omdat er dus minder olieproducten uit het Midden-Oosten komen, maar ook bijvoorbeeld uit Rusland. Dat maakt dat de vraag nu vanuit de raffinaderijen in Europa wat hoger wordt. Dat betekent dat zij ook iets meer marge kunnen vragen om die verliezen van de afgelopen periode een beetje goed te maken.
0: Ja,
8: dus in die zin komt het een beetje terug.
0: Ja, precies. Nou ja, automobilisten die merken wel die stijging en die zijn er absoluut niet blij mee. Hoort onze verslaggever Kimmo de Moed bij het tankstation.
10: We worden wel steeds hoger en daar ben ik niet blij om.
11: Hoe gaat u daarmee om? Hoe probeert u dat toch een beetje betaalbaar te houden?
10: Nou ja, ook meer fietsen en hoef ik gelukkig al niet heel veel te rijden, maar ik moet toch waar ik moet zijn. Dus ja, je kunt niet veel anders.
12: Ik heb een kleinere auto, ik rij weinig, ik fiets veel, ik maak geen afstanden meer. Dus ik vind het jammer, maar het doet geen pijn. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat een hoop mensen daar problemen mee hebben, ja.
11: Is het nog een beetje vol te houden?
13: Ja, eigenlijk, ik weet niet tot wanneer. Met die gestegende prijs van de benzine elke week moet je gewoon bezuinigen in.
0: Ja, Lieke, waar sommigen betalen, profiteren anderen natuurlijk.
9: Ja, dat zijn vooral de olieconcerns. Het Franse Total Energies verdubbelde de winst in het tweede kwartaal, maakten ze vorige week bekend. En Shell komt donderdag met cijfers over hun tweede kwartaal.
0: Ja, en ook de raffinaderijen maken dus veel winst, zoals in ons land bij Rotterdam. Meneer van Kleef, hoe zit dat precies?
8: Nou ja, wat ik aangaf, die raffinaderijen die zien nu een toegenomen vraag. Simpelweg omdat raffinaderijen in het Midden-Oosten en in Azië en dus ook in Rusland minder kunnen exporteren en minder willen exporteren. Nee. Die raffinaderijen in Europa die stonden eigenlijk al de hele tijd onder druk, omdat dat juist verschoof richting Midden-Oosten, richting Azië. Ja, nu zie je dat zij ineens flink bij moeten springen. Dat zijn die momenten dat je duurde olie moet inkopen. Dus dat is één. Maar ook dat je dus een klein beetje van het verlies van de afgelopen jaren goed kan maken. Dus ja, dat maakt dat die marges, ook om in het internationale speelveld het ook mee te kunnen doen, maakt dat die marges wat oplopen daar.
0: En dan is er nog een lachende partij en dat is de overheid.
8: Ja. Ja, je zou het niet verwachten, maar kijk, een heel groot deel van de benzineprijs wordt bepaald door accijns en btw. Accijns is natuurlijk een vast bedrag, dus ongeacht hoe hoog die benzineprijs en de dieselprijs wordt, dat blijft dan gelijk. Maar die btw is een percentage, dus naarmate de benzine- en dieselprijs stijgt, merk je dat de inkomsten van de overheid ook toeneemt.
0: Dat is een flinke meevaller dus dit jaar.
8: Op dat terrein is dat zeker een meevaller. Waar het niet dat natuurlijk de benzineprijs in omringende landen een stukje lager is. Dus het moet wat gecorrigeerd worden voor het tanktoerisme in het buitenland.
0: Ja.
8: Maar over het algemeen zien we wel dat er inderdaad meer dat de overheid meer geld hieraan overhoudt.
0: Moet de overheid dan niet meer doen om die prijs aan de pomp ietsje te verlagen om dat te compenseren?
8: Dat zou je verwachten. Maar dit is ook wel prettig. Op het moment dat andere overheidsuitgaven natuurlijk oplopen. En ja, dat betekent dat je dat dan misschien ergens anders vandaan moet halen. Maar er zou wat ruimte in moeten zitten.
0: Ja.
8: Waar het niet natuurlijk ook dat ze eigenlijk het gebruik van benzine wat willen ontmoedigen. Dus daarom hebben we überhaupt natuurlijk accijns op de benzineprijzen. Dan helpt een iets hogere prijs. Dus het is in lijn met het kabinetsbeleid, zeg maar.
0: Ja, precies. Nu weet ik dat u niet in een glazen bol kunt kijken, maar kunnen we wel hopen op betere prijzen aan de pomp binnenkort?
8: Nou ja, heel veel zal natuurlijk afhangen van hoe het conflict zich gaat ontwikkelen. En ja, Trump voorspellen is helaas erg lastig.
0: Ja,
8: maar wat je wel ziet is, die reacties op de financiële markten, die zijn natuurlijk heel heftig. Dus op het moment dat, zoals nu, de wapens echt neergelegd worden en we gaan weer praten. Nou, dat helpt al. Op het moment dat er echt een overeenkomst is, dan zouden die prijzen nog verder omlaag kunnen. Maar we moeten ook niet vergeten dat er echt ook wel een grote verandering zijn in de fysieke markten. En daar zien we dat die tekorten echt nog steeds dagelijks oplopen. En ja, op het moment dat er dus een akkoord zou zijn en dat de vrede terug is en dat al die exporten vanuit het Midden-Oosten weer op gang komen, ja, dan duurt het echt nog maanden voordat en die logistieke ketens weer op orde zijn, maar ook voordat al die tekorten die nu gecreëerd zijn weer aangevuld zijn. Dus eerlijk gezegd, helemaal terug naar het niveau van voor de crisis, ja, dat zie ik dit jaar niet meer gebeuren.
0: Wel kwetsbaar dat we zo afhankelijk zijn van één zo'n zeestraat.
8: Sterker nog, met die escalatie van de Houthis in de Rode Zee is er een tweede zeestraat bijgekomen.
0: Ja.
8: Dus dat maakt inderdaad dat we erg afhankelijk zijn. Ook omdat het type olie wat uit die regio komt, ja, dat kan je niet zomaar vervangen bijvoorbeeld met olie uit Amerika. Dus en dat maakt het kwetsbaar. Dat is helaas wat dat is. En gelukkig zijn we in die zin wat vermogend en kunnen we het misschien nog ergens anders vandaan halen.
0: Mm-hmm.
8: En daarmee ons probleem exporteren naar landen die het zich niet kunnen veroorloven. Maar ja, daar kan je moreel natuurlijk ook weer van alles van vinden.
0: En zelf olie uit de grond halen, de ja-knikkers bij Schoonhoven?
8: Nou ja, bij Schoonhoven, dat verwacht ik niet. Maar je zou natuurlijk wel kunnen kijken naar bijvoorbeeld productie in Noorwegen of de Noordzee zelf. Dan wel vanuit Nederland, dan wel vanuit het Verenigd Koninkrijk. Maar ook daar zie je dat eigenlijk vanuit het kabinet of de verschillende kabinetten er weinig interesse is om dat op korte termijn te verhogen. En als zou dat kunnen, ja, dan gaat het natuurlijk voor de hele korte termijn geen verschil maken.
0: Nee. Dank u wel, energieonderzoeker Hans van Kleef. Heel goed dat nieuwe sanctiepakket tegen Rusland, vindt luisteraar Timo uit Utrecht. Maar hoe bestaat het dat Russisch gas gewoon via Griekse tankers Europa binnenkomt, wil hij weten. Zometeen in één vandaag het antwoord.
14: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
15: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
14: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
16: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
14: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
16: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
17: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
18: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
19: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
20: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
17: NPO Radio 1. 1 uur.
18: Lammert de Bruin.
0: Zul je net zien, ga je met vakantie, word je ziek. Sommige mensen wijten dit aan de lucht in het vliegtuig. En dat is niet zo gek, stelt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Hoe langer je in een vliegtuig zit, hoe groter de kans op een virus, stelt hij. Maar is dat feit of fictie? Zometeen in 1 Vandaag, na het NOS-journaal. Katrien Straatman.
21: Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Contact met correspondent Anoma van de Veren. Anoma, hoe groot is de schade?
22: De volledige omvang is simpelweg nog niet duidelijk. We zien inmiddels wel redelijk wat schade tevoorschijn komen. Dus bovenop de tienduizenden huishoudens die op dit moment zonder stroom zitten, zijn een aantal snelwegen en bruggen opgebroken. Alle treinen in de regio zijn stilgelegd. Ook na een ontsporing op het spoor bij Kumamoto, die zuidelijke stad. En in een groot winkelcentrum is na een explosie de tweede verdieping ingestort. Daar zitten op dit moment nog tientallen mensen vast. Maar ja, we zullen de komende uren meer van dit soort meldingen krijgen. Maar we hebben nog geen volledig plaatje.
21: Nee, en dus ook nog geen volledig beeld van of er mensen gewond zijn geraakt en zo ja, hoeveel?
22: We weten op dit moment dat er ongeveer iets van 50 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis met verwondingen. Maar er zijn nog geen dodelijke slachtoffers gemeld tot nu toe. Ik moet wel bij zeggen, de brandweer is nog bezig met op bepaalde plekken mensen te evacueren. Vooral plekken waar brand is uitgebroken bijvoorbeeld. En er zijn ook plekken waar de communicatie op dit moment stroef loopt. Daar wordt nu op dit moment gecontroleerd. Het lijkt nog mee te vallen gezien de zwaarte van de beving. Maar ja, het is voorlopig dus inderdaad even afwachten op meer informatie.
21: Ja. Het is nog niet zo lang geleden gebeurd. En de premier Takeishi die waarschuwt ook voor naschokken. Hoe groot, weet jij, is het gevaar nog in het gebied?
22: Het gevaar is absoluut nog niet geweken. Dat zagen we in 2016 ook al in hetzelfde gebied. Toen juist naar meerdere naschokken heel veel dodelijke slachtoffers werden veroorzaakt. En nu ook 2 minuten na de eerste beving was al magnitude 5 naschok. En er zijn inmiddels al echt meer dan 10 van dat soort naschokken gemeld. Dus ja, experts die waarschuwen dus ook dat iedereen rekening mee moet houden dat er absoluut nog een hele zware beving aan kan komen.
21: Dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Volker Türk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische agressie in Oekraïne. 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen het woord kregen. De afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Zaterdag komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Op die tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel kaartjes kopen. Die kosten €15 tot €275. En het kabinet heeft niet duidelijk gemeten van de Russische hoofdstad. Zaterdag komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Op die tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel kaartjes kopen. Die kosten €15 tot €275. En het kabinet heeft niet duidelijk gemaakt wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering

0: In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lassano worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Het Franse voetbalteam heeft een nieuwe bondscoach. Zinedine Zidane volgt Didier Deschamps op. En dat is geen verrassing, zegt verslaggever Ragnar Niemeyer.
1: Er was natuurlijk maar één kandidaat voor het bondscoachschap van Frankrijk als opvolger van Deschamps. En dat was Zinedine Zidane, die pas een tweede baan als trainer aannam dat hij eerder werkzaam was voor Real Madrid. 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Frankrijk uiteindelijk 4de op het afgelopen wereldkampioenschap en dat viel met alle kwaliteit op het veld natuurlijk tegen. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
0: Zidane heeft een contract tot 2030 getekend bij de Franse ploeg. En normaal gesproken is hij dus ook de bondscoach tijdens het WK in Spanje, Portugal en Marokko. Het weer dan nog. Het is vrij zonnig met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm.
2: Dennis, mooie drukte bij de Duitse grens.
3: Onder andere ja, op de A1 en op de A12 richting Duitsland moet je geduld hebben voor de grensovergang. Maar die vertraging die varieert nogal. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je ook extra tijd nodig. Tussen Hoevelaken en Barneveld doe je er 10 minuten langer over vanwege een kapotte vrachtwagen. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam zorgen voor de Moerdijkbrug voor 10 minuten extra reistijd. En daardoor 20 minuten vertraging op de A17 bij Moerdijk. Op de A58 tot slot vanuit Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 10 minuten extra nodig door een vrachtwagen met pech.
4: NPO Radio 1. AVROTROS.
2: 14 miljoen vluchtelingen, 30 miljoen mensen met acute honger. Het is de grootste humanitaire ramp ter wereld die zich op dit moment voltrekt. Toch gaat het in de media veel vaker over Gaza dan over Soedan. Zometeen spreken we Abdullah uit Soedan over het conflict daar en over zijn land dat ondanks alles toch nog steeds prachtig is. En Lieke, feit of fictie, van lang in een vliegtuig zitten word je ziek.
5: Ja, je kan straks vanuit Frankrijk rechtstreeks naar Australië vliegen. 19 uur duurt dat, non-stop, maar volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert heb je dan wel meer kans om ziek te worden. Dat zijn we gaan checken.
2: Nu eerst wel of geen Russisch gas.
6: Vraag 1 vandaag.
2: De EU heeft na lange onderhandelingen een nieuw pakket sancties tegen Rusland afgekondigd. Want niet alles is geboycott. Zo kon Russisch gas nog gewoon via Griekse rederijen vervoerd worden. En daarmee zijn miljarden verdiend. Dat roept een vraag op bij luisteraar Timo Hof uit Utrecht. Goedemiddag.
7: Hey, hallo. Ja, met Timo.
2: Ja, u volgt het geopolitieke nieuws op de voet?
7: Ja, klopt. Ik lees een beetje de Kyiv Independent en de Moscow Times. Een beetje een beeld te krijgen.
2: Ja. En toen dacht u, wat een gek verhaal over die Griekse rederijen.
7: Ja, ik dacht van, we zitten nu in het 5e jaar van de oorlog, van de grootschalige invasie van Rusland op Oekraïne. En er gaan nog steeds heel veel mensen dood in Oekraïne. Dus ik dacht van, waarom verscheept Griekenland eigenlijk nog Russische LNG? En waarom doet de Europese Unie daar niks tegen?
2: Ja, en hoe lang kan dat nog doorgaan? We gaan het voorleggen aan Kobi van der Linden, energie-expert bij het Center for International Energy Policy. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Ja, hoe kan dit?
8: Dat kan omdat er tot voor kort geen sanctiepakketten waren tegen aardgas. En dat had te maken met de afhankelijkheid van aardgas. Nu is de import uit Rusland is wel een stuk verminderd. Vooral het pijpleidingengas vanwege dat het contract door Oekraïne is afgelopen. Maar er zijn nog steeds landen in Zuidoost-Europa die niet aan de kust liggen, die heel veel moeite hebben om het alternatief vloeibaar gas te importeren en te kunnen gebruiken. Dus dat heeft ertoe geleid dat er wel sancties meteen kwamen in 2022 en 2023 op olie en olieproducten, maar niet op aardgas. Dus in die zin is het niet dat Griekenland dat nog steeds kan.
2: Nee.
8: Wat nu het sanctiepakket is, dat aan het eind van dit jaar er een verbod zou komen op import van vloeibaar gas, dus LNG.

0: Ja. Noem ze dat. En volgend jaar, in september, dat het ook klaar moet zijn met geïmporteerde pijpleidingengas.
1: Oké.
0: Okay. Nou, en wat is nou die rol van die Grieken, gaat u misschien vragen?
1: Ja, dat wilde ik net gaan vragen.
0: Ja, want daar ging die vraag over van Timo. En dat is een hele goeie. De manier waarop het allemaal was geformuleerd. En kijk, die discussie die ging al heel lang voort. En daar is de crisis in het Midden-Oosten tussendoor gekomen. Waar ook heel veel LNG vandaan komt. Daar werd ook transport genoemd. Alleen het transport van het Russische LNG. Dat moet met ijsklassen LNG-tankers gebeuren. En daar is een Grieks bedrijf. Heel groot in. En het zou eigenlijk alleen de manier waarop het was geformuleerd, zou dat bedrijf worden getroffen, terwijl het heel lange termijn contracten heeft. En ze hebben nu besloten, dat is de compromis, dat het bedrijf daarmee door mag gaan met de lange termijn contracten die het voor februari 2022 had afgesloten met Yamal LNG.
1: Okay.
0: Dat is zeg maar het antwoord op de vraag van Timo, gewoon heel, heel precies.
1: Maar toch zit ik nog een beetje na uw verhaal. Kan het zo zijn dat ik, als ik vanavond mijn kooktoestel aandoe, dat ik op Russisch gas aan het koken ben?
0: Nederland, moet ik even goed nadenken. Nederland importeerde ook best wel aardig wat LNG uit Rusland. Maar de laatste tijd zag ik dat niet meer. Dat ging dan met name om België.
1: Okay.
0: En die hadden een speciaal contract met Yamal LNG om daar de LNG uit die ijsklasse tankers over te slaan naar gewone LNG-tankers, zodat ze niet met die ijsklasse dingen naar de tropen moesten varen. En Frankrijk en Spanje waren ook grote importeurs. Dat zijn eigenlijk de landen waar het nu om gaat.
1: Ja. Timo Hof, is uw vraag zo beantwoord?
2: Ja, dus volgend jaar dan zou het helemaal ophouden met de LNG uit Rusland.
0: Ja, daarbij zeg ik, ijzer en wederdienende, want Europa klemt wel steeds meer bronnen af, maar door allerlei conflicten in de wereld moet je soms ook even goed nadenken of je daarmee jezelf niet in de voet schiet.
1: Hartelijk dank. Hartelijk dank, Kobi van der Linden, energie-expert bij het Center for International Energy Policy. En bedankt ook Timo Hof voor de vraag. Heeft u zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen, waar u aan blijft haken? Kan van alles zijn. Stuur hem gewoon in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app. In Soedan heeft het leger een belangrijke snelweg bij de hoofdstad ingenomen. Het is een van de schaarse meldingen in het nieuws over het conflict in Soedan, waar zich op dit moment de grootste humanitaire ramp ter wereld voltrekt. 14 miljoen mensen zijn op de vlucht. 30 miljoen mensen hebben acute honger. Abdullah Hussein groeide erop, maar moest het land ontvluchten en kwam naar Nederland. Hij is hier theatermaker en jongerenwerker en spreekt geregeld over zijn Soedan. Fijn dat je er bent, Abdullah. Je bent 10 jaar geleden naar Nederland gevlucht. Woon nu met je moeder en zusje in Utrecht. Maar er wonen nog wel veel bekende vrienden, familie in Soedan. Wat voor gevolgen heeft dit conflict voor hun levens daar?
3: Ja, dankjewel dat jullie mij weer hebben uitgenodigd. Eigenlijk, het is zoveel moeilijk in Soedan. Ook mensen die niet doodgaan door de oorlog, gaan dood door de honger of weinig medicijnen. En nu met de oorlog dat de straat van Hormuz dicht is, krijgen we nog meer moeilijker help binnen.
1: Dat heeft ook voor jullie gevolgen daar dus in Soedan.
3: Ja, zeker. Elke oorlog heeft gewoon gevolgen voor iedereen. En Soedan heeft nu echt nog moeilijker. Ik zie wel nu dat de officiële leger, de SAF, nu de belangrijke plekken aan het innemen in Al-Ubayyid en in verschillende plekken. Maar dat gaat niet meteen de problemen van mijn familie en vrienden oplossen. Want gelukkig zit mijn familie niet in de oorloggebied. ze zitten wel veilig, maar er is geen werk, er is geen geld. Ik ben bijna de enige kostwinnaar van de hele familie. Dus elke keer bellen ze voor dat ik geld moet sturen. En dat is echt nu bijna alle Soedanese mensen die buiten Soedan wonen...
1: Ja.
3: zijn eigenlijk
1: aan het werk voor hun familie. Ja. Nu kennen heel veel mensen Soedan logischerwijs van die oorlog... en van de heftige beelden die daarvan op tv komen... Maar jij benadrukte in het voorgesprek met onze redactie... Soedan is meer dan dat. Het is ook een heel mooi land. Kun je ons eens meenemen naar het Soedan... waar jij aan denkt met plezierige gedachten?
3: Ja, we hebben heel veel groen. We hebben heel veel water, heel veel rivieren. Zelf de Nijl begint eigenlijk in Khartoum. Komt heel veel rivieren bij elkaar samen. En de belangrijke twee rivieren, Blauwe Nijl en Witte Nijl... gaan samen verenigen en worden ze... de Nijl en dan vaart de Nijl verder naar Egypte. En Soedan is meer dan 45 keer groter dan Nederland... met gemiddeld jonge mensen van, denk ik, 19 jaar... de gemiddeld leeftijd. En wij hebben ook heel veel groenten, heel veel fruit... en het land welkom ook bijna 4 miljoen andere vluchtelingen... uit onze buurlanden, dus ook heel veel vluchtelingen uit Tjaad... vluchtelingen uit Eritrea, uit Ethiopië. En de mensen willen ook eigenlijk leven, willen normaal zijn... maar de politiek en het leger en de hele milities... die willen Soedan gewoon alleen maar een soort lelijk zien.
1: Ja.
3: En daarom, elke keer als ik Soedan schrijf, krijg ik... totaal andere beelden dan als iemand anders Soedan schrijft. Dan krijg je alleen maar honger, dood en problemen. Terwijl Soedan is ook echt mooi en fijn en heel leuk.
1: Ja, want Lieke, ja, sinds 2023 vinden die gevechten plaats... tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF... waar miljoenen burgers het slachtoffer van worden.
4: Ja, de strijd begon in de hoofdstad Khartoum... maar breidde zich toen uit naar andere regio's. En de VN waarschuwde eindig vorige maand... voor een dreigend bloedbad in El Obeid, wat u net al zei. Dat wordt omsingeld door de RSF... en vreest voor een herhaling van het geweld van eind vorig jaar. Er kwamen zo'n 60.000 mensen om het leven toen. Volgens Al Jazeera heeft het Soedanese leger... inmiddels de controle over de snelweg naar El Obeid... cruciaal om de bevolking van de stad te beschermen.
1: Ja, Abdolaal, volg jij dit nieuws allemaal op de voet? Is het iets waar je 's ochtends mee opstaat en 's avonds mee naar bed gaat?
3: Ja, zeker, want mijn familie woont letterlijk dus daar. Ik heb echt heel veel nog broers en zussen... en halfbroers en neefje en nichten. Alle mijn familie letterlijk wonen nog daar. Dus ook als ik het nieuws niet direct van hun hoor... dan hoor ik het van mijn moeder. Want die heeft net een neef of een broer gebeld. En ja, en natuurlijk, ik ben ook politiek actief. Dus ik zit ook in Soedanese... WhatsApp-groepen, wij delen het nieuws. Ja, vandaag is dit gebeurd, vandaag is dat gebeurd. En nu zie jij ook dat dat heel veel verdeeldheid... tussen de Soedanese mensen. Want je moet toch tussen twee kwaden kiezen.
1: Ja.
3: Want ja, het leger is ook niet een lievertje... maar is toch beter dan de RSF. En de oorlog in Soedan, heel veel mensen denken dat het in 2023 begonnen. Maar de oorlog is meer dan 60 jaar al tussen in Soedan bezig.
1: Ja.
3: En, maar na nu Zuid-Soedan werd eigen land, nou onafhankelijkheid. Ja. Maar en daarvoor... sinds 2003 is nooit gestopt. Alleen maar erger en erger geworden.
1: Ja.
3: En daarin vergeten mensen wel soms te benoemen. Alleen nu de chaos is totaal overal. Zelf de plekken die RSF niet in hun handen hebben... die beschikken op een hele strategische snelle drones... die eigenlijk tot de nieuwe hoofdstad... hebben bereikt de afgelopen jaren. En ook zelf mijn provincie is vorig jaar ook geraakt... in een hele strategische plek.
1: Ja.
3: Dus die mensen zijn... voorlopig zijn we niet klaar daarin. En we vragen ook echt om... wij zien nu Europese landen zijn bezig om dingen te doen. En elke keer als wij praten over wat Nederlands moet doen... dan gaan ze zeggen, ja, we willen het Europees gaan regelen. We willen het Europees gaan regelen. Ja, Soedanese mensen gaan niet de hele tijd wachten. Kijk maar wat jij kan doen. Bijvoorbeeld, verblijfvergunning geven aan Soedanese mensen die hier zijn. Want alle hun familie staan daar op hun te wachten. En dan, ik denk, tenminste, dit is de enige snelle die dat als Nederlandse overheid een beslissing kan nemen.
1: Snelle hulp waar mensen in Sudan direct wat aan kunnen hebben.
3: Ja, zeker. Ja. En zij weten al dat de RSF doet niet alleen dat werkt. De RSF krijgt allemaal strategische grote wapen uit de hele wereld via Emiraten. En wij zijn echt een hele goede vriend van Dubai en van Emiraten. En we hebben heel veel handelpartners met hun. Mm-hmm. Moeten we gewoon niet echt deze mensen goed onder druk zitten om de oorlog een beetje te stoppen. En dan is stoppen met gewoon alleen maar zeggen dat we moeten wachten totdat het te laat. Nu is ook te laat, maar ik hoop dat de regering iets kan doen.
1: Dankjewel voor je oproep en voor je komst, Abdullah Hussein, over Sudan. Didn't I swear you were dead to me? Didn't you scream that I had to leave? Didn't I slam your damn front door saying I never

0: Didn't I, de Sja.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Lieke, dat gaat over ziek worden in het vliegtuig.
2: Ja, daar heb jij altijd last van, hè?
0: Ja, klopt.
2: Vorige week zijn er tests geweest met vliegtuigen waarin je binnen 19 uur van Europa naar Australië kan vliegen in één keer. Dat is revolutionair, maar ook risicovol, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert bij nu.nl. Door zo'n lange vlucht heb je namelijk nog meer kans, Lammert, op een virus.
0: Ja, ik word altijd verkouden.
2: Ja, en het komt volgens hem door de droge lucht in een vliegtuig. Daardoor kunnen je slijmvliezen langzaam uitdrogen. En Melkert zegt dat als je slaappillen inneemt om zo'n lange reis door te komen, je nog meer risico loopt op een griepje of een ander virus.
0: Oké, door slaappillen dus meer kans op een virus.
2: Ja, dat zijn we gaan checken. We hebben Melkert even gebeld en hij zei dat het gaat om het feit dat je dus slaapt en dan kan je niet drinken en droog je nog sneller uit in een vliegtuig.
0: Echt, speelt dat dan echt zo'n grote rol?
2: Ja, daar zijn we ingedoken. Eerst legt viroloog Mark van Ranst uit dat de kans op besmetting afhangt van hoe vaak lucht wordt ververst in zo'n cabine.
3: Dat kost natuurlijk brandstof, dat kost energie, dat kost geld. En goedkope maatschappijen die gaan dat vaak wat minder doen dan de wat duurdere maatschappijen. Maar daar hangt het risico van af. Wanneer die luchtverversing vaak gebeurt, dan gaan die viruspartikeltjes niet de kans krijgen om zich op te stapelen. Wanneer dat veel minder gebeurt, dan krijg je een hogere concentratie van viruspartikeltjes in die cabine. En dan kan je die dan uiteindelijk inademen.
2: Ja, het luchtverversen gaat per een aantal rijen. Dus achterin het vliegtuig besmet worden door iemand voorin, dat kan niet, dat dacht ik altijd. Ja. Maar je kan wel een tactisch plekje uitzoeken in het vliegtuig.
3: Dan kan je ook nog wel een beetje optimaliseren door aan het raampje te gaan zitten. Wanneer je aan het raampje zit, dan krijg je eerst en vooral in de meeste vliegtuigen de verse lucht het eerste binnen. Maar dan kom je ook minder mensen tegen op een lange vlucht. Dan kom je tot 5 keer meer mensen, minder mensen in contact dan wanneer je aan het gangpad zit, waar iedereen die naar het toilet gaat en waar de mensen, het boordpersoneel ook voorbij komt, dan komen die daar voorbij en daar kan je dan aan besmetten.
0: Ik krijg nu wel een combinatie van smetvrees en vliegangst.
2: Ik zit altijd aan het gangpad, dat moet je maar niet meer doen.
0: Maar de kans op besmetting kun je dus verkleinen.
2: Ja, en er spelen nog meer factoren een rol, zegt viroloog Ab Osterhaus. Zie je bijvoorbeeld in de winter, dan is de kans op besmetting groter.
4: Daar heeft luchtvochtigheid mee te maken, daar heeft UV-licht mee te maken, wat je in de zomer meer hebt. In de winter is het vochtiger. En er zijn veel studies aan gedaan en er zijn veel correlaties aangetoond. Dus we weten dat bepaalde factoren een rol spelen. Maar het is heel moeilijk om die factoren los van elkaar te gaan beschouwen, omdat ze vaak tegelijk al dan niet optreden.
2: Ja, dat speelt ook nog mee dat virussen op verschillende plekken je lichaam inkomt.
4: De verschillende virusinfecties, verschillende manieren hebben om overgedragen te worden. Dus bepaalde virussen die hechten zich met name in de bovenste luchtwegen, terwijl andere virussen juist weer de longen ingaan. En daar speelt natuurlijk een hele andere dynamiek.
0: Oké. Ja. Nou, dan die slaappillen, het slapen. Zijn we dan vatbaarder voor die virussen?
2: Ja, hebben we voorgelegd aan viroloog Van Ranst. En die drogere slijmvliezen, waar Melkert het over had, die kunnen inderdaad een rol spelen.
3: Droge lucht betekent droge slijmvliezen en daar gebeurt infectie wat makkelijker. Daar kan je weinig aan doen. Je kan wat drinken, maar dat gaat niet heel veel helpen.
2: En slaap heeft ook nog invloed op andere dingen.
3: Wanneer je slaapt, dan heeft het voordeel dat je stil zit en je met minder mensen in contact kan komen. Wanneer je door je mond ademt, dan gaat die filterfunctie van de neus wat minder goed werken wanneer je slaapt. Wanneer je slaapt heb je natuurlijk ook geen reflex om wanneer iemand zit te hoesten of niezen om je weg te draaien. Dus dan is er theoretisch denk ik een iets groter risico op besmetting wanneer je slaapt. Maar persoonlijk, ik zou er een slaap niet voor laten.
0: Oké, feit of fictie. Als je slaapt in het vliegtuig op een lange vlucht, ben je vatbaarder voor virussen?
2: Ja, veel factoren spelen een rol, ook uitdrogende slijmvliezen. Maar slapen verhoogt het niet gigantisch. Waarschijnlijk wel een beetje voorzichtig feitje.
0: Ik stap nooit meer een vliegtuig in. Leila Frank, zometeen hier op Radio 1 met Bureau Buitenland. Wat gaan jullie doen?
5: Wij gaan naar Noord-Korea. Want burgers kunnen daar het internet niet op. Maar het land levert wel een van de allerbeste hackerslegers ter wereld. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk?
0: Zijn we bijna aan het einde van onze uitzending, Lieke? Wat is er nog?
2: Ja, wil je 's nachts naar de bios, Lammert?
0: Kan nu voor het eerst.
2: Nee, ik kan nu voor het eerst in Pathé bios kopen. Zo'n bizarre vraag naar de Odyssey van Christopher Nolan. Dat ze het wel moeten doen. Er zijn namelijk maar 10 zalen die speciale film op een mooi doel kunnen draaien. Oh. Van Pathé en van Kinepolis.
0: Dus IMAX.
2: Pathé, ja, precies. Dus Pathé die doet ze 's nachts al in de verkoop. En Kinepolis denkt er ook over na. Ja, ik moet er niet aan denken om wakker te worden om een film te gaan kijken.
0: Maar misschien morgen in die hit is het wel lekker. Nou, dit was het. Onze website is eenvandaag.nl. Kunt u ook terecht. Als u een vraag heeft, gaan wij op zoek naar de antwoorden. De tv-uitzending van 1 vandaag is om 6:30 op NPO 1. En dan wensen wij u nog een heel fijne middag. We hebben nog heel veel tijd over, begrijp ik nu. Nou ja, goed. Kunt u door iTunes het mooi horen.
2: Oh, die is heel mooi.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
14: Het eiland Kyushu in het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takeuchi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In een voorstad van Kumamoto zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel van het gebouw was ingestort. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen en is brand uitgebroken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lekano worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. Oekraïne heeft afgelopen nacht een aanval uitgevoerd boven Moskou met bijna 400 drones. Volgens de burgemeester van de stad zijn de meeste uit de lucht geschoten. Een staalfabriek en een magazijn waren de doelen, schrijft de Kiev Independent. Hoe groot de schade is, is onbekend. En Frankrijk heeft een nieuwe bondscoach, Zinedine Zidane. Hij volgt Didier Deschamps op, die na het afgelopen WK na 14 jaar afscheid nam als bondscoach. Zidane was hiervoor trainer van Real Madrid, waarmee hij 3 keer de Champions League won. Hij stopte daar in 2021 en trainde sindsdien geen team meer. Zidane heeft een contract getekend bij Frankrijk tot 2030.
15: ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A12 naar Duitsland, ook 10 minuten extra tussen Zevenaar en de Duitse grens. A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug doe je er een kwartier langer over door werkzaamheden. En daardoor heb je ook een kwartier vertraging op de A17.
1: NPO Radio 1. VPRO.
16: Bureau Buitenland. Laila Frank.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. Aan mijn zomertafel vandaag reizen we af naar Noord-Korea. Want daar kunnen burgers het internet niet op, maar het land levert wel een van de beste hackerslegers ter wereld. Hoe kan dat? En we gaan naar Latijns-Amerika, waar familiedynastieën de democratie overnemen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel. Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Laila Frank. Ja, en vandaag zijn aangeschoven aan de zomertafel Wil Pansers, Latijns-Amerika-deskundige en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. En Noord-Korea-deskundige en journalist Casper van der Veen. Fijn dat jullie er zijn allebei. Welkom.
16: Goedemiddag.
5: We gaan zo naar jullie regio's, maar we duiken eerst eventjes in het nieuws van de dag.
17: Over the weekend, the French government mocked the US over the vote, posting on social media, "The US used to be a beacon of human rights. Not anymore. Today it stands alongside North Korea, Nicaragua, Mali and Russia. Isolated. And the world no longer listens to it. Hashtag America alone."
5: Ja, hashtag America Alone. Drama op hoog niveau bij de Veiligheidsraad van de VN. Want de Amerikaanse delegatie liep gisteren demonstratief de vergadering uit. De Amerikanen zijn kwaad omdat de Fransen hen op het gebied van mensenrechten vergelijken met onder andere Noord-Korea. Nou, Casper, zeg jij het maar, Noord-Korea-deskundige. Kan je die vergelijking zo maken?
18: Nou, niet helemaal. De mensenrechten situatie in Noord-Korea is zo erg dat Amnesty International al jaren geleden heeft gezegd dat die eigenlijk een categorie op zichzelf vormen.
5: Oh, wow.
18: Zo systematisch worden die mensenrechten daar geschonden. Ik denk ook dat iedereen die de keuze krijgt of die in Noord-Korea of in de Verenigde Staten ook nu wil wonen, toch wel voor de VS kiezen. Een zekere zin waar die vergelijking lijkt op te gaan met enige creativiteit, is dat Noord-Korea, dat is heel gevoelig ervoor als zij worden beticht van mensenrechten schendingen. Ze zeggen altijd, ja, het hele concept van universele mensenrechten is eigenlijk bedacht door het Westen om onze soevereiniteit te schenden, om ons een manier van regeren, manier van leven op te dringen die wij eigenlijk niet willen, die onze bevolking helemaal niet prettig vindt. En je ziet nu wel dat de Verenigde Staten er niet per se zo naar kijken, maar dat zij wel steeds meer ook kijken naar mensenrechten als iets wat hun soevereiniteit afneemt. Dat zie je bijvoorbeeld ook met de recente aanval van de Amerikaanse overheid op het internationaal strafhof de afgelopen dagen.
5: Ja. Nou zegt Frankrijk, hè, Amerika staat eigenlijk alleen. Nou zijn er veel Latijns-Amerikaanse landen die de Verenigde Staten al vaker gewaarschuwd hebben om het internationale recht wel te respecteren. Wil, heeft Trump nog vrienden in die regio?
16: Ja en nee. Eigenlijk is het zo dat de Verenigde Staten, gezien vanuit Latijns-Amerika, natuurlijk ook altijd met twee maten heeft gemeten. Hè. Aan de ene kant soevereiniteit, als ze vriendjes zijn. Maybe a bastard, but he is our bastard, hè, dat verhaal. Maar aan de andere kant zijn er ook landen die inmiddels heel nadrukkelijk in zijn kamp zitten. Dus in dat opzicht vond ik die opmerking van America alone. Als je ziet dat toch een groot aantal kleinere Latijns-Amerikaanse landen zich van stemming hebben onthouden, dat is één. Argentinië heeft ook tegengestemd. Hè. Dat is een heel goed voorbeeld. El Salvador, die waren er volgens mij niet, want die hebben helemaal niet gestemd. Maar het is wel interessant dat ik denk dat Trump er wel belang bij heeft om zijn wat moeilijkere relatie ook met Europese landen zeggen van, nou, maar ik heb nu weer nieuwe vrienden in het westelijk halfrond. Dus dat die dingen zijn wel met elkaar verknoopt, denk ik.
5: Juist. En van het nieuws vandaag gaan we naar het nieuws uit jullie regio. We beginnen bij Noord-Korea.
19: Welcome to North Korea, the land of military parades, the most spectacular technological failures, and the world's most powerful hackers? Wait, this can't be right.
5: This can't be right. Het kan niet kloppen. Voor normale stervelingen is het internet in Noord-Korea helemaal niet toegankelijk. Maar tegelijkertijd hebben ze wel een van de beste hackerslegers ter wereld. Casper, hoe kan dit?
18: Ja, hoe kan dit? Het is mij ooit door een cybersecurity-deskundige heel helder uitgelegd. Het komt er eigenlijk op neer dat als jij iets prioriteit geeft, als je daar absoluut in investeert, dan kun je daar heel erg goed in worden. En dat heeft Noord-Korea eigenlijk al vanaf de jaren 90 gedaan met hackers, met cyberlegers. Andersom geldt het ook. Wij zijn allemaal heel erg verbonden met het internet. We gebruiken het elke dag. En dat betekent niet dat we er per se goed mee kunnen omgaan. Ik kan ook bijvoorbeeld niemand hacken. ook de hoe mensen hun eigen apparaten beschermen, laat ook wat te wensen over. Kim Jong-il, de vorige leider van Noord-Korea, was onder de indruk van wat hij zag in de Golfoorlog, wordt ook wel de eerste Golfoorlog genoemd, in de jaren 90, toen de Verenigde Staten, en dat noem je dan elektrische oorlogvoering, Iraakse radarsystemen verstoorden. Eigenlijk het jammen van signalen. En toen heeft hij eigenlijk gezegd intern van ja, de oorlogvoering van de toekomst is elektronische oorlogvoering. En dat is hij eigenlijk ook gaan toepassen op de cyberlegers. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat Noord-Koreanen, ja, die kiezen vaak niet hun eigen baan. Mm-hmm. En die worden geselecteerd op basis van hun talent. Noord-Koreanen die een talent aan de dag leggen voor wiskunde, die komen dan in een geweldig getrapt systeem waar ze dan steeds een stapje hoger gaan. En ja, als ze dan echt daar heel goed in blijken te zijn, worden ze geselecteerd voor die cyberlegers. En het heeft ook echt voordelen. Noord-Koreaanse vluchtelingen hebben verteld dat die mensen die als hackers bekend staan in de hoofdstad mogen wonen, vaak een auto hebben, een mooi appartement. Allemaal dingen die voor gewone Noord-Koreanen ongelofelijke luxe zijn.
5: Ja, dus, en ik wil zo meteen eventjes meer ook naar dat opleidingssysteem. Maar het is dus effectief beleid ingezet, hè, door de vorige leider. Maar wat is nou het doel? Wat wil Noord-Korea ermee bereiken?
18: Het doel is op dit moment voor een heel groot deel geld verdienen. Noord-Korea treft vaak crypto-platformen. Vorig jaar heeft Noord-Korea het crypto-platform Bybit gehackt.
5: Ja.
18: En daar het absurde bedrag van 1,5 miljard dollar gestolen.
5: Ja, want jij zegt geld verdienen, maar het is gewoon geld jatten, toch?
18: Geld stelen.
5: Even voor de duidelijkheid.
18: Ja, sorry, het is niet. De juiste term. En 1,5 miljard dollar. En dat, kijk, het is dan digitaal, maar je zou kunnen zeggen dat is de grootste bankroof uit de geschiedenis. Nog nooit zoveel geld in één keer gestolen. Dat doet Noord-Korea. Daarnaast is het ook bezig met eigenlijk de drie, alle drie de takken van cybercrime, namelijk het stelen van geld, spionage. Dus Noord-Korea hackt bijvoorbeeld ook defensiebedrijven om geheim te stelen. En ook sabotage. Er was vandaag nog een bericht dat Noord-Koreaanse vluchtelingenorganisaties in Zuid-Korea steeds vaker te maken krijgen met cyberaanvallen.
5: Ja, en 2 dagen geleden nog het bericht dat de Noord-Koreanen gepoogd hadden om een Britse bank te hacken. Dat was dan weer eventjes niet gelukt. Maar kan je nog een sprekend voorbeeld noemen van iets waar ze wel heel effectief in zijn geweest? Gewoon even om het beeld te schetsen.
18: Nou, ik vond die hack van 1,5 miljard al wel heel succesvol. Noord-Korea in het verleden ook heeft gedaan is de centrale bank van Bangladesh hacken. Toen hadden ze ook bijna 1 miljard gestolen, maar doordat ze 2 tikfoutjes hebben gemaakt, werd het maar het luttele bedrag van 81 miljoen.
5: Oh, jammer.
18: En wat ze bij die Britse bank deden is net iets anders. Wat Noord-Korea de laatste jaren heel veel doet, en daar hebben echt alle grote bedrijven, met name in de Verenigde Staten, heel veel last van, is dat zij te maken krijgen met IT medewerkers die van een afstand op een volledige remote job solliciteren en dan proberen binnen te komen. En dat lijkt ook wat er bij deze Britse bank gebeurd is. Dus je krijgt eigenlijk iemand die, je zet een IT-baan uit. Iemand zegt, ja, dat wil ik wel doen, maar ik zit bijvoorbeeld in Singapore, maar ik kan het volledig van afstand doen. Kijk naar dit cv, ik heb bij al deze geweldige bedrijven gewerkt. En ik heb ook geweldige IT-skills, wat logisch is met alle hack voorbeelden die ik net gaf, dan heb je geweldige IT-skills. Die mensen worden soms aangenomen bij Amerikaanse bedrijven. Die verdienen dan gewoon geld, hè, met het werk dat ze doen. Ze doen dat werk ook. Maar vaak inderdaad, wanneer ze dan weggaan, lekken er geweldig veel bedrijfsgeheimen uit. Krijgen ze te maken met afpersing van, oh, we hebben deze interne dingen. Of er wordt gewoon, hè, bijvoorbeeld als ze bij een bank werken, wordt gepoogd om daar geld weg te sluizen.
5: Ja, en jij zegt net, hè, kinderen met een wiskundeknobbel of een talent, die worden eigenlijk geselecteerd. Die gaan een getrapt systeem in. Hoe moet ik me dat voorstellen? Worden ze samen in een klaslokaaltje gezet? En hoe werkt dat?
18: Ja, zo kun je dat voorstellen inderdaad. Het zijn mensen die inderdaad dan een studie vormen. En na die studie ook wordt lessen krijgen van ga dit eens programmeren, ga dit eens proberen, ga dat eens proberen. En als ze daar succesvol genoeg in zijn, dan mogen ze inderdaad dat cyberleger in. Het is ook als je internationaal kijkt, er zijn dingen als programmeerwedstrijden, wiskunde-olympiades. Dus altijd een geweldig buitenproportioneel aantal Noord-Koreanen dat daar heel hoog in scoort. Overigens klopt het dat Noord-Korea vrijwel niet verbonden is met het internet. Deze aanvallen vinden vrijwel volledig plaats vanuit het buitenland. Veel vanuit China, weten we. En ook wel eens uit andere Zuidoost-Aziatische landen als Thailand en Vietnam.
5: Ja, ik las in een van jouw verhalen dat er bijvoorbeeld één hotel is in China waar ze dan zitten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een campus? Zitten ze bij elkaar in een hok? Hoe werkt dit?
18: Ja, dat is het Chilbosan Hotel. Dat is ook inderdaad een hotel gericht op Noord-Koreanen. Ik ben er zelf niet geweest, maar wat ik ervan heb gehoord is dat er ook echt kunst hangt over de Koreaanse oorlog, waar Noord-Korea en China samen aan dezelfde kant stonden. En ja, het zijn inderdaad hotels waar met sterke internetverbindingen, waar mensen eigenlijk de hele dag op een laptop zitten. En eigenlijk wat Noord-Korea hier doet, is onderdeel van een nog veel groter programma. In het verleden stuurde Noord-Korea heel veel dwangarbeiders. Sommige kwamen ervan ook in Europa terecht. Nou, nu niet, zijn die als het goed is weg, maar die werken bijvoorbeeld nu in Rusland, in China. Ze hebben de WK-stadions in Qatar helpen bouwen. Mm. Al dit soort dingen zijn bedoeld om zoveel mogelijk geld voor het regime binnen te halen. Noord-Korea heeft natuurlijk te maken met zo'n beetje de strengste VN-sancties ter wereld. En Kim Jong-un heeft ook die cyberoperaties heeft hij genoemd als het zwaard dat alle sancties doormidden kan slaan. Dus ja, als jij echt werkt met inderdaad digitale aanvallen, cryptovaluta, wat ook nog eens heel moeilijk te traceren is, dan dat is eigenlijk Noord-Korea die steeds bijleert hoe ze die VN-sancties ontwijken.
5: Ja, en dan toch nog even heel praktisch. Maar werkt het net zoals in een fysieke legerleiding? De hoogste in rang die geeft de opdracht. En zo werkt het hier ook. Zij zitten op hun kamertje te wachten op een opdrachthek die ontwerpt dit?
18: Ja, zij hebben daar geen ik wil niet zeggen, ze hebben daar geen vrijheid in. Ik bedoel, ze worden gedwongen dat te doen.
5: Ja.
18: Ze leggen daarbij wel zoveel creativiteit aan de dag dat ik denk, daar moet wel een zekere overlegstructuur in zijn. Maar ik bedoel, dit is ook vaak gezegd, ook door Zuid-Koreaanse overheidsmensen, van deze mensen zijn eigenlijk net zo goed slachtoffers van dat regime. Zij worden daarheen gestuurd. Zij moeten al deze misdaden plegen. Wat eigenlijk altijd gebeurt als een Noord-Korea naar het buitenland wordt gestuurd, het zijn bijna altijd getrouwde mannen, het liefst ook met kinderen, waarbij hun gezin dan als een soort borg achterblijft om ze ervan te verzekeren dat ze en terugkomen en doen wat er gezegd wordt.
5: Ja, en met dit zwaard, hè, zoals Kim Jong-un het noemt, maak je vrienden en vijanden, kan ik me zo voorstellen. Wie zijn de vrienden op dit moment?
18: Ja, Noord-Korea. We kennen nog de beelden van, dat is ook alweer 7 jaar geleden, dat Kim Jong-un met Donald Trump een top had. Dat hij met de president van Zuid-Korea, Moon Jae-in, een top had. Meerdere zelfs. En dat leverde toen niets op. In die tijd had Noord-Korea nog heel veel last van die sancties. Nu Noord-Korea zo'n sterke vriendschap heeft gesloten met Vladimir Poetin, waarbij ze zo hecht tot elkaar komen dat zelfs de Chinese president Xi Jinping denkt, ik kom wel even naar Noord-Korea om ze eraan te herinneren dat wij ook nog heel belangrijk zijn. Ja, dat is de positie waar Kim Jong-un in wil zitten. Waarbij eigenlijk de twee grootste autocratische landen ter wereld, een beetje gechargeerd gezegd, vechten om de aandacht van het kleine Noord-Korea en Kim Jong-un.
5: Maar wisselen ze dus ook de kennis uit over dit hackersleger?
18: Dat weten we niet zeker. De WannaCry-aanval, dat was die ransomware-aanval die ook bekend is. Daar zit Noord-Korea vermoedelijk ook achter. Die trof, dat was dat veel computers versleuteld werden en mensen bestanden kwijt waren als ze niet betaalden. Daar zagen we bijvoorbeeld dat Noord-Korea ook allerlei Chinese, Russische en Iraanse computers trof. En dat zijn toch ook, dat zijn toch wel hun vrienden.
5: Ja, dan toch even tot slot, hè? Want dit machtige wapen, dit zwaard dat alles doorklieft. Wat kan daar nou tegen gedaan worden?
18: Ja, gewoon heel serieus die dreiging nemen. Niet denken ook dat jij daar immuun voor bent. En ja, dit is meer wat mij door cybersecurity deskundigen wordt verteld. Ook echt dat die cybersecurity en ook het tegengaan van dreigingen van andere statelijke actoren. Hè, dit zijn geen Noord-Koreaanse pubers die dat in hun vrije tijd doen. Dit is echt een statelijke actor. Opnemen in je veiligheidsstrategie. Dus dat gewoon echt ook vanuit nationaal veiligheidsdenken, dat als prioriteit opnemen in je veiligheidsstrategie.
5: Zoals de Amerikanen doen.
18: Zoals de Amerikanen doen, maar in Europa is dat nog niet helemaal doorgedrongen.
20: De Bureau Buitenland Zomertafel.
5: U luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel met Wil Pansers, Latijns-Amerika-deskundige en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en Noord-Korea-deskundige en journalist Casper van der Veen. En wij gaan door naar Nicaragua.
21: De que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
5: Ja, een boute uitspraak van president Ortega in Nicaragua vorige week. Er komen geen verkiezingen meer in het land. Een feitelijke afschaffing dus van de democratie. Wil, verbaas je dat?
16: Nee, helemaal niet. Hij is in de jaren 80 al 10 jaar aan de macht geweest. En sinds 2006, dus hij heeft bij elkaar bijna al 30 jaar op zitten. En hij is daar zo aan verknocht met zijn beperkte groep. Hij heeft zijn vrouw inmiddels tot co-president benoemd. Whatever that may be. En het is een heel sterk, een heel klein... misschien wel een van de armste landen van Latijns-Amerika. Klein land. Erg geschaad door deze situatie, geïsoleerd. Een paar jaar ook binnen Latijns-Amerika met een paar vriendjes nog. Een paar jaar geleden nog, Venezuela bijvoorbeeld. Maar dat is inmiddels ook over natuurlijk. Dus het is een... Het verbaast me niet. Ik denk overigens dat het tweede deel van zijn uitspraak... er zullen geen verkiezingen meer zijn. Maar in de eerste zin zegt hij... Ik zal ervoor zorgen dat partijen die door de Yankees gefinancierd worden... dat die niet meer langer kunnen meedoen. Ik denk dat hij misschien nog wel een ritueel verkiezingen gaat organiseren. Maar dan als de rest niet meer mee mag doen... Ja, dan komt het in feite op hetzelfde neer. Maar of er helemaal geen verkiezingen, dat moeten we nog maar zien. Maar het is een prachtig voorbeeld van een autocratisch... en heel personalistisch regime. Hè?
5: Ja, want jij wilde het graag hebben over Nicaragua... en over het fenomeen caudillismo in deze context. Dat moet je even uitleggen. Wat is dat?
16: Ik wil het daarover hebben omdat vaak in de berichtgeving... de associatie wordt gelegd de laatste jaren veel nadruk... op het verrechtsen van de Latijns-Amerikaanse politiek. En dat is ook zeker aan de hand. Maar de figuur van die sterke, vaak toch mannelijke leiders... Die dan in het Spaans vaak caudillos worden genoemd. Mm-hmm. Zoals Franco zichzelf ook el caudillo noemde in Spanje. De sterke persoon die vooral regeert met een mengeling van cliëntelisme, patronage en het gebruik van de sterke arm, hè, van geweld via politie, repressie, heeft in Latijns-Amerika een hele lange geschiedenis. En wat ik zelf interessant vind, is dat vaak dat verschijnsel wordt geassocieerd met rechtse politici, met militairen. Maar we zien dat onderliggend in elk politiek ideologisch regime zie je dat fenomeen wel terugkomen. En ook overigens niet alleen op nationaal niveau, maar op allerlei lokale niveaus binnen bedrijven, organisaties. Het is een heel, heel diep geworteld verschijnsel.
5: Maar wat is dat dan? Waarom is dat zo diep geworteld?
16: Nou, dat heeft heel veel te maken met zeg maar de relatieve zwakte van allerlei instituties. Natuurlijk, de grote Latijns-Amerikaanse landen hebben belangrijke instituties, politieke partijen, het leger, journalistiek. Alleen heel veel van die instituties zijn tegelijkertijd doordrongen van... ja, het is uiteindelijk at the end of the day belangrijker wie je kent, de persoonlijke relaties, de clanvorming. Er zijn allerlei woorden voor in verschillende landen. Maar dat onderliggende vertrouwen in veel instituties, bijvoorbeeld de politie. Kijk, in Chili hebben mensen doorgaans best veel vertrouwen in de politie. Maar de meeste Latijns-Amerikaanse landen hebben mensen heel weinig vertrouwen in de politie. Om maar te zwijgen in politieke partijen. Dus mensen compenseren dat en hebben ook historische redenen om aan te geven, om te bewijzen of te voelen dat je in personen moet geloven. Want als iemand komt met zijn beloftes, dus er zit ook een beetje een vorm van messianisme zit daar wel in. Dus dat heeft een hele lange traditie in Latijns-Amerika.
5: En maakt dat ook, dus die nadruk op dat persoonlijke, dat veel van deze leiders hun familie er ook zo in betrekken? Jij zegt net, co-president gemaakt.
16: Ja, want kijk, in een dergelijke meer fluïde en niet minder sterk institutionele context, waarin ook zeg maar de instituties van de civiele maatschappij vaak minder sterk zijn, heb je vertrouwen in degene die je kunt vertrouwen. En dat is de familie. Hè? Of de buurt misschien, maar vooral de familie. En ja, je ziet dit. Je ziet het nu in Nicaragua. Maar in Argentinië enkele jaar geleden, bij de familie van Kirchner, en die president was. Vervolgens werd zijn vrouw president. Vervolgens een tijdje niet. Toen werd ze weer vicepresident. Nou, je ziet het op heel veel plekken. Het is er ook niet toevallig dat Maduro samen met zijn vrouw gearresteerd is in Venezuela. En zo kan je doorgaan. En eigenlijk het begrip caudillo werd eigenlijk vooral. Wordt door historici vooral gebruikt om de 19e eeuw te typeren in Latijns-Amerika. Maar ik vind, naar mijn lezing, zijn die relaties en dat systeem van vertrouwen hebben in personen die je kent op allerlei niveaus, dat is nog steeds heel erg werkzaam. Dat heeft bijvoorbeeld heel veel met ongelijkheid te maken. Ja. Als instituties niet goed functioneren, bijvoorbeeld de rechtspraak, dan moet je zorgen dat je de rechter kent of een goede advocaat die dan weer iets kan regelen achterom. Hè?
5: Ja, Casper, Kim Jong-un is natuurlijk ook onderdeel van een familiedynastie. Mm-hmm. Als je dit zo hoort, kan je vergelijkingen maken?
18: Ja en nee. Ik bedoel, het Kim-regime kwam heel erg op binnen een Koude Oorlog-context. Kim Il-sung was tot 1994 aan de macht. En hij heeft eigenlijk vanaf het moment dat hij aan de macht kwam steeds alle takken van die één partij, het is een éénpartijstaat, steeds gezuiverd tot, en dat zie je dan wel, tot alleen hij en zijn strijdmakkers overblijven. Hij was oorspronkelijk een guerrilla-strijder tegen de Japanse kolonisator. En je ziet dat nu nog steeds, generaties later, die families, de kinderen en kleinkinderen van die guerrilla strijders en van Kim zelf aan de macht zijn. Dus ja, dat klopt wel. En wij denken ook vaak, ik zeg ook wel, van het is opgekomen in de Koude Oorlogscontext. Dus wij denken soms ook, Kim Jong-un die vergelijkt zich heel erg met iemand als Jozef Stalin of Mao Zedong. Maar we zien juist dat hij zich vergelijkt met de personalistische dictators, zoals je het net noemt. En daarbij wijzen ze vaak naar leiders als Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. En zeggen ze, kijk hoe hun aan hun einde zijn gekomen. Dat is waarom wij kernwapens nodig hebben. En nu met bijvoorbeeld de arrestatie van Maduro, of ontvoering, hoe je het wil noemen, en ook de liquidatie van Ayatollah Khamenei in Iran, zegt Noord-Korea van, zie je wel, dit is waarom wij kernwapens nodig hebben. Dus ja, zij vergelijken zich daarmee, maar dat doen zij dus ook om te rechtvaardigen dat zij die kernwapens hebben waar ze dus de hele tijd zo voor bekritiseerd en met sancties getroffen worden.
5: Ja. Wil de Koude Oorlog context aan deze kant van de tafel, jij benadrukt heel erg het Latijns-Amerikaanse, tegelijkertijd die sterke leiders, die caudillos, die lijken nu overal populair, toch?
16: Ja, maar goed, die drijven en die worden natuurlijk ook altijd gemotiveerd op het moment dat er moeilijkheden zijn. Hè? Dat zien we natuurlijk tot zekere hoogte ook wel in de Europese context terug in de vorm van populistische leiders. Op het moment dat er sprake is van crisis en spanningen, bijvoorbeeld in de vorm van een koude oorlog of een economische crisis of iets dergelijks, dan manifesteren die leiders zich. Ik denk wel dat in de vergelijking met Noord-Korea, kijk, Latijns-Amerika is natuurlijk een hyperkapitalistisch deel van de wereld, waar heel veel ook economische machtsgroepen zijn die je niet zomaar kunt coöpteren. Ook op het gebied van de civiele maatschappij zijn daar natuurlijk actoren, de kerk, sociale organisaties, de traditie van sociale strijd is daar heel belangrijk. Ja. Dus je kunt in dat opzicht kun je dat niet vergelijken. Vandaar ook dat dit soort leiders het doorgaans veel minder lang volhouden dan hier. Hè? Ze hebben altijd de bedreiging van rivaliserende leiders die al dan niet misschien gesteund worden door het buitenland. Dus er is een vergelijking op dat basispatroon, maar er zijn ook andere condities, zeg maar, die het een andere invulling geven.
18: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat Noord-Korea is direct overgegaan in 1945 van een Japanse kolonie naar het Noord-Korea wat we nu kennen. Dus zij hebben ook nooit een bevolking gehad die al die vrijheid en die informatie van buitenaf heeft leren kennen. Die zijn eigenlijk al sinds 1945 helemaal afgesloten van de buitenwereld geweest.
5: Ja, en Wil, jij noemt net al een aantal eigenlijk tegenmachten of andere structuren binnen die gemeenschap. Want als we het er zo over hebben, dan klinkt het bijna een beetje onvermijdelijk, hè? Die caudillos die zijn aan de macht en dat is het dan. Is daar ook een beproefde uitweg?
16: Nou ja, kijk, Wat ik zelf heel interessant vind om in dat verband comparatief naar Oost-Europa te kijken. Hè. Dus ik heb laatst een buitengewoon interessant interview gehoord met de voormalige Duitse bondspresident. En die had het, die komt uit voormalig Oost-Duitsland, en die maakte die vergelijking. Hij zei van kijk, als wij de burgermaatschappij in het oosten van het hedendaagse Duitsland willen versterken, dan moeten we onder andere doorbreken wat er vaak van generatie op generatie wordt overgeleverd, ook daar en ook in Latijns-Amerika. Dat hij noemde bijvoorbeeld voorbeeld, als een rechter vooral denkt aan wat willen de machthebbers graag horen, dan is het geen rechter. Als een journalist schrijft wat we denken dat goedgekeurd is, dan is dat geen echte journalist. En zei, en die versterking, dat proces, dat is nog lang niet afgerond. En in Latijns-Amerika denk ik dat is die vertrouwen van mensen in instituties versterkt moet worden. En dat betekent dus dat die cliëntelennetwerken, dat die corruptie die daarmee samenhangt, dat het toch langzamerhand heel effectief bestreden moet worden.
5: Dank jullie wel. Wil Pansers en Casper van der Veen voor dit gesprek. Zometeen naast Ster en NOS Journaal. Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daar gaat het over de man, want hij leest te weinig romans. Nou, dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer, 2:30.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
22: Astronoom Nathalie Degenaar onderzoekt zwarte gaten en heeft zo al een neutronenster gevonden die op een wel heel gewelddadige manier materie opzuigt van een andere ster. Je zou het een astronomisch toxische relatie kunnen noemen. Komende donderdag ga ik, Teddy Tops, met haar in gesprek over liefde voor en liefde als een zwart gat. In de Nooit meer slapen zomerspecial, waar zit liefde?
23: In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1. VPRO's Nooit meer slapen.
3: Op NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
24: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
25: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
26: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
27: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
26: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: NPO Radio 1. 2 uur.
3: Jurgen van den Berg.
28: Goedemiddag allemaal. Ophef in Duitsland over de mogelijke sloop van een nazi-bunker in Berlijn. En in Oostenrijk is het geboortehuis van Adolf Hitler omgebouwd tot politiebureau. Hoe zit het eigenlijk met nazi-erfgoed in Nederland? In Villa VDB is Arno Boon zometeen te gast. Hij houdt zich bezig met de herbestemming van gebouwen met een smetje. U hoort nu eerst het NOS-journaal. Hier is Katrien Straatman.
29: In het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen door een zware aardbeving. Dat meldde Japanse media. De slachtoffers vielen in een winkelcentrum in de stad Kumamoto, dat deels was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en brand uitgebroken. En ook elders is er veel schade, zegt correspondent Anoma van der Veren.
30: We zien inmiddels wel redelijk wat schade tevoorschijn komen. Dus bovenop de tienduizenden huishoudens die op dit moment zonder stroom zitten, zijn een aantal snelwegen en bruggen opgebroken. Alle treinen in de regio zijn stilgelegd. Ook na een ontsporing op het spoor bij Kumamoto, die zuidelijke stad. Maar ja, we zullen de komende uren meer van dit soort meldingen krijgen. Maar we hebben nog geen volledig plaatje.
29: Met een kracht van 7,1 is het een van de zwaarste aardbevingen die Japan de afgelopen jaren heeft getroffen. Vandaag was in Utrecht de eerste pro forma zitting in de zaak tegen twee mannen die terecht staan voor het in brand steken van een 69-jarige man in een rolstoel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot moord. Verslaggever Roel Pauw was bij de rechtszaak.
0: Aan de hand van camerabeelden uit het dossier schetste de voorzitter van de rechtbank wat er die middag is gebeurd. Het slachtoffer en de twee verdachten hangen alle drie rond voor de ingang van een supermarkt in de hoop wat geld te kunnen lospeuteren bij het winkelende publiek. De sfeer wordt onaangenaam.
2: De twee mannen hebben een interactie met meneer. Dat is zichtbaar. Van getuigen horen we dat er een soort van ruzie lijkt te zijn.
0: Daarna escaleert de situatie. Een van de verdachten gaat de supermarkt in om iets te halen.
2: Op een bon van de plus blijkt dat hij daar een fles spiritus heeft gekocht. Zichtbaar is dat deze man de fles opent en dat in zijn nek spuit of leeggiet.
0: Een eerste poging om het slachtoffer in brand te steken mislukt. De tweede poging slaagt.
2: Een van de beide heren steekt een folder of iets dergelijks in brand en gooit die in de nek van de man in de rolstoel die vervolgens in brand raakt.
0: Door omstanders wordt het slachtoffer uit zijn rolstoel getrokken en de vlammen worden gedoofd. Maar niettemin heeft hij over 20% van zijn lichaam derde graads brandwonden opgelopen. De advocaat van het slachtoffer vertelde hoe het nu met hem gaat.
6: Ja, hoe gaat het? Hij is wel weer thuis. En hij revalideert dus wel vanuit huis. Maar brandwonden zijn heel pijnlijk. En dat voel je 24 uur per dag. Dus dat gaat wisselend.
29: Beide mannen zullen worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Naar verwachting wordt de zaak begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. In het Franse departement Gironde zijn vanwege de branden zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De brand in Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid. De Amerikanen zijn weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Ze waren boos dat Frankrijk eerder had gezegd dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea. Het gebeurde tijdens een stemming over de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Volker Türk. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij volgt Didier Deschamps op, die na de afgelopen WK na 14 jaar afscheid nam als bondscoach. Zidane was hiervoor trainer van Real Madrid, waarmee hij 3 keer de Champions League won. Een man uit Almelo is aangehouden voor een wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede, meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een... Een man uit Almelo is aangehouden voor een wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede, meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen hij de volgende

0: ook tot ernstige luchtvervuiling. De rook kan honderden, soms zelfs duizenden kilometers afleggen. En dat heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen. Het meest gevaarlijk zijn de kleine stofdeeltjes, zegt het Longfonds.
1: Dan heb ik het bijvoorbeeld over fijnstof dat vrijkomt bij dit soort branden, überhaupt bij verbranding. Dat zijn zulke kleine deeltjes en die kunnen heel diep in je longen en in je longblaasjes terechtkomen. Waardoor dus ja, je luchtwegen en je longblaasjes geïrriteerd raken en je ademhalingsproblemen krijgt. Tegelijkertijd kan het bijvoorbeeld in de longblaasjes ook leiden tot een verminderde zuurstofoverdracht, omdat het daar in de weg zit.
0: De rook die vrijkomt bij natuurbranden kan irritatie aan de ogen, neus en keel opleveren. Weer nog. Het is zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken. Bij 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm met maxima van 35 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi.
3: Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam bij Barneveld. Je hebt 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang. En op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden. Daardoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. En in Groningen is er een ongeluk gebeurd op de N366. Bij Ter Apel is de weg in beide richtingen dicht.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: NPO Radio 1. Max.
4: Jurgen van den Berg.
5: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldhepatitisdag. Ik kijk even op de gastenlijst. De naam van Arno Boon staat erop. Die houdt zich bezig met de restauratie en het herbestemmen van gebouwen met een smetje. Zoals bijvoorbeeld overblijfselen uit de nazi-tijd. Boekhandelaar Joshua Vissers vindt dat mannen eens vaker een roman moeten lezen in plaats van boeken over gijp en kieft. Hij legt straks uit waarom. En de vraag van vandaag, de caravan is nog altijd razend populair in Nederland. De verkoop van caravans steeg ook weer het afgelopen half jaar. Dat was in het nieuws vandaag. En toeval of niet, vanavond begint ook weer We Zijn Er Bijna. Dat bracht ons op de vraag, welke kampeerervaring is u bijgebleven? Nou, het befaamde duo Geer en Goor, die hebben helemaal niks met kamperen.
6: Het enige leuk aan het woordje camping zijn de laatste drie letters. ING.
5: Welke kampeerervaring is u bijgebleven? Reactie kunnen naar het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Maar we beginnen ook deze uitzending weer met een bijdrage van een van onze huisvrienden. Bij de intercom beneden bij de voordeur staat wetenschapsjournalist Rob van Hattem. Rob, goedemiddag.
7: Hi Jurgen, goedemiddag.
5: Je wilt het hebben over een nieuw supplement dat helpt tegen microplastics in ons lichaam.
7: Ja, ik wil het eigenlijk hebben over dat we een beetje moeten waken voor de microplastic detox manie, om het zo maar eens uit te leggen. Microplastics vormen echt een fundamenteel probleem, hè, over microplastics. Dat zijn eigen plastic deeltjes kleiner dan 5 millimeter zo'n beetje. Nou, 5 millimeter is nog vrij groot, maar als je kijkt, er is overal om ons heen eigenlijk plastic stof. Zeg maar, je trekt je trui uit, je vliestrui. En dat is gemaakt van polyethyleen, van afgedankte petflessen. Nou, als je hem uittrekt, komen daar allemaal deeltjes bij vrij en die komen in de omgeving terecht. Ons lichaam zit vol met plastics. Eigenlijk sinds, we gebruiken plastics, laten we zeggen, bijna een eeuw. Die zijn overal in het milieu te vinden. En eigenlijk is dat, weten we niet precies wat die plastics in ons lichaam doet. Ze zijn er. We weten dat ze er zijn. Onze hersenen zitten er vol mee. Onze hart en vaten zitten er vol mee. Onze lever zit er vol mee. Hebben we allemaal geconstateerd. Is het een probleem? Dat weten we eigenlijk niet zeker. En nu is er een bedrijf in de Verenigde Staten. En dat las ik in de New Scientist. En we hebben een onderzoek gepubliceerd. Dat zij een middel hebben, bacteriën. En die bacteriën doden ze dan. En wat ze dan overhouden aan de buitenkant van die bacteriën, een omhulsel. Dat zou

0: microplastics wegvangen.
1: Nou, okay.
0: Klinkt leuk.
1: Ja, dus
0: toch?
1: Je neemt in feite dan, want ik stel me dan gelijk voor, je neemt een pilletje in, die microplastics die klonter rond dat pilletje en weg.
0: Ja, precies. Dat zou heel mooi zijn als dat zo is. En daar hebben ze wat experimenten mee gedaan. Dat is het onderzoek dat ze eigenlijk gepubliceerd hebben. Daar hebben ze in losse cellen hebben ze plastics gebracht. En toen vervolgens bleek dat die bacteriën, of tenminste die gedode bacteriën, dat inderdaad opnemen. Ze hebben mensen kauwgom laten kauwen. Kauwgom bevat plastic. Dat lieten ze dan vervolgens zonder die bacteriën, lieten ze dat eten. En met die bacteriën, nou, dan blijkt dat het ook wegvangt. Maar ze hebben dus ze publiceren dat het inderdaad werkt, maar ze hebben het niet echt getest in bijvoorbeeld de darmen. En wat er daarmee gebeurt en hoe die darmen dat dan vervolgens af zouden voeren enzovoort. Dus het is een bedrijf wat het verkoopt als een detox, dus de microplastic detox. Ze verkopen eigenlijk dat middel al en ze publiceren dus onderzoek waarin ze zeggen nee, het werkt heel goed. Het is een beetje van WC-eend adviseren.
1: Maar dat wordt wel verder bestudeerd door echte wetenschappers. Zou ik maar door niet echte wetenschappers is bedacht, maar ik bedoel, dit wordt verder bestudeerd natuurlijk, of dit allemaal klopt.
0: Nou ja, hun argument is, daar is ook wel weer wat voor te zeggen, is dat ze zeggen, ja, wij weten eigenlijk niet precies wat die microplastics doen. Het wordt weliswaar geassocieerd, hè, dus met bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, verhoogde kans op hart- en vaatziektes, verhoogde kans op dementie, op leverontstekingen. Dus maar we weten niet precies wat dat plastic eigenlijk doet, of het nou oorzaak of gevolg is. Weet je, dat kan ook zijn dat bepaalde cellen die plastic gewoon opnemen en dan vaak, want dat is blijkt vaak te zijn bij ontstekingen, blijk je die plastics vaak te vinden. Maar het kan ook zijn dat die ontstoken cellen plastics opnemen. Nou, dat weten we eigenlijk nog niet precies. En wetenschap is natuurlijk niet een mening, maar iets wat we moeten onderzoeken.
1: Ja, snap ik.
0: Nou, dat is ingewikkeld, maar we moeten dus een beetje oppassen dat we, en ik kan me helemaal voorstellen dat dit onderwerp, wat ik nu ter sprake breng, bijna eraan meehelpt, maar dat we dus niet gaan denken, er is een pilletje en dat vervolgens kunnen we eten en dan zijn we van die
1: microplastics af. Nee, goed, dat zal allemaal verder nog onderzocht worden. Goed, dat bedrijf claimt dat min of meer wel natuurlijk, dus je eet dat en dan gaat het gewoon via de normale weg gaat het naar buiten, zou ik maar zeggen.
0: Het grootste probleem is ook nog een keer dat je eet dat, maar heel veel microplastic krijgen we binnen doordat we het inademen. Nou, daar werkt dit al helemaal niet voor natuurlijk. Dus het is op zichzelf genomen interessant dat we kijken toch naar, ja, wat moeten we met die microplastics doen en hoe kunnen we daar iets tegen doen?
1: Ja, dat plastic, ja, dat is natuurlijk al heel lang dat we dat gebruiken. En dat heeft ook echt wel wat gebracht uiteindelijk, maar dus ook een hoop troep uiteindelijk. De vraag is natuurlijk, kunnen we die microplastics niet veel beter bij de bron aanpakken?
0: Ja, dat is natuurlijk logisch. Dat zou je eigenlijk gewoon willen. Je wil eigenlijk dat die plastics dan wel afbreekbaar zijn, allemaal. Dan wel minder geproduceerd worden, dan wel minder weggegooid worden. Dat plastic is inderdaad ongeveer, laten we zeggen, ergens in de 1935 kwamen echt op grotere schaal plastics op de markt. En na de Tweede Wereldoorlog werd dat echt een hype, zullen we maar zeggen. Ja, en we produceren er meer en meer en meer van. En we gooien er meer en meer van weg. En het eindigt in de oceanen overal in grote vorm.
1: Ja.
0: En dus in ons milieu om ons heen. Dus eigenlijk is de methode toch ervoor zorgen dat we duurzamer plastic maken. En duurzamer in de zin van of dat het iets leidt, of dat het gewoon afgebroken wordt in het milieu.
1: Ja. Dankjewel voor deze uitleg. Wetenschapsjournalist Rob van Hattem was dat.

0: Momentje Motown met de Supremes.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog zat Adolf Hitler verscholen in zijn zogenoemde Führerbunker in Berlijn. Daar pleegde hij ook zelfmoord. Er zijn nu plannen om die bunker te slopen en woningen te bouwen op de plaats. Daar is ophef over bij de Oosterburen. Hoe zit dat eigenlijk met het beladen nazi-erfgoed hier in Nederland? Vroegen wij ons af. Arno Boon, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent van de non-profit organisatie Boei. Jullie zoeken nieuwe bestemmingen voor nazi-panden uit de Tweede Wereldoorlog. Onder andere. Wat vindt u er eigenlijk van dat die Führerbunker misschien wordt gesloopt?
2: Nou, op zich zou dat heel jammer zijn. Overigens, doe mij niet alleen beladen erfgoed hoor. We zijn het hele land actief met allerlei erfgoed, maar dat terzijde. Ja, het blijft altijd jammer dat het een soort wel eens niet eens discussie wordt. Terwijl juist de context zo belangrijk is. En gebouwen, geldt voor alle monumenten, geven ons een aanleiding om ons te verdiepen in ons verleden. Nou, soms is dat heel mooi, soms is dat wat minder mooi. Maar juist het laten staan van dit soort dingen geeft aanleiding om gesprekken te voeren. Als het helemaal weg is, ja, dan veeg je de geschiedenis eigenlijk ook uit.
0: Ja, want het idee is dus, hè, van als dat in stand blijft, dan wordt dat een soort bedevaartoord. Hè? Daar is men dan bang voor?
2: Ja, in de praktijk valt dat reuze mee. Ik werk nu 24 jaar in dit vak en heel af en toe is er inderdaad een grafmonument van een bekende natie waar een aantal mensen dan nog langskomen. En dat is af en toe niet fris, zeg maar, hoe dat eraan toe gaat. Maar het is zeker niet zo dat daar dan drommen mensen op afkomen. Juist het omgekeerde is zo belangrijk. Het gesprek met elkaar hebben over ja, hoe is zo'n systeem ontstaan? Was dat er zomaar ineens? Of heeft dat ook te maken met het feit dat mensen ook ja, toch massaal gingen stemmen op zo'n figuur en de politieke beweging die organiseerde. Dat snappen en dat blijven snappen, daar zijn deze gebouwen, deze plekken heel belangrijk voor.
0: Ja. Wordt er eigenlijk anders gekeken naar erfgoed van de nazi's dan andere historische objecten?
2: Nou, het is zo dat de laatste 10, 15 jaar, mede ook dankzij bijvoorbeeld een stichting Atlantic Woonmuseum Den Haag, en veel meer aandacht is voor het beladen, voor het foute erfgoed wat er nog staat in Nederland. Wat overigens voor een belangrijk deel bestaat uit verdedigingswerken. En wat je ziet is dat het oordeel van de publieke opinie van de mensen in Nederland aan het veranderen is. Dat er sowieso meer aandacht is voor dit soort erfgoed. Wat dus bijna 60 jaar lang, 70 jaar lang ergens gewoon in het landschap stond. Maar dat de aandacht daarvoor echt aan het veranderen is.
0: Mm. Nou ja, goed, kijk, hoe meer educatie, hoe beter, denk ik wel eens. Als je soms kijkt wat er wordt geroepen bij demonstraties en dat soort dingen.
2: Zeker.
0: Want dat is ook een tak die u belangrijk vindt. Hè? Dat als je dan nou, zo'n bunker laat staan, dan doet er dan wel iets mee dat mensen er ook wat van leren.
2: Ja, nou, een mooi voorbeeld is, we zijn al een jaar of 6, 7 eigenaar van het voormalige casinogebouw van de Kriegsmarine in Den Helder.
0: Wat is dat eigenlijk?
2: Ja, casinogebouw, dat klinkt alsof je er gaat gokken, maar dat was eigenlijk het onderkomen van de officieren van de Kriegsmarine. Dat heeft decennia lang staan verkrotten, is op een gegeven moment ook half uitgebrand. Dat hebben we aangekocht, herbestemd in samenwerking met lokale partijen. Daar zit een museum in wat ingaat op de Atlantikwal, hoe die gebouwd is. Overigens ook de rol van de Nederlandse aannemers daarbij. Die hebben daar ook leuk aan verdiend. Mm-hmm. En voor een deel is het ook een gastenverblijf. Dus mensen kunnen daar ook verblijven. Nou, zo hebben we eigenlijk een hele mooie combinatie kunnen maken van aandacht voor wat is de betekenis van de plek. Want zomaar een gebouw bewaren zonder dat mensen nog snappen waarom of wat het was. Dat geldt trouwens ook voor kerken, geldt voor allerlei andere gebouwen, is eigenlijk gewoon niet zinvol.
0: Want er is vorige week is er een politiebureau geopend in het geboortehuis van Hitler in Braunau, was dat in Oostenrijk. Ja. Eigenlijk ook om te voorkomen dat huis inderdaad een soort bedevaartsoord zou worden. Maar dat is nu een openbaar gebouw.
2: Ja, nou en het mooie daarvan is, van openbare gebouwen, ja, je komt natuurlijk niet altijd voor je plezier in een politiebureau, maar het is wel een publiek gebouw. Dus dat geeft de Rijksoverheid daar dan ook de gelegenheid om het verhaal te vertellen. Om ervoor te zorgen dat dat duidelijk is wie daar geboren is, wat die man teweeg heeft gebracht. En wat dat betreft is, dat zie je bij de muur van Mussert ook. Daar is het punt, die staat in Lunteren op een camping. Die eigenaar die wil daar verder niks mee. Die laat dat ding daar staan, het is ook beschermd. Maar het verhaal vertellen, dat is wel iets wat je actief moet doen. Dat is ook iets wat we bij Boei ook altijd doen. Je moet wel het verhaal actief vertellen. Je moet actief in gesprek met mensen elke keer opnieuw, elke generatie opnieuw.
0: Maar bijvoorbeeld bij die muur van Mussert, daar staat niet een bordje bij of zo?
2: Nee, dat is die publieke educatieve functie is daar eigenlijk niet uit de verf gekomen. Dus daar is de stand van zaken dat de muur in ieder geval in stand blijft. Overigens is het saillante natuurlijk wel weer dat zo'n muur van Mussert ooit gebouwd is om zeg maar zijn publieksevenementen te organiseren, zoals de nazi's dat in Nuremberg ook deden, maar dat na de Tweede Wereldoorlog, even uit mijn hoofd, koningin Juliana ook nog een toespraak heeft gegeven vanaf die muur. Dus de beleving van wat is beladen erfgoed en niet verandert in de loop der tijd.
0: Ja. U noemde net even dat casino. U bent nog met iets bezig, hè? In Ellecom, wat is dat?
2: Ja, dat is de voormalige turnhal van de SS. Hè. Dus de SS had in Nederland een opleidingsinstituut. Dat was het landgoed daar. Er moest ook een turnhal komen. De mannen moesten natuurlijk wel getraind worden. Er zijn zo'n 20.000 vrijwilligers uit Nederland zijn in de Waffen-SS ingetreden. Dat waren dus echt de mensen die naar het front gingen. Een derde daarvan was avonturier. Een derde was eigenlijk een beetje mislukt in het leven. En een ander deel was wel politiek overtuigd. En die hal die hebben we in 2023 gekocht. Na jaren leegstand. Maar is overigens ook asielzoekerscentrum geweest. Ook vakantieverblijf voor Nederlandse rijksambtenaren. Dus het kan alle kanten op. En wij zijn dus nu op zoek naar een nieuwe invulling die dus en recht doet aan waar ging de Waffen-SS over? Hè? Dat ging dus over keuzes maken, goed en fout. En als je daarop terugkijkt, 80 jaar later, je kunt er heel makkelijk een oordeel over vellen over de keuzes die die mannen hebben gemaakt.
0: Ja.
2: Maar het gaat om de nuance.
0: Ja, het is altijd makkelijk achteraf terugkijken.
2: Achteraf is het,
0: Zeg, maar waarom bent u, want u zei dat natuurlijk helemaal terecht aan het begin, van ik doe meer vastgoed dan alleen maar dit soort gebouwen met een smetje. Maar toch, u bent daar wel druk mee. Waarom bent u daarmee gegaan eigenlijk?
2: Ja, nou, als organisatie hebben we daar gewoon een verantwoordelijkheid in. We houden ons bezig met kerken. Het is ooit begonnen met fabrieken. Maar dit is wel een soort nieuwe categorie monumenten. Dus niet nieuw in de zin van dat ze er nieuw staan, maar wel in de zin dat er aandacht voor is. Ja, en voor mij zit er ook nog wel een soort persoonlijke motivatie aan vast. Die staat natuurlijk eigenlijk ook wel los van het werk, maar toch. Ik heb een Duitse moeder, een Duits-Nederlandse vader. Mijn vader heeft aan het Oostfront gevochten. Had ook een Duitse nationaliteit. En ja, hij zei altijd tegen ons van hij kwam ook gewond uit de Tweede Wereldoorlog terug. Was toen net 18, been eraf. Hij zei toen ik afgekeurd werd voor dienst, nou, dat is maar goed ook. Hè, want anders word je toch alleen maar kanonnenvoer. Maar het heeft mij wel heel veel geleerd over keuzes maken. Als je 16, 17 bent, hoe maak je dan keuzes? Waar geloof je in? Achter wie loop je aan?
0: Ja.
2: Dus het heeft mij een hele grote politieke bewustwording gebracht.
0: Nou ja, dat is eigenlijk waar we het net ook over hadden. De educatie, dat kan nooit te veel zijn, lijkt me. En zeker anno 2026 ook niet in Nederland. Ik moest nog wel gelijk, toen ik dit onderwerp een beetje aan het voorbereiden was, denken aan, we hebben eerder hier in de villa een gesprek gehad over de Seyss-Inquart-bunker in Wassenaar. Die staat er ook nog steeds, hè?
2: Ja, en daar moet ik een beetje met een bal meel in mijn mond gaan praten. Want wij doen mee in de verkoopprocedure. Alleen het heeft ook wel de krant gehaald. Daar is nu wat gedoe over, zeg maar. Ik kan er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Maar wat ik daar wel eigenlijk over wil zeggen is dat wij in ieder geval het heel belangrijk vinden dat soort objecten, want het is echt speciaal voor Seyss-Inquart neergezet daar, dat ook een speciale eigenaar vergt die inderdaad kijkt naar de muur van Mussert. Dat ding staat er, maar het educatieve element is er niet. Nou, wij vinden naast het in stand houden van gebouwen het educatieve element, mensen iets in laten zien, mensen zich laten realiseren dat die democratie niet vanzelf uit de lucht komt vallen. Hè, dan moet je actief als burger gewoon een rol in hebben. Dat moet je ook leren. Nou, die educatieve insteek, die kunnen wij brengen.
0: Even, want voor de argeloze luisteraar klinkt dit allemaal heel vaag natuurlijk. Want er is gewoon, dat is ook in de openbaarheid wel verschenen. Het is zo dat u hebt meegedongen, zeg maar, naar dat pand. Eigendom krijgen. En u hebt ook een presentatie gegeven in de wijk. En dat is de reden waarom zij nu zeggen van ja, dan vallen jullie af.
2: Ja, en wij vinden het dus in ons werk heel erg belangrijk om juist meteen naar de omwonenden, de burgers, de mensen in de dorpen en steden toe te gaan en met hun samen plannen uit te werken.
0: Maar laat u inderdaad... erbij zitten dan? Of gaat u hogerop, zou ik maar zeggen?
2: Nou, laten we zeggen dat het laatste woord er nog niet over gesproken is.
0: Ja. Nee, oké. Okay. Ja. En zijn er dan, we hebben nu 3 voorbeelden gegeven, of hebben we eigenlijk besproken, zijn er nog veel meer van dat soort panden dan in Nederland?
2: Je hebt in Apeldoorn ook nog een bunker. Kijk, een heel belangrijk beeld, wat zeg maar niet eens door de Duitsers neergezet is, maar wel wat een connectie heeft met het fascisme. Dat is het beeld wat bij het Olympisch Stadion stond. Dat is pas een paar jaar geleden van buiten het Olympisch Stadion naar binnen verplaatst. En dat had alles te maken met het feit dat die sporter, want dat moest een sporter uitbeelden, dat beeld is uit de jaren 30. Die bracht eigenlijk een soort fascistische groet. Hmm. En pas kort geleden is eigenlijk achterhaald dat de kunstenaar zelf toch ook wel fascistische sympathieën had. Het bijzondere is, het heeft dus decennia lang buiten het Olympisch Stadion gestaan. Het was dus nooit een steen des aanstoots. En op een gegeven moment werd dat het wel. En dan gebeurt er iets bijzonders in Nederland, dat er af en toe monumenten zijn die opeens in opspraak raken.
0: En worden verplaatst dan ook dus.
2: Ja.
0: In dit geval.
2: Kijk, wij sluiten ook graag aan wat wat de Bond Heemschut daarover zegt. Die zeggen van, wij kennen in Nederland geen verheerlijkende, maar alleen herinnerende monumenten. Die moet je duiden. Ja. En ze vormen delen van de geschiedenis. Haal ze vooral niet weg.
0: Ja. Ik zei het aan het begin even over dat wedervaartsoord en zo. Want weten we eigenlijk, als u meedoet aan zo'n procedure, of er dan, weet u ook wie die andere partijen zijn? En is het dus ook wel eens dat vage types dan proberen ook zo'n pand te bemachtigen?
2: Oh ja, nee, daar hoef je niet druk over te maken, hoor. Dat vanuit, tenminste voor zover wij dat kunnen overzien, dat vanuit neonazistische kringen of zoiets dergelijks, ik denk dat die kringen ook zwaar overschat worden als het gaat over organisatiekracht. Er is wel eens ergens een of andere graaf in Duitsland geweest die nog een tank in zijn garage onder zijn villa had staan. Maar dat soort organisaties dat soort gebouwen gaan kopen om zich te profileren, dat is volgens mij niet aan de orde. Nee,
0: dank voor de uitleg, meneer Boon. Arno Boon is dat van non-profit organisatie Boei. Dan nieuwe muziek op NPO Radio 1 van Leon Bridges. Is een soulzanger en liedjeschrijver. Komt uit de Amerikaanse stad Atlanta. Ik heb wel eens vaker wat van hem gedraaid. Is een nieuwe liedje, gaat hij op de Afrikaanse tour. Luister maar naar Light the Way.

0: van... Hallo?
1: Het nieuwe liedje van Leon Bridges is dat Light the Way. Zometeen de vraag van vandaag en die gaat over kamperen.
2: NPO Radio 1.
1: Maar eerst hoofdpunt uit het NOS-journaal met Katrien Straatman.
3: In het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt door een zware aardbeving. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede, meldt RTV Oost. Slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. In Frankrijk zijn in een woning de stoffelijke overschotten van 5 baby's gevonden. De man van het gezin deed de ontdekking nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Zij bleek zwanger en te lijden aan zwangerschapsontkenning. En de Amerikanen zijn weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Ze waren boos dat Frankrijk eerder had gezegd dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea. Het gebeurde tijdens een stemming over de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk.
1: Dan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil, Robert Vriesen?
4: Op een paar plaatsen, Jurgen. 44 kilometer file in het land. Zo heb je 10 minuten vertraging als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De werkzaamheden aan de A9 in de Wijkertunnel veroorzaken file op de A22, de alternatieve route. Vanuit Beverwijk naar Velsen, bij Beverwijk 10 minuten vertraging. En de linkerrijstrook van de A58 is dicht vanuit Tilburg naar Breda na een ongeluk bij Bavel. Vanaf Tilburg Centrum West 7 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies.
2: Tot 4 uur. Villa VDB.
1: Met de vraag van vandaag, terwijl in delen van Europa de caravanmarkt terrein verliest, verovert de caravan nog altijd de harten van ons, van de Nederlander. De verkoop van caravans steeg het afgelopen half jaar ook weer en daarmee is Nederland samen met Denemarken een uitzondering in de Europese trend. Want die is dus dalende, behalve dus in Nederland en in Denemarken. Het bracht ons op de vraag, welke kampeerervaring is u bijgebleven? We zijn benieuwd naar uw verhalen. Yvonne de Boer, die appt al. In 1980, zegt ze, kampeerden wij in mei met een tentje in het Yellowstone Park in Amerika. Op een morgen werden we wakker in een sneeuwlandschap. We konden het park niet meer uit. All roads closed. Die borden hangen daar dan. En ze zeggen, ja, we hadden geluk dat we nog de laatste beschikbare kamer konden krijgen in een hotel. Maar dat was een ervaring om nooit te vergeten. Van Yvonne de Boer. Goof Lukken, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja.
1: U bent vrijtijdsexpert. Wanneer zijn we eigenlijk begonnen met kamperen?
5: Nou, wij werken bij Breda University al heel lang met de branche samen. We hebben onderzoek gedaan naar waar is nou eigenlijk het succes vandaan gekomen van die caravan en van het kamperen. En eigenlijk als je teruggaat in de historie, heeft dat voor een deel te maken met het feit dat we heel snel verstedelijkten. En op een gegeven moment ook een hele snelle welvaart kregen. Maar die verstedeling zorgde ervoor dat mensen eigenlijk naar zowel de bossen wilden, of de Veluwe, hè, als een hele bekende bestemming, of naar het strand. En dan komen we aan de kust, Zeeland, de kust bij Zandvoort, maar ook de Waddeneilanden. En de caravan was meteen ook al wel een luxe product dan de tent. Hè. We begonnen natuurlijk met kamperen met de tent. Er kwam toen de meer traditionele caravan die met polyester is gemaakt. We hebben een hele grote merk hier in Nederland, Kip Caravans, kent iedereen. Mm-hmm. Worden overigens over de hele wereld nu verkocht. En die groei die kwam echt in de jaren 80, toen dat als een soort consumentenproduct werd geaccepteerd, als een hele mooie en goedkope manier om terug te gaan naar die natuur, maar ook om sociaal snel betrokken te zijn met elkaar. Op een kamperenveld heb je sneller contact met elkaar, de kinderen krijgen sneller contact. En tegenwoordig zit daar dan nog een heel entertainmentprogramma omheen, of een waterpark bij. Dus we hebben eigenlijk gezien dat zowel die sociale kant, die betaalbare kant, als het feit dat het een hele mooie manier is om dicht weer bij de natuur te komen, dat de drie succesfactoren zijn.
1: Begrijp ik nu goed dat die mensen in het begin met die caravans, die hadden natuurlijk ook een auto, want die heb je nodig om een caravan te trekken, maar dat die gewoon in de berm ook gingen parkeren, zo, dat kon toen nog allemaal.
5: Ja. Nou, eigenlijk begin van de autotijd hebben we gezien dat mensen zoiets hadden van, nou ja, we kunnen nu eens verder weg gaan kijken wat er in de buurt is. Maar men durfde nog niet echt, zeg maar, langer te verblijven. Dus men ging in de berm zitten. Dat is beroemde bermtoerisme, wat we nu nog steeds kennen, maar wat veel mensen eigenlijk niks meer zegt. Want in de berm zit je niet meer safe als je daar gaat kamperen of langs een parkeerplaats. Dus wat mensen steeds meer zijn gaan doen is langer verblijven. Ze zagen ook het voordeel van, ik kan meerdere locaties eigenlijk aandoen. En ik heb eigenlijk altijd mijn eigen omgeving bij. Mijn eigen keuken. Ik weet wat voor bed ik heb. Ik kan de kleding al in de caravan hangen. Dus eigenlijk is het ook een hele mooie manier om rondreizen te maken. En succesvolle programma's als Van Max laten dat ook heel vaak zien. Ja. Mensen gezamenlijk met elkaar.
1: Het is dat u het even aanstipt. Het is even dat u aanstipt. Want vanavond is dat weer, hè? De nieuwe serie van We zijn er bijna. Maar dan zie je toch dat. Want we hebben het nu net over die. Ik kom toevallig, ben ik geboren in Hogeveen. Dus ik ken Kip Caravans heel goed. Half Hogeveen werkte daar ongeveer. Mm-hmm. Maar als je die caravans vergelijkt met wat er nu in dat soort programma's ook voorbij komt. Dat zijn allemaal hypermoderne kastelen eigenlijk die op wielen staan.
5: Ja, klopt. En wat we zien is dat vooral de vergrijzing die er nu aankomt, dat zijn mensen die zijn opgegroeid met dat kamperen, gaan investeren in kampeermiddelen die tegenwoordig heel luxe zijn met misschien zelfs wel een vaatwasser aan boord, wasmachine, airco. Het zijn echt investeringen geworden en mensen kiezen daar heel bewust voor. Dus die gaan dat echt zien als een mogelijkheid om hun vakantie te gaan vieren op langere termijn. Het is ook flexibel, je kan meerdere landen gaan aandoen. Ik geloof dat het Max-programma nu Griekenland gaat laten zien. Zou je echt niet aan denken met kamperen in eerste instantie.
1: Vanwege de hitte bedoelt u?
5: Vanwege de hitte, maar ook wel omdat Griekenland misschien meer bij de mensen leeft als de eilanden. Hè? Kreta waar je naartoe gaat, of je gaat op het eiland hoppen, Athene als stad. Maar ook daar zien we steeds meer, en Kroatië, die regionen, hele luxe campingcomplexen ontstaan. Waarbij zelfs privé-sanitair aanwezig is. Dus je hebt niet meer dat je met de rol toiletpapier onder de arm naar het toiletgebouw gaat. En je hebt je eigen sanitaire voorziening. Sommigen hebben zelfs een keuken daarin gebouwd. En op centrale plekken zijn zelfs op heel veel luxe campers tegenwoordig ook vaatwassers. Zodat je niet meer ouderwets de afwas gaat staan doen. Wat eigenlijk ook wel de charme misschien was.
1: Jazeker. Bent u zelf een kampeerder?
5: Ik heb in mijn jeugd ontzettend veel gekampeerd. Nu echt niet meer. Ik ben op dit moment in Seoul in Zuid-Korea. Ik ben meer een wereldreiziger geworden. Maar ook hier zelfs in de stad. Eerste keer dat ik hier ben, kwam ik kampeerplekken tegen. En je ziet hier ook dat mensen die stad dan willen ontvluchten, even naar buiten, aan het water zijn. Maar wel alle luxe en comfort zich willen hebben. Vaak met een daktent bijvoorbeeld, of met een kleine caravan, omdat een elektrische auto niet zo'n zware caravan meer kan trekken.
1: Ja. Hartelijk dank. Veel plezier daar in Seoul, in Zuid-Korea. Goof Lukken is dat, vrijtijdsexpert. We zijn benieuwd dus naar uw verhaal op die vraag van vandaag. Welke kampeerervaring is u bijgebleven? Dat mogen prachtige verhalen zijn over kamperen. Mag ook wel. Ik heb zelf nog wel een verhaal hoor, als het dan moet daarover. Maar dat doen we wel als er straks weinig tijd meer is. Eerst uw reacties. Zijn welkom op Villa VDB. Ja, zo heet het programma. @omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Dus Villa VDB. @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Dan kunnen we ook terugbellen. U mag ook reageren via de NPO Luisterapp.

0: Nou, die hebben ook naar het weerbericht gekeken. Supergrass was dat, Sun Hits the Sky. Even een test voor de mannelijke luisteraar onder u. Wat was nou het laatste boek dat u hebt gekocht? Ik laat even een kleine stilte vallen en dan kunnen mensen heel even nadenken. Was dat bijvoorbeeld een roman of was het een non-fictieboek? Laatste boek. Boekhandelaar Joshua Vissers die ziet dat mannen voornamelijk in die laatste categorie zoeken, namelijk de non-fictieboeken. Dat zijn zeg maar de boeken over Gijp en Kiefs of Elon Musk, ik noem maar even wat. Hij wil mannen aansporen om eens vaker een roman te lezen. Hij deed die oproep in de NRC. Joshua, hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Neem ons eens mee, een gemiddelde zaterdag bij jullie in de winkel.
1: Ja,
0: wat zie je gebeuren?
1: Nou, er komt natuurlijk een heel interessante scala aan mensen komen de winkel binnen. We zitten op een behoorlijk drukke straat in Amsterdam, Utrechtse Straatweg. En dan komen er vaak stelletjes komen een boek kopen. Nu richting de zomer, die gaan samen 2 weken aan het strand liggen. En wat mij opviel de laatste weken was dat de vrouwen vaak aankomen kwamen met de bestsellers van dit jaar. Zijn een beetje de correspondent van Evans. Carol Claire Burke met Yesteryear. Echt ja, best wel... denk ik, interessante en grappige boeken over ofwel een familie of over een liefdesgeschiedenis. En ja, toch best wel vaak dat de man dan aankomt met de kortste geschiedenis van China of een biografie van Leo Vromans of allerlei meer non-fictieachtige boeken. De Armada
0: biografie van Leo Vromans vind ik alweer weer wat anders dan Kieft.
1: Zeker.
0: Niet niks ten nadele trouwens, want ik heb dat boek ook gelezen van Kieft en het is hartstikke leuk om een inkijkje te krijgen in het hoofd van die man.
1: Nee, en sowieso niks ten nadele van mensen die interessante boeken lezen of die überhaupt nog boeken lezen. Dus dat de pleidooi voor het lezen van boeken, dat staat helemaal buiten kijf en bovenaan wat mij betreft. Maar goed, dat verschil viel me op en dat vond ik interessant. En toen dacht ik ook, is er daadwerkelijk een verschil? Daar blijkt een verschil in te zitten. Wat de verklaring is voor dat verschil in interesse of het soort boeken wat mannen of vrouwen kopen, kunnen allerlei theorieën op losgelaten worden. Maar nog even afzien...
0: Het is niet een heel gedegen wetenschappelijk onderzoek. Het is jouw eigen waarneming van, dat valt me gewoon op. Die vrouwen die lezen heel veel romans. En die mannen die gaan met...
1: Ja. Ja. Nee, dus dat stukje is anekdotisch. Maar ik ben natuurlijk wel ook een beetje gaan kijken van wat zegt statistieken. En er is wel degelijk een verschil. In dat mannen gewoon wat meer geïnteresseerd zijn in non-fictie. En ook al vanaf jongs af aan. En ook sowieso dat mannen wat minder boeken lezen dan vrouwen. En een van de redenen die daar wordt voor gegeven is... dat vrouwen vaker de voorleestaak op zich nemen in het huishouden. En ook dat... basisschooljuffrouwen natuurlijk vaker vrouw zijn. Ja. Waardoor mannen minder rolmodellen hebben die ze zien lezen en die ze een soort van stoer vinden. Of die ze die kunnen laten zien van het lezen van een boek is heel leuk. Vrouwen blijven volgens zitten in een soort, iets meer een soort escapistisch. Of wil me lekker verliezen in een mooi verhaal, een mooie familieroman waarin ik de gevoelens begin te begrijpen. Elizabeth Stroud is nu de bestseller. En de mannen die zitten daar aan het zwembad, die denken... ik weet nu wel hoe de Weimarrepubliek eruit zat in 19...
0: Elon Musk aan zoveel geld is gekomen.
1: Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Maar ik kan me voorstellen dat het een enorme... soort mismatch veroorzaakt aan het eten s'avonds.
0: Maar jij trekt het toch verder. Want in dat opiniestuk in NRC, daar trek je het ook door... naar de menno-sfeer, die op dit moment natuurlijk ook vol in de publiciteit is. Dus waarom zouden mannen meer romans moeten lezen? En zouden we dus wat kunnen doen aan die... Ja, die dekselse manosfeer.
1: Ja, ik wil op geen enkele manier pretenderen... dat dit de oplossing kan zijn voor alle problemen rondom de manosfeer.
0: Dat is ook een beetje met een knipoog, dat snap ik.
1: Ja, dus wat me tegelijkertijd opvalt... naast deze discrepantie in leesgedrag... was dat mannen zo geobsedeerd zijn met hun uiterlijk de laatste tijd. En als ik aan mijn vrouwelijke vriendinnen vraag... hoe was je laatste date... dan hebben ze het bijna nooit over de kaaklijn van degene tegenover hun. En eerder, hij stelde geen vragen... Precies. Of hij had geen interessante verhalen te vertellen.
0: Ja.
1: En kijk, bij mij werd ook verweten door een schrijver online... dat ik weer... dat lezen en romans lezen moet helemaal niet gaan over... je datingmarktperspectieven, maar moet gewoon is een kunst op zich... of is het belangrijkste aan zich. En daar ben ik natuurlijk ook helemaal mee eens. Maar het leek me grappig om eens... aan te duiden voor, ik denk, sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen, of de personages, of wat die met je deden. En ik denk dat dat ook veel meer doet voor je datingpartner.
0: Ja. Je hebt al een paar keer een disclaimer gemaakt, hè, want als iemand, het feit dat iemand een boek leest is al sowieso mooi natuurlijk. Maakt ook niet uit wat het is. Daag jezelf ook eens uit. Dat is een beetje van naar de mannen toe van, pak ook eens een mooie roman erbij.
1: Absoluut.
0: En ga mee in die in dat verhaal.
1: Ja.
0: We hebben schrijver Philip Huff gevraagd om eens even iets te zeggen over deze kwestie. Wat vindt hij?
2: Ik denk eerlijk gezegd niet aan een andere lezer dan ikzelf wanneer ik schrijf. Ik probeer een boek te schrijven dat ik graag zelf zou willen lezen. En dan hoop ik dat er meer mensen zijn zoals ik. Welke genderidentiteit zou ik hebben En daarmee bedoel ik mensen die dezelfde dingen willen onderzoeken als ik. Als lezer is literatuur voor mij sowieso een oefening in verbeelding. Je leeft even een leven dat niet het jouwe is. Dat is voor mannen en vrouwen en non-binaire mensen interessant. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat boeken lezen vaak langs een genderlijn wordt beoordeeld. Ik bedoel, er zitten minder mannen dan vrouwen bij mijn lezingen. En dat is wellicht omdat mannen lezen niet mannelijk genoeg vinden. Dat is jammer, want alleen als je nieuwsgierigheid groter is dan je zelfbeeld, kun je je wereld vergroten. Want de roman, en dit geloof ik echt, is een uniek instrument om meer te leren over het leven.
0: Joshua, mee eens?
1: Ja, kan ik me alleen maar bij aansluiten.
0: Ja.
1: En erg mooi verwoord.
0: Ja. Ja, schrijver, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dan weet je het wel. Dan leggen wij het bij af op een feestje.
1: Nog wel.
0: Ja. Ja. Nee, maar even zonder gekheid. Want kijk, wat hij ook zegt, en dat haalde jij ook al even aan, van het gewoon de verbeelding ook weer toelaat of zo. Dat vinden mannen dan kennelijk lastig.
1: Ja. Nou ja, het gaat er de laatste tijd best wel veel over, dat er een soort letterlijkheidscrisis heerst in het culturele landschap. Dus het idee dat er eigenlijk alle culturele uitspattingen of producties, dat die heel erg één op één met de realiteit moeten zijn, dat er minder ruimte is voor het zelf verbeelden. En één voorbeeld daarvan was dat iemand die bij het Klokhuis werkt vertelde dat mensen veel minder goed die sketches kunnen interpreteren. Ja. En als Aardstaartje vroeger een pleister en een petje op had, dan was het een jongetje. En nu snappen mensen niet van, oh, dat kan ook een jongetje zijn. En dat is denk ik één van de dingen waar een roman heel erg toe kan uitdagen. Dat je niet puur feitelijke informatie tot je neemt en de statistieken gaat begrijpen, wat ook natuurlijk belangrijk is, maar dat je in een verhaal kan duiken, even in een heel ander soort personage, een ander soort familiestructuur, een ander land. Ik bedoel, op vakantie gaan is heerlijk, maar als je gewoon een goed boek leest over het Italiaanse platteland, zit je eigenlijk ook al daar.
0: Ja, inderdaad ook eens een keer een vergezicht of even een beetje voor je uit filosoferen, dat is helemaal niet erg natuurlijk. Het hoeft niet allemaal concreet te zijn. Je moet niet de hele dag lopen luchtfietsen.
1: Nee, nou,
0: dat
1: goed,
0: hoeft ook weer niet.
1: En dat is denk ik ook wat ik ook aanhaal in het stuk, dat lezen voor heel veel mensen, en misschien dus ook meer voor mannen, echt een soort productiviteitsfetischisme is geworden. Dus lezen moet ook dienen tot een hoger doel. Misschien is dat financiële onafhankelijkheid. Misschien beter presteren op werk. En als je al je boeken die je leest in dat licht ziet, dan ga je natuurlijk ook naar de boekhandel met, hey, ik werk in de consultancy, dan wil ik ook een boek wat me gaat helpen daarbij. Nou, dat is een slecht voorbeeld misschien. Terwijl voor lange tijd, en ik denk voor veel mensen nog steeds, is lezen ook gewoon een vorm van vermaak. En als jij een Netflix-documentaire uitziet of een Netflix-serie, hoeft dat niet ook altijd bij te dragen aan je werk of aan je doelen, maar het kan het ook gewoon even lekker zijn. En die maatstaf lijkt me bij lezen een beetje vergeten te zijn.
0: Het zou natuurlijk grappig zijn als mannen, net als ze nu doen met, nou ja, bijvoorbeeld die heel veel mannen wielrennen ook, en die zetten al die Strava-lontjes zetten allemaal op online, hè? Of nou ja, in de sportschool kweken ze de spieren en zo. Dat ze dat uiteindelijk dan ook met boeken gaan doen. Van, ik heb nou zo'n leuke roman gelezen.
1: Ja.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Ja.
0: Daar hebben we Philip Huff ook nog even naar gevraagd.
2: Omdat we nu eenmaal sneller status verbinden aan dingen die zichtbaar zijn. Een strak lichaam kun je laten zien, een snelle auto, een snelle 10 kilometer in je Strava-app ook. Maar wat een roman met je doet, dat gebeurt allemaal van binnen en daar kun je geen selfie van maken. Hoewel je natuurlijk wel foto's kunt maken van de boeken die je leest of als je leest. En daar ben ik voor, elkaar aansteken om te lezen. Maar nog liever door gewoon te lezen, ongemedieerd. Maar performative reading, all for it.
0: Ja, nou, daar zijn wij het mee eens, hè?
1: In principe ben ik daarvoor. Ik ben vooral gewoon for reading.
0: Ja, ja.
1: En dan het liefst proza.
0: Ja, ja, en kijk, en dat zou toch mooi zijn. Dat we dat gewoon allemaal gaan doen. Mensen moeten elkaar ook een beetje aansteken. Enthousiasmeren van, nou, ik heb dit gelezen. Dat doen we ook met series. En dat doen we ook met mooie parcoursen waar
1: Zeker.
0: Je over kan wielrennen.
1: En durf er dus ook over te praten. Als jij een mooi boek hebt gelezen en je gaat met je vrienden de kroeg in, vertel eens.
0: Ja, inderdaad, goed idee. Laten we beginnen gewoon bij het begin. Boekentip dan maar. Wat moeten wij mannen lezen op dit moment?
1: Ja, dus dit werd me ook gevraagd bij toen ik het stuk instuurde. En dat vond ik lastig, want aan de ene kant wil ik heel graag mannen uitdagen om eens een keer buiten dan de gebaande paden te treden. Aan de andere kant,
0: niet gelijk helemaal hoog.
1: Nee,
0: precies.
1: Dus ergens in het midden. Ja. Ik heb zelf, toen ik net in Parijs was, een prachtig boek gelezen van Gospodinov. Dat heet Time Shelter. schuilplaats voor kwetsbare tijden, heet het in het Nederlands volgens mij. En dat is denk ik heel erg een mooi grensgeval tussen aan de ene kant echt een verhaal over, nou, ook over een schrijver, maar over een samenleving waarin de Alzheimer patiënten speciale kamers krijgen die ingericht zijn op de plek, de tijd waar zij het zich het fijnst bij voelen. Dus dan wordt een kamer voor de jaren 50 en een kamer voor de jaren 60. En steeds meer mensen in de samenleving en in heel Europa willen in zo'n soort time shelter wonen, want ze zijn eigenlijk niet content met de huidige tijd. En dat is en een heel mooi tijdsbeeld en een idee over waar je je op je gemak bij voelt en hoe de tijd kan veranderen. Maar er zit ook een hele mooie politieke dimensie in over een, ja, continent wat soms gevangen kan zitten in nostalgie.
0: Mooi. Die hebben we opgeschreven. Gaan we allemaal lezen nu.
1: Leuk.
0: Wat zullen we zeggen? Over een maandje overhoring.
1: Helemaal leuk.
0: Dankjewel, Joshua. Joshua Vissers was dat. Boekhandelaar te Amsterdam.

0: Zazie was dat. We waren ook te gast, dacht ik, de laatste dag van Radio Tour de France. Waren ze in het Tourcafé. Come With Me, dat is hun liedje. De caravan nog altijd razend populair in Nederland. De verkoop van caravans steeg ook weer het afgelopen half jaar. Ook in Denemarken is dat trouwens het geval. In de rest van Europa daalt die lijn alleen maar. En dat bracht ons op de vraag van vandaag. Wat zijn uw mooie kampeerervaringen? Nou, het mogen trouwens ook niet mooier zijn. Cornelis die appt, door mijn thuissituatie, die was niet heel fijn, werd ik als kind altijd in de zomervakantie opgehaald door mijn opa en oma. We reden dan door naar de camping in Zeeland en dat zijn de mooiste herinneringen uit mijn jeugd. En ik denk er nog vaak aan, zegt hij. Dan Pauline, 1965, gaan we terug. Ik ging met mijn ouders en zussen kamperen aan het Gardameer. En dat was met zo'n tent, hè, die daar van alles was daar. Is daar dan al? Glamping heet dat nu tegenwoordig. We zouden van de trein worden gehaald. Nou, dat gebeurde al niet. We hadden nog geen mobieltjes, dus het was allemaal een beetje onduidelijk. Nou, uiteindelijk kwamen ze wel ter plaatse. Lekker luchtbedden, servies goed lag op de grond. En de receptioniste zat zonder bovenstukje achter de balie van de receptie. Bah! Ja, dat komt er ook niet natuurlijk. En zeg, ja, ik was jong, ik had nergens last van. Maar het was wel de eerste en laatste keer dat we hebben gekampeerd. Uw verhalen zijn welkom. villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
1: Villa VTB. NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
2: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
3: De Europese wetgeving komt eraan, dan wordt alles op magische wijze opgelost.
4: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
3: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
1: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
2: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Jurgen van den Berg.
3: Zorgmedewerkers die werken gemiddeld nog altijd maar 3 dagen per week, terwijl een paar uurtjes meer werken het personeelstekort deels zou kunnen oplossen. Bij de Rotterdamse zorginstelling Aafje is het wel gelukt om personeel te enthousiasmeren. En hoe ze dat hebben gedaan, dat vertelt straks directrice Mariska van Oosten. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Katrien Straatman.
4: Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaishi. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is ook de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die werd al snel weer ingetrokken. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Het gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het Openbaar Ministerie had een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving. Daar is geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Vandaag was in Utrecht de eerste pro forma zitting in de zaak tegen 2 mannen die terecht staan voor het in brand steken van een 69-jarige man in een rolstoel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot moord. Tijdens de zitting werd duidelijk dat de verdachte spiritus gebruikte om de man in brand te steken.
5: Op een bon van de plus blijkt dat hij daar een fles spiritus heeft gekocht. Zichtbaar is dat deze man de fles opent en dat in zijn nek spuit of leeggiet. Een van de beide heren steekt een folder of iets dergelijks in brand en gooit die in de nek van de man in de rolstoel die vervolgens in brand raakt.
4: Al dus de rechter. Het Openbaar Ministerie wil nog niets kwijt over het motief van de verdachte. De 2 worden nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel, ook, en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij volgt Didier Deschamps op, die na het afgelopen WK na 14 jaar afscheid nam als bondscoach. Zidane was hiervoor trainer van Real Madrid, waarmee hij 3 keer de Champions League won. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht een van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. Het stel heeft volgens Franse media ook 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In de Franse kustplaats Lassano zijn 4000 campinggasten geëvacueerd. De plaats ligt ten noordwesten van de plek waar de bosbranden woeden. Veel mensen die de camping moeten verlaten hebben alle begrip voor dat besluit.
6: Difficult for the people who live here. You know, we go home, we have our home and it's safe. But yeah, it's a holiday. Of course it's sad, but it's also just a holiday.
4: Het is maar een vakantie, zei ze. In totaal is er in Frankrijk nu 86.000 hectare natuur verbrand en dat is 3,5 keer de oppervlakte van de stad Amsterdam. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops, tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. Die is tussen Singapore en New York. Het weer nog, het is zonnig en droog. 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm met maxima van 35 graden in het zuiden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezer.
7: 40 kilometer file in het land. De grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar

Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
3: Goedemiddag allemaal, ik kijk op de gastlijst voor uur nummer 2. Mariska van Oosten komt zometeen langs. Ze is de directrice van de Rotterdamse zorgorganisatie AAFJE. Hoe is het haar gelukt om haar medewerkers te verleiden om meer uren te gaan werken? Het zou namelijk wel helpen in de zorg. Als mensen wat uurtjes meer gaan draaien, nou ja, dan zou er een hoop van het tekort kunnen worden opgelost. Dat blijkt uit allerlei onderzoek. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Dan in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1858. Toen legde William James Herschel de basis voor identificatie met vingerafdrukken. De te kloppen score in het spel een tijdje terug is 9. De kandidaat van vandaag komt uit Capelle aan de IJssel en heet Vincent Gardien. En de vraag van vandaag, welke kampeerervaring is u altijd bijgebleven? Reacties kunnen naar villa.wdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Aanleiding is het feit dat er in het nieuws staat dat er steeds meer caravans worden verkocht in Nederland. In ieder geval meer dan in de rest van Europa. In Denemarken doen we een beetje met ons mee. In de rest is juist een dalende trend te zien. Peter Polling die appt daarover. Een van de meest hilarische ervaringen was in 1973. Hij was toen 12. We gingen naar Frankrijk voor het eerst. We reden naar een huisje, maar moesten in etappes. Dus onderweg zouden we in een tent gaan slapen. Nou, mijn vader had een tweedehands bungalowtent gekocht. Tentstokken was een hele hoop gepuzzel, maar toch alles mooi in de tas. En toen stond mijn vader ineens te schelden en te tieren, want de zak met de tentdoek werd opengetrokken. En toen nog meer gescheld, want het bleek niet de doek van de bungalowtent te zijn, maar van het trekkerstentje van zijn oudste broer. Hij zegt, alles kwam goed, maar op de terugweg, heel opvallend, reden we in één keer terug naar huis. Niet meer in de tent overnacht. En als alleenstaande minderjarige vluchteling, zegt Vincent Jis, kwam ik naar Nederland. Mijn allereerste kampeerervaring was dankzij een stichting die vakanties organiseerde voor jongeren die er anders niet snel de kans toe kregen. We gingen een lang weekend zeilen op Texel. Dat was de eerste keer dat ik de Waddeneilanden zag en ik maakte zoveel nieuwe dingen mee. In die periode maakte ik me veel zorgen over mijn toekomst. Was alles onzeker, juist daarom betekende dat weekend zoveel voor me. Even geen zorgen, maar genieten, nieuwe vrienden maken en ervaren hoe mooi Nederland kan zijn. En die herinnering draag ik nog altijd met me mee en zal ik nooit vergeten, zegt Vincent Jeers. En dan is het heel toevallig dat wij vandaag deze vraag hebben en dat vanavond voor het eerst begint het nieuwe seizoen van We Zijn Er Bijna, met ook een nieuwe presentatrice en dat is Marlijn Weerdenburg. Marlijn, goedemiddag.
4: Goedemiddag Jurgen, hallo.
3: Hallo. Zeg, ben jij zelf een kampeerder, vroeg ik me af.
4: Ik ben een enorme kampeerder. Ja, vanuit huis uit, vroeger als kind gingen we altijd met de caravan op stap. En ik ben nu, sinds ik zelf weer een gezin heb met kleine kinderen, zijn we ook weer aan het kamperen. Maar dan in de tent.
3: Oké, okay. Ja. Dus eigenlijk wel weer terug naar vroeger, gewoon met de tent.
4: Ja, vanwege de goede herinneringen. Omdat ik vond niks leukers dan naar de camping. Alles lekker klein, overzichtelijk, dicht bij mijn ouders, bij mijn zus. De simpelheid van het leven op een camping vond ik als kind heerlijk. En nu weer met mijn kinderen. Ja. De vrijheid, ze kunnen lekker rennen, lekker zwemmen. Ja, ik ben een echt groot kampeerfan, zeker.
3: Zeg, we zijn er bijna. Vanavond dus voor het eerst op tv weer, hè, nieuwe seizoen. Heb je alles onder de knie?
4: Nou, inmiddels wel, maar dat durf ik te zeggen. Want we zijn 6 weken weg geweest, 44 dagen rondgereisd. Kroatië, Servië, Griekenland het grootste gedeelte, Noord-Macedonië en Albanië. En ja, ik werd gewoon in het diepe gegooid. Ik mocht het overnemen van Martine. En ja, je gaat gewoon aan de slag en je duikt erin. En inmiddels denk ik dat ik het wel een beetje kan. In ieder geval, ja, kunnen. Waar gaat het om? Gewoon lekker kletsen met die mensen. En ze volgen en hun mooie verhalen vastleggen. Dat is het eigenlijk.
3: Maar jij hoeft niet zelf aan de slag met de caravan mover.
4: Nee, ik heb het trouwens wel gedaan. Ik heb wel een stel geholpen. Dat ging net

0: goed. Want dat kende ik nog niet. Maar wij slapen zelf wel in hotels en in huisjes. Omdat wij zijn met een team van 4 man. 2 cameramensen, ik en een producent, regisseur. En wij moeten zoveel filmen. Dat als wij ook nog een caravan de wieltjes staan uit te draaien. En niet zo snel achter de rest aan kunnen. Dan redden we het gewoon niet. Dus wij hebben wel in een hotel geslapen. Ja, ja,
1: ja,
0: klopt.
1: Ja, ik snap het, ja. Ik las een interview met jou in de AD. En daarin zeg je ook, van, daar wordt natuurlijk heel tijd gevraagd. Wat ga je anders doen dan Martine? Nou, dat ga ik natuurlijk niet vragen. Maar daar zei je al in van, ik ga misschien wel ook wat actiever meedoen. Dus we zien jou bungee jumpen en dat soort dingen.
0: Nou, bungee jumpen niet. Die uitdaging kwam niet langs. Maar ik heb wel een aantal activiteiten lekker meegedaan. Omdat ik dacht, ja, dat past wat meer bij mij. Dus ik ga wel lekker de zee in. En ik ga lekker meeklauteren de bergen in. Ja, dat vond ik wel passen. Af en toe, hè. Af en toe doe ik dat. En dat was ontzettend leuk om te doen.
1: Ja. Want jij zegt nu, we hebben het al opgenomen. Ik wist helemaal niet of we dat mochten verklappen. Want ik denk dat heel veel mensen denken, die gaan daar nu vanavond naar kijken. Die blijven dat volgen. Die denken dat jullie nu onderweg zijn. Maar dat is dus niet zo, hè?
0: Nee, dat is echt niet zo. We zijn inmiddels alweer 5 weken terug. 4 weken, 5 weken terug. Ja. Dus dat is voor het team ook uitdagend. Hè? Je filmt 6 weken en die zijn nu al 5 weken aan het monteren. Om al die aflevering samen te vatten tot een leuke aflevering. Dat is een berg met werk.
1: Het is een enorme.
0: Want er natuurlijk heel veel.
1: Ja, een enorme tocht die jullie gemaakt hebben dus. Als ik dat allemaal zo hoor. Weet je hoeveel kilometer in totaal?
0: Ja. Weet ik eigenlijk niet, wat slecht van mij. Oh, wat erg. Nee, maar duizenden kilometers wel.
1: Ja.
0: Ik denk 2000 wel. Ja, echt, we hebben heel veel gereisd. En vergeet niet dat die mensen ook nog een keer, want we begonnen in Kroatië, ook al vanuit Nederland naar Kroatië hebben gereden. Dus die kilometers komen er ook nog bij. En dat viel me ook zo op aan het programma. Want ik dacht van tevoren zelf, hè, van die 60-plussers met een groepsreis mee, lekker makkelijk. Het was niet makkelijk, Jurgen. Want die mensen moeten gewoon om de dag, om de 2 dagen, weer alles inpakken in de auto. Kilometers afleggen, door bergen, over hobbelwegen. En dan weer spullen uitpakken. Hop, de volgende dag op excursie en maar door. Deze mensen waren echt fitter dan ik van tevoren had durven denken. En ook actiever. Het zijn allemaal mensen, ook, er zat ook een man van 80 bij. En die deed dat allemaal gewoon. Ja, ja. Dus daar was ik ook erg onder de indruk van.
1: Is er een moment tijdens deze reis, dat je het meest is bijgebleven?
0: Ik denk dat het dan toch gaat om de gesprekken die ik heb gehad. Ik heb die mensen echt in die 6 weken beter mogen leren kennen. Dus mensen gaan ook steeds meer delen en vertellen. En eigenlijk heeft iedereen natuurlijk wel een verhaal wat hem of haar, nou, heeft getekend in het leven of het leven een andere wending heeft gegeven. En zo heb ik een heel aantal hele mooie gesprekken mogen hebben. Twee gesprekken die me erg bij zijn gebleven zijn toch van de 2 weduwnaren. Die allebei hun vrouw een aantal jaar geleden zijn verloren. En dat raakte me toch ook wel bijzonder. Ik ben zelf mijn moeder een aantal jaren geleden verloren. Dus ik heb mijn vader opnieuw zien opkrabbelen en het leven weer proberen te zien aanpakken. En dat was heel ontroerend om te zien hoe deze 2 mannen dat ook doen. He, van hoe ga je verder? En dan toch de keuze maken om met zo'n groepsreis mee te gaan en weer voor het leven te kiezen. Dat vond ik heel mooi. Ja, echt heel mooi.
1: Gaan we allemaal zien vanaf vanavond dus. De vraag van vandaag hier op de radio is, welke kampeerervaring is u bijgebleven? Jij hebt een enorme ervaring, los van deze 6 weken ook vroeger al. Dus noem iets. Noem een mooi verhaal, Marlijn.
0: Op een gegeven moment, we gingen altijd met de caravan, maar op een gegeven moment, toen ik 15 was, gingen we ineens met koepeltentjes. Mijn ouders hadden zoiets. Papa en mama in een koepeltentje en ik zeg maar in mijn eentje. En toen ging er 1 tentje lek. Het ging regen en onweren. En toen hebben wij met z'n drieën, en ik was toen dus al 15, op een 2-persoons luchtbed in een tentje in de Alpen tussen mijn ouders in gelegen. En die nacht hebben we alle 3 geen oog dicht gedaan, weet ik nog. Omdat we en bang waren en veel te dicht op elkaar lagen. Dat ga ik nooit meer vergeten, die slapeloze nacht. Nee.
1: Dank voor je verhaal. We gaan kijken allemaal vanaf vanavond. 8:30 te zien op NPO 1 bij Max natuurlijk. We zijn er bijna met de nieuwe presentatrice Marlijn. Marlijn, dankjewel. En veel plezier verder deze zomer. Ja, die reis die zij trouwens gemaakt hebben. Ik zei daar straks al, ik kan zelf ook iets vertellen over kamperen. 1988, Nederland was net Europees kampioen geworden. Ik weet het nog precies. We hadden met een bevriend stel een vouwwagen gekocht. Want we hadden helemaal geen centen natuurlijk. Dus we dachten, nou, we kopen een vouwwagen. En die verkopen we dan aan het eind van de vakantie. We zouden een maand gaan trekken. Uiteindelijk richting inderdaad Griekenland. Dus helemaal zo door Duitsland. Wij met oranje vlaggetjes aan de auto. Want we waren net Europees kampioen. Door Duitsland met een vouwwagen erachter en dan elke keer dat ding opzetten. En dat was een paar dagen heel leuk. Maar ja, je zit dus de godganse dag zit je op elkaars lip. En dan zet je dat ding op en dan ligt er een heel klein dun doekje zitten tussen de twee compartimenten waar je dan slaapt. Dus dat werd eigenlijk na een week, nou, nog net geen slaande ruzie, maar ik kan het iedereen afraden om dat te doen. We hebben het uiteindelijk wel afgemaakt en zijn teruggekomen. En nou ja, de rest is geschiedenis. Meer van dit soort verhalen zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
2: Max.
1: Terug naar toe. We gaan terug naar 28 juli 1858.
2: Villa VDB.
1: Op die dag legde ambtenaar Sir William James Herschel in Engeland de basis voor de identificatie met vingerafdrukken.
3: Vingerafdrukken zijn hartstikke uniek. Zelfs identieke tweelingen hebben precies hetzelfde DNA, maar toch verschillende vingerafdrukken.
4: William Herschel, a British magistrate in West Bengal in India, made the first modern use of fingerprints for identification.
5: Die Britten die stonden ontzettend wantrouwig tegen de lokale bevolking. Die hadden slechte ervaringen met het afsluiten van contracten. Handtekeningen waren vervalsbaar, er was sprake van persoonsverwisseling.
4: Herschel was the first Westerner to routinely take advantage of the unique nature of a person's prints to sign contracts.
5: Die wordt zich voor het eerst bewust van het feit dat het echt als een identificatiemiddel kan worden ingezet. Toen hebben ze die vingerafdruk eigenlijk geïntroduceerd.
1: Ja, en daardoor werd uiteindelijk ook de misdaadbestrijding rigoureus anders. Ik ga erover praten met Anko Lubach, is vingersporendeskundige van het NFI. Dat is het Nederlands Forensisch Instituut. Meneer Lubach, goedemiddag.
6: Hey, hallo Jurgen.
1: 28 juli 1858, dus een hele belangrijke datum geweest. Waarom was dat moment zo bepalend?
6: Ik denk dat, dat je dat wel kunt beschouwen als een van de momenten waarop het dactyloscopie, het vergelijkend onderzoek met vingerafdrukken, eigenlijk is begonnen. En het leuke is dat Herschel in dit geval, het ging niet om een misdrijf natuurlijk, het ging om het ondertekenen van een civiel contract voor het leveren van een aantal goederen door een Indiër. En hij dacht van ja, hoe kan ik nou proberen dat contract wat persoonlijker te maken? En toen vroeg hij gewoon als een soort van, ja, het kwam plotseling bij hem op van in plaats van dat je nou met je vinger iets doet, zet gewoon je hele handpalm op dat papier. En dat werd dus letterlijk een handtekening.
1: Ja. Ja, wat grappig. En want hij had al wel, want ik neem toch aan, dat kwam niet zomaar ineens in hem op, dat hij daar toch ook wel iets van tevoren over had gelezen of zo. Dat allemaal uniek is bijvoorbeeld.
6: Dat zou je denken, maar als je zijn boek erbij haalt, wat in 1916 is gepubliceerd en wat heet The Origin of Fingerprinting, beschrijft hij op bladzijde 7 dat hij, ja, dat is als een soort van spontane gedachte in hem opkwam.
1: Grappig.
6: Omdat hij denkt, nou, als die leverancier nou echt met zijn hand contact maakt met het contract, waarschijnlijk manipuleer ik hem dan in een soort van toestand dat hij denkt, ja, ik moet me ook hier aan dit contract gaan houden. Dus om oplichting te voorkomen.
1: Ja, wat grappig. Goed, daarvoor werd het dus in eerste instantie gebruikt. Ja. Later dus ook uiteindelijk door politie en justitie. Weet u wat de eerste zaak was die met vingerafdrukken, laten we zeggen, in versnelling kwam?
6: Als je zoekt naar de eerste zaak, de eerste gedocumenteerde zaak, dan kom je natuurlijk uit bij de Rojas-moordzaak. Rojas met R-O-J-A-S. Dat is een moordzaak, best wel een vreselijk verhaal. 1892, er worden twee kinderen vermoord gevonden. En in eerste instantie wordt de vriend van de moeder aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het delict. Die wordt verhoord, maar die bekent niet. En dan op een gegeven moment worden de vingerafdrukken afgenomen, niet alleen van die vriend, maar ook van die moeder. En na lang zoeken, het zal je verbazen, maar ze zijn gewoon op internet te vinden. Je ziet gewoon hier de linker en de rechterhand de vingerafdrukken van deze Francisca Rojas, naar wie de moordzaak is benoemd. En op de plaats delict was een bebloede vingerafdruk gevonden. En die is vervolgens vergeleken met de referentieafdrukken. Zo noemen we afdrukken die gecontroleerd zijn afgenomen met inkt. En de heer Fusetich, dat was een Kroaat, die was geëmigreerd naar Argentinië. Die introduceerde daarmee zeg maar, de eerste identificatie, als je het zo wil noemen, van een vingerspoor op de plaats delict met de referentieafdrukken van een verdachte. Dat bleek dus de moeder te wezen.
1: Ja, goed, 1858 dus, die Herschel die dat ja, spontaan bedacht. En dus een jaar of 40 later is het dan ook door politie en justitie opgepikt. Mm-hmm. Door de jaren heen hebben criminelen natuurlijk van alles geprobeerd om die vingerafdrukken ja, niet mogelijk te maken of onherkenbaar te maken. Wat voor trucs hebben ze allemaal uitgehaald?
6: Ja, je kunt natuurlijk proberen die lijntjes af te slijten door ze tegen een ruwe muur of steen of iets dergelijks te slijten. En trouwens, vingerafdrukken slijten van zichzelf ook. Want hoe ouder je wordt, hoe minder geprononceerd de lijnen zijn op je vingers, op je handpalm. Dus dat is één stap. Je kan ook een stapje verder gaan. Er is ook een gedocumenteerd verhaal van een crimineel die dacht van, weet je wat, als ik nou alle stukjes huid van mijn vingers afsnij, van de toppen, en die vervolgens transplanteer naar een andere vinger, dan kunnen ze mijn vingerafdrukken kunnen ze niet meer herkennen. Ja. Het gaat heel erg ver. Ik zou het niet voor doen. En ja. Waar die meneer geen rekening mee heeft gehouden, is natuurlijk dat je tweede en derde lid van je vingers en de handpalmen, daarop kon je natuurlijk deze persoon nog steeds op identificeren. Maar dat is een verschil tussen identificeren van mensen, dus het vaststellen van de identiteit, en natuurlijk het gebruik van vingerafdrukken bij opsporen en vervolging van strafbare feiten.
1: Laten we nog even een grote zaak noemen. De grote treinroof in Engeland, 1963. Ronnie Biggs, herinner ik me, dat was de hoofddader, die nog jarenlang daar een hoop lol van heeft gehad, want die werd in allerlei tv-shows en zo uitgenodigd. Mm-hmm. Maar die dachten ook van, nou, wij hebben geen enkel spoor achtergelaten. Maar dat was toch even iets anders.
6: Inderdaad. Nou heb ik zelf die zaak niet bestudeerd, moet ik helaas zeggen. Dus die ken ik niet. Maar er zijn talloze gevallen natuurlijk waarin criminelen denken dat je alles met DNA wordt opgelost tegenwoordig. En dat vingerafdrukken wat rijden misschien een beetje, laten we zeggen, als een ouderwetse manier van opsporen wordt beschouwd. Het tegendeel is waar. Bij het NIV zijn we de laatste jaren bezig met grote innovaties over het gebruik van vingerafdrukken in de opsporing. En we leggen bijvoorbeeld grote datasets aan, proberen met statistiek onze conclusies die we in onze rapportage schrijven goed te kunnen onderbouwen. Waardoor we niet alleen maar uitspraken doen op basis van onze eigen kennis en ervaring als deskundigen, maar dat ook kunnen onderbouwen met statistiek en grote datasets.
1: Ja, want je hebt bijvoorbeeld nu, kijk, DNA is natuurlijk, dat is nu helemaal ook in ontwikkeling gekomen. Toch worden die vingerafdrukken ook nog steeds gebruikt, laten we zeggen, bij het onderzoek.
6: Zeker, ja. Natuurlijk, kijk, DNA, we hebben op ons lab in Den Haag hebben een hele goede samenwerking met onze DNA-collega's. Het is zelfs zo dat het gehele vooronderzoek wat zich afspeelt bij het onderzoek aan de SVO's, aan de stukken van overtuiging, dat zijn zeg maar, de objecten die binnengekomen, die worden gezamenlijk uitgevoerd, dat vooronderzoek, door en DNA-collega's en vingerspoorcollega's, dat zoals ieder vanuit zijn eigen invalshoek kunnen samen bepalen wat de optimale volgorde is van het inzetten van bijvoorbeeld visualisatietechnieken om de sporen op te sporen.
1: Ja, dus het is in een parallel, laten we zeggen, systeem. DNA prachtig, maar die ouderwetse vingerafdrukken ook nog steeds heel belangrijk bij politieonderzoek.
6: Ja, multidisciplinair, met een mooi woord.
1: Ja, we hoorden net aan het begin al even over die een-eigen tweelingen. Dat die weliswaar hetzelfde DNA hebben, maar toch allebei een unieke vingerafdruk. U hebt dat zelf in de praktijk uitgezocht, hè, met uw eigen kinderen, begreep ik. Hoe zit dat?
6: Ja. Nou, eerst even een kleine correctie, want zelfs één eigen tweelingen, daarvan is het NIV nu ook in staat om die ook van elkaar te onderscheiden op hun DNA. Maar voor vingerafdrukken wisten dat inderdaad al langer. Hard bewijs heb ik er niet voor, maar laat ik het zo zeggen dat vanuit mijn ervaring met zaken waarin een eigen tweeling dat speelde, kon ik zelf zien dat er, hoewel er veel overeenkomsten tussen de beide tweelingen, tussen de vingers waren vast te stellen, dat ze toch op kenmerkende punten te onderscheiden waren. En het leuke is dat dat niet alleen geldt voor een eigen tweelingen, dat geldt ook in het algemeen voor kinderen, laten we zeggen wanneer er een familiaire relatie bestaat. Ik heb zelf bij mijn eigen kinderen, niet meteen toen ze geboren natuurlijk, ik heb even gewacht tot ze wat echte vingers hadden, heb ik de vingerafdrukken afgenomen met inkt, heel voorzichtig natuurlijk. Omdat ik natuurlijk heel benieuwd was als de vingerspoordeskundige, op wie lijken ze het meest?
1: Ja. En
6: op die van papa natuurlijk.
1: Oké.
6: Dat was heel erg leuk.
1: Dat kun je daar dus in zien gewoon.
6: Ja, je ziet, vingerafdrukken bestaan natuurlijk uit die lijntjes. Laten we zeggen, die lijntjes die vertonen bepaalde patronen, zoals dat heet in jargon. We hebben kringfiguren, lusfiguren, boogfiguren. En alleen al daarop op de onderscheidende patronen, waar we in 2018 een mooie NFI paper hebben overgeschreven, kun je op de grondpatronen kan je al vingers met elkaar vergelijken. En dan kan het best zijn dat jouw rechterduim, Jurgen, en die van mij op patroon misschien wel hetzelfde zijn. Allebei een lus naar rechts verschijnen in je rechterduim. Mm-hmm. Maar als we naar de minutie gaan kijken, naar de kenmerken, dan weet ik vrijwel zeker dat we een onderscheid kunnen maken tussen jouw rechterlus en mijn rechterlus in onze duimen.
1: Ja, uniek. Uniek dus in die zin bijzonder. Met al deze kennis en opsporingstechnieken die er nu zijn, dus het DNA en de vingerafdrukken, is het eigenlijk nog mogelijk om een misdaad te plegen zonder sporen achter te laten?
6: Ik heb ook een keer een film gezien waarin een dame met, volgens mij, die was forensisch expert en die probeerde een soort van misdrijf te spelen.
1: Die wist van de hoed en de rand natuurlijk. Exact. Die kende alle technieken.
6: Ja, ja, inderdaad. En dan als je ook nog vals bewijs plant, dat wil zeggen, ik weet niet of ik bijvoorbeeld aan een glas van jou kan komen wat jij in je handen hebt gehad, precies, of iets anders.
1: Dat je dat ergens neerzet, dat het lijkt alsof ik de dader ben.
6: Ja. Exact, ja.
1: Ja. Nou ja, goed. Ja, dat zou ik niet. Jullie moeten ook werk houden natuurlijk uiteindelijk. Dus.
6: Oh, daar hoef je geen zorgen om te maken. Nee. Vanmorgen nog heel veel sporenmateriaal binnengekregen in een cold case. Dus, daar maken we absoluut geen zorgen om. En werken in een fantastisch team. Dat wou ik ook nog even zeggen. Ik wou snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op het NFI. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn twee collega's Floor en Cheryl die op vakantie zijn. Maar we zitten in een klein team van 4. Maar dat maakt onderdeel uit van het vingersporenteam. We hebben ook nog deskundigen op het visualisatievlak en het fotografievlak. Maar je snapt, als wij aan die zaken werken, als ik aan die zaak werk, dan doe ik dat zeker niet alleen. Ja. Dat kan alleen maar met heel goed teamwork.
1: Hartelijk dank voor de uitleg, meneer Lubach. Dank ook aan Herschel, want die begon er ooit mee in 1858. Dat was de aanleiding voor dit gesprek. Voor het eerst vingerafdrukken gebruikt om mensen te identificeren. Toepasselijk liedje nu van Leonard Cohen. Hier is Fingerprints.

0: Yeeha, Leonard Cohen en Fingerprints. Zometeen het spel een tijdje terug. Wilt u een keer meedoen trouwens aan het spel? Meld u aan via villavdb@omroepmax.nl. We hebben nog heel wat open dagen staan voor de rest van het jaar. Dus villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
1: NPO Radio 1.
0: Half vier geweest, de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Katrien Straatman.
2: In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande nadat een auto met mogelijke explosieven is gecrashed. De politie heeft de omgeving afgezet en een aantal gebouwen ontruimd. Het incident begon vanmiddag nadat een auto crashte na een achtervolging door de politie. Veel slachtoffers in het zuiden van Japan nadat een winkelcentrum deels instortte. Het gebeurde door een zware aardbeving. Er is een onbekend aantal doden en gewonden en er zijn nog veel vermisten. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsbeloving. En luchtvaartmaatschappij Qantas is in 24 uur rechtstreeks van Melbourne in Australië naar Toulouse in Frankrijk gevlogen. Het was een test met een Airbus. Volgend jaar wil Qantas commerciële vluchten gaan uitvoeren tussen Sydney en Londen.
0: Dat is een lange zit. Dat kan trouwens ook zijn als je nu op de Nederlandse wegen staat. Ergens, Robert, wat wou je zeggen?
3: Ja, nou, zo lang zal de zit niet zijn inderdaad in de files die ik noem. Maar gelukkig maar, zullen we dat maar zeggen. 60 kilometer file staat er in het land. Kwartiertje vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum-Noord werkzaamheden. A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles. 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk, maar wel met 25 minuten vertraging. Je hoopt houden ze een kwartier op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrij strook is daar dicht. En aansluitend een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder.
1: Tot 4 uur.
0: Gaan we weer met het spel. De tweede deze week die aan de bak moet is Vincent Gardien uit Capelle aan de IJssel. Vincent, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Capelle aan de IJssel, waar ligt dat ook alweer?
4: Naast Rotterdam, aan de oostkant.
0: Ja, hè? Ja.
4: Ja.
0: Nou ja, goed, dat is duidelijk. Ik weet niet of je gisteren geluisterd hebt. Topscorer tot nu toe is 9.
4: Ja, dat is goed.
0: Een flinke klapper even, door Ingo neergezet. Daar moet je overheen. De spelregels zijn eigenlijk heel simpel. Je krijgt een fragment te horen en je moet zeggen of het vroeger of later is dan het fragment ervoor. De ervaring is dat het wat makkelijker lijkt dan het toch vaak is. Maar ja, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen.
4: We gaan het proberen.
0: Je hebt 3 minuten de tijd om zo ver mogelijk te komen. En dan wil ik nog graag weten wat is jouw geboortejaar, want dat is vaak het vertrekpunt, hè?
4: Ja, dat is 1971.
0: Oké, hou dat in gedachten. Daarmee gaan we nu beginnen.
4: Oké.
0: Dus is het eerste fragment vroeger of later dan 1971?
5: De mensen staan dus daar aan de westelijke kant bovenop de muur. En hier gaan de mensen over de muur heen en rennen naar de andere kant toe.
0: Was dit vroeger of later dan 1971?
4: Later.
0: Ja, 1989.
6: Nelson Mandela is beëdigd als Zuid-Afrika's eerste zwarte president.
7: De 75-jarige Nelson Mandela volbracht met dit officiële moment zijn lange tocht van staatsvijand nummer 1 en politieke gevangene tot president van Zuid-Afrika.
0: Vroeger of later dan 1989?
4: Oh, vind ik een moeilijke. Ik ga zeggen later.
0: Dat is goed, het was 1994. Okay. Hij stond nummer 1 met dit liedje, Michael Jackson. Maar was het vroeger of later dan 1994?
4: Vroeger.
0: Dat is goed, 1988.

0: Eerste aflevering van dit programma. Vroeger of later dan 1988?
1: Vroeger.
0: Goed, 1981.
2: Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing.
0: Was dit vroeger of later dan 1981?
1: Vroeger.
0: Dat is goed, 1977.
3: Ja, en over omstreeks 10 minuten zullen de 22e Olympische Spelen hier in de Russische hoofdstad plechtig worden geopend door de Russische staatspresident Leonid Brezhnev.
0: Was dit vroeger of later dan 1977?
1: Later.
0: Dat is goed, het was 1980.
4: Saturday Night Fever is het verhaal van de jongen die de hele week hard werkt, 6 dagen in een verfwinkel staat en dan op zaterdagavond zich opdoft en zich voorbereidt om met zijn vrienden en met zijn vriendinnen te gaan dansen in de discotheek.
0: Was dit vroeger of later dan 1980?
1: Vroeger.
0: Dat is goed, 1978.
5: Her Majesty, the Queen, has asked me to form a new administration. And I have accepted. It is of course the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. There is now work to be done.
0: Was dit vroeger of later dan 1978?
1: Later.
0: Dat is goed, 1979.
6: Rensenbrink tegen de paal! Rensenbrink tegen de paal! Jongen, wat was dat? Bijna de wereldbeker voor Nederland.
0: Vroeger of later dan 1979?
1: Vroeger.
0: Ja, 1978. Ja, allemaal. Vader Abraham scoorde een wereldhit met dit liedje. Was het vroeger of later dan 1978?
1: Later.
0: Ach, en wee vooral.
1: Ah,
0: jammer. Jij was zes, denk ik, hè, toen dit een hit was. Smurfelied.
1: Ja, precies. Ja.
0: 1977 was het namelijk.
1: Oké.
0: Ja, nou. Dus het was vroeger, een jaar vroeger dan Rensenbrink die op de paal schoot en we bijna wereldkampioen waren. Texels.
1: Okay.
0: Maar toen kwam gelukkig vader Abraham, die de wereld scoorde met het Smurfenlied. Stond nummer 1 in de top 40 in 1977. Heb je meegeteld intussen, of niet?
1: Nee.
0: Ja, je hebt het heel spannend gemaakt, Vincent. Want de score is, net als gisteren, 9.
1: Oh, toch wel. Nou,
0: ja, we hebben 2 topscorers nu van 9.
1: Ja.
0: Nou, als dat zo blijft, dan moeten jullie een shootout gaan spelen donderdag.
1: Ja.
0: Tenzij er nog iemand overheen komt. Maar dat gaan we allemaal meemaken de komende 2 dagen. Voorlopig sta je goed en je krijgt van ons het Villa VDB keukenschort. Veel plezier daarmee.
1: Heel leuk.
0: In Capelle aan de IJssel en een fijne dag verder.
1: Oké, ook. Doei.
0: Hier is Talk.

0: Talk Talk is dat. Life's what you make it. Nog altijd werken mensen in de zorg massaal in deeltijd. Medewerkers van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg die werken gemiddeld 24 uur per week. Dat blijkt uit onderzoek van vakblad Zorgvisie. Een deel van die mensen geeft overigens aan dat ze best wel wat meer zouden willen werken. Maar ja, ze doen het niet. Terwijl dat natuurlijk wel zou helpen om iets te doen aan het nijpende personeelstekort in de zorg. Ik ga erover praten met Mariska van Oosten, is directrice van de Rotterdamse zorgorganisatie Avien. Het lukt haar namelijk wel om medewerkers enthousiast te maken om meer uren te gaan werken. We zijn natuurlijk benieuwd hoe ze dat heeft gedaan. En Louise Luitsen is hier van Stichting Het Potentieel Pakken, die zorgorganisaties waaronder Avien bij die omschakeling helpt. Hartelijk welkom allebei. Hoeveel uren werken jullie eigenlijk zelf per week?
1: Ik zelf 40 uur.
0: 40?
1: Ik heb 9 maanden geleden een kindje gekregen. Ik werk nu 32 uur in de week.
0: Oké. Nou goed, om maar even aan te geven. Even over die stichting, Het Potentieel Pakken. Heeft ook veel onderzoek gedaan naar deeltijd werken binnen de zorg. Hoe komt het eigenlijk dat mensen relatief weinig uren maken dan?
1: Ja, nou, in de zorg betekent 24 uur werken, zeker in de oudere zorg, al vaak dat je 4, 5, soms wel 6 keer in de week naar je werk moet komen om überhaupt aan die uren te komen, omdat er heel veel korte diensten zijn. Dus dan kan je 5, 6 uurtjes werken op een dag. Dus ja, dan is het best lastig om een contract van 32 of 36 uur te hebben.
0: Dus je moet je zeg maar als buitenstaander niet blind staren op dat aantal uren. Want dat, doordat het zo verdeeld is, voelt het als bijna een hele werkweek.
1: Precies, ja, het is eigenlijk ook feitelijk een hele werkweek. Want je gaat gewoon 5 keer in de week, ook in het weekend, naar je werk. En er zijn veel pieken in de ochtenden en in de avonden, waardoor die diensten eigenlijk kort zijn. En er dus in de middag een gat is, waardoor mensen eigenlijk niet, zoals mensen met een kantoorbaan, 8 uur op een dag kunnen werken.
0: Ja, ik hoor hier al gelijk een puntje waar dus mee aan de slag moet worden gegaan. Mariska van Oosten, dat hebben jullie gedaan,
2: ja,
0: hè?
2: Zeker.
0: Vertel eens, hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen dat je dat beter op elkaar afstemt allemaal?
2: Allereerst zijn we vanuit de AFI aan de slag gegaan met onze proces om te zorgen dat het lekker loopt. Dus dat de planning en de roostering goed loopt. Maar daarnaast kun je dat zo efficiënt inrichten als je wil. Maar zit het voornamelijk ook in een andere manier van denken en doen. En zijn we eigenlijk met alle medewerkers in gesprek gegaan, samen met hulp van het potentieel, om te kijken van nou, wat nou als we anders roosteren? Wat betekent dat voor jouzelf in jouw uitdrukmomenten? Maar wat betekent het ook voor de klant en voor de zorgvraag?
0: Ja, die roostermaker is niet te benijden, lijkt mij. Dat lijkt me echt een hel van een baan.
2: Maar dat lukt natuurlijk alleen maar als je het samen doet.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, dat geldt eigenlijk overal. Roostermakers moeten we echt op handen dragen, want dat is echt ongelooflijk. Ja. Maar vertel eens, wat is er dan anders dan dat, zoals dat vroeger dan ging bijvoorbeeld bij jullie?
2: Ja, wat we voornamelijk hebben gedaan is de zorg spreiden over de hele dag. Dus je kijkt gewoon naar medisch noodzakelijke zorg, wat je wel op de piekmomenten doet, maar de rest van de zorg die spreid je over de hele dag. Dus je hebt langere diensten van 8 uur in de wijkverpleging. Wat natuurlijk essentieel anders is dan de gebroken korte diensten. En daarnaast hebben we heel erg gekeken met de medewerkers van wat nou op het moment dat je onder schooltijden of op andere tijden kan werken, zou je dan wel extra willen werken? Want er is vaak wel voldoende potentieel, maar met name ook de kinderopvang of de manier hoe je dat hebt geregeld thuis is vaak ingewikkeld. Mm. Dus nu kijken de teams echt met elkaar, hoe kunnen wij nou met elkaar zorgen dat we de uren werken die we willen werken? Binnen een passend rooster. Dus eigenlijk zijn we niet alleen de klanten gaan spreiden over de hele dag, maar ook gaan kijken hoe kunnen we nou maatwerk leveren voor onze medewerkers.
0: Ja, maar ik hoor aan het begin van dit verhaal ook dat de klant, zeg maar, even als ik dat zo mag zeggen, dat die niet meer per se altijd zijn zin krijgt.
2: Nee, klopt.
0: Wat betekent dat dan in de praktijk?
2: Ja, dat betekent eigenlijk dat je lef moet hebben als organisatie en moet durven kiezen dat de medewerkers straks natuurlijk, daar hebben we er gewoon tekort van als de zorgvraag blijft stijgen. Dus je moet goed voor je medewerkers zorgen. Dus je gaat in plaats van op vraag veel meer op aanbod gericht. Mm-hmm. Dus dit is wat we in huis hebben. Als wij goed voor onze zorgmedewerkers zorgen, kunnen we ook goed voor onze cliënten.
0: Maar dat betekent concreet dat iemand niet meer bijvoorbeeld 's morgens om 9 uur wordt gedoucht. En gewoon wat later.
2: Gedurende de dag spreiden we eigenlijk de zorg. En eigenlijk zie je in de praktijk, want we zijn al die gesprekken natuurlijk aangegaan met de cliënten, dat heel vaak denken wij vooraf gezien van de klant wil toch niet 's middags gedoucht of 's avonds gedoucht of op een ander moment de zorg. Maar als die cliënt gewoon in plaats van een flexmedewerker een vaste medewerker krijgt die wel gewoon die 8 uur dienst kan werken, dat die klant dat prima vindt. Ja. En ook cliënten lezen de krant. We hebben natuurlijk veel te weinig zorgmedewerkers als we het niet goed organiseren met elkaar.
0: Is er sowieso, want dit is echt een cultuuromslag, denk ik, hè? Is dat sowieso nodig?
1: Dat is zeker nodig, want ik denk inderdaad dat, hè, dat we in de ouderenzorg zien dat er gewoon al heel lang op een bepaalde manier gewerkt wordt. En ja, dat het echt tijd is om dit soort fundamentele dingen te bevragen. Om met elkaar de vraag te stellen, hey, hoe kijken wij naar zorg? En wat zijn we bereid om anders te doen om die medewerkers die we zo hard nodig hebben te behouden? En nou, wat Mariska net ook al zei, er is vaak zoveel meer mogelijk als je gewoon de goede vragen stelt. En ook als je met cliënten het goede gesprek aangaat, medewerkers vraagt wat ze nodig hebben om wel een 8-uursdienst te kunnen werken. En ik denk dat als je goed management hebt en een directie die echt zegt, nou, we willen hier werk van maken, ja, dan zien we gewoon dat er uiteindelijk echt heel veel mensen bereid zijn om wel hun contract uit te breiden. En ja, dan heb je gewoon extra uren met de bestaande medewerkers gecreëerd. Ja.
0: En uiteindelijk ook misschien wel meer kwaliteit of zo.
2: Want je denkt, er komt een Big Bang en als we dit gaan doen. We waren best in het begin een beetje koploper vanuit Aafje op die langere diensten. Dus dan heb je ook je verwijzers mee te nemen. De huisartsen, de mantelzorgers, de ziekenhuizen. Ja. Want ja, bij
0: de familie,
2: Aafje,
0: de familie van mensen.
2: Precies, bij Aafje
0: beginnen zich er ook mee te bemoeien.
2: Gedurende de dag, ja. En we vinden het allemaal goed dat we met de schaarste aan de slag gaan. Maar niet bij onze eigen moeder. Of vader.
0: Ja.
2: Dus het vraagt ook wel lef. Maar uiteindelijk zie je dat in de regel hebben we maar een handjevol cliënten gehad die zijn vertrokken vanuit ontevredenheid. Want de kwaliteit wordt ook beter. Als een medewerker 8-uursdiensten werkt, heb je vaker dezelfde medewerker.
0: Ja. En jullie hebben, dat heet dan dialoogsessies. Ja, allemaal mooie taal. Maar goed, jullie zijn gewoon in gesprek gegaan met jullie eigen medewerkers.
2: Zeker.
0: En ook luisteren dus. Want in gesprek gaan is één. Maar ook luisteren en kijken wat er mogelijk is.
2: Ik denk dat het alleen maar kan. Ik denk de kracht is van wat we met elkaar hebben gedaan, is ook vooral de veranderaanpak. Want het is echt een cultuuromslag. Dus dat je met je medewerkers in gesprek gaat en niet voor een medewerker of een cliënt gaat denken.
0: Ja.
2: Maar het vooral met elkaar doet. En het gaat ook heel erg over bewustwording. Onze zorgmedewerkers over het algemeen zorgen wat minder goed voor zichzelf. En wij hebben denk ik volgens mij de maatschappelijke opdracht om goed voor onze collega's, onze professionals te zorgen. Dat ook meer werken loont, blijkt. Maar het levert ook veel meer ontwikkelpotentieel op. Het geeft financiële zelfstandigheid. En ook de gesprekken onderling op teams. Als je kijkt van, ja, maar welke achtergrond heb jij dan? En wat betekent dat dan voor jou als je meer werkt? En een beetje geven en nemen op zo'n rooster betekent gewoon veel meer dat je het echt samen doet. En niet dat er directief een planner is die zegt, nou, zo gaan we het dus doen met elkaar.
0: Het grappige is dat, dat is natuurlijk heel vaak met dit soort dingen. Het klinkt allemaal zo logisch. En toch is het al jaren, gaat het op een bepaalde manier. Nou goed, jullie zijn daar dus doorheen gebroken.
2: Ja, maar het vraagt natuurlijk wel behoorlijk wat veranderkracht en een lange adem. Want soms denk je, nou, nu ben ik er. En vervolgens lukt het niet. We hadden teams en in het ene team was het binnen een dag, hadden we 8-uursdienst. En het andere team aanpalend hadden geen enkele klant die 's middags naar de middag geschoven kon worden. Dus het gaat er ook om van, hoe doe je het met elkaar? En ik denk de kracht een beetje is, dit is onze visie, zo willen we het graag. En dat je met elkaar in gesprek blijft. En continu kijkt, wat is er nou voor nodig om daar naartoe te gaan op het tempo wat nodig is vanuit de teams.
0: Ik noemde aan het begin even dat onderzoek van zorgvisie. Waar er komen eigenlijk al die cijfers uit voort de aantal uren inderdaad. En ook dat mensen aangeven, ja, ik wil eigenlijk best wel meer, maar ja, ik kan het gewoon niet. Waar veel zorgpersoneel ook bang voor is, dat ze, als ze meer uren gaan werken, dat financieel consequenties heeft. Klopt dat?
1: Nou, dat is inderdaad
0: heeft
1: een
0: te maken
1: heel,
0: met toeslagen.
1: Dat is een heel wijdverspreide overtuiging en heel vaak niet terecht. Wij hebben onderzoek gedaan onder bijna 1 miljoen praktisch opgeleide medewerkers in de zorg en kinderopvang. En het blijkt dat voor 4 op de 5 medewerkers die 4 uur meer gaan werken, er onderaan de streep, dus echt in de portemonnee, meer dan €200 netto in de maand overblijft. En of dat genoeg is, dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf bepalen. Maar de overtuiging dat je helemaal niks overhoudt of erop achteruit gaat, die klopt gewoon echt heel erg vaak niet. En wat helaas dan het geval is, hè, ook omdat het systeem zo complex is en omdat het zo lastig is om uit te zoeken, dat mensen dan van, ja, iemand anders hebben gehoord die er dan mogelijk op achteruit ging en de aanname maken, dat zal voor mij ook wel gelden. En vervolgens ze ook niet weten hoe ze dat voor zichzelf kunnen uitzoeken, terwijl dat wel kan met de werkurenberekenaar. Maar goed, ja, dan heb je toch ook weer een best wel belangrijke rol van de werkgever die jou die richting op kan wijzen of die jou kan helpen om uit te zoeken hoe het in jouw situatie zit.
0: Want het zou natuurlijk van de gekke zijn als je meer uren gaat werken, dat je dan eigenlijk minder gaat verdienen. Dat kan toch niet? Zou de overheid daar ook niet een rol in moeten spelen misschien?
1: Zeker. Ja, zeker. Kijk, er zijn echt een Een klein deel van de mensen die bijvoorbeeld meer gaan werken en meer kinderopvang daarvoor af moeten nemen of huur- en zorgtoeslag ontvangen. Maar ook voor die groep geldt dat zeker niet altijd. Maar er is een heel klein percentage van de medewerkers die er nauwelijks op vooruit gaan door die afbouw van toeslagen. En daar heeft de overheid denk ik inderdaad een belangrijke rol te pakken. Maar nog steeds geldt dat voor het overgrote merendeel dit niet het geval is. En dat we dus ook nog heel veel werk te doen hebben op die overtuigingen zelf.
0: Ja, ja. Maar goed, er zijn dus ook allemaal hulpmiddelen voor om dat gewoon voor jezelf uit te rekenen.
2: Nou, wat ik wel interessant vond bij ons in die dialoogsessies, in die gesprekken, was dat heel groot deel van onze professionals niet in de gaten heeft dat het ook een effect heeft op je pensioen op het moment dat je nu meer werkt. En daar ben je vaak ook niet mee bezig. Mm.
0: Ja. Ja, en want ik hoor kinderopvang, dat is natuurlijk ook de werker, dat is gewoon ook een feit. Veel vrouwen natuurlijk in die. En daar komt dan toch op een of andere altijd die kinderen komen daar dan uit of zo. Die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar,
2: nee, dat is interessant. Daar hebben we nog wat te doen volgens mij in Nederland.
0: Laat daar zo'n onderzoek naar doen, zou ik zeggen. Maar jullie hebben daar ook iets op bedacht, hè? Met een flexibele route. Leg eens uit hoe werkt dat?
2: Ja, verschillend. We hebben diensten die starten en vervolgens is er ruimte om kinderen tussentijds naar school te brengen. We hebben diensten die starten tussen schooltijden, maar ook in de avondendiensten die eigenlijk passen bij hoe mede onze collega's de opvang hebben geregeld. Dus een team gaat dan gewoon aan de slag met elkaar. Die gaat kijken naar op het moment dat als we zo roosteren en we hebben zoveel vraag, hoe kunnen we nou de tussendiensten doen? En ben jij dan bereid om dat wel te doen als we die tijden aanpassen? Ja. En dan wordt de klantvraag eigenlijk aangepast aan het aanbod wat we hebben.
0: Het is heel veel maatwerk gewoon.
2: Ja.
0: Eigenlijk heel simpel, maar je moet het wel even doen. Is er veel belangstelling voor het project zoals het in Rotterdam gaat? Uit de rest van het land?
1: Ja, zeker. Er is natuurlijk ook wel terughoudendheid. En we moeten ook altijd weer ergens door diezelfde weerstand heen. Van bij ons zullen de medewerkers wel niet meer willen werken. Ja. En dan laten we weer zien. Jawel, 4 op de 10 medewerkers staat ervoor open onder de juiste voorwaarden. Dus je moet eigenlijk wel elke keer datzelfde pad bewandelen. Met verschillende werkgevers om ze ook aan boord te krijgen van hey, hier liggen kansen, ook bij ons. Ook al denken we dat we het al 10, 20, 30 keer geprobeerd of gevraagd hebben. Ja. Er is zeker veel belangstelling, maar het is ook hard werken.
0: Ja.
2: Maar je ziet gewoon in die end, als je het met elkaar doet, dat de algehele medewerkerstevredenheid zo gestegen is. Omdat je echt samen gaat kijken naar een passend contract wat bij jou past in jouw situatie.
0: Ja.
2: En we evalueren dat ook geregeld. Dus men voelt zich ook veel meer gezien.
0: En de cliënten ook tevreden?
2: En de cliënten zijn in ieder geval niet minder tevreden geworden. Nee. En bij ons in het traject hebben we in het eerste half jaar 6 FTE, dus 6 keer 36 uur, zijn we gegroeid. En ten einde van het jaar was Aafje Wijkverpleging 16 FTE gegroeid.
0: Ja, nou ja, om maar aan te geven. Mooi voorbeeld van een mooi voorbeeldproject voor de rest van Nederland, denk ik. Hartelijk dank voor de uitleg. Mariska van Oosten is van zorgorganisatie Aafje en Louise Luitsen van Stichting Het Potentieel Pakken.

0: Ilse! Ilse de Lange is dat. En Something Good. Nou, we hebben het gehad over lekke tentjes. Een zak met tentstokken die niet op orde was. In ieder geval, het was de verkeerde zak. Een topless receptionist heb ik voorbij horen komen. Hier en daar ook wat horrorverhalen over het kamperen. Daar ging het over vandaag in de vraag van vandaag. Hier zijn wat laatste reacties. Eerst even luisteren naar Jeroen, die stuurde dit audiobericht.
1: Kamperen, ja, dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven. In binnen- en buitenland. Maar een van mijn meest hilarische vind ik wel is dat toen ik jaar of 16 was, toen kamperen we in Denemarken bij de boer. En het huisje met de toiletten en zo en douches, dat was een behoorlijk eindje weg. En ik besloot ergens een keer midden in de nacht om daar maar niet helemaal heen te gaan om te gaan plassen. Maar dat zou ik wel even achter mijn tent doen. Ik zal nooit vergeten dat daar schokdraad was. Ik weet hoe dat voelt.
0: Ja, we kunnen ons er nu bij voorstellen. Sterkte Jeroen met dit trauma. Marie-Louise stuurde dit in.
2: Mijn ouders deden toen ik klein was altijd aan woningruil. Wij woonden in Arnhem en ruilden ons huis voor een paar weken met een familie in Scheveningen. Wij naar het strand en zij naar het bos. Maar op een jaar, ik denk eind jaren 60, begin jaren 70, zouden wij ook eens gaan kamperen. Er werd een tent gekocht, luchtbedden, slaapzakken, kooktoestel, de hele mikmak. Mijn ouders hadden geen auto. Dus vrienden zouden onze kampeerspullen naar de camping brengen. Alles stond klaar in de gang. De avond ervoor begon het heel hard te regenen en het werd niet meer droog. De dag dat we zouden vertrekken, goot het. Wij zijn nooit gaan kamperen. De spullen werden opgeslagen op zolder. Mijn eerste kampeerervaring was jaren later, in mijn studententijd.
0: Marie-Louise, dat is dan nog een appje van Marijn. Als klein jongetje gingen we op vakantie naar Frankrijk. Mijn ouders, natuurlijk op de voorbank. In België had je van die amberkleurige openbare verlichtingen. Ik keek dan altijd via het achterraam naar buiten en dan zag ik hoe de aanhanger meedanste. En als ik dat nummer van Sniffende Tears weer hoor, dan denk ik altijd aan kamperen in Frankrijk. Groetjes van Marijn. Hartelijk dank voor alle reacties. Zometeen Fleur op de zender. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa
3: VTB. Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
6: Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
7: Merel.
8: Christian Vlokstra.
9: Yvette van Boven.
10: Op de Boezeda.
11: Stefan Stassen.
6: Wat lezen.
12: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
6: Luisteren.
13: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
6: Of kijken zij.
14: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
6: Wat raden ze aan deze zomer?
11: Geweldig, maar heb ik mijn bril pakken.
9: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
4: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister. Ster.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
4: Fleur Wallenburg.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemiddag. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje roepen de vraag op: hoe kun je de natuur herinrichten zodat er minder branden ontstaan? Op de Veluwe onderzoeken ze dat. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
18: Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort na een zware aardbeving. Hoeveel doden er zijn is nog niet bekend. Volgens de politie worden 20 tot 30 mensen vermist. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaishi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Er wordt nog gewaarschuwd voor naschokken, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
5: Het gevaar is absoluut nog niet geweken. Dat zagen we in 2016 ook al in hetzelfde gebied. Toen juist naar meerdere naschokken heel veel dodelijke slachtoffers werden veroorzaakt. En nu ook 2 minuten na de eerste beving was al magnitude 5 naschok. En er zijn inmiddels al echt meer dan 10 van dat soort naschokken gemeld. Dus ja, experts die waarschuwen dus ook dat iedereen rekening mee moet houden dat er absoluut nog een hele zware beving aan kan komen.
18: Met een kracht van 7,1 is het een van de zwaarste aardbevingen die het land de afgelopen jaren heeft getroffen. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam toen het meisje kikkers aan het zoeken was. Het Openbaar Ministerie had een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving. Daar is geen bewijs voor. En ook houdt de rechter rekening met de psychische stoornis van de man. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken liep derde graads brandwonden op. Dat bleek bij de rechtszaak tegen de 2 verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede, meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. Luchtvaartmaatschappij Qantas is in 24 uur rechtstreeks gevlogen van Melbourne in Australië naar Toulouse in Frankrijk. Het was een test met een Airbus. Volgend jaar wil Qantas commerciële vluchten gaan uitvoeren tussen Sydney en Londen. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht een van de lijkjes naar het ziekenhuis. Daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. En het stel heeft volgens Franse media ook 2 kinderen van 8 en 12 jaar. Het Italiaanse voetbalteam heeft een nieuwe bondscoach. Roberto Mancini wordt de opvolger van Gennaro Gattuso. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Ook Andrea Pirlo was kandidaat om bondscoach te worden. Maar dat leidde tot verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Ook Frankrijk presenteerde vandaag een nieuwe bondscoach. Zinedine Zidane is bij de Fransen de opvolger van Didier Deschamps. Dan nog het weer. Het is zonnig en droog. 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm met maximaal van 35 graden in het zuiden.
9: Dankjewel Casper. We gaan naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, hoe is het op de weg?
7: Er staat 66 kilometer file bij elkaar, Fleur. En het rijdt langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 minuten vertraging. Je komt daar in 5 kilometer file. Op de A6 vanuit de A16, moet ik zeggen, vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En die werkzaamheden veroorzaken ook file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. Verder is de N277, de weg Kessel-Ravenstein, in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Helenaveen en Veulen.
9: De afsluiting van het Twentekanaal kost bedrijven miljoenen. Zo horen we de Koninklijke Binnenvaart Nederland.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: In Delfzijl komt een fabriek die zogenoemde aromaten gaat maken uit plastic afval. En dat is een wereldprimeur, vertelt Vincent Voet van de NHL Stende Hogeschool.
5: Deze fabriek is de eerste in zijn soort. Aromaten zijn echt een cruciale bouwsteen voor heel veel dingen, waaronder plastics. Die worden nu nog van olie gemaakt en dat is vervuilend. Dus het is goed nieuws dat deze fabriek er komt.
4: Ook in Nederland is er gevaar voor bosbranden. Er moet iets gebeuren, horen we van verslaggever Mark-Robin Visser.
6: Voorkomen is beter dan blussen, is het idee. En daarom moet de inrichting van natuurgebieden in Nederland op de schop.
4: Maar eerst, het Twentekanaal is 3 dagen geleden afgesloten voor de scheepvaart. Door de droogte is er te weinig water om over het kanaal, dat ligt in de provincies Gelderland en Overijssel, te varen. Het zorgt voor honderdduizenden euro's per dag aan schade bij ondernemers, berekende de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. Geert Snoei heeft aan die rekensom gewerkt. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
4: Wie worden er nou vooral geraakt door de sluiting van het Twentekanaal?
7: Nou, door de sluiting van het Twentekanaal worden vooral en het meest dus geraakt de ondernemers in de regio zelf. Natuurlijk kunnen de binnenvaartondernemers er ook niet varen. Maar omdat er voldoende logistiek werk is door de lage waterstanden, hebben die, gek gezegd, ja, niet zo heel veel last ervan. Die kunnen ergens anders hun schip met hun schip lading vervoeren. Maar de ondernemers in de regio die hebben er dus het meest last van.
4: Ja, en last is zacht uitgedrukt. Als ik hoor dat het dus voor honderdduizenden euro's per dag aan schade zorgt voor hen.
7: Ja, dat klopt. Dat is onze eerste en conservatieve inschatting, durf ik te zeggen. We hebben geprobeerd even een inschatting te maken van, hey, wat zijn nou die economische kosten van die extra logistieke kosten die er zijn en de maatschappelijke kosten die dat met zich meebrengt. Ja, dan komen we inderdaad op tussen de 125.000 en de 500.000 euro per dag.
4: Ja. Krijgen ze daar compensatie voor?
7: Niet dat ik weet. En ze zullen de extra transportkosten vooral zelf moeten dragen.
4: Ja. Want als we het hebben over uw achterban van de Koninklijke Binnenvaart Nederland, dan zegt u die schepen hebben er eigenlijk niet zoveel last van.
7: Nou nee, inderdaad, de schepen die op het moment, of tenminste op dat moment op het kanaal aan het varen waren, die zijn tijdig gewaarschuwd en die konden het kanaal verlaten. En die zijn op dit moment vaart hun schip gewoon ergens anders. Die kunnen dus gewoon doorvaren en in die zin hebben zij er dus minder last van.
4: Ja, want hoe druk is het met schepen op het Twentekanaal normaal gesproken?
7: Ja, jaarlijks passeren er ongeveer tussen de 15.000 en de 20.000 schepen de sluis bij Eefde. En die sluis is nu dus gestremd. En dat is ook de enige toegang tot het Twentekanaal. Dus ja, dan hebben we het gemiddeld over zo'n 40 schepen per dag.
4: Dat is nog te overzien.
7: Dat is voor het aantal schepen soort van te overzien. Tegelijkertijd, 40 schepen vervoert wel een hele hoop lading. Want in één schip gaat er gemiddeld een hoeveelheid van 100 tot 120 vrachtauto's. Dus in die zin gaat het wel om hele grote aantallen.
4: Dan telt het toch wel op?
7: Dan telt het inderdaad wel op. Al klinkt dus het aantal van 40 schepen nog relatief laag. Maar het telt dus flink op, ja.
4: En Kampen en Zwolle hebben hulp geboden. Weet u hoe ze dat doen?
7: Ja, ik heb dat inderdaad vernomen. Ik heb er ook even contact over gehad. Men probeert in die regio extra kaderruimte beschikbaar te stellen om dus de schepen die normaal gesproken het Twentekanaal opvaren op die locatie te ontvangen en daar dus de lading van het schip af te halen en het laatste stukje per vrachtwagen te vervoeren. En dat vraagt natuurlijk wel wat logistieke planning, zowel op de kade als de toegangswegen voor de vrachtauto's. En dus ook met de schepen. En daar wordt hard aan gewerkt.
4: Dreigen er op andere plekken in het land ook dit soort scenario's? Want het is tenslotte in het hele land droog.

0: Bent u al aan het rekenen voor andere locaties?
1: Nou, we verwachten niet zozeer dat er op andere locaties ook echt dit soort stremmingen komen. We weten dat het Twentekanaal in die zin een risicogebied is. Een regio waar dit kan gebeuren. En uiteraard zijn er wel andere gevolgen waar de binnenvaart en nou ja, onze klanten, de verladers, last van hebben. Maar een stremming zoals deze, die verwachten we niet nog ergens anders.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Geert Snoei van de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland.
2: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
3: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een wereldprimeur voor Delfzijl. Er is groen licht gegeven voor een fabriek die bruikbare grondstoffen uit plastic afval kan halen. Deze zogenoemde duurzame aromatenfabriek wordt de eerste in zijn soort. Vincent Voet is lector circulaire plastics en groene chemie aan de NHL Stenden Hogeschool. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe bijzonder is het dat deze fabriek er komt?
4: Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Aromaten worden op heel veel plekken in de wereld wel geproduceerd. Het is een gigantische markt. Maar dat gebeurt eigenlijk alleen nog maar vanuit ruwe olie als grondstof. En dit is de eerste fabriek die dat gaat doen vanuit plastic afval.
0: We moeten het even over die aromaten hebben. Want ik dacht meteen aan iets wat je in de keuken gebruikt. Maar dat is het dus helemaal niet. Hè? Wat zijn aromaten?
4: Dat klopt inderdaad, nee. Nou, je zou kunnen zeggen, het zijn echt onmisbare bouwstenen in de chemische industrie. Hè, aromaten worden gebruikt als bouwsteen, als grondstof voor allerlei producten die je dagelijks gebruikt. Denk aan verf of een paracetamolletje of plastics. Bijvoorbeeld de frisdrankfles waaruit je cola drinkt. Nou, ik sta momenteel op de camping, maar zelfs in een eenvoudige tent heb ik al tientallen producten in mijn hand gehad die van aromaten zijn gemaakt.
0: Tussen de aromaten, zeg maar.
4: Ja, zeker. Elke dag. Ook.
0: En u zei het al, normaal wordt een groot deel van de plastic van ruwe olie gemaakt. Betekent deze ontwikkeling dan dat niet meer nodig is? Want dat is nogal een stap.
4: Ja, dat is een hele stap en dat zal ook niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar deze ontwikkeling is zeker belangrijk daarin. Ja, als meer van dit soort fabrieken worden gebouwd op basis van deze technologie of andere vergelijkbare technologieën waarbij gebruik wordt gemaakt van wat wij noemen hernieuwbare grondstoffen, dan kunnen we het olieverbruik flink terugdringen. En dat betekent ook een reductie van CO2-uitstoot. En dus goed nieuws voor ons en de planeet.
0: Ja, dus eigenlijk kun je zeggen, zij zijn nu de eerste in Delfzijl. Ik zei altijd, het is een wereldprimeur. Maar eigenlijk is dan de hoop dat het op grotere schaal uitgerold kan worden.
4: Zeker, en dat is ook het doel. Hè. Ik denk van dit bedrijf BioBTX ook. Dit is een eerste fabriek, 20.000 ton als ik me niet vergis. Maar dat
0: is veel?
4: Lange na niet genoeg. Nou ja, dat is voor ons veel. U kan uw huiskamer er wel een aantal keer mee vullen, denk ik. Maar voor de chemische industrie is dat niet veel. Ik noemde net de producten waar je het allemaal in terugvindt. Dus er is veel meer nodig. Dit is een eerste stap. Er zullen grotere fabrieken en uiteindelijk meer fabrieken nodig zijn, ook op andere plekken in de wereld. Maar ja, het begint klein. Hè. U was waarschijnlijk ook niet 1,70 of toen u geboren werd. Dus het moet, moet groeien. Dit is een hele mooie eerste stap.
0: Ja. Plastic kan toch ook gewoon gerecycled worden? Is dat niet veel makkelijker om te doen dan er deze aromaten van te maken?
4: Ja dat klopt. Maar er is ook niet één optie waarmee we de hele boel kunnen hergebruiken. Dus voor schone stromen, denk aan de petfles die u inlevert via het staatssigaretsysteem bij de supermarkt bijvoorbeeld. Dat is een hele schone stroom en die moet je zeker recyclen. Dat doen we ook in Nederland al heel erg goed. Maar er zijn ook veel vuilere stromen. Je zou kunnen zeggen een beetje het afvoerputje van het plastic afval. En dat wordt momenteel nog verbrand, omdat we er eigenlijk niks goeds mee kunnen maken. En die stroom gebruikt dit bedrijf. En dat is dus positief nieuws, want dan kan je dus het koolstof wat daarin zit hergebruiken in plaats van dat je het verbrandt en de lucht in pompt.
0: Dat zou een hoop uitstoot schelen.
4: Ja, uiteindelijk krijg je dan een significante CO2-reductie.
0: Nou gaat het al een tijdje niet zo goed met Nederlandse bedrijven die bezig zijn met dat zogeheten circulaire plastic. Er zijn er een hoop failliet gegaan de afgelopen jaren. Wat zegt het dat er nu dus wel in deze fabriek wordt geïnvesteerd?
4: Nou, dat het momentum ook aan het verschuiven is, denk ik. De technologie die wordt van circulaire oplossingen wordt volwassener. Je ziet nu dat er geld mee kan worden verdiend. In ieder geval, er wordt geld in geïnvesteerd. We zien ook dat wetgeving er is of er aan zit te komen. Die bijvoorbeeld verplicht dat er afval wordt bijgemengd in producten. Recyclaat noemen we dat. Dus we zien dat het momentum aan het verschuiven is. Dit is, nou, wat we zeiden, nog maar een kleine fabriek. Maar uiteindelijk hopen we dat dit een sneeuwbouweffect kan hebben voor andere initiatieven. En dat is positief nieuws.
0: Dank. Vincent Voets, lector circulaire plastics en groene chemie aan de NHL Stenden Hogeschool. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
5: De hulpdiensten zijn vanmiddag groot uitgerukt in de Amsterdamse wijk Osdorp vanwege een verdacht pakket in een auto, meldt het Parool. Deze auto crashte na een politieachtervolging en er zijn vermoedens dat er explosief materiaal in de auto zit. Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt het verdachte pakket. Ooggetuigen zeggen dat er 4 jonge mannen uit de auto sprongen. Zij worden nog gezocht. We hebben het deze zomer in het nieuws veel over de droogte en de gevaarlijke gevolgen daarvan. Maar de droogte heeft ook voordelen voor de natuur, zien we bij de regionale Omroep Rijnmond. In de Biesbos staat het water uitzonderlijk laag in veel kreken en geulen. Daardoor bereikt de zon makkelijker de bodem die daardoor opwarmt. En dat is ideaal voor waterplanten en algen, zegt deze boswachter van Staatsbosbeheer.
6: Dit water is maar een paar centimeter diep. Het is straks weer 36 graden. Dan zitten ze juist, die algen, ja, die profiteren ervan. En iets verderop de waterpest en allerlei andere waterplanten. De natuur profiteert daar wel van. Dat is een voedingsbodem. Heel veel dieren zetten daar hun eitjes op af. Denk aan libellen en waterjuffers.
5: Ja, zo zie je toch maar weer. De ene zijn dood is de ander zijn brood. Mm-hmm. En dan komt Madonna misschien naar de Pride in Amsterdam. Dat vraagt onder meer het AD zich af nadat de Amerikaanse zangeres een cryptisch Nederlandstalig bericht op sociale media heeft gezet. Er staat iets met spelfout. Ik heb iets waar ik over wil praten. Staat er in rode letters op een roze achtergrond. En dat is een zin uit de single Bring Your Love, die ze samen met Sabrina Carpenter heeft. En het zou een hint kunnen zijn naar een optreden op de Pride. Maar een woordvoerder van World Pride wil daar niks over zeggen. Wat denk jij?
0: Ja, ik heb geen idee hoe ze de link leggen met de Pride eigenlijk.
5: Nou ja, die is nu en het is een roze achtergrond.
0: Oké.
5: En zij draagt volgens mij ook de LHBTI-gemeenschap een warm hart toe.
0: Nou ja, wie weet.
5: Ja, wie weet. We zaten ook nog even te brainstormen op de redactie naar andere mogelijkheden. Het zou ook kunnen dat de elektronica winkel It's comeback maakt. Of misschien een nieuwe single met It's Postma. Je weet het niet.
0: Lijkt me niet.
5: We wachten af. En in Friesland wordt morgen de jaarlijkse PC-kaatswedstrijd gespeeld. Het is een eeuwenoude Friese sport die buiten wordt gespeeld. En vanwege de verwachte hitte morgen neemt de organisatie maatregelen.
7: We zwaaien van wetterdrinkpunten. We hebben zelf mooie petten te keer. En we hebben zonnebrand van de tribune staan. En je maakt het er natuurlijk zelf. Ik om te denken dat je de verzwaring dat je zelf goed je drinken en van elkaar hebben.
5: Ja, hij zegt, we zorgen voor waterpunten. Er zijn petjes te koop en er staat zonnebrand op de tribunes. En bezoekers moeten ook wel zelf zorgen dat ze genoeg te drinken hebben. Het wordt de 173ste editie van dit Friese evenement.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, hoe is het op de weg?
8: Nou, redelijk overzichtelijk, Fleur. 65 kilometer file bij elkaar. Neemt niet weg dat het op een paar plaatsen echt wel langzaam rijdt. Bijvoorbeeld door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug weer 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Zonzeel doe je er ruim 20 minuten langer over, doordat de rechterrijstrook dicht is. En daardoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 4 kilometer en dik 20 minuten vertraging. En de N277, de weg Kessel-Ravenstein, die is in beide richtingen dicht tussen afrit Helenaveen en Veulen. Na een ongeluk.

0: Doobie Brothers, Listen to the Music. Ook in ons land is er gevaar voor bosbranden. Zeker nu het al zo lange tijd erg droog is. Er valt een hoop ellende te voorkomen als we maar beter gaan kijken naar de inrichting van de natuur. Want blussen is goed, maar voorkomen is beter. Horen we in dit verslag van Mark Robin Visser.
1: We zijn in de bossen bij Lunteren en de zon die valt echt prachtig hier door de bomen heen. Vakantiegevoel, ik zie ook veel vakantiefietsers en brommers voorbij komen. Met Nienke Brouwer, adviseur van de veiligheidsregio hier. Nienke, je hebt een brandweerpak aan, dus we weten waar je over gaat.
2: Ja, ik ben vrij herkenbaar.
1: Ja. Voordat we verder gaan, Nienke, hebben we een geweldige tip. Ja, ik wist het niet, maar de blauwe bes is de tip van de dag. Waarom?
2: De blauwe bosbes is een soort die je in bos terugziet. En die ligt laag bij de grond. En het is een soort die brandvertragend werkt.
1: De blauwe bes is brandvertragend.
2: Klopt, ja. Ja.
1: In tegenstelling tot het pijpenstrootje, Nienke, want ik heb huiswerk gedaan.
2: Pijpenstrootje is een soort die je vooral meer op de heidevelden ziet. En vooral in het voorjaar is die heel erg droog. Je ziet dat een beetje dat bruine gras. Dat maakt dat pijpenstrootje in die periode weer brandbaar is.
1: Nienke, we gaan even van het pad af. Het is dus hartstikke droog, hè?
2: Dit is loofhout.
1: Loofhout. En dat is goed, hè, loofhout?
2: Zeker. Loofhout is een soort die meer vocht in zich heeft. En vocht is natuurlijk in combinatie met natuurbrand minder goed. Dus dat werkt vaak brandvertragend.
1: In tegenstelling tot naaldhout, want dat zien we hier ook. Er ligt hier een hele grote kroon, die is uit een boom gevallen, denk ik.
2: Hè? Ja, wat je hier ziet is eigenlijk de top van de boom, van naaldhout. In dit geval een grove den.
1: Ja, die is ook helemaal droog. Hij is ook helemaal bruin, hè?
2: Ook die hoor je goed knap, inderdaad. En wat je hier vooral ziet is de combinatie van het fijnere, de naalden van de kroon van de boom. Ja, en dat is natuurlijk brandstof voor natuurbrand.
1: Dit wil je eigenlijk opruimen dan?
2: Dit willen we opgeruimd hebben langs paden. Eigenlijk in de natuur, in de bossen, daar heeft het echt meerwaarde. Dus ook voor de ecologische kant. Maar direct langs het pad, idealiter wat dieper het bos in.
1: Juist. Nienke, moeten wij nou de bossen in Nederland helemaal anders gaan inrichten?
2: Heel veel is er eigenlijk al in Nederlandse bossen. De Nederlandse bossen zijn al best wel ingericht. Er zijn best wel veel zandpaden al. De looflanen, ook van oudsher, zijn die al aanwezig.
1: Ja, een wandelaar. Goeiedag. U hebt ook gezien dat het droog is, of niet, meneer?
3: Het is keurig droog. Ja, het is elk jaar gebeurt dat wel. Hè? Het ene jaar is het wat erger dan het andere jaar. Maar het komt altijd wel weer goed.
1: U houdt het in de gaten?
3: Ja, ik hou het in de gaten.
1: Nou, Nienke ook. Nienke houdt het ook in de gaten. Ja, dat ziet u wel, hè?
3: Ik zie het. Er super van. Daar moeten we het van hebben, hè? Als het fout gaat. Zet hem op, hè?
1: Ja, Nienke, je hoort, daar moeten we het van hebben als het fout gaat.
2: Ja, en dat wordt vaak naar de brandweer gekeken. Maar dit is ook een thema wat we met elkaar kunnen doen.
1: Vertel eens wat wij dan, nou ja, behalve dan die blauwe bes overal planten.
2: Mensen die in de natuur wonen, bijvoorbeeld een eigen tuin inrichten. Kijken of je een coniferhaag hebt die juist niet in de tuin wil hebben. Coniferhaag is ook weer een soort die juist heel erg brandbaar is. Maar ook in uw eigen tuin kan je nadenken over meer loofachtige soorten.
1: Weg met de conifeer.
2: Ergens weg met de conifeer.
1: Ja, weg ermee.
2: Ja, het liefst vervangen door loofachtige. Nou, denk bijvoorbeeld aan een beukenhaag.
1: En wat betreft die brandbaarheid, ja, we lopen dus nu door zo'n weg, zo'n brandgang. Hè? Hoe breed is die? 10 meter of zo? 15 meter? Is dat breed genoeg?
2: Het is vooral kijken ook naar de totaliteit, dus naar de hele omgeving. Wij noemen dat ook gebiedsgericht kijken. Wat bijvoorbeeld in een gebied heel goed werkt, kan juist in een ander gebied niet werken, doordat de natuur anders is, de bodem anders is. Dus dat maakt dat je echt met elkaar moet kijken naar het eigenlijk totale landschap, wat je daarin kan doen.
1: Dus er gaan wel dingen veranderen de komende tijd?
2: Ja, er gaan mogelijk dingen veranderen. Maar vaak zien we ook echt die combinatie met de ecologische kant. Want loofhout is vaak ook weer beter voor natuur. Ook met de droogte die we de laatste jaren natuurlijk steeds meer zien. Met de verdamping van verschillende bomen. Dus uiteindelijk op de lange termijn moet het een totaalplaatje. Natuurbrandveilig, weerbare natuur. Maar ook een meer ecologische natuur, biodiverse natuur.
0: Nienke Brouwer was dat van de veiligheidsregio Gelderland Midden.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: It's so quiet here.
6: It's the quietest and safest place in the world right now.
7: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
8: The tree frog, what we call it.
9: They make so much noise.
8: Yeah.
9: Such a tiny thing.
10: Natuur in de Caribe, vanavond om
8: voor 9:30 op NPO 2.
9: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 5:02. We gaan naar het nieuws met Casper.
10: In Frankrijk zijn uit voorzorg meer campings ontruimd vanwege de bosbranden bij Bordeaux. De brandweer is bang dat het vuur bij de kustplaats Lacanau kan oplaaien. 4000 campinggasten moesten daarom vertrekken. Iets zuidelijker, bij Lèche-Cap-Ferret, is al sprake van oplaaiend vuur. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, zegt de regering. Door de krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op en heeft nog steeds 24 uur per dag pijn. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. En Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Het land wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK.
0: We gaan het over het weer hebben met Marco Verhoef. Nou, het is weer onvervalst Holland zomerweer, of niet?
11: Ja, inderdaad. De temperaturen ook weer hoog aan het oplopen. Zon overgoten. Hier en daar wat sluierwolken worden nu wat duidelijker aan de hemel zichtbaar. Dus het echte blauw gaat er de komende uren eventjes wat vanaf. En het is inderdaad warm. In het zuiden al lokale dertigers. In het noorden zo'n 3, 24 graden. En de wind daarbij stelt niet zo heel veel voor. Dus ja, we kunnen rustig spreken over weer een volop zomerdag. Of die Hollands is. Het is wel wat te warm, hè?
0: Te warm voor Holland. Ja. Toch? Ja. En het gaat nog warmer worden, toch?
11: Ja, het wordt inderdaad alleen maar gekker. Want morgen zitten we eigenlijk in het vrijwel het hele binnenland boven de 30 graden. In Zeeuws-Vlaanderen en ook in het zuidoosten misschien wel 35 graden op de thermometers. Veel zon, wat sluierwolken, vooral in het noorden. Het blijft in ieder geval droog en er staat nog wat minder wind dan vandaag. Voor de donderdag dan gaan we grote verschillen zien. Want dan begint de wind langzaam de noordwesthoek op te zoeken. Nou, dat duurt het langst voor Oost- en Zuidoost-Nederland, waar het kwik gewoon nog weer boven de 30 graden uitkomt. Maar in Noordwest-Nederland doen we het dan met zo'n 24 graden nog steeds warm zomerweer. Hè? En het blijft ook nog steeds droog met regelmatig zon. Ja, als je dan een klein beetje neerslag wil, dan moeten we naar de vrijdag kijken. Maar dat zal wel echt de welbekende druppel op de gloeiende plaat zijn. Enkele bui, zuidwesten, misschien het midden. En verder valt het allemaal.
0: En dan is die hitte dus weer vertrokken?
11: De hitte is er dan wel een beetje uit, maar het blijft echt nog te warm. En gemiddeld voor de tijd van het jaar is zo'n 3, 24 graden. Nou, daar zitten we echt wel boven. Want vrijdag en in het weekende, ja, misschien rond de 25. En loop van het weekend weer oplopend tot echt wel een eentje daarboven. Dus blijft gewoon wel volop Holland zomerweer, maar wel met die warme intenties.
0: Dankjewel, Marco. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Jij weet dat.
12: Ik wil zeggen, ook met warme intenties. 80 kilometer file bij elkaar. Ja, die werkzaamheden natuurlijk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer en 20 minuten vertraging. Rechte rijstrook is dicht. Daar sluit de file op de A17 naadloos op aan. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook 20 minuten vertraging. Verderop richting Rotterdam op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brienoordbrug een kapotte auto. 3 kilometer file en een kwartier vertraging daar.
0: De leuzen die op huizen en auto's werden geklad in het Brabantse dorp Engelen richten zich vooral tegen vrouwen. In dat dorp moet een opvang komen voor minderjarige vluchtelingen. We horen zo een expert op het gebied van gedragsbeïnvloeding.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
14: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
15: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Fleur Wallenburg.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het Brabant. Het Brabantse dorp Engelen is de afgelopen dagen in het nieuws vanwege de komst van een nieuwe opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen. Huizen van voorstanders van die opvang werden onder meer beklad met scheldwoorden zoals hoer en teef. De intimidatie lijkt zich dus vooral te richten op vrouwen. Agnes Dinkelman is gespecialiseerd in mentaliteits- en gedragsbeïnvloeding. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Hebt u een verklaring ervoor waarom die bedreigingen zich nu vooral lijken te richten tegen vrouwen?
9: Ja, we weten natuurlijk dat vrouwen een prijs betalen. Hè. Als je kijkt naar het aantal politieke ambtsdragers dat bedreigd wordt, dat is toch echt flink groter dan de mannen. Maar volgens mij moeten we ons ook niet al te erg laten afleiden. Want als je ziet dat we het eerst moesten doen met hakenkruis en vervolgens met fakkels, dan vind ik het ook niet gek dat nu het angstaanjagen van vrouwen aan de beurt is. Ik zie het meer als een strategie.
0: Een strategie, dus dat er iets bewust achter zit?
9: Ja, een manier van denken van hoe kunnen we burgers die het niet met mij eens zijn shockeren. Hoe kunnen we zorgen dat mensen bang worden, ongerust worden, meer bezorgd worden. Hoe kunnen we chaos creëren? Op die lijn zit ik wel, ja.
0: In dat dorp zijn er dus ook vrouwen die zich uitspreken. Dat is dan althans wat we dan hieruit kunnen leiden. Dat bepaalde huizen echt worden beklad. Dus je ziet ook, u had het net over die politieke ambtsdragers die worden bedreigd. Vrouwelijke wethouders, vrouwelijke politici. Dat als je je uitspreekt als vrouw, dat je dan dit soort dingen, als het gaat om gevoelige dossiers, kunt verwachten.
9: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. En daar kunnen we ook ons verder in bekwamen en bekijken hoe dat in elkaar zit en wat je daartegen kunt doen. Maar tegelijkertijd denk ik dat we vooral heel alert moeten zijn in wat wij daar tegenover zetten. Wat ik eigenlijk een beetje zie gebeuren is dat we tussen het goede gesprek, bijvoorbeeld met een burgemeester of met politiemensen, en het ingrijpen van politie, repressie of laten we zeggen het recht, daar zit niet heel veel tussen. En daar ligt gewoon heel veel ruimte om handelingsperspectieven te ontwikkelen. En een van de belangrijkste dingen die je moet doen om die handelingsperspectieven boven water te krijgen, van wat kan nou eigenlijk werken, dat is dat je een veel fijnmaziger informatiepositie weet te verkrijgen dan dat we gewend zijn.
0: Wat bedoelt u daar concreet mee?
9: Dat je op een andere manier gaat verdiepen in de mensen die betrokken zijn bij dit soort acties. Dus het gaat om individuen, het gaat om de dynamiek in de groep. Het gaat om waardoor zijn zij eventueel te beïnvloeden. Door wie worden zij beïnvloed?
0: Dat je niet alleen als politie ervoor zorgt dat zij gepakt worden voor deze intimidatie. Maar dat het verder gaat en dat je gaat onderzoeken waar komt het vandaan en hoe kun je het dus stoppen ook.
9: Ja, hoe kun je het minimaal beïnvloeden? Kijk, dit stoppen we niet zomaar, hè, want dit is een veel groter verhaal. Hè. Er zit ook een hele internationale dimensie aan vast. Maar als we het even terugvoeren naar, laten we zeggen, Engelen, dan is het natuurlijk gewoon wel nodig dat we heel goed weten wie daar bezig is en in welke dynamiek, hè, welke groepsdynamiek diegene zit. En om te kijken van, wat kan je er nou tegenover zetten? Dat mensen op een andere manier gaan reageren en misschien zelfs verminderen dan wel stoppen.
0: Heeft u daar vertrouwen in dat dat kan?
9: Ja, ik heb gemerkt in meerdere opdrachten die ik doe op allerlei thema's, dat op het moment dat jij heel goed weet wat de realiteit is, hè, dat betekent 360 graden rondom een vraagstuk, dat je de zaak in kaart brengt, dat daar dan wel handelingsperspectieven zich naar voren dringen. En als je daarmee aan de gang gaat, krijg je de zaak wel in beweging.
0: Ja,
9: en dat is wat anders dan het even oplossen. Hè? Dat zit er niet in. Maar je kan het wel in beweging brengen en kijken of je het kunt beïnvloeden. En ik denk dat al een belangrijke ontwikkeling zou zijn. Want dat doen we dus nu niet. En dat is ook wel de oproep die ik heb richting burgemeesters, VNG.
0: Want dat was mijn vraag. Staan zij daar een beetje voor open?
9: Ik vind dat het gesprek daar onvoldoende over gevoerd wordt. Want ja, wat je ziet is, we hebben protocollen. We hebben goede mensen aan de lat staan die de ondersteuning van van politieke ambtsdragers die worden bedreigd op zich nemen. Dat is allemaal goed geregeld. Maar het werkelijk beïnvloeden van de situatie, daar staan we echt gewoon nog aan het begin. Dus daar mag wat mij betreft gewoon dan volle kracht vooruit, zou ik zeggen. Want dit kunnen we niet hebben. Dit ondermijnt gewoon onze manier van samenleven. En heel snel ook.
0: Dank voor dit gesprek, Agnes Dinkelman, gespecialiseerd in mentaliteits- en gedragsbeïnvloeding.
17: Elke werkdag tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het VN-vluchtelingenverdrag bestaat vandaag 75 jaar. Sinds 1951 vormt dit verdrag de basis voor de bescherming van vluchtelingen wereldwijd. Het bepaalt wie als vluchteling wordt erkend en welke verplichtingen landen hierbij hebben. Steeds meer landen zoeken naar manieren om dit verdrag te herzien. Ook kabinet Jetten wil het aanpassen. Marjoleine Ziek is hoogleraar vluchtelingenrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: Moet het VN-vluchtelingenverdrag worden herzien?
18: Nee, dat lijkt me geen goed idee.
0: Waarom niet?
18: Eigenlijk verschillende dingen. Waar zou ik beginnen? De vrees is dat als er aan gemorreld wordt, dat het van tafel gaat en verdwijnt. De hoge commissaris Grandi, Filippo Grandi, dat is niet de huidige commissaris, maar hij was het tot vorig jaar. Die heeft daar ook over gezegd van ja, dit is een recept voor ellende. Hij heeft gezegd, ik wil hier duidelijk over zijn in een omgeving die zo gepolitiseerd is. Om dit op de tafel te leggen, dat zou een catastrofale fout zijn. Dus de vrees is dat herziening leidt tot verdwijnen van het verdrag. Ja. Maar de vraag is, die daaraan vooraf gaat inderdaad, is wat is de waarde, wat is het belang van het verdrag? En dat is, ja, eigenlijk is iedereen het daar wel over eens. Dat wil zeggen, degene die zich dagelijks bezighouden met het verdrag. Het belang is ongewijzigd na 75 jaar. Het beschermen van mensen, zoals u zei, die hebben te vrezen voor vervolging wegens ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Dat is eigenlijk niet veranderd. Er zijn nu zo'n 41 miljoen vluchtelingen in de wereld. En dat geeft eigenlijk, denk ik, nog wel het meest duidelijk aan dat er een noodzaak is tot bescherming. En in die zin denk ik dat jubileum van vandaag op de verjaardag ook wel een treurige is. Het verdrag.
0: Het is niet echt een feestje met al die kritiek.
18: Het is geen. Dat is eigenlijk nog erger. Er wordt niet onderkend hoe belangrijk het verdrag is al 75 jaar lang.
0: Wat kunt u een voorbeeld geven van, als we het hebben over de afgelopen 75 jaar, in welke situatie was dit VN-vluchtelingenverdrag nou echt onmisbaar?
18: Maar eigenlijk kan je dat niet zo zeggen. Het is eigenlijk iedere minuut van de dag en ieder uur en ieder week en ieder maand en ieder jaar van belang. Vluchtelingenstromen zijn er altijd. En zolang vluchtelingen niet terug kunnen keren of ophouden vluchteling te zijn, bijvoorbeeld omdat ze de nationaliteit van het land van opvang krijgen, ja, moeten ze beschermd worden. En dat verdrag geeft dan aan op welke wijze dat moet. Dat neemt niet weg dat er wel een enkele situatie is geweest waarin de vraag was, is het verdrag van toepassing? Dat was in de begintijd bijvoorbeeld met de Hongaarse vluchtelingen in 1956, eind 56, begin 1957. Toen was niet direct duidelijk of die Hongaren daar nou onder zouden vallen. Dus dat was echt de begintijd. En de reden daarvan was dat de definitie van vluchteling toen nog een beperking had, een datum. Je kon in aanmerking komen als vluchteling als je was gevlucht wegens vrees voor vervolging, maar dan wel gerelateerd aan omstandigheden die hadden plaatsgevonden voor januari 1951. Ja, de Hongaren vluchten eind 56.
0: Ja, dus dat is aangepast. Ja.
18: Nou, dus niet aangepast, maar toen werd er gezegd van ja, eigenlijk is die Sovjetmacht, de vestiging van Sovjetmacht in Hongarije predateert 51. Dus daar kunnen we wel een beroep op doen. Dus nou, dat was natuurlijk wel in vorm van elastisch redeneren. En dat is in 1967 aangepast. En die datumbeperking, die limiet is uit het verdrag gehaald met het protocol van 67. En daarna is het dus eigenlijk een universeel verdrag geworden.
0: Maar er zijn ook situaties waaruit blijkt dat het vluchtelingenverdrag niet goed wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld bootjes met vluchtelingen die terug de zee op worden geduwd, bijvoorbeeld. In hoeverre worden landen nou gedwongen om dit verdrag uit te voeren?
18: Nou ja, er zijn twee dingen. De waarde van het verdrag zit, die kan je niet afmeten aan de mate waarin het geïmplementeerd wordt. Hè. Dus het is een verdrag en staten zijn juridisch gebonden, gehouden om dat verdrag uit te voeren. En ja, wie er wat van kan zeggen, de toezichthouder is eigenlijk UNHCR, de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens. En die zegt er ook dingen over. En verder komen er veel zaken voor rechters, nationaal en internationaal. Dus in Europa is heel erg van belang ook de Europese rechters. Het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. En verder is het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dus het, via rechtspraak wordt er veel gedaan. Het is ook in die zin een verdrag wat echt anders dan veel andere verdragen, echt op dagelijkse basis wordt gebruikt en toegepast. Misschien is het ook wel goed om kort te zeggen wat erin staat.
0: Ja, dat is goed. Graag.
18: Ten eerste staat erin wie vluchteling is. Dus er zit een definitie in. Maar er staat ook in wie niet, wel misschien wel vluchteling zijn, maar niet in aanmerking komen voor de status van vluchteling. Bijvoorbeeld mensen die worden verdacht van het plegen van een oorlogsmisdrijf of van terrorisme.
0: Die zijn daarvoor uitgesloten.
18: Die moeten worden uitgesloten. Dus die mogen niet de status van vluchteling krijgen. Dan de bescherming die het verdrag biedt. Het verbiedt vluchtelingen terug te sturen naar het land waar ze gevaar lopen. Dus waar ze vrezen voor vervolging. Dat is het verbod op refoulement. Het verbiedt ook om vluchtelingen te bestraffen voor het binnenkomen in je land zonder papieren. De opstellers van het verdrag wisten eigenlijk wel heel goed dat de meeste vluchtelingen niet beschikken over de juiste reispapieren, visa enzovoort. Dus dat mag je niet bestraffen. En verder bevat het een aantal rechten die de vluchtelingen in staat moeten stellen om economisch onafhankelijk te worden. Zodat ze niet, zoals vroeger voorafgaande aan UNHCR en in de tijd van de internationale vluchtelingenorganisatie. Toen was dat anders, toen zorgde een internationale organisatie daarvoor. Maar dat was nou juist niet meer de bedoeling. De bedoeling was dat vluchtelingen gewoon zelf normaal leven moeten kunnen leiden in het land van opvang.
0: En al dit bestaat dus 75 jaar aan kritiek onderhevig. Dank dat u er met ons over wilde praten. Marjoleine Ziek, hoogleraar vluchtelingenrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Kasper, we gaan naar de media in het buitenland.
10: Er worden steeds minder kinderen geboren in Italië. Het geboortecijfer was sinds de Tweede Wereldoorlog nooit zo laag, schrijft de krant Il Sole 24 Ore. Er werden vorig jaar 355.000 kinderen geboren, wat neerkomt op 1,14 per vrouw. Ter vergelijking, in Nederland is het geboortecijfer 1,42 per vrouw. Volgens onderzoekers willen Italiaanse vrouwen minder vaak kinderen uit bezorgdheid over de economie en hun carrière. Steeds meer buitenlandse toeristen weten Vlaanderen te vinden, blijkt uit het aantal overnachtingen dat vorig jaar werd geboekt. Het zijn ook steeds meer zakelijke tripjes, zegt het Vlaams toerismebureau bij de VRT.
19: Je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
10: Vooral de Vlaamse kustplaatsen en steden met veel musea waren populair. In Curaçao is een jonge man vrijgesproken van een gewapende overval vanwege gebrek aan bewijs. Volgens de nieuwssite Curaçao.nu had de politie helemaal geen bewijs verzameld na de overval. Waarom dat niet is gebeurd is onduidelijk. De minderjarige slachtoffers hadden de dader wel herkend, maar dat vond de rechter niet voldoende. Bij de overval zijn onder meer sieraden, telefoons en geld gestolen. Het Belgische pretpark Bobbejaanland gaat strenger optreden tegen bezoekers op teenslippers, lezen we onder meer bij het laatste nieuws. Dat soort schoeisel is al langer verboden in de attracties, maar veel mensen houden zich daar niet aan en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Het pretpark zegt tegen de Vlaamse krant dat er de afgelopen maanden al meerdere teenslippers uit de achtbaan zijn gevlogen.
0: Ja, ik ben dus wel benieuwd hoe ze dan strenger gaan controleren of strenger gaan optreden. Ik was onlangs in Italië, in bijvoorbeeld Cinque Terre, zo'n heel toeristisch gebied. Uh-huh. En daar kun je langs een berg lopen. En daar kun je echt op de bol geslingerd worden als je teenslippers aan had. Omdat ze daar dus veel te veel mensen hadden die dan van het pad afgleden.
10: Ja. Nou ja, misschien gewoon een beveiliger bij de ingang. En sta jij op slippers, dan kom je er niet in. Dat is toch de makkelijkste gratis tip.
0: Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg?
12: Iets meer dan 50 kilometer file in totaal. Langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file tot aan de Duitse grens. Met 10 minuten vertraging door de controles. En de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die veroorzaken 7 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging. Bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. En daardoor file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 5 kilometer en 25 minuten oponthoud.

0: Material Lover was dit van Shanna Spiro. Oeganda zegt een einde te hebben gemaakt aan de ebola-uitbraak. En dat terwijl het in het buurland, de Democratische Republiek Congo, juist steeds slechter gaat. En daar het aantal ebola-patiënten alleen maar toeneemt. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, Oeganda verklaart zichzelf dus nu ebola-vrij. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen?
1: Ja, door meteen eigenlijk hard in te grijpen. Zodra daar de eerste besmetting werd vastgesteld, begonnen de autoriteiten met uitgebreid bron- en contactonderzoek. Verdachte gevallen werden snel getest, geïsoleerd. En er kwam direct ook een intensieve screening aan de grens met Congo. Onder meer met temperatuurcontroles. Oeganda heeft al eerder met ebola te maken gehad. Dus ja, ze wisten wat ze moesten doen. Het heeft ook een sterke staat waar mensen grotendeels naar luisteren. En ja, ze hadden wel het voordeel dat daar de uitbraak eigenlijk relatief klein is gebleven. Dus ze konden dat virus, dat werd geïmporteerd vanuit Oost-Congo, zeg maar bijbenen en ja, toch wel goed in kaart brengen waar het naartoe was gegaan. En vandaar dat ze nu zeggen, voor nu zijn we ebola-vrij.
0: Ja, voor nu is er dan toch wel een kans dat de ziekte weer terugkeert?
1: Ja, die kans blijft natuurlijk aanwezig, zolang het niet goed gaat aan de andere kant van de grens. Want uiteindelijk heeft Oeganda toen ook de grens gesloten met Congo. Ik ben een paar maanden geleden ook daar aan de grens geweest, meegeweest met soldaten die grens bewaken. In de hoop dus dat er geen Congolezen die besmet zijn naar Oeganda gaan. Maar het is ook een hele poreuze grens. Op heel veel plekken, er staat geen hek of geen muur op de grens, kunnen mensen gewoon naar de andere kant overlopen. Dus ja, het risico is er nog steeds en Oeganda zal er alert op moeten blijven.
0: En wat is dan de reden, Alice, dat het in de Democratische Republiek Congo zo slecht gaat, als het om ebola gaat?
1: Ja, eigenlijk is dat wel echt een mix van redenen. Maar een van die redenen is dus wel eigenlijk dat ze vanaf het begin achter de feiten hebben aangehold. Dus het ging waarschijnlijk al heel erg lang rond voordat de uitbraak werd ontdekt. Dus ja, als je dan hebt over bron- en contactonderzoek, ja, eigenlijk hebben ze dat nooit kunnen bijbenen. En dus zien we inderdaad dat het zich steeds verder verspreidt. We hebben het nu over ruim 3000 besmettingen. En zeker 1000 tot misschien wel 1400 mensen die zijn overleden.
0: En is er genoeg mankracht om deze ziekte aan te pakken?
1: Ja, dat is een heel erg groot probleem. Waarschuwt ook de Wereldgezondheidsorganisatie daarvoor dat er kritieke financieringstekorten zijn. En roept dus op om die respons op te schalen. En we zien het ook lokaal. Ik zei het al even, de Congolese regering die functioneert niet heel goed. Die zitten heel ver weg in de hoofdstad Kinshasa. Dat terwijl toch ook de respons natuurlijk voor een groot deel gewoon op lokaal zorgpersoneel moet leunen. En wat we nu zien is dat die vaak heel slecht of helemaal niet betaald worden. Op dit moment bijvoorbeeld staken er verpleegkundigen in een ebola-behandelcentrum in Bunia. Dat ligt bij die uitbraak. Omdat ze al 2 maanden die staken. Ja, want ze hebben al 2 maanden geen salaris ontvangen. Terwijl zij het allergrootste risico lopen om besmet te raken. Ja. Omdat zij daar de patiënten moeten behandelen.
0: En hoe proberen hulporganisaties die uitbraak dan toch in te dammen?
1: Ja, nog steeds wel om door te gaan met het opsporen, patiënten te isoleren, die contacten op te volgen. Ze proberen ook wel zoveel mogelijk voorlichting te geven, want dat blijft ook een groot probleem in het oosten van Congo, dat heel veel van de bevolking, die vertrouwen ook de overheid niet, die vertrouwen ook hulpverleners niet, geloven er misschien deels niet zo in dat ebola zo erg is. Dus daar gaan ze allemaal mee door. Tegelijkertijd ook wel 1 lichtpuntje. Dit is een ebola-variant waar nog geen vaccin voor is. Maar wat we wel zien is dat ze daar toch wel stappen in zetten. In het ontwikkelen van een vaccin van deze Bunji-Bujo variant. Door de Universiteit van Oxford onder meer wordt er nu een proef gedaan met een testvaccin bij mensen. En deze week is de eerste vrijwilliger daarmee ingeënt. Ja, en zo hopen ze in ieder geval even te kijken of dat vaccin veilig is en ingezet kan worden.
0: Dankjewel, Alice van Gelder. Astronomen zoeken al 100 jaar naar een ster naast de grote superster Betelgeuse. En nu is die metgezel eindelijk gevonden en vastgelegd. Een feestelijk moment voor onder andere Alex de Koter van de Universiteit van Amsterdam, want hij werkte mee aan het onderzoek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Laten we het eerst eens even over die grote ster hebben, Betelgeuse. Want eerlijk gezegd zei deze naam toch niet meteen iets. Hoe kunnen we hem herkennen?
2: Nou ja, Betelgeuse staat in het sterrenbeeld Orion. Dat is eigenlijk heel makkelijk te vinden aan de hemel. Niet in de zomer, maar wel in de winter. En daar staat hij linksboven, een extreem heldere ster, omdat hij niet al te gek ver weg staat. En als je er goed naar kijkt, zie je dat Betelgeuse een beetje geel-oranje is, terwijl de andere sterren aan de hemel zijn meestal witte lichtpuntjes. Dus hij is heel makkelijk te herkennen.
0: En dus met het blote oog?
2: Met het blote oog, ja.
0: Okay, in de winter. En waarom bestond dan het vermoeden dat er een soort tweede ster, een soort vriendje naast zou zijn?
2: Nou ja, Betelgeuse is een heel bijzondere ster. Zal ik zo meteen nog iets over zeggen misschien. We zien dat de helderheid van Betelgeuse varieert. En we proberen te begrijpen waarom dat zo is. En een van de mogelijkheden is dat er een compagnon rondom heen draait. En op basis van die variaties in licht hebben mensen voorspeld in 2024... waar die compagnon zou moeten zijn in december van dat jaar. En toen hebben we een van de grootste telescopen op aarde gebruikt om naar Betelgeuse te kijken, om die compagnon te proberen te ontdekken.
0: En dat is dus gelukt. Wat dacht u
2: dat
0: toen?
2: Dat is gelukt, ja.
0: Hoe reageerde u?
2: Nou, ik dacht, krijg nou wat, het is nog gelukt ook. Want het is echt een ontzettend moeilijke waarneming om je een indruk te geven van hoe moeilijk het is. Stel, jij staat op een vuurtoren, weet je wel. Boven bij de vuurtoren heb je dan zo'n balustrade. Dan kun je net naast de lamp gaan staan met een klein zaklampje. En jij schijnt in de richting van de zee. En 100 kilometer op zee ligt een schip en die probeert naar die vuurtoren te kijken. En het gaat er dan
0: onmogelijk
2: om dat zaklampje doen. En het is toch gelukt.
0: Ja, fantastisch. En u zei net al, ja, over die grote Betelgeuse is heel veel te vertellen. Want een aantal jaar geleden kwam die ster in het nieuws omdat die op het punt van ontploffen zou staan. Hoe staat het daarmee?
2: Ja, dus Betelgeuse is wat je een rode superreus noemt. Hè? Hij is rood van kleur en hij is supergroot. En we weten dat die sterren uiteindelijk ontploffen als supernova. Ja? En de vraag is, wanneer gaat dat gebeuren? En dat is heel moeilijk te voorspellen. In principe zou dat morgen kunnen gebeuren, maar het kan ook nog duizenden jaren duren. Een paar jaar geleden was er plotseling grote variaties in het licht van Betelgeuse. En toen dachten een hoop mensen, oké, dit is de vooraankondiging van de dood. Hè? Het gaat binnenkort gebeuren. En toen hebben we ook met hele grote telescopen naar gekeken. Maar uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat het vals alarm was.
0: Hmm. Gaat u het nog meemaken, denkt u?
2: Ja, ik hoop het wel. Want kijk, het bijzondere van Betelgeuse is dat die heel dichtbij staat. Het is maar 500 lichtjaar weg. We weten uit de afgelopen duizenden jaren natuurlijk van supernova, dus die enorme explosies die je met het blote oog kunt zien. Ja, die zijn heel mooi en helder aan de hemel. Maar die klappen, dus van de laatste klap was in 1604, dat noem je Kepler's een supernova, die ster stond 15.000 lichtjaar weg. En dus Betelgeuse het staat veel dichterbij. Dus als Betelgeuse ontploft, dan wordt die voor 100 dagen bijna even helder als de volle maan. Dus dan kun je buiten gaan zitten en een boek lezen bij het licht van de supernova.
0: Het is wachten op de ontploffing samen met u. Dank voor dit gesprek, Alex de Koter, astronoom.
3: Op NPO. Vanavond vanaf 8 uur.
4: Voetbal.
3: FC Twente in de Europa League en Ajax in de Conference League. Zondag om 6 uur PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. In een extra lange NOS langs de lijn. Daarin ook
4: motorsport.
3: Jeffrey Herlings in de MXGP. En
4: wielrennen.
3: Vanaf zaterdag flitsen van de Tour de France van. Elke dag tussen 4 en 6.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
7: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
2: Fleur Wallenburg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemiddag. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach. En Italië en Spanje ook sinds vandaag. Maar waar blijft Oranje? Eerste nieuws met Casper Meijer.
4: In de Amsterdamse wijk Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd en ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijke 4 inzittenden zijn op de vlucht. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte na een aardbeving. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden er in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takeuchi heeft inwoners voor naschokken gewaarschuwd. Er gold even een tsunami-waarschuwing, maar die werd al snel weer ingetrokken. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht een van de lijkjes naar het ziekenhuis. Daarna werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. Het stel heeft volgens Franse media ook 2 kinderen van 8 en 12 jaar. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de 2 verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Het land wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanochtend leek hij redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. De autoriteiten van Les Cap Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee en de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen weer terug kunnen. De sluiting van het Twentekanaal voor de scheepvaart is een flinke economische klap voor ondernemers in de regio. Het zorgt voor duizenden euro's per dag aan schade bij ondernemers. Dagelijks varen er normaal gesproken zo'n 40 schepen door het kanaal, zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland.
5: Dat is voor het aantal schepen soort van te overzien. Tegelijkertijd, 40 schepen vervoert wel een hele hoop lading. Want in 1 schip gaat er gemiddeld een hoeveelheid van 100 tot 120 vrachtauto's. Dus in die zin gaat het wel om hele grote aantallen. Al klinkt dus het aantal van 40 schepen nog relatief laag.
4: Door de droogte staat er te weinig water in het Twentekanaal om eroverheen te varen. Het weer nog volop zon. Aan de kust ligt de temperatuur rond de 25 graden. Landinwaarts wat warmer met maximaal 30 graden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden.
3: Dankjewel, Casper. Robert Vriezen, hoe is de situatie op de weg intussen?
6: Nou, niet beter geworden, kan ik in ieder geval zeggen. 60 kilometer file bij elkaar. Maar er staat een kapotte auto op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 3 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Delft. Maar de vertraging is ruim 50 minuten. 10 minuutjes aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk. De werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgen bij de Moerdijk. Dijkbrug voor 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. En net als gisteren is er een ongeluk gebeurd op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. Het is weer gebeurd bij Moerdijk. De weg is daar dicht. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
3: Niet alleen in Spanje en Frankrijk kampen ze met grote natuurbranden. Ook in Noord-Afrika. Ik spreek zo met onze correspondent.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar...
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli.

0: Op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De aanslag op de Pride in Berlijn heeft in Duitsland een politiek debat over binnenlandse veiligheid ontketend, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Deze aanslag kan niet zonder gevolgen blijven. Daar is iedere partij in Duitsland het mee eens, van links tot rechts. Maar welke maatregelen nodig zijn, daar verschillen de meningen over.
2: Niet alleen in Frankrijk en Spanje zijn er hevige natuurbranden. Ook aan de andere kant van de Middellandse Zee, in Noord-Afrika, is het goed mis, vertelt correspondent Samira Jadir.
4: Vooral Algerije is zwaar getroffen, maar ook in Tunesië en delen van Marokko hebben grote natuurbranden gewoed. Door de extreme hitte, de droogte en de harde wind konden die branden zich heel snel verspreiden.
2: Dat zometeen, maar eerst de branden in Spanje. Want de Spaanse brandweer lijkt de natuurbranden onder controle te krijgen. In de buurt van Madrid mogen de eerste geëvacueerde mensen weer naar huis. Verslaggever Eva Wiesing is ook in Spanje. Eva, ja, het klinkt een beetje alsof het de goede kant op gaat. Is dat ook jouw inschatting?
5: Nou, niet helemaal hoor, want het gaat echt om een gebied. Ik was daar vandaag waar mensen voor het eerst naar huis mochten, waar eigenlijk de brand niet echt gekomen is, waar vooral rookontwikkeling was en de mensen vanwege de rookontwikkeling weg moesten, want het was gevaarlijk om dat in te ademen. Maar de branden daar verderop, daar blijken ook wel wat gestabiliseerd te zijn. Daar ben ik ook geweest in het gebied waar niemand nog naar huis mag. En dat was wel heel bizar hoor, want het zijn echt allemaal hele lege straten. Je ziet alleen maar brandweer. Vliegtuigen overvliegen, brandvliegtuigen, helikopters en voor de rest alleen maar hulpvoertuigen. Tot je in het dorpje Casavieja komt. Want daar hebben 60 inwoners stand gehouden. Die zijn niet weggegaan, terwijl ze wel de opdracht hadden om weg te gaan. Om het dorp te redden. En dat is ze grotendeels gelukt. Ze hebben dag en nacht gewerkt in de bergen. Met scheppen en met hun handen, met van alles wat ze hadden. Want de brandweer had dat stuk van de berg geen prioriteit gegeven. En zij zagen die brand heel snel dichterbij komen. En dat was heel bijzonder om mee te maken. Ze zijn ook wel gefrustreerd dat die brandweer. Want ze zeggen, als hier één vliegtuig overgevlogen was, 3 keer met een lading water, dan was er helemaal geen huis verbrand. En er zijn wel huizen verbrand daar. En er is ook wel veel schade.
6: Ja, maar wat dapper dat ze dat hebben aangedurfd ook.
5: Ja, zeker. Maar ze waren ook echt een beetje zoals Asterix en Obelix. Ja. Dat ene kleine dorpje wat stand gaat houden. En wat ook interessant was, is dat er heel veel vrijwilligers alweer probeerden om de boel te herstellen. Ik was bij een tuinbedrijf wat een coöperatie is. En daar waren, nou, ik denk wel 10, 15 mensen bezig om alle waterleidingen die naar de groenteplanten gaan, om die te herstellen. Want die waren verbrand en er waren nog stukken wel over. Afzagen bij elkaar zetten. Want die planten die hadden het overleefd. Daaromheen was het helemaal zwart. Die planten, omdat ze natuurlijk vochtiger zijn, hadden het overleefd. Maar die dreigden nu alsnog het loodje te leggen, omdat ze al 4 dagen geen water hadden gekregen. Het is hier bloedheet.
6: Ja.
5: Dus zo is iedereen bezig daar. Ik was ook in het dorp waar de mensen wel vandaag terug konden komen. Ja, die waren trouwens ook wel heel erg opgelucht hoor.
6: Dat en die huizen stonden er dus nog.
5: Ja, daar was niet zoveel gebeurd. Maar toch, je ziet, ze stappen binnen. Het eerste wat ze kijken is, hoe gaat het? Ligt er as op de stoep? Dat vegen we weg. Bewoners die elkaar weer helemaal blij groeten dat ze weer thuis zijn. Dus ook dat doet iets met mensen.
6: Ja,
5: dus dat was wel heel positief nieuws. Ja, ja.
2: Nou, mooi. En toch een paar lichtpuntjes vanuit Spanje. Dankjewel, Eva. Ik zei het net al, niet alleen in Zuid-Europa woeden branden. Ook de Noord-Afrikaanse Maghreb-landen, zoals Marokko, Tunesië en Algerije, worden geteisterd door hitte en vuur. Nu contact met onze Noord-Afrika-correspondent Samira Jadir in Marokko. Samira, wat is de schade daar?
4: Ja, dus ook Maghreb heeft de afgelopen weken te maken gehad met grote natuurbranden. Vooral Algerije werd zwaar getroffen. Daar zijn volgens de officiële cijfers 6 mensen om het leven gekomen en moesten inwoners van verschillende dorpen tijdelijk worden geëvacueerd. Dat was ook in Tunesië het geval. In Marokko waren de branden minder omvangrijk, maar ook daar gingen

0: Duizenden hectares natuur verloren en moesten hulpdiensten in verschillende regio's uitrukken. Nou, voorlopig lijkt de situatie in alle drie de landen iets te verbeteren, maar de hitte houdt aan. Maar deskundigen waarschuwen dat de komende weken nieuwe branden kunnen ontstaan.
1: Ja, en in hoeverre raken deze branden de economie?
0: Ja, vooral de landbouw en toerisme voelen de gevolgen. In Algerije en Tunesië zijn olijfgaarden, boomgaarden en landbouwgrond beschadigd. Ook veehouders hebben veel dieren verloren. Daarnaast hebben branden gevolgen voor natuurgebieden die juist in de zomer veel bezoekers trekken. Nou, voor veel gezinnen betekent zo'n brand dus niet alleen maar verlies van natuur, maar dus ook verlies van inkomen.
1: En wat is er bekend over de oorzaak van de branden? Is dat eigenlijk hetzelfde zoals in Spanje en Frankrijk?
0: Nou, de belangrijkste oorzaak is het weer. Er wordt hier gezegd van ja, er is nu extreme hitte, droogte en een harde wind. Dat zie je in alle drie de landen terug. Daarnaast kunnen branden ontstaan door menselijk handelen of nalatigheid. In Algerije zijn zelfs meerdere verdachten opgepakt voor vermoedelijke brandstichting. Maar deskundigen benadrukken dat juist die extreme weersomstandigheden ervoor zorgen dat branden zich zo snel en zo grootschalig verspreiden.
1: En we zagen in Europa dat er snel veel hulp op gang kwam vanuit buurlanden en vanuit de EU. Hoe is dat in Noord-Afrika geregeld?
0: Ja, dat gebeurt veel minder, die samenwerking. De Maghreb-landen bestrijden de branden vooral met hun eigen middelen. Bijvoorbeeld Algerije zette duizenden brandweerlieden, militairen, boswachters en blusvliegtuigen in. Marokko beschikt over zijn eigen Canadair blusvliegtuigen. En heeft de afgelopen jaren echt flink geïnvesteerd in brandbestrijding. Tunesië werkt vooral met de nationale hulpdiensten. Dus anders dan binnen de Europese Unie bestaat er hier in de Maghreb-landen geen vergelijkbaar systeem waarbij de landen automatisch of grootschalig materieel en personeel naar elkaar sturen.
1: Kon dat er dan ook daarvoor zorgen, of heeft dat er dan wellicht voor gezorgd dat die branden ook zo konden uitbreiden?
0: Nee, het is een terugkerend probleem. Wat wel anders is dan voorgaande jaren. Algerije was bijvoorbeeld heel erg afhankelijk van hulp van Spanje en Frankrijk. Maar ja, aangezien Spanje en Frankrijk zelf in de problemen zitten wat betreft natuurbranden. Is er geen hulp, voor zover we dat weten, richting Algerije gegaan.
1: Dankjewel, correspondent Samira Jadir. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: Er wordt steeds minder gefraudeerd met de tellerstanden van auto's die uit Duitsland worden geïmporteerd, meldt BNR. Fraudeurs draaien soms de kilometerstand terug om de auto beter te kunnen verkopen. Maar sinds begin dit jaar staan de Duitse gegevens ook in het Nederlandse kentekenregister en is fraude daardoor makkelijk op te sporen. De RDW, die dat allemaal bijhoudt, wisselt ook al informatie uit met België en onderzoekt of het ook met meer landen kan worden gedaan. Bij Hart van Nederland doet de 72-jarige verkeersregelaar Ton zijn verhaal. Hij werd anderhalve week geleden door een taxichauffeur mishandeld bij een festival in Almere. De man vond dat hij te lang moest wachten, stapte uit en sloeg de verkeersregelaar op zijn borst.
3: Waardoor ik op mijn ellebogen en op mijn achterhoofd terechtgekomen ben. Slaap is nog steeds heel slecht. Ik in bed kan ik niet liggen, ik kan niet op mijn rug slapen. Echt heel veel slaaptekort, ook dat put je uit, ook lichamelijk.
2: Verkeersregelaar Tom moest naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de taxichauffeur. In Til en 12 in de buurt van Utrecht zijn twee vuilnismannen gewond geraakt door een ontploffende spuitbus, meldt RTV Utrecht. Ze kregen een bijtende, brandende stof over zich heen. Wat voor stof het was, is niet bekend. Met de vuilnismannen gaat het oké, volgens het afvalbedrijf. En een week geleden was nog de feestelijke opening van de nieuwe brug tussen Groesbeek en Molenhoek in Gelderland. Maar inmiddels is de sfeer wat minder feestelijk, want de ene na de andere caravan en camper rijdt zich muurvast op de brug omdat die vrij smal is, zien we bij Omroep Gelderland. Het overkwam ook deze vrouw met haar caravan.
4: Nou, we kwamen hier niets vermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem. Balen, zeker, ja. Begin van de vakantie. Ik hoop niet het einde van de vakantie.
1: Ja, ook beter op de terugweg hebben, ja.
2: De brug heeft dikke buizen langs het wegdek. En dat is bedoeld om vrachtverkeer tegen te houden en ander sluipverkeer te ontmoedigen. En er staan ook wel waarschuwingsbordjes bij, maar blijkbaar worden die niet opgemerkt. Want in een week tijd hebben al meer dan 10 vakantievoertuigen zich daar klem gereden.
1: Ai. We blijven even op de weg. Robert, hoe is met de files?
5: Nou, viel op de A4 nu vanuit Den Haag naar Rotterdam na een ongeluk op knooppunt Ketelplein. 4 kilometer, een half uur vertraging, zijn 2 rijstroken dicht. De werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam veroorzaken onverminderd 6 kilometer file bij de Moerdijkbrug, 20 minuten oponthoud. En een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk. De weg is daar dicht en je moet dus omrijden richting Rotterdam. Dat gaat via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.

0: Keep your head up, Ben Howard. De aanslag op de Pride in Berlijn heeft in Duitsland een debat doen oplaaien rondom de binnenlandse veiligheid. Zowel links als rechts pleiten voor maatregelen, maar de verschillen zijn groot. Correspondent Giem Balduk vanuit Berlijn. Ja, Giem, die aanslag was afgelopen vrijdag. Al snel werd bekend dat de mogelijke dader al in zicht was van de veiligheidsdiensten. Nu zijn we weer een aantal dagen verder. Is er inmiddels iets bekend over hoe dit nou heeft kunnen gebeuren?
1: Ja, enigszins, want deze Abdul B. was dus opgepakt vanwege de mogelijke voorbereiding van een terreurdaad. Daar heeft hij ook een half jaar voor in voorlopige hechtenis gezeten. Maar hij zou vervolgens afstand hebben genomen van terreurorganisatie IS. En juist daarom, omdat hij nog maar jong was, 21 jaar, kreeg hij de kans om vervolgens in vrijheid zijn voorwaardelijke straf uit te zitten. En ook op voorwaarde dat hij zou gaan deelnemen aan een deradicaliseringsproject. En dat wel, inmiddels weten we via Duitse media die hierachter zijn gekomen, dat de antiterreureenheid juist het kans dat hij wel een aanslag zou plegen heel groot achtte. Hij kreeg het stempel rood, de hoogste stap die je kunt krijgen. Dat hield in dat er permanent een camera op zijn huis was gericht. Zijn telefoon werd ook getapt. Maar aan de andere kant voortdurend in de gaten houden, dat gaat ook niet. Heeft ook te maken met capaciteitsproblemen bij de diensten. Zij moeten namelijk honderden van dit soortgelijke radicale moslims in Duitsland in de gaten houden. En daarbij speelde ook mee, blijkt uit de gelekte notulen van de diensten, dat deze man zich best onopvallend gedroeg. Ja, en zo kon er niet voorkomen worden dat hij een busje kon huren, een kapmes in bezit kon krijgen en de aanslag kon plegen.
0: En hoe wordt daar vanuit de Duitse politiek op gereageerd?
1: Ja, iedereen van links tot rechts zegt dat dit niet zonder consequenties kan blijven, dat er maatregelen nodig zijn, maar iedereen wil iets anders. De rechtsradicale AfD die trekt het hardst van leer. Die wijzen vooral naar immigratie, die willen daar een omslag in. En dat betekent in hun verkiezingsprogramma dat zij miljoenen mensen het land uit willen zetten. De regeringspartij, CDU-CSU, die pleiten vooral voor hardere straffen, willen ook meer bevoegdheden voor de diensten. En aan de linkerkant, de Sociaaldemocraten, SPD, die zeggen ook dat dat allemaal misschien ook soms iets te makkelijk geroepen is en kijken meer naar de uitvoeringsfouten die er zijn gemaakt en zeggen dat vooral daarnaar gekeken moet worden in plaats van meteen aan hardere straffen te denken.
0: Klinkt ook een beetje alsof ze allemaal hun eigen stokpaardjes van stal halen.
1: Ja, want ik heb dit soort oproepen vaker gehoord. Ik ben nu 2,5 jaar correspondent in Duitsland. Ik heb een aantal aanslagen gehad in Mannheim, in Solingen, München, Aschaffenburg, Magdeburg. En elke keer kwam wel zo'n oproep terug. Ook dat de diensten meer bevoegdheden moeten krijgen bijvoorbeeld. Maar vaak liep het dan stuk op dat het wettelijk niet haalbaar was. Nu zie je wel dat de regeringspartijen CDU en SPD wel eens zijn geworden dat een enkel pand mogelijk moet worden bij dit soort gevallen. En dat mensen ook vaker preventief vastgezet kunnen worden. Maar ook nu speelt wel weer mee dat we nu in het reces zitten. Dus de wetgeving daarvoor kan pas het najaar komen. En Duitsland is een land van deelstaten. Elke deelstaat heeft zijn eigen politiewet. Dus dat moet ook allemaal gelijk worden gesteld. En dat kan ook nog enkele maanden gaan duren.
0: Ja, wat een ongelofelijke opsomming als je dat zo achter elkaar hoort. Al die aanslagen die jij dus al in jouw eigenlijk korte tijd in Duitsland hebt meegemaakt. Hoe wordt er nou vanuit de queer gemeenschap gekeken naar dit, ja, de politieke gekonkel een beetje?
1: Ja, deels ook wel een beetje met een zucht. En er wordt ook vanuit die hoek wel kritiek geuit op de partijen die normaal gesproken eigenlijk niet bekend staan om hun steun aan de LHBTI-gemeenschap. Bijvoorbeeld de AfD, die juist in meerdere verkiezingsprogramma's een deelstaat heeft opgenomen dat wat hen betreft een gezin uit een man en vrouw hoort te bestaan. Dus zij vinden het überhaupt onterecht dat die partij met homofobie in de gelederen zich hierover uitlaat. Die kritiek horen we ook bijvoorbeeld van de LSVB, dat is de Duitse COC zou je kunnen zeggen. Dat bijvoorbeeld juist een CDU minister onlangs veel subsidies heeft ingetrokken voor LHBTI-projecten op scholen. Juist terwijl de acceptatie van LHBTI onder jongeren aan het afnemen is. Dus daarom zeggen zij, je moet vooral ook daarna gaan kijken. Dat mag ook vooral niet vergeten worden. Want juist ook daar goed onderwijs in geven, dat heeft natuurlijk ook een preventieve werking.
0: Dankjewel, correspondent Giem Balduk vanuit Berlijn.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Italië en Frankrijk hebben allebei een nieuwe bondscoach voor het nationale voetbalelftal gevonden. Zinedine Zidane gaat Les Bleus leiden en werd vanmiddag gepresenteerd in Parijs. En Roberto Mancini is benoemd bij de Azzurri. Hij werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. NOS voetbalcommentator Ragnar Niemeyer, goedemiddag. Ragnar.
3: Ja, kun je mij horen?
0: Ja, ik kan jou nu horen. Fijn.
3: Oh, okay.
0: Het is de Italianen dus toch gelukt om een nieuwe bondscoach te vinden, want die zoektocht verliep wel een beetje rommelig, toch?
3: Ja, die verliep een beetje op zijn Italiaans, zou je kunnen zeggen. Het was echt wel een pandemonium, hoor. En ook weer vandaag met uiteindelijk dus de 61-jarige Roberto Mancini die het is gaan doen. He, daar kleeft natuurlijk wel een soort van succes aan met wat je al zei, die Europese titel uit 2021. Het verslaan van Engeland op Wembley na de strafschoppenserie daar. 3 wereldkampioenschappen gemist. En Andrea Pirlo, de oudspeler van AC Milan, die zou het gaan doen. Die bleek banden te hebben met een gokbedrijf uit Rusland. Hij werkt in de Verenigde Arabische Emiraten bij een club die in Russische handen is. Nou ja, hij was betrokken bij een soort van PR-moment, een handtekeningen-sessie laatst in Moskou. Ja, dat is natuurlijk al een beetje op de grens. Hè. Dat is niet wat zo'n Italiaanse bond wil. Ja, toen bleek dat hij daar was geweest, kon het eigenlijk niet meer dat hij aan het werk zou gaan. Hij was wel uitgekozen door Paolo Maldini. Die heeft zijn lot daar dan weer aan verbonden en is inmiddels ook opgestapt bij de Italiaanse bond. Nog even over Pirlo. Die zei wel van ja, ik heb daar wat commerciële dingen gedaan en dan wordt er opeens nu politiek van gemaakt. Mm. Maar uiteindelijk nou overleg, ja, er zijn natuurlijk ook sancties richting Moskou, richting Rusland is het er niet van gekomen. Maar Mancini, ja, die keert terug op het oude nest, zou je kunnen zeggen.
0: En dan die benoeming van Zidane, die hing al in de lucht. Hij werd wereldkampioen met Frankrijk als speler in 98. Erft nu ook een waanzinnig elftal natuurlijk. Ja, je kan bijna zeggen, de verwachtingen zijn zo hoog. Het kan misschien alleen maar tegenvallen.
3: Ja, of het kan alleen maar meevallen. Je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Kijk, Frankrijk heeft met een geweldige sterrenploeg niks gewonnen op het afgelopen wereldkampioenschap in Amerika, Canada en Mexico. He, ze leken toch eigenlijk in een soort rechte lijn op weg naar die wereldtitel. Uiteindelijk is Frankrijk vierde geworden. Zelfs een bronzen medaille, om het maar zo te noemen, zat er niet in. Die ging naar Engeland, spectaculaire wedstrijd toen. Ja, hij heeft een sterrenploeg tot zijn beschikking, Zidane. En die ploeg, dat zei Kylian Mbappé van bijvoorbeeld van de week ook. Hè. Het is heel hard aangekomen dat die ploeg niets heeft gewonnen. Hij heeft echt wel even tijd nodig, de aanvoerder van Frankrijk, Mbappé, om dat te verwerken. Ja, die is over 2 jaar op het Europees kampioenschap in Engeland natuurlijk zo scherp als een mes om wel wat te winnen. Ja, en er is natuurlijk wel een heer aangetreden. Hè. Zidane, tijdje niks gedaan, bij Real Madrid gewerkt, Champions League op Champions League gewonnen, kampioen geweest van Spanje meermaals. En het mooie is ook, ja, hij straalt uit op zo'n persconferentie dat hij o zo trots is. Hè. Dit is wat hij wilde als opvolger van Deschamps. En misschien ook nog wel slim. Zijn roots zijn natuurlijk Noord-Afrikaans. Heel veel spelers op het afgelopen WK komen uit Frankrijk, kiezen voor een ander land uiteindelijk. En wie weet is hij ook nog wel iemand die wat mensen aan boord weet te houden bij de Fransen.
0: En hoe zit het nou met Oranje? Want wij hebben nog steeds geen bondscoach.
3: Nee, nou ja, weet jij het, weet ik het. Hè. Er komt wel heel weinig over naar buiten. Wat opvalt, ik geef je een rijtje namen. België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Kroatië. Nou ja, dat zijn alleen maar de Europese landen die op zoek moesten naar een nieuwe bondscoach. Die hebben er allemaal al eentje. En daar zitten geen kleine jongens bij ook. Hè. Mark van Bommel bij België, Jurgen Klopp bij Duitsland, Slaven Bilic bij Kroatië. En Nederland blijft maar zoeken. Ja, je zou zeggen, met de Nations League voor de deur in september, het is wel echt de hoogste tijd dat er iemand komt. We weten allemaal, de droomkandidaat, de topkandidaat kun je ook wel zeggen. Dat is een klein verschil. Dat is Arne Slot.
0: Maar ja, waar wacht hij op?
3: Niet lukt. Ja, nou ja, waar wacht de KNVB op? Hè? Er wordt nog wel eens gezegd, onbevestigde berichten, dat het misschien aan de lengte van het contract zou kunnen liggen. Wordt dat tot en met het volgende wereldkampioenschap of wordt dat tot en met het komende Europees kampioenschap? Je zou zeggen, het duurt lang en misschien is dat wel iets te lang.
0: We gaan het afwachten met jou. Dankjewel, Ragnar Niemeyer.
4: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
7: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 17:30 het nieuws met Casper.
9: De brand in het Franse departement Gironde leidt toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur zich niet verder uitbreidde. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee en de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. De explosief- en opruimingsdienst onderzoekt in Amsterdam-West een gecrashte auto. Daarin zitten mogelijk explosieven. De auto raakte bij een politieachtervolging van de weg en de inzittenden gingen er vandoor. Bij de zware aardbeving in Japan is een onbekend aantal doden gevallen toen een winkelcentrum deels instortte. 20 tot 30 mensen raakten in ieder geval nog vermist. Door de krachtige schok van 7,1 raakten op het eiland Kyushu gebouwen, wegen en bruggen beschadigd. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat een half jaar dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Voor de winkel werd 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer kwam het tot een ontploffing.
0: Weerman Marco Verhoef is hier. Ja, voor de mensen die lekker een vakantie in Nederland hebben geboekt, die zitten nu wel goed, hè?
10: Ja hoor, je moet een beetje tegen hitte kunnen, maar het is droog en de zon schijnt. Dus ik denk dat het wel goed komt vandaag sowieso, hè, want we hebben het over hitte. Nou, het was wel warm vandaag al, zomers op veel plaatsen. In het zuiden plaatselijk een afgeronde 30 graden met volop zon. Dus dat zag er vandaag prima uit. En kijken we dan naar morgen, nou, dan is dat volop zon nog wel gegarandeerd. Hoewel er wel wat sluierwolken over kunnen trekken. Het blijft droog en met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het echt heet. Want alleen op de Wadden blijft de temperatuur iets onder de 30 graden. Daar is het zo'n 27. 20 graden. En elders moet je al snel aan 30 tot 35 denken. En dan is het warmst in Zeeuws-Vlaanderen en in delen van Brabant en Limburg.
0: Maar het is wel even zo'n uitschieter, toch?
10: Ja, het is echt wel even een piek. De vraag is een beetje wat er van die piek donderdag nog overblijft. In het zuidoosten en oosten zal de temperatuur nog wel boven de 30 graden uitkomen. Maar de wind zoekt heel voorzichtig de noordwesthoek op. Nou, dat is gewoon een koelere windrichting. En dat betekent voor Noordwest-Nederland dat het dan maar tussen aanhalingstekens 24 graden wordt. We doen dat overigens wel met een droge dag en nog wel zonnige momenten. Dus wat dat betreft ziet het er allemaal nog prima uit. Maar je hebt donderdag dus grote temperatuurverschillen. Vrijdag zie je overal de temperatuur wat dalen. In elk geval onder de 30 graden uitkomen. Ook in het zuidoosten. En vrijdag, ja, heel lokaal een buitje is niet helemaal uitgesloten. Maar het is de welbekende druppel op de gloeiende plaat.
0: Dankjewel, Marco. Robert, hoe is het met die 60 kilometer file?
11: Nou, die is iets uitgebreid, 67 in totaal. Van de spits is niet echt sprake, maar er is wel het een en ander aan de hand. Een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 7 kilometer file daar en 20 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Nog steeds de werkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Een half uur oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht na een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Een ernstig ongeluk bij Moerdijk. De weg is daar dicht, zeker nog tot 2:30 vannacht, meldt Rijkswaterstaat. Ja, dus tot die tijd weer omrijden richting Rotterdam via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. De werkzaamheden aan de A9 zorgen voor file op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Bij Beverwijk 10 minuten vertraging.
0: Het is een drukke dag voor de Amerikaanse president Trump. Hij heeft een uitvaart van een senator. En dan ontmoet hij ook nog Zelensky en Netanyahu. Zometeen onze correspondenten.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
7: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
2: Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Oekraïense president Zelensky ontmoette vandaag president Trump voor de begrafenisceremonie van oud-senator Lindsey Graham in Washington. Die ontmoeting vindt plaats nu de relatie tussen Trump en Oekraïne steeds beter lijkt te worden. Ik ga het bespreken met correspondent Christian Pauwen vanuit Kiev en correspondent Rudy Bahoma vanuit Washington. Ik begin met jou, Christian. Allereerst, waarom gaat Zelensky naar de begrafenis van die senator?
12: Ja, omdat senator Graham een belangrijke bondgenoot was voor Oekraïne. Hij ging er vaak naartoe. Ook wel opvallend, Graham was nog in Kiev 2 dagen voordat hij overleed. Hij vierde zijn verjaardag door hier een dronefabriek te bezoeken. En er werd gespeculeerd of Zelensky nou wel naar Washington kon vanwege de politieke onrust in Oekraïne de afgelopen weken, de protesten. Maar hij is er dus wel uit respect voor Graham. Maar ook natuurlijk omdat het een goede opening biedt om met Trump af te spreken.
0: Ja, als we het daarover hebben, weten we wat daar is besproken tussen die twee? En of dat een beetje gemoedelijk is verlopen?
12: Nou, Zelensky heeft echt net een tweet, een bericht op X geplaatst over de ontmoeting met wat foto's waar hij met een grote glimlach naast de president staat. Hij heeft het over een goede ontmoeting waarbij ze het hebben gehad onder meer. Een van de belangrijkste punten, luchtafweer. Dan gaat het specifiek om interceptorraketten voor Patriot luchtafweersystemen. Daar heeft Oekraïne er namelijk bij lange na niet genoeg van. En Rusland voert steeds zwaardere aanvallen uit met ballistische raketten die moeilijk te onderscheppen zijn. Kiev heeft eigenlijk geen alternatieven, dus ze moeten wel deze van Amerika krijgen. Ook zou er gesproken worden over een gedeeltelijk staakt het vuren voor de luchtaanvallen over en weer. Oekraïne is ook namelijk nu in de tussentijd Rusland aan de lopende band aan het bestoken met eigen drones. Nou, Zelensky die schrijft nu dat er ook gesproken is over diplomatie en dat er weer gesproken moet worden. Eigenlijk de hoop dus dat er weer onderhandeld kan worden over een eventuele wapenstilstand. Maar wat natuurlijk belangrijk is voor Zelensky met dit soort ontmoetingen, om Trump stukje bij beetje verder aan de kant van Oekraïne te krijgen, om te laten zien wat voor successen Oekraïne boekt. Want, denkt Zelensky, Trump houdt van winnaars.
0: En Rudy, zie jij dat ook, dat die relatie tussen Trump en Zelensky verbeterd lijkt te zijn?
10: Ja, als je wint heb je vrienden, om even met Doe maar te spreken. Oekraïne blijft natuurlijk flinke tikken uitdelen aan Rusland. Is succesvol met drones. En ja, Christian zegt al, Trump houdt inderdaad van winnaars. En die relatie zit wel al langer in de lift, hoor. Denk aan die foto van Trump en Zelensky die elkaar toen ontmoetten begin dit jaar, eerder dit jaar, rondom de uitvaart van de paus in Vaticaanstad. Zelensky die memoreert dat trouwens ook in een interview dat net is uitgekomen. En toen was er al een sterke toenadering. Dat licht moet je de huidige ontmoeting ook wel zien, al kan Trump natuurlijk ook omslaan als een blad aan de boom. Dus het zijn wel dagkoersen.
0: Want Christian, als we het even hebben over Oekraïne, daar was een kopstuk uit de MAGA-beweging, de Make America Great-beweging. Laura Loomer was op bezoek in Oekraïne. Wat deed zij daar?
12: Ja, heel opvallend. Dit hield ook echt Oekraïne bezig de afgelopen dagen. Iemand die bekend staat om haar warme relatie en invloed op de warme relatie met en invloed op Trump. Ze papegaaide jarenlang Russische propaganda na over Oekraïne. Dat hier nazi's zouden zitten. Dat Oekraïne de oorlog zou zijn begonnen. De impact van dit soort propaganda is de afgelopen jaren voor die cruciale Amerikaanse steun een groot probleem geweest voor Oekraïne. Maar opeens dook ze in Kiev op en draaide ze haar positie volledig om. Ik sprak haar ook tijdens haar bezoek nadat ze was teruggekomen van een reis in het oosten. En ja, ze zei dat het verder haar ogen had geopend. En ze vindt nu dus juist dat Oekraïne alle steun verdient.
0: En hoe vinden ze dat in Oekraïne, dat zij zo'n draai heeft gemaakt?
12: Ja, dat is toch nog wel een beetje moeilijk te begrijpen voor Oekraïners. Laura die heeft er zelf wel een hele uitleg voor. Loomer heeft er wel een hele eigen uitleg voor. Ze zegt gewoon, ja, die propaganda is zo effectief geweest. Dat houdt gewoon een groot deel van de Amerikaanse samenleving voor de gek. En zij wil nu die propaganda gaan bestrijden. En heeft ook de boodschap voor Trump in de strijd tegen Iran. Is Oekraïne juist een belangrijke bondgenoot? Want Oekraïners helpen bijvoorbeeld met het neerhalen van Iraanse drones in het Midden-Oosten. En ja, je zag tegelijkertijd dat de Oekraïners hier een opening zagen om die MAGA-beweging van Trump ook verder te bereiken. Je zag dat hier de rode loper werd uitgerold. Overal was ze welkom. En ja, toch hoor je ook wel wat wantrouwen. Wat is nou haar agenda? Ja. Vroegen meerdere kennissen, vrienden van mij zich af. Er werd ook wel gegrapt. Misschien is ze wel als dubbelspion gestuurd. Want ja, zo'n radicale draai blijft toch moeilijk te volgen. Maar goed, ze heeft een nieuw doel. En dat is natuurlijk dat is de steun voor Oekraïne. En dat is natuurlijk heel goed nieuws.
0: Want Rudy, Loemer is dus om binnen de MAGA-beweging. Zie je dat meer mensen uit die beweging die draai maken?
13: Ik moet eerst nog even zeggen dat die uitvaart van de paus natuurlijk vorig jaar was. Time flies. Maar om terug te komen bij Loemer. Het is niet exemplarisch voor MAGA. Integendeel zou je kunnen zeggen. Er was laatst nog een andere bekende MAGA-influencer. Dat is Candace Owens. Die was ook naar Rusland gereisd. Notabene voor een spreekbeurt op uitnodiging van een Russische. Die is gesanctioneerd door de VS vanwege haar rol in het ontvoeren van Oekraïnse kinderen naar Rusland voor heropvoeding. Maar Owens die kwam juist helemaal enthousiast terug. Droeg met verve allemaal Kremlin-propaganda uit. Zelfs haar voormalige baas noemde het echt een propagandatour. Dus Loemer is wel een uitzondering, hoor. Die lijkt ook te zijn ingegeven door haar podcastmaatje bij Laura Unleashed. Dat is Andrew Moore. Die reisde eerder al naar Oekraïne en zag daar de situatie met eigen ogen. Dus ja, maakt al eerder een draai. En naar haar eigen interview met Zelensky is Loemer dus ook ogenschijnlijk om. Je hebt nog één podcaster, moet ik wel nog opmerken. Tim Pool, dus conservatieve podcaster. Die was voorheen ook uitgesproken kritisch over Oekraïne. Maar schreef op X vorige week dat Oekraïne tegen een boosaardige dictator vecht. Dus ja, werd ook even van gedacht, is die nou gedraaid? Maar wordt ook alweer gezegd, ja, dat is een sarcastisch commentaar. Hij wil het ook verder niet uitleggen. Dus ja, daar kunnen we niet echt op varen.
0: Oké, maar al met al kun je een beetje zeggen dat de Verenigde Staten nu weer aan boord zijn als het gaat om Oekraïne?
13: Nou ja, de VS heeft natuurlijk wel Oekraïne toegezegd dat ze zelf die Patriot luchtafweerraketten mogen gaan bouwen. Dat is natuurlijk een enorme doorbraak. Zelensky wil hier vandaag bij Trump ook nog even onder de neus wrijven dat Rusland satellietbeelden van Amerikaanse basis in het Midden-Oosten levert aan Iran. Probeert door duidelijk te maken dat ze dezelfde vijanden hebben. Misschien wel die vriendschap te consolideren. Daar heeft Trump trouwens wel bagatelliserend op gereageerd, hoor. Dat valt volgens hem allemaal wel mee. Ja, maar ik moet er wel bij zeggen, hij heeft natuurlijk ook gewoon nog tegelijkertijd het lijntje met Poetin open. Volgens de Moscow Times hoeven begin deze maand nog 90 minuten gebeld samen, waarbij Trump ook weer aanbod om te bemiddelen. En dus Trump die werd wel een beetje op twee paarden. En nog wel goed op te merken, actueel ook, is dat Trump, al is het een beetje voorzichtig, wel een groep senatoren steunt hier in het congres die nieuwe sancties willen opleggen aan grote afnemers van Russische energie. Wordt vandaag vanavond over gestemd hier in het congres. Die wet is vernoemd naar Lindsey Graham, de senator die al even noemde, die vandaag hier wordt begraven en altijd voor een harde aanpak van Poetin was. En daarom is Zelensky natuurlijk ook hier voor die begrafenis. Maar die wet die ligt dus nu voor in het congres.
0: Dankjewel, Rudy Bauma en ook Christian Pauwen. Regisseur en actrice Halida Rijn krijgt een gouden kalf voor de filmcultuur. Dat is een soort eregouden kalf, bedoeld voor mensen die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de Nederlandse filmwereld. Gefeliciteerd, Halida Rijn.
14: Nou, dankjewel. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, dit is niet je eerste gouden kalf, maar wel voor het eerst dus dit bijzondere gouden kalf. Wat dacht je toen je hoorde dat je deze zou krijgen?
14: Ik was natuurlijk hartstikke vereerd. En ik ben toch altijd nog, ook al werk ik op dit moment niet meer in Nederland, heel erg bezig met mijn eigen land en mijn thuisland. En dat ik het liefst wil dat mijn familie en mijn vrienden trots op me zijn en mijn eigen mensen. Dus dan is dit natuurlijk extra eervol, omdat het een prijs is vanuit mijn eigen land in plaats van vanuit het buitenland.
0: Dus ook al ben je in het buitenland enorm carrière aan het maken, is het toch heel belangrijk dat dit een Nederlandse prijs is?
14: Het belangrijkste, zou ik willen zeggen. En nee, ik vind het vooral heel leuk. Kijk, prijzen zijn natuurlijk altijd heel subjectief. Maar het is gewoon een heel leuk moment om te vieren en een beetje weer een klein beetje rugbaarheid te kunnen geven aan dat wij gewoon ook een goede film- en televisiewereld hebben. Ik zelf ben natuurlijk enorm schatplichtig daaraan. Ik heb alles te danken aan het feit dat ik een kans kreeg als actrice eerst en daarna als regisseuse. En dat ik Instinct, mijn eerste film, wat best wel een extreme film is. Zoiets kan je alleen maar maken in een land als Nederland. Dat kan je helemaal niet. In Amerika zou dat nooit kunnen.
0: Het speelt in een TBS-kliniek, hè? Ja.
14: Ja, en het gaat over nogal taboe onderwerpen. En ja, daar heb ik toch mijn stem kunnen mogen vinden. En daardoor zit ik nu hier in het buitenland films te maken. Dus dat is natuurlijk zo fantastisch aan ons land en aan onze cultuur. Dat je dat soort kansen kan geven aan mensen. Dus dat vind ik vooral heel leuk daaraan. Om dat te vieren.
0: Ja. En nou zegt de jury van het Gouden Kalf bij deze prijs dat jij als regisseur een nieuwe standaard hebt gezet en ook een nieuwe generatie filmmakers inspireert. Het zijn eigenlijk ook wel een beetje woorden die je vaak hoort als iemands carrière al veel verder is of misschien wel voorbij is. Maar ik heb het idee dat jij net bent begonnen in ieder geval met regisseren. Hoe voelt dat om dan zo'n soort oeuvreprijs te krijgen?
14: Nou, ik vind het allemaal, ik vind het eigenlijk alleen maar leuk. En ik ben natuurlijk heel laat in mijn leven, heb ik een hele grappige switch gemaakt. En dat vind ik voor mezelf ook best, gewoon goed dat dat kan of zo. Ik hoop vooral ook dat ik mensen inspireer dat je altijd het roer om kan gooien en dat je daar niet bang voor moet zijn om jezelf weer opnieuw proberen uit te vinden. En dat gaat natuurlijk altijd, want mensen zien natuurlijk alleen maar misschien de dingen die succes hebben, maar dat gaat met zoveel vallen en opstaan gepaard en zoveel fouten maken. Dus nogmaals, daar ben ik zo blij om. Zeker nu ik heel veel Amerikaanse vrienden heb en als ik dan zie hoe oneerlijk dat systeem daar is, ook als je naar een opleiding wil en hoeveel geld dat allemaal kost. En ja, dan ben ik echt heel blij dat ik gewoon naar de toneelschool kon. En dat we in een land leven waarin die paden iets makkelijker te bewandelen zijn. Dus ik vind het niet een belediging. Nee, ik vind het alleen maar heel erg leuk. Ik heb ook heel veel zin om naar dat festival toe te gaan. Het is ook een festival, het Nederlands Filmfestival, waar ik heel veel aan te danken heb en waar ik heel vaak heb rondgelopen. En ik heb voor mij natuurlijk een warm bad om daar in oktober dan acte de présence te mogen geven.
0: En als je dan dus in oktober hier bent en je nu weer zo'n Nederlandse prijs krijgt, gaat het dan misschien ook een beetje kriebelen om weer een film in Nederland te gaan maken?
14: Nou, ik wil wel heel graag verbonden blijven met Nederland. En ik sluit zeker niet uit dat ik een Nederlandse film ga maken, of dat ik misschien wel een toneelstuk in de toekomst zou willen regisseren, of ook weer terug op het toneel zou willen staan. Dat blijft altijd kriebelen. Dus ja, zeker. Maar voor nu, mijn pad leidt natuurlijk heel erg. Ik heb natuurlijk hele fijne partners gevonden in het buitenland waar ik enorme kansen krijg. Dus dat vind ik nu wel heel leuk om verder te ontdekken. Maar ik blijf gewoon een Nederlandse boerin, zeg ik altijd. In alles wat ik doe, ook hier, als je me hier bezig zou zien. Ik weet zeker dat je wel heel hard zou moeten lachen. Ik breng gewoon die nuchterheid en die humor en dat pragmatische. Ja, ik vind het zo. Ja, ik vind echt ons volk en onze cultuur heel erg leuk. Ik weet dat we ook heel veel te klagen hebben en terecht. Maar als je in het buitenland de hele tijd bent, dan ga je eigenlijk heel erg van je eigen land houden.
0: Ik vind het wel mooi dat je dat weet vasthouden. Ik kan me ook voorstellen dat als je eenmaal in die glamour Hollywood wereld verkeert, dat je dan juist die Hollandse nuchterheid verliest. Maar daar heb je zo te horen geen last van.
14: Nee, heb ik echt absoluut geen last van. Ik ben hier ook altijd samen met Jasper Wolf. Dat is de cameraman, Nederlandse cameraman, met wie ik altijd samenwerk. Ook eerst als actrice vaak en nu als regisseuse. En ik denk dat wij samen, dat vinden we gewoon heel erg belangrijk om onze eigen cultuur mee te nemen. En natuurlijk wel heel erg veel interesse en met heel veel respect voor de cultuur waarin we werken. Maar tegelijkertijd, dat is wat mij drijft. En dat is hoe ik gewoon ben. En dat kan ik niet verloochenen. En ik denk dat het huwelijk tussen die Amerikaanse cultuur en dat wat wij brengen, gewoon tot nu toe in ieder geval, want je weet maar nooit, hè, volgende kan het compleet mislukken. Maar tot nu toe een goed huwelijk is.
0: Ik vond het ook wel grappig, want ik las dat ook in een van de interviews die je had gegeven, dat omdat je staat nu op het punt om weer een nieuwe film te gaan maken. En dat zelfs jij, die dus nu zo'n eregouden kalf vindt en al heel veel andere prijzen hebt gewonnen, dat je dan toch bij elke film ook weer denkt, ik kan dit helemaal niet.
14: Nee, absoluut. Daarom was de timing ook heel fijn van deze prijs. Volgens mij wel een goed setje in de rug gaf. Want op dit moment, zo vlak voor dat je eraan begint, dan ben ik echt heel erg onzeker. Dan denk ik, hè? En hoe kan ik het dan het vorige evenaren? Weet je, je denkt, hoe kan ik het nog wel een keer? En al die demonen die dansen woest rond in mijn hoofd. Dus dan is zo'n erkenning heel erg leuk.
0: Nemen die kalveren dan ook mee naar de Verenigde Staten? Of staan ze in Nederland?
14: Nee.
0: Dat is zwaar in de koffer, lijkt me.
14: Dat ik er continu mee rondloop. Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. En ik zie het ook echt gewoon als een prijs voor de Nederlandse film. En gewoon als een prijs voor het feit, wat voor mooi pad ik heb mogen lopen. En ik hoop dat de kansen blijven geven aan mensen die ook risico's durven nemen en unieke dingen willen maken. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En dan ben je ook een goed exportproduct. Heb je? En dan, dat is wat ik nu probeer. Ik probeer ons te vertegenwoordigen iets meer op het internationale toneel. Of hoe je het ook wil noemen.
0: Nou, lukt volgens mij.
14: Lukt best aardig. Ik doe mijn best.
0: Dankjewel, regisseur en acteur Halina Rijn. Dank en geniet van deze mooie prijs. Kasper, gaan we naar het sportnieuws.
9: Dusan Tadic had de kans om terug te keren bij Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff bood hem een baan als jeugdtrainer aan, maar Tadic wil nog graag voetballen en koos daarom voor NEC.
15: like what I say, you know, everyone know my connection with Ajax. This connection always stay, and this stays forever, and that's it. But also, what I can say, you know, I can promise that I will do everything for NSA as a professional and human being.
9: Ja, hij zegt, zijn connectie met Ajax zal altijd blijven, maar Tadic zal alles geven voor NEC. Calvin Stengs keert wel terug bij zijn oude liefde. De aanvaller maakt de overstap van Feyenoord naar AZ. Vorige week werd zijn contract bij Feyenoord ontbonden. AZ hoeft dus geen transfersom te betalen. Stengs speelde meer dan 80 wedstrijden voor AZ. 5 jaar geleden vertrok hij naar Nice. Daarna speelde hij ook nog voor Antwerp en Pisa. Hij tekent nu voor 1 jaar in Alkmaar. Hockeyer Jorrit Kroon keert terug naar het Nederlandse team. Hij is door bondscoach Jeroen Delmee opgeroepen voor het WK in eigen land van volgende maand. Kroon raakte in februari zwaar geblesseerd aan zijn knie. Maar na een race tegen de klok maakte hij vorig weekend zijn rentree op het veld. Bondscoach Delmee heeft er vertrouwen in dat Kroon op het WK in topvorm zal zijn. En bij FC Emmen zijn ze blij met de transfer van keeper Kjell Scherpen van Union St. Gilles naar Ipswich Town. De club uit de Premier League betaalt 14 miljoen euro voor de doelman. Scherpen speelde in de jeugd van FC Emmen, dat nu een opleidingsvergoeding van ongeveer 3 ton voor hem krijgt.
16: Lekker.
9: En voor Emmen is dat geld zeer welkom, zegt de directeur tegen RTV Drenthe, omdat de club een tekort op de begroting heeft.
0: We gaan naar de ANWB. Robert Vriezen, hoe is het op de weg?
11: Nou, de knelpunten zijn nog steeds hetzelfde. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht bij knooppunt Benelux. De vertraging een half uur. De werkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam. Kwartier vertraging bij de Moerdijkbrug omdat de rechter rijstrook dicht is. Na een ongeluk met meerdere vrachtwagens op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht is voorlopig daar de weg dicht bij Moerdijk richting Dordrecht. Tot vannacht 2:30 moet je omrijden via de Haringvlietbrug. Dat gaat dan over de A59 en de A29. In Noord-Holland wordt aan de weg gewerkt op de A9. De Wijkertunnel is in beide richtingen dicht. Dan is de alternatieve route de A22. Maar nu op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen een te hoge vrachtwagen voor de Velzertunnel. Dus ook daar is de weg dicht en de vertraging loopt daar op tot boven een half uur.
0: The Odyssey, de film van regisseur Christopher Nolan, draait nu 1,5 week in de bioscoop en het is een absolute kaskraker. In 3 uur tijd zie je hoe koning Odysseus na 10 jaar oorlog voeren in Troje en nog eens 10 jaar ontberingen eindelijk thuiskomt op zijn eiland Ithaca. Maar kwam Odysseus daar wel echt vandaan? Nee, beweert een Nederlandse vrouw in Griekenland. Ze bestudeert die vraag al 35 jaar samen met haar Griekse man en zegt bewijs te hebben. Correspondent Thijs Kettenes ging op onderzoek uit.
17: Een rotsachtige heuvel vlak buiten het dorp Poros op het Griekse eiland Kefalonia. Hetty Putman Kramer op een bankje hier naast me. Jij woont al zo'n 45 jaar nu op Kefalonia. Wat zien we hier?
18: Wij denken inderdaad dat dit het graf van het huis van Odysseus is geweest, van de koning.
17: We zijn nu op het eiland Kefalonia,
18: ja.
17: Maar het is niet Ithaca.
18: Het is niet Ithaca. Ithaca is het kleine buureiland. Inderdaad.

Het graf wordt nu gerestaureerd. Officieel mag ik hier niet komen, maar van de werklieden mag ik eventjes omhoog lopen de heuvel op en kijk je neer bij het graf. Even tussen de gereedschappen en wat helmen die hier verspreid liggen door.

0: Ja. Volgens ons is het centrum van Homerus Ithaca, dus waar het paleis en het graf en alles was, waar de vorsten leefden, hier op Zuidoost-Kefalonia. Alles wijst daarop.
1: Je hebt het graf hier samen met je man ontdekt, 35 jaar geleden inmiddels. Eigenlijk als hobbyiste. Hulp gekregen daarna van een archeoloog. En ja, sinds die tijd herkennen jullie bijvoorbeeld ook een rivier uit de Odyssee hier heel dichtbij en een berg. Allemaal hier op Kefalonia. Dat klinkt toch als baanbrekend, of in ieder geval iets wat verder onderzocht moet worden. Hoe reageren de Grieken?
0: Kijk, de Grieken op Ithaca, het buureilandje, reageerden er natuurlijk heel verontwaardigd op. Er was een soort enorme vete is daar ontstaan, waar wij zo min mogelijk deel aan namen. Want wij willen helemaal niets van niemand afnemen. We hebben gewoon een onderzoek gedaan. Er zijn een heleboel archeologen die denken dat het onzin is. Dat dat niet kan. Omdat mensen zo gefixeerd zijn op het Ithaca van nu, dat het gewoon niet bij hun op kan komen dat er een ander gebied is waar dat centrum zou kunnen zijn.
1: Helpt het dat er nu een kaskraker is van een film die overal ter wereld zo ongeveer uitverkocht is, miljoenen.

0: verhaal van Homerus. Maar ik denk zeker dat er misschien mensen gaan nadenken van ja, misschien moet het anders. Dat zou leuk zijn, dat zou mooi zijn. Ja, ja.
1: Dat was een verslag van Thijs Kettenis.
2: Vanavond
1: is in Washington D.C. de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Hij werd 73. We hadden het er net al even over met Christian Pauwen en Rudy Bauma. Onder andere Zelensky en Netanyahu zijn aanwezig bij die uitvaart die om 8:00 onze tijd begint. En verder worden vanavond de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht in Amsterdam. Verslaggever Sander van Hoorn is daar bij het Homo-monument. Die herdenking, Sander, die is over een uur of twee. Hè? Zijn ze nu druk bezig met de voorbereidingen?
3: Nou, de voorzitter van het Homo-monument, Femke van Kasteren, die ijsbeert een beetje heen en weer tussen dat monument wat zo half in de gracht steekt en het pleintje daarvoor, waar een geluidsinstallatie wordt opgebouwd, geeft af en toe een interview. Er zitten twee mensen op de trappen van het Homo-monument, maar wat je zegt, het duurt nog 2 uur.
1: Wat gaat er gebeuren?
3: Toespraken vooral. Ik neem aan ook wel een moment van stilte om de mensen die in Berlijn het slachtoffer werden, om die te hergedenken. Verder een toespraak van twee mannen die daarbij geweest zijn. Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die geeft een toespraak. De voorzitter van het COC en Jennifer Hopeless ook. Zij is een queer die altijd zorgt voor een feestje, staat er in haar eigen bio. Maar vanavond natuurlijk ook stemmig zal vaststellen wat er gebeurd is in Berlijn. Ja, en dat alles natuurlijk ook vooruitkijkend naar de Pride zaterdag in Amsterdam.
1: Ja, dankjewel Sander. We gaan het verslag van jou laten horen op deze zender. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6:00 zijn we er weer met Astrid. Maar eerst zometeen nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Een heel fijne avond.
4: Zondag op de perstribune van Max. Frank Dumosch.
5: Hallo.
4: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
5: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
4: En Gerard Nijboer, de eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
6: Dat is het summum van elke sportman en daar moet je eigenlijk staan.
4: Over zijn liefde voor de loopsport.
6: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
4: Maar Geet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: It's so quiet here.
10: It's the quietest and safest place in the world right now.
11: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
12: The tree frog, what we call it.
13: They make so much noise.
12: Yeah.
13: Such a tiny thing.
14: Natuur in de Cariben vanavond om 21:30 op NPO 2.
15: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad, zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
16: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
2: NPO Radio 1, 6:00.
4: Jan-Willem Wesselink.
17: Goedenavond, dit is de dag dat het VN-vluchtelingenverdrag 75 jaar bestaat. Maar is dat verdrag nog wel van deze tijd? Daarover debatteren we na het NOS Journaal met Casper Meijer.
18: In de Amsterdamse wijk Osdorp is een grote politieactie bezig. Een auto met mogelijk explosieven aan boord is daar gecrashed. De politie heeft de omgeving afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Verslaggever Edwin van den Berg is in Amsterdam. Edwin, wat is daar nu te zien?
19: Er is, Casper, hier vanzelfsprekend veel politie aanwezig. Er zijn meerdere ambulances gealarmeerd. Er is veel brandweer. Er heeft enige tijd zojuist een politiehelikopter in de lucht gehangen. Die is nu weg. De EOD, de Explosieve Opruimingsdienst, is nog steeds bezig hier om het onderzoek te verrichten naar explosieven bij die gecrashte wagen. En er is, omdat de inzittenden na de crash, de inzittenden van die auto wisten te ontkomen, die zijn nog spoorloos, is er, mocht de politie ze wel op het spoor komen, een arrestatieteam die op dit moment dus achter de hand wordt gehouden.
18: Er was vanmiddag dus een crash. Wat ging eraan vooraf?
19: Een plofkraak in Duitsland, in Frankfurt am Main, die was vanochtend. Vervolgens werd, dat gebeurde door een BMW. Die BMW werd vanochtend gespot in Nederland. Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in de Niekerkenstraat. Dat is in Amsterdam-Osdorp. En waar ik nu getuige van ben, dat is allemaal het gevolg van die crash. Waarbij dus de inzittenden van die auto, dat zei ik net, spoorloos zijn.
18: Ja, die worden nog gezocht. Het onderzoek is in volle gang. Wat betekent dat voor de buurt?
19: Nou, uit veiligheid, omdat er zeer waarschijnlijk dus in die gecrashte BMW een hoeveelheid explosieven liggen, zijn in een straal van 100 meter de woningen ontruimd. De bewoners van die woningen worden nu opgevangen in buurthuis De Wachter. Uit voorzorg is ook een nabijgelegen verzorgingshuis ontruimd. Hoe lang dat gaat duren en om hoeveel mensen dat gaat is op dit moment nog onbekend. Maar die ontruiming zal natuurlijk net zo lang duren tot de brandweer en ook de EOD met name heeft vastgesteld of er inderdaad explosieven in die auto liggen. En als dat zo is, tot het moment dat die echt zijn veiliggesteld. Dat is op dit moment hier in Amsterdam-Osdorp de situatie.
18: Dankjewel, verslaggever Edwin van den Berg. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort na een aardbeving. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Volgens de politie worden 20 tot 30 mensen vermist. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaishi. Er is door de aardbeving schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Er wordt ook nog gewaarschuwd voor naschokken, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
9: Het gevaar is absoluut nog niet geweken. Dat zagen we in 2016 ook al in hetzelfde gebied. Toen juist na meerdere naschokken heel veel dodelijke slachtoffers werden veroorzaakt. En nu ook 2 minuten na de eerste beving was al een magnitude 5 naschok. En er zijn inmiddels al echt meer dan 10 van dat soort naschokken gemeld. Dus ja, experts die waarschuwen dus ook dat iedereen rekening mee moet houden dat er absoluut nog een hele zware beving aan kan komen.
18: Met een kracht van 7,1 is het een van de zwaarste aardbevingen die Japan de afgelopen jaren heeft getroffen. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Dat gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee verdachten worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, moet een half jaar dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt stadszender AT5. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een ontploffing. In Frankrijk zijn in een woning de stoffelijke overschotten van 5 baby's gevonden. De mannelijke bewoner deed de ontdekking nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Ze bleek zwanger te zijn en te lijden aan zwangerschapsontkenning. Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Daarna wist Italië zich 2 keer niet te plaatsen voor het WK. De bosbranden in het Franse departement Gironde zijn opnieuw opgeleid. Vanochtend leek de situatie daar nog onder controle. 220.000 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden. Ik ga erover praten met verslaggever Simone Langejan. Simone, jij bent in dat gebied. Hoe is de situatie daar nu?
20: Nou, het blijft echt een kwetsbare situatie. En het is ook echt heel lastig om het vuur onder controle te krijgen. Want inderdaad, in bepaalde delen leidt het weer op. Ja, zo ook waar we nu zijn in Les Cap-Ferret. Dat is een plaatsje op zo'n 15 kilometer van de Atlantische Oceaan. En je ziet hier in de lucht weer grote rookwolken. En hoort ook veel helikopters overvliegen. En een blusvliegtuig vloog hier net over om wat water te halen bij een zwembad. Maar dat is de situatie aan de ene kant. Maar tegelijkertijd in een departement zuidelijker van hier, in L'Élan, mogen dan juist een deel van de geëvacueerde mensen onder strikte voorwaarden wel weer terug naar huis, omdat een grote brand daar dan wel weer onder controle is. Dus ja, dat blijft echt naast elkaar bestaan. Dat je enerzijds op bepaalde plekken ziet dat het nog steeds doorgaat, maar ook dat het weer minder wordt.
18: En de evacuatie, hoe verloopt die?
20: En die blijft de brandweer wel echt uitvoeren. Vanwege ook die aanhoudende branden en de hitte waar we nu mee te maken te hebben. Want het gaat echt wel om temperaturen van 38 tot 40 graden. Het gebeurt allemaal wel echt uit voorzorg. Want het moet ook gewoon de reddingsoperaties makkelijker maken als mensen echt weg zijn uit het gebied. Nou, vanochtend nog werden zo'n 4000 vakantiegangers geëvacueerd uit een plaatsje Lacanau. Ze moesten van campings, vakantieparken af. Ja, omdat de brandweer eigenlijk al verwacht had dat de hitte en de aanwakkerende wind het vuur weer zou doen oplaaien. En dan zijn er in het totaal echt al 220.000 mensen geëvacueerd.
18: Ik kan me voorstellen dat die toeristen weer naar huis kunnen gaan. Maar waar moeten de bewoners van het gebied, waar moeten die naartoe?
20: Ja, als het kan proberen ze natuurlijk bij vrienden of familie een plaatsje te krijgen ergens. En eigenlijk al verwacht had dat de hitte en de aanwakkerende wind het vuur weer zou doen oplaaien. En dan zijn er in het totaal echt al 220.000 mensen geëvacueerd.
18: Ik kan me voorstellen dat die toeristen weer naar huis kunnen gaan. Maar waar moeten de bewoners van het gebied, waar moeten die naartoe?
20: Ja, als het kan proberen ze natuurlijk bij vrienden of familie een plaatsje te krijgen ergens. En als dat niet lukt, dan zijn er scholen

0: Ja, die temperaturen zijn echt heel lastig. Want ja, zo'n hitte en dit soort hitte en die droogte, dat zijn natuurlijk ideale omstandigheden voor de brand. Hè. Dat wakkert heel snel weer vuur aan. Maar uiteraard natuurlijk niet voor die brandweer. Want ja, die zijn alleen maar heel bang dat daardoor weer allerlei vuur opleidt. En ze zijn natuurlijk ook al dagenlang echt alles op alles aan het zetten om die brand te stoppen. En het is super zwaar. Voorstellen omdat mensen wel 15 uur per dag hier aan het blussen zijn. En dan ook nog met die hoge temperaturen. En je spreekt ook veel brandweermensen hier die dan echt zeggen, we zijn echt totaal uitgeput. Maar ja, ze zijn er nog niet, want het blijft echt voorlopig nog even onzeker.
1: Dankjewel verslaggever Simone Langejan vanuit Frankrijk. Klanten van ING die alleen internetbankieren kunnen vanaf oktober online niet meer betalen met iDEAL. Het veelgebruikte iDEAL verandert dit najaar in het Europese Wero. En ING zegt de techniek achter Wero niet te kunnen doorvoeren met de scanner. En die scanner hebben klanten nodig om bij de bank te kunnen internetbankieren op hun computer of laptop. ING-klanten kunnen vanaf oktober daarom alleen nog maar online betalen met Wero via de app op hun telefoon, vertelt Ruben Eg van de economieredactie.
2: Het is niet echt een hele grote groep klanten, maar het zijn er toch best wel veel hoor. ING zegt, nou dat valt wel mee, minder dan 1% van het totaal aantal klanten. Maar ja, dat zijn er toch ruim 8,5 miljoen bij elkaar. Bij ABN AMRO gaat het om 4% van het aantal klanten. Dat is toch 250.000 mensen. Bij Rabobank gaat het om 15% van het aantal klanten. Bij die laatste twee verandert overigens niets. Die mensen die willen liever niet bankieren met een app. Ze willen bijvoorbeeld geen smartphone of ze vinden het te lastig. Of ze vinden internetbankieren prettiger. Bijvoorbeeld mensen met een beperking. Ja, en bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden. Zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Oeganda zegt een einde te hebben gemaakt aan de ebola-uitbraak. Door een grote uitbraak in buurland de Democratische Republiek Congo raakten in Oeganda 20 mensen besmet. 2 zijn overleden. De laatste besmetting is inmiddels ruim een maand geleden. Volgens correspondent Alice van Gelder greep Oeganda bij de eerste ebola-besmetting meteen hard in.
3: Zodra daar de eerste besmetting werd vastgesteld, begonnen de autoriteiten met uitgebreid bron- en contactonderzoek. Verdachte gevallen werden snel getest, geïsoleerd. En er kwam direct ook een intensieve screening aan de grens met Congo. Onder meer met temperatuurcontroles. Oeganda heeft al eerder met ebola te maken gehad. Dus ja, ze wisten wat ze moesten doen. Het heeft ook een sterke staat waar mensen grotendeels naar luisteren. En ja, ze hadden wel het voordeel dat daar de uitbraak eigenlijk relatief klein is gebleven. Dus ze konden dat virus, dat werd geïmporteerd vanuit Oost-Congo, zeg maar bijbenen en ja, toch wel goed in kaart brengen waar het naartoe was gegaan. En vandaar dat ze nu zeggen, voor nu zijn we ebola-vrij.
1: In Congo neemt het aantal ebola-besmettingen nog altijd toe. Meer dan 3000 mensen zijn besmet geraakt en meer dan 1400 mensen zijn overleden aan het virus. Het is 6:10. U krijgt nog het weer. Het is zonnig en droog. Aan de kust ligt de temperatuur rond de 25 graden. Landinwaarts is het wat warmer, met maximaal 30 graden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen naar 35 graden.
4: Dankjewel, Casper. Robert de Vriezen, wordt de avondspits al snel minder?
5: Nou, van een echte avondspits was geen sprake. Maar ja, nee, er is wel het een en ander nog aan de hand. 45 kilometer file in het land. Zo heb je 40 minuten vertraging zelfs. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam nog. Bij knooppunt Benelux gebeurde een ongeluk. De weg is daar wel weer vrijgegeven. Vanaf Den Haag-Zuid rijdt het langzaam. Verderop op diezelfde A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam is de rechterrijstrook dicht bij Hoogvliet. Staat een kapotte vrachtauto op. 10 minuten vertraging. De A17 is helemaal dicht. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk na een ernstig ongeluk met vrachtwagens. Omrijden gaat via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Linkerrijstrook van de A58 is dicht. Vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Dat na een ongeluk vanaf best 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. En een gaslek langs de N201. De weg Hilversum uit Hoorn. Bij Meidrecht is de weg dicht.
6: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
4: Goedenavond. Vandaag precies 75 jaar geleden zette een groep van 12 landen, waaronder Nederland, de handtekening onder het VN-vluchtelingenverdrag. Inmiddels hebben bijna 150 landen ingestemd met dat verdrag dat als doel heeft om vluchtelingen te beschermen.
7: Met de gruwelijke beelden van de nazi-kampen nog vers in het geheugen bedachten de Verenigde Naties in 1951 een oplossing. Het vluchtelingenverdrag.

0: De deelnemende landen beloven om niemand terug te sturen die in zijn moederland het risico loopt om vervolgd te worden. Op basis van ras, geloof, politieke voorkeur of afkomst.
1: En moeten we dit vluchtelingenverdrag anno 2026 blijven koesteren? Of is het inmiddels tijd voor aanpassingen?
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Dat ga ik bespreken met Sophie Kronenberg van Stichting Vluchteling en met Diederik Boomsma. Hij is Tweede Kamerlid namens JA21. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Kronenberg, jullie hebben een feestje gevierd vandaag?
3: Nou ja, vooral een belangrijke dag herdacht eigenlijk.
1: Wat herdenken jullie dan?
3: Nou, we herdenken het begin van het Vluchtelingenverdrag. Eigenlijk inderdaad, net zoals ook in de intro werd genoemd, een ontzettend belangrijk moment in onze geschiedenis. Niet alleen van Nederland, maar ook wereldwijd uiteindelijk, als het gaat om de bescherming van vluchtelingen.
1: Want wat veranderde aan die praktijk tussen 1950 en 1952? Wat was er voor en na dat verdrag?
3: Ik denk wat vooral belangrijk is aan het verdrag, is dat het liet zien dat de landen die het ondertekenden echt de intentie hadden om dit, wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog, nooit meer te laten gebeuren.
1: Want wat was er toen gebeurd wat nooit meer mocht gebeuren?
3: Nou, bijvoorbeeld in het geval van Nederland heeft Nederland een hele tijd de grenzen gesloten. Bijvoorbeeld voor Joodse vluchtelingen en andere vluchtelingen die vanuit Duitsland
1: voor de oorlog
3: mm-hmm. probeerden te vluchten naar Nederland.
1: Ja.
3: En daar is natuurlijk op teruggekeken en gedacht dat hadden we niet moeten doen, dat hadden we nooit moeten doen.
1: Ja, en dus kwam dat vluchtelingenverdrag er. Het is in 1951 getekend, in 1967 werd het uitgebreid. Wat veranderde er toen?
3: Wat het grootste ding wat toen veranderd is dat in het begin in het vluchtelingenverdrag werd gezegd, oh, dit gaat alleen maar over vluchtelingen die zeg maar zijn ontstaan voor 1951. En toen in het protocol inderdaad van 1967...
1: Dus eigenlijk over Europese vluchtelingen?
3: Over Europese vluchtelingen inderdaad, die ontstaan zijn eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in het protocol dat daarna is vastgesteld is gezegd, oké, we kijken dit wereldwijd. We kunnen niet alleen maar focussen op Nederland. En het kan ook gaan om vluchtelingen die op andere momenten ontstaan of op de vlucht geraakt zijn.
1: En dus bent u blij dat het verdrag er is? Wat hebben we er vandaag de dag nog aan?
3: Ik denk dat het een ontzettend relevant verdrag is tot de dag van vandaag. Als je naar de wereld kijkt, er zijn ontzettend veel mensen op de vlucht. Dan moet je denken uit mensen nog steeds uit Syrië, maar ook uit Sudaan, uit Congo, uit Venezuela. En dan zien we dat al die mensen nog steeds bescherming nodig hebben. Dus wat dat betreft is het ontzettend relevant. En ik denk ook als we terugkijken naar onze eigen geschiedenis, laat het verdrag zien dat we toen een morele keuze hebben gemaakt waarom dit verdrag belangrijk was en waar wij voor staan. En dat geldt wat mij betreft en wat ons betreft nog zeker vandaag.
1: Diederik Boomsma, u bent geen fan van dat verdrag, want ja, 21 heeft voor moties gestemd die de regering oproepen om dat verdrag op te zeggen. Waarom wilt u dat?
4: Ja, klopt. Nou, laten we allereerst zeggen, kijk, die intentie was natuurlijk heel goed en nobel. En ook heel begrijpelijk in die tijd. En voor die tijd was het ook heel belangrijk. En ik denk belangrijk dat men toen dat op die manier heeft vastgesteld. Met die beperkingen die toen golden. En dat wil je nog steeds natuurlijk, dat mensen die worden vervolgd, persoonlijk worden vervolgd, dat die veilig zijn. Dat wil je nog steeds. Maar inmiddels is er een systeem uit ontstaan, uit voortgekomen, dat veel verder gaat en dat eigenlijk niet meer werkt. En dat moet wat ons betreft fundamenteel anders.
1: Mm-hmm.
4: En daarbij is het VN-vluchtelingenverdrag zelf niet eens het grootste probleem. Het is meer het hele juridische moeras dat er vervolgens uit is voortgekomen. Ook de Europese wetgeving, het EVRM, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mensen, met name allerlei verderstrekkende uitspraken van rechters daarmee, waardoor er nu een systeem is ontstaan wat op een bepaalde manier gewoon heel pervers functioneert.
1: Ja,
4: massamigratie.
1: Ja.
4: Nou, het is te veel. We kunnen het helemaal niet meer aan. Dus dat moet gewoon stoppen nu. Maar het heeft ook een hele criminele mensensmokkelindustrie voortgebracht. En het heeft als gevolg dat wij nu eigenlijk te weinig controle hebben over onze eigen grenzen en over wie zich hier kunnen vestigen.
1: Ja.
4: En dat is wat fundamenteel anders moet.
1: En wat winnen we dan bij het opzeggen van het vluchtelingenverdrag? Wat is er zo verschrikkelijk aan dat verdrag?
4: Nou ja, het verdrag is op zich dus niet zo verschrikkelijk, wat ik al zei. Wat
1: maar
4: jullie net ook.
1: Ja, in 20 wilde wel uitstappen.
4: Ja, wij willen een fundamenteel ander asielstelsel, waarbij we zelf weer kunnen controleren wie zich in ons land vestigen.
1: Ja, maar wat betekent dat dan voor het vluchtelingenverdrag? Waarom willen jullie ook daar uitstappen?
4: Nou ja, wat ik al zei, het belangrijkste zijn dus andere dingen die daarna zijn toegevoegd. En met name, kijk, het vluchtelingenverdrag uit 1951 zelf, dat was oorspronkelijk gericht alleen op voor Europeanen en alleen van conflicten inderdaad van voor 1951. Dus dat was al beperkt en men wist toen ook van ja, je wil natuurlijk in principe gewoon mensen veiligheid bieden. Alleen, ja, je moet wel voorzichtig zijn, want er kunnen allerlei andere effecten gebeuren. Het kan ook leiden tot het systeem dat je boven het hoofd groeit. Nou, dat is nu gebeurd, met name met dat protocol waarbij het dus universeel werd.
1: Mm-hmm.
4: En op zich, kijk, het is wel zo dat 150 landen hebben dat natuurlijk inmiddels ondertekend. Maar de meeste landen houden zich er helemaal niet aan en bieden helemaal niet die rechten zoals dat wij in het Westen het doen. Dus Maar het gaat erom dat je... Inmiddels komen natuurlijk heel veel mensen die niet meer echt een vluchteling zijn, maar die komen uit via 6, 7 veilige landen en die willen zich uiteindelijk dan in Europa vestigen.
1: Ja.
4: En die zijn dus niet meer dan in die zin op de vlucht voor vervolging, want die hebben al andere plekken waar ze niet meer worden vervolgd, maar die willen doorreizen. En dat wordt gewoon te veel.
1: Ik probeer uw kritiek eventjes samen te vatten in 2 punten en die leg ik dan voor aan mevrouw Kronenberg. Dat laatste punt is, ja, we hebben dat vluchtelingenverdrag ooit voor vluchtelingen opgesteld, maar inmiddels komen daardoor hele grote migratiestromen op gang, die ook niet alleen meer over vluchtelingen gaan. Is dat niet een probleem van dit verdrag?
3: Nee, dit is zeker niet het probleem van het verdrag. Het probleem van mensen die vluchten zijn oorlogen, zijn genocide, zijn geweld, zijn conflict. En ik denk dat die aangepakt moeten worden. En ik denk niet, en dat zien we ook, zeg maar, het verdrag zelf creëert geen vluchtelingen. Dat is conflict en dat is oorlog. De mensen in Soedan die vluchten naar Tjaad vluchten voor genocidaal geweld en hebben daar bescherming nodig. Ja. En ik denk wat heel erg belangrijk is in dit verhaal, is dat we ook moeten kijken naar de realiteit. Gewoon de feitelijke realiteit op dit moment is dat bijna 80% van de vluchtelingen wereldwijd in hun regio wordt opgevangen. Dus de meeste mensen, ik heb het net nog even opgezocht, de meeste vluchtelingen uit Soedan, wat we allemaal ontzettend verschrikkelijk vinden wat daar gebeurt, worden opgevangen in Tjaad. 1,3 miljoen mensen.
1: Mm-hmm.
3: Daar zou onze focus moeten zijn. Daar zou onze focus op bescherming moeten zijn. En niet op het afbreken van rechten van mensen die eigenlijk al heel weinig hebben.
1: Maar meneer Boomsma zegt, je hebt in Nederland, en dat is natuurlijk ook zo, want er worden ook asielverzoeken afgewezen. Dat zijn mensen die niet zijn gevlucht voor oorlog en geweld. En ook die mensen nodig je eigenlijk uit van, nou, probeer het maar bij ons, omdat je dat vluchtelingenverdrag hebt. Heeft hij dan een punt?
3: Nee, zeker niet. Ik denk echt wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat mensen allemaal recht hebben op een eerlijke procedure. Dat vinden wij van asielprocedures, maar dat vind ik ook van persoon van andere procedures die er in Nederland zijn, vind ik dat iedereen altijd eerlijk beoordeeld moet worden.
1: Mm-hmm.
3: En daarvoor hebben we in Nederland een goed systeem. Met de IND, met rechters, met advocaten die daarnaar kijken. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. En die keuze mogen mensen maken. Mm-hmm. En ik denk, we moeten weer terug naar die realiteit van, oké, waar ligt nou echt het probleem? Is bijvoorbeeld het conflict in Soedan. Zet alle inzet die er is op het moderniseren, opzeggen, whatever, van het vluchtelingenverdrag. Waarom kijken we niet naar hoe we dat conflict daar kunnen oplossen? Om ervoor te zorgen dat mensen in veiligheid kunnen blijven in hun land van herkomst. Wat sowieso, laten we ook realistisch zijn, de meeste mensen willen. Mensen willen thuisblijven.
1: Meneer Boomsma?
4: Nee, nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En als wij iets kunnen doen om te voorkomen dat er oorlogen ontstaan, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Dan moet je het zeker niet nalaten. Alleen de realiteit, hè, als we het daar toch over hebben, is natuurlijk dat wij niet dat overal kunnen voorkomen. Het is een illusie dat wij denken dat we al het leed en alle oorlog en ellende in de wereld kunnen stoppen. Maar ik ben het er wel mee eens. Ja, het is veel beter als mensen in de eerste plaats in de eigen regio worden opgevangen. Daarom zeggen wij ook, pas nou dat asielstelsel zo aan. Want er is een verschil tussen mensen in nood hulp bieden en mensen het recht geven om zich de facto permanent in jouw land te vestigen.
1: Ja.
4: En daarom zeggen wij, maak nu van het recht op asiel, wat dus al die perverse effecten heeft, want het heeft wel degelijk het effect dat allemaal mensen hierheen komen die niet per se vluchten voor vervolging, maar die gewoon op zoek zijn naar een beter leven. Nou, op zich begrijpelijk, zou ik ook doen waarschijnlijk. Alleen wij kunnen het allemaal niet aan. Dus je moet van een systeem van recht op asiel hier naar hulp elders.
1: Okay.
4: En dan zou ik zeggen, maak van asiel dus een gunst. Wij moeten ook kunnen zeggen, nu is het te veel. Nu heeft het allerlei onvoorziene neveneffecten die we niet willen. Dus nu moeten we ook kunnen zeggen, stop.
1: Ja, wat vindt u daarvan, mevrouw Kronenberg?
3: Nou, ik denk het recht op asiel een gunst maken vind ik heel erg zorgwekkend. Ik denk dat we in Nederland zien, wereldwijd zien, dat de rechten van heel veel minderheden onder druk staan. Kijk maar naar Berlijn afgelopen weekend. Die vergelijking is niet 1-op-1 te maken, maar ik denk dat het afnemen van rechten van mensen in deze wereld ontzettend veel gevaarlijke gevolgen kan hebben voor mensen.
1: Waar bent u bang voor?
3: Ik ben er bang voor dat mensen die nu al vaak ontzettend slecht behandeld worden, en daar ben ik het helemaal eens met meneer Boomsma, dat die nog verder vogelvrij worden verklaard. En dat die verder helemaal geen zicht meer hebben op toekomst. Terwijl dat mensen zijn, ik reis veel voor mijn werk. Ik was afgelopen jaar nog in Marokko, waar ik heb gepraat met vrouwen van mijn leeftijd van 30... uit DRC, dus uit Congo, uit Ghana, uit Ivoorkust, die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt in hun leven. Dan denk ik, dat ik hun niet ben, is gewoon toeval. Is puur toeval. En ik zou willen dat we mensen op een juiste en op een gelijke manier behandelen. En dat betekent dat we bepaalde rechten universeel moeten zien. Ja. En niet als gunst.
1: Ontneemt u de kwetsbaarste mensen een belangrijk recht, meneer Boomsma?
4: Nee, juist niet. Kijk, je kunt natuurlijk in heel algemene zeggen mensenrechten en kwetsbare groepen en minderheden en dan vergelijkingen maken met Berlijn en alles. Dat is allemaal natuurlijk flauwekul. Natuurlijk wil ik ook dat mensenrechten niet worden geschonden, niet in Congo, niet in Eritrea, niet in Tsjaad, et cetera. Maar de consequentie kan niet zijn dat alle mensen dan maar naar Europa komen, naar Nederland. Want wij kunnen dat ook niet meer aan.
1: Ja, maar het ging niet om het asielrecht, hè? Want daarvan zegt die mevrouw uit Congo, ja, die hoeft dat recht niet meer te hebben, die moet wachten op een gunst. En daarvan zegt mevrouw Kronenberg, ja, maar dan neem je een belangrijk recht af van een van de kwetsbaarste op deze aarde.
4: Ja, maar de kwetsbaarste mensen, dat is nou juist het probleem ook van het stelsel zoals dat nu is ontstaan. Dat is voortgekomen uit die hele asielindustrie. Het is één grote industrie geworden, een mensensmokkelindustrie. Het perverse is dat wij zeggen dus nu vanuit die gedachte van, oh, wij willen iedereen helpen in de wereld. Als je ergens je rechten worden geschonden, nou, dan willen we je asiel bieden. Dan heb je dat recht, maar alleen als je eerst illegaal naar ons land reist.
1: Waardoor je sterkere mensen overhoudt.
4: Alleen als je al je geld... Alleen als je al je geld dus aan een mensensmokkelaar geeft en dan die gevaarlijke route aflegt. En dan kom je in Europa en dan kan je het magisch woord asiel uitspreken. En dan kom je in die hele juridische molen. En dan hebben wij er ook vervolgens niks meer over te zeggen. Dus de kwetsbaarste mensen, die blijven achter. Dat ja, is, ik... maar dat, dus daar ging het. Dus die kwetsbare mensen, die help je nu ook niet.
1: Nee, wil ik voorleggen aan mevrouw Kronenberg. Juist de kwetsbaarste mensen, die komen hier helemaal niet. Want dat kunnen ze niet betalen via mensensmokkelaars naar Europa.
3: Wij pleiten ook altijd zeker voor een vergroting en een verbreding van veilige routes voor vluchtelingen. Dus dat betekent bijvoorbeeld het quotum voor hervestiging omhoog. Dat betekent bijvoorbeeld dat het mogelijk zou moeten zijn voor mensen om op humanitaire wijze, dus met humanitaire visa, naar Nederland of naar andere Europese landen te komen. Dat is ook iets wat verschillende andere Europese landen wel bieden. Italië heeft bijvoorbeeld grootschalige hervestigingsprogramma's voor Soedanese vluchtelingen uit Libië, maar ook voor Syrische vluchtelingen uit Libanon. Daar zijn wij altijd voor. En wij vinden ook tegelijkertijd dat het klopt dat heel veel mensen verblijven in de regio. Dus dat betekent dat ook financiering voor ontwikkelingssamenwerking omhoog moet, voor noodhulp omhoog moet, om die kwetsbare mensen, als ze inderdaad niet de mogelijkheid hebben om hier naartoe te komen, meer bescherming en meer veiligheid daar kunnen krijgen. Ja. Dus daar zijn wij ook zeker voor, maar het is denk ik niet het een of het ander.
1: Ja. Meneer Boomsma, jij 21 schrijft ook in het verkiezingsprogramma, Nederland moet het vluchtelingenverdrag gaan moderniseren door een internationale top te organiseren in 2027. Wat zou dan wat u betreft de belangrijkste verandering moeten zijn?
4: Ja, klopt. Dus je moet denk ik constateren dat het systeem, hoe nobel en goed ook bedoeld was, nu niet goed meer werkt. Dat leidt tot die massale migratiestromen naar Europa, waarbij wij zelf geen controle meer hebben over onze eigen grenzen. En het is ook niet het beste voor de meest kwetsbare mensen. Dus je moet, daarom zeg ik ook, je moet toe naar een ander systeem, waarbij je wel beter onderscheid kunt maken tussen mensen, één, die in nood verkeren, die hulp bieden. En dat kan je inderdaad beter in andere landen doen, in de regio zelf. Dus daarom pleiten we ook voor het zogenaamde externaliseren van die hulp en die opvang.
1: Oké, dat is even een kernpunt om het te begrijpen. In plaats van dat je mensen de asielprocedure in Nederland laat doormaken, doe je dat in een ander land en dan selecteer je daar de meest kwetsbare vluchtelingen.
4: Dat kan je dan doen. Dan heb je in ieder geval zelf weer de controle. Dus je zegt eigenlijk van we moeten die hele mensensmokkelroute afsnijden. Want dat is nu wat zo pervers is. Al die mensensmokkelaars, die criminelen, die verdienen goud geld. Die gevaarlijke reizen, dat moet stoppen. Dus je moet zeggen, we gaan mensen ter plekke helpen. Eventueel kun je dan zeggen, dan kunnen we mensen hervestigen. En dan kun je ook kijken naar dingen van, passen ze goed? Wie hebben de meeste hulp nodig? Maar ook, wie kan onze industrie goed gebruiken? Welke mensen passen qua cultuur, culturele afstand het beste bij ons? Dus dan kan je dat soort keuzes maken. Dan heb je zelf weer de controle.
1: Mevrouw Kronenberg, het zijn twee verschillende punten, denk ik. Dat laatste was meer selecteren, want het eerste punt was, we vangen mensen in het buitenland op en kijken dan of ze naar Nederland mogen komen. Mag het eigenlijk onder het vluchtelingenverdrag nu?
3: Onder het vluchtelingenverdrag, daar staat niet per se in waar iemand inderdaad asiel zou moeten aanvragen. Dus dat is iets wat zou kunnen. Met nieuwe Europese wetgeving die is ingegaan, lijkt hier ook ruimte voor te zijn op het moment dat Nederland afspraken zou maken met landen daarover. Ik denk wat heel erg belangrijk is dat het idee wat hierbij wordt geopperd, is dat mensen in een ander land worden opgevangen en vervolgens mogelijk hervestigd kunnen worden, is dat eigenlijk dat dus de praktijk al is. Wat ik eerder ook al benoemde, 80% van de mensen wereldwijd wordt in de regio opgevangen, vaak in erbarmelijke omstandigheden. En daar is nu ook al onvoldoende support voor. Kijk bijvoorbeeld weer naar Tsjaad. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar Turkije, waar heel veel vluchtelingen uit Syrië, maar ook uit Afghanistan en uit andere landen onder de armoedegrens leven. Dus ik denk dat daar dit idee misschien geopperd wordt als iets nieuws, maar iets wat wij eigenlijk al heel vaak, het is niet één op één hetzelfde, maar wat wij vaak in praktijk al zien, dat mensen daar al zitten en al heel lang wachten.
1: Ja, en meneer Boomsma zei aan het begin, ik geloof bij zijn eerste antwoord al, ja, dat vluchtelingenverdrag, dat is ooit het begin geweest, maar eigenlijk is alles inmiddels al verankerd aan in bijvoorbeeld Europese wetgeving. Hoe belangrijk is dat vluchtelingenverdrag nu nog? Als we eruit zouden stappen, dan blijft die Europese wetgeving staan, toch?
3: Voor ons is het belangrijk omdat het laat zien wat de intentie is. En het laat zien wat ons moraal is als het gaat om het terug, als het gaat om, het, om de behandeling van mensen die op de vlucht zijn. Mm. Het allerbelangrijke kernprincipe van het vluchtelingenverdrag is het recht op non-refoulement. Dus het recht dat je niet teruggestuurd mag worden naar een land waar je in gevaar bent. En die intentie daarachter, daar moeten we volgens mij altijd achter blijven staan.
1: Hmm. Meneer Boomsma, kunt u uzelf ook niet in de voet schieten dat als je dan stopt met dat vluchtelingenverdrag, dat er bijvoorbeeld een land als, nou ja, we noemden net Tjaad, maar dat in de regio veel opvang, dat die ook denken, nou, dan hoeven wij het ook niet meer te doen, want dat principe, dat is niet meer heilig?
4: Nee, helemaal niet. Kijk, op dit moment gebruiken mensen. Dus het is ook grappig hoe dat argument aan twee kanten wordt gebruikt. Enerzijds wordt altijd gezegd, ja, maar de rest van de wereld vangt 80% van de vluchtelingen op, dus jullie moeten niet zo zeuren in het Westen. Maar anderzijds wordt toegezegd, ja, maar daar hebben ze inderdaad veel minder rechten. Dus wat daar gebeurt is nu al, ja, ze kunnen wel het vluchtelingenverdrag hebben ondertekend, maar ja, mensen worden daar ook niet goed behandeld vaak. Dus daar moet dan de focus liggen. En kijk, nog steeds. Ja, inderdaad, er worden ook veel Syriërs opgevangen in de buurlanden. Maar 1% van de Nederlandse bevolking is inmiddels Syrië. Dat zijn gigantische demografische veranderingen die helemaal niet, die nooit de bedoeling zijn geweest. Toen men in 1951 dat verdrag vaststelde, had niemand dat kunnen voorzien. Ja. En er is ook geen enkele reden om nu dan zo'n tekst heilig te verklaren, omdat het een goede intentie heeft. Terwijl de wereld volledig veranderd is. We leven ook in een hele andere. Ja. Je kunt veel makkelijker reizen. Mensen krijgen nu via hun telefoons beelden binnen uit Europa. Dus die omstandigheden zijn volstrekt veranderd. En die intentie, ja, natuurlijk, de moraliteit is dat je mensen in nood wil helpen. Je wil mensen niet aan hun lot overlaten. Maar nogmaals, dat moet niet betekenen dat de consequentie dan is dat iedereen maar naar Europa kan komen en als ze hier zijn asiel kunnen aanvragen en dat dan juridisch kunnen afdwingen, waardoor wij geen controle meer hebben over onze eigen grenzen.
1: Oké, okay, dank jullie wel voor dit gesprek. Sophie Kronenberg is van Stichting Vluchteling en Diederik Boomsma is Kamerlid namens JA21. In augustus dan maken we in Dit is de Dag een serie uitzendingen met de titel Hier gaat het te weinig over. En u als luisteraar zou ons kunnen helpen. Want welke onderwerpen krijgen nou volgens u te weinig aandacht, terwijl ze wel belangrijk zijn? Nou, uw tips kunt u naar ons sturen via de website dit.eo.nl/tip. Dus dat is dit.eo.nl/tip.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
14: Ik zie kleurrijke streken.
15: Ik zie mensen van alle tijden.
16: Ik zie deze stijl wel zitten.
17: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
18: Centraal Museum Utrecht.
19: Laat meer zien.
20: NPO Radio 1.
1: Het is 1 over half 7 en Ismael de Bruin heeft het laatste nieuws.
20: Een deel van de geëvacueerde Spanjaarden mag terug naar huis. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het voor inwoners van 13 gemeenten in Ávila in Madrid veilig genoeg om terug te keren. Ook in Toledo, ten zuiden van Madrid, mogen sommige mensen terug naar huis. In Spanje woeden nog altijd meerdere grote branden. Bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is vanmiddag iemand overleden. Meerdere mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde dus bij Moerdijk. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan om de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië.
21: Tot later, Ismaël. Dan naar Robert. Zijn er nog wat losse files?
22: Ja, op de A12 rijden nog langzaam vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En je hoorde het al in het nieuws, dat ongeluk met die 3 vrachtwagens op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht is de weg voorlopig dicht bij Moerdijk. Rijkswaterstaat schat in tot 2:30 vannacht. Dus tot die tijd omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En door een gaslek is de N201 Hilversum uit Hoorn, dicht bij Meidrecht.
2: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
23: AI, vloek of zegen?
21: De AI-revolutie is in volle gang. Dat begint u vast ook wel te merken in uw eigenlijk dagelijks leven. Wie dat ook gemerkt heeft, is de paus Leo XIV. Hij schreef zelfs een belangrijke pauselijke brief, een encycliek over hoe kunstmatige intelligentie alle facetten van ons leven kan raken.
24: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence.
21: En dus vragen wij ons deze week samen met de paus af: is AI een vloek of een zegen? En vandaag bespreken we wat kunstmatige intelligentie betekent voor ons werk. Want worden we vervangen?
2: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
25: How we provide people with a sense of meaning and purpose when perhaps their traditional source of it, the work that they do, is less widely available than it was in the past.
26: Ja, ik maak me wel echt zorgen.
27: In principe zijn we eigenlijk overbodig. AI kan al onze taken in principe overnemen.
28: Oké, dus een AGI kan functioneren als een volwaardige werknemer, maar dan zonder lunchpauze en papadagen en dat soort verschrikkelijke onzin.
29: Heel vaak worden ontwerpers niet meer ingehuurd en wordt het via AI gedaan. Ja. Dus daar ben ik wel bang voor.
30: Dat is eigenlijk de bedoeling, dat dat werk door AI wordt overgenomen.
31: Allee.
30: Ja, nou, dat vind ik niet erg hoor, want het is heel saai werk. Dus,
21: ja. Ja, kun je wel blij zijn dat sommige saaie taken worden overgenomen door AI, of moet je je echt zorgen gaan maken om je baan? Dat ga ik bespreken met Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt van Randstad, met Bas van der Veld, directeur bij softwarebedrijf AFAS, en met André Kramer, hij is bestuurder financiële sector bij vakbond CNV. Goed dat jullie er zijn, welkom. Meneer Kramer, de paus praat ook een beetje mee in deze AI-serie. Hij zegt in zijn encycliek: in sommige sectoren is er terechte angst voor een snelle terugloop van het aantal banen. Ziet u die angst ook onder CNV-leden? Dat die denken, straks is mijn baan weg?
32: Ja, zeker als je het aan de leden vraagt. Hè. Ja. En die zien inderdaad op dit moment best wel wat bedreiging. Maar als op het moment dat wij een uitvraag doen, zijn er ook een heleboel die ook weer kansen zien. Dus ja. Breed wel, maar...
21: Nou, waar zijn de mensen die angst hebben, waar zijn ze bang voor?
32: Nou, dat inderdaad AI hun baan over kan nemen, dat ze dadelijk overbodig zouden zijn.
21: Ja, is dat terecht, die zorg?
32: Er zullen taken, er zal werk worden overgenomen. Maar nou, nogmaals, we zien ook als CNV dat er ook gewoon kansen zijn. Mm-hmm. En het is ook zelfs misschien wel nodig. Oh. Om op een of andere manier onze arbeidsproductiviteit te verhogen.
21: Ja, welke CNV-leden kunnen wel worden vervangen door AI?
32: Nou, als je kijkt, waar zie je heel veel gebeuren. Echt bij repeterend werk. Bij gewoon, er zijn echt wel taken die in de eerste lijn vaak, die op dit moment die al echt de invloed zien van AI.
21: Ja, maar u komt uit de financiële sector, heeft daar zelf ook lang in gewerkt. Voor je aan de vakbond gaan, waren de taken waarvan ik denk, nou, blij dat ik dat niet meer zou hoeven doen.
32: Nou, zeker. Die zijn er een heleboel. En dat
21: Zoals?
32: Is heel simpel, is het al. Gewoon het maken van verslagen, van gesprekken en dergelijke. Ja. Echt wel repeterend werk. Dat het werk kan ook zinvoller.
21: Ja, mevrouw, ten hoonte van Randstad, er zijn echt wel veel mensen die er denk ik bang voor zijn. Straks is mijn werk niet meer nodig, want AI kan het. Is die angst terecht?
0: Voor een deel. Kijk, technologie heeft ons altijd op de hielen gezeten. Hè? Dus het is verstandig om in je loopbaan op te letten van wat doe ik nu? En wat gebeurt er om mij heen? En welke technologie zou mij voor een deel of geheel uit mijn werk kunnen halen? En dan is de grote vraag, zijn wij in staat om mensen ook, want is nog steeds een hele krappe arbeidsmarkt en dat blijft wel even, zijn we in staat om mensen ook op een andere plek aan het werk te helpen? Want werk is nog steeds iemand bijna identiteit in ons land. Er zijn overigens wetenschappers die zeggen, als AI zich zo ontwikkelt als het vandaag de dag doet, dan zouden we ook wel gewoon heel anders naar werkweken en naar productiviteit moeten kijken. Omdat AI dat heel erg kan beïnvloeden op deze manier. En dat dan voor mensen niet alleen ander werk, maar bijvoorbeeld veel intensiever werk. Dus wat je minder uur per dag kan doen, maar omdat het productiever is, zou je dat zo kunnen organiseren dat het ook een moderne nieuwe werkweek als gevolg van technologie wordt.
21: Maar dat ziet dit er mooi uit, maar ook nog ver weg. Moet je op korte termijn vrezen voor bijvoorbeeld massa-aanslagen?
0: Dat ligt eraan of je bij een bedrijf werkt waar eenvoudige werkzaamheden en masse door technologie gedaan kunnen worden. Dat is denk ik wel. Ja, dan zou het kunnen. Magazijnen zijn ons voorgegaan. Hè? Je hebt tegenwoordig hele geautomatiseerde magazijnen. Mm-hmm. En dat deed de Combine ook met de landwerker. Dus dat hoort erbij bij ontwikkeling.
21: Is AI eigenlijk de eerste ontwikkeling die kantoorpersoneel voor het eerst echt heel
0: raak? Dat is heel leuk dat u dat zegt. Want het grappige is dat ik vaak de vergelijking maak met toen we van agrarisch naar industrieel gingen. Toen was het zeg maar niet kantoorpersoneel. Dat noemen we nu blauwe boorden, de werkmensen. En vandaag de dag zijn het eigenlijk de kantoorwerkers wat die nu meemaken wat er toen ook gebeurde.
21: Ik denk wel, meneer Kramer, ik hoor in uw sector bijvoorbeeld, ABN AMRO kwam in november met massa-ontslagen. Dat ging echt om duizenden banen. Daar wordt ook meteen AI genoemd. Van ja, sommige werk gaan we automatiseren. Ja. Dan kunnen we het al wel hebben over een soort van droombeelden van ooit gaan we misschien minder uren werken in een week en productiever. Maar dat raakt ook gewoon direct werknemers.
32: Absoluut. Ja. Dus iedereen die moet zich ook op dit moment echt afvragen van wat gebeurt er met mijn baan en waar ontwikkelt zich naartoe? En kan ik mee en wil ik mee?
0: En wat moet ik leren?
32: Ja. Ja. En dat, dus dat is zeker een.
21: Maar vinden al die mensen weer een baan in de financiële sector?
32: Nee, zeker niet.
21: Nee?
32: Zeker niet. Het is een
21: krimpende sector.
32: Ja, dat is wel. In die zin is dat een krimpende sector. Dus dat is een enorme uitdaging in van waar naartoe wil je ontwikkelen? En waar wil je naartoe en waar word je blij van? Want het is ook gewoon zingeving, je werk.
21: Oké, dus toch wel een deel van die angst die terecht is. Aan de andere kant zien we inmiddels ook bedrijven zoals Meta, Amazon en Uber die hun personeel nu limieten opleggen om juist weer minder AI te gebruiken. Want AI zelf wordt ook steeds duurder. Moet gewoon geld verdiend worden natuurlijk door die ontwikkelaars. Is dat de wal die het schip gaat keren, mevrouw ten Hoont?
0: Het is een belangrijke ontwikkeling. Maar of het de wal is die het schip gaat keren, dat weet ik niet. Volgens mij gaan bedrijven kritischer worden in waar zet ik het in. En wordt de afweging gemaakt waar we menselijke arbeid inzetten en waar we technologie gaan gebruiken. En volgens mij heeft de paus daar ook een verwijzing naar. Namelijk, kunnen we nog mens zijn? En misschien is het ook wel heel goed om ons dat de komende jaren eens af te vragen. Hoe willen wij eigenlijk een arbeidsmarkt organiseren met elkaar?
21: Nee, laten we dat ook nu proberen te doen. Maar ik ben nog wel even benieuwd naar ook, want je moet toch eerst snappen hoe groot dat probleem gaat zijn als je een baan hebt. Bijvoorbeeld bij AFAS, meneer Van der Veld. U maakt bedrijfssoftware.
3: Zeg maar Bas hoor.
21: Ja. Misschien zeg nog een paar keer meneer Van der Veld. Maar ik ga aan Bas proberen te denken. Bas, jij maakt bedrijfssoftware bij AFAS. Ik moet bijvoorbeeld mijn vakanties invoeren in jullie systemen. Nou, dan zullen dat nog miljoenen mensen in Nederland ook doen.
3: Zeker.
21: Merk jij dat ook al, dat misschien de wal het schip weer een beetje keert, dat dingen die eerst door AI werden gedaan bij jullie, bedoel softwarebedrijven zullen voorop lopen, dat nu weer te duur wordt en dat jullie toch weer tegen collega's zeggen, nou willen jullie het zelf doen?
3: Nee, dat zien wij nog zeker niet. Het is het gewoon nog echt waard als je het gaat hebben over echt het onderdeel programmeren. Veel van onze medewerkers, nog een jaar geleden waren ze gewoon gewend één puzzel op te lossen tegelijk op één moment door zelf te programmeren. En nu hebben ze vaak 3-4 agents tegelijkertijd aan het werk.
21: En wat is een agent dan?
3: Een agent is een stuk software, die AI zou je kunnen zeggen, die geautomatiseerd het oplost voor je. Maar dan ben je wel in plaats van aan het schaken, ben je aan het simultaan schaken.
21: En het is in één jaar gebeurd. Dus tussen zomervakantie en zomervakantie is het werk totaal veranderd.
3: Ja, sinds december vorig jaar, sinds de grote AI-bedrijven hebben gezegd, we gaan het eens even heel goed trainen op alleen programmeren. Programmeren is immers ook een taal. Hè. Ze hebben taalmodellen gemaakt. Is het zo goed dat er dus bij ons mensen zijn, alle programmeurs eigenlijk, die zagen in één keer hun werk, waar zij zich soms 30 jaar lang in hebben bekwaamd, voor zich gedaan worden. Hmm. Voor het scherm. Dus fantastisch. Wel grappig trouwens dat jij het net zegt. Ja, we zijn ook droombeelden over dat we minder kunnen gaan werken. Maar wij zijn dat droombeeld al anderhalf jaar aan het doen.
21: Vierdaagse werk. Hebben we het er wel eens over gehad? Komen we misschien zo meteen nog wel even op. Maar vinden jouw werknemers het leuk? Denken ze, oh fijn, AI doet het voor mij?
3: Ook bij ons was er in het begin wel wat angst over. Inmiddels zie je dat mensen dat toch wel weer aan het adapteren zijn. Wij zijn een behoorlijk adaptieve organisatie. Dat stimuleren we ook in. Van jongens, ga nou kijken wat je wel kunt. Er zijn ook mensen die niet mee kunnen of niet mee willen. Sommigen zeggen, ja joh, ik heb nog 2 jaar tot mijn pensioen. Ik doe het liever niet. Maar dat zijn er echt maar 1 of 2.
21: Nou ja, maar jij zegt, je moet van schaken naar simultaan schaken.
3: Ja,
21: ik vind schaken al best ingewikkeld. En simultaan schaken zou ik niet kunnen. Dus hoe ga je er dan mee om?
3: Nou ja, wij zagen dit al aankomen, een paar jaar geleden. En hebben toen gezegd, weet je, we gaan naar een 4-daagse werkweek. Dus dat blijkt dus nu ook. Onze productiviteit is fors toegenomen. Terwijl we minder zijn gaan werken, zou je kunnen zeggen. De intensiteit van die werkdagen, die 4 dagen, is wel omhoog gegaan. Dus mensen zeggen, ik ervaar de week als geheel meer in balans. En ik ben er heel blij mee. Maar een werkdag is intensiever dan voorheen.
21: En waarom is het intensiever?
3: Nou, omdat je simultaan aan het schaken bent. Dus je bent inderdaad in plaats van alleen aan het schaken, dat kun je je heel goed voorstellen, ben je aan het simultaan schaken.
21: Ja.
3: Je bent regisseur. En daar zijn sommige mensen voor in de wieg gelegd. Dat zijn goede managers bijvoorbeeld. Hè. Die sturen ook veel mensen aan. Maar er zit natuurlijk ook de massa aan mensen. Heeft het liefst 1 ding, 1 taak, 1 opdracht. En liever niet 10 dingen tegelijk.
21: Ja, mevrouw ten Hoonte, gaat het tempo van ons werk omhoog door AI? Moeten we die machine bijbenen?
0: Dat hoor je veel. Dus die productiviteitsverhoging is een feit. En wat jij dan krijgt is bijvoorbeeld in een callcenter de pittige vragen. De hele dag de pittige vragen. Want de rest wordt opgelost vanuit AI. En dan is dus de vraag, zouden we dat ook op een andere manier dan met elkaar moeten willen organiseren? En aan de andere kant zou je kunnen zeggen, misschien heeft die werker 100 jaar geleden wel hetzelfde meegemaakt en wennen we daar ook weer aan. Het is natuurlijk ook echt een grote overgang.
21: Ja. André Kramer van CNV, wat zeggen vakbondsleden tegen u? Zeggen die leuk dat nieuwe werk, of zijn er ook wel mensen die daar echt moeite mee hebben?
32: Nogmaals, heel veel mensen zijn best nog wel een beetje huiverig voor de verandering. Wat gaat dat uiteindelijk voor mijn baan betekenen? Maar iedereen is er eigenlijk al mee aan het werk. Dus het gaat ook een beetje stapsgewijs geleidelijk en noem maar op. Als je het hebt over de hoge werkdruk, die zit niet in het complexere werk in AI en dergelijke. Die hoge werkdruk komt gewoon door ontzettend veel vacatures, hoog ziekteverzuim, te weinig mensen. Dat ervaren ze, daar hebben ze veel meer last van qua hogere werkdruk dan dat hun werk nu zoveel complexer wordt.
21: Ja. Maar Bas van der Veld, mensen die werken dan uiteindelijk efficiënter, dus dat werk wordt in minder tijd gedaan, dan kun je uiteindelijk dat werk ook met minder mensen doen, toch?
3: Ja, dat had een alternatief geweest.
21: Ja.
3: Een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld IKEA. Hè. Marjolein had het net over callcenters. Nou, die kwamen er ook achter. AI kan eigenlijk, volgens mij ging het om bijna 8000 mensen of zo.
0: Ze hebben dat heel charmant opgelost.
3: Dat werk oppakken.
0: Ja.
3: En toen hebben ze in plaats van gezegd, nou, in plaats van we gooien die 8000 mensen op straat, hebben ze gezegd, we gaan die omscholen tot interieurontwerpers en mensen die je aan de telefoon ook helpen met niet die kast in elkaar zetten, want dat doet AI wel, maar die jou advies gaan geven over waar je die kast het beste neer kan zetten, waar die mooi bij kleurt, et cetera. Mm-hmm. En wij hebben ervoor gekozen om te zeggen, we steken die productiviteitswinst van AI niet in onze eigen zakken, in de aandeelhouderszakken. Nee, we geven die tijdswinst voor een deel terug aan de medewerkers.
21: Ja. Met het risico, denk ik maar eventjes heel traditioneel economisch, dat jullie concurrent denkt, mooi meegenomen. We hoeven minder mensen in te huren, die gooien we eruit.
3: Ja.
21: En die kunnen hetzelfde product voor 100 euro per maand minder aanbieden. En dan zijn jullie al je klanten kwijt.
3: Nou ja, behalve dat wij onze productiviteit alleen maar hebben verhoogd.
21: Ja, maar als iemand anders het harder verhoogt, dan kom je
3: uiteindelijk
21: met een probleem.
3: Door een 5-daagse werkweek met minder mensen.
21: Nee, kijk, het bedrijf Avast zal wel een beetje zijn denk ik de uitzondering. Die zeggen van, nou, we hebben productiviteitswinst geboekt, dus we gaan naar 4 dagen. Maar als jullie concurrent diezelfde winst boekt, want die zetten diezelfde AI-modellen in, maar die laten mensen nog wel 5 dagen werken.
3: Ja, die gaan kapot.
21: Ja, die mensen.
3: Dat denk ik.
21: Ja,
3: ja, als je niet oppast,
21: wel. Maar niet jullie bedrijf uiteindelijk? Want...
3: Nee, maar goed, we hebben in Nederland wat is het, meer dan 900.000 mensen met een burn-out. Heel vaak werkgerelateerd. Ja. Dus het is ook maar de vraag, hoe is dat vol te houden? Hè? Ik noem het voorbeeld weer van simultaan schaken. Dat kan ik ook wel. Maar dan moet ik, als ik dat 4 dagen doe, dan heb ik een extra dagje nodig om even bij te komen. En zo moet je het eigenlijk een beetje zien.
21: Ja, Marjolein ten Hoont, denkt u dat bedrijven dat zelf kunnen, dat soort aanpassingen? Of is daar ook wat nodig vanuit de wetgever?
0: Nou, ik hoop dat de medewerkersvertegenwoordiging, dat de vakbond ook opstaat. En toen ik jaren geleden in Zweden was, hebben wij een werkbezoek gebracht. En daar had de vakbond het al over digital tailorism. Mm-hmm. Dus op welke manier gaat een werkgever op een nieuwe manier heel indrukwekkend besluiten nemen over productiviteit en de manier waarop je medewerkers werk laat doen. Mm-hmm. Nou, dat is volgens mij wat we, en daar komt de wetgever natuurlijk ook om de hoek, maar volgens mij is het aan werkgevers en werknemers en dus hun vertegenwoordigers om te kijken, zullen we het daar eens over hebben? Laat dat in ieder geval een begin zijn. Ja. En vooralsnog zijn we heel erg bezig met eigenlijk terug te organiseren naar hoe het vroeger was, in plaats van met elkaar te kijken naar hoe ontwikkelt alles zich en wat betekent dat voor werk en voor mensen die werk doen.
21: Waar de pauze ook voor waarschuwt is dat werknemers misschien zelf wel vaardigheden afleren. Dat ze niet meer getraind worden omdat ze, nou ja, ze laten dingen door AI opklampen. En als je het maar vaak genoeg uitbesteedt, dan kun je het zelf niet meer. Is dat een risico?
0: Het negatieve Flynn-effect, ja. Ja, Barbara Baarsma schrijft daar vandaag toevallig, een blog over. Zij zegt, let op, die productiviteitswinst, omdat mensen gemakkelijk dingen kunnen doen, is ook een gevaar, want je leert af dat je leert denken. Mm-hmm. En dat zou wel eens de productiviteit weer heel erg onder druk kunnen zetten. Dus dat zijn allemaal hele mooie details die we eigenlijk veel meer mee moeten nemen dan we nu doen in het vraagstuk arbeidsmarkt.
21: Ja, André Kramer, hoe moet je als werkgever ervoor, of als werknemer ervoor zorgen, ja, dat je niet dom wordt door AI?
32: Ja, je moet het, ja. Er zijn genoeg uitdagingen waardoor inderdaad nu nog het werk veel beter en meer kan en dergelijke. Dus ik zie dat nu nog niet. Maar ik vind het wel mooi, Bas, wat jij zei van ja, dan geven mensen een dag vrij. Maar je zei tegen mij er straks van nee, die 5e dag is voor ontwikkeling.
3: Zeker.
32: Dus je ziet nu gewoon dat we ons volop in moeten zetten op ontwikkeling. En dat is het echte ding van ontwikkeling van mensen. Inderdaad, van het werk wat verdwijnt, wat minder wordt en minder interessant wordt. Van waar wil ik het wel op inzetten? En hoe kan ik wel gewoon blijven werken?
21: Ja, dat is een vreselijk woord, ontwikkeling. Dat heeft ons bedrijf ook. En dan ga je 3 keer per jaar met je baas zitten. En dan moet iedereen zich ontwikkelen. Terwijl je wil soms toch ook gewoon even tevreden zijn met waar je bent.
3: Ja, dan zal ik hem even toelichten. Die ontwikkeling is het niet.
32: Nee.
3: Wij zeggen, ontwikkel jezelf. Ontwikkel de mensen om je heen. De maatschappij. Ja. Dus wij stimuleren mantelzorg. We stimuleren dat je je inzet voor een stichting. Als vrijwilliger. We stimuleren dat je moed gaat
21: maar
3: geven.
21: André Kramer bedoelt volgens mij ook de professionele ontwikkeling wel, toch? Dat je daar zelf, dat je jezelf moet blijven ontwikkelen.
32: Wel, zeker, maar het is ook gewoon echt een onderdeel van je dagelijks gebeuren. Het wil niet meer in het klasje gaan zitten continu. Het wil niet meer. Het is gewoon de dagelijks oppakken wat er allemaal, wat er voorbij komt en hoe je dat tot je neemt. En gebruik daar ook gewoon de moderne techniek voor. Hè? Ja. Dat is, niet
21: maar zeg je daarmee ook, het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen dat je klaar bent voor AI op je werk, maar dat moet je zelf ook doen als werknemer.
32: Zeker. Ja? Je hebt een absoluut gedeelde verantwoordelijkheid om mee te gaan in deze tijd, in deze ontwikkeling. Je kan het niet alleen maar op het bordje van de werkgever leggen. Ja. Zeker niet. Maar het vraagt wel tijd die werkgever het beschikbaar moet stellen.
21: Ja. Bas van der Veld, neemt AFAS nog jonge mensen aan?
3: Alleen maar.
21: Alleen maar?
3: Ja. Dat zijn we eigenlijk altijd zo gewend. We nemen mensen over het algemeen vanuit de schoolbank aan.
21: Ja. Want het is een risico waar ook economen voor waarschuwen. Dat bijvoorbeeld, ik denk dat het iets jonger is dan mijn leeftijd, maar als je zo net vanaf de universiteit komt, dat het dan moeilijk is om nog een baan te vinden waar je eigenlijk relatief simpel werk doet, omdat dat door AI gedaan wordt. En dan heb je volgens ook niet de mogelijkheid om door te groeien naar een meer senior rol.
3: Ja.
21: Ziet u dat risico?
3: Nee, ja, ik hoor het voortdurend, maar ik zie het eigenlijk niet. Mm. En juist ook daar kan AI weer heel goed in trainen. In het doen van rollenspellen bijvoorbeeld. En Marjolein had het net over callcenters. Bij ons is het zo dat de callcenter-medewerkers met een eigenlijk AI-fluister in hun oor live verteld wordt wat ze de klant zouden kunnen vertellen als mogelijke oplossing voor het probleem.
21: En waarom zitten die mensen er dan nog zelf als AI het ze influistert?
3: Nou ja, omdat, en dat is juist het leuke. En dat vind ik ook zo mooi wat de pauze ook in zijn encycliek natuurlijk duidelijk zegt. Wat We kunnen naar het hele doemscenario met z'n allen van AI neemt alles over. Ja, en dan hebben wij geen rol meer als mensen. Dan zijn wij het virus en dan worden we uitgeroeid. Maar volgens mij is het een tool en willen wij hem inzetten voor het goede. Daar zijn we met z'n allen bij. Mm-hmm. Dan moeten we niet te veel leunen en vertrouwen op de Amerikaanse tech. Want dat zijn echt, die hebben het wat minder met moraliteit dan wij hier in Europa hebben. Maar we zijn er zelf bij. Dus waar zetten we het voor in? En wij zeggen bijvoorbeeld, ja.
21: Maar waarom laten jullie die, want dat was mijn vraag, die callcenter medewerker er nog zitten terwijl die in zijn oortje hoort wat hij moet zeggen?
3: Omdat wij een mens, we willen graag mensen aan de telefoon.
21: En hoe menselijk is het nog als die de AI napraat?
3: Nou, dus niet napraten. Het is nog steeds zelf een eigen afweging maken of je er wat mee doet en hoe je daar wat mee doet. Maar het is wel, ik weet niet of je die film Hits ooit hebt gezien. Met Will Smith, die dan ingefluistert, die fluistert zeg maar vrijgezelle mensen in wat ze het best kunnen zeggen tegen een vrouw.
21: Oh, wat handig.
3: Ja, nou hier, dan zeg je het zelf. Dat is heel handig. Wij zijn er zelf bij. En wij zijn hier nu mee aan het testen of dit wat is. Misschien ook wel weer niet. Maar we moeten juist het voor het zet AI nou in waar menselijk contact ongewenst is. Denk even bijvoorbeeld als ik mijn abonnement voor het een of het ander wil opzeggen, dan wil ik geen brief schrijven. Ik wil niet iemand bellen. Dan wil ik gewoon naar een website gaan en kunnen zeggen, ik stop dit abonnement. Ja. Maar zet nou wel AI niet in op plekken waar mensen contact gewenst is. Hè? Van die robotjes die in horecagelegenheden je bestelling opnemen. Volgens mij willen we daar juist even menselijk contact. Om even te kletsen over het weer of over even een babbeltje maken. Dus menselijk contact, waar het menselijk contact nodig is. Software, slimme software, meer dan alleen AI, waar we eigenlijk menselijk contact niet willen hebben.
21: Okay. Marjolein ten Hoonte, Bas van der Veld, die zegt, ja, ik hoor het wel vaak dat jonge mensen een beetje tussen wal en schip vallen door AI, maar ik zie het niet. Ziet u het?
0: Ja, je ziet het in de cijfers wel. Ik denk wel dat we ons heel goed moeten realiseren dat dat om een beginnersfunctie gaat die niet meer bestaat. Dus als jij iets geleerd hebt waar in de markt geen vraag naar is, dan zie je dat de beginnersfunctie, dat de startersbaan vervalt. Maar de beginner, dus iemand die van school komt met iets wat hartstikke bruikbaar is, die zie je dat elk bedrijf eigenlijk nog gewoon heel hard nodig heeft. Het punt is dat we hebben wel misschien iets andere arrangementen nodig dan bijvoorbeeld de stage zoals we die gewend zijn. Dat ontwikkelt zich ook. Op welke manier? En zouden we dat met behulp van AI kunnen doen, bijvoorbeeld?
21: Maar u denkt dat het komt vanzelf wel goed?
0: Nee, daar moeten we wel aan werken. Dat is een fenomeen wat we zien. Dus dat nu op een gegeven moment beginners zeggen, starters zeggen, ik vind het heel moeilijk om die eerste baan te vinden. Dan moeten we goed gaan nadenken, hoe komt dat? En op welke manier kunnen wij wel zorgen dat zij de seniors worden? Want we hebben echt veel digitale professionals nodig in ons land. Die dat kunnen worden.
21: En de paus zegt dus ook, u haalt het al aan, werken is een uitdrukking van de waardigheid van ons leven.
0: Ja.
21: Bent u daarmee eens?
0: Ja,
21: het is meer dan alleen je geld verdienen?
0: Ja, zo zijn we groot geworden. Het is een soort van je identiteit. En dat zien we heel sterk als je mensen vraagt van de ene baan naar de andere te bewegen. He, dus als je kijkt naar de huidige arbeidsmarkt en de opgaven die we hebben op energie en op wonen en weet ik wat, dan is het hartstikke nodig dat bepaalde mensen uit sectoren waar ze vrij zouden komen, zouden gaan bewegen naar.
21: Het klinkt ideaal, André Kramer, dat al die mensen uit de financiële sector in de zorg of in het onderwijs gaan werken. Maar
4: ik weet niet of
21: de overheid
4: zo, hard,
21: zo goed betaalt.
4: Nee, daar zit een uitdaging
0: dat is ook een hele
4: met
0: grote
4: elkaar
0: opgave.
4: Te doen.
0: Ja. Ja.
21: Hoe los je dat nou op?
4: Nou,
21: u verdient zo goed in uw sector. Ga dan maar eens voor de klas staan.
4: Het pasklare antwoord is natuurlijk veelzijdiger. Is er niet, want het is heel veelzijdig. Het is niet alleen maar financiën. Het is ook, hoe kom je er met moeten diploma's het nog allemaal doen of andere zaken. Maar we gaan het toch met elkaar, kan je hier ook een oplossing voor verzinnen. Want we hebben inderdaad fondsen al voor overdrachten, voor aanvulling van loon voor de eerste 3-4 jaar en dergelijke. En dat, dus die experimenten die zijn er al wel. Alleen op dit moment zie je dat het nog een procentje zijn van mensen. Maar daar zullen we toch als maatschappij met elkaar een meer inhoud aan moeten geven.
21: Luisteraar Willem die stuurde de NPO Luisterapp. AI is nog automatisch een zegen, nog een vloek. Het wordt vooral een zegen als het goed ontworpen en verantwoord gebruikt wordt. Het wordt vooral een vloek wanneer het zonder toezicht wordt ingezet. En Laurien die stuurt, fantasieloosheid gaat de tij keren. AI heeft geen fantasie, dus bedrijven en overheden zullen op een gegeven moment vastlopen in de saaiheid. Zou dat kunnen, Bas van der Veld?
3: Nou, ik vond de eerste opmerking heel terecht. Ik trek het altijd breder dan AI. Hè. Ik heb het over automatisering in zijn geheel. Ik zeg altijd, het is een hamer. Het is een hulpmiddel. Ik kan die hamer gebruiken om een huis te bouwen. Ik kan ook hem gebruiken om je hersenen in te slaan. Het is een hulpmiddel. Waar zet je hem voor in? En we moeten hem op de goede manier inzetten.
21: Maar een hamer snap ik en AI snap ik niet. Dat is wel een groot verschil, toch? Een hamer weet ik wat ik ermee moet doen.
3: Ja.
21: Maar voor AI is voor heel veel mensen een totale black box.
3: Nou, dan moet ze het gewoon gaan gebruiken. Hè. Dat is het eigenlijk het domste wat je kan doen, is zeggen, ik schuif het terzijde en ik doe maar gewoon wat ik altijd heb gedaan. Maar dat is altijd al het probleem geweest. Ja. Jij bent de hele tijd nu vragen aan het stellen. Nu ga ik er één vraag aan jou stellen.
5: Ja, mag.
3: Wanneer zijn we in Nederland gestopt met de Accept Giro?
5: Poeh, ja, als kind was er nog zo'n busje bij de bank. Dus ik zou zeggen 2005 of zo.
3: Ja.
5: Nou. Nee, veel korter denk ik. 2018 of zo. Maar ik denk dat...
3: 2023.
5: Oh.
3: Drie jaar geleden.
5: Echt?
3: Ja.
5: Oké.
3: Okay. En we zijn massaal gaan videobellen omdat we corona kregen. Maar dat was ook al 10 jaar mogelijk. Ja. Wij mensen lopen ongelooflijk achter op wat de mogelijkheden zijn. Okay. En dat is de grootste uitdaging die
5: bestaat,
3: we zullen hebben.
5: Bestaat jullie baan nog over 20 jaar? Zijn er nog een vakbondsbestuurder?
32: Dat hoop ik wel. Ja.
5: Bestaat uw baan nog?
0: Ik heb wel een agent naast me dan.
5: Oké. Okay. Dus dan doet hij dan het interview of komt u zelf nog naar de studio?
0: Ik kom zelf naar de studio.
5: Oké, nou afgesproken. Spreken we elkaar over 20 jaar weer. Dank dat jullie er waren. Marjolein ten Hoonte is directeur arbeidsmarkt bij Randstad. Bas van der Veld is de directeur van softwarebedrijf AFAS. En André Kramer is dus bestuurder bij vakbond CNV. En houdt zich daar bezig met de financiële sector. Zometeen dan presenteert Jan van Poppel de Rode Draad om 9 uur. Dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin onder meer een gesprek over de langste vlucht ooit. En dan hebben we het over meer dan 24 uur vliegen. Tot zo.
6: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
7: EO. Geloof, hoop en liefde.
6: NPO Radio 1.
7: Nooit meer slapen.
8: Astronoom Nathalie Degenaar onderzoekt zwarte gaten. En heeft zo al een neutronenster gevonden die op een wel heel gewelddadige manier materie opzuigt van een andere ster. Je zou het een astronomisch toxische relatie kunnen noemen. Komende donderdag ga ik, Teddy Tops, met haar in gesprek over liefde voor en liefde als een zwart gat. In de Nooit meer slapen zomerspecial, waar zit liefde?
7: In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1. VPRO's Nooit meer slapen.
6: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: It's so quiet here.
15: It's the quietest and safest place in the world right now.
26: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
31: The tree frog, what we call it.
33: They make so much noise.
31: Yeah.
33: Such a tiny thing.
34: Natuur in de Cariben vanavond om 9:30 op NPO 2.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
35: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
36: Wow!
35: Is binnen 3 minuten geregeld.
36: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
35: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
37: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
38: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: NPO Radio 1, 7 uur.
6: Jan van Poppel.
39: België leeft toe naar de uitspraak van de rechter in het monsterproces Costa. Daarin staan tientallen verdachten terecht, waaronder enkele Nederlanders. Je hoort er zo meer over hier in De Rode Draad. Nationaal van 7 uur met Ismael de Bruin.
1: In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is niets buitgemaakt. Bij een zwaar ongeluk met drie vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Sommige inzittenden zaten bekneld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. In een van de vrachtwagens ontstond brand. Vanwege het ongeval werden veel hulpdiensten ingezet. De A17 is deels afgesloten richting Dordrecht. De weg blijft nog tot 2:30 vannacht dicht, meldt de ANWB. ING waarschuwt klanten die internet bankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan om de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egh.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden lang dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, zegt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor die winkel werd de afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst en 1 keer was er echt een ontploffing. Het Italiaanse voetbalteam heeft een nieuwe bondscoach. Roberto Mancini wordt de opvolger van Gennaro Gattuso. Mancini was eerder al bondscoach. Hij werd in 2021 Europees kampioen met Italië. Het land wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. En ook Andrea Pirlo was kandidaat om bondscoach te worden, maar die viel af. Dat vertelt commentator Rachmar Niemeyer.
3: Die bleek banden te hebben met een gokbedrijf uit Rusland. Hij werkte in de Verenigde Arabische Emiraten bij een club die in Russische handen is. Nou ja, hij was betrokken bij een soort van PR-moment, een handtekeningen-sessie laat in Moskou. Ja, dat is natuurlijk al een beetje op de grenzen. Dat is niet wat zo'n Italiaanse bond wil. Ja, toen bleek dat hij daar was geweest, kon het eigenlijk niet meer.
1: Ook Frankrijk presenteerde vandaag een nieuwe bondscoach. Zinedine Zidane is bij de Fransen de opvolger van Didier Deschamps. Dan het weer. Het is een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden.
4: Ja, dan staan er op 28 juli hartje zomer zelfs nog files, Robert Vries, hè, bij de ANWB.
14: Ja, echt files niet meer. De rust is wel wedergekeerd hoor op de Nederlandse wegen. Maar ik wilde je nog wel meegeven dat, je hoorde het ook al in het nieuws, dat de A17 dicht is vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk na dat ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
17: It's so quiet here.
18: It's the quietest and safest place in the world right now.
19: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
31: The tree frog, what we call it.
33: They make so much noise.
31: Yeah.
33: Such a tiny thing.
34: Natuur in de Cariben vanavond om 9:50 op NPO 2.
37: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: tafel.
39: Hele goedenavond en welkom bij de Rode Draad van 28 juli... waarin we vanavond een kijkje nemen in de boekenkast van een dierenarts. We reizen af naar Brazilië, op zoek zijn naar knuffels voor een hulphond... en we horen wat er schuil gaat achter de grote zaak Costa... waarin tientallen Belgische en Nederlandse criminele kopstukken terecht staan. Maar eerst maken we een rondje langs de velden. Nou, we beginnen op het voetbalveld, want soms moet je als keeper er alles aan doen om de tijd te rekken als je team voorstaat. Zo legt Ronald Koeman uit waarom zijn zoon het ooit deed.
5: Bart Vrouws van VI die berekende dat de wedstrijd gisteren 13 minuten heeft stilgelegen tijdens de doeltrappen van jouw zoon.
8: Ja, ik heb
9: 13 minuten, Ronald!
8: Ja, je bent keeper bij Telstar.
9: Ja. Je moet wat dan toch?
8: Je speelt tegen de nummer 3 van Nederland, of de nummer 2, wat was het? Ja, dan ga je toch alles doen om, zeker als je voorstaat.
39: Ja, heerlijk. Maar dat rekken gaat straks misschien toch een stuk lastiger worden. Want de Engelse Voetbalbond start een proef om nep-blessures van keepers aan te pakken. Dus wie net iets te lang blijft liggen, kan daar straks niet meer zo makkelijk mee wegkomen. En als we het dan toch over voetbal hebben... Frankrijk heeft eindelijk een nieuwe bondscoach gepresenteerd. Zinedine Zidane neemt een stokje over en keert terug langs de lijn.
10: Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner.
39: Ja, hij is blij dat hij met zijn droombaan kan beginnen... en heeft heel veel zin om het Franse elftal te laten winnen. Een vrouw in Italië voelt zich vast ook een echte winnaar... want zij

0: bij een levende patiënt was toegepast. Een behandeling die artsen hoop geeft voor de toekomst. Ja, en over die toekomst gesproken, die zou zomaar eens een beetje zouter kunnen smaken. Onderzoekers kijken namelijk steeds serieuzer naar brak grondwater als nieuwe bron van drinkwater. Klinkt misschien niet direct als iets waar je een glas van inschenkt, maar volgens de onderzoekers is het juist verrassend schoon en zuiver. Alleen dus wat zouter. Nou ja, even wennen, maar nog steeds geen reden om zo te reageren.
1: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
2: Water? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo?
0: Tot slot naar Brabant. Inwoners van Eindhoven kunnen vanaf vandaag genieten van een mooi opgeknapt plein in het hartje van het centrum. Er is alleen één probleem.
3: Waar zijn we hier?
4: We zijn hier op het Wilhelminaplein.
3: Wat staat daar?
4: Wilhelminaplein.
3: Kijk eens goed.
4: Wilhelminaplein.
5: Ze de L vergeten.
4: Vul vanzelf die L toch in.
3: Wat is dit?
4: Foutje. Heel dom. Heel erg dom. Even Apeldoorn bellen. Apeldoorn.
0: Geweldig, ze hebben wel humor in Eindhoven. Aanstaande donderdag doet de Belgische rechter uitspraak in de enorme drugszaak Costa.
6: Het grootste drugsproces van Limburg is opnieuw uitgesteld.
7: Derde keer, goede keer, maar niet voor het proces Costa.
8: Het Costa-proces in Tongeren lijkt goed op weg om voor de vierde keer vertraging op te lopen.
9: De zaak Costa, er is veel over te doen in de media, maar waar gaat het eigenlijk over?
0: Ja, waar gaat het eigenlijk over? Daar gaan we het over hebben. In deze zaak staan meer dan 50 verdachten terecht voor strafbare feiten als drugshandel, witwassen, wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. En er is ook nog eens een duidelijke link met de Nederlandse georganiseerde misdaad. Ik ga erover praten met de misdaadverslaggever voor het AD, Giel Timmermans. Giel, goedenavond.
10: Goedenavond.
0: Goedenavond, fijn dat we je aan de lijn hebben. Ja, dat Costa-proces dat begon in 2019... bij de ontdekking van 2800 kilo cocaïne in een container met tropisch hout uit Costa Rica. Hoe is dit nou uitgegroeid tot deze grote zaak?
10: Nou ja, het begon inderdaad allemaal met die lading met het tropisch hout uit Costa Rica. Vandaar ook de naam Costa. Daar kreeg die rechtszaak zijn naam aan te danken. Maar wat deden die Belgische opsporingsdiensten nu? Die dachten, we halen de cocaïne, halen we eruit. Maar we gaan die container met tropisch hardhout gaan we gewoon volgen. En kijken waar die ergens uitkomt. Die kwam uiteindelijk in Nederland uit. Vervolgens kregen ze een aantal verdachten op het oog. Belgische criminelen. En dat zijn ze steeds verder gaan uitzoeken. Doorzoekingen zijn er geweest. Mensen getapt. Op een gegeven moment wisten ze de telefoons te kraken van al die criminelen. En die zaak die deide maar uit. Steeds meer drugstransporten werden gevonden. Ja, en nu zijn we 7 jaar verder. En hebben inderdaad een rechtszaak met 50 plus verdachten.
0: Ja, daar staan meer dan 50 mensen terecht. Ja, dat zijn natuurlijk ongelooflijk veel. Hoe bijzonder is een zaak van dit formaat in België eigenlijk?
10: Ja, het is wel typisch Belgisch hoor. Je hebt in België veel van dit soort megazaken waarbij heel veel verdachten op de rol staan. Hè, van de 30 plus, dat gebeurt regelmatig. Maar dit is wel uitzonderlijk. En het heeft vooral ook te maken met de omvang van heel die zaak. Niet alleen vanwege de verdachten, maar ook de hoeveelheid drugs die aan die verdachten wordt toegeschreven. Want je hebt het in totaal, hè, schat justitie in België op, dat zij 3,5 miljard euro hebben verdiend met die cocaïnehandel.
0: 3,5 miljard euro, Giel?
10: Ja, het zijn bizarre aantallen. Het gaat dan om ongeveer 25.000 tot 30.000 kilo cocaïne die via de haven van Antwerpen binnen is gekomen.
0: Dat had de Belgische politie natuurlijk nooit verwacht toen ze die hele container gingen volgen met die 2800 kilo. Ik bedoel, of 2800, zo kan ik het beter uitspreken.
10: Nee, precies. Ja. En zo zie je dus dat eigenlijk je begint aan een touwtje te trekken. Ja. Je weet niet precies waar je gaat uitkomen. En in dit geval kwamen ze dus uit via de ene organisatie naar een volgende organisatie. Uiteindelijk hebben ze een netwerk van 4 criminele bendes in kaart gebracht. Met heel veel Nederlanders ook ertussen. Want niet alleen Belgen. Want wij denken nog wel eens, er ligt een grens tussen Nederland en België. Ja, die criminelen trekken zich daar echt niks van aan. En die werken continu met elkaar samen, Nederlanders en Belgen.
0: Ja, en je hebt het dus over 4 bendes. Deze zaak draait dan ook om 4 hoofdpersonen, hè, die gelieerd zijn aan die verschillende criminele organisaties. Wie zijn dat dan precies?
10: We kunnen ze wel even langslopen.
0: Ja, laten we dat doen.
10: Een van de belangrijkste is Willy van Mechelen. In België is dat een berucht figuur, want hij is een oud politieman.
0: Ja.
10: En die was voorheen juist bedoeld om de drugsmafia in Antwerpen te bestrijden. Maar uiteindelijk lijkt hij te zijn overgestapt naar de dark side, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
10: En dus betrokken te zijn geraakt in de jaren 90 al bij die drugshandel.
0: En is,

0: is bekend hoe hij daarbij betrokken is geraakt? Bij die onderwereld?
1: Ja, het begon allemaal met het dichtknijpen van een oogje als er een keer een partij hasje binnenkwam in de jaren 90. Ja. En steeds verder, hij is daarvoor veroordeeld. En uiteindelijk, ja, dan zit je in die onderwereld. Zijn broer was bijvoorbeeld ook pooier. Die zat een beetje tegen dat wereldje aan. Dus ja, dat is misschien die stap naar de criminaliteit snel gemaakt. Ja. Maar ja, hij heeft zich uiteindelijk in de afgelopen 35 jaar opgewerkt tot een van de belangrijkste criminelen in België.
0: Ja, dus van politieman naar een van de belangrijkste criminelen.
1: Zeker. Ja.
0: wel een loopbaan die hij heeft afgelegd dus.
1: Nee, zeker. Ja. En hem kwamen ze natuurlijk op spoor en daar begon het allemaal mee. Met deze Willy van Mechelen.
0: Ja.
1: Want via hem kwamen ze dus in contact met allerlei zakenpartners. Hè. Dus nog eens drie andere bendes. Nou, eentje kennen we heel goed. Dat is Bolle Jos Leidekkers. De meest gezochte crimineel van Nederland. Maar eigenlijk ook wel van Europa. Een Brabander. Maar bijvoorbeeld ook een man die heet Geert Frison. Voor ons heel onbekend, maar als je foto's zou zien, dan zou je hem misschien toch wel herkennen. Want hij staat bekend om allemaal tatoeages die hij in zijn gezicht heeft. Dus een ex-motorclub-voorzitter van de Bandido's. Nou, hij heeft een wapen op zijn gezicht getatoeëerd.
0: Oh, ik zie nu even naar een foto te kijken, Giel. Dit ziet er enorm eng uit. Ja,
1: nee, precies,
0: een geweer op zijn voorhoofd getatoeëerd. Ja.
1: Ja, dit is een crimineel. Nou, en dat bleek dus ook.
0: Ja.
1: En tot slot, de vierde is dan nog een Vlaamse Italiaan met de naam Lucio Aquino.
0: Ja.
1: Nou ja, dat maakt eigenlijk een kwartet aan kopstukken in deze zaak.
0: Ja, er staan dus ook Nederlanders terecht in dit proces. Je noemt al Bolle Jos bijvoorbeeld. Een onbekendere naam is Henk R. Deze week komt er ook een stuk van jou uit over hem in het AD. Maar toch alvast een klein tipje van de sluier. Wie is die Henk R?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik er nog nooit van had gehoord. Terwijl ik al best lang over georganiseerde misdaad schrijf. Maar Henk R. die behoort tot die Geert Frison-bende. Dus die man met die tatoeage in zijn gezicht.
0: Ja.
1: En Henk zelf komt uit Den Haag. En die was zeg maar de rechterhand van deze Geert Frison. En wat gebeurt er nou op een gegeven moment? Deze twee mannen die zitten achter het grootste cocaïnetransport ooit in België. Het gaat om 11.000 kilo cocaïne. En die hebben ze verstopt in een lading met metaalschroot afkomstig uit Zuid-Amerika. En ze was slim bedacht, want ze dachten, als we die container nou volgooien met metaal, en zo'n container moet vervolgens in de haven door een scan, door een controle, ja, dan zien ze die cocaïne niet. En dan moet de douane dus de deur openen en fysiek gaan controleren. Ja, het is zwaar gevaarlijk, puntig metaal, dat gaan ze vaak niet doen. Dus oftewel, ze dachten op die manier de controle te kunnen ontlopen.
0: Maar dat is niet gelukt.
1: Wat gebeurt er? Nee, wat gebeurt er namelijk? Uiteindelijk wordt er een fout gemaakt door degene die metaalschroot heeft verzonden vanuit Zuid-Amerika. Die heeft een verkeerd gewicht op de laadbrief gezet. Ja, dat komt niet overeen met het werkelijke gewicht. Dus denkt de douane, ja, laten we dit eens goed gaan controleren. Ja, die ontdekken uiteindelijk dus 11.500 kilo cocaïne.
0: Ook een beetje toeval. Of niet?
1: Een beetje toeval. Dus als die blunder niet was gemaakt, dan was deze partij waarschijnlijk gewoon doorgegaan.
0: Ja.
1: En hadden ze dus een enorme hoeveelheid geld er verdiend. Want om even te schetsen, deze Henk R., die overigens heel veel vastgoed heeft in het zuiden van Spanje, ja, die had 12 miljoen euro geïnvesteerd in deze partij. Nou ja, die wordt gepakt door de politie. En hij is in één keer 12 miljoen aan investeringen is die kwijt.
0: Ja, ja, ja. Maar toch, je zegt hij is de rechterhand van die Frison, die Geert Frison. Hoe kan het dan dat we hem niet kennen? Of eigenlijk moet ik vragen, hoe kan het dat jij hem niet kent als misdaadverslaggever?
1: Nou ja, goed, omdat ik ook de Belgische zaken niet zo op de voet altijd volg.
0: Nee, niet Giel?
1: Niet altijd. dit is een relatief onbekende speler. Maar wat je wel zag gebeuren een aantal jaren geleden, wat ik net al vertelde, is dat ze die telefoons wisten te kraken.
0: Hmm.
1: Een telefoondienst ook. Hè. Dus op een gegeven moment had de politie miljoenen en miljoenen aan berichten van criminelen onderling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kon ze natuurlijk precies zien wie er zaken deed met wie. Wie bestelde drugs, wie had uithalers om die drugs uit de haven op te halen. Ja, en zo komen ook hele onbekende figuren komen in één keer aan de oppervlakte. Ja, waaronder dus deze Henk R. Ja.
0: Maar als die telefoons dan gehackt zijn, hè, heeft zo'n bende dan ook door dat de politie door heeft wat ze aan het doen zijn? Waar ze zijn, wie de uithalen. Op een gegeven moment ga je patronen zien natuurlijk.
1: Zeker. Nou, iedereen was in totale paniek toen bekend werd dat die telefoons waren gehackt. Dat is ook de reden dat ze bijvoorbeeld vluchten naar oorden als Dubai, of in het geval van Bolle Jos naar Sierra Leone, omdat ze dachten, als de politie dan weet wat ik allemaal gedaan heb, dan zit ik in ieder geval veilig daar. En ze begonnen ook hun methodes met drugsmokkel begonnen ze te veranderen. Dus waar ze eerst bijvoorbeeld heel vaak gebruik maakten van bijvoorbeeld het uithalen van een container. Dus dan werden er een aantal sporttassen met cocaïne bij een reguliere zending met bananen gezet. En dan moesten een paar jongens op de haven, die moesten dan die container zoeken en die sporttassen met cocaïne eruit halen. Ja. Ja, dat principe zie je steeds minder. Dus ze zochten naar andere methodes.
0: Ja, wat zijn die andere methodes dan?
1: Nou, een van de belangrijkste methodes op dit moment is dat ze eigenlijk gebruik maken van hele grote schepen die vanuit bijvoorbeeld Zuid-Amerika, maar ook West-Afrika rechtstreeks naar Zuid-Europa varen. En dan ergens bij Spanje, dan blijven ze op volle zee blijven ze eigenlijk varen en gaan dus niet naar een haven. In plaats daarvan zijn er hele snelle speedbootjes.
0: Oh, ja.
1: Die gaan vanaf de kust van Spanje of Portugal naar dat moederschip toe. Daar wordt de cocaïne opgeladen. Ja, en die gaan dan met een godsgruwelijke snelheid weer terug naar de kust. En die kunnen dus overal aan land. Die hoeven niet naar een haventje waar ze misschien worden gecontroleerd. Die kunnen willekeurig ergens
0: Die kunnen bij wijze van spreken op het strand aanleggen.
1: Precies, ja. Dat is precies wat er gebeurt. En dat maakt ook wel dat het zo moeilijk is om te controleren.
0: Ja, hey, die naam Bolle Jos, hè, die is nu al een aantal keer gevallen. Jos Leidekkers hebben het dan over. Waar wordt hij van verdacht in dit proces?
1: Nou ja, hij is dus een van de vier kopstukken die zo'n bende aanstuurt. En in het geval van Jos Leidekkers zou het gaan om ongeveer, 1600 kilo cocaïne. Ja, als je het eigenlijk heel eerlijk bent, heeft hij niet zo'n super grote rol in dit megaproces.
0: Nee.
1: Eigenlijk een beetje een beperkte rol. Maar ja, goed, 1600 kilo is niet niks. Maar ja, daarvoor is nu wel 15 jaar cel tegen hem geëist.
0: Ja, maar je zegt hij heeft een kleine rol. Hij is natuurlijk tegelijkertijd de meest gezochte crimineel van ons land. Hij is al totaal veroordeeld voor een straf van 89 jaar, klopt toch? Tot nu toe?
1: Zeker, 24 jaar in Nederland en nog eens 65, nu al 65 jaar in België, verdeeld over 7 strafzaken.
0: En nu wordt dan nog eens 5,
1: waarschijnlijk.
0: Precies, en nu wordt dan nog eens 15 jaar geëist. Er is dus een kans dat hij over de 100 jaar celstraf gaat krijgen. Hoe uitzonderlijk is dat voor een Nederlandse crimineel?
1: Ja, ongelooflijk uitzonderlijk. Dit is nog nooit gebeurd. En dat heeft natuurlijk ook een beetje mee te maken dat ze in België net wat anders werken dan in Nederland. Dus in Nederland hoor je ze allerlei rechtszaken, allemaal drugsladingen en drugstransporten waar één persoon van wordt verdacht, die gooien ze op een hoop. In België hebben ze eigenlijk per groepering vervolgen ze een groep. En dan kan het dus gebeuren dat Bolle Jos, die samenwerkt met allerlei verschillende handlangers, keer op keer terugkomt in een rechtszaak. En ja, en dan stapelen ook al die strafzaken, die stapelen op. Ja. Dus ook die straf die hij daar krijgt.
0: Ja, maar ja, dan kom je dus op 100 jaar. Wat zegt dat over zijn criminele organisatie? Behalve groot.
1: Nou ja, en veelzijdig. Dus al die strafzaken, dat maakt ook wel duidelijk dat hij is een soort van octopus met aan elke arm een andere handlanger met wie die zaken deed. Dus je ziet, hij deed met zoveel mensen in België alleen al zaken. Maar we weten ook dat hij bijvoorbeeld in de Balkan partners zat. Hij werkt samen met mensen uit Turkije. In Afrika heeft hij allerlei handlangers over de hele wereld. Dat maakt ook wel duidelijk dat hij een wereldspeler is.
0: Ja.
1: Nu is 2 maanden geleden is er in Spanje zo'n moederschip, waar ik net over vertelde, is gepakt met daarop 30.000 kilo cocaïne. Het grootste cocaïnetransport ooit ter wereld dat gepakt is. Nou, één keer raden wie daaraan was gelinkt.
0: Nou, ik gok Bolle Jos, Giel.
1: Ja. Ja.
0: Het zijn retorische vragen dit. Maar Bolle Jos zit op dit moment in Sierra Leone, dat zei je net ook al. Afgelopen mei bracht de Telegraaf natuurlijk het nieuws dat Nederland Leidekkers voor de kust van West-Afrika wilde oppakken. Op het laatste moment werd die operatie afgeblazen. Waarom ging dat niet door? Met deze eisen die er allemaal op tafel liggen.
1: Ja, er zijn wel verschillende geruchten over. Een van de redenen, het is eigenlijk 2 keer afgeblazen. De eerste keer had te maken dat eigenlijk de regering geen groen licht gaf. En de tweede keer...
0: En de regering van Sierra Leone bedoel je dan?
1: Nee, sorry, de regering van Nederland.
0: Oh, okay.
1: Dus in feite eigenlijk de minister-president die dat niet zag zitten.
0: Maar waarom niet dan?
1: Daar kwam dan... Nou ja, daar komen ook allerlei veiligheidsaspecten bij kijken. En je moet je ook afvragen, is het helemaal in de haak wat je doet? Wat de precieze afweging is geweest, dat weten we niet. We weten dus wel dat ze dat op dat moment niet zagen zitten. Er kwam natuurlijk een nieuwe regering in december. En toen hebben ze eigenlijk het plan opnieuw uitgedokterd. Mm. Alleen eigenlijk was de window of opportunity was eigenlijk voorbij. Dus bijvoorbeeld de zee was onrustiger. Er wordt gezegd dat de kustwacht mogelijk hoogte van had gekregen van het plan en Bolle Jos zou hebben getipt. Yeah. Er gaan ook geruchten dat Bolle Jos, die dus werd gelinkt aan die 30.000 kilo, dat hij dacht, misschien moet ik heel eventjes mijn kop onder het maaiveld houden, zeg maar. En wat voorzichtiger zijn. Dus uiteindelijk heeft hij zich niet meer met een bootje op de zee laten zien. Ja. En dus kon hij ook niet worden opgepakt.
0: Ja, nou ja, dat gaan we dan wel afwachten of Bolle Jos ooit opgepakt wordt überhaupt. Voor al deze eisen en straffen die hij krijgt. En mogelijk dus ook in deze Costa-zaak. Als we toch nog even teruggaan naar die zaak, hè, tenslotte. Je ziet hier dat er Nederlanders in verwikkeld zijn. Belgische criminelen zijn erin verwikkeld. Hoe zie je die samenwerking tussen Nederlandse en Belgische criminelen in de praktijk zich ontvouwen eigenlijk de laatste jaren?
1: Nou, kijk, die wereld van die cocaïnehandel is gewoon ontzettend opportunistisch. Dus je ziet gewoon dat je doet gewoon zaken met wie je zaken kan doen om maar geld te verdienen. Dus er ontstaan heel veel gelegenheidssamenwerkingen. Nou, wat dan belangrijk is, is dat wij dus inderdaad die grens zien, die is er dus helemaal niet. En de havens in beide landen, dus in ons land Rotterdam, maar in België Antwerpen, ja, dat waren twee enorme cocaïneporten, zou je kunnen zeggen. Dus daar kwamen de grootste ladingen cocaïne kwamen Europa binnen. Ja. Ja, en als je dan in Antwerpen maatregelen werden genomen en de taal lastiger werd, ja, dan kon je even overstappen naar Rotterdam. Dus waar wij dat zien als twee verschillende landen, zagen zij die organisaties dat als één gebied. En de ene keer heb je een lijn, zo noemen ze het dan, hè, een route waarop je cocaïne smokkelt. Ja, die loopt via bijvoorbeeld verstopt tussen de bananen. Ja, die loopt dan toevallig via Rotterdam. Oké, dan doe je in Rotterdam zaken. Maar als je bijvoorbeeld de lijn hebt waar je het verstopt in een metaalschroot en die loopt via Antwerpen, dan doe je via Antwerpen zaken.
0: Ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit voor die criminelen.
1: Nee, precies. Nee. En dan zie je dus ook heel veel dat er onderling wordt gewisseld en het wordt gebruik gemaakt van elkaars diensten.
0: Ja, ja. Afgelopen oktober waarschuwde een Belgische onderzoeksrechter in een open brief dat het land dreigt te veranderen in een narco-staat. Ben je dat met die onderzoeksrechter eens?
1: Nou, ik vind dat altijd heel erg zware woorden. Maar je ziet natuurlijk wel heftige dingen gebeuren. Ook in België. In Nederland hebben we natuurlijk meegemaakt dat de advocaat van de kroongetuige werd doodgeschoten. Ja. Dat Peter R. de Vries werd doodgeschoten. In België zie je die liquidaties niet. Maar je zag bijvoorbeeld wel dreigementen. Er was een plan om de minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, te ontvoeren. Je zag bijvoorbeeld dat grote Belgische criminelen opdracht gaven om rechters te laten volgen en in de gaten te laten houden. Ja, dat is natuurlijk ontzettend dreigend. Er waren corrupte contacten in de haven, corrupte contacten bij de politie. Ja, als je ziet wat in Nederland ook gebeurt, ontzettend veel ondermijning. Ja. Ja, en dan kan ik me wel voorstellen dat rechters zich zorgen maken en dan zo'n uitspraak doen. Ja,
0: volgens mij niet de laatste keer dat wij elkaar spreken hier in dit programma over allerlei criminele bendes als het gaat om drugs en cocaïne in België. Dank voor dit gesprek. Misdaadverslaggever voor het Algemeen Dagblad, Giel Timmermans.

0: Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay.
1: NPO Radio 1.
0: En dan is het bijna 19:30, dus tijd voor het NOS-journaal met Ismael de Bruin.
2: De Nederlandse staat heeft de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende beveiligd en dat was onrechtmatig. Dat is het vonnis in de slepende civiele procedure van de familie tegen de staat, melden het Parool en RTL Nieuws. Nabil B. was kroongetuige in de Marengo-zaak tegen de organisatie van Ridouan Taghi. En toen dat bekend werd, werd Nabil's broer doodgeschoten. De brand in het Franse Gironde is nog altijd stabiel, maar nog niet onder controle. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid, meldt het departement. Opnieuw raakte in het gebied een brandweerman gewond. Het aantal gewonde brandweermensen is opgelopen tot 110. De inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Wel moeten ze hun tas klaarzetten voor als ze mogelijk weer weg moeten. En ook in Spanje worden nog grote branden, maar ook daar mogen sommige geëvacueerde mensen terug naar huis, zoals de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid. Bij een zwaar ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Het is de bestuurder van een van de wagens. Ook raakten meerdere mensen gewond. Hoe het ongeluk bij Moerdijk kon gebeuren is onbekend.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Deze zomer krijgen wij exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling gasten. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we in boekenkasten, keukenkastjes, kledingkasten rondsnuffelen en leren we bekende en minder bekende mensen beter kennen. En vandaag is dat het hoofd van de veterinaire dienst van de dierentuin in Amsterdam, Artis, Martine van Zijl Langhout. Ze schreef een aantal jaar geleden het boek over leven in het wild, waar binnenkort een Engelse editie van verschijnt. Martine, welkom. Fijn dat je er bent.
3: Ontzettend leuk om hier te zijn. Heel leuk.
0: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de dieren in Artis nu, in die hitte?
3: Ja, dieren kunnen heel goed accepteren wat er gebeurt. Dus ze laten het rustig over zich heen komen. Ze doen gewoon heel rustig aan.
0: Oké, en alle dieren kunnen tegen hitte?
3: Pinguïns. Nou, de een wel beter dan de ander. Dus de verzorgers zijn er ontzettend goed in om te bieden wat ze nodig hebben om goed om te gaan met de hitte.
0: Oké, dus die derde hittegolf die er mogelijk aankomt. Geen probleem in Artis?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook dienst en ik word meteen gebeld als er iets is. Dus als we hier rustig zitten, dan gaat het hartstikke goed.
0: Oh, je kunt nu gebeld worden ook?
3: Ik kan altijd gebeld worden.
0: Oké, okay, en met wat voor dingen word je dan gebeld?
3: Oh god, hetzelfde als een dokter. Dus ietsje slomer dan normaal. Of eigenlijk alles waar je als mens ook voor bij de dokter komt. Okay. Dus het vak dierenarts is niet anders dan het vak mensenarts. Ja.
0: En ben je vandaag gebeld? Voor iets?
3: Nee, ik had vandaag heeft mijn collega gelukkig gewerkt. Okay. Dus dat is ook heel fijn.
0: Oké. Nou, goed zo. we hebben jou gevraagd natuurlijk om een foto van je boekenkast te maken. Dat heb je keurig gedaan. We kregen een bescheiden kast te zien, mag ik dat zeggen?
3: Ja, het komt omdat ik heel veel verhuisd ben. Ik ben heel veel boeken kwijtgeraakt.
0: Je bent heel veel boeken kwijtgeraakt?
3: Ja, tijdens al die verhuizingen.
0: Oké.
3: Ja, dus daar kwam ik ook achter met deze vraag van jullie.
0: Dat is een confronterende vraag die wij gesteld hebben.
3: Ja, ik mis wel sommige boeken, want ik hecht me wel aan boeken en ik wil ze graag houden. Maar ik heb tijdens de verhuizingen, ik heb veel in huizen van anderen gewoond.
0: Uh-huh.
3: En dan blijft er wel zo'n boek hangen, denk ik.
0: Welk boek mis je?
3: Etty Hillesum.
0: Wie is dat?
3: Dat is een onderduikster die in de Tweede Wereldoorlog hele mooie brieven heeft geschreven en in een dagboek heeft geschreven. En er is nu een serie van haar. En zij heeft mij tijdens mijn studie heel erg geïnspireerd om bewust te leven eigenlijk. Dus bewust in het hier en nu te zijn.
0: En wat was hem dat dan in Etty Hillesum?
3: Op dat moment, ik studeerde toen en een vriend van mij had haar aangeraden en dat heeft me gewoon gepakt. Ja, zij gaat eigenlijk in een hele mooie proces tijdens die Tweede Wereldoorlog. Dus er gebeuren natuurlijk verschrikkelijke dingen tijdens die tijd. En in diezelfde tijd gaat zij door een persoonlijk proces waardoor ze toch alles heel helder blijft zien. En dat is gewoon heel inspirerend.
0: Ja, dus ook een tip eigenlijk om te lezen.
3: Ja, zeker. Etty Hillesum, dagboeken van Etty Hillesum.
0: Dagboeken van Etty Hillesum. Ja. Welke boeken hebben die? Want je hebt een hele stapel meegenomen. Zijn dit dan boeken die al die verhuizingen overleefd hebben?
3: Ja, nou deze heb ik zelf in Zuid-Afrika gelezen, waar ik lang heb gewoond.
0: Uh-huh.
3: Dus deze is wel meegekomen, gelukkig.
0: Okay.
3: En dit is wel een boek wat ik echt iedereen aanraad. Hij is in het Engels, maar ook in het Nederlands. In het Nederlands heet hij Olifantenfluisteraar. En in het Engels Elephant Whisperer. Maar het is een ongelooflijke eye-opener hoe je met dieren kan communiceren.
0: Ja.
3: op een hele nuchtere manier.
0: Ja, ik vind het sowieso fascinerend. We kunnen het zo natuurlijk ook wel over dat boek hebben, maar toch nog even terug naar die kast. Want je zegt, het is een bescheiden kast. Sommige boeken hebben het overleefd, sommige niet. Wat ik het meest fascinerende vond aan wat je net zei, ik ben heel vaak verhuisd.
3: Ja.
0: Ik heb bij andere mensen gewoond.
3: Ja, ja, ja.
0: Hoe zit dat?
3: Ja. Ik ben zelf denk ik een beetje als een wild dier. En wilde dieren hebben niet veel belast. Dus ik ben een beetje een minimalist. Ik heb graag weinig spullen altijd. En ik had een grote droom. En dat is wildlife dierenarts worden in Afrika. En dat is een hele lange weg geweest. En dat word je niet zomaar. Daar moet je heel veel verschillende dingen voor doen. Ja. En dus ik ben heel veel op verschillende plekken in de wereld geweest om je ervaring op te doen. En dan kwam ik terug in Nederland. En dan ging ik vaak in iemand anders huis wonen. Met de spullen van die persoon.
0: Dus maar waar kwam die droom vandaan om wildlife arts in Afrika te worden?
3: Ja, dat vragen mensen me vaak.
0: En Afrika is natuurlijk ook heel groot. Ik bedoel, meer dan 60 landen in Afrika.
3: Ja, natuurlijk. En het was met name echt die wilde dieren. Dus niet eens zozeer Afrika, maar ook in Azië en in Amerika. Uh-huh. Ik heb met Californische Sea Lions gewerkt, de zeeleeuwen. En toen ik net 19 was en die gingen we toen vrijlaten. Dus het is eigenlijk een soort Pieter Buren, maar dan in San Francisco was dat. En toen lieten wij die zeeleeuwen los. En toen gingen die zeeleeuwen naar hun eigen leven. Gewoon los van de mensheid. Er is een heel leven op deze planeet van wezens waar wij niets mee te maken hebben. Dus die gewoon, wij denken dat de mensheid centraal staat. Maar het is een enorm grote planeet vol met leven. En dat raakte mij zo. En toen dacht ik, wil ik de rest van mijn leven me mee bezighouden. Ja,
0: en dat besefte jij op dat strand daar. Tenminste, ik neem aan dat het een strand was ergens.
3: Ja, was een strand. Maar die weg was nog heel lang. Ik ben uiteindelijk natuurlijk gewoon dierenarts geworden.
0: Ja.
3: En ik ben ook dol op gezelschapsdieren, honden, katten, koeien, paarden, kippen. Ik heb heel lang gemengde praktijk gedaan. Dus alle dieren eigenlijk. Alle gedomesticeerde dieren. En toen dacht ik dat ik mijn ultieme droom een beetje vergeten was. Dus je gaat settelen zoals heel veel mensen. En je denkt, nou, het hoeft voor mij niet meer. Ik ben helemaal gelukkig zoals het nu is.
0: Ja,
3: en
0: is eigenlijk, prima.
3: Ja, eigenlijk zit je dan gewoon heel erg in je comfortzone.
0: Ja, en misschien wel mensen met een huis,
3: een
0: relatie, kinderen. Ja. Misschien wel getrouwd.
3: Ja, ik had een heel gesetteld leven. En ik was heel gelukkig in Nederland. Het ging met mijn vriend van die ik toen had naar Namibië, naar Etosha. En daar zag ik één zebra. En bij mij gebeurde er iets. Ik begon van puur geluk te huilen. Zo blij was ik dat ik één zebra zag.
0: Maar wacht even, je zag één zebra in Namibië?
3: Ja.
0: En toen begon je te huilen?
3: Ja, zo gelukkig dat ik weer een dier zag wat geen invloed, of waar wij geen invloed op hebben. Die gewoon zijn eigen leven leeft.
0: Eigenlijk het idee wat je ook bij die zeeleeuwen had.
3: Ja, precies dat.
0: Ja.
3: En toen zei mijn vriend van, goh, ik zou willen dat ik kon huilen van geluk als ik één zebra zag. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Van dat je daar zo gelukkig van kan worden. Maar heel eerlijk gezegd heb ik het nog steeds. Ik word nog steeds dolgelukkig van een kikker, hoor. Hier in het Gooise Natuurreservaat heb ik kikkers overgezet. Als ik een kikker zie, word ik ook dolgelukkig. Dus die zebra stond natuurlijk voor meer.
0: Ja. Heb je enig idee waar dat geluk vandaan komt? Waar die passie vandaan komt voor die wilde dieren?
3: Ja, ik denk dat ik ben uiteindelijk is het gelukt met heel veel omwegen.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb toen,
0: wat is gelukt?
3: Om wildlife dierarts in Afrika. Ik heb heel lang in Gabon gewerkt. In West-Afrika en in Zuid-Afrika.
0: Mm-hmm.
3: Dus met alle grote dieren, groot wild gewerkt. En ik snap nu waar dat verlangen van mij vandaan kwam toen ik die zebra zag.
0: Ja.
3: En dat is echt een verlangen naar de wereld die er was voordat wij hem gingen domineren. Dus echt de puur natuur, ongerepte aarde.
0: Ja. En dat zag je in die ene zebra?
3: Ja, dat is wat ik zie bij als ik wilde dieren zie. En een wereld eigenlijk waar wij niet zo'n grote rol spelen als wij nu spelen.
0: Ik ben nog wel benieuwd, hoe is het met die vriend afgelopen?
3: Ja, dat was helaas toch voor mij ook wel een reden om de relatie te beëindigen. Maar dat natuurlijk ook andere redenen. Maar ik heb toen ter plekke eigenlijk bedacht, toen ik die zebra zag, ik ga nu alles proberen om die droom waar te maken. Ook als het moeilijk is, oncomfortabel, gevaarlijk, spannend. Al die dingen had ik eigenlijk bedacht, dan ga ik het toch doen.
4: Maar en dat soort dingen, die daar denk je natuurlijk aan, omdat je ook weet dat het spannend wordt. Omdat je ook weet dat het een enorme uitdaging wordt om wildlife arts
3: ja,
4: te worden.
3: Ja, het vak zelf is eigenlijk heel erg gevaarlijk ook.
4: Ja. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, nou ja, ik schrijf er dus in mijn boek over. Dus iedereen die mijn boek heeft gelezen weet dat ik echt een paar keer bijna dood was. Dus zo serieus is het.
4: In wat voor situaties dan?
3: Ik ben één keer aangevallen door een buffel. Toen heb ik echt letterlijk moeten rennen voor mijn leven. Want er was nergens een plek om achter te schuilen. Dus meestal zoek je dan een boom op. Dat was er allemaal niet. Het was open veld.
4: Ja.
3: Maar wat ik zelf interessant vind is... kijk, ik zat eerst in mijn comfortzone. Hier in Amsterdam woonde ik. Maar wat er gebeurt met je als je die uitdagingen aangaat... dan groei je ook als persoon. En je leert ook heel erg te vertrouwen. Want wat ik heb geleerd is te vertrouwen... ook op mijn lichaam. Want wat er gebeurde, ik zag die buffel op me afkomen. Het was een ontsnapte buffel. Dus ik moest hem natuurlijk verdoven om hem weer te vangen. Dus ik kijk door mijn vizier. En ik zie hem op me afkomen door mijn vizier. En eerst denk je, is dit wel waar? Dus het gaat eerst even zo in je hersenen.
4: Ja, het is natuurlijk een totaal...
3: Droom ik dit?
4: Ongekend beeld. Ik bedoel, zo'n buffel is 4 keer groter dan jij. Misschien wel 30 keer zwaarder. Ja, ik weet niet hoe zwaar een buffel is.
3: Ze zijn eigenlijk gewoon altijd dodelijk.
4: Ja, als zo'n beest op je afkomt rennen, dan is het klaar.
3: Ja, maar wat er gebeurt is dat je adrenaline krijgt.
4: Ja.
3: En dan word je een dier. En dan gaat adrenaline zorgt ervoor dat de tijd langzamer gaat. Dus dat je veel meer tijd hebt om na te denken. Dat vond ik heel wonderlijk. Maar ook dat je veel scherper wordt... Dus ik kon opeens veel harder rennen dan ik ooit heb gekund. Daarom zit ik hier nog.
4: Ja.
3: Maar ja, het is wonderlijk in de wildernis dat je er ook niet zo'n drama van maakt. Ja. Dat vind ik ook wel mooi.
4: Ja. Het is wel grappig hè, dat je dan die zebra ziet en uiteindelijk pas zoveel jaar later beseft waar die traan op dat moment vandaan komt.
3: Zeker, zeker.
4: Die behoefte om die wilde natuur te ervaren, te zien, erin te leven ook. Dat heb je natuurlijk ook gedaan.
3: Ja, ik denk zelf dat we er stiekem allemaal heimwee naar hebben. Omdat wij natuurlijk zelf, als mens, leefden wij iets van 290.000 jaar in die wildernis.
4: Ja.
3: En wij zijn fysiek en mentaal nog best wel een beetje hetzelfde als die oermensen. Dus ik denk dat heel veel mensen diep in hun hart daar nog wel naar verlangen.
4: Ja, maar als ik woon zelf in Utrecht. Als ik door Hoogkaterijnen wandel met al die kledingwinkels. En het is een soort kapitalistische ervaring die je daar binnen hebt. Dan denk ik nou niet van al deze mensen die hier lopen. Inclusief ikzelf verlangen naar in een tent in Gabon wonen.
3: Denk je niet? Misschien wel. Misschien
4: denk je dat echt?
3: Ja, ik denk zelf, een tent in Gabon is wel op zich een behoorlijk oncomfortabele omgeving.
4: Ja, maar dat heb jij wel gedaan.
3: Ja, maar ik ben een beetje gek.
4: Oké. Okay. Oh, dat moet je ook
3: wel
4: hebben.
3: Ja, je moet wel. Je moet, kijk, om dit vak te kunnen, wat ik heb gedaan als wildlife leader, alleen al het hele pad erheen, moet je wel heel veel liefde hebben voor wat je doet. Want anders hou je het niet vol. Kijk, ik heb bijna 10.000 dieren verdoofd en... Dat doe je niet voor een foto of voor aandacht. Dat doe je bent gewoon in stilte keihard aan het werk.
4: Ja.
3: En dat doe je echt puur omdat je ongelooflijk veel van die dieren houdt.
4: Ja.
3: En dat maakt je denk ik ook een klein beetje gek.
4: Nou ja, je noemt het woordje liefde. Je hield net dat boek Trots omhoog, The Elephant Whisperer. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk ook over liefde.
3: Ja, wat dat boek eigenlijk vertelt is hele diepe communicatie met dieren, met wilde dieren. Het gaat over een kudde olifanten die ontsnapt elke keer.
4: En dan waar leeft die kudde olifanten?
3: In Zuid-Afrika.
4: Ja.
3: En het leuke is, ik heb in Zuid-Afrika een praktijk gerund van Kobus. En Kobus komt in het boek voor. Dus die is de dierenarts van deze olifanten. Dus daarom komt het heel dichtbij. En ik weet ook dat alles zo is gebeurd. Maar die olifanten moeten leren om in het park te blijven van deze man. Want ze vallen mensen aan en buiten de parken kan je eigenlijk niet leven als olifant.
4: Ja.
3: Dus deze man die moet een plan verzinnen hoe die aan die olifanten gaat laten weten dat ze bij hem moeten blijven en niet moeten ontsnappen. Nou, mijn baas Kobus die brengt die olifanten naar dat park en ze ontsnappen direct. Dus er was al meteen helemaal foute boel.
4: Ja,
3: want,
4: paniek.
3: Ja, olifanten buiten een park die doden mensen soms. Dus dat is echt heel gevaarlijk. Dus ze zijn weer gevangen. Maar toen was het van, hoe gaan we dit leren? En toen is hij gaan kamperen naast die kudde. En toen raakte die bevriend met die olifant.
4: Maar wacht even, je zet je tentje op naast een kudde olifanten.
3: Nee, de kudde is dan in een kraal eigenlijk om ze te laten wennen aan dat park.
4: Ah,
3: voordat ze losgelaten worden.
4: Oké, dus het tentje stond niet letterlijk naast de poot van de grootste olifant.
3: Nee, dat
4: van de
3: had hij denk ik niet overleefd.
4: Nee, okay, ja.
3: Nee, je moet eerst vrienden worden. En daarna kwam er dus een hele diepe vriendschap. En zo diep dat hij ze kon roepen met zijn gedachten. En dan komt het, dan wordt het wel interessant. Want mijn collega Kobus die werd geroepen voor een absces bij die olifant. En normaal, ik heb ook met olifanten gewerkt. En wij hebben altijd als regel met een helikopter. Want het is gewoon heel gevaarlijk om olifanten zonder helikopter te vangen. Omdat die kuddegenoten elkaar allemaal helpen. Maar deze man zei, nee, geen zorg. Ik leg gewoon uit wat we gaan doen. En ik roep ze met mijn gedachten. Dus je hoeft ze ook niet te zoeken. En hij heeft ze gewoon geroepen. En die olifant heeft het uitgelegd. Dit is de dierenarts, je krijgt nu een pijltje. En die olifant stond gewoon rustig stil. Dus dat zijn hele interessante dingen.
4: Maar wacht even. Dit is, ik hoorde de NPO Radio 1-luisteraar nu al denken van, ja, Martine.
3: Ja,
4: nu zijn we aan het zweven.
3: Ja, en
4: nu is de gekke
3: inderdaad
4: kant van Martine aan het praten.
3: Ja, ja.
4: Kan dit?
3: Nou ja, daarom,
4: met je gedachten een kudde olifanten roepen.
3: Ja, het gaat nog veel erger. Het wordt nog veel erger. Kijk, ik ben heel nuchter. Dus iedereen die mij kent, ik ben niet zweverig. Ik ben heel nuchter. Ik heb in het wild gewoond. Dus dit is niet. Daarom is het interessant dat mensen het lezen. Want op de dag dat hij is overleden, helaas, hij heeft deze kudde weer helemaal laten verwilderen. Dat vind ik ook mooi. Hij is niet commercieel gaan.
4: En hij bedoel je dan?
3: Deze man.
4: Ja, precies. De schrijver, Lawrence Anthony.
3: Op een gegeven moment kwam die olifanten erachter dat ze bij hem veilig waren en dat ze in zijn park moesten blijven. Toen heeft hij ze verwilderd, nooit meer contact gezocht. Zo van, jullie zijn wilde olifanten. Op de dag dat hij overleed, stond die hele kudde bij zijn huis. Hoezo kan dit? Maar dit zijn hele interessante dingen. Want ik heb het zelf ook ervaren met wilde dieren. Dus als wij bijvoorbeeld zebra's gingen verdoven, dan waren op die dag alle zebra's weg. Dus ja, het is heel interessant. Ik ben heel nuchter. Alleen er is, ja, hoe kan dit? Geen idee.
4: Kan het niet ook een beetje toeval zijn dat ze toevallig die dag bij zijn huis stonden?
3: Tuurlijk, alleen het is wel zo dat ze elk jaar op zijn begrafenis of op zijn dag dat hij overleed ook bij zijn huis staan. Dus en hij had een keer een vlucht. Als hij uit het buitenland terugkwam, stonden ze ook altijd bij zijn huis. En hoe weten ze dan dat hij thuis kwam? Dus ze zijn, maar goed, nogmaals, ik ga niet alles verklappen. Maar
4: je moet het boek lezen.
3: Echt een heel interessant boek.
4: Ja.
3: En ook voor, en juist denk ik, voor hele nuchtere mensen. Want deze man is zelf heel nuchter. Dus echt geen zwever.
4: Maar jij bent dan een nuchter persoon die in een tent in Gabon heeft gewoond. Je hebt gehuild om een zebra. Ik vat even samen wat we tot nu toe besproken hebben, Martine. En dan zit jij zo'n boek te lezen over die kudde olifanten, een dierenarts. Hoe lees jij dat dan? Lees jij dat dan als, oh, ik had dit zelf willen zijn? Of lees je dat dan als, ik kan hier iets van leren? In wat voor modus lees je zo'n boek?
3: Echt het gevoel, jaloezie ken ik niet. Ik denk altijd, iedereen is inspirerend. Ik probeer
4: Elk mens kent toch wel jaloezie?
3: Nee, want
4: ben je
3: denk,
4: nooit jaloers geweest?
3: Ik denk altijd, als je voelt, als je echt heel sterk voelt van, god, dat lijkt me nou echt heel erg leuk, dan is dat een richtingaanwijzer. Dan is dat van, oh, dan moet je daar iets aan gaan doen. Dat je misschien, dan is zo iemand heel erg inspirerend voor jou.
4: Ja.
3: Dus ja, dat zo zie ik. Zo kijk ik ook naar de dingen.
4: Maar dat is ook interessant, want je zegt dat is dan heel inspirerend. We komen steeds terug bij die zebra, maar ik blijf het doen. Dan denk jij, dit wil ik. Ik wil wildlife arts worden. Jij gaat daar helemaal voor. Er zijn tegelijkertijd 17,5 miljoen mensen hier in Nederland die ook heel veel dingen willen, heel veel dromen hebben, maar dat niet op die manier aanpakken. Waar zit dat verschil dan?
3: Ik denk, nou goed, dat staat allemaal in mijn boek. Want ik doe heel veel lezingen ook voor jonge mensen nu. En het is gewoon heel erg moeilijk voor heel veel mensen. En ik ben helemaal
4: niet. Wat is moeilijk?
3: Het leven soms. Dingen die niet lukken. Dat is gewoon zo. En ik ben helemaal niet zo van de maakbaarheid van het leven. Ik vind het ook belangrijk om te gaan met dingen die nu voor je voeten komen. Ik heb ook moeilijke dingen moeten doorstaan. Het is niet alleen maar makkelijk geweest.
4: Mm-hmm. Wat waren moeilijke dingen?
3: Ik denk dat ik heel vaak heel eenzaam ben geweest en veel te hard heb gewerkt en ook vermoeid was. En dingen die niet lukken, hè, dat je dieren niet kan vinden, maar ook met name een baan vinden was al ontzettend moeilijk. Ik was ook de enige vrouw in de mannenwereld, was ook niet makkelijk. Maar ook in Nederland heb ik gewoon een normaal Nederlands leven geleefd. Dus niet dat ik alleen maar de hele tijd een olifant heb gevangen. Ik heb ook 7 jaar gezelschapsdieren gedaan.
5: Ja.
3: En een praktijk gerund in Amsterdam-Zuid.
5: Ja. Maar je kunt toch wel zeggen dat jij een uniek leven hebt.
3: Ja, ik vind het toch lastig om van jezelf te zeggen. Maar inmiddels...
5: Ja.
3: Kijk, dat boek wat ik heb geschreven komt echt door mijn man. Want die zei van, ja, ga het nou maar opschrijven. En ik dacht, ja, zo bijzonder is het allemaal niet. Iedereen heeft een bijzonder leven. En dat vind ik ook echt. Ik vind dat ieder mens zijn eigen verhaal schrijft. En ieder mens heeft een uniek leven.
5: Mm-hmm. Heeft elk dier een uniek leven?
3: Ja, ook, denk ik wel. En dieren, als je luistert... Dat is denk ik de strekking van het boek. Dat als je echt luistert naar dieren... dan kom je op een veel diepere laag van communicatie... dan als je alleen maar een dier ziet als een ding of een oppervlakkig wezen. Terwijl als je echt heel diep... Maar dan gaat het ook om stil zijn en echt proberen het dier te snappen... en op een wat diepere laag verbinding te maken... dan zal je verbaasd zijn hoeveel je eigenlijk ook van een dier kan leren.
5: Ja. Zijn mensen zich daarvan bewust, denk je?
3: Heel veel wel.
5: Maar ook heel veel niet.
3: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen opgeslokt worden door het dagelijks leven. Dat ze gewoon... sommige mensen hebben zulke drukke levens... dat het ook lastig is om verstilling te zoeken.
5: Ja, maar blijkbaar is er in dat dagelijkse leven dus geen plek voor dieren, natuur... of in ieder geval weinig plek.
3: Ja, het is wel een gemis. Dus niet zo, niet voor niets hè, dat heel veel psychologen... Ik ben geen psycholoog, maar heel veel mensen zeggen... als je niet goed voelt, ga gewoon naar de natuur.
5: Ja.
3: He, en je kan hier in Nederland ook in het bos lopen. Ik ben dolgelukkig als ik hier in het bos wandel of vogels ga kijken.
5: Ja.
3: Dus je hoeft niet naar Afrika. Het is hier ook. Alleen wat volgens mij heel erg belangrijk is... dat we gaan zien dat wij die natuur nodig hebben... om zelf heel te zijn. Om onszelf te zijn. Wij kunnen eigenlijk... En dat is denk ik een beetje wat ik uit dit boek heb gehaald...
5: Mm-hmm.
3: Dat we eigenlijk alleen echt onszelf kunnen zijn... als we ook het dier in onszelf herkennen. Dus en accepteren dat we dieren zijn... maar ook de dieren om ons heen zien voor wie ze zijn.
5: Ja.
3: Omdat je dan heel wordt.
5: Merk je dat in, want je bent nu inmiddels dierenarts in Artis. Dat is een dierentuin. Heb je er zin in om een discussie te voeren? Niet met mij hoor, maar ik kan me goed voorstellen dat mensen nu denken... ja, we hebben nu 20 minuten gepraat over wilde dieren in de natuur... en vervolgens werk je nu in een dierentuin.
3: Ja, ik met heel veel liefde. En ook heel veel, ik weet ook precies waarom, dus ik kan het wel uitleggen... maar het gaat niet helemaal over mijn boeken.
5: Ja.
3: maar ja, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat mensen leren... over het leven op deze planeet los van ons.
5: Mm.
3: Over biodiversiteit, over de natuur. Maar ook over bomen, planten, microben, vogels, vlinders. Zoveel levensvormen die essentieel zijn voor ons geluk.
5: Ja.
3: Ons welzijn, maar ook ons voortbestaan. En wat ik gewoon heel moeilijk vind... is dat we in Nederland gewoon heel weinig plekken hebben... om dat te ervaren.
5: En Artis is zo'n plek,
3: zeg maar. Ja, en... Dat is gewoon nu de situatie zoals die is. Ik zou liever willen dat we hier het regenwoud om de hoek hadden. Hè, of enorme wildernisgebieden.
5: Ja, nou ja, we hebben de Hoge Veluwe.
3: Ja, maar dat is te klein voor al onze mensen. Want waar ik mij heel veel zorgen om maak... is dat heel veel mensen nu het wild gaan opzoeken.
5: Mm-hmm.
3: Maar het wild moet elke minuut van hun bestaan werken om te overleven. Dus heel veel wilde dieren... hebben geen tijd om bezig te zijn met ons of onze auto's, onze geurtjes, onze aanwezigheid.
5: Mm-hmm.
3: Die worden daardoor gestoord. En het probleem met wilde dieren is dat ze dan honger hebben. Of zelfs doodgaan, omdat ze niet meer kunnen jagen. Er zijn zoveel toeristen tegenwoordig die wilde dieren willen zien.
5: Ja.
3: En daar maak ik me heel veel zorgen om.
5: Je bent dierenarts geweest in Kruger, toch?
3: Ja, vlakbij Kruger. Ja,
5: dus... Dat is een van de grootste nationale parken... waar je als toerist lekker doorheen kunt rijden met de auto. Ik ben er ook geweest. Mijn vriendin doet een PhD, deels in Zuid-Afrika. Dus toen waren we daar.
3: Ja.
5: Het voelt ook een beetje... Ja, het voelt een beetje gek eigenlijk... He, zo'n safari in je auto, raampje opendraaien... een foto maken van een giraf.
3: Ja, ik vind persoonlijk... ik begeleid nu ook wildernis trails. Dus kijk, mijn grote passie nu is echt te delen... hoe rijk de wildernis is voor ons.
4: Ja, maar kunnen we dat doen zonder die dieren te storen?
3: Ja, wat mijn overtuiging is dat auto's storend zijn. Hm. Maar ook door de auto's voelen we ons dominant. En eigenlijk niet kwetsbaar.
4: Ja.
3: Dus wat ik doe is, ik begeleid wildernistrails te voet. Dus dan gaan we gewoon met een groepje mensen te voet wandelen tussen de olifanten en de leeuwen. En dan heb je meteen een compleet andere ervaring.
4: Ja.
3: Waardoor je ook als persoon wat leert en groeit. Maar ook afstand houden is dan natuurlijk totaal geen probleem. Maar dat doe je vanzelf.
4: Je zou ook kunnen zeggen van, joh, we moeten gewoon kappen met dit alles. Laat die dieren lekker waar ze zijn. Laat die zeeleeuwen zwemmen. Laat die zebra daar staan in Namibië. En wij mensen doen ons eigen ding ergens anders.
3: Ja, ik zou willen dat het kon. Ik zou echt oprecht willen dat het kon.
4: Maar dat kan niet.
3: Nee, ik denk dat we die tijd voorbij zijn. En daar maak ik me dus zorgen om. Ik ben het helemaal met je eens. Het beste zou zijn alles met rust te laten. Maar tegenwoordig is de mens overal. De mens die leeft overal. Ze willen ook overal een hoge standaard van leven hebben.
4: Ja.
3: Dus dat de natuur met rust laten, dat is nu niet meer een optie. Kijk, als je bedenkt wat ik allemaal heb moeten doen als wildlife-dierarts, is gewoon giraffen verplaatsen, omdat er overal hekken staan. Dus actie van de mens, gewoon pure actie, maar ook geld, dus pure fondsenwerving en actie zijn essentieel om de natuur te redden.
4: Ja.
3: Hoe doe je dat? Door mensen die liefde over te brengen. Hoe doe je dat? Door dat aan mensen te laten zien. Dus als ik ben heel bang als we dit niet doen, dat mensen eigenlijk alleen nog maar gedomesticeerde dieren zien.
4: Ja.
3: Dus hun eigen hond of
4: een koe.
3: Een koe.
4: Ja, ook een mooi dier trouwens.
3: Prachtig. Ben ik veearts geweest. Dus ik ben dol op honden en katten. Ja. Alleen het is niet biodiversiteit.
4: Maar om dat te beseffen, hè, Martine, is er een boek in jouw boekenkast wat dat verhaal het allerbeste vertelt?
3: Ja, maar ik wil niet mijn eigen boek aanprijzen.
4: Nee, dat wil ik ook niet dat je dat doet. Ik wil een ander boek.
3: Ja, ik vertel het wel. Alle dingen die ik nu een beetje verteld. Ja, in mijn eigen boek vertel ik ook wel echt hoe bijzonder het is om alleen in het regenwoud te leven. Dus,
4: ja, maar dat kunnen we niet allemaal. Maar goed, dan kunnen we dus wel jouw boek lezen.
3: Nee, maar via een boek. Kijk, daarom vind ik deze. Dit is veel te kort. Ik heb heel veel boeken die me inspireren. Want door te lezen kan je echt met iemand meegaan.
4: Ja.
3: Naar een hele andere wereld. Ik kan zoveel leren van mensen die avonturen hebben beleefd. En daarom ben ik ook zo blij dat dat nu kan. Want je kan wel echt een beetje echt in Afrika zijn als je mijn boek leest.
4: Oké, okay. Nou, dan sluiten we daarmee af. Heel veel dank voor je komst naar de studio en voor je mooie verhaal.
3: Dank je wel.
4: Je eigen boek, nou, dat zeggen we nog maar een keer. Overleven in het wild ligt in de winkel. Mensen kunnen die over een paar maanden dus ook in het Engels lezen. Dat was hem weer, het eerste uur hier van De Rode Draad. Zometeen zijn we terug naar het nieuws van 8 uur meer. Dan onder andere alles over de oplopende spanningen in Zuid-Amerika tussen Brazilië en Argentinië. Weer iets heel anders. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
6: 1 vandaag.
7: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
1: Verdieping bij het nieuws.
8: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
9: Je tuimt nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
8: Sommige zijn klein en ook heel vies.
10: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
11: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
10: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
1: Elke dag een fact-check.
12: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
13: Het is fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Oh, nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: It's so quiet here.
18: It's the quietest and safest place in the world right now.
19: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
20: The tree frog, what we call it.
21: They make so much noise.
20: Yeah.
21: For such a tiny thing.
22: Natuur in de Cariben, vanavond om 21:30 op NPO 2.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
15: Jan van Poppel.
0: Zometeen reizen we in de rode draad naar het buitenland. De bestemming is Brazilië. En onze gastvrouw is correspondent Nina Jurna. Het gaat allemaal over de spanningen met buurlanden en spanningen rondom verkiezingen daar. Dat na het NOS-journaal van 8 uur met Ismael de Bruin.
2: Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar 1 dode en tientallen mensen raakten gewond. Verslaggever Sander van Hoorn is aanwezig bij de herdenking. Sander, zijn er veel mensen op afgekomen?
23: Uiteindelijk toch wel. Het begon 3 kwartier geleden met nog geen 100 mensen. En ja, het is altijd moeilijk in te schatten als je er middenin staat. Maar ik denk nu richting de 1000 mensen. Wat opvalt is weinig vlag vertonen. Het is een herdenking. De meeste mensen hebben wel een bloem en of een vaccinelichtje bij zich. Want de oproep is om dat na het officiële programma neer te leggen bij of op het Homo-monument. Wat die roze driehoek is die voor de helft in de gracht steekt.
2: En wat hoor je van de mensen die je daar spreekt?
23: Belangrijk om hier te zijn. Sommige mensen hadden gehoopt dat er meer mensen zouden zijn om te laten weten dat mensen zich niet laten intimideren. Toch is er ook wel zorg. Je hebt natuurlijk overal prides gehad. Ook in Amersfoort is een man mishandeld. En aanstaande zaterdag heb je natuurlijk de botenparade hier in Amsterdam. Maar wat je toch vooral ook hoort is dat het daarom juist nu belangrijk is om aan dat soort evenementen mee te doen. Nou ja, zoals de beheerder van het Homo-monument zei, afgelopen zaterdag ging het hier vooral om protest. Komende zaterdag gaat het om feest. Maar nu is het hier toch echt een moment van herdenken. Herdenken van de slachtoffers van de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdagavond.
2: En wat staat er verder zoal op het programma?
23: Toespraken zometeen, onder andere van de voorzitter van het COC. De burgemeester van Amsterdam die heeft laten weten dat er voor aanstaande zaterdag extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen zonder in detail te willen treden. Nou ja, misschien dat ze daar iets meer over gaat zeggen. Ik verwacht dat ze mensen gewoon vooral een hart onder de riem wil steken. Waar ik dan benieuwd naar ben, maar daar ga ik mensen achteraf wel over aanspreken, is in hoeverre woorden wat dat betreft nog dat gevoel van onveiligheid wat er nu heerst kan terugbrengen. Maar goed, dat is allemaal zo meteen, of eigenlijk nu elk moment. Het duurt een half uur ongeveer. En daarna dus die bloemen die worden neergelegd bij het Homo-monument. Ik ben er net even gaan kijken. Er liggen al wat bloemen en er staat een zwart bordje. We stand with Berlin.
2: Dankjewel voor nu, verslaggever Sander van Hoorn. De Nederlandse staat heeft de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende beveiligd en dat was onrechtmatig. Dat is het vonnis in de slepende civiele procedure van de familie tegen de staat, melden het Parool en RTL Nieuws. Nabil B. was kroongetuige in de Marengo-zaak tegen de organisatie van Ridouan Taghi. Toen dat bekend werd, werd Nabil's broer doodgeschoten. De staat had eerst moeten zorgen dat de familie van B. beter werd beschermd, zegt de rechtbank. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en daartegen gaat de familie in beroep. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington op het Witte Huis ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil daar vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig en voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Wel moeten ze hun mobiel aan laten staan en zich houden aan de veiligheidsinstructies. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden.
1: Ster.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: It's so quiet here.
18: It's the quietest and safest place in the world right now.
19: What we target is what we catch. That is the top key of sustainable fishing.
20: The tree frog, what we call it.
21: They make so much noise.
20: Yeah.
21: Such a tiny thing.
22: Natuur in de Cariben vanavond om 21:50 op NPO 2.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
25: Jan van Poppel.
26: Nogmaals, een hele goede avond. Rond 8:30 maken we in dit programma plaats voor een bezorgde burger. Een landgenoot met een probleem of iemand met een totaal ander perspectief op de wereld. Met vanavond een knuffelbare oproep. Maar eerst gaan we de grens over, want iedere dinsdag neemt collega Sinan Can ons bij de hand en schijnen we een spotlight op een onderbelicht onderwerp. En deze week steken we de Atlantische Oceaan over.
27: Vanavond reizen we af naar Brazilië. Naar een land waar de horizon eindeloos lijkt, maar de politieke ruimte steeds kleiner wordt. Achter de ruis van toespraken en de dreiging van importheffingen tekent zich een grote verhaal af. Over macht, invloed en gekrenkte trots. De relatie met Argentinië verkilt, terwijl ook Washington zich nadrukkelijk in het Braziliaanse speelveld begeeft. Op het eerste gezicht zijn het diplomatieke incidenten, maar onder de oppervlakte verschuiven de machtsverhoudingen op een heel continent. Wat zegt deze oplopende spanning over de toekomst van Brazilië en Zuid-Amerika?
26: Die vraag gaan we proberen te beantwoorden met Nina Jurna, correspondent Zuid-Amerika voor onder andere de NOS en NRC. Nina, goedenavond.
28: Goedenavond.
26: Goedenavond. Ja, het gaat dus niet echt lekker, hè, tussen Argentinië en Brazilië. De twee presidenten hebben het met elkaar aan de stok. De Argentijnse president Javier Milei die heeft de Braziliaanse Lula da Silva beledigd. En nu zitten die landen in een soort diplomatieke crisis. Zullen we eerst even luisteren naar hoe Javier Milei tekeer ging op een politieke bijeenkomst?
29: Ja. Creo firmemente que no hay otro capaz de terminar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista. Para colmo, la basura calva, no me permitió visitar a mi amigo.
28: Ja.
29: Creo firmemente que no hay otro capaz de terminar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista. Para colmo, la basura calva, no me permitió visitar a mi amigo.
26: Nou, dit klinkt allemaal heel ongezellig, Nina.

0: de zoon van de ex-president Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Dat is eigenlijk de nieuwe kandidaat van de partij van Bolsonaro. Want hij mag zelf niet meer meedoen. En dat moet de redding van Brazilië zijn, zegt Milei.
1: Maar en wat heeft hij dan specifiek over da Silva gezegd?
0: Nou ja, hij heeft hem eigenlijk ontzettend beledigd. Eigenlijk uitgescholden. Hij heeft hem een dief genoemd, een gevangene genoemd. Gezegd dat Flavio eigenlijk de enige is die kan voorkomen dat Lula weer terugkeert. Want dat zou dus, dat zou echt het vuilnis van het socialisme. Dat zou dramatisch zijn als Lula opnieuw gekozen wordt bij de verkiezingen in oktober.
1: Maar zijn dit dan een soort spontane uitspraken die niemand verwachtte? Of zat dit er ook een beetje aan te komen?
0: Ja, zeker wel. Kijk, Flavio, Bolsonaro, die heeft dit weekend zijn kandidatuur eigenlijk officieel bekendgemaakt bij een groot event. Maar die heeft eigenlijk steun nodig. En daarom was Milei gekomen, de president van Argentinië, om Flavio eigenlijk wat meer kracht bij te zetten. Want hoewel die er in de peilingen redelijk voor staat, het is vergeleken met zeg maar zijn vader, Jair Bolsonaro, die vastzit. Hij heeft niet dat charisma van zijn vader. En zeker niet van Lula, die ook weer meedoet. En voorop loopt in de peilingen. Dus Milei was daar naartoe gekomen om hem te ondersteunen.
1: Maar is dit dan puur een soort politieke truc van de familie Bolsonaro? Of heeft Milei hier ook nog een soort belang bij?
0: Ja, Milei heeft er zeker belang bij. Want dus het is veel aan de hand in de regio. En Milei staat, er is een hele verschuiving eigenlijk naar rechts momenteel. Of eigenlijk een tijdje gaande, maar dit jaar zie je dat steeds duidelijker. Mm. En Milei staat eigenlijk ook, die staat ook voor dat rechtse geluid. En hij is een hele tour momenteel aan het maken door Zuid-Amerika. Want hij was dit weekend dus in Brazilië, bij Flavio. Op de As We Talk wordt de nieuwe president van Peru ook aangesteld. Keiko Fujimori, zij heeft ook het rechtse geluid. Daar gaat hij dan naartoe, Milei. En waarschijnlijk ook later, begin augustus, is hij bij de inauguratie van Abelardo de la Espriella. Dat is de nieuwe president van Colombia, ook radicaal rechts. Okay. Dus dat zijn allemaal bondgenoten van elkaar. Ja. En zij zien heel graag dat Flavio Bolsonaro ook in het rijtje komt dit jaar. Ja. Later de verkiezingen. Dus dat speelt op de achtergrond ook een rol.
1: Ja, dat ziet Lula da Silva, de huidige president, natuurlijk liever niet gebeuren. Hoe heeft hij hierop gereageerd, op deze toch wel een soort aanval van Milei?
0: Ja, heel hard. Zelf heeft hij eigenlijk Milei niet genoemd. Maar hij heeft wel gezegd in het openbaar van we accepteren absoluut geen inmenging in onze interne politiek.
1: Want zo ziet hij dat.
0: Zo ziet hij dat. Maar zo ziet ook de Braziliaanse politiek ziet dat. Want die hebben dus ook de ambassadeur in Argentinië teruggeroepen. Dus er is echt een diplomatieke rel uitgebroken. Maar Lula zelf heeft dus niet persoonlijk Milei weer aangevallen. Maar hij heeft het breder gemaakt en gezegd wij accepteren gewoon niet dat een buitenlandse mogendheid hier inmenging, dat hij met inmenging komt.
1: Ja, hoe bijzonder is het dat zoiets gebeurt? Hè? Dat Argentinië en Brazilië met elkaar in de clinch liggen. Is dat vaker gebeurd in de geschiedenis?
0: Nou, dit is wel heel opmerkelijk. Kijk, het zijn natuurlijk buurlanden. Je kunt het op voetbalgebied misschien met elkaar eens zijn, weet je. Maar er zijn toch wel altijd wel handelsbelangen. En het zijn buren.
1: Ja.
0: En ik zag voor deze uitzending, keek ik ook nog eventjes wat er nou in het verleden ook tussen Milei en Lula, of daar al eerder iets is gebeurd. En ze waren eerder dit jaar samen op een congres. En toen werden ze ook gefotografeerd. Dan staan ze wel heel stijfjes naast elkaar. Niet echt
1: niet als beste vrienden.
0: Niet als beste vrienden, nee. Maar ze waren daar wel samen. En ze zitten natuurlijk ook in allerlei toch wel handelsakkoorden. Bijvoorbeeld in Mercosur. Hè? Ja. Dat is een belangrijk handelsakkoord. Ook met de EU is daar een handelsakkoord. Daar zit Argentinië in, daar zit Brazilië in. Dus dit is toch wel uniek dat dit nu op zo'n niveau gebeurt. Ja. En ik denk ook niet dat het de laatste keer is, want de verkiezingen, de komende maanden kunnen we nog van alles verwachten. Mm-hmm. En Trump bemoeit zich er ook behoorlijk mee.
1: Over Trump kunnen we het zo nog wel hebben. Ik zat er ook natuurlijk

0: even over te lezen. En die Milei die wilde op bezoek ook nog bij oud-president Jair Bolsonaro. Ja. Hè, de vader van Flavio Bolsonaro. Maar dat kon niet, hè?
1: Nee, dat wilde hij. Dat had hij ook aangevraagd officieel bij het Hoge Rechtshof. En dat is dus afgewezen door Alexandre de Moraes. Dat is de rechter van het Hoge Rechtshof, die eigenlijk de hele rechtszaak tegen Jair Bolsonaro heeft overzien. En die heeft dat afgewezen. En Milei heeft hem ook uitgescholden op datzelfde podium dit weekend. Die noemde hem een kale smeerlap. Alexandre de Moraes is kaal, inderdaad. Maar daar had hij ook helemaal geen goede woorden voor. Ja. Dus ja.
0: Maar die Milei die is dus nogal wat stampij aan het maken. Er komen allemaal namen voorbij natuurlijk. Hè. Toch nog even, want die Jair Bolsonaro die zit dus met huisarrest thuis. Milei mocht er niet langs. Wat is daar ook alweer allemaal aan de hand? Want die heeft een voordeling natuurlijk aan zijn broek hangen. Waarvoor ook alweer?
1: Ja, Jair Bolsonaro, de oud-president, die probeerde in 2022 bij de vorige verkiezingen opnieuw president te worden. Nou, toen heeft hij op het nippertje verloren van Lula. Lula werd toen president. En toen is er heel veel gestookt door Bolsonaro zelf. Want die was al bezig om eigenlijk zijn achterban ervan te overtuigen dat het niet eerlijke verkiezingen waren geweest. Dat er was gerotzooid met het elektronisch stemmen. En hij wilde niet bij de inauguratie aanwezig zijn van Lula da Silva. Hij is toen naar Amerika vertrokken.
0: Ja.
1: En de inauguratie was begin januari. En een week daarna hebben we een gigantische bestorming gehad in de hoofdstad Brasilia van overheidsgebouwen, van allemaal aanhangers van Bolsonaro. Een beetje wat je ook in Amerika hebt gezien.
0: Ja, met de
1: 6 januari, kapitoolbestorming, daar leek het heel erg op. En toen is er een onderzoek gekomen en toen is eigenlijk bewezen met een heel dossier van 800 pagina's dat Bolsonaro bezig was met met een aantal kopstukken van zijn regering en ook binnen het leger om een staatsgreep te plegen. Daar hadden ze plannen voor.
0: Ja.
1: Nou, dat is voortijdig eigenlijk toch afgeketst, die staatsgreep. Daarom is hij toen naar Amerika gevlucht. Maar goed, zijn achterban was al helemaal opgejut. En die hebben toen die bestorming eigenlijk veroorzaakt. En
0: hij wordt ook niet voor niets de Trump van de tropen genoemd, hè, Nina?
1: Klopt, ja. En er zijn heel veel gelijkenissen. Als je de twee leiders ook naast elkaar legt en ook wat kijkt van ja, wat is er nou allemaal gebeurd in Brazilië en in Amerika. Bijvoorbeeld die bestorming, maar ook het populistisch rechtse geluid.
0: Ja.
1: De macht van de evangelische christelijke kerken, daar heeft Trump, die omringt zich daar ook tegenwoordig mee. Hè? En dat doet Bolsonaro ook. Dus het zijn heel veel gelijkenissen.
0: Ja, ja. Nou ja, uiteindelijk zit hij hier Bolsonaro dus thuis. En die mag ook helemaal niet meer meedoen aan verkiezingen. Flavio, zijn zoon daarentegen wel. Die neemt het dus op tegen Lula da Silva. Ja. Kunnen we die Flavio dan zien als een soort toch opvolger van zijn vader met ook hetzelfde geluid, dezelfde politieke achtergrond?
1: Ja, absoluut. Kijk, het was heel belangrijk voor die partij van Bolsonaro dat zij een opvolger zouden hebben vanuit de familie met de achternaam Bolsonaro. Omdat met Jair Bolsonaro, die oud-president, is er eigenlijk een hele stroming losgekomen hier in Brazilië die heel populair is geworden, dat radicaal rechtse geluid. En dat wordt heel erg gekoppeld aan Jair Bolsonaro. Dus het was heel belangrijk voor die partij dat er iemand uit de familie kandidaat zou worden gesteld. En Bolsonaro heeft 3 zonen, of eigenlijk 4, maar 3 daarvan zitten in de politiek. Flavio is de oudste, senator, zit in de Senaat, is een oud advocaat ook. Heeft totaal niet het charisma van zijn vader, maar hij lijkt op zijn vader, heeft een naam mee en nou ja, die wordt nu vooruitgeschoven.
0: Ja.
1: En als je
0: maar
1: dan
0: zou
1: naar
0: ook kunnen zeggen,
1: kijkt,
0: wordt hij dan niet gewoon een soort spokesperson van zijn vader?
1: Ja, absoluut. En hij heeft ook al gezegd op dat podium dit weekend, heeft hij gezegd, hij zei letterlijk van als ik de verkiezingen win, als ik in januari word ingehuldigd, dan staat naast mij op het podium mijn vader.
0: Ja.
1: Met andere woorden, het eerste wat ik ga doen is mijn vader amnestie geven.
0: Ja, ja. Je noemde net de naam Donald Trump. Die komt zo ongeveer elke keer voorbij als we het over geopolitieke zaken hebben hier op NPO Radio 1, maar dus nu ook. Hoe mengt hij zich in deze hele verkiezingsstrijd daar in Brazilië?
1: Nou, Trump die heeft eigenlijk al een tijdje is hij bezig om Latijns-Amerika. Dat ziet hij echt als een achtertuin, dat heeft hij ook duidelijk gemaakt. En hij ondersteunt dus de landen waar verkiezingen zijn. Doet hij alles aan omdat daar de rechtse regeringen aan de macht komen. Omdat dat, ja, daar kan hij goed zaken mee doen. Dan kan hij de belangen van Amerika in die landen behartigen. Mm-hmm. Het is dicht ideologisch bij hem. En dat heeft hij dus al gedaan in Argentinië, maar ook in Colombia. En Brazilië is voor hem de hoofdprijs. Want dat is het grootste land van Latijns-Amerika, de sterkste economie. Dus hij heeft er heel veel belang bij dat bij de verkiezingen in oktober dat daar deze Flavio Bolsonaro aan de macht komt.
0: En je zegt zaken doen. Wat bedoel je daar precies mee? Wat voor zaken wil Trump dan doen met al deze landen?
1: Nou ja, sowieso de grondstoffen is hij op uit. Maar ook de macht van China eigenlijk in deze regio wil hij eigenlijk terugdringen. China heeft de afgelopen jaren heel veel macht gekregen in Latijns-Amerika. Er zijn 20 landen die eigenlijk in die nieuwe zijderoute politiek van China meedoen. China heeft ontzettend geïnvesteerd in grote infrastructurele werken hier. Omdat eigenlijk de laatste jaren Amerika niet echt meer bezig was met Latijns-Amerika. Totdat Trump dus kwam. Ja. En die zegt van, dit is mijn achtertuin, weg met China.
0: Maar zo'n uitspraak, Nina, dit is mijn achtertuin. Wat zegt dat over de toekomst van Zuid-Amerika?
1: Nou ja, dat is dus heel beangstigend eigenlijk. Dat is dat je ziet dat er heel veel landen, dit was natuurlijk een geluid wat we hier kenden uit de jaren 70, 80... toen er allerlei dictaturen hier in het zadel zijn geholpen. Ook met steun van de CIA vanuit Amerika. Ja. Maar je ziet wel dat heel veel landen, ja, die kiezen toch, lijkt het een beetje eieren voor hun geld. Hè? We hebben begin dit jaar natuurlijk in Venezuela echt een invasie gehad. Er is een president daar weggehaald.
0: We zouden het bijna
1: heel
0: vergeten.
1: Landen zijn, je zou het bijna vergeten, maar hier is men dat niet vergeten.
0: Nee.
1: Sterker nog, heel veel landen denken van ja, god, wij kunnen misschien wel de volgende zijn. Dus je ziet dat de landen moeten zich verhouden tot Trump.
0: Ja.
1: En dat maakt dus ook uit dat je ziet dat veel landen zich eigenlijk richting Trump opschuiven. Ook uit eigen belang.
0: Wat ik wel interessant vind, Nina, dit gaat natuurlijk over een heel continent. Hè, een economisch machtig continent ook. Waarom horen wij er hier zo weinig over eigenlijk? Over al deze verschuivingen daar?
1: Nou, ik zat er ook over na te denken. Ik vertel natuurlijk als correspondent veel hierover. Alleen je vertelt het meestal per land.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, er waren laatst verkiezingen in Colombia. Nou, dan vertel ik ook hoe daar een verschuiving naar rechts is. Ik noemde al Peru, verschuiving naar rechts. Maar dit is natuurlijk een groter plaatje waarin je dus het als een hele golfbeweging eigenlijk vertelt.
0: Ja.
1: Ja, en ik denk dat het toch ook, ik merk toch dat het moeilijk is om dit continent goed op de kaart te krijgen. Hè. Dat is iets waar ik altijd tegenaan
0: loop. Dat ga je natuurlijk ook doen in het najaar, want er komt er een serie uit. Onze vrouw in Rio, die gaat natuurlijk hier ook over.
1: Ja, dat is dus heel fijn. Dat is een documentaire serie van 3 afleveringen waarin ik eigenlijk vanuit mijn woonplaats Rio de Janeiro naar de mensen kijk, maar ook naar deze bewegingen waarbij het nu over hebben. Omdat dat eigenlijk als een soort, dat hangt natuurlijk heel erg boven het najaar hier in Brazilië en zeker ook in Rio, waar je dan eigenlijk een soort van microcosmos hebt. Waar ook links en rechts, dat gaat door families heen, dat gaat door echtparen heen. En rechts is heel erg aan terrein aan het winnen.
0: Ja.
1: Ook in een plek als Brazilië en Rio, vanwege het veiligheidsaspect. Heel veel mensen die voelen zich onveilig, de drugskartels worden machtiger en stemmen dan op rechts, omdat links daar niet echt een antwoord op heeft.
0: Het worden spannende verkiezingen daar. Nina Jurna, correspondent in Brazilië, bedankt. Give it drop!

0: Ja, lekker zomers plaatje. I Love Life van Bakermat. Tegen draads. Elke dag maken we hier in de Rode Draad ruimte voor mensen die zich ergens hard voor maken. Of juist voor mensen die de hulp van een ander nodig hebben. En vandaag is dat laatste aan de hand. Elke hond heeft een favoriet speeltje. En voor hulphond Endly zijn dat zijn roze varkensknuffels. Het probleem, de varkentjes zijn uit de schappen. En haar baasje Bente heeft een oproep geplaatst voor meer knuffels. Bente, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, wat fijn dat we je aan de lijn hebben. Hoe ben je er eigenlijk achter gekomen dat je die knuffels niet meer kon krijgen?
1: We wilden afgelopen donderdag wat we elk jaar doen, de 6 varkentjes die we hebben vervangen. Dus we waren in de winkel om 6 nieuwe te halen.
0: Want waar is haar vervanging toe?
1: Elk jaar ze worden met het wassen worden ze een beetje magerder. En toch ook een beetje vies. En ik vind dat als we buiten lopen of in een restaurant, omdat het een hulphond is, dat het wel een beetje een schoon varkentje moet zijn.
0: Ja, precies.
1: Dus één keer per jaar dan vervangen we de hele roedel.
0: De hele roedel varkens. En dat zijn er dus 6 elk jaar?
1: Ja.
0: Oké. En waarom heeft Endly 6 varkens nodig?
1: Eentje ligt op het werk, eentje thuis, eentje bij de familie, dan nog eentje in de bakfiets waar we mee rondrijden. Zodat we er nergens in vergeten, want ze wil er eigenlijk altijd in bij zich hebben.
0: Er is altijd een varkentje. Je zegt al, Endly is een hulphond. Waar helpt ze jou precies mee in het dagelijks leven?
1: Ja, Endly is een ADL-assistentiehond. Dus zij helpt mij met aankleden, uitkleden. Ze raapt dingen op, ze helpt met de was doen, de boodschappen, bananen pellen. Allerlei dat soort dagelijkse
0: handelingen. Echt waar, bananen pellen?
1: Ja.
0: Oh, wat goed. En hoe doet Endly dat?
1: Ze trekt dan aan de schil.
0: Oh, wauw. Oké.
1: En dan stukje voor stukje haalt ze het eraf.
0: Ja. En die knuffels, een hond kan een knuffel hebben, die kan dat leuk. Maar Endly vindt die varkentjes dus echt, die heeft ze gewoon nodig.
1: Ja, nou, ze is er vooral heel trots op, denk ik. Want ze wil ze ook aan iedereen laten zien. En dat, zoiets heeft. Ik denk dat ze het gewoon ook heel fijn vindt om hem bij zich te hebben.
0: Ja.
1: En ze ligt er met haar kop op, of ze loopt ermee rond, of ze kan hem aan iemand laten zien.
0: Hmm. En dat kunnen ook geen andere varkentjes zijn of ineens andere dieren. Dat moeten deze varkentjes zijn.
1: Nee, dat moeten deze varkentjes zijn. Okay. Ja, ze plukt ze er zo uit. Want we hebben bij alle schappen staan kijken vorige week. Maar het was niet interessant genoeg.
0: Maar dan hebben we wel een probleem, Bente, toch?
1: Ja, nou, inmiddels niet meer. Of tenminste, nou dat hoop ik. Er zijn zo ontzettend veel leuke reacties gekomen. Dat ik hoop dat Endly weer een hele tijd met de varkens vooruit kan.
0: Oké. En als er dan nog meer varkens zijn, of mensen die zitten te luisteren en denken van, oh, ik heb ook nog zo'n varkentje. Misschien moet je hem nog even omschrijven, dat varkentje. Hoe ziet het eruit?
1: Het is een roze varkentje van ongeveer 30 centimeter. Met een krulstaartje.
0: Een krulstaartje?
1: Die is belangrijk. Ja, die is belangrijk.
0: Okay.
1: En we hebben er nog een heleboel nodig. Want Endly gaat hopelijk nog een aantal jaar mee.
0: Ja.
1: En met 6 per jaar hebben we nog wel wat te gaan.
0: Ja, dus stel dat de meubelwinkel waar je deze varkentjes elk jaar koopt meeluistert. Wat zou je dan nog willen zeggen? Misschien toch nog één keer die varkentjes terug in de schappen?
1: Precies, dat zou heel fijn zijn. Want ik heb ook al in alle berichtjes gelezen dat Endly niet de enige is.
0: Oh, wow.
1: Die ze erg leuk vindt.
0: Er zijn dus meer honden die deze varkentjes, het wordt een steeds groter probleem, maar misschien ook een steeds groter verhaal op deze manier, Bente.
1: Het is bijzonder.
0: Ja, ik hoop dat het goed komt. We hopen dat ze geluisterd hebben. Bente, hartelijk dank.
1: Alsjeblieft.
2: NPO Radio 1.
0: Precies, en dan is het bijna 8:30. Tijd voor het NOS-journaal met Ismael de Bruin.
3: De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden sloegen op de vlucht en ze zijn nog niet gepakt. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. Achter gesloten deuren hebben president Trump van de VS en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief, maar na afloop was er geen persconferentie. En bij het Homo-monument in Amsterdam wordt nu de aanslag herdacht op de Pride in Berlijn. Afgelopen zaterdag reed een bestelbus in op de bezoekers van die Pride. Een Poolse vrouw kwam om het leven en 29 anderen raakten gewond.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad. We'll be right back.
0: Zometeen kijken we naar vrouwen in de kunst. En dan niet zozeer de vrouwelijke kunstenaar, maar juist naar de vrouwen die kunst verzamelden, in kunst handelden of gewoon heel veel geld in cultuur staken. Een deel van hen krijgt dit jaar een stem en meer waardering. En waarom dat nodig is, dat hoor je zo.

0: de giver van Chapel Rock. De rode draad. Wie zorgde ervoor dat het schilderij Meisje met de parel van Vermeer in een museum terecht kwam? Wie maakte Van Gogh wereldberoemd? Nou ja, op deze vraag een grote kans dat je dan aan een man denkt, terwijl achter heel veel beroemde kunst juist vrouwen schuilgaan als maker, verzamelaar, opdrachtgever, schenker of degene die een kunstenaar overeind hield. Alleen verdwenen die namen vaak uit de kunstgeschiedenis. Nou, daar ga ik over praten met Laurien van der Werf van het Rijksmuseum. Laurien, goedenavond.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. En Bram Donders van het Van Gogh Museum. Ja. Jullie zijn buren eigenlijk, hè?
2: Ja. Ja.
0: Zien jullie ook elkaar wel eens op straat lopen? Samen koffie drinken, dat soort dingen?
2: Nee, niet zo heel vaak eigenlijk.
1: Nee, dat is een museumplein is wel groot. Ja.
0: Het zijn twee hele gesloten werelden, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Okay. Hey, Laurien, jij bent historicus en co-voorzitter bij het onderzoeksproject Vrouwen van het Rijksmuseum. Mm-hmm. Om te komen tot een betere genderbalans in de Rijksmuseumcollectie. Jullie begonnen met eigenlijk een hele simpele vraag. Hoeveel vrouwelijke kunstenaars hebben we eigenlijk?
1: Mm-hmm.
0: Waar kwamen jullie achter?
1: Nou, dat was eigenlijk een vraag van Wieteke van der Zijl toen. Die deed voor de Volkskrant, schreef zij een heel groot stuk over vrouwen in musea in Nederland. Daar heeft ze toen die vraag aan heel veel musea gesteld. En die vraag konden we eigenlijk niet beantwoorden toen. En
0: die dat vraag was, kon je niet beantwoorden?
1: Nee, die konden we niet beantwoorden.
0: Hoe kwam dat?
1: Ja, dat komt sowieso omdat onze collectie heel groot is. Maar ook omdat het de hele registratie van alle objecten niet altijd even goed op orde is, daar weet je ook meer van. Maar dat was eigenlijk wel een katalysator om nu echt eens dat probleem aan te pakken van die vrouwen in ons museum, in de kunst, in de geschiedenis. Er waren al meerdere collega's mee bezig en over aan het nadenken. Maar die vraag is wel echt de aanleiding geweest om het project te beginnen.
0: En waar kwamen jullie dan uiteindelijk achter? Als je zo'n vraag krijgt, dan ga je zo'n project beginnen en dan?
1: Dat we heel wat achterstand in te halen hadden. Dus dat er echt wel veel onderzoek moest komen en dingen moesten veranderen om meer aandacht te geven aan de vrouwen.
0: Mm-hmm.
1: En het is niet dat we nu opeens al met cijfers kunnen komen, maar we hebben heel veel veranderd op zaal, waardoor er wel meer vrouwen zichtbaar zijn.
0: Ja. Ja, want ik zei het in het begin al van, je denkt waarschijnlijk aan een man. Mm-hmm. Als je het hebt over kunst die gemaakt is. Ik bedoel, er hangen sowieso heel veel mannen in musea. Mm-hmm. Maar er zitten dus veel meer vrouwen achter dan wij misschien denken met z'n allen.
1: Zeker, en dat gaat dus ook over, niet alleen over vrouwelijke kunstenaars, maar ook inderdaad vrouwen die verzamelden, waar Bram heel veel over weet. Vrouwen die de collectie op andere manieren vorm hebben gegeven, maar ook vrouwen die op een andere manier hebben bijgedragen aan de productie van kunst bijvoorbeeld.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat het Rijksmuseum erachter kwam dat er een blinde vlek zat in de collectiegeschiedenis?
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: En wat was die blinde vlek dan precies? Dit wat je net beschrijft?
1: Ja, dit. En heel vaak ervan uitgaan dat de vrouw er geen rol in heeft. Denk ik, ja.
0: Ja, en die vrouw had dus wel degelijk een rol, Bram.
2: Ja, zeker. Ik heb zelf onderzoek gedaan aan vrouwelijke schenkers en erflaters, zoals dat heet, bij Museum Boijmans van Beuningen. En ik denk wat goed aansluit op dit verhaal is dat het verhaal van Boijmans wordt meestal verteld als een soort van mannenverhaal. Dus je hebt meneer Boijmans, die heeft zijn collectie nagelaten aan de stad. Je hebt meneer van Beuningen, die heeft het museum helpen uitbreiden. En eigenlijk dat verhaal van het museum, wat een verzamelaar of verzameling is van verzamelingen, van particuliere verzamelaars, dat wordt eigenlijk altijd gedragen door mannen. Dus je hebt meneer Van der Vorm, die heeft een grote collectie nagelaten, Van der Schilden, et cetera. En eigenlijk in dat verhaal ontbreken alle vrouwen. Terwijl, nou, dat onderzoek hebben we dus gedaan. Als je goed gaat kijken, is 1 op de 5 schenker, dus 1 op de 5 mensen die heeft bijgedragen aan de vorming van die collectie, is vrouw geweest.
0: Dat is 20%.
2: Ja, 20%. En dat verhaal was eigenlijk helemaal niet bij onze institutionele geschiedenis bekend.
0: Maar wacht even, dan heb je hebt een museum met allemaal kunst aan de muur.
2: Ja.
0: En je weet dus van 20% niet waar het dan precies vandaan komt.
2: Nou,
0: het zo? Of?
2: Nou, je weet het wel. En ik denk dat het probleem is dat het is geregistreerd en ooit opgeslagen van, oh, we hebben dat van die mevrouw gekregen. Mm-hmm. Maar in het verhaal wat verteld wordt naar buiten, dus eigenlijk een soort van het ideale verhaal wat je vertelt over je eigen ontstaansgeschiedenis, daarin ontbreken die vrouwen. Omdat ze dan niet, bijvoorbeeld de verzameling niet groot genoeg was, of omdat het niet past in een narratief wat graag verteld wilde worden.
0: Maar hoe kan zoiets al die tijd dan onzichtbaar blijven? Ik vind nog steeds 20% klinkt als heel veel, snap je?
2: Nee, dat is ook heel veel. Ik denk dat ook wel iets is wat, ik denk bij het Rijksmuseum ook is, maar als je helemaal goed gaat kijken en een soort van met die bril naar de collectie kijkt, dan zie je veel meer verhalen die eerder niet zijn opgevallen.
0: Ja. Maar hoe kan het dat ze niet zijn opgevallen?
2: Ja, dat is ook wel een beetje de kunstgeschiedenis, is daarin heel selectief. Dus Bijvoorbeeld voor een schilderij kun je verschillende verhalen vertellen. Je kan vertellen wat erop staat. Dus je kan bijvoorbeeld, je ziet een vrouw, een man, bijvoorbeeld het bakkers-echtpaar van Jan Steen. Vaak kan het verhaal gaan over de man die erop staat. En de vrouw wordt achterwege gelaten. Er is ook een verhaal wat je over dat schilderij kan vertellen. Dat gaat over de geschiedenis van het werk.
3: Ja.
2: En daar zitten ook heel veel vrouwen achter. En dat weten we niet. Dus waar bijvoorbeeld de collectie van Van Beuning heel bekend is, dat Breugel, dat Van Gogh, is de collectie van Marietak van Poortvliet, wat wel Kandinsky had, Frans Marc, Jacobe van Heemskerk, is eigenlijk nooit zo prominent aanwezig geweest in die geschiedenis van het museum.
3: Ja.
2: En dat is heel selectief.
3: Ja. Eén op de vijf. Dat is een soort kantelend inzicht, toch, Laurien?
1: Ja. Ja, en
3: hebben jullie dat ook gehad bij het Rijksmuseum?
1: Ja, zeker. Want we hebben ook een onderzoeker, Sirianne van der Geer, die bezig is met die schenkers. Uh-huh. En die heeft dus ook ontdekt dat bij ons 1 op de 4 schenkers van objecten een vrouw was. Is dat dus ook, ook heel veel.
3: Ja, ook heel veel. En eigenlijk een vergelijkbare uitkomst. En ook dus een vergelijkbaar verhaal dat dus zeker niet op de radar stond.
1: Ja, nou ja, en het is dus denk ik ook, het heeft heel erg te maken, hè, dat mannelijke verhaal zo naar voren is gebracht met hoe de kunstgeschiedenis en de geschiedenis als wetenschap is ontstaan in de 19e eeuw.
3: Ja.
1: Het is heel erg in een tijd waar eigenlijk er weinig plek was voor de rol van de vrouw in de maatschappij. Door voornamelijk mannen geschreven. En dat bepaalt nog steeds hoe ons beeld daarvan is gevormd.
3: Ja.
1: Want dat werkt heel lang door. En dat is al sinds de jaren, weet je, de jaren 70 is het al aan het kantelen. Maar het is beetje bij beetje.
3: Ik zei net in het begin van wie ontdekt het meisje van de parel? Hè? Of wie schonk dat schilderij? Dat vond ik ook zo'n interessante ontdekking die jullie hebben gedaan. Want, of in ieder geval onderzoekers van de UvA hebben die ontdekking gedaan. Want zij toonden aan dat de schilder Vermeer als belangrijkste opdrachtgever en koper niet de kunstverzamelaar Pieter van Ruiven was. Mm-hmm. Dat werd lang gedacht. Maar diens vrouw Maria de Knuit.
1: Ja, dat klopt.
3: Dat is zoiets waarvan je denkt, hoe kan dat?
1: Ja.
3: Maar dat komt dan boven water.
1: Ja.
3: Maar, laat dat dan ook, ja, of nou, moet ik het anders zeggen, verandert zo'n ontdekking ook hoe we dan naar Vermeer kijken?
1: Ik weet niet of het verandert hoe we naar Vermeer kijken, maar wel, het verandert wel hoe we kijken naar de waardering van de kunst van Vermeer in zijn eigen tijd.
3: Hmm.
1: We zijn heel erg geneigd om te denken dat het alleen maar die mannen waren die verzamelden.
3: Ja.
1: Maar er waren wel degelijk dus ook heel veel vrouwen die dat deden. En ook vrouwen die schilderijen, naar keken en lief hadden.
3: Ja. Jij noemde net het feit dat vrouwen zich toch ook een beetje, in die 19e eeuw, dat daar met die blik naar gekeken werd, toch een beetje verscholen achter de man. Bram, jij bent gespecialiseerd in die 19e eeuw. Mm-hmm. Waarom gebeurde dat eigenlijk toen?
2: Ja, dat heeft sowieso te maken met de wet. Je had de wet van handelingsonbekwaamheid. Dus als vrouw had je eigenlijk, als je trouwde, werden je rechten ingeperkt. Dus je kon geen rekening openen, je kon niet veel bezit hebben. Het lag wel aan de huwelijkse voorwaarden die je had. En die wet was er tot 1956. Dus ook schenken was eigenlijk voor vrouwen, die konden dat niet doen omdat ze het recht niet hadden. Nu zie je wel tussen de mazen van de wet door dat er wel werd geschonken of dat er constructies werden bedacht dat het wel kon. Maar dat is ook wel een van de redenen dat die vrouwen op de achtergrond zijn gaan staan.
3: En is dat dan anders dan, laten we zeggen, 2 eeuwen daarvoor, de 17e eeuw? Werkte het toen heel anders?
2: Nou, zeg maar, ik ben zelf geen kenner van de 17e eeuw, maar wat ik daarvan vernam is dat daar die rolverdeling tussen man en vrouw niet zo strikt was als het in de 19e eeuw was. In de 19e eeuw zijn gewoon heel veel maatschappelijke conventies ontstaan, wat bij een man hoort en wat bij een vrouw hoort.
3: Ja.
2: Dus geld verdienen, dat doet eigenlijk de man, of in ieder geval in wel gestelde kringen. En een vrouw die hoort thuis te zitten en die zich bezig te houden met muziek maken, kunst, et cetera. Dus juist die plek voor de vrouw was heel anders in de 19e eeuw. En in de 17e eeuw was het volgens mij, maar misschien Laurien, vul maar aan, waar nodig.
1: Kijk, we zijn heel erg geneigd om te denken dat werken een verworvenheid is dankzij de emancipatie. Maar werken was ook heel lang gewoon ook nodig. En sowieso was de maatschappij heel anders in de 17e eeuw. Dus ik zou nou niet zeggen dat het toen allemaal gelijkwaardig was. Mm-hmm. Maar vrouwen werkten wel volop. En dat vrouwen niet werken, dat kon eigenlijk pas toen er zoveel welvaart was in de 20e eeuw, dat niet meer nodig
3: was. Maar die kunst of die wetenschap en ook het hele inrichten van die musea en het labelen ervan en zo, dat is natuurlijk in die 19e eeuw in ieder geval met die bril gebeurd.
2: Ja.
3: En dat is dan eigenlijk een verklaring waarom al die vrouwen, of in ieder geval heel veel vrouwen, zijn verdwenen van dat podium.
2: Ja, ik denk wel dat het echt een 20e eeuws fenomeen is. Want ook als je kijkt naar de 19e eeuw bij het Boijmans, dan zie je ook dat daar wel ook vrouwelijke kunstenaars worden verzameld. Maar zodra je gaat kijken naar de 20e eeuw en als eigenlijk denk vooral naar oorlogs, dan zie je dat een bepaald verhaal van de kunstgeschiedenis en van de instituten in Nederland verteld wil worden. Wat vooral gestoeld is ook op modernisme, mannelijke genieën. En daar horen die vrouwen gewoon bij. Dus het is, ik denk ook per eeuw en ook per moment weer verschillend hoe we ernaar kijken. Net zoals we nu opeens al die vrouwen zien.
3: Ja, nu kijken we er weer anders naar.
2: Ja, precies. Waarschijnlijk 130 jaar geleden van die vrouwen zijn hier toch?
3: Ja. En over 100 jaar kijken we er weer heel anders naar. Dan voegen we weer dingen toe. Laurien, Bram noemde net al het bakkers-echtpaar. Mm-hmm. Bij het Rijksmuseum zijn inmiddels ook titels aangepast. Zaalteksten herschreven. Mm-hmm. Allemaal naar aanleiding van dit onderzoek. Nou ja, zo'n voorbeeld is dat bakkers-echtpaar. Mm-hmm. Dat heette eerst bakkers-echtpaar Arend Oostwaard en Catharina Keizerswaard. Zo is het nu gaan heten, sorry. Ja, precies, en het werk heette eerder bakker Arend Oostwaard en zijn vrouw Catharina Keizerswaard. Het is eigenlijk twee woorden die je weghaalt.
1: Ja, het is een hele kleine verandering, maar wel een hele belangrijke. Ja. En eigenlijk is het ook, dit is echt een blinde vlek, vind ik. Want als je dat schilderij ziet, het is echt een bakkers-echtpaar. Ze staan daar allebei. Hij heeft een brood dat hij net uit de oven heeft gehaald op zo'n brood, een schoof of zo, ik weet niet hoe dat heet. En zij staat daar naast en zij houdt ook een brood vast. En is het echt aan het, koopwaar aan het aanprijzen.
3: Dus een duidelijk beeld van twee
1: dat
3: mensen
1: ze samen die
3: bakkerij
1: bestierden. Ja, en de rolverdeling was ook in ambachtelijke bedrijven heel vaak dat de man het ambacht uitvoerde en dat de vrouw de verkoop deed. En vaak ook nog de hele financiële administratie. Mm. En als een man niet getrouwd was of weduwnaar was, dan kon het een ander vrouwelijk familielid zijn of een winkelmeid die inhuurde. Maar dat was echt iets wat de vrouw deed. Ja. En dus ook zo ontzettend zichtbaar op het schilderij dat het eigenlijk.
3: Maar toch was die tekst anders.
1: Ja, was het toch de bakker en zijn vrouw.
3: Dat geeft die blinde vlek wel weer, hè?
1: Ja, ja, en dan ook al door het zo te noemen, dan is het voor de bezoeker ook, die gaat dan ook niet verder nadenken over, maar waarom houdt zij dan een. Het is gewoon heel.
3: Is dat dan wat zo'n aanpassing doet? Dat een bezoeker ook heel anders naar dat schilderij gaat kijken?
1: Ja, het is wel dat hoop ik wel, ja. Dat je daarmee, is het al meer vanzelfsprekend, bakkers-echtpaar, dat zij ook een rol heeft. Mm-hmm. En je kan natuurlijk nog op allerlei andere manieren aandacht aan geven door er in de tekst over te schrijven, door er op de website iets over te zetten. Maar dat moet wel de eerste trigger zijn.
3: Hebben jullie ook van dit soort aanpassingen gedaan, Bram?
2: Met Boijmans? Ja, het Boijmans is natuurlijk nu gesloten als museum, met depots open. Maar als het open gaat, worden dit soort verhalen wel heel erg meegenomen. En daar wordt nu al over nagedacht van hoe kunnen we die perspectieven die we nu eigenlijk belichten door dit soort onderzoek zo meteen op een goede manier verwerken op zaal, zoals dat heet, zodat het vanzelfsprekend wordt en ook niet uitgelicht hoeft te worden. Ja. Dus dat het gewoon vanzelfsprekend is dat het in een tekst gaat over bijvoorbeeld de vrouw die je ziet, maar bij een ander schilderij de man die je ziet en wat hij aan het doen is. En dat het gewoon vanzelfsprekend is dat een vrouw een kunstwerk heeft geschonken, net zoals een man.
3: Ja, dus dat gewoon in beide gevallen kon. Ja, en zo is. Ja. Want het is ook gewoon een feit.
2: Ja, en dat
3: is eigenlijk ook een soort grote rectificatie van iets wat niet klopte.
2: Klopt, zeker,
1: Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Het is niet zo dat wij nu overal vrouwen uit de kast trekken, maar we vertellen nu gewoon het volledige verhaal. Ja. Dus het is inderdaad meer rectificatie.
3: Ja, het is ook een rol van een museum natuurlijk. Bram, welke vrouw speelde nou een belangrijke rol in die verzameling van het museum Boijmans van Beuningen, waar jij onderzoek naar deed?
2: Dat is een goede vraag. Er zijn wel een paar, bijvoorbeeld een schenking die nu naar boven komt, is een schenking door vrouwelijke stadsgenoten in 1912. Dan is er een groep vrouwen die schenkt een porseleinen olifantje. En dat is het eerste werk van een hedendaagse kunstenaar op toegepaste kunstgebied in die verzameling. En dat heeft eigenlijk wel voor gezorgd dat er toenertijd ook moderne toegepaste kunst is gegaan, dat zijn gaan verzamelen. Uh-huh. Dus ik denk dat het wel interessant is om te zien dat vrouwen ook wel een rol kunnen spelen in de vorming en de vorming van die collectie en nieuwe collectiegebieden.
3: Maar is dit dan iets wat voorheen niet op die manier ergens
2: op bordje stond? Ook mijn voorgangers en conservatoren hebben dat ook gezien en ook dat opgemerkt. Okay. Mienke Simon Toma heeft bijvoorbeeld de geschiedenis van de collectie toegepaste kunst goed beschreven. En daar zegt ze dat ook. Maar het is nu iets, als je dat, soms als je dat leest, is het heel incidenteel. Mm. En ik denk wat dit soort onderzoeken heel erg duidelijk maakt, dat het een langdurig proces is en dat het niet incidenteel is.
3: Dat het gewoon gebeurde.
2: Het gebeurde gewoon continu aan de lopende band.
3: Ja.
2: En waar vaak van dit soort voorbeelden, dan is het een soort van heroïsch, er is één vrouw en dat zal wel een uitzondering zijn geweest.
3: Ja.
2: Terwijl ik denk wat nu al blijkt is dat het geen uitzonderingen zijn, maar gewoon structureel bijdragen aan de collectie.
3: Laten we het dan ook niet bij een uitzondering houden. Dit is dan één voorbeeld. Heb je nog een voorbeeld?
2: Ja, ik heb meer dan 500 vrouwen.
3: Oké, laten we ze alle 500 langs gaan, hè, Bram? Nee hoor.
2: Nou, wat denk ik wel een interessant voorbeeld is Marie Tak van Poortvliet. Er was verleden jaar nog een grote tentoonstelling over in het Kunstmuseum. Jacqueline van Paas heeft daar een grote biografie over geschreven. Dat is denk ik wel een van de belangrijke verzamelaars op het gebied van moderne kunst. Ze heeft Kandinsky verzameld, Frans Marc, Feininger, eigenlijk allemaal kunstenaars rond der Sturm. En ook haar vriendin Jacoba van Heemskerk. En zij heeft uiteindelijk haar collectie eerst een bruikleen gegeven en in haar testament bepaald dat het werd nagelaten. Ja. En dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste kernpunten van de verzameling moderne kunst in het Boijmans. Dus hij heeft er echt een stempel gedrukt op die verzameling zoals we het nu kennen.
3: Daar ben jij dus achter gekomen.
2: Nou, dat was al wel bekend, maar het is opnieuw in de aandacht gekomen en beter uitgezocht. Dus we wisten dat het er was, maar in de geschiedschrijving van het museum is het niet meegenomen.
3: Ja.
2: En dat wordt nu hersteld.
3: Ja, dat is ook interessant, want je ontdekt dan nu, of in ieder geval, zoiets was al ontdekt, maar dan wordt het niet helemaal opgeschreven, niet helemaal meegenomen. Ja. Nu vestig je er echt toch wel de aandacht op dat dit is hoe het gegaan is.
2: Ja, klopt. Ja. En ook in het breder verhaal, want zeg maar, heel veel dingen wisten we al. Ook in jaarverslagen is heel veel opgeslagen. Maar in dat grote verhaal is het niet beklijft. Ja. Het heeft het niet beklijft. Ja.
3: Ja, ja. Als we het hebben over invloedrijke vrouwen in de kunstwereld, dan denken veel mensen, denk ik, tenminste ik dacht er wel meteen aan Helene Krullemuller.
2: Ja.
3: Toch? Dat is een naam die meteen oppopt. Waarom is zij zo'n goed voorbeeld?
2: Nou, zij heeft denk ik een van de beste collecties moderne kunst ter wereld aangelegd. En ze heeft dat nagelaten aan de staat. En daar heeft ze een museum van gemaakt. Dus ik denk dat zij voor de openbare kunstcollectie in Nederland wel een van de belangrijkste figuren is in heel Nederland, ongeacht als ze een vrouw of man is.
3: Ja.
2: Dus ja, ik denk dat zij wel echt een van de perfecte voorbeelden is. Dat het...
3: Ben je eens, Laurien?
1: Ja, zeker. Ja.
3: Ben je er wel eens geweest? Ja, ik mag het toch aannemen dat je er wel eens geweest bent.
1: Zeker.
3: Ja. Ja, maar het is natuurlijk een bijzondere verzameling. Maar hierbij was het natuurlijk gewoon overduidelijk dat zij het was.
2: Klopt, daar is geen twijfel over mogelijk. Ja. Nee, zo trad zij ook naar voren. Als,
3: En in die lijnen, wie zouden we dan eigenlijk ook moeten kennen? Als we Krullemuller kennen, dan moet je ook kennen.
2: Nou, zeg maar, daar denk ik dat daar pleit ik ook wel in mijn verhaal. Zeg maar, ik denk dat het niet zo gaat om die heroïsche personen. De Van Beuningen kennen we, de Boijmans kennen we. Ik denk juist dat er een genuanceerd beeld moet verstaan van over hoe die openbare kunstcollecties in Nederland zijn ontstaan. Dat zijn niet alleen maar de grote namen.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat kan ook dankzij een bijdrage zijn van één vrouw die een prachtig werk heeft geschonken. Of een man die dat heeft gedaan. Dus zeg maar van de proporties. En ik denk dat daar misschien ook het probleem zit. Dat we ook graag die vrouwen willen vergelijken met die hele grote verzamelaars die wel de mogelijkheden hadden om te verzamelen. Die hadden veel geld. Die konden met hun eigen geld dingen kopen en vrouwen niet.
3: Mm-hmm.
2: Dus ook die vergelijking hoeft niet altijd op te gaan. Die vrouwen die verzamelden andere dingen die nu anders gewaardeerd worden.
3: Ja.
2: Bijvoorbeeld meer toegepaste kunst. En dan heb je het niet snel in het kaliber van een Van Beuningen, die een hele prachtige collectie schilderijen had. Maar het zijn hele andere gradaties waar je in spreekt.
3: Ja.
2: Maar niet per se minder.
3: Ja.
2: Ik denk dat het belangrijk is om te weten.
3: Dit gaat dan om kunstverzamelaars. Laurien, in de eregalerij van het Rijksmuseum, waar de Nachtwacht natuurlijk ook hangt. Daar hangen inmiddels ook werken van vrouwelijke kunstenaars.
1: Ja, klopt.
3: Ik dacht wel meteen van, had dat niet wat eerder gemogen?
1: Ja, had dat niet eerder gekund, ja. Eens.
3: Ja, ja. Ja, precies. Ja. We zijn nu de aandacht aan het vestigen op al die vrouwelijke kunstverzamelaars. Maar die vrouwelijke kunstenaars, die hangen er dan nu ook bij.
1: Ja.
3: Snap je wat ik bedoel?
1: Beter laat dan nooit, zou ik zeggen.
3: Ja.
1: Maar er zijn in de 17e eeuw zijn wel echt veel minder vrouwelijke kunstenaars. Maar er zijn er wel echt een paar die in hun eigen tijd al tot de wereldtop behoorden. En die dus nog steeds een van de beste schilders uit hun tijd waren. En die verdienen wel een plek. Maar er zijn gewoon minder werken van. Dus je moet ook iets hebben om te tonen. En wij hadden gelukkig een paar dingen. En we hebben nu steeds wat meer. We hebben nieuwe aanwinsten gedaan die daar getoond zijn. Bruiklenen gekregen. Dus hebben nu sinds 21 altijd minstens 3 werken van een vrouw op de eregalerij.
3: Ja, oké. Okay. Dus om dat gewoon te waarborgen, zo'n regel van 3 werken.
1: Ja.
3: Ja. Oké, okay, dus dan hebben we kunstenaars die, toch vrouwelijke kunstenaars die toch ook meer zichtbaar zijn. Kunstverzamelaars waar verhalen over verteld worden. Dan is natuurlijk wel de vraag, Laurien, is dit dan een soort tijdelijke correctie of verandert dit voorgoed hoe musea hun collecties presenteren?
1: Nou, dat is dus wel nu de insteek. Want we hebben dus al gezien dat je hebt al meerdere in de feministische golven al gehad dat er meer in de kunstgeschiedenis en geschiedenis aandacht was voor vrouwen. Maar op een of andere manier bleef dat niet beklijven in de musea. En wij
3: hoe kan dat dan?
1: Ja, toch. Het is moeilijk om... Te weinig interesse binnen de instellingen zelf, denk ik, in die tijd. Misschien ook veel mannen aan het roer die het niet interessant vonden, maar daar kan ik geen uitspraak over doen.
3: Ik zie Bram knikken.
2: Nee, dat is wel zo. Zeg maar, je hebt gewoon bijvoorbeeld in eind jaren 80 had je bijvoorbeeld de tentoonstelling Bloemen uit de Kelder. Dat ging over 19e-eeuwse schilderijen van vrouwelijke kunstenaars die nooit meer werden getoond en in de kelder hingen om daar te verstoffen. Die tentoonstelling was er. Dus eigenlijk met dezelfde ideeën als nu. Maar ja, nu zitten we hier weer.
3: Ja.
2: Dus het is heel erg ook de waardering voor de kunst die gemaakt is, die niet heel vaak, ja, eigenlijk moeten we enerzijds het publiek opvoeden met van, hey, er is veel meer dan een Monet of een Van Gogh. En anderzijds moeten we ook wel de kennis over die vrouwelijke kunstenaars beter waarborgen. Dat als je een tentoonstelling maakt.
3: Wat bedoel je daar dan mee, beter waarborgen? Want dat klinkt zo technisch.
2: Nou kijk, als je bijvoorbeeld een tentoonstelling wil maken, het is heel makkelijk om iets te vinden over Van Gogh, iets te vinden over Manet, over Monet. Maar het is veel moeilijker om iets te vinden over Eva González, terwijl haar werk net zo mooi is en net zo interessant is als die van haar tijdgenoot.
3: Ja.
2: Dus het is veel. Ja, je kan soms iets makkelijker de diepte ingaan op de kunstenaars waar we heel veel van weten dan op die vrouwelijke kunstenaars waar drie werken van kennen. En dat die tijd is er niet altijd, het geld is er ook niet altijd om die investering te doen.
3: Ja.
2: Dus het is ook heel erg eigenlijk die kenniswaarborging die iedere keer weer wegdrijft. Dus het gemak misschien ook wel om voor de veilige keuzes te gaan en voor de publiekspakkers. Want Monet is misschien wel populairder dan Eva González.
3: Ja, het is een beetje een race waar de mannen ergens 5000 dagen voorrijden en de vrouwen erachteraan huppelen. Het lijkt bijna niet in te halen, zeg maar.
2: Nee, zeker. Ja.
3: Dus dat kost heel veel moeite ook voor musea zelf.
2: Maar ik denk daarom dat het wel goed is bijvoorbeeld dat die werken in de eregalerij hangen. Dus zodat ze ook bekendheid verwerven. Ja. En mensen ook denken, oh ja, Judith Leister, oh ja, die ken ik. Die heb ik een keer gezien in het Rijksmuseum.
3: Ja, Laurien, oud-museumdirecteur, die reageerde in februari in de krant: musea slaan door met dit soort correcties. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens.
3: Dat had ik al verwacht.
1: Nee, en wat Bram net ook al zei, het is zo belangrijk dat het nu in de eregalerij zichtbaar is. Want daarmee blijft het daar en is het permanent en wordt het straks vanzelfsprekend. En dat is echt iets, zolang het niet vanzelfsprekend is voor het publiek, dat er ook goede vrouwelijke kunstenaars waren, dat vrouwen op allerlei andere manieren hebben bijgedragen aan kunstcollecties, kunstproductie. Zolang dat niet vanzelfsprekend is, is het ook nodig om je daarvoor in te zetten. En daar is gewoon heel veel onderzoek voor nodig en heel veel tijd voor nodig.
3: Jullie kijken nu met die vrouwelijke bril naar kunstcollecties. Er komen correcties, hopelijk blijven die correcties ook. Welke bril kun je nog meer opzetten?
1: Nou, ik denk dat je het leuke aan kunst is dat je er altijd met een verschillende blik naar kan kijken. En dat je er altijd nieuwe vragen aan kan stellen. En bij ons in het museum speelt nu ook dat er ook een onderzoeker komt die in september gaat beginnen met een queerbril gaat kijken naar de collectie. Dus daar verwachten we ook nog heel veel goede dingen van.
3: Oké. Dus je kunt met heel veel brillen kijken, de queerbril. Er zijn natuurlijk nog veel meer perspectieven die je erin kunt brengen. Ja, en dat gaat dus ook gebeuren.
1: Ja.
3: Ja. En er komt volgens mij bij Boijmans van Beuningen iets met Eva González.
2: Nee, bij het Vroeg Museum.
3: Oké.
2: Ja, daar komt de tentoonstelling in februari ook.
3: Oké.
2: Inderdaad. Ja.
3: Oké. Dank dat jullie er waren. Ik vond het een fijn gesprek. Laurien van der Werf van het Rijksmuseum en Bram Donders van het Van Gogh Museum. Dat was weer vandaag de Rode Draad. We zijn er weer doorheen. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan Natasja Kips hier. En zometeen Langs de Lijn en Omstreken. En ik ben nog even aan het kijken wie dat dan ook alweer presenteren. Door een heel lang draaiboek heen scrollen. Eens even kijken. Dien van het Laar. Nou, geweldig. En Jan-Willem Wesselink krijg ik door van de regisseur. Oké, tot morgen.

0: vrijdagavond vanaf 8 uur.
1: Voetbal.
0: FC Twente in de Europa League en Ajax in de Conference League. Zondag om 6 uur PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. In een extra lange NOS langs de lijn. Daarin ook
1: motorsport.
0: Jeffrey Herlings in de MXGP. En
1: wielrennen.
0: Vanaf zaterdag flitsen van de Tour de France Fun. Elke dag tussen 4 en 6.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: NPO Radio 1, 9 uur.
13: Dien van het Laar en Jan-Willem Wesseling.
14: Goedenavond. In Amsterdam wordt bij het Homo-monument een herdenking gehouden voor de aanslag op Pride in Berlijn. En verslaggever Sander van Hoorn is daar volgens bij.
15: En in Langs de Lijn en Omstreken spreken we de directeur van ADO, want zij bereidt zich voor op een seizoen in de Eredivisie. Eerst het NOS Journaal. Met Ismael de Praat.
16: U hoorde het al, bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en voorzitter Dansen van het COC. En ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij die plofkraak, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
17: Een plofkraak in Duitsland, in Frankfurt am Main. Dat gebeurde door een BMW. Die BMW werd vanochtend gespot in Nederland. Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp. En waar ik nu getuige van ben, dat is allemaal het gevolg van die crash, waarbij dus de inzittenden van die auto spoorloos zijn.
16: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. En bij de plofkraak in Duitsland is niets buitgemaakt. De brand in het Franse Gironde is nog altijd stabiel, maar niet onder controle. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid, meldt het departement. Opnieuw raakte in het gebied een brandweerman gewond. Het aantal gewonde brandweermensen is daarmee opgelopen tot 110. De inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen inmiddels weer naar huis. Wel moeten ze een tas klaarzetten voor als ze mogelijk weer weg moeten. Wie naar het gebied toe wil ten noorden van de rivier Garonne is welkom, zegt het departement, maar vakantiegangers mogen niet naar de getroffen gebieden verder naar het zuiden. En ook in Spanje woeden nog steeds grote branden. Maar de inwoners van 13 gemeenten in Ávila en Madrid kunnen nu weer terug naar huis. En dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat de branden opnieuw oplaaien. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington op het Witte Huis ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon en Trump wil daar vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig en voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. Dan nog het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen een zonnige en droge dag en dan wordt het 30 tot 35 graden.
7: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
9: Langs de lijn en omsteken. Dien van het Laar en Jan-Willem Wesselink.
10: Goedenavond, de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vloog vandaag de langste lijnvlucht ter wereld. Meer dan 24 uur van Melbourne naar Toulouse. Het is nu nog een test, maar gaat dit de luchtvaartwereld veranderen?
11: En profvoetballers gaan niet beter spelen als je ze volstopt met opdrachten. Je moet hun hoofdjas leger maken.
10: Dat is de boodschap van teamontwikkelaar Bram Verbrugge. Hij schreef er een boek over en is zometeen te gast.
11: En ADO Den Haag bereidt zich voor op een nieuw seizoen in de Eredivisie. Zijn ze daar eigenlijk wel klaar voor? Nou, de algemeen directeur die gaat het ons vertellen.
10: Maar we beginnen in Amsterdam, want bij het Homo-monument is vanavond een herdenking gehouden voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag viel 1 dode en ook 29 gewonden. Verslaggever Sander van Hoorn is in Amsterdam. Sander, goedenavond. Zijn er veel mensen afgekomen op die manifestatie?
12: Ja, uiteindelijk toch wel. Zoals dat gaat, begint het 3 kwartier van tevoren met minder dan 100, maar uiteindelijk ruim meer dan 1000 mensen die nu nog steeds voor een deel aanwezig zijn, want het officiële programma is afgelopen, maar mensen kunnen op die roze driehoek van marmer die in het water steekt, kunnen ze bloemen leggen en daar staat een lange rij voor.
10: Ja, want het was ook de oproep vooraf aan het publiek om kaarsen en bloemen mee te nemen. Daar is dus gehoor aan gegeven.
12: Ja, redelijk massaal. Die driehoek ligt nu bijna helemaal vol. Eigenlijk rondom een bordje We Stand With Berlin. We staan achter de mensen in Berlijn. Want dat is toch waar het om begonnen is. En ik spreek ook heel veel mensen die zeggen geschokt te zijn natuurlijk. Maar nu meer dan ooit het idee hebben dat ze er ook voor elkaar moeten zijn. Dus niet alleen voor de mensen, de queer community in Berlijn. Maar ook voor elkaar hier. Voor de mensen die ja, toch ongerust zijn.
10: Ja, en er waren ook sprekers op die herdenking. Welke boodschap stond er centraal?
12: Ja, eigenlijk misschien wel 2. De voorzitter van het COC, de burgemeester van Amsterdam en een bekende drag queen die eigenlijk alle 3 wel zeiden haat niet terug. Dus beantwoord haat niet met haat, beantwoord haat met liefde en vreugde. Maar ja, dat is nogal een uitdaging. Had ik het ook met mensen over na afloop, want dat is heel rationeel en vanuit het principe. Maar op het moment dat je bang bent, ja, dan is dat wel heel veel gevraagd. Iets wat ook de burgemeester van Amsterdam erkende en die ook de tweede boodschap die eigenlijk iedereen wel uitdroeg, die droeg ook zij uit. Wees trots. Be proud and be out. Dus wees trots en kom ervoor uit. Stop je en vanuit het principe, maar op het moment dat je bang bent, ja, dan is dat wel heel veel gevraagd. Iets wat ook de burgemeester van Amsterdam erkende en die ook de tweede boodschap die eigenlijk iedereen wel uitdroeg, die droeg ook zij uit. Wees trots. Be proud and be out. Dus wees trots en kom ervoor uit. Stop je regenboogvlag niet weg.

0: woorden van de burgemeester van Amsterdam. Het tegendeel moet het resultaat zijn dat we ons niet laten intimideren en bang maken.
1: Ja, Sander, laten we even luisteren naar de burgemeester en welke woorden zij daarvoor koos.
2: In the past days, I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience. After the abuse at Pride in Amersfoort, the violence at Pride in Brussels, all the signals of intimidation, the violence here in Amsterdam, and this brutal, horrible attack in Berlin.
3: Ja, zaterdag is de Pride in Amsterdam en Halsema die heeft al aangekondigd dat daar waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Heeft ze daar nog wat over gezegd, Sander?
0: Nee, ik heb haar daar wel naar gevraagd. Net nadat zij als een van de eerste een bloem op dat monument had gelegd. Samen trouwens met een vertegenwoordiger van de Duitse ambassade. Hier dus ook heel nadrukkelijk aanwezig. En ook haar gevraagd, wat is dat dan? Hoe kunt u ervoor zorgen dat mensen die bang zijn om op zo'n evenement af te komen, dat die dat toch gaan doen? En toen zei ze van ja, uiteindelijk kan ik dat niet. Het blijft een grote open bijeenkomst in een grote, weliswaar hele tolerante stad. Maar uitsluiten kan je niet. Weet wel, zei ze, dat we natuurlijk extra maatregelen nemen. Waar ik verder niks over ga zeggen, zei ze. Want dan geef je dus zicht op wat wij weten en wat we precies doen. Nou ja, daar kun je misschien nog wel iets bij voorstellen. Maar ze zei ook wel dat ze het echt wel als een grote druk ervaart. Dat die boodschap dus, die zij ook uitstraalde van be proud and be out. Dus laat zien wie je bent en kom daarvoor uit met trots. Ja, om dat zaterdag bij de botenparade mogelijk te maken, kijken alle ogen haar kant op. Om dat veilig mogelijk te maken. En die druk die voelt ze wel degelijk. Maar is dus vastberaden samen met de queer community hier. Vastberaden om dat zeker wel te doen. En roept dus ook iedereen op om toch te komen. Blijf niet in de kast.
3: Ja, Sander, van de vermoedelijke dader is duidelijk geworden dat hij sympathie had voor de terreurbeweging Islamitische Staat. Speelde dat gegeven nog een rol vanavond?
0: Nee, op geen enkele manier. Ja, behalve dan dat ik mensen er ook wel naar gevraagd heb. Hè, omdat ja, de haat, die kun je nu een gezicht geven. En dan kan je dus terughaten. Maar toch wel heel veel mensen die ook spontaan zeiden van ja, dat willen wij dus niet. Dat is bijna een principiële keuze. Wel een vrouw die zei, we moeten ons beter beveiligen. Onszelf beter beveiligen. Toch ook wel veel mensen die zeiden, je moet dus niet alleen over een donker pad naar huis fietsen. Ook al zou dat wel moeten kunnen. Dus ja, wat dat betreft, die dader, die speelde op die manier wel een rol, maar wordt er dan ook vastgesteld. Er is hier in Nederland een dorp waar de regenboogvlag naar beneden is gehaald en alle diversiteitsbeleid aan de kant is gezet. Dat is een puur godsvrezend christelijk dorp waar waarschijnlijk nog nooit een islamiet te zien is geweest.
3: Onderboek, inderdaad. Vanuit Amsterdam, Sander van der Hoorn, dankjewel.
1: Een hele dag in één en hetzelfde vliegtuig zitten op weg naar je bestemming naar de andere kant van de wereld. Nou, dat klinkt bekend, maar ik bedoel met een hele dag echt 24 uur. Ik weet niet of het u dan nog wat lijkt, maar het zou wel zomaar eens de toekomst van de luchtvaart kunnen zijn. Want een Australische vliegmaatschappij heeft een geslaagde testvlucht gemaakt van 24 uur en 24 minuten van Melbourne in Australië naar de Franse stad Toulouse, zonder ook maar één keer een tussenstop te hebben gemaakt. En zo klonk het vertrek in Melbourne.
4: I'll tell you what, Charlie, that was a remarkably short takeoff roll for such a long flight.
5: Absolutely, and you notice how shallow the climb out is as
4: yes,
5: well.
4: It's, absolutely.
5: Definitely a sign of how heavy that aircraft is.
4: Wow. Away she goes. Off to Toulouse.
1: Luchtvaartdeskundige Joris Melkert, goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Om wat voor een vlucht gaat het?
6: Nou, dit is een testvlucht die wordt uitgevoerd door de firma Airbus die dit vliegtuigtype maakt. En die maken het speciaal voor Qantas, de Australische luchtvaartmaatschappij. En die willen non-stop tussen Londen en Australië gaan vliegen en ook tussen New York en Australië.
1: Want dat zou nieuw zijn?
6: Ja, tot nu toe moet je daar nog steeds één tussenstop maken. Heel vroeger begon het met heel veel tussenstops. Ja. Dat heette daarom ook de kangaroo route. De kangaroo route, omdat je iedere keer een hopje moest maken. Nou, tegenwoordig kunnen we dat met één tussenstop. Maar de uitdaging is om dat zonder tussenstop te doen.
1: Mm-hmm. En dan in één keer van bijvoorbeeld Sydney naar Londen. Dat is het droombeeld voor die Australische maatschappij. Waarom is het zo moeilijk om zo lang te vliegen?
6: Nou, je loopt eigenlijk tegen een steeds groter probleem aan. En dat heeft te maken met de hoeveelheid brandstof die je mee moet nemen. Je hebt namelijk de brandstof.

0: brandstof die je in de laatste minuut van de vlucht nodig hebt, al in de eerste minuut van die vlucht bij je. En die brandstof, dat weegt wat. En het kost brandstof om die brandstof mee te moeten nemen. Dus dat loopt eigenlijk exponentieel uit de hand. Dat is heel vervelend.
1: Oh ja, want je hebt meer brandstof nodig voor dat extra gewicht. Maar om verder te vliegen heb je dus weer extra... Nou ja, ik snap het. Het telt steeds verder op. Ja.
0: Een soort sneeuwbaleffect gaat er dan werken. Hè.
1: En dat hoorden we het ook in dat instartje. Hè? It's so heavy. Dat is dus ook de kunst dat je een superzwaar vliegtuig zo lang in de lucht kan houden?
0: Ja, ja, en het is een bestaand type. Alleen hij heeft voor dit doel een extra tank gekregen. Hij krijgt dus 20.000 liter extra kerosine mee voor die extra lange afstand. Dat gaat wel de kosten van het aantal passagiers wat hij mee kan nemen. Er gaat ongeveer een derde van de passagiers gaat eraf.
2: Hoe gaat dat aan boord dan, Joris? Want grote tank mee aan boord, ten koste misschien van wat zitplaatsen. Maar ja, 24 uur daar je gemak houden, dat is ook nog wel een hele opgave.
0: Nee, het is ook helemaal niet gezond. Je kan een stukje natuurlijk proberen te slapen en je kan wat films kijken. Maar op een gegeven moment krijg je echt last van verveling, denk ik. Ja. En het is ook niet gezond. Het is heel erg droog, die lucht aan boord. En je loopt ook een risico op trombose als je niet genoeg beweegt. Dus er wordt ook speciaal een wellnesszone aan boord gemaakt, waar passagiers misschien wel een soort sportschoolervaring krijgen of zo. Om te zorgen dat ze gewoon gezond aankomen.
2: Oh. Ben je er nog, Joris? Of ben je nog in de lucht?
0: Jazeker,
2: ik ben er nog. Je viel heel even weg, inderdaad. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de crew, vraag ik me dan ook bijvoorbeeld af. Want onze diensten die draaien zeg maar 8-9 uur. Ik kan me voorstellen dat die mensen ook geen 24 uur mogen werken.
0: Nee, daar moeten ze dubbele bemanning mee. Daar zitten ze ook andere lange afstandsvluchten. Op een gegeven moment kom je gewoon buiten de toegestaande werktijden. En er zijn ook gewoon slaapruimtes aan boord. Dat is al standaard. En hier gaat zeker gewoon een dubbele bemanning mee.
1: Ja, oké. Maar dan probeer even de rekensom te maken. Je moet meer brandstof nemen dan bij 2 vluchten met een tussenstop. Dat is extra geld. Je moet meer bemanningen meenemen. En ondertussen kun je minder stoelen verkopen omdat daar brandstoftanks zitten. Dus hoe kan dit ooit uit voor die Australische maatschappij?
0: Nee, er is wel aan gerekend. Men denkt dat daar wel belangstelling voor is. Maar het gaan wel dure tickets worden.
1: Duurder dan met een tussenstop?
0: Jazeker. Nou, als je zegt van ik kan ongeveer een derde minder passagiers meenemen en ik moet extra kerosine meenemen. Dus de prijs zal wel meer dan een derde hoger zijn, vrees ik.
1: En dus wordt het misschien wel een beetje voor de happy few. Wanneer willen ze daadwerkelijk met passagiers gaan vliegen?
0: Nou, de bedoeling is dat dit type gecertificeerd gaat worden. Het is een aanpassing van een bestaand type. En dan gaat Airbus, die vliegtuigen maakt, die vanaf april volgend jaar leveren. En dan kunnen we dat gaan zien. En ze gaan uiteindelijk 12 maken voor Qantas. Dus dat betekent dat eigenlijk op dagelijkse basis dat zal gaan gebeuren.
1: Oké, en dus is dat eigenlijk al best snel. Dankjewel, luchtvaartdeskundige Joris Melkert.

0: Flying Bandit maakte samen met de zangeres Sarah Larsson Symphony.
1: ADO Den Haag voetbalt na 5 jaar weer in de eredivisie. De voorbereiding verloopt tot nu toe prima, want ze hebben oefenzegers geboekt op Mechelen en Lommel. En de ambities die zijn dan ook hoog voor komend seizoen, zegt trainer Robin Peter.
2: Natuurlijk willen we op jeden geval in de liga blijven. Dat is zo het mindestziel. En darüber hinaus willen we ons aber auch nicht limitieren, wenn es jetzt besser läuft, als vielleicht einige erwarten. Ja, aber grundsätzlich schauen wir von Spiel zu Spiel das Beste rauszuholen und ich denke, dass in jedem einzelnen Spiel theoretisch immer erstmal alles möglich ist und da versuchen wir natürlich in jedem Spiel Punkte zu holen.
1: Handhaving is het minste wat we willen, maar we willen onszelf niet limiteren en gaan proberen elke wedstrijd punten te pakken, zegt Peter. We praten erover door met de algemeen directeur van ADO Den Haag, Natasja van Ginsen Admiraal. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Minder dan 2 weken voor de terugkeer in de eredivisie, wat moet er allemaal nog geregeld worden?
3: Nou, we hebben het best aardig op orde hoor. Dus alles gaat goed. Ja, geen stress.
1: Nou, dat klinkt goed. Degraderen, ja. Dat is het doel om te voorkomen, hoorden we de trainer zeggen. Ja. Is er dan eigenlijk een ander doel ook nog?
3: Nou, we willen vooral een stabiele eredivisieclub weer zijn. Dat is ook waar we thuis horen. Daar hebben we 5 jaar op moeten wachten. Dus we hebben vooral weer heel veel zin om in de eredivisie te spelen. En daar willen we blijven. Dus we gaan niet spelen om de degradatieplekken.
1: Nee, want jullie hebben ook de 13e begroting van de eredivisie. Zeker met het voetbal ook van vorig seizoen. Wat ook in de smaak viel in de eerste divisie. Mag je dan eigenlijk niet meer verwachten van ADO Den Haag?
3: Nou ja, dat gaan we zien. Dat weet je natuurlijk toch nooit met het team wat je in de KKD speelt. Hoe je je kan meten in de eredivisie. We hebben hier en daar ook wat versterking gehaald. Maar goed, de andere clubs doen dat ook. Dus we gaan het zien. Maar onze doelstelling is bereikt als we het jaar erop weer lekker in de eredivisie spelen.
0: Oké. Okay. ADO wordt natuurlijk wel de Sleeping Giant genoemd. Dat verwijst een beetje naar het feit dat jullie de club van de derde stad van Nederland zijn, Den Haag. Terwijl jullie niet meedoen in de top van de eredivisie. Is op een gegeven moment ook het doel om echt bij die top van Nederland aansluiting te krijgen?
3: Iedereen ziet dat de potentie natuurlijk vele malen groter is. En dat de doelstelling voor komend seizoen is om erin te blijven. Dat betekent niet dat dat de doelstelling voor de jaren daarna is. Hè. Dus de potentie is zeker groter. Maar in de fase waarin we nu zitten, moeten we daar super tevreden mee zijn.
0: Maar hoe wilt u die potentie dan uit die club halen?
3: Nou, je hebt het al gezien voor de mensen die in ieder geval de club volgen. Is dat we best wel aan het bouwen zijn de afgelopen jaren. Dus via terug een nieuwe aandeelhouder wat veel stabiliteit en rust en vertrouwen geeft.
0: David Blitz, een hele rijke man.
3: Ja, klopt. Ja, en afgelopen zomer hebben we ook een nieuwe aandeelhouder kunnen toevoegen. Dus dat is heel prettig. Uh-huh. Omdat, belangrijk voor continuïteit en rust op dat vlak. En dat is voor onze club en eigenlijk voor elke club natuurlijk heel belangrijk. En ook op directievlak natuurlijk.
0: Waarom is dat zo belangrijk? Want ik snap dat het uw werk makkelijk maakt als u maar met 1 aandeelhouder hoeft te praten. Maar waarom maakt het dat ook makkelijker voor de spelers op het veld?
3: Nee, het maakt mijn werk niet per se makkelijker. Of ik met 1 of 2 aandeelhouders moet praten.
0: Nee, maar wel dat het rustig is. Dat maakt het precies, voor u makkelijker. Ja. Maar waarom heeft dat voor de spelers ook zo'n invloed?
3: Nou ja, als je steeds wisselt in directies of in aandeelhouders, dat betekent ook dat er vaak weer gewisseld wordt in beleid. En als je resultaat wilt, dan is dat vaak een resultaat uit het bouwen van een langere periode. Wij merken nu zelf, ik ga nu mijn 4e seizoen alweer in bij ADO Den Haag. We hebben, of ik zelf in ieder geval, heb 3 jaar gewerkt aan een nieuwe aandeelhouder kunnen toevoegen. Als je elk jaar een nieuwe directeur hebt, dan wordt het lastig. We hebben 3 jaar gewerkt aan een nieuwe trainingsaccommodatie bouwen. Die is binnenkort af. Er wordt nu de laatste hand aangelegd. Dus dat soort belangrijke zaken om verder te kunnen bouwen aan een club, daar heb je gewoon een langere tijd voor nodig. Dus rust en stabiliteit is erg belangrijk voor de club.
0: En dus is het een miljardair die geld steekt in ADO. Daar plukken jullie nu de vruchten van. Maar wat wil die aandeelhouder daarvoor terug hebben?
3: Het aandeel in ADO Den Haag. En wie weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat weet je nooit met aandeelhouders. Dat weet je niet met Nederlandse, maar ook niet met Amerikaanse aandeelhouders.
0: Nee, maar wat u wel weet is de gesprekken die u met hem voert. En dan zegt hij vast, dan legt hij vast doelstellingen neer bijvoorbeeld. Wat zijn dan concrete doelstellingen die hij wil zien voor het hebben van die aandelen?
3: Nee, de strategie, zeg maar, en de doelstellingen, die waren wij vrij om zelf te schrijven. Natuurlijk hebben we die wel besproken met de mensen van de aandeelhouder. Hè, want tussen onze aandeelhouder en de club zitten allerlei professionals nog hier in Europa. En daar hebben we zeker mee gesproken en alles afgestemd. En nou, een van de belangrijkste dingen was terug naar de plek waar je hoort in de Eredivisie. En wie weet wat de toekomst ons nog verder brengt. Financieel gezond worden, dat willen we natuurlijk allemaal. En de overige doelstellingen waren ook echt onszelf een verder invulling aan te geven. Zodat we onze eigen clubidentiteit wat dat betreft kunnen behouden.
1: Ja. Een punt van zorg afgelopen seizoen nog was het wangedrag van een deel van de supporters. Heeft u ook maatregelen genomen met een aantal nieuwe risicowedstrijden in het vooruitzicht in de Eredivisie?
3: Ja, we hebben nog twee wedstrijden gehad in december inderdaad, waar wat ongeregeldheden waren. Het waren bij uitwedstrijden. En toen hebben we gelijk gezegd, na die wedstrijd, we nemen even geen uitsupporters mee tot we een nieuw reglement hebben opgesteld voor uitwedstrijden. Dat hebben we gelijk gedaan.
1: Wat hield die reglement in?
3: Nou, we hebben eigenlijk net als de top 3 in Nederland, zullen we zeggen, een goud, zilver, bronzen systeem ingevoerd. En daardoor kan je heel goed meten welke supporters de meest loyale zijn. Die voorrang kunnen krijgen om mee te gaan naar uitwedstrijden. Dus ja, dat was wel heel prettig dat we dat eigenlijk vorig jaar al hebben kunnen invoeren. Want daar plukken we nu de vruchten van.
1: Ja, wanneer bent u nou tevreden aan het, dan kijken we ver vooruit, maar na volgend seizoen?
3: Na volgend seizoen, niet na dit seizoen.
1: Na dit seizoen bedoel ik.
3: Na dit seizoen. Nou, als we erin zijn gebleven met de mannen. Als we redelijk in ons budget zijn gebleven en de eerste transferinkomsten groei hebben kunnen laten zien. Dat is voor ons een belangrijke doelstelling. Als we een mooi jaar hebben gehad met veel plezier met onze supporters en met onze sponsors. En als we met de vrouwen ook nog wat succes hebben, dan zijn we meer dan tevreden.
0: En u moet dan kiezen. Bent u dan blijer als u de play-offs voor Europees voetbal haalt of als u het seizoen doorkomt zonder supportersproblemen?
3: Gaan we allebei misschien wel realiseren, wie weet.
0: Ja, maar wat het liefst?
3: Een dilemma, ik moet kiezen.
0: Ja, graag.
3: Man, nou dan moet je ook nog allerlei gradaties erbij geven.
0: Oh, een beetje supportersproblemen mag wel als u die play-offs haalt?
3: Nee, dat gaat helemaal goed komen met ons. We zijn een goede weg ingeslagen afgelopen periodes. Dus ik heb er alle vertrouwen in.
0: Ja, en wanneer bent u blijer?
3: Wanneer ik blijer ben? Ik denk toch sportief succes.
0: Okay.
3: Ik denk dat het met sporters allemaal goed gaat komen.
0: Alright, dank u wel. Algemeen directeur van ADO, Natasja van Ginsven, admiraal.
1: Jorrit Kroon is de opvallendste naam in de WK-selectie van de Nederlandse hockeymannen. Hij raakte in februari zwaar geblesseerd aan zijn knie en begon aan een race tegen de klok om er in augustus bij te zijn op het WK in eigen land. Dat lukte dus, maar daar heeft hij tijdens een revalidatie zeker niet altijd in geloofd.
4: Nou, ik zou liegen als ik zeg van wel. Ik heb vanaf moment 1 gezegd, ik ga het halen. In het begin was dat misschien een beetje gebaseerd op, niks. En hoe verder ik kwam in het proces, hoe meer ik echt in begon te geloven. Ik heb ook wel veel twijfels gehad, zeker richting het einde, of het genoeg ging zijn om hier aan te kunnen haken. Want het is niet dat je zomaar even instapt. Je stapt in een maand voor het WK. De gasten zijn allemaal topfit en ik ben dat nog aan het worden. Dus ik heb zeker mijn twijfels gehad, maar altijd ook het vertrouwen gehad dat ik het kon gaan halen. En ik ben een beetje eigenwijs, dus ik heb dat vanaf het begin geroepen.
5: En dat is je gelukt, want een paar maanden geleden had je die zware knieblessure opgelopen. Via wat heb je allemaal er doorheen getrokken? Want het moet niet makkelijk zijn geweest.
4: Nee, absoluut. Het is best wel taai, zo'n periode in je eentje. Ik moet zeggen, het fysieke gedeelte, dat ging me eigenlijk best goed af. Het afzien en het werk dat je moet verrichten. Maar het is vooral het mentale. Heb ik wel 5-6 maanden om mijn tenen gelopen. Gelukkig heb ik een hele lieve vriendin die dat goed begrijpt. Teamgenoten, vrienden, familie. En ik had een super begeleidingsteam om me heen die voor me klaar stonden. En die verdienen ook zeker een pluim. Want het was echt wel een kleine, ik zeg niet wondertje, maar ja, wat ik al eerder zei, het was echt tegen alle odds in. En het is ons toch gelukt. Dus uiteindelijk een mooie teamprestatie van de mensen omheen en ikzelf.
5: Kun je iets meer vertellen over dat mentale gedeelte? Want je hebt wel eens eerder een blessure gehad, maar een WK in eigen land, dat wil natuurlijk iedereen spelen. Dus op wat voor gebied ben je echt mentaal verder geholpen?
4: Nou ja, ik, Het moeilijke is dat ik begon aan deze revalidatie wetende dat ik het waarschijnlijk niet ging halen. En om er dan toch elke dag voor de volle 100% voor te gaan, met eigenlijk nul garanties dat je zometeen überhaupt de kans gaat krijgen om weer op tijd aan te sluiten, of überhaupt de kans krijgt om jezelf te laten zien, dat maakt het mentaal wel heel zwaar. Dus ik heb daar goede gesprekken over gehad met mijn psycholoog, met mijn vriendin. En met de mensen dicht om me heen heb ik geleerd steeds meer mijn gevoel te uiten en te praten. En ook, het klinkt misschien gek, maar ook te ontspannen in een revalidatietraject die 5-6 maanden ging duren. Dat wisten van tevoren, daar kan je niet. Ook al ben ik wel zo constant in een soort tunnel focus en heel egoïstisch, heel hard doorknallen. Daar heb je ook ruimte nodig om wat breder te kijken en jezelf wat meer open te stellen en te ontspannen ook. Of in ieder geval ontspanning te vinden in zo'n revalidatietraject. Want anders dan hou je dat niet vol. Maar ik ben mezelf zeker een paar keer tegengekomen. Zowel op het veld als daarbuiten. Maar nu ik dichtbij een WK kom, is het toch wel waard geweest.
1: Want hij is er na blessure leed dus bij. Hockeyer Jorrit Kroon in gesprek met verslaggever Vlado Veljanoski.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 9:30. Ismael heeft het laatste nieuws.
7: Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was er rustig. Ook werden er toespraken gehouden, onder meer door twee Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. De politie in Amsterdam-Osdorp doet huiszoekingen in de jacht op plofkrakers. Vanmiddag crashte in Osdorp een auto die vannacht werd gebruikt bij een mislukte plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn nog niet gevonden. En in de auto lagen explosieven. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gevonden. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In de flat wonen veel ouderen. Ze worden opgevangen in een restaurant in de buurt. De A17 is richting Dordrecht nog tot 2:30 vannacht afgesloten vanwege een zwaar ongeluk met 3 vrachtwagens vanmiddag bij Moerdijk. De bestuurder van een van die vrachtwagens is omgekomen en 2 inzittenden van een andere wagen raakten bekneld. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
8: Langs de lijn en omsteken.
0: Een profvoetballer wordt er niet beter van als je zijn hoofd vol stopt met opdrachten. Je moet de speler juist vrijmaken in zijn hoofd. Dat is de boodschap van teamontwikkelaar Bram Verbrugge in zijn nieuwe boek Scoren met Teamwork. Goed dat je er bent, Bram. Welkom. Je hebt onder andere gewerkt bij Go Ahead Eagles, Valencia, het nationale elftal van Indonesië. In vorig seizoen was je bij Feyenoord medeverantwoordelijk voor de kwalificatie voor de Champions League. Voelt dat zo, alsof je er medeverantwoordelijk voor bent?
9: Nou, mijn rol was vorig jaar een andere. Niet als teamontwikkelaar, maar als hoofdtopsport. En nu ben ik weer terug als teamontwikkelaar aan de slag.
0: Als buitenstaander denk ik, dat is allemaal hetzelfde. Maar dat is niet zo?
9: Heel anders.
0: Wat is het verschil?
9: Nou, als teamontwikkelaar heb je veel meer een observerende rol. Dus je staat meer buiten het proces. Als hoofdtopsport was ik ook verantwoordelijk voor het hele topsportprogramma. De uitvoering daarvan. Op voeding, op slaap, op prestaties buiten, rond het veld. En als teamontwikkelaar heb ik toch echt wel een andere rol.
0: Oké, nou zometeen dan over wat je als teamontwikkelaar doet. Maar bij Feyenoord was je dus hoofdtopsport. Heb je dan een specifieke wedstrijd of zo die je voor de geest staat, waarvan je denkt, ja, daar had mijn werk echt invloed op de prestatie van Feyenoord?
9: Nou, ik was niet betrokken bij het eerste elftal. Dus dat was dus het grote verschil. Dus ik was voornamelijk bij de academie betrokken. En niet zozeer bij het eerste.
0: Ja, ja. En wat doe je dan in de academie?
9: Nou ja, dus niet meer. Maar vorig jaar was ik daar dus vooral bezig van, hey, hoe kunnen we nou verzorgen? Die spelers zijn maar een paar uur per dag eigenlijk op de club. Maar ja, ze zijn op school. Ze hebben thuis, moeten zich voorbereiden op topsport. Dus je hebt maar een paar uur per dag waarin je ze eigenlijk kan beïnvloeden. En in die paar uur op de club probeer je dat ook uit te breiden naar buiten de club. En de ouders daarin mee te nemen. Hè? Hoe kun je nou het beste je voorbereiden op een wedstrijd of op een training? Door middel van de juiste voeding of mentaal ze tools te geven.
0: Om te zorgen dat die jongens al dat topsportleven meemaken. Bij de Eagles was je dus wel de teamontwikkelaar. Daar zat je meer op dat eerste elftal, hè?
9: Ja, klopt.
0: Wat deed je daar bijvoorbeeld?
9: Ja, daar was mijn rol. Kijk, destijds heeft René Haken mij gevraagd. Die was in 2023, heeft hij mij op een gegeven moment aan het einde van het seizoen gevraagd of ik erbij wilde komen. Hij had een heel succesvol jaar gedraaid bij de Eagles. 11e geworden. Destijds als trainer, de hoofdtrainer. Maar hij zei ook tegen mij, Bram, het is best wel een pittige klus om de cultuur en de staf ook verder te ontwikkelen. Kijk, we zijn heel vaak gericht op het ontwikkelen van de spelers. Mm-hmm. Vreemd genoeg, terwijl de staf, ja, die moet aan de gang eigenlijk met het kapitaal. En die moeten ze doorontwikkelen.
0: En dus waarom... het kapitaal zijn dan spelers?
9: Kapitaal zijn spelers onder andere. En wij vergeten eigenlijk heel vaak in de voetballerij. En ik denk dat dat echt een groot gemis is, dat we voorbij gaan aan die staf. Terwijl we die staf enorm hard nodig hebben om die spelers door te ontwikkelen.
0: Maar toen stond jij voor een toiletpot en toen dacht jij...
9: Wat zei je?
0: Nou, in je boek las ik wat over een toiletpot.
9: Nou nee, dat ging meer zeg maar in de voorbereiding op de playoff wedstrijden met Go Ahead.
0: Ja.
9: Zijn we ook aan de slag gegaan met de spelersgroep, onder andere. Van hoe bereiden we ons daarop voor? Ook mentaal. We hadden toen, in maart van dat jaar hadden we ons eerste doel bereikt. Dat was handhaving in de eredivisie. En toen wilden we eigenlijk een nieuw doel stellen met elkaar. Nou, ik in mijn observerende rol samen met hoofdtrainer René Haken zag na het behalen van dat doel dat er iets van de focus eraf ging. En dat zie je in hele kleine dingen. Misschien net op de training, iets te laat komen in timing, in de houding bij het eten, hoe ze elkaar coachen. Ja, dat zit hem in hele kleine dingen. Maar ja, in mijn rol kan ik dat wel goed observeren, omdat ik er steeds doorheen loop, buiten sta. Ik zie de interactie tussen training en staf. Ja, dat hebben we toen ook aangegeven bij de spelers, dat we dat waarnamen. En die zeiden, nou, het valt wel mee. We weten wel wat onze volgende doel is, dat ze die play-offs halen. Mm-hmm. En toen na een aantal weken, toen kwam Bas Kuipers toch wel bij ons aan en zei, nou, wij merken het ook wel in de groep.
0: Was de aanvoerder.
9: Dat was de aanvoerder destijds. We hebben wel weer even nodig om bij elkaar te zitten. Waar zijn we nou eigenlijk op weg naartoe? En het is soms niet genoeg om alleen maar dat doel vast te stellen. Maar je wil ook het gevoel eraan bij krijgen. Mm-hmm. Dus zo gezegd, zo gedaan.
0: Daar ga jij aan het denken?
9: Daar ga ik aan denken, van wat is er nodig? En toen hebben we uiteindelijk besloten dat ik... alleen eigenlijk een sessie met die spelersgroep heb gedaan. En dan gaat het dus niet op dat moment van... jij moet eerder terugsluiten of je man korter dekken. En je moet die ballen fatsoenlijk voorgeven. Maar dan gaat het veel meer over van... wat houdt mij eigenlijk tegen om in die optimale staat van zijn te komen om te presteren? En wat heb ik nodig van mijn teamgenoten om daar te komen? En dat kan dus heel divers zijn. En dat zijn vaak dingen die niets te maken hebben met wat er op het veld gebeurt. Het kan zijn dat er een jongen zegt, ik lig in een echtscheiding en daardoor zit ik niet lekker in mijn vel.
0: Dat gebeurde ook.
9: Dat gebeurde ook. Mm. Ja, we hadden daar ook een jongen rondlopen die al een paar weken daarvoor gewoon niet lekker erin zat. En dat merkte hij op de training. Hij snauwde zijn ploeggenoten wat af. Hij merkte het gewoon in hoe hij de wedstrijden, hoe hij daar in de wedstrijd stond. Soms miste hij wat focus. Nou ja, dus die kwam op een gegeven moment bij mij ook van... ik heb relatieproblemen thuis. Hoe ga ik daar nou mee dealen? Ja, en in plaats van dat je dan zo'n jongen met clips gaat zitten... hoe die toch weer beter zijn man kan dekken... of een bepaalde ruimte dicht kan lopen... ga je het meer hebben, oké, dat kom jij tegen. Hoe kunnen we er toch voor zorgen dat je tot prestaties kunt komen?
0: Ja.
9: En daar in mijn rol betrek ik daar dus anderen bij. Dus dan leg ik het voor bij hem... en dan vraag ik of hij het wil delen met een paar ploeggenoten. Dan zeg ik, mag ik het ook delen met een paar spelers? Maar bijvoorbeeld ook met de diëtist. Misschien heb je wat extra ondersteuning nodig op voedingsniveau. Misschien moet je wat minder reizen, want jij komt van ver. Dus zorgen we dat er een hotelkamer beschikbaar is. Waardoor je wat je rust pakt. En ondertussen ook die gesprekken erover voeren. En dat was wel heel leuk, want die jongen speelde uiteindelijk een hele goede pot ook in die playoff finale. En had daar een cruciale rol.
0: Nou ja, een goede pot. Die goede pot begon dus met dat urinoir waar dat Conference League logo boven werd.
9: Nou ja, dat was ook een van de gevolgen van... van die sessie, van die groepsessie, is dat we zeiden, je kunt dat doel wel voor ogen hebben, maar je moet het ook gaan voelen. En dat voelen, dat kunnen wij niet opleggen als trainerstaf. Ik ook niet als teamontwikkelaar. Ja. Dat moet ook vanuit de spelers komen. Dus we hebben die spelers ook aan het werk gezegd. En gezegd van, wat betekent het voor jou, die conference logo? Hoe wil je dat voor je zien? Welke zin heb je nodig? Welke inspiratie heb je nodig? Nou, de ene ging aan de gang met een inspirerende quote van een bekende topsporter. De ander had het over wat zijn oma altijd tegen hem zei, vlak voordat hij het veld op ging. En de ander wilde weer een visueel plaatje. Dus we hadden op een gegeven moment inderdaad overal door het gebouw heen. En in de kleedkamer en in de catacomben hingen de posters en inderdaad die quotes. En boven de pispot hing er ook dat Conference League logo. En ik herinner me nog dat Bas Kuipers tegen mij zei van Bram, in het begin voelde het een beetje geforceerd. Een beetje... Ja, het lag er te dik bovenop. Maar na een aantal dagen, een aantal weken, begon ik ook dat geloof steeds meer te voelen. En dan is het niet alleen maar een concept in je hoofd, maar ook in je lijf.
1: Bram, ik heb begrepen dat je altijd al het idee hebt gehad dat je deze richting op wat voor manier dan ook op wilde. Mede ook door je middelbare schooltijd, waarin er van alles misging. Hoe zat dat dan precies?
9: Nou ja, ik ben van school gestuurd.
1: Oh.
9: En, ja.
1: Nou.
9: Dus dat is eigenlijk een hele goede voorwaarde uiteindelijk om teamontwikkelaar te worden.
1: Ja, nou.
9: Dus je leert al vroeg met afwijzingen omgaan. Nou ja, waarom ik dat eigenlijk een treffend voorbeeld vond in mijn boek, om dat te benoemen, is. Weet je, ik werd destijds van school gestuurd op basis van een paar punten. Een paar slechte cijfers voor wiskunde. En ik had een aantal bijlessen gehad die ik niet had gevolgd en niet gedaan. En uiteindelijk, het hele plaatje samen was niet voldoende. Dus ik moest van school af. Maar die leraar baseerde zich heel erg op die cijfers alleen maar. En ja, nam niet mee dat bij mij thuis best wel een stressvolle situatie was. Er was een echtscheiding gaande. Er was heel veel reuring, net verhuisd. Er was een enorme afstand. Die ik elke dag moest overbruggen naar school toe. Ja, dat werd allemaal niet meegenomen. Dus het voelde voor mij enorm onrechtvaardig om op basis van die paar punten die hij waarnam, eigenlijk het resultaat, daarop afgerekend te worden.
1: Maar jij hebt dat eigenlijk als een soort van rode draad dan gepakt en dat nu dan op je werk, plat gezegd, geplakt, wat je vandaag de dag dan doet.
9: Nou ja, dat was niet de enige afwijzing helaas in mijn leven die ik heb gehad en weggestuurd ben. Dus ik heb er wel meer gehad in mijn werk. Ik heb talloze banen ook gehad. Ik heb heel vaak gezocht van wat is nou eigenlijk mijn plek. En die kon ik vaak moeilijk vinden.
1: Wat voor banen zijn er voorbij gekomen dan?
9: Nou ja, ik heb zelfs gasmatten gelegd nog. Destijds bij MVV, dat weet ik nog goed.
1: MVV ook.
9: Bij MVV, die kregen kunstgas. En ik heb dus gasmatten gelegd. Ik heb in coronatijd bij de GGD gewerkt. Ja, ik heb echt van alles gedaan. Op verschillende plekken geweest. Maar dat heeft me wel enorm ook geholpen. En mijn blik verrijkt. En dus waar je ook achter komt is van hoe belangrijk het is dat we als leiders weer leren te observeren en te luisteren. Niet alleen maar uitgaan van de feiten, de cijfers, de data. En dat gebeurt, denk ik, vandaag de dag heel veel. Want er is heel veel beschikbaar. En we hadden bijvoorbeeld bij Go Ahead Eagles, was interessant, hadden we Carla de Wasvrouw. Die zat al 27 jaar bij de club. En als ik eigenlijk wilde temperaturen, dus wilde voelen van wat is eigenlijk gaande in de groep, of met bepaalde spelers, dan liep ik bij haar naar binnen in het washok. En zei Carla, hoe staat het ervoor? Zijn er voor jou nog opvallende dingen? Kijk, en zij ziet dag in, dag uit die spelers voorbij komen. Hoe ze binnenlopen, hoe ze sokken aantrekken, hoe ze reageren onder spanning, hoe ze doen bij het eten. Nou, die informatie die zij opslaat, ja, die is vaak veel meer waard dan als je toevallig
1: maar
9: op je dashboard
1: Bram,
9: zit.
1: Ik snap dat. En dat is echt super interessant. Maar hoe haal je dat uit het feit dat je grasmatten legt bij MVV en bij de GGD werkt?
9: Ja, dat is een hele grote sprong, inderdaad. Nou, in de zin van, kijk, mijn rol heb ik daardoor wel gevonden. Ik ben heel vaak, dus heb ik mijn plek niet kunnen vinden. En mijn plek niet kunnen vinden, heb ik op een gegeven moment geaccepteerd en gedacht van, ik sta er dus altijd buiten. En doordat ik er altijd buiten sta, heb ik in mijn rol als teamontwikkelaar ook juist de mogelijkheid om heel neutraal te kunnen observeren van wat er gaande is. In de groep, in de interactie tussen mensen, in de relatie tussen trainers en spelers, onderling met staf. Ja, ik kan me daar helemaal doorheen bewegen. En ik heb mijn handen, mijn ogen en mijn oren vrij om dat allemaal te observeren.
1: Maar hoe doe je dat? Want je leerde gemakkelijk te worden met het ongemak. Maar het zit natuurlijk in de natuur van mensen om gemogen te worden.
9: Ja, dat is soms best wel lastig.
1: Ja.
9: En ik denk dat heel veel luisteraars dat ook wel herkennen. En dat is ook een scène in mijn boek bijvoorbeeld. Mijn vrouw die neemt me al niet meer mee naar feestjes. Want die wordt er al heel ongemakkelijk van. Omdat ze mijn ongemak eigenlijk voelt in gezelschap. Hoe moeilijk ik het soms vind om dan aansluiting te vinden. Of te verbinden. Of die small talk te hebben. Dan val ik net verkeerd in het gesprek. Of ik sluit niet aan bij het onderwerp. Ja, dat is heel typerend. Dus op een gegeven moment ben ik daar tot een soort verzoening mee gekomen. Ik hoorde niet. En het is helemaal niet erg om die rol daarbuiten te hebben. En dat is eigenlijk wel mijn grootste kracht in mijn werk ook geworden, denk ik.
1: Is dat in een zoektocht die je nu hebt afgesloten op, is dat eigenlijk een voortdurende zoektocht waarin je nooit uitgeleerd raakt?
9: Dat is een voortdurende zoektocht. Want misschien zeg ik over 5 jaar, ja, toch wel. Hier hoor ik meer bij dan ik had gedacht. Ja. Dus het is ook niet zo dat helemaal uit... Dat is een voortdurende ontwikkeling eigenlijk. Ja.
1: Een passage in je boek die ik erg interessant vond, was dat je naar Marokko ging om daar onder andere met gevangenen te praten. En dat je daar oordeelloos hebt leren luisteren, maar dat er ook een gevangene zei: hoe gaat het eigenlijk met Feyenoord?
9: Ja, ja, precies.
1: Hoe kom je daar dan in vredesnaam bij?
9: Dat is vaak hun houvast ook naar de realiteit natuurlijk. Nou, en de gevangenis heb ik wel geleerd ook. Mijn allereerste bezoek was natuurlijk in Marokko. Liep ik stage in een hospice als afsluiting van mijn studie. En dat vond ik vreselijk. Om bij stervende mensen te zijn. Toen dacht ik, deze stage wil ik nooit meer. Toen zag ik het programma Barend en van Dorp. Dat is echt voor de oudere generatie.
0: Talkshow.
9: Daar zat Joop Spoor. Die was destijds dominee en directeur van Stichting Epafras. En die bieden dus geestelijke verzorging aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. En er zitten wel 2.500 Nederlanders in het buitenland. Dacht ik, nou... Dat is misschien wel interessant om te doen. Dus ik heb hem een mail gestuurd. En een paar dagen later mocht ik bij hem op kantoor komen. En toen zei hij, nou, je hebt wel lef en je hebt wel durf. En het lijkt jou interessant. Dan mag je met de imam mee over 3 weken. En dan ga je maar 3 weken door Marokko met hem heen. In zijn kielzocht. Om te leren hoe het is om geestelijke verzorging te bieden. In die gevangenis. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben 11 gevangenissen langs geweest. Kriskras door het land. En heb daar. En een van mijn eerste bezoeken was aan Jozef Oubelkas.
1: Wat heb je daar dan voor jezelf uitgehaald? Hoe leer je dan oordeelloos te luisteren?
9: Nou, ik denk dat heeft ook te maken met omstandigheden. Dus als mensen in omstandigheden verkeren waarin ze echt machteloos zijn, zoals in de gevangenis, dan heb je alleen maar jezelf, de ander. En je zit vaak in een hele sobere ruimte met een tafel, 2 stoelen. That's it. Dus je hebt alleen maar dat menselijke contact wat er is. En dan kun je ook soms heel, heel moeilijk dingen, leuke dingen voorspiegelen. We gaan volgende week dat doen. Of dat staat voor jou in het vooruitzicht. Dus je wordt ook heel erg naar het hier en nu gedwongen dan. In dat contact met die mensen, ja. Die gedetineerden.
0: Allemaal dingen die je dus meeneemt in je werk nu. Je zegt ook, ja, er is zoveel data beschikbaar. Ik kijk juist naar de andere dingen, naar het gevoel. Ben je dan niet soms een roepen in de woestijn? Ook juist in die voetbalclubs, waar natuurlijk data nu all over the place is.
9: Ja, data is all over the place. En ik denk dat we het ontzettend goed kunnen gebruiken. Alleen het gevaar nu is dat we bij elke club een enorme staf krijgen met heel veel expertise. Alleen dat we dus niet meer in staat zijn om die expertise in hapklare brokken en informatie eigenlijk te geven aan de speler. Dat is één ding, maar ook aan elkaar te verbinden. De spelers worden... Ja, vaak helemaal overspoeld met informatie. En het lastige is voor heel veel trainers, die staan natuurlijk onder grote druk. Dus richting een wedstrijd hebben zij steeds meer het gevoel van, nou, ik moet ze nog dit meegeven. Ja. En dat is ook wel belangrijk, dat ze daaraan denken. Ze moeten ook wel weten van die tegenstander van de spits hoe die loopt. Terwijl richting een wedstrijd, als die druk heel hoog is, dan is het bijna in de hoofd van zo'n speler is het een trechter die vernauwt. En die kan eigenlijk steeds minder informatie opnemen.
0: Maar wat zie je dan bij die spelers gebeuren?
9: Ja, die sluiten zich dus af. En dan staan de trainers soms 25 minuten lang echt hele goede wedstrijdbesprekingen te houden. Alleen daar blijft maar 1 minuut van hangen.
0: Weten die trainers dat zelf ook?
9: Die trainers weten het zelf ook, maar die ervaren natuurlijk ook wel de druk. Van, ik wil wel alles gezegd hebben, ik wil wel alles meegegeven hebben. Wat ook wel weer logisch is, zij voelen de druk ook weer van boven. Ik had er onlangs met een trainer over, die is ermee gaan experimenteren.
0: Wie dan?
9: ga ik niet zeggen, maar...
0: Heeft het met je nieuwe werkgever te maken?
9: Nee, zeker niet.
0: Oké, want dat is Ajax.
9: Een van de werkgevers misschien. Ik, als freelancer heb ik meerdere opdrachtgevers. Uh-huh. Maar dus hij heeft dat experiment uitgevoerd. En hij zei, ik kreeg toch een heel ongemakkelijk gevoel bij. Want ook al werkt het goed voor de spelers, voor mij voelt het toch van, ik heb er niet alles aan gedaan. Ik ben niet adequaat genoeg geweest. Ik ben niet volledig genoeg geweest. Dus die hebben weer met een ander soort druk te maken. Ja.
0: Ja. En dan zeg je, dat is een lange tactische bespreking. Dat doet een trainer meer voor zichzelf dan voor het team.
9: In wezen, als je puur kijkt naar de effectiviteit van een lange bespreking, is dat vooral inderdaad voor een trainer. Ja.
0: Oh, grappig.
9: Ja.
0: Ajax wordt dus een van jouw nieuwe opdrachtgevers voor dit nieuwe seizoen. Hoe begin je dan in die club? Waar kijk je als eerste naar?
9: Nou, ik heb geen idee. Heb je me daar rond zien lopen?
0: Nee.
9: Bij Ajax?
0: Nee, daar ga je naartoe, toch?
9: Nou ja, ik heb, wat ik al zei, ik heb meerdere opdrachtgevers. Ja. Kijk, in zijn algemeenheid, als je kijkt gewoon per club, dit is een hartstikke lastige periode, de voorbereiding. Want trainers willen graag een team smeden. Uh-huh. En spelers zijn nog hartstikke onzeker. Want die kunnen tot 1 september nog verkassen.
0: Ja, en er moet gepresteerd worden. Want Ajax moet een Europees toernooi halen. En de Eredivisie begint dat over 2
9: bijvoorbeeld.
0: Weken.
9: Bijvoorbeeld. Dus je hebt altijd te maken met een contingent spelers dat zelf weg wil. Dat misschien wel weg moet als er een andere speler wordt binnengehaald. Dus ja, en onderdeel zijn van dat hele proces is voor sommige spelers heel lastig. En daarnaast heb je natuurlijk wat bij alle clubs gaande is. Dus je bent nieuwe trainers, hebt een nieuwe staf. Die willen zo snel mogelijk een heel hecht geheel vormen. Mm-hmm. Dus je hebt aan de ene kant trainers en staf die zeggen, we moeten zo snel mogelijk bij elkaar komen en een team vormen. Aan de andere kant heb je individuele spelers die soms heel erg met zichzelf bezig zijn. Wat ook gewoon logisch is. In de situatie waarin ze verkeren.
0: Ja, en hoe maak je daar dan als trainer toch een geheel van? Wat zijn dan tips die jij ze geeft?
9: Nou ja, het is, ik kijk veel breder dan alleen maar de mentale toestand bijvoorbeeld van spelers. Dan gaat het veel meer van, oké, we willen een omgeving creëren waarin we bepaalde afspraken hebben met elkaar, waarin een bepaalde standaard geldt, waarin een bepaalde normen en waarden. Nou, hoe duidelijk je als trainer die neerlegt, hoe beter het is. Daar begint het wel mee. En dan natuurlijk individueel ook per speler te kijken, ook al wil een speler weg, om hem daar op de een of andere manier aan te linken. Dat hij ook ziet, het is ook toch mijn belang om daarin te passen. Ja. Want ik kan misschien toch in de schijnwerper spelen in die komende wedstrijden. Ja,
0: ja, en dat je dus een soort, is dat de grote gemene delen, dat een team niet één team is, maar dat je al die individuele mensen daar los van elkaar moet benaderen?
9: Ja, enorm. En we willen heel graag natuurlijk, we beginnen heel vaak vanuit het team. Alleen als het individu belast is, zeg ik altijd. Ja. Hè, we moeten veel meer gaan ontlasten dan belasten. We belasten vaak met heel veel informatie en expertise. Maar heel vaak zitten spelers vooral te wachten op dat ze een beetje ontlast worden.
0: Ja, en al die lessen, want het is niet alleen deze, maar het zijn er nog veel meer, die staan dus in jouw boek Scoren met Teamwork. Dankjewel, Bram Verbrugge.
9: Dankjewel.
1: Tijdens de trials voor de Europese kampioenschappen zwemmen vorige maand in Eindhoven verraste Sean Nieuwold iedereen met een supertijd op de 100 meter vrij. Dat is het koningsnummer en is onlosmakelijk verbonden met Pieter van der Hogeband. Hoe bijzonder zou het zijn als Nieuwold tijdens het EK Lange Baan komende week de grote meester kan overtreffen?
10: Gaan we kijken welke eindtijd hier mogelijk is. Niemand in vorm. 47.80. Wat een wereldtijd voor Nieuwold. Voor het eerst onder die 48 seconden.
11: Het was in de ochtenduren in Eindhoven. De series van de 100 meter vrij. Bijna in de luwte zat Sean Nieuwold zomaar ineens slechts 1200ste boven het Nederlands record van Pieter van der Hogeband.
12: Results are official, so continue with heat number 19.
11: En dat is niet zomaar een record. Daarvoor moeten we helemaal teruggaan naar de Spelen van Peking 2008.
13: Van der Hogeband is nog nooit zo snel geweest als nu. 47.68.
14: Gruwelijk gas geven, dat is het mooiste wat er is. En daar ben ik erg blij mee.
11: 18 jaar oud alweer, het record van zwemlegende Pieter. En nu, op een wat onlogisch moment, komt Nieuwold heel dicht in de buurt. Veel waarschijnlijker was het geweest dat hij die gooi zou doen naar het mythische record tijdens de Spelen van Parijs 2 jaar geleden.
15: Ik heb het zelfs met Pieter over gehad in Parijs. Oh ja. Hij zei dat hij het geweldig zou vinden als ik dat record van hem zou verbreken. Maar ja, sindsdien, dat is al 2 jaar geleden, ben ik iets minder op de 100 meter gaan focussen. Dus is dat record een beetje uit zicht verdwenen. Wat mijn ouders wel een beetje jammer vonden.
16: Ja, toch wel?
15: Ja, Pieter, dat is zo'n enorme naam. En gewoon om mijn naam in dezelfde zin te horen als die van hem, dat is al zo speciaal en zo'n eer.
10: De tijd van morgen van Sean Nieuwold. Hij gaat 47.80 en komt daarmee heel dicht in de buurt van tijden die we heel lang niet gezien hebben.
11: Zal je altijd zien. 2 jaar later, de druk van de ketel, de focus op andere nummers. Et voilà, het Nederlands record in zicht.
15: Ik heb er niet heel veel tijd in geïnvesteerd om echt die 100 goed te doen. Dus het was gewoon een beetje een leuke opvulafstand tussen de 50 vlinder en de 50 vrij door. En het ging zo goed. En nu moet ik wel echt even gaan denken van hoe, hoe ga ik dat record wel aanvallen in Parijs?
16: Ah, dus waar je eigenlijk er een beetje afstand van had genomen van dat doel, is het nu ineens weer in alle hevigheid terug?
15: Zeker, zeker. Vinden mijn ouders ook hartstikke leuk. Ja, ik heb het al zo vaak gehoord de laatste paar dagen van wauw, dat zou zo vet zijn, zo geweldig als je het record van Piet zou kunnen breken. Want die staat al 18 jaar.
16: Misschien heeft de progressie van Nieuwold op het koningsnummer ook wel wat te maken met een koerswijziging. Hij is namelijk overgestapt naar Amerika, waar hij zwemt en studeert op de University of Alabama.
17: The University of Alabama, where legends are made.
15: Iets waar de Amerikanen heel goed in zijn, zijn starts, onderwaterfases en keerpunten. Dus eigenlijk de skills van de race. Ik kan heel goed zwemmen. Als je mij een 100 meter bad zou geven, nou, dan zou ik dat echt geweldig vinden. Want ja, ik ben groot, ik ben zwaar. Dus het is moeilijk voor mij om snel van het blok af te komen, snel te keren. Dus ik dacht, ja, waar kan ik beter naartoe gaan dan naar Amerika, waar dat zo'n groot ding is, want zij race natuurlijk op yards.
16: Dus jij dacht, daar zit eigenlijk de progressie die ik nog moet boeken.
15: Ja, het was een hele makkelijke winst.
18: Your top seed in lane 4, 2024 Olympian for the Netherlands. Representing Alabama, Sean Niewold.
16: De faciliteiten, de trainingsomstandigheden in Alabama zijn top. En bovendien, er wordt heel veel geraced.
15: Ik denk dat ook wel het mooie is aan Amerika. Want ze hebben zoveel mensen die zo goed kunnen zwemmen. Bij de NCAA's, de nationale kampioenschappen van de universiteit, dat niveau daar is wel gewoon te vergelijken met een WK. Op een WK mag je natuurlijk maar 2 Amerikanen hebben. Maar als je alle Amerikanen mee zouden nemen naar zo'n WK, dan zouden die waarschijnlijk gewoon de hele finale vullen. Het is gewoon echt geweldig om daar jezelf te pushen.
19: No problem. Coming hard, but it is Niewold who takes it.
16: Met zo'n aanloop lijken voor Sean Niewold alle seinen toch op groen te staan. Om tijdens de EK in Parijs dan eindelijk die magische tijd van Pieter te verbeteren.
15: Dat record, ja. Het is nu al zo vaak gezegd dat ik er ook niet omheen kan. Ik zal mijn best doen om zo dicht mogelijk in de buurt te komen en hopelijk ook overheen te gaan.
1: Een bijdrage van verslaggever Edwin Cornelis. En die Europese kampioenschappen die beginnen over 2 weken op 10 augustus in Parijs.
0: De voorzitter van de FIFA, u kent hem wel, Gianni Infantino, die heeft een nieuw plan. Hij wil namelijk aandelen gaan uitgeven voor het wereldkampioenschap voetbal. Dat betekent dus dat WK nog wat commerciëler moet gaan worden. De UEFA vindt het geen goed plan, tekent protest aan en daar gaan we het zo meteen over hebben. En de haven van Deventer gaat dicht in navolging van het Twentekanaal. Heeft natuurlijk allemaal te maken met het lage water. Maar wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld binnenvaartschippers of voor de fabrieken die in die haven zitten? Dat bespreken we zometeen na het journaal van 10 uur. Dus graag tot zo.
20: Zondag op de perstribune van Max. Frank Dumosch.
21: Hallo.
20: Oud-presentator van onder meer Netwerk, Cappuccino en het Jeugdjournaal.
21: Vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar korte tijd geleden was de hele wereld vol goede moed. Maar nu is niet iedereen meer zo hoopvol.
20: En Gerard Nijboer, de eerste Nederlandse marathonloper van wereldklasse.
22: Dat is het summum van elke sportman en daar moet je eigenlijk staan.
20: Over zijn liefde voor de loopsport.
22: Als je kijkt naar de middelbare school, was ik altijd het laatste jongetje in de klas, ook op de lange afstand.
20: Maar Greet Rijntjes in gesprek met Frank Dumosch en Gerard Nijboer. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max.
6: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
23: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
24: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
25: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
26: Als je Vodafone Mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel 20 euro korting.
27: Elke maand weer.
26: En hoe meer data en snelheid,
27: hoe groter die korting.
26: Dat is One van Vodafone
27: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
25: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: NPO Radio 1. 10 uur.
20: Dien van het Laar en Jan-Willem Wesseling.
1: Gianni Infantino die wil het WK voetbal naar de beurs brengen. Hoe dat plan eruit ziet en wat de bezwaren zijn van de Europese voetbalbond UEFA, dat bespreken we zo in Langs de Lijn en Omstreken.
0: Eerst het NOS Journaal. Aangeschoven is opnieuw Ismael de Bruin.
5: Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex van 16 verdiepingen wonen veel ouderen. Ze worden opgevangen in een restaurant in de buurt. De brandweer doet metingen in het gebouw. In mei kwam er ook al koolmonoxide vrij in de flat. Meerdere mensen raakten toen onwel en meerdere verdiepingen werden ontruimd. Koolmonoxide is een geurloos gas. En als je dat inademt kun je last krijgen van duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid. De Nederlandse staat heeft de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende beveiligd en dat was onrechtmatig. Dat is het vonnis in de slepende civiele procedure van de familie tegen de staat, meldde het Parool en RTL Nieuws. Nabil B. was kroongetuige in de Marengo-zaak tegen de organisatie van Ridouan Taghi. Toen dat bekend werd, werd Nabil's broer doodgeschoten. De staat had eerst moeten zorgen dat de familie van B. beter werd beschermd, zegt de rechtbank. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en daartegen gaat de familie in beroep. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief, maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Bij het homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel er 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren het duizenden mensen. De sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Danser en burgemeester Halsema.
7: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
5: Ik kan me alleen maar inbeelden hoe uitputtend het moet zijn om steeds die veerkracht te laten zien, zegt ze. En ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij de plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
8: Wij hoorden eerst een helikopter in de lucht. En even kijken. En toen hoorden we echt auto's keihard rijden. En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, rijden hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
5: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht en ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto hun huis uit. Dan het weer vanavond en vannacht is het helder bij een graad of 18. Morgen een zonnige en droge dag. Het wordt warm, 30 tot 35 graden.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
23: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: NPO Radio 1. EO NOS.
20: Langs de lijn en omsteken. Dien van het Laar en Jan-Willem Wesselink.
1: De FIFA wil aandelen uitgeven voor het WK. We bespreken de mogelijke gevolgen voor het grootste voetbaltoernooi ter wereld.
0: En Zinedine Zidane is dan nu echt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Wat mogen we van hem verwachten?
1: De haven van Deventer moet dicht vanwege de lage ijzelstand. Veevoerbedrijven die gaan dat voelen.
0: En in de Eredivisie spelen we nog play-offs aan het einde van de competitie. Maar in België stoppen ze met hun play-offs waarmee de landskampioen tot nu toe bepaald werd.
1: Dat bespreken we na eerst het sportnieuws.
0: Italië heeft een nieuwe bondscoach, dat is Roberto Mancini. Hij was al bondscoach tussen 2018 en 2023... en leidde Italië in 2021 naar de Europese titel. Italië heeft wel 3 keer op rij deelname aan het WK gemist.
1: De internationale spelregelorganisatie IFAB zegt dat de Zwitser Embolo in de kwartfinale tegen Italië geen rode kaart had mogen krijgen. Argentinië moet ik zeggen. Scheidsrechter gaf eerst geel aan de Argentijn Paredes, maar veranderde dat na ingrijpen van de VAR in een tweede gele kaart voor Bril Embolo. Volgens de IFAB kan een gele kaart alleen worden herzien om de speler te identificeren die de overtreding heeft begaan. De overtreding zelf kan niet worden herzien of gewijzigd.
0: Voor Sfodina, dat is de Servische tegenstander van Ajax, donderdag in de Conference League, heeft een nieuwe trainer. Ajax won vorige week de eerste ontmoeting met 4-1 en dat kostte trainer Miroslav Tanja de kop. Marco Savic, u kent hem wel, is nu aangesteld om, zo staat op de website van Voor Sfodina, een goede indruk achter te laten in Amsterdam.
1: En Kelvin Stenks, die kent u zeker, die keert terug bij AZ. De middenvelder die zat zonder club nadat Feyenoord zijn contract vorige week ontbond. Stenks speelde natuurlijk al eerder voor AZ tussen 2016 en 2021.
0: En doelman Kjell Scherpen verruilt het Belgische Union Sint-Gilles voor Premier League club Ipswich Town. Scherpen tekent voor 4 jaar en wordt ploeggenoot van een andere Nederlandse keeper, Kane van Oevelen, die onlangs de overstap maakte van FC Volendam.
1: En bondscoach Jeroen Delmee die houdt voor het WK hockey grotendeels vast aan de selectie die in 2024 Olympisch kampioen werd. Jorrit Kroon en Thijs van Dam die miste recente wedstrijden vanwege blessures, maar die zijn er weer bij. Het WK hockey is in Nederland en België en begint op 15 augustus.
0: We zeiden het net dus al, FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een nieuw bedrijf op gaan richten, FIFA Forward Enterprise. En dat bedrijf zou dan het WK voetbal gaan beheren en moet ook geld op gaan halen door aandelen uit te geven. Daarover schrijft vandaag de Britse krant The Times. Maar wat gaat dat betekenen voor het voetbal en voor dat WK? Dat gaan we bespreken met onderzoeksjournalist Edwin Schoon. Edwin, goedenavond.
10: Goedenavond.
0: Hoe zien die plannen van Infantino er precies uit?
10: Nou, je moet het zo zien. FIFA gaat er een tak bij organiseren, een commerciële tak. Officieel is FIFA natuurlijk nog steeds een Zwitserse vereniging. Al gedragen ze zich natuurlijk niet helemaal als een kleine Zwitserse vereniging. Maar dat is formeel nog steeds wat juridisch de FIFA is, met leden. En die leden zijn 211 voetbalbonden. En die beslissen bij meerderheid welke kant het op gaat met de FIFA. Ja. Maar dat gaat fundamenteel veranderen.
0: Ja, en wat wordt dan de fundamentele verandering? Dat het dus wel een bedrijf wordt?
10: Ja, het wordt een enterprise, het zegt het al, FIFA Forward Enterprise. Dat wordt een tak van FIFA die alle commerciële en grote voetbalevenementen onder zich gaat krijgen. Dus dat betekent de mannen-WK, de vrouwen-WK, de WK voor clubteams. En alle commerciële activiteiten, ticketverkoop, verkoop van reclameborden, tv-licenties, uitzendrechten, sponsoring. Dat gaat allemaal onder de nieuwe enterprise vallen.
0: Ja. En welke voordelen ziet Infantino?
10: Nou ja, uiteindelijk is er ook een voordeel voor hemzelf, maar daar komen we later nog wel op. Wat hij ziet is, en ik denk dat hij goede gesprekken heeft gehad met een aantal Amerikanen tijdens dit WK, want er werd natuurlijk heel duidelijk tijdens dit WK de grenzen opgezocht van wat is voetbal, hè? Met die halftime show die langer duurde, de hydration breaks, een beetje on... Niet hoe wij het voetbal eigenlijk kennen en waar we van houden in de kern. Dus de grenzen werden opgezocht van wat kun je allemaal doen. En heel vaak vanwege commerciële redenen. De Amerikanen hebben denk ik ook gezien wat het voetbal kan doen. Het vorige WK bracht nog 6 miljard op. Dit WK heeft al 11 miljard opgebracht. En Infantino ziet ook, denk ik, dat er groei in zit. En, dus de grenzen werden opgezocht van wat kun je allemaal doen. En heel vaak vanwege commerciële redenen. De Amerikanen hebben denk ik ook gezien wat het voetbal kan doen. Het vorige WK bracht nog 6 miljard op. Dit WK heeft al 11 miljard opgebracht. En Infantino ziet ook, denk ik, dat er groei in zit. En het is duidelijk dat bij deze plannen is bijvoorbeeld de grootste Amerikaanse

0: nieuw. Je kunt dus investeren. Je kunt aandelen kopen in die nieuwe FIFA Forward Enterprise. Al kan niet iedereen dat.
1: Oké, dus het wordt niet vrij op de beurs verhandeld. Maar je kunt straks, dus bijvoorbeeld die Joshua Kushner, dat is de broer van Jared Kushner, die we ook wel kennen als een man die in het Midden-Oosten dingen regelt voor Donald Trump.
0: Ja.
1: Als je goede connecties hebt, dan kun je straks aandelen kopen van het WK.
0: Klopt. Hij heeft al gesprekken gehad, want hij belooft nu al dat hij van de 21 miljard... laten we hem even in dollar houden, 21 miljard dollar die hij op wil halen voor die nieuwe enterprise, dat hij dit jaar al 4,1, dus 20% daarvan, 4,1 miljard ophaalt. Dat bedrag, als je deelt door 211, het aantal bonden, komt precies uit op 20 miljoen dollar. En dat belooft hij ook gelijk elke bond.
1: En is dat ook een manier om steun voor dit voorstel te krijgen?
0: Ja, niet alleen voor het voorstel, denk ik. Ik denk dat het fundamenteler is. Ik denk dat we terug moeten naar 74. En eigenlijk het trucje wat Avalanche uithaalde, wat Blatter uithaalde, wat Infantino nu ook al een tijdje uit. Dat als je meer geld te verdelen hebt onder alle voetbalbonden, en dan zijn ze niet allemaal zo rijk als Nederland en Duitsland en Engeland. Ze krijgen nu 7 miljoen per jaar van de FIFA. En met dit nieuwe plan komt daar in één keer 20 miljoen bij. Dus alleen al op dag 1. En daarna over de komende jaren, elke 4 jaar, een bedrag van 20 miljoen extra. Ja. En zelfs vanaf 31, 22 miljoen. En vanaf 2035, 24 miljoen. Ja. Per 4 jaar voor elke voetbalbond. Ja, dus dat is veel geld. Heel aantrekkelijk.
1: En omdat alle voetbalbonden, zeg maar ook Trinidad en Tobago, evenveel stemrecht heeft als bijvoorbeeld Engeland. Ja, dan telt dat wel aan voor dat soort kleine landen die dus evenveel gewicht in de schaal leggen. Je zei net ook, Infantino gaat hier zelf ook van profiteren. Op welke manier?
0: Nou, kijk, hij heeft natuurlijk al gezorgd dat hij een extra termijn heeft gekregen door tegen het einde van een FIFA-vergadering, dat zat ook mooi in jullie podcast over Infantino, even snel een puntje doorheen te jassen waar niemand echt door had van we verlenen hem nu een vierde termijn. Dat gold voor die 3 jaar dat hij Blatter verving, werden dan in één keer niet meer gezien als termijn. Daarom kan hij vanaf maart, aanstaande maart, nog 4 jaar de baas zijn van FIFA, maar daarna houdt het echt op. En het lijkt erop dat deze nieuwe tak, dat schrijft ook Martin Ziegler, sportjournalist van The Times, die dit plan vandaag heeft onthuld. Dus het was iets eerder dan FIFA daar zelf mee van plan was naar buiten te komen. Dat de belangrijke rol bij die nieuwe FIFA Forward Enterprise is één iemand die een centrale rol daarin krijgt. En het is, het staat er nog net niet, maar het ligt heel erg voor de hand dat Infantino dat gaat doen. En daarmee koopt hij dus zijn eigen voetbalpensioen, of regelt hij eigenlijk zijn eigen pensioen na zijn FIFA-voorzitterschap nu al. En dan zit hij ook nog bovenop een pot met geld, en waarschijnlijk nog een veel grotere pot met geld dan waar die nu zit. Omdat de oude FIFA, zeg maar, de oorspronkelijke FIFA, krijgt nog wel zeggenschap. Maar dat gaat dan vooral over regels samen met IFAB. Over het organisatie van toernooien. Over het regelen van scheidsrechters. Een hele praktische kant. Maar niet meer de commerciële FIFA zoals wij die kennen. Dat zal de nieuwe FIFA Forward Enterprise zijn.
2: Ja, klinkt allemaal goed voor Infantino onder andere. Maar de UEFA die is er alles behalve blij mee. Die zegt niemand van ons is eigenaar van het voetbal. Kan de UEFA hier eigenlijk wat tegen doen?
0: Nou kijk, ik denk dat we allemaal onze stem moeten verheffen als we van het spelletje houden, eerlijk gezegd. UEFA doet dat vrij snel nu. Deden ze eerder in de zaak Balogun ook. Er is een rode lijn overschreden, later door de KNVB ook onderschreven. Maar nu zeggen ze echt, niemand kan het voetbal verkopen. Niemand is eigenaar van het voetbal. Er is een grens overschreden die nooit overschreden had mogen worden. Dat is veel feller, onder leiding van Alexander Seferin, dat UEFA zich uitlaat. Andere reacties zijn er nog niet heel erg. Maar het is bekend dat Infantino de steun al heeft van meerdere continenten voor zijn herverkiezing in maart. Maar het lijkt erop dat hij, het lijkt wel een aflevering van House of Cards op een bepaalde manier. Als het fictie zou zijn, zou je zeggen vrij briljant. Maar hij lijkt iedereen alweer een stap voor te zijn. Nu met een plan te komen dat financieel weer zo in elkaar zit, dat hij wederom de truc uit kan halen. Ik deel geld uit en iedereen kies daarna toch weer voor mij. En daar, omdat het FIFA Forward heet, dat is ook, vind ik, een vrij briljante zet. Ook al is het verwerpelijk als je er ethisch naar kijkt, vind ik. En dat is dat het alleen maar gaat over ontwikkeling van het voetbal. Een ontwikkelingsgeld dat hij aan landen gaat geven om te investeren in academies, in opleiding van trainingen, in nieuwe accommodaties, kunstgrasvelden. Dus hij zegt,

0: ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, de alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen. Ja, willen we dat? En we hebben het afgelopen WK gezien. Wat voor voetbal krijg je dan, hè? We hebben natuurlijk hele gekke dingen gezien afgelopen WK. En iedereen heeft dat uiteindelijk toch maar weer geslikt. Omdat je lekker, hè, wilt genieten van het WK. Maar is natuurlijk, als dit de weg voorwaarts is. Voetbal is nu niet meer van twee helften, maar van vier kwarten, bij wijze van spreken. Hè, wat er gebeurt is met Iran, met de Somalische scheidsrechter, maar Balogun en het belletje van Trump, dat was natuurlijk ultiem. Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op hè, het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat we willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten? Ja. Alleen maar om er zelf nog beter van te worden.
1: Podcast deel 2 van Johnny's Imperium, die is denk ik bij deze alweer in de maak. Edwin, dank je wel over de
0: Graag gedaan. Kwestie. Ja.

0: know you one of my kind.
1: In excess and need you tonight.
2: Voetbalclub London City Lionesses roert zich deze zomer flink op de transfermarkt. Eigenaresse Michelle Kang die wil deze Women's Only Club naar grote hoogte stuwen. Ze haalde grote namen als Khadidia Toudiani en Mapi Leon. En de grootste verrassing was deze. Al gingen die geruchten ook wel even.
3: There is a rather high chance they might be signing a two-time Ballon d'Or winner in Alexia Putellas.
4: Alexia Putellas may well be coming to the WSL.
3: She is London City's big target.
5: The biggest transfer in women's football, rumored for so long.
6: And right now, all eyes are on London City.
2: Alexia Putellas die won 36 prijzen met FC Barcelona. En ook zij is dus neergestreken in Londen. Al deze sterren die gaan komend seizoen bij London City Lionesses spelen. Met twee Nederlandse speelsters. Danielle van der Donk en Isa Kardinaal. Isa, goedenavond.
7: Goedenavond.
2: Hoe is dat nou om te horen dat er steeds weer zo'n superster aan die selectie wordt toegevoegd?
7: Ja, goed, dat is natuurlijk wel bijzonder. Je ziet de geruchten voorbij komen. En in het begin zijn het voor mij net zo goed de geruchten als voor de rest van de wereld. Maar als het dan officieel naar buiten komt, is dat wel een bijzondere gewaarwording, zeg maar.
2: Maar wat denk jij er dan bij? Want dit zijn natuurlijk voor jou ook idolen.
7: Absoluut. Ja, wat denk ik erbij? Ja, gewoon eigenlijk wel zin in. Ik had eigenlijk gewoon zin om weer te gaan voetballen en dan zie je wel wat er binnenkomt. En vorig seizoen waren er natuurlijk ook al grote namen die er binnenkwamen. En dit seizoen pakken ze door, deze zomer. En dat is alleen maar mooi om te zien, denk ik. En dat past ook, denk ik, bij de ambities die de club heeft.
2: Geef jou dat ook extra energie om te weten dat die ambities nu extra kracht worden bijgezet?
7: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel mooi. Dat is vorig seizoen, toen ik in gesprek was met de club, zijn dat dingen die tegen mij zijn gezegd. En het is mooi dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. Dat geeft wel vertrouwen in dat de club echt doet wat ze zeggen en wat ze beloven.
2: Ja, dan sta je op dat veld in de voorbereiding op dat nieuwe seizoen. Wat merk je dan aan het niveau?
7: Ja, dat is natuurlijk wel goed. Je merkt wel misschien nog hier en daar. Ik bedoel, het zijn natuurlijk weer veel nieuwe namen. Dat je een beetje aan elkaar moet wennen. En nog een beetje elkaar moet leren kennen. In wie wat fijn vindt in het spel. Maar goed, daar hebben we lang genoeg de tijd voor in de voorbereiding. Maar de individuele kwaliteit is er uiteraard.
2: Ja, want over een maandje moet je alweer. Wat vindt Alexia Putellas nou bijvoorbeeld fijn op het veld?
7: Ik denk dat je... Nou goed, we zijn nog maar net een week bezig. Dus ik weet het nog niet helemaal van A tot Z. Maar volgens mij kan je die meid tegen altijd een bal in spelen. En dan doet ze er wel wat leuks mee.
2: Oh, dat is wel handig.
7: Dus dat vind ik heerlijk. Die is gewoon... Je ziet al heel snel dat ze zo op haar gemak is aan de bal. En die ziet het spel wel, zeg maar.
1: Ja. Jullie debatteerden vorig jaar op het hoogste niveau in Engeland in de Women's Super League. Werden jullie, nou, dat was best aardig, zesde van de 12 clubs. Dus eigenlijk precies in de middenmoot. Nu komen die topspeelsters erbij. Waar willen jullie eindigen?
7: Ja, de ambitie is natuurlijk wel om door te pakken. En eigenlijk wel om mee te draaien in de top. En het wel gewoon beter te doen dan vorig seizoen. Vorig seizoen was natuurlijk een mooie start. Na promoveren halverwege eindigen. Mm-hmm. Er is nu doorgepakt in het contracteren van grote spelers. Dus dan willen we ook doorpakken in de positie, in de competitie, zeg maar.
1: Ja, willen jullie kampioen worden?
7: Wij willen graag elke zondag winnen. En op zich, als je elke week wint, dan word je kampioen.
1: Ja, maar ik bedoel, is het allemaal zo vrijblijvend bij de London City Lionesses? Of wordt er wel eens wat concreters gezegd?
7: Nee, wij hebben we hebben de ambitie om elke week te winnen. En daarin mee te draaien in de top.
1: Ja.
7: En dan met enigszins als doel de Champions League plekken. En dat is dan de top drie.
1: Daar willen jullie het liefst uitkomen. Nou hebben jullie geen mannenafdeling bij de London City Lionesses. Dat is eventjes anders dan bij Ajax bijvoorbeeld, waar je hiervoor speelde. Merk je dat?
7: Ja, nou ja, je merkt wel dat je binnen de club als vrouwen... Je bent prioriteit, want er is nergens anders om prioriteit aan te geven. Mm-hmm. En dat merk je bijvoorbeeld bij de Ajax, om dat even als voorbeeld te nemen. Dat je ook met qua support, dat was natuurlijk het grootste deel van de sport was van de mannen. En dat was van een hele andere supportersgroep dan die wij bij Ajax elke zondag hadden. En hier heb je gewoon supporters die echt bij ons als club horen. En als, zeg maar, bij ons als vrouwenteam en dus bij de club soort van.
1: Ja.
2: Hoe is het voor jou eigenlijk? Want jij kwam vorig jaar van Ajax naar Londen dan toe. Maar je hebt ook blessures gekend. Voelt het voor jou ook als een nieuwe start?
7: Een beetje wel. Misschien ja. Ja, ik ben vorig seizoen inderdaad veel geblesseerd geweest. Dus dat was niet ideaal en niet helemaal hoe ik het voor ogen had. Dus mijn doel is om dit seizoen natuurlijk gewoon fit te blijven. Te trainen, op het veld te staan. En dan hopen dat ik zoveel mogelijk minuten kan maken.
2: Ben je nu topfit?
7: Ik ben fit, ja. Ja, ik sta ook elke dag op het veld. Tenminste, de dagen dat we trainen sta ik op het veld. Dus dat ze weer genieten. In de zon, lekker voetballen, ja.
2: En met al die supersterren erbij denk je dan eigenlijk ook niet eens van... daar gaan we basisplek?
7: Nou ja, ik maak me daar niet heel snel druk om als ik heel eerlijk ben. Ik probeer op het veld probeer ik mijn best te doen. En tot nu toe ben ik aardig tevreden over hoe het gaat de afgelopen anderhalve week. En speelminuten moeten daar dan een gevolg van gaan worden.
2: Ja, dus dan zie je jezelf daar wel een plekje in weggelegd.
7: Nou goed, dat is uiteindelijk natuurlijk aan de trainer en niet aan mij. Het enige wat ik kan doen is gewoon heel hard werken, mijn best doen. En laten zien dat ik het kan.
2: Oké. Okay. Wanneer is dat seizoen al geslaagd van de Lions, London City Lionesses en van Isaac Cardinaal?
7: Van mij, ja. Wat ik zeg, als ik zoveel mogelijk heb gespeeld en een bijdrage heb kunnen leveren aan de prestaties die we leveren. En ik denk als club dus meedraaien in de top met als doel Champions League bekken.
2: Heel veel succes erbij. Dankjewel, Isa Cardinaal.
7: Dankjewel, fijne avond.
1: Na rugblessure en weinig wedstrijden is roeister Caroline Florijn volop aan het trainen voor het WK dat over een maand op de Bosbaan in Amsterdam begint. Olympisch kampioen was een tijdje uit beeld en dus vroeg verslaggever Ragnar Niemeyer zich af: hoe gaat het met Florijn?
8: Ja, het gaat heel goed. Ik ben weer lekker aan het roeien. Dus, op de Amstel, het is lekker weer. En ik had een beetje last van mijn rug. En nu zijn we gewoon weer stapsgewijs kilometers aan het maken en aan het opbouwen. En dat gaat heel goed, dus daar ben ik heel tevreden mee.
9: Ja, want de rest van de nationale ploeg zit nu op hoogtestage in Oostenrijk. En jij bent hier.
8: Klopt.
9: Heeft dat te maken met de rugblessure die je hebt?
8: We hadden dit al eerder bedacht dat ik één hoogtestage wel zou doen. Dus in mei ben ik al op hoogte geweest en eentje niet. Om te kijken eigenlijk naar verschil hoe dat uitpakt. En ik ben heel blij dat ik gewoon thuis kan blijven eigenlijk in Amsterdam. Waar ik alles heb wat ik nodig heb. Goede coach, vanaf afstand krijg ik ook begeleiding. Dus dat werkt heel goed.
9: En zo'n blessure aan je rug, is dat goed gerelateerd? Heb je het zo opgelopen?
8: Ja, als ik het zou weten, dan zou het... Dan zou ik het hebben voorkomen. Ik weet het niet precies, maar ja, het was er ineens. En dan moet je gewoon daar het beste van maken en er handelen om dat zo snel mogelijk weer op te lossen. En uiteindelijk kan je wel gewoon je uren maken. Ik heb veel alternatief getraind, dus dan een tijdje iets minder in de boot. En nu ben ik heel blij dat ik gewoon weer het water kan. Want dat is uiteindelijk toch het leukste en fijnste om gewoon weer daar meters te kunnen maken.
9: En waar hindert die rug? Je schouders, je onderrug? Wat?
8: Lage rug zat dat vast. Ik heb er hele goede begeleiding voor, dus ook. We hebben natuurlijk een supergoed medisch team van buitenaf. Een rugspecialist Frank Bartino die mij heel veel geholpen heeft om ook nu mijn rug eigenlijk sterk te maken. Dat het niet dat je eigenlijk je zwakke schakel uiteindelijk sterk maakt en daar geen last meer van krijgt, hopelijk.
9: En wie is Bartina?
8: Frank Bartina, dat is de eerste sportdokter van Nederland. En hij heeft een apparaat ontwikkeld om je rug sterker te maken. Dus daar is hij mij heel veel mee aan het helpen. En ben ik heel dankbaar voor dat mensen zo voor mij klaarstaan en met mij meedenken eigenlijk.
9: Wat hebben we je weinig gezien de laatste tijd?
8: Ja, klopt. Afgelopen jaar was ik er natuurlijk een jaar tussenuit. Dus ik heb daar heel veel studiepunten bijeen gesprokkeld. En ik had ook een beetje rust nodig, eerlijk gezegd, na de Olympische Spelen. Dus ik heb nu heel veel zin om weer gewoon een nieuw seizoen mee te doen. En ik heb natuurlijk al veel trials mee geroeid. Helaas, eerste wedstrijd lag ik in het water. Dus dat pakt iets anders uit dan ik had gehoopt. Maar nu ben ik heel blij om mee te mogen doen met de WK in Amsterdam. Superleuk dat het ook in eigen land, in eigen stad is. Dus daar heb ik heel veel zin in.
9: Ja, je zegt zelf al dat omkukelen in die boot. Er zijn geen bewegende plaatjes van volgens mij. Maar wel wat foto's dat je boot uit het water wordt gehaald. Dat was in Sevilla. Ja. Wat is daar gebeurd?
8: Ja, ik weet het niet zo goed. Het was een beetje rommelig allemaal. Ik had een klein technisch probleem met de boot.
9: Iets met het voetenbord?
8: ja, er was iets met de boot, maar uiteindelijk zijn we gewoon van start gegaan. En nou ja, dan ga je maar mee met de flow. En ik weet niet precies wat er gebeurd is. Waarschijnlijk heb ik een golfje geraakt. Gewoon een kleine slordigheid, wat kan gebeuren. En voor je weet lig je ineens in het water. Dus dat is heel gek. Dat is me nog nooit... Nou, het is me één keer overkomen, 10 jaar geleden. Maar voor de rest is dat niet iets wat vaak gebeurt. Dus dat was gewoon heel jammer. En dan is je wedstrijd ook in één keer klaar. Maar ja, het kan iedereen overkomen, denk ik.
9: Ja, en toch, hè, dat, je bent wel een Olympisch kampioen en dan lig je daar zo. En dan ben je er al een tijd uit geweest. Denk je dan nog van, nou, heb ik dit nou net?
8: Ja, natuurlijk, ik baalde wel. En ik zat daarna ook in zo'n bootje wat me had afgevoerd onder zo'n gouden dekentje. Dus dan voel je wel een beetje minkukkel.
9: Alsof je een ramp was overkomen.
8: Ja, nou ja, ik probeer het dan. Ik baalde in het moment best wel hoor. Maar daarna kan je het ook wel weer snel relativeren. Want het is niet het einde van de wereld. En ik was gewoon in hele goede vorm. Ik had daarvoor hele goede trainingen gedraaid waar ik veel vertrouwen uit had gehaald. Dus ik denk dat dat gewoon geen probleem is.
1: Carolien Florijn in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeyer.
10: NPO Radio 1.
2: 10:30, tijd voor het nieuws met Ismael de Bruin.
11: De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. En die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Bewoners uit de buurt in Amsterdam kunnen nu weer terug naar huis. De inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om het leven. De Oekraïnse minister benadrukte vanavond dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte en de sfeer was daar rustig. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gevonden. Meer dan 100 mensen moesten hun huizen verlaten. In de flat wonen veel ouderen. En ze worden opgevangen in een restaurant in de buurt.
12: Langs de lijn en omsteken.
1: De aanhoudende daling van de waterstand in de IJssel zorgt ervoor dat de sluisdeuren in de haven van Deventer vanaf zaterdag niet langer geopend zijn. Schepen kunnen vanaf dan de haven niet meer in- en uitvaren. Het is na het sluiten van het Twentekanaal in het kanaal Almelo-De Haendrik opnieuw een maatregel die genomen wordt vanwege de aanhoudende droogten. Wie net weg is gevaren uit de haven van Deventer is schipper Rick van Meegen. Hij vaart op zijn boot Kon-Tiki. Goedenavond, Rick.
13: Ja, goedenavond.
1: Net op tijd.
13: Ja, zaterdag of vrijdagavond schutten ze wat laat. Tot vrijdagavond.
1: Ja, want daarna kan het niet meer. Dicht.
13: Nee.
1: Was het nu nog druk in de haven van Deventer?
13: Nee, toen wij weggingen waren er nog 3 schepen. En ik hoorde dat er nog 1 onderweg was. Die lossen ze dan morgen ook nog. En dan, nee, het is niet heel druk.
1: Nee, en je bent dus in die haven geweest vandaag. Als je daar rondvaart, ja. Snap je dan dat ze hem dicht doen?
13: Ja, aan de waterstand is niks te zien in de haven. Er is niks beneden de peil. Dus ja, wat dat betreft snap ik het niet. Maar
1: nee. Het
13: zou wel, het waterschap beslist dat. Want officieel ging het dicht als de Deventer NAP 45 is. En dat is het nog niet. Dus, nee.
1: Ja, want er zit een sluis tussen de haven en de rest van de IJssel. Dus ze zullen wel water uit de IJssel moeten halen om dat niveau op hetzelfde te brengen. Dat zal er achter liggen. Haven gaat dicht. Levert dat eigenlijk problemen voor jou op?
13: Ja, het vaargebied wordt steeds beperkter. Maar daar kunnen we niet meer naartoe. Twentekanaal kunnen we niet meer naartoe. Dus, en het wordt sowieso allemaal minder. De Rijn op wordt ook al... dat kan eigenlijk ook al niet meer. We nemen ook niet genoeg mee.
1: Nee, want waar merk je het aan als schipper? Ik bedoel, Twentekanaal kan gewoon niet meer. Kanaal Almelo-De-Haendrik kan niet meer. Haven van Deventer kan ook niet meer. Maar hoe zorg je dat je dan nog wel net op de Rijn of de IJssel kan blijven varen?
13: De waterstand in de gaten houden. Niet te diep laden. En daar in de bovenrijn en middenrijn is de leegvaren al een probleem. Dus daar kunnen we sowieso niet dadelijk niet meer komen.
1: Nee. Zit er een moment aan? Sorry, ga je gang.
13: Ja, ik zeg het werk is ook al minder. Want het is toevallig ook bouwvak. Dus zand tegen schepen met bouwstoffen. Die varen sowieso even niet, hè? Nee. Een paar weken.
1: Want er is dan geen afname voor. Komt er een moment aan dat je vast komt te zitten ergens? Dat er zo weinig vaarwegen open zijn dat je helemaal nergens meer heen kunt?
13: Ja, nee, ik denk, ja. Het wordt alleen, wat ik zeg, het wordt alleen beperkter vastzitten. Dan zoeken we wel een plaatsje op wat we blijven drijven.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, je moet uiteindelijk verdienen natuurlijk geld door van A naar B te varen. Niet alleen door te blijven drijven.
13: Ja, oké. Okay, ja, zo. Ja, maar ik zeg, we zitten nou met z'n allen meer schepen in dezelfde vijver te vissen.
1: Ja.
13: Dus blijven er steeds meer hier in Nederland en België. Daar kunnen we wel. De Maas en zo kun je overal naar van varen. Dus. Maar ja, er blijven steeds meer schepen hier.
1: Ja. Heb je al spannende momenten meegemaakt dat je dacht, ik merk nu wel dat het echt ondiep wordt?
13: Ja. Nou ja, af en toe dan. Als je 20, 30 centimeter, 30 centimeter onder het schip krijgt, ja, dan schrik je af en toe wel even. Ja. Dat is niet veel meer, maar. Nee, echt spannend nog niet.
1: Nee, maar dat merk je ook dan als er zo weinig over is.
13: Ja, ja, ja, dan moet je wel op tijd stoppen. Een beetje langzamer varen. Anders dan zuig je aan de grond. Maar ja, het varen op zich is allemaal wel spannender, hoor. Alles passeren elkaar veel dichter bij elkaar dan normaal, natuurlijk. Hè.
1: Ja, en dan moet je natuurlijk opletten.
13: Ja. Ja.
1: Gaat het jou ook geld kosten nu je op sommige plekken niet meer terecht kan?
13: Ja, sowieso nu wel. De afgelopen weken, als het iets hoger is, dan is het voor ons wel gunstiger. Dan is het beter dan normaal, zeg maar. Mm-hmm. Vanwege de toeslagen. Maar nu is het echt te laag. En ja, wat ik zeg, dan houden ze veel werk annuleren ze even. Dan, ja. Dan wordt het duur, het vervoer.
1: Hey, wat hebben jullie eigenlijk gelost vandaag in Deventer?
13: Wij hadden raapsgrootpellets gelost van de oliefabriek in Spijk. Net over de grens in Duitsland.
1: Oh, en wat gaan ze daarvan maken dan?
13: Ja, dat is voor grondstof voor veevoeders.
1: Oh.
13: Dus, en het is een afvalproduct van het raapzaad, wat ze persen voor raapolie. En dan is dit een afvalproduct ervan.
2: Nou, vanaf zaterdag dan wordt dat erg lastig om dan nog te doen. En dat brengt ons bij Ilse Niehoff van For Farmers. Want zij maken van die grondstoffen weer veevoer. En die zitten met een bedrijf in Deventer. En ook bij Twentekanaal in Lochem, Almelo en Delden. Ilse, goedenavond.
14: Goedenavond.
2: Hoe afhankelijk zijn jullie eigenlijk van die scheepvaart voor jullie bedrijf?
14: Best afhankelijk. Onze locaties in Nederland zitten aan water. Dus wij maken gebruik van binnenvaart voor de aanvoer van onze grondstoffen. Grotendeels. Binnenvaart is voor ons een efficiënte en duurzame manier van transport. En we gebruiken het natuurlijk ook gewoon graag omdat we aan water zitten. Maar gelukkig zijn we ook niet volledig afhankelijk van de binnenvaart. Dus we maken nu op dit moment ook al wel gebruik van ook gewoon transport, wegtransport. En op dit moment moeten we dat dus volledig omzetten voor de desbetreffende locaties.
2: Ja, en wat komt erbij kijken?
14: Nou, wat daar komt bij kijken is eigenlijk dat je ziet het natuurlijk ook wel aankomen. Het waterpeil zakt niet in één dag. Dus gelukkig hebben wij daar een zeer ervaren team zitten die planning gewoon goed doet, die dat goed in de gaten houdt. Dus wij hadden ons al wel enigszins voorbereid op. Dus wat doe je dan? Is meer voorraden aanleggen. Dus de grondstoffen goed inkopen en voorraden aanleggen op de locaties. En daarnaast met je partners, logistieke partners, gewoon goed in overleg om eigenlijk datgene wat normaal via de binnenvaart gaat om te zetten naar wegtransport. Dus dan dat betekent dat we dus geen boten met grondstoffen meer laten aankomen. Maar dat alles via de wegtransport gaat.
2: Ja, zo'n schip is natuurlijk veel groter dan een gemiddelde vrachtwagen. Hoeveel vrachtwagens moet je nou laten rijden om dit allemaal te compenseren?
14: Ja, ik kan niet het aantal, maar ik kan je wel nummers geven van als je een schip hebt van 1200 tot 1500 ton, dan moet je ongeveer even heel globaal rekenen met tussen de 40 en 60 vrachtwagens. Een vrachtwagen zit er tussen 30 en 35 ton.
2: Maar dat gaat natuurlijk ook flink wat extra geld kosten, lijkt me dan zo.
14: Nou, in principe is inderdaad wegtransport kostbaarder, dus iets duurder. Dus de logistieke kosten zullen daarmee inderdaad stijgen. Maar gelukkig is ons eindproduct niet volledig afhankelijk van de logistieke kosten, maar ook van de grondstofkosten en de marktomstandigheden. Op dit moment heeft de klant hier geen last van en kan onze productie gewoon doorlopen en kunnen we gewoon blijven leveren aan de klant.
2: Oké, je laat dat dus nu niet doorberekenen naar de klanten toe?
14: Nou, de logistieke kosten zijn niet het enige kostenelement. Dus dat scheelt. En op dit moment gaat het goed. We hebben onze voorraden goed op orde. En we zijn nu vooral ons aan het focussen op dat je het gewoon geregeld krijgt, dat we die wegtransport geregeld krijgen, dat we de planning goed rondkrijgen. En daar zijn onze mensen nu vooral mee bezig. En dat gaat goed, ze doen het heel goed. En de klanten merken er niks van en het loopt.
2: Nou, mooi. Heel veel succes daar dan bij Ilse Nieuw van 4Farmers. En natuurlijk ook schipper Rick van Meegen.

0: De fijne Nederlands-Belgische samenwerking tussen Digidex en Eva de Rover. Met Slaap Lekker.
1: Een grote verandering komend seizoen op het hoogste voetbalniveau in België. Want het playoffsysteem dat sinds 2009 bestond en zorgde voor veel spanning en natuurlijk ook controverse, is niet meer. Het is straks in mei na 34 speelronden allemaal beslist. De kampioen, de Europese tickets en de twee ploegen die zijn gedegradeerd. Tom Boudewil, verslaggever bij onze collega's van Sportza in België. Goedenavond.
2: Goedenavond allemaal.
1: Wat jammer, want het is altijd zo spectaculair die laatste speelronde bij jullie.
2: Ja, het wordt natuurlijk wel spannend gemaakt door onder andere de halvering van de punten. Maar ja, dat voelde toch altijd wel een beetje heel raar aan. Het is alsof Pogacar plots in de laatste week van de Tour de France de helft van zijn voorsprong kwijt is. Zo wordt het altijd een beetje spannend. Dus dat voelde wel een beetje raar aan. Maar inderdaad, het gaf wel een aparte dynamiek aan de competitie. Zeker voor de topploegen, want zij hebben het toch in het leven geroepen.
1: Ja, maar waarom is het dan nu eindelijk dan toch zover?
2: Goh, het is al wel sinds het ontstaan van de playoffs is het al een discussie. En dan die discussie gaat er hoofdzakelijk tussen de topclubs die eigenlijk minder wedstrijden willen. Wat meer wedstrijden onder elkaar om ook beter te worden met het oog op Europa. Dat werd altijd gezegd. Maar dat is een strijd natuurlijk met de kleinere clubs die niet bij die top 6 geraken. En die dan eigenlijk een beetje vergeten worden. En de TV wil natuurlijk ook wel zoveel mogelijk topwedstrijden. Dus de tv's zaten daar ook wel een beetje achter de rechtenhouder. Omdat je uiteindelijk dan helemaal op het einde door die spanning, door de kwaliteit, die eigenlijk niet altijd zo goed was. Maar je creëerde wel iets speciaals met inderdaad af en toe wel een heel spannende afloop. Een jaartje of 3 geleden denk ik was het. Dat Toby Alderweireld nog in de toegevoegde tijd Antwerp de titel schonk samen met Mark van Bommel als coach. En op dat moment konden 3 clubs kampioen worden. Dus Racing Genk, dat speelde tegen Antwerp. Union, dat speelde tegen Club Brugge. Dus helemaal op het einde in die wedstrijd nog, helemaal op het einde van die wedstrijd, in de slotwedstrijd, konden nog 3 ploegen kampioen spelen. Ja, en als scenario-schrijver, als rechtenhouder, wij ook als radiocommentatoren, meer kan je natuurlijk niet verlangen. Maar goed, er was ook wel wat tegenkanting, zeker tegen de halvering van de punten, maar die kleinere clubs werden ook wel een beetje aan hun lot overgelaten natuurlijk, omdat zoals in Nederland zit er ook nog wel een na-competitie met een ticket voor Europa als geschenkje. Mm-hmm. Maar ja, dat was vaak na 2 of 3 speeldagen waren een aantal ploegen al uitgeschakeld voor dat ticket. En wat krijg je dan? Ja, wat veredelde oefenwedstrijden die ook wel weinig volk trokken en dan wat jeugdspelers die hun kansen kregen. Dus ja, dat voelde niet echt goed aan.
1: Dus iedereen nu tevreden dan?
2: Dat denk ik niet. Maar ja, dat is dan ook wel typisch voetbal en typisch België ook. Het is een land van compromissen. Niet alleen in het voetbal, ook in de politiek en zo. Dus ja, de topploegen en zeker de topploeg momenteel, dat is Club Brugge. Die wilden gewoon minder wedstrijden, want die hebben een jaartje of 3 geleden hebben die eens de halve finale van de Conference League gespeeld. Ja, die hadden meer dan 60 wedstrijden. En zeker op het moment dat het interessant werd, die halve finale van de Conference League, kwartfinale, zit je ook helemaal in die eindrush naar de titel. En ja, dan moet je op een bepaald moment misschien wel keuzes gaan maken. En ja, dat wilde de voorzitter Bart Verhagen dan ook niet. Dus hij heeft enerzijds wel wat minder wedstrijden. Maar het probleem is ook dat er plots 2 ploegen zijn bijgevoegd. Dus van 16 gaan we naar 18. Nu, ik weet niet of je België een beetje kent, maar België is niet zo groot.
1: Nee.
2: En om dan 18 ploegen in die hoogste klasse te duwen, ja, dat willen we dan ook weer niet. Dus ja, het is voortdurend wikken en wegen. Die ene club zegt van oké, ik zal stemmen voor dit, maar ik moet in ruil wel dat hebben. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. En zo is iedereen half tevreden, maar is ook iedereen een half niet tevreden en blijf je maar aanmodderen.
1: Nou, dat klinkt een beetje als een Nederlandse polderen. Wij gaan het dus even vanaf hier in de gaten houden. Tom, dankjewel van Sportza.
2: Graag gedaan.
0: Ja, in België is iedereen half tevreden. In NEC zijn ze helemaal tevreden. En dat heeft vooral te maken met de aanwezigheid van Dusan Tadic. De nieuwe aanwinst treden namelijk voor het eerst mee. En hij vertelt waarom hij voor NEC heeft gekozen.
3: I think it's a very nice, interesting project. I really like the way how coach wants to play, and also the all his staff and everyone, and also directions and everyone in the club. I like the way how the club is progressing, and I'm there to help and to do everything for the club.
0: NEC is een interessant project, zegt Tadic, en hij houdt van de manier waarop de ploeg wil spelen. Trainer Dick Schreuder vertelt hoe het contact met Tadic tot stand is gekomen.
4: Dit loopt al een tijdje vanwege een soort van relatie wat ik met Dusan heb uit het verleden. Omdat hij natuurlijk met Alfred heeft gewerkt en ook een beetje in contact met hem gekomen en zo een beetje gebleven. Hij heeft mij een beetje gevolgd en ja, uiteraard weet ik waar hij altijd speelde. Dus zo is het een beetje gelopen en dan op een gegeven moment wordt het wat serieuzer, wat vanuit grapjes komt. En zijn we tot gekomen dat hij gisteren ja heeft gezegd en hier was.
5: Dus hij is vooral naar Nijmegen gekomen om met jou te kunnen werken?
4: Nou, zo wil ik het niet stellen. Want het is natuurlijk op een top prof die ook kijkt naar het project en naar alles. Dus het heeft niet per se alleen maar met mij te maken. Het heeft met het hele totale pakket te maken. En ook met name denk ik dat wat de groep vorig jaar gepresteerd heeft en waar we toe in staat zijn. En ook wetende dat het dit jaar ook wel heel moeilijk jaar gaat worden. Omdat er ook, hij is een van de drie spelers denk ik die ooit Europees heeft gespeeld. En voor de rest niemand. Dus het wordt een enorme challenge en uitdaging.
5: Nou ja, dat wilde ik je inderdaad net voorhouden. Want hij heeft meer dan 100 wedstrijden Europees gespeeld. En als je kijkt naar jullie hele selectie, scheelt dat niet zo heel veel. Dus er komt wel echt een pak aan ervaring binnen.
4: Er komt 1 of 2 wedstrijden bij, denk ik. Maar dat is ook een reden waarom hij er is. En waarom hij ons daarin kan helpen. En met name de spelers kan helpen. Omdat ja, het wordt gewoon een andere dimensie. Dat ziet Utrecht elk jaar als ze Europees bijvoorbeeld halen. Of Twente. En dat heeft vorig jaar Go Ahead Eagles heel erg gezien. Nou, en dat is voor ons ook nieuw. En dat moeten we ons realiseren. Niet aan toegeven. We moeten wel zorgen dat we... Maar ook weten dat het even een periode wat minder kan. En dan is het alleen maar goed als je dit soort spelers hebt... Met Charon, met Philip en met Linse en met hem. Dat is gewoon goed om in een groep te hebben als trainer ook.
5: Hoe ga je daar als trainer eigenlijk mee om? Want er komt wel iemand binnen. Je ziet hier ook al iemand met grote status. Hoe ga je daarmee om? Want de rest is natuurlijk... Het zijn allemaal profvoetballers. Maar hebben misschien een wat minder grote status dan deze meneer.
4: Nee, dat klopt. Maar goed, status is status. Uiteindelijk is hij hier ook om te laten zien dat hij nog steeds dat allemaal kan. En dat is alleen maar goed. En ik ga er gewoon op een normale manier mee om. Ik denk dat het voor mij belangrijk is ook als trainer. Dus ja, ik hoop dat hij gewoon een heel goed verlengstuk is wat ik altijd heb gezien van hem. En dat maakt mijn werk soms weer iets makkelijker.
1: Zijn het Dusan Tadic en trainer Dick Schreuder tegen verslaggever Sander Mazen van den Brink. Volgende week dinsdag, dan speelt NEC voorronde Champions League voetbal in Griekenland tegen Olympiakos.
0: Het was niet helemaal een verrassing, want zijn naam ging al best lang rond. Maar inmiddels is het ook officieel. Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. En dat is een droom die uitkomt, zei hij bij zijn presentatie.
6: Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire.
0: Hoe zou Frans dien?
1: Ja, heel slecht.
0: Oh, nou, ik moet vertellen wat het was.
1: Tremal.
0: Zidane heeft veel aanbiedingen gehad van clubs sinds hij stopte bij Real Madrid. Maar die heeft hij allemaal afgeslagen om bondscoach van Frankrijk te kunnen worden. Want dat was de enige baan die jij wilde. Klopt toch, Jean-Paul Rizon?
7: Zeker, zeker. Ja. En ja, we zijn dan toch wel heel geneigd om hem te geloven, toch? Want de feiten geven hem gelijk. Hij is niet op elke rijdende trein gesprongen. Hij heeft gewacht op zijn grote liefde naast Real Madrid, het Franse elftal.
0: Ja, jij bent sportjournalist, Jean-Paul. Het is dus de droom van Zidane. Is het ook de droom van de Franse voetbalfans? Is hij de gedroomde bondscoach?
7: Ja, absoluut. Je hebt in Frankrijk eigenlijk maar 1 vergelijkbare grootheid. Hè? En dat is Michel Platini. Maar ja, die is natuurlijk toch een beetje van zijn voetstuk gevallen... door zijn leiderschap bij de UEFA en die smeergeldaffaire. Oh ja. En Mbappé gaat ook naar die status toe. Maar ja, voor Platini, om die nog gevoetbald... te mogen zien hebben. En dan moet je toch al boven de 50 zijn. Dus voor hele generaties is Zidane natuurlijk de grote held. De 2 goals in de WK-finale van 98. De kopstoot, maar vooral ook het geweldige WK... wat hij in de aanloop naar die finale speelde. En ja, hij heeft ook bewezen om het als speler te of om het als trainer te laten zien. Dus ja, dit is de aanstelling die al jaren boven de markt hing... en waar iedereen op heeft gewacht.
0: Ja, maar hij heeft misschien wel de raarste trainerscarrière van heel Europa. Want hij is alleen trainer van Real Madrid geweest. Maar was daar wel super succesvol. Wat zegt dat over hem als trainer?
7: dat hij als geen ander weet hoe je grote sterren moet laten excelleren. Zo zou je het kunnen zeggen. Hij heeft natuurlijk niet altijd makkelijke selecties gehad. Hij had bijvoorbeeld bij Real Madrid had hij natuurlijk ene Cristiano Ronaldo onder zijn hoede. Maar het is natuurlijk wel een man die als geen ander weet hoe dat is. Want hij is het notabene zelf geweest, juist bij Real Madrid. En dat is natuurlijk, ja, als je 3 Champions Leagues op rij wint, dat is iets wat nog nooit iemand heeft gedaan. Paris Saint-Germain kan het nog doen. En daarvoor is het natuurlijk alleen lang geleden gebeurd. Ajax, Bayern München uit mijn hoofd, zeg ik even. Maar dat is toch een beetje prehistorisch met de fase waarin hij het deed.
0: Maar is hij tactisch ook briljant? Of is het, ja, kan hij gewoon goed die spelers managen?
7: Nou, het is geen trainer met een heel duidelijk handelsmerk, hè, zoals een Pep Guardiola of een Jurgen Klopp. Maar Zidane heeft gewoon een elftal met enorme of grote ego's laten excelleren. Had natuurlijk de BBC voorin, hè, met Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. En dat is de kritiek en de bewondering. Want hij wist ze als geen ander te laten excelleren. Dan zijn er ook wel eens mensen die zeggen, ja, is die niet gewoon de juiste man op de juiste plek geweest? Had hij gewoon heel erg geluk met zo'n lichting? Ja, je weet natuurlijk niet wat er gebeurt als je Zinedine Zidane bij, ik zeg maar wat, NAC Breda neerzet.
0: Denk ik niet dat hij 3 keer de Champions League had gewonnen.
7: Dat denk ik ook niet trouwens. Maar goed, dat is natuurlijk, die surplus aan kwaliteit heeft hij bij Frankrijk ook weer. Dus in die zin staan alle zijnen op groen.
1: Hoe is het instapmoment dan voor hem? Want Deschamps heeft natuurlijk de WK-titel gewonnen. WK-finale gehaald. Nu de halve finale dan. Is het een gunstig moment? Of zijn de verwachtingen ook wel erg hoog meteen gelegd?
7: Zidane is in Frankrijk zo groot dat er is geen ongunstig instapmoment. Ik moet altijd denken aan, we hadden in Nederland natuurlijk, hebben we in 1988 het WK gewonnen. En in 1990 wilde iedereen Cruijff. Dat werd uiteindelijk Leo Beenhakker, dat verhaal is bekend. Maar toen sprak ook niemand over, oh jee, stapt Cruijff wel op het juiste moment in? Nee, want het is Cruijff. En in Frankrijk is het Zidane. Een man die zoveel bereikt heeft, een status die ook nog zoveel groter is dan die van Deschamps. Deschamps ook een geweldige status natuurlijk in Frankrijk. Nee, voor Zidane is er nooit een verkeerd moment om in te stappen bij het Franse elftal. Dat leeft bij niemand. En ook als je er sportief naar kijkt. Kijk, Frankrijk heeft natuurlijk het afgelopen WK zowaar een keer leuk gevoetbald. Dat was de grote kritiek altijd op Deschamps natuurlijk. Hè. Maar het strandde natuurlijk wel een beetje pijnlijk in die halve finale tegen Spanje. Niet dat het een schande is om te verliezen van Spanje, maar de manier waarop Spanje Frankrijk zo vleugellam legde, hè, en ze eigenlijk totaal niet in hun spel kwamen. Nee, een verkeerd instapmoment voor iemand van de status van Zinedine Zidane bij Frankrijk bestaat niet.
0: Maar kan het dan ook alleen maar goed gaan, Jean-Paul? Of kan het wel mislukken? Want ik denk bijvoorbeeld ook aan Marco van Basten bij ons. Was ook zo'n held. Misschien niet zo groot als Zidane, maar kwam er toch in de buurt door die EK-finale in 88. Dat is ook helemaal misgegaan. Als bondscoach.
7: Zeker. Het kan zeker misgaan. Want inderdaad, Zidane heeft het nog niet als bondscoach laten zien. Hij heeft het alleen bij Real Madrid laten zien. Maar dat is wel een verschil met Marco van Basten. Hè. Marco van Basten, die volgorde was uiteraard anders. Hè. Die was eerst bondscoach en daarna werd hij clubtrainer. Maar ja, dat ging natuurlijk niet helemaal lekker later. En bij Zidane is dat natuurlijk wel anders. Ook van Marco van Basten wordt trouwens wel eens gezegd, hè, van wat nou als Van Basten gelijk was ingestroomd bij AC Milan? Misschien had hij het wel fantastisch gedaan. Van Basten had toch vooral moeite ook met het motiveren van, ja, ik noem het maar even respectvol, de mindere goden bij Heerenveen en AZ. Ja, Zidane heeft alleen maar op het hoogste niveau gewerkt als trainer. En dat blijft hij nu ook doen. Dus ja, is het een uitgemaakte zaak? Nee, zeker niet. Want zeker in het internationale voetbal is er natuurlijk eigenlijk alleen een hoofdprijs. Hè? Het is niet zoals op een ranglijst dat je het met een tweede of een derde plek ook best wel aardig hebt gedaan. Maar ja, als alle cijfers, ja, laat ik het zo zeggen, Frans Beckenbauer heeft het gedaan, wereldkampioen als speler en als trainer. Didier Deschamps heeft het gedaan. Ja, Zidane is natuurlijk wel, behoort tot de extreem grote spelers en trainers met wat hij gepresteerd heeft.
1: Een korte Jean Rinson, wat vinden de spelers ervan? Hebben ze al iets gereageerd op de aanstelling?
7: Kylian Mbappé die heeft gereageerd op zijn Instagram story, zo gaat dat dan, hè, met bienvenue chez toi. En dat betekent zoiets als welkom thuis, welkom waar jij thuis hoort. Dat is zijn evenknie, zijn verlengstuk in het veld. En die hebben een goede band trouwens. Dus ik kijk ernaar uit hoe die samen gaan werken.
1: Een vleugje Zizou bij het Franse nationale team. We gaan er eens goed en wel voor zitten. Dankjewel, Jean-Paul Rison, over de aanstelling van Zidane.
0: Ja, brengt ons ook meteen aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen zijn we natuurlijk weer om 9:00. Wij maken plaats voor Met het oog op morgen. En het oog wordt vanavond gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Graag Tot morgen.
1: Tot morgen.
8: NPO Radio 1. Podcast. Deze week pakt Podcast de Dag weer de koffers in met leuke gasten.
9: Merel.
10: Christian Vlokstra.
9: Yvette van Boven.
11: Op de Boezeda.
12: Stefan Stassen.
8: Wat lezen.
9: Jullie zitten echt in mijn boekenkast nu.
8: Luisteren.
13: Ik kreeg een traan in mijn oog van.
8: Of kijken zij.
11: Het is ook heel makkelijk om verliefd te worden op die mensen in die film.
8: Wat raden ze aan deze zomer?
12: Heb ik mijn brilpad.
9: Ik heb allemaal van die rassen, die kan ik dan hier niet krijgen. En dan denk ik, ja shit, die neem ik dan toch maar mee.
8: De Dag is een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: NPO Radio 1.
23: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt in Amsterdam die werden geëvacueerd, kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. En die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde het gesprek openhartig en benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Bij het homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, 10 mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren 1000 mensen. De sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en voorzitter Dansen van het COC. En ook in andere steden werd vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De brand in het Franse Gironde is nog altijd stabiel, maar niet onder controle. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid, meldt het departement. Opnieuw raakte in het gebied een brandweerman gewond. Het aantal gewonde brandweermensen is daarmee opgelopen tot 110. De inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Wel moeten ze een tas klaarzetten voor als ze mogelijk weer weg moeten. Mensen die naar het gebied willen ten noorden van de rivier Garonne zijn welkom, zegt het departement. Maar vakantiegangers mogen niet naar de getroffen gebieden, verder naar het zuiden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei kwam er ook al koolmonoxide vrij in diezelfde flat. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen een zonnige en droge dag. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De zomer van 26, droogte, bosbranden, hittedoden. Op de radio zei vanmiddag een wetenschapper dat het door klimaatverandering komt. Klimaatverandering, komt die nou mee? Nooit iemand over gehoord. Had ons dan gewaarschuwd? Als die wetenschappers zeg 10 jaar geleden gewoon aan de bel hadden getrokken, nou dan weet ik zeker dat politici maatregelen hadden genomen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We hebben het al vaak gezegd, we blijven er ook blij mee en trots op. Het Oog bestaat dit jaar 50 jaar. 1976 begon het allemaal. En ook toen was het een hete zomer met lange periodes van droogte en lage waterstanden. Lager nog dan nu. Hydroloog Nico Wanders komt straks op bezoek en vertelt ons wat de lessen waren van 1976 in het watermanagement. Ook 1976, die geweldige hit The Boys Are Back in Town van Tin Lizzy. Gitarist Ad van den Berg deed ooit auditie voor die band. En hij werd ook aangenomen, maar hij zei nee. Daar komt hij straks over vertellen in de uitzending. En dan hebben we het ook over de aanstekelijkheid van dat nummer. Droogte, opwarming, pyromanen, maar er is nog een reden voor de bosbranden. De leegloop van het platteland en het vertrek van boeren. We gaan het uitleggen aan de hand van Spanje. Maar laten we beginnen met het nieuws van
1: dinsdag 28 juli.
2: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zorgen nog altijd voor veel problemen. Niet alleen op de grond, maar ook in de lucht.
3: Net of je onder een vulkaan zit, zeg maar, die uitbarst.
2: De rook kan honderden kilometers door de lucht trekken en veroorzaakt talloze gezondheidsklachten.
4: If you inhale, you can start to have like headache, vomiting, abdocramps. And after the next step is just to be like unconscious.
2: Apothekers in Frankrijk hebben daarom extra mondkapjes op voorraad.
5: The state government sent us a lot of masks in boxes like this. And we are allowed to give 2 masks per customer at risk.
2: Een hulpmiddel voor nu, maar longartsen waarschuwen dat de rook ook op de lange termijn gevaarlijk blijft.
6: Mensen die in omgeving van bosbranden wonen, uiteindelijk meer kans hebben om te overlijden aan longziekte.
2: Een grote politieactie in Amsterdam Nieuw-West.
7: Het was wel een spannend iets. Dit is Nieuw-West, maar dit leek wel Wildwest.
2: Zwaar bewapende agenten achtervolgden een auto die afgelopen nacht mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland.
8: Die kwam als maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter de lucht in.
2: De auto crashte en bleek vol met explosieven te liggen.
9: En dat betekent dat er wel een grote knal vrijkomt met mogelijke schade aan gebouwen en ramen. Vandaar dat we ruim hebben afgezet en ruim hebben ontruimd.
2: De politie is nog op zoek naar de inzittenden van de auto. Bij het Homo-monument in Amsterdam is de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht.
10: Toen wij zondag het nieuws zagen, toen dachten wij dat de community de behoefte zou hebben om samen te komen. Dus daar wilden we graag een moment voor organiseren en ruimte voor maken.
2: Honderden mensen hebben bloemen gelegd, maar de herdenking is tegelijkertijd een soort protest.
11: Terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: In Amsterdam is het deze week Pride. De aanslag in Berlijn is voor deze man geen reden om niet te gaan.
11: Je hebt gewoon een aantal gekke mensen op de wereld. En daar moeten we elkaar tegen beschermen. Zoals de koningin zei, elkaar vast blijven houden.
2: Iets heel anders. Voor een aantal mensen is de vakantie dit jaar slecht begonnen.
12: We kwamen hier niet vermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem.
2: In ampere weektijd zijn al meer dan 10 caravans vast komen te zitten op een nieuwe brug in het Gelderse Groesbeek.
12: En de volgende zijn wij die weg worden gesleept.
2: De schuld van de gemeente, want de nieuwe brug is een stuk smaller.
12: Al zoveel van dit soort ongelukken is gebeurd, moet je als gemeente toch gaan nadenken van is dit wel een goede situatie.
2: Aan de automobilisten ligt het dus niet, blijkt ook uit een rondje over de campingvelden.
13: Het is gewoon rustig aanrijden en zorgen dat je een beetje een normale bocht maakt en niet te krap.
14: Want ik heb wel een lang ding achter me hangen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Iedereen kan het, maar ze moeten wel durven.
2: De krant van morgen die is alvast gelezen en samengevat door Jan van der Putten.
15: Het gaat nog niet echt lekker met het nieuwe EU-migratiepact, lezen we in de Telegraaf. Italië blijft weigeren om asielzoekers uit andere EU-landen terug te nemen als die via Italië Europa zijn binnengekomen.
2: Een valse start zou je zeggen, maar de Europese Commissie noemt het normaal dat niet alles vanaf de eerste dag meteen goed gaat. Brussel komt in oktober met een eerste rapportage.
15: Als Nederland echt een succesvol techland wil worden, moet er beter worden samengewerkt. Te beginnen met belangrijke techregio's Amsterdam en Eindhoven. Dat is de boodschap van techfilosoof Haroun Scheik in het Parool.
2: Links en Europese Commissie noemt het normaal dat niet alles vanaf de eerste dag meteen goed gaat. Brussel komt in oktober met een eerste rapportage.
15: Als Nederland echt een succesvol techland wil worden, moet er beter worden samengewerkt. Te beginnen met belangrijke techregio's Amsterdam en Eindhoven. Dat is de boodschap van techfilosoof Haroun Scheik in het Parool.
2: Links en rechts hoor je dat we minder afhankelijk

0: vernielingen in een bedevaartsoord in Bosnië en Herzegovina. Op de heuvel der verschijningen in het pelgrimsoord Medjugorje is een Mariabeeld beklad met zwarte verf.
1: Op de heuvel zou Maria, de moeder van Jezus, 50.000 keer zijn verschenen. Een Poolse man noemt dat oplichting en stichtte uit woede brand in een kapel. Hij riskeert een celstraf van 5 jaar.
0: Eind vorige maand vielen er fikse hagelbuien, vooral in de regio Hilversum. Schadeherstelbedrijven hebben er nog altijd de handen vol aan. Trouw ging kijken bij een bedrijf met een hagelscanner.
1: Een man uit Blaricum komt langs met zijn groene mini. 880 deuken telt de scanner. Die zitten niet alleen bovenop, maar ook opzij.
0: Klanten moeten wel even geduld hebben voor de zaak gerepareerd is, want dat kan pas in september.
1: En het Haagse Historisch Museum mag in zijn handjes knijpen. De erfgenamen van verzamelaar Kees van Rutten hebben het museum een aantal Golden Earring objecten geschonken. Haags erfgoed, schrijft de Volkskrant.
0: Het zijn spullen als een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een spijkerjack van Barry Hay en een gouden plaat voor het album Naked Truth.
1: Kees van Rutten was een groot Earring-fan, maar vooral een groot verzamelaar. Het Haagse Historisch Museum wordt op dit moment gerenoveerd. Het publiek kan de spullen over 2 jaar komen bewonderen.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mika Millar was dat, A Little More Time for Love. De Spaanse bosbranden zijn enerzijds het gevolg van klimaatverandering, maar er spelen ook andere factoren. Bijvoorbeeld de leegloop van het platteland. Door grote demografische verschuivingen in Spanje kan het vuur op het platteland meer dan ooit goed om zich heen slaan. Journalist en Spanje-kenner Samuel Wittevijn Gómez. Goedenavond, leuk dat je er bent.
1: Goedenavond.
0: Dank dat je bent gekomen. Het is wel heel heftig om te zien wat er nu aan de hand is in Spanje.
1: Het is heftig, het is ook pijnlijk. Spanje heeft een lange geschiedenis van grote natuurbranden. Maar met name de natuurbrand in de omgeving van Ávila, in de buurt van Madrid, die nu gaande is. Het is de grootste natuurbrand ooit in Spanje. Mensen zijn hun huis kwijt. Vee en wilde dieren zijn omgekomen in het vuur. En er zijn stukken prachtige natuur tot as gereduceerd. Dus het is pijnlijk om te zien.
0: Ik zag ook beelden dat op sommige plekken de brandweer gewoon niet meer de apparatuur en de manschappen had om op te komen dagen.
1: Ja, ik

0: Ik luisterde vandaag naar een ervaren brandweerman. En hij zei dat hij nooit zulke grote of zulke woeste en onvoorspelbare vlammen had gezien. Het leek dat deze natuurbrand een eigen wetten hadden. Ze konden niet voorspellen wat er ging gebeuren. En het enige wat ze konden doen is de randen proberen te blussen en hopen dat het weer beter werd. En het is pas vandaag dat het wind gestopt is met waaien, dat de uitbreiding gestopt is van het vuur. Dus eigenlijk hebben we nu te maken met vuren die niet meer te blussen zijn. Het is vooral hopen dat het weer gunstig is. Anders blijft het vuur zich verspreiden.
1: Het waren voor het vuur optimale condities. Aanhoudende droogte, harde winden, et cetera.
0: Het was ook een natte lente, waardoor er veel vegetatie is ontstaan. En de zomer is vroeg begonnen en meteen heel heet, met hoge temperaturen, waardoor al die vegetatie in één keer opgedroogd is. En zo is een heleboel brandstof ontstaan.
1: Nou, er zijn meerdere factoren, maar één daarvan is ook de leegloop van het platteland. Dat is eigenlijk iets waar je niet meteen aan denkt. Hoe werkt dat?
0: Kijk, we hebben nu te maken natuurlijk met klimaatverandering, maar Spanje heeft altijd heel hete zomers gehad. Dus nu is het erger. Maar de reden dat de natuurbranden zo historisch groot is dat het land compleet veranderd is. Spanje was een agrarisch land. En in een paar decennia is het een stedelijk land geworden. En dat begon eigenlijk in de jaren 60. Toen was Spanje nog heel arm. En het regime van generaal Franco heeft besloten dat Spanje snel moest moderniseren. En wat ze toen gedaan hebben, is veel investeren in de steden, in de industrie. En het platteland werd verwaarloosd. Waardoor miljoenen mensen, gedwongen of niet, in de steden werk moesten gaan zoeken.
1: En hoe heeft dat factoren gecreëerd die gunstig zijn voor bosbranden?
0: Kijk, als ik het heb over leeg Spanje, moeten om de omvang te begrijpen. Er zijn plekken waar de gemiddelde dichte bevolking 1 persoon per vierkante meter is. En er zijn 3000 dorpen die officieel leeg zijn verklaard. Dus dorpen met huizen en kerken waar niemand meer woont. Er zijn ook heel veel dorpen waar wel een handvol mensen wonen. Maar ze zijn meestal oud en ze kunnen het land niet meer bewerken. Waardoor wat er gebeurt is dat grote stukken land dicht gegroeid raken. Er is geen vee om te laten grazen. De bossen worden niet onderhouden. Dus er is een grote ophoping van doortakken, van struik. En die gebieden zijn verwaarloosd. Dus als effect keert de natuur terug, wat positief is. Maar we hebben nu met de natuur te maken waar als er een brand ontstaat, zoals in dit geval door een menselijke handeling, kan die brand zich heel snel verspreiden door grote, dichtgegroeide stukken land.
1: Want normaal kan zo'n brand zich verspreiden tot het onderbroken wordt door bijvoorbeeld bebouwing of een weg waar even niets is, waar wat makkelijk vlam vat. Of landbouwgrond waar dan een soort afrastering zit. Of misschien water ergens tussenin kan stromen, dat soort dingen. Maar jij zegt woekerend land, ja, wat niet meer wordt beheerd, is ideaal voor vlammen.
0: Ja, gek genoeg wel. Je zou denken, het is goed voor de natuur. En dat is zeker zo. Maar mensen hebben dat land eeuwenlang bewerkt. En in één keer, binnen een paar decennia, is het leeg gelopen. En dat gebeurde door beleid. Waardoor het gebeurde heel snel. Het land heeft zich... Er is een grote accumulatie geweest van vegetatie. En niemand die dat land bewerkt en onderhoudt. Waardoor dan krijg je met zulke grote branden te maken.
1: Wat zijn dat dan voor gebieden? Als iedereen in relatief korte tijd is weggetrokken, het een beetje overwoekerd raakt en er dan nog een paar mensen achterblijven.
0: Het zijn bijzondere plekken. Het zijn bijzondere,
1: ja, kan je dat schetsen? Ben je daar geweest?
0: Zeker. Je hoeft gewoon vanuit een van de grote steden, Bilbao, Madrid, Valencia of Barcelona, te rijden. 1 uurtje of 2. Dan kom je bij prachtige kleine wegetjes langs de bergen. Het wordt steeds, het is bosachtig. En je vindt snel allemaal dorpjes met een paar huizen. Er wonen meestal mensen, maar heel weinig. Oude mensen, veel, soms katten op straat, soms een beetje vee. Maar een grote stuk land waar er helemaal niks gebeurt. Er gebeurt heel veel, maar er zijn geen mensen. Het zijn heel magische plekken. Vaak zonder internet of telefoonverbinding.
1: Maar niet sneu, het is niet naargeestig.
0: Het heeft ook iets tragisch natuurlijk. Ik bekijk het vanuit. Ik ben in een grote stad opgegroeid, dus ik kijk het. Misschien romantiseer ik die toestand.
1: Ja, dat snap
0: maar voor
1: ik ook.
0: De mensen die moesten weggaan, was het wel een tragische. En ook een heel snelle omwenteling. Van die plekken werden eeuwenlang bewoond en nu zijn ze helemaal leeg geraakt.
1: Ja, je gaat de boeren ook nog wel missen als ze er niet meer zijn.
0: Zeker.
1: En dit is natuurlijk ook een functie van boeren, is dat ze land beheren en daarmee misschien letten op vuur bestrijden.
0: Boeren zijn heel belangrijk, maar we moeten erbij zeggen dat het gaat om extensieve veehouderij. Dus aan de bio-industrie heb je helemaal niks. Het moet gaan om vee dat er vrij loopt.
1: Dat een weiland begraast.
0: Precies, om de vegetatie in toom te houden. Het is ook belangrijk dat men er meer gebruik gaat maken van het land, zoals dat eeuwenlang gebeurd is, door de vruchten uit het bos en uit het land te gebruiken. Er is heel veel te doen, maar we zijn nu, we wonen allemaal in grote steden, of in een land zoals Spanje wonen de meeste mensen in steden. Het land is verwaarloosd. En dan krijg je deze eigenlijk sneeuwe toestanden met weinig mensen en vooral verwoestende natuurbranden.
1: Is er ook nu discussie over?
0: Zeker.
1: Over hoe dat in de toekomst anders moet?
0: Het is wel een onderwerp. In de zomer komt het steeds terug. Boswachters en deskundigen zeggen, het echte werk moet in het voorjaar beginnen. Nu is het te laat. We moeten meer investeren in het binnenland. Dus het wordt elke keer gezegd. Maar op die plekken wonen weinig mensen. Die stemmen niet. Na de zomer wordt er weer gesproken voor de zaken van altijd. En het platteland raakt vergeten.
1: Dus die mensen kunnen zich best wel in de steek gelaten voelen.
0: Zeker, zeker. Ja. En er is zelfs een partij geweest, of het bestaat nog steeds. Ze hebben ooit 1 Kamerlid gekregen voor Leeg Spanje. En ze pleiten bijvoorbeeld voor internetverbinding en betere wegen. Dat soort zaken zijn belangrijk. Maar ook ziekenhuizen. Want niemand wil 200 kilometer van een ziekenhuis vandaan wonen. Het is gewoon niet verstandig.
1: En brandweerkazernes, want die bleken vaak ook nog op best afstand te liggen.
0: Ja, het wordt wel veel geïnvesteerd in het blussen. Daar is Spanje heel goed in. Maar weinig in andere activiteiten. Dus je ziet wel dat er veel windparken en zonenergieparken worden neergezet op dat soort plekken. Dat trekt geen mensen aan. En vooral geen mensen die het land kunnen bewerken op een natuurlijke manier kunnen onderhouden.
1: Doet het jou pijn als Spanje-kenner en liefhebber?
0: Ja, zeker, zeker. Want ik ken ook veel van de plekken die nu rondom Madrid en ook in Castellón. Heel mooie plekken. Ook een beetje magisch, want je rijdt weg uit de stad en je belandt heel snel op dat soort gebieden met riviertjes en een enorme uitgestrektheid. Dat is vooral heel, heel bijzonder om mee te maken. En het doet pijn om te zien hoe eigenlijk zo'n schitterend land leidt onder deze.
1: In vlammen opgaat, als je het kort door de bocht zegt.
0: Ja, gelukkig is er veel meer land. Het duurt heel lang voor zo'n gebied om weer normaal te worden, zeg maar. Het duurt voor ons 5 jaar is veel tijd, maar voor de natuur is heel weinig. Dus het gaat misschien 50 jaar duren of decennia lang om het weer op die manier te zien. Het groeit allemaal langzaam. Kom weer eerst struikgewassen enzovoort. Dus er is wel een proces. Na een paar jaar kan je al zien dat het beter gaat. Maar de gevolgen zullen decennia lang duren.
1: Dankjewel, Samuel Witteveen-Gomez. Dank je hartelijk.

0: John Mayer in the Blood. Ja, we beginnen het volgende onderwerp met een fragment uit de jaren 1970... dat oudere radioluisteraars misschien mild nostalgisch zal maken. De waterstanden.
1: Mainz, 282, plus 9. Bingen, 150, plus 2.
0: We hadden het eerder over Spanje, maar klimaatverandering heeft uiteraard ook in Nederland de nodige gevolgen. De waterstand van de Rijn is nu buitengewoon laag. Nog niet een record, want dat was 50 jaar geleden, in 1976. Toen stond het water nog lager. Terug in de tijd met hydroloog Nico Wanders van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het was ook een uitzonderlijk hete zomer, hè, 1976.
2: Uitzonderlijk heet, en zeker als je bedenkt dat dat 50 jaar geleden voorkwam, toen klimaatverandering nog minder in gevolgen had, in elk geval voor het weer, dan dat op dit moment het geval is.
0: En de droogte, hoe erg was dat in 1976?
2: Ja, dat was eigenlijk nog een verrassender event, omdat het relatief nog wat koeler was. En wat je eigenlijk ziet in dat jaar, is dat het heel lang duurde. Dus we hebben hele lange tijd, eigenlijk vanaf het begin van het voorjaar, denk aan maart, tot en met eind augustus, bijna of bij heel weinig regen gezien. En dus eigenlijk heel langzame, ernstige opbouw ook. Want als je de archiefbeelden bekijkt, ja, dan zie je wat voor impact dat had op het landschap. Impact van die droogte gehad.
0: Maar toen werd het gezien als een speling van de natuur. Als iets dat gewoon af en toe kon gebeuren en toevallig een keer aan het gebeuren was.
2: Ja, en in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Want we hebben daarna eigenlijk 30 jaar lang bijna geen droogte gezien. We hebben ernstige overstromingen gezien in de jaren 90. En pas in 2003... toen kwam er weer een droogte waarvan Nederland dacht, Oké, we moeten hier iets aan gaan doen. En toen eigenlijk, de volgende was in 2018. En nu de laatste paar jaren zien we er veel te veel. Dus nu zien we wel echt een verandering daarin. Maar eigenlijk was het ook een geïsoleerd event in een vrij lange geschiedenis.
0: Zijn er dan toen wel maatregelen genomen? Of zijn er lessen uitgetrokken? Hoe zijn ze daarmee omgegaan?
2: Ja, eigenlijk relatief beperkt. Maar je moet ook voorstellen, dat is een ander landschap. Een landschap waar veel kleinschaliger is. Dus je denkt ook boerenbedrijven zijn kleinschaliger. Er was veel minder nationale coördinatie op het gebied van hoe gaan we het water verdelen. En eigenlijk hebben we dat met name opgepakt na 2003. Waarbij we kregen weer heel veel ernstige gevolgen. En toen heeft de overheid ook maatregelen genomen als een landelijke commissie waterverdeling. Dus die kijkt door het hele land hoe erg is die droogte. En waar moet dat water dan heen? En we hebben ook reeksen opgesteld, verdringingsreeks heet dat dan. Van wat is dan, vinden we het allerbelangrijkste? Wat vinden we dan iets minder belangrijk? Enzovoort, enzovoort. Maar dat was in 1976 nog niet. En mensen waren eigenlijk veel meer op zichzelf aangewezen wat dat betreft.
0: Wat waren de gevolgen toen?
2: Ja, je ziet enorme gevolgen in de landbouw. Gewoon minder. De waterschappen waren nog niet zo sophisticated, voor het Nederlands te woord. Maar geavanceerd als dat ze nu zijn. En je ziet eigenlijk dat mensen veel meer hun eigen watervoorziening deden. En dat betekent dus ook dat als boeren op een gegeven moment als het op was. Het was ook echt uitzonderlijk lange tijd. Je moet denken aan 200 mm minder aan neerslag. Dat is ongeveer een kwart van het jaar. Totaal, dus dat is best wel aanzienlijk. Hadden ze opeens niet. En dan moesten ze dus uit de grond gaan trekken. En op een gegeven moment zijn die voorraden ook op. Plus dat de pompen ook nog niet zo goed waren als dat ze nu zijn. We kunnen niet zo diep pompen. Konden toen niet zo diep pompen.
0: Dus die konden gewoon niet sproeien?
2: Die konden gewoon niet sproeien op een gegeven moment. En dan zie je echt, als je de oude foto's bekijkt, zie je echt akkers die compleet verdroogd en verdord zijn. Ja.
0: En oogsten die mislukken van fruit en dat soort dingen.
2: Ja, dan gaan die fruitbomen ook dood op een gegeven moment. En dat is een aardige klap.
0: Maar er was toen niet een gedachte van, hier gaan we ons op voorbereiden voor de volgende keer. Want ze dachten, dit is gewoon een eenmalige gebeurtenis. Dikke pech. Hoe is dat nu? Want nu beginnen we langzaamaan toch wel ons te realiseren dat het structureel is. Nederland is een droogteland aan het worden.
2: Ja, van waterland naar droogteland kun je eigenlijk zeggen hier. En wat we nu zien is dat er ook een omschakeling is van we moeten niet alleen maar water zo snel mogelijk naar de zee brengen. We moeten in sommige tijden ook juist kijken, hoe kunnen we dat water beter bij ons houden? Dit soort droge situaties dat we op dit moment zien, de baas te kunnen zijn.
0: Want het meeste water komt met een tamelijke rotvaart via de rivieren het land binnen.
2: Ja.
0: En het wordt met even grote rotvaart de zee weer ingedumpt. Want wij dachten altijd vroeger, we hebben heel veel water, daar moeten we snel vanaf.
2: Ja, en dat heeft ook wel een doel. Want dat water wat ons land binnenkomt, daar houden we bijvoorbeeld ook de scheepvaart mee mogelijk richting Rotterdam. Nou, dat is een behoorlijke economische activiteit. Maar dat betekent wel dat die schepen liefst zonder sluizen richting Duitsland kunnen. En dat doen ze op dit moment ook. Maar ja, daarvoor hebben we heel veel water nodig. Omdat anders de zee ons land binnendringt via die mooie opening die we in Rotterdam hebben. Dus we moeten dat water eigenlijk naar buiten duwen met heel veel zoetwater. Tegelijkertijd vullen we ook ons IJsselmeer daarmee. Maar dat verdampt ook weer deels. Dus je ziet dat we dat water ook echt nodig hebben. We zijn wel een beetje verwend wat dat betreft. Dat water komt altijd naar ons toe. En ja, we zijn ook gewend geraakt aan het te gebruiken.
0: Maar we hebben er ook te veel van. Dat is het complexe. Het ene seizoen heb je te veel water en het andere seizoen te weinig water.
2: Nou, en dat maakt het vakgebied hydrologie nu ook uit uitdagend. En ook voor de watermanagers en de waterschappen. Het is een hele grote uitdaging. Want zelfs in de zomer heb je de ene periode helemaal niks. En dan krijg je zoals dit weekend een paar heftige buien. Ja, stel dat je dan al die slootjes, nu kon het wel, maar al die slootjes helemaal voorop staan. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment overstromen. Of gaan ze buiten hun oevers treden. En dan krijg je weer een natschade staan, een kelder onder water. Of dat soort situaties. Maar de waterbeheerders van de toekomst, en nu eigenlijk ook al, krijgen steeds te maken met extreem aan beide kanten. Extreme buien aan de ene kant in de zomer, maar ook langere droge periodes. Dus het water dat valt, komt in kortere, intensere periodes. En dat maakt het heel uitdagend. En dat zeker in de zomer. Als je in de winter gaat kijken, is het iets makkelijker. Want dan is dat afvoeren nog steeds wel een van de dingen die we merendeel moeten doen. Maar ook dan moeten we kijken, waar kunnen we het proberen op te slaan nu alvast voor de zomer. Zodat we alvast een buffertje hebben.
0: Dus meer ruimte voor de rivieren zou dan het motto toch weer zijn.
2: Ja, ruimte voor het water eigenlijk. Want ook buiten de rivieren hebben we het echt nodig. Want de rivier is maar een klein stukje. Maar ook echt dat het water wat onder onze voeten zit. Dat is het grondwater. Daar zit heel veel water. Onder de Veluwe bijvoorbeeld zit heen. Daar moeten we het ook vasthouden. Buiten de rivieren. Want ja, daar zitten die boerenbedrijven. Daar zit de industrie die dat grondwater gebruikt. Maar er zit ook de natuur bijvoorbeeld. Die anders te lijden krijgt van schade.
0: Dus je hebt te maken met gebrek aan ruimte. Waar ga je dat water laten? Maar ook een zekere risicoafweging. Want ja, water toestaan betekent ook overstromingsrisico en eventueel natte kelders.
2: Ja.
0: En dat zou ook weer tot woede leiden.
2: Nou, ik hoop geen woede, maar dat vraagt wel iets van ons. Het hangt een beetje vanaf waar het gebeurt. Maar het vraagt ook iets van ons burgers. Wij zijn altijd gewend om het zo snel mogelijk af te voeren. En dat zorgt voor hele droge stukken. Maar tegelijkertijd zorgt dat bijvoorbeeld ook voor dat bodemdaling in het Groene Hart sneller gaat. Want hoe droger die veenbodems maakt, hoe sneller ze in elkaar zakken. Dat is ook iets wat we niet willen. Dus het zal af en toe af. Ja, als burger moeten wij ook accepteren, die waterschappen doen heel hard hun werk en doen heel hard hun best. Maar het kan niet altijd perfect zijn. En als het nou in 99% van de gevallen heel goed gaat, dan moeten we af en toe accepteren misschien dat ik met mijn auto door een paar plassen moet rijden, omdat er tijdelijk even wat water op de straat gebufferd staat voor een paar uur. Maar dat het later wel weer weg is. En dat ten goede van die droge periodes, om bijvoorbeeld ook te kunnen zorgen dat we altijd drinkwater goed kunnen blijven produceren. Dat onze industrie kan blijven lopen. Dat onze landbouwbedrijven in het water kunnen tappen. En dat de natuur blijft voortbestaan.
0: We hebben nu best wel draconische maatregelen. Kanalen die dicht blijven, sluizen die niet open gaan. Dat zijn al best ongeziene maatregelen.
2: Ja.
0: Hoe ver kan dat gaan? Als de droogte echt heel erg lang gaat aanhouden. Als we het record van 76 breken. En misschien nog wel een paar records daarna.
2: Ja. Ja, dan krijg
0: wat krijg je dan?
2: Ja, dan krijg je in eerste instantie onttrekkingsverboden natuurlijk. Die zien we al opduiken voor grond- en oppervlaktewater. Dat betekent dat je dat niet meer mag gebruiken om grasvelden of akkers te bevloeien. Tegelijkertijd zullen we ook zien dat het zoute water steeds verder in Nederland indringt. Want ja, we zeiden net wel, er komt heel veel water onze kant op. Maar we hebben ook echt heel veel nodig daar. Dat betekent dat het moeilijker wordt om drinkwater te maken richting in de regio Rotterdam bijvoorbeeld. Dat wordt uit oppervlaktewater gedaan. Maar dat heeft ook andere gevolgen voor inlaatpunten. We willen ook met dat zoete water spoelen we het zoute water uit het Groene Hart weer weg. Nou, dat zal ook lastig zijn. Dan krijg je een plek als Boskoop. Krijg je bijvoorbeeld te zien dat er steeds meer zout in het water komt. Dat is niet goed voor de fruitbomen daar. De natuur, dat zie je nu al. Als je door het bos loopt of gewoon door een stuk, dan zie je eigenlijk al dat sommige bomen hun bladeren nu al aan het verliezen zijn. Of in elk geval geelig worden. Ja, mijn gazon bijvoorbeeld is ook compleet geel. Dat soort natuur heeft ook tijd nodig om te herstellen. Je ziet dat bijvoorbeeld een heideveld, wat over een paar weken in bloei zou moeten staan, heeft gewoon 5 jaar nodig minimaal voordat het weer hersteld is van zo'n klap. Dan heb ik het nog niet eens over de echt extreme dingen. Je kan ook zien in industrie, onttrekkingsverboden, maar dan gaan we al op die verdringingsreeks die ik aan het begin benoemde, naar de steeds ernstige categorieën.
0: Tot je op een dag de kraan niet meer, maar dat is dan het uiterste geval.
2: Ja, dan. En de scheepvaart, laten we die ook. Want dan zie je dat ook dat steeds lastiger wordt om onze goederen te transporteren richting Duitsland en vice versa.
0: Ik hoor best wel doemscenario's. Nou, laten we hopen dat het zo vaart niet loopt en het water toch wel weer terugkomt. Dank je hartelijk, hydroloog Nico Wanders, naar aanleiding van de huidige droogte, maar ook die van 50 jaar geleden. Het record 1976.

zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Tijd.
1: Vrouwtje, we hebben de tijd. Elon Musk, Brad Pitt en nu dus ook Tom Cruise hebben iets met elkaar gemeen. Ze hebben kinderen die niet langer hun achternaam willen dragen. Ze willen niet meer met hun beroemde vader geassocieerd worden. En zo'n naam draag je iedere dag van je leven met je mee. Getroubleerde familiebanden zijn niet de enige reden waarom mensen van achternaam willen veranderen, weet GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van Psychologiepraktijk Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Komen mensen vaak bij jou in de praktijk terecht omdat ze een naamverandering willen of dat ze daarop uitkomen? Is het iets wat je veel meemaakt?
2: Ja, inmiddels maak ik dat heel veel mee. 14 jaar geleden ben ik er ongeveer mee begonnen. En inmiddels denk ik dat ik 5 of 6 onderzoeken per week doe. Omdat mensen inderdaad tegen de hinder aanlopen, de psychische hinder die ze ervaren, bij hun achternaam of bij hun voornaam. Maar in dit geval hebben we het over de achternaam. Ja.
1: Kan dat eigenlijk makkelijk van achternaam veranderen? Wat is de procedure daarvoor?
2: Het is niet heel makkelijk. Dus er zijn vanuit justitie best wel wat regels. Dus er zijn heel wat procedures voor. En mensen kunnen daar doorheen lopen. Bijvoorbeeld om te kijken van als ik tot mijn 18e bij mijn ouders heb gewoond. Of wat daarna. Of er zitten heel wat haken en ogen aan. Maar dat zijn eigenlijk allemaal feitelijke regelprocedures. En op het moment dat ze daar eigenlijk niet doorheen komen. Of ze hebben al dat proberen af te vinken. En ze komen daar nog steeds niet uit, maar ze blijven toch nog steeds hinder hebben van die achternaam. Dan kan het onder de procedure van psychische hinder worden aangevraagd. En dan kunnen ze bij mij uitkomen om zich te laten onderzoeken op basis van die psychische hinder. En dan gaan we eigenlijk in gesprek om te kijken van wat is nou die hinder die daarbij zit. Dus toch een belangrijk punt is daarvan, wat is de emotionele of psychologische diepere betekenis die die achternaam heeft of wat ze met zich meedragen.
1: Ja, op welke manier kan je daar last van hebben? Wat zijn de oorzaken dat je hinder hebt van je achternaam?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn heel veel redenen waar mensen mee komen. U vraagt naar de oorzaken. Als ik echt daaronder kijk, dus echt de onderliggende thema's, want daar hebben we het dan over. Dat is dan vooral echt wel een stukje identiteit. Ben ik verbonden met mijn naam? Voel ik daar iets bij? Maar wat ik ook echt heel vaak zie is een stukje autonomie. Voel ik me veilig bij die naam? Wat ik heel erg vaak terughoor, is er erkenning, waardigheid. Heel vaak komt het ook voort uit trauma. Dus dan geeft de naam ook soms recht op herstel, authenticiteit.
1: Dus dat gaat dan over getroubleerde familiegeschiedenissen, waardoor je uiteindelijk niet meer met die naam geassocieerd wil worden.
2: Nou, in de voorbeelden waar u het gesprek mee begon, is dat inderdaad zo. Hè? Dus dan heb je vaak een verstoorde ouder-kindrelatie. Dus dat is inderdaad, dan zit het veel meer in een relatie- en gezinssfeer. Waarbij ouder-kindbanden verbroken zijn of getroubleerd inderdaad. Waar iemand niet meer geïdentificeerd wil worden met een ouder of dat soort ingewikkelde situaties.
1: En zeker als die vader dan zo beroemd is en iedereen bij die achternaam meteen denkt aan die beroemde vader, Musk, Pitt, Cruise, dat soort namen.
2: Ja.
1: Dat is voorstelbaar. Ja. Zijn er ook andere voorbeelden van mensen die misschien met migratiegeschiedenissen zeggen van nou, ik wil een andere naam?
2: Absoluut. Met beroemde mensen is dat invoelbaar om dat voor te stellen. Maar er zijn zeker ook mensen met een migratieachtergrond. Waarbij ofwel een heel simpel, maar ook lastig iets is dat als ze bijvoorbeeld aan de voordeur staan van zich aanmelden hier, de taal niet spreken, moeite hebben met spellen, de naam verkeerd doorgeven, geen papieren hebben. hebben en uiteindelijk een naam verkeerd op papier komt. Ze zijn dan al lang blij dat ze adem kunnen halen en veilig zijn en denken, och, laat die naam maar zitten. Maar na een paar jaar wel denken van, ik heb eigenlijk geen familie meer. Ik heb helemaal niets meer van het land van herkomst. En ik wil eigenlijk terug naar mijn authentieke naam. En dan is eigenlijk na al die procedures gelopen te hebben soms echt de enige manier om met een psycholoog te praten om een eigen authentieke naam terug in de goede spelling te krijgen, bijvoorbeeld. Maar ook... Ja,
1: ik vroeg me af, heeft het veel gevolgen als je van naam... Heeft dat op zich ook weer psychologische impact als je van achternaam verandert? Is dat eigenlijk iets waar je makkelijk aan kan aanpassen? Want je moet dan iedereen vertellen, ik heet geen Jansen meer, maar ik heet tegenwoordig anders.
2: Ja, er zitten best wel wat gevolgen aan. Maar de mensen die echt lijden, dus die echt zeggen van, het gaat voor mij zo diep en het raakt mij zo in mijn identiteit, of ik voel me zo ontzettend gevangen of beklemd in mijn naam, die hebben ook daar echt wel voor over dat ze ofwel die kosten maken of al die gevolgen daar graag voor dragen. Want het heeft best wel impact. Want het heeft natuurlijk veel te maken met heel die identiteit eigenlijk omgooien. Mensen vermijden heel vaak al een lange tijd hun naam. Dus de mensen die ik spreek, die spreken hun achternaam vaak al niet meer uit. Die gebruiken hun vaak al niet. Of die proberen hun wensnaam al in te voeren. En dat proberen ze vaak al op een milde manier te doen. Bijvoorbeeld bij reserveringen, bij pakjes afhalen. Laatst sprak ik iemand die had het op het werk al voor elkaar gekregen om hem daar al in te voeren. Dus mensen zijn vaak al toch al bezig om die nieuwe of wensnaam al te integreren. En dan is het vaak, sommige mensen spreek ik die zeggen al, ik gebruik al 10 jaar lang mijn wensnaam.
1: En dan af en toe met een paspoort, vliegticket, dan wordt het ineens een probleem. En dan denk je, nou laat ik het maar helemaal officieel doen. Ja, het is ook een definitieve tong uitsteken naar de vader die je niet meer wil kennen. In het geval van Elon Musk, Brad Pitt of Tom Cruise natuurlijk. Dankjewel. GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van psychologiepraktijk Tilburg over het veranderen van de achternaam naar aanleiding van de kinderen van beroemde vaders die de beroemde vader niet meer willen kennen.

0: The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy. Een hit uit 1976, het geboortejaar van Met het Oog op Morgen. Deze zomer praten we regelmatig over de hits van 50 jaar geleden. De succesnummers. Eerder vanavond sprak ik gitarist Ad van den Berg. En ik vroeg hem wat dit nummer toch zo sterk maakt.
1: Het is een combinatie. Sowieso, Phil Lynott had iets, had een soort streetwise bravoer in zijn hele performances ook, maar ook in veel van zijn teksten. En The Boys Are Back in Town is er één van. En plus de titel en het daaraan gekoppelde refrein natuurlijk, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dat heeft gewoon iets heel stoers. En een beetje suggereert een beetje gevaar, weet je wel. En dat past natuurlijk heel erg bij rock.
0: Ja, yeah, if the boys wanna fight, you better let them.
1: Ja, exactly. Ja. Uiteindelijk is Linda natuurlijk opgegroeid in Ierland. Iedere Ierse pub wordt gewoon iedere avond rollen ze over de grond en slaat elkaar over de kop. Dus hij kende dat gewoon natuurlijk van zijn jeugd af aan. Plus, wat hem ook heel erg heeft gevormd. Hij had een Ierse moeder, maar een gekleurde vader, zoals je goed kan zien. Dat vond men over het algemeen gewoon. Ja, een beetje. Dat werd niet zo heel makkelijk gepikt daar zo. Natuurlijk een hele conservatieve samenleving daar in die tijd ook geweest.
0: Dus hij viel er een beetje buiten, bedoel je?
1: Ja, zeker. Ja, net zoals Eddie en Alex van Halen eigenlijk. Die toch half Indonesisch en half Nederlands zijn. Nou, had Phil Lynott had een enorme stijl. En dan kun je op al die foto's zien uit die tijd. Het was toch een beetje een. Hij had altijd iets gentlemansachtigs over zich. Hij trok er graag iets aan waarmee je normaal gesproken naar een diner gaat. Maar dat combineer je wel met een leren broek. Er bleef natuurlijk wel een rock element in zitten.
0: Maar het was een rock'n'roll gentleman was het eigenlijk. Een keurige rocker. Maar jij hebt ooit, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, in 1981, dus 5 jaar na die grote hit, auditie gedaan om gitarist bij Thin Lizzy te worden. Hoe ging dat?
1: Nou ja, het was eigenlijk niet eens een auditie. Want ik werd gebeld door de manager van Thin Lizzy. En dat was naar aanleiding van het feit dat ik had in 1978, had ik een band bij elkaar gezet. Die band heette Teaser. En dat was heel erg gebaseerd, een bluesrock band. En we zaten op het Vertigo label en daar zat Thin Lizzy ook. En die manager, een van die managers van Thin Lizzy, die zag die plaat te hangen. Ik had nog een opvallende hoes ervoor geschilderd. Ik heb eigenlijk van al mijn platen zelf de schilderijen voor de hoes gemaakt. En die trok nogal de aandacht, blijkbaar. Dus die gast zei, wat is dit eigenlijk? En ze doen ze, ja, dat is een band uit Nederland en van een gitarist en die heet ze zo. En toen is die gast gaan luisteren en die dacht, hey, misschien is dat wel een goede vervanger voor. Ik dacht dat Gary Moore was die net weg was. En zodoende werd mijn moeder middernacht gebeld door een gast uit Engeland. Een van die managers, tourmanagers. En die vroeg, is Edwin ook thuis? En mijn moeder zei, hij is of de stad in of ligt boven in bed. Ik weet het niet precies, maar dan kun je best morgen even overdag terugbellen. Zo groot is het tijdsverschil niet. Dus dat gebeurde. En de volgende dag toen stelde die gast voor, heb je zin om naar Londen te komen om een dag of wat met de band mee te spelen en te kijken hoe je erbij voelt en te kijken hoe het klikt.
0: En dat heb je gedaan?
1: Dat heb ik dus gedaan. Dus hij stuurde een ticket op. En dat was de eerste keer dat ik in een vliegtuig had gezeten ook. Ik was meteen de stad in gegaan om een leren broek te kopen. Ik dacht, ik moet er toch een beetje stoer uitzien. Inderdaad, de volgende dag, of de dag dat hij gebeld heeft en de ticket had gestuurd, naar Schiphol gegaan met de trein. En naar Londen gevlogen, waar ik af werd gehaald door een van die managers. En die heeft mij vanuit de luchthaven heeft hij me naar het theater gereden waar ze repeteerden. Toen voelde hij me een beetje aan de tand. Hij zegt, wat vind je er eigenlijk van? Je bent net aan je kunstacademie-studie begonnen. Wil je die eigenlijk wel opgeven van zoiets als dit? Want,
0: hij vroeg je eigenlijk, is het wel zo'n goed idee? Dus die auditie moest nog beginnen en hij gaf je eigenlijk al een soort twijfel. Hoe ging de auditie zelf? Heb je gewoon met Phil Lynott daar staan spelen en even deel van die band uitgemaakt?
1: Ja, met de hele band, een paar dagen. En ik had me heel goed voorbereid. Want ik wist niet wie van de twee gitaristen welke stem speelde, zeg maar.
0: Want ze deden altijd die twin solo's, hè? Dat was het handelsmerk.
1: Ja, dus ik wist niet wie welk gedeelte deed. Ik dacht, weet je wat, ik leer ze gewoon allebei. En dan kan ik gewoon zeggen, nou, welke wil je dat ik speel? Dus ik was hartstikke goed voorbereid. En ik was een beetje een behoorlijke Thin Lizzy-fan wel. Dus ik kende al je nummers wel.
0: Ben je aangenomen? Is het goed geëindigd, die auditie?
1: Ja, zeker. Want wat er eigenlijk gebeurde, want dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, ja, misschien had die manager wel gelijk. Phil vierde zijn verjaardag. Ik weet niet hoeveelste jaar het was. En hij nodigde me uit om naar zijn huis te komen. En er kwamen een hoop van die lui onder de bandleden. En een hoop lui uit de Londense scene. En het duurde niet lang of iedereen was gestoond als een ui. En ik heb nooit dat gebruikt. Ook in die tijd niet. Ik drong niet en ik deed geen drugs.
0: En Thin Lizzy was berucht om het drank- en drugsgebruik.
1: Ja, zeker. Dat was zeker het geval. En dat had die manager me ook wel ingefluisterd. Dus ja, weet je wel, doe je dat soort dingen? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Ga je hier wel bij thuis voelen? In ieder geval, ik was in een hoekje gedoken met een boek over Jimi Hendrix, wat ik had gevonden. Ik dacht, ja, ik weet niet wat ik allemaal met die stoonde lui moet. Dus ik dacht, ik trek me even terug. Dan ga ik niet proberen om mee te lullen met die lui, terwijl iedereen gewoon dronken of stoond was. En toen kwam dus die manager naar me toe. Die vroeg, waar zit je erin? Weet je, oh, die zit daar ergens in die kamer. En hij zei, ja, wat vind je ervan? Ik zei, ja, ik weet inderdaad niet of dat wat van mij is. Want ik had ondertussen ook even met mijn pa gebeld. En die zei, ja, ik zou zelf het liefste zien dat je kunstacademie afmaakt. Want dan kan je wat. Dan kan je lesgeven. Of weet ik veel wat als het niet goed gaat in de muziek. En dat heb ik me vastgehouden. Ik zei, dat heb ik tegen die gast ook gezegd. Hij bracht me terug naar het station. Ondertussen was ik nog wel even blijven hangen op die verjaardagsparty. En de volgende dag werd ik met een limo naar de luchthaven gebracht. En daar zat die manager ook bij in. En toen heb ik hem uitvoerig uitgelegd. Ik dacht, ja, ik zou het ontzettend graag willen doen, maar ik kan het gewoon niet doen. Ik moet gewoon die academie afmaken. Hij had me ook van tevoren al gezegd, en dat was ook wel belangrijk. Hij zei, allereerst zit de band niet in een hele goede fase en veel qua gezondheid al helemaal niet.
0: Het was, The Boys Are Back in Town blijft hun beste nummers. Ze hebben veel moois gemaakt, maar deze klassieker staat vier overeind. En prachtig gitaarwerk ook. Ja. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. En leuk om je te spreken. Dank je hartelijk.
1: Ja, insgelijks bedankt. En ik trek nog even een glaasje in.
0: Gezellig.
1: Mooie zomeravond. Dus
0: dank je.
1: Nog even van.
0: Dag.
1: Hey, bedankt hè. Dag.
0: Ad van den Berg over Thin Lizzy. Was dat The Boys Are Back in Town uit 1976. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier niemand minder dan Mieke van der Bij. Een hele goede nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof. Musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
2: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
4: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
2: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
4: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van woensdag 29 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat die situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottoer. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. VPRO.
17: Nooit meer slapen. Teddy Tops.
0: Goedenacht en welkom bij de Nooit meer slapen zomerspecial. Afgelopen weekend werd er in Berlijn op de Pride ingereden en ingehakt, met een dode en veel slachtoffers tot gevolg. Online reageren mensen onder het bericht dat zij dat hele regenbooggedoe ook wel beu zijn. En ik kan er niet bij dat mensen zoveel haat tegenover liefde zetten. Hoe kun je toch actief tegen de liefde zijn? En ik merk, ik ben dat hele haatgedoe beu. En dus wil ik de liefde vastleggen. Dat doe ik deze twee weken in de serie Waar zit liefde? Vannacht ga ik op zoek met fotograaf Els Korsten. Goedenacht.
1: Hallo.
0: Els fotografeert al sinds haar jeugd en maakte er in 2004 haar beroep van. Ze werd uitgeroepen tot de beste trouwfotograaf van de Benelux en veroverde met meer dan 150 internationale awards de titel Family Photographer of the Year en Storyteller of the Year. Een combinatie die volgens de organisatie vrijwel nooit voorkomt. En een combinatie die ook vrijwel nooit voorkomt. Ze is naast trouwfotograaf ook de meest gevraagde koeienfotograaf. Els Korsten werd in 1983 geboren in 's-Hertogenbosch. Welkom.
1: Dank je.
0: Koeienfotograaf. Ik wist helemaal niet dat dat bestond.
1: Nee, dat weten heel veel mensen niet. Het is een bijzonder vak. Ook een beroep wat niet zo heel vaak voorkomt. Het is een kleine wereld.
0: Je hebt een niche gevonden. Ja. En dan ook nog eens de beste. Hoe word je de beste koeienfotograaf?
1: Nou, de beste. Ik doe het in ieder geval met heel erg veel plezier. En het is, wat ik al zeg, het is een hele kleine wereld. Dus er zijn weinig koeienfotografen over de hele wereld. Dus het is wel...
0: Het is makkelijk om de beste te zijn.
1: Nou, makkelijk om de beste te zijn. Het is makkelijk. Ik denk wel dat het makkelijk is omdat er weinig fotografen zijn. Het is natuurlijk een ander verhaal als je voor particulieren fotografeert. Die wereld is veel groter.
0: Maar hoe word je dat? Hoe stap je in de koeienfotografie?
1: Ik ben zelf een boerendochter. Dus de koeienwereld was me niet onbekend. Ik dacht wel toen ik jong was, ik wil niks met die koeien te maken hebben. Ik ga naar de kunstacademie, ik wil fotograaf worden. Maar op 19-jarige leeftijd zocht ik toch wel al een baan. En mijn broers werkten in dat wereldje van die koeienfokkerij. En die hadden een abonnement op een tijdschrift. En bij dat tijdschrift zocht ze een fotograaf, koeienfotograaf. En daar ben ik gaan solliciteren, want ik dacht... heel veel reizen, de wereld leren kennen, leren fotograferen, veel doen. Daar word je altijd wel eens wijzer van. Dus,
0: en veel reizen moet ik dan denken, waar heb je koeien allemaal gefotografeerd?
1: Sowieso door heel Europa en het noorden van Amerika, Canada en nog wel wat andere landen. Maar dat zijn wel de voornaamste landen.
0: Ja. Zijn die Canadese koeien bijzonder? Moest je daarheen voor een specifieke koe?
1: Ja, het gaat echt om de melkkoeien. En die wereld speelt zich wel ook voor een heel groot deel af in Amerika en Canada. Daar lopen wel de beste koeien. Dus dat zijn ook de grootste shows. Die bedrijven zijn ook wel wat...
0: Wat is een beste koe?
1: Een beste koe? Ja, het is eigenlijk dat een koe gewoon heel erg goed in elkaar zit, functioneel is. Maar dus dat functionele betekent ook dat hij dus heel mooi is. Je hebt eigenlijk cijfers die je geeft aan een koe van de kwaliteit van benen, uier... En dat maakt, als die punten hoog zijn, dat maakt dan een hele goede koe. En dus ook een mooie koe.
0: En hoe ziet een goede eier eruit? Waar kun je op scoren?
1: Je wil bijvoorbeeld dat een uier goed aangehecht zit. Dus dat betekent ook dat die koe ook langer een melk kan geven, omdat hij goed aangehecht is. Je wil ook beaderingen hebben op het uier.
0: Het voelt ook een beetje pornografisch meteen, merk ik.
1: Het is ook heel erg functioneel.
0: Functioneel pornografisch.
1: Ja.
0: Nou ja, ik moet ook, want, maar goed, dus je hebt dan de beste koe. Dus die heeft, neem aan, sterke benen. Of je ziet dan de spieren lopen. Heeft vlekken, ga ik vanuit.
1: Ja, maar de vlekken zijn in principe niet super belangrijk.
0: Niet belangrijk?
1: Nee. Nee, dat is heel grappig. Heel veel mensen denken dat. Maar de vlekken maken eigenlijk niks uit.
0: Nou, mijn hele wereld staat op zijn kop.
1: Ja.
0: Dus het maakt niet uit of het een bruine koe is of een gevlekte koe?
1: Nee, het gaat eigenlijk echt om de bouw van de koe.
0: En wat kun je nog meer vertellen over die bouw? Moet het een grote koe zijn of maakt dat ook niet uit?
1: In Amerika bijvoorbeeld zijn ze allemaal groter. Maar zo is in Amerika is alles groter. Maar in Nederland wil je ook nog een beetje functionele koe. Dus het moet ook nog wel een soort van passen. Maar je wil bijvoorbeeld ook... Ja, dat de ligging van de kruis goed is, de ribben, melktypisch. Maar het is mooi, maar het is ook allemaal functioneel. Het heeft natuurlijk ook te maken dat de koe sterk is, ook ouder wordt. Dus ook duurzaam.
0: Moet een koe ook gelukkig zijn?
1: Zeker, ja. Een gelukkige koe geeft ook meer melk.
0: Hoe weet je dat die... Ja, dus aan de hoeveelheid melk. Hoe nog meer? Hoe kun je meten dat de koe het naar zijn zin heeft?
1: Als ze rustig zijn. Dus gewoon goed eten. Hun plekjes zoeken waar ze lekker rustig herkauwen. Ja, je ziet eigenlijk aan het gedrag. Ja.
0: Dus een blije koe staat te herkauwen voor jouw camera?
1: Ja. Ja, dan zijn ze rustig en ontspannen.
0: Dus die koe, dat zijn ook, dit zijn allemaal, je kunt daar prijzen, mensen kunnen daar prijzen mee winnen, toch? Ja. Kampioenkoeien en zo. Jij maakt daar dan foto's van. Hoe maak je een goede foto van een koe?
1: Ja, het is een foto maken van een koe is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je ook hoe je naar mensen kijkt. Dus je wil het mooiste laten zien van een mens. En dat wil je bij een koe eigenlijk ook. Dus dan gaan we. We gaan kijken ook naar een fijne plek voor die koe. Dus waar ook waar het mooi is. Ook fotografisch, zeg maar, mooi is. Een zwarte koe wil je bijvoorbeeld niet voor een donkere achtergrond zetten, want dan valt die weg. Je wil ook niet waar veel wind is, want dan vindt de koe niet prettig. Dus nou ja, we kijken echt naar de plek. En dan gaan we kijken hoe we de koe neer gaan zetten. Dus ik heb allemaal mensen bij me. Die zetten de koe ook goed neer.
0: En, hoe zet je een koe neer?
1: Ja, dan gaan de mensen bij de benen staan. En dan zeg ik bijvoorbeeld links voor mag even een stapje vooruit. En dan wordt dat been daar neergezet. En we willen ook de oortjes naar voren hebben. Dus worden, ik maak bijvoorbeeld koeiengeluiden dat de oren naar voren gaan.
0: En, hoe klinkt dat?
1: Ja, hoe klinkt dat? Ja, als een koe.
0: ik hoor, ja.
1: Dus dat, ja, ik ga echt loeien als een koe.
0: Leuk.
1: Ja, dus het is echt, ja, ik vind het ook heel grappig. Want als
0: maar waar
1: dus...
0: luisteren ze dan naar? Ik ben heel benieuwd, want... Ze herkennen dan wel in jouw stem iets waardoor ze...
1: Ja, tonen. Het ja. zijn dus de tonen van een koe die ze dan herkennen.
0: Ik merk
1: dus
0: toch dat ik het wil horen.
1: Maar daar was ik al bang voor.
0: Ik snap dat.
1: Ja, het is een soort tweede taal geworden. Als je koeien ziet ook in een wei, dan ga je toch een soort dat doen. Omdat je het heel leuk vindt als koeien gaan kijken. En koeien kijken gewoon vriendelijker als de oortjes naar voren zijn.
0: En weet je wat je zegt in hun taal?
1: Nee. Nee, nee, het is puur dat koeien zijn natuurlijk ook super nieuwsgierig. Het is hetzelfde als dat we, als ze de kop mooi omhoog moeten houden voor een foto, houden we ook een spiegel voor ze. En dan kijken ze natuurlijk naar zichzelf, maar dan worden ze ook nieuwsgierig. Dus daar gaan ze ook mooier van kijken. Dus het is puur een stukje nieuwsgierigheid.
0: Ook ijdel.
1: Nou, of ze ijdel zijn, weet ik niet. Maar...
0: Ze kijken graag in de spiegel.
1: Ja, ze kijken graag in de spiegel. Ja.
0: Er zijn natuurlijk ook, als ik aan koeien op foto's denk, dan denk ik ook aan dat koeien...
1: Als ze de kop mooi omhoog moeten houden voor een foto, houden we ook een spiegel voor ze. En dan kijken ze natuurlijk naar zichzelf. Maar dan worden ze ook nieuwsgierig. Dus daar gaan ze ook mooier van kijken. Dat is een stukje nieuwsgierigheid.
0: Ook ijdel.
1: Nou, of ze ijdel zijn, weet ik niet. Maar...
0: Ze kijken graag in de spiegel.
1: Ja, ze kijken graag in de spiegel. Ja.
0: Zijn natuurlijk ook, als ik aan koeien op foto's denk, dan denk ik ook aan dat koeien goede affiches zijn.

0: met een blote vrouw daarvoor als partijaffiche. Wat maakt nu een koe zo'n goed symbool voor een soort... Ja, is het vaderlandsliefde of liefde voor Nederland?
1: Ja, ik denk dat de koe best wel symbool staat voor Nederland. Maar ik denk ook dat het... een stukje symbool, maar het is ook het voedsel. Het is ook het landschap. Ik denk dat we in Nederland heel erg dat symbolische landschap hebben met molens en dat daarvoor ook wat koeien lopen. Ik zou het ook heel erg jammer vinden als we dat echt moeten gaan missen, want dat is natuurlijk een prachtig beeld. En ik denk koeien ook, er zit ook een stukje... Ja, ik voel bijvoorbeeld heel veel liefde, want die koeien zijn heel erg nieuwsgierig. Dus het zijn heel nieuwsgierige dieren. Dus als je dan naar een weiland toe gaat en je gaat er heel even staan, koeien komen altijd even bij je kijken. Dus het is ook iets zachtheids of zo.
0: Omdat ze jou verstaan natuurlijk, komen ze kijken.
1: Nou, ik denk dat bij alle mensen, iedereen komt wel, alle koeien komen even bij je kijken.
0: Ja, is er een mens-koe connectie?
1: Ja, het is nieuwsgierigheid. Misschien ook omdat ze denken dat ze, als je komt, dat ze denken, hey, we mogen weer lekker naar binnen of er valt iets te halen. Ik weet het niet exact natuurlijk, maar ze zijn super nieuwsgierig.
0: Ja, ik heb ook gelezen dat ze ook echt vriendschappen maken, koeien. Dus er zit ook een soort band in die zij wel willen aangaan.
1: Ja, ik heb zelf een paar jaar geleden een koe geknuffeld. Ja, en daar ontstond ook iets. Die koe ging me echt terugknuffelen. Dus ik lag ook echt klem tussen haar enorme hoofd. Want het was dan echt een hele grote koe van 7 jaar oud. En ik lag echt zo klem. En ze viel zelfs in slaap tegen me aan. Dus die ademhaling werd heel zwaar. De ogen gingen ook echt dicht. Dus ja, daar zit zeker meer gevoel in als gewoon... Ik denk dat we dat niet verwachten bij een hond of bij een kat, bij een huisdier, maar niet zo snel bij een koe. Maar dat zit er ook zeker.
0: En wat was de situatie? Hoe kwam je knuffelend met deze koe?
1: Omdat ik een jaar daarvoor ben ik aangevallen door een koe. Tijdens het fotograferen. En daardoor vond ik het toch wel weer spannend om 1-op-1 met de koe te zijn. Ik ben wel koeien blijven fotograferen, omdat het gewoon je werk is. Maar ik merkte als je camera voor je gezicht hebt, dat je dan niet altijd met alle koeien in je omgeving ziet. Dus ik vond het heel ingewikkeld. Dus ik dacht, misschien als ik ga koe knuffelen, krijg ik weer die connectie terug, die verbinding en het vertrouwen.
0: En dat was ook...
1: Ja, het is nog wel in de koppelkoeien, kan ik het nog wel spannend vinden als die wat onrustig is, de koppel.
0: De koppelkoeien?
1: Een koppel, dat is de kuddekoeien.
0: Ja.
1: Dus als ik daartussen loop, kan ik het nog wel spannend vinden.
0: Want je bent toen van achter aange...
1: Nee, niet van achter. Ik heb het wel zien gebeuren.
0: Ja.
1: Maar het als ze onrustig zijn, dan is het toch altijd een klein beetje spannend.
0: Want wat gebeurde er? Hij kwam op je af? Of?
1: Ja, we wilden de koe eigenlijk weer naar binnen doen. En meestal gaat het ook met drijven gewoon. Dat je dat met een groepje mensen doet, dat ze dan weer naar binnen gaan. Of ja, ze gaat dan vaak van je af. En deze koe had daar blijkbaar geen zin in. En zij ging op mij af.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ben je gewond geraakt?
1: Ze heeft wel bovenop me gestaan. Ze is ook over me heen gerold. Het was gelukkig buiten. Dus daardoor heb je wel de ruimte om zeg maar niet klem te komen zitten. Maar ik heb heel veel geluk gehad. Dus ze heeft alleen op mijn kont gestaan. Ja, dat is denk ik de beste plek die, waar het kan gebeuren. Ja.
0: Fijn, daar hadden we nog wat. Daar kon wat tegen.
1: Dat kon wel wat hebben. Ja.
0: En nu heb je die koe geknuffeld. En dat helpt meer met weer terug te fotograferen.
1: Ja.
0: En niet angstig te zijn als je... Er tegenover zit.
1: Ja, het vertrouwen over... weer terug te krijgen.
0: Ja. Want, en dat is belangrijk, want je hebt ook een band als je iemand fotografeert, maar ook als je een koe fotografeert, kan ik me voorstellen.
1: Ja, het is wel per opdracht verschillend of zo. Maar als je echt wel even een paar uur in de wei ligt met wat koeien, dan gaat dat wel een beetje gebeuren, ja.
0: Ja. Nu is dat inderdaad ook een goed beeld en een goed affiche. Maar ik geloof ook dat er nogal een leegloop is op het platteland. In hoeverre wordt jouw werk als koeienfotograaf nu ook enigszins politiek?
1: Ja, ik probeer het zelf wel zo min mogelijk politiek te houden. Maar het gaat me wel aan mijn hart. Omdat ik wel heel veel liefde zie op het platteland. Ik zie heel veel veehouders die zoveel liefde hebben voor het vak. Of het is eigenlijk niet eens het vak, het is hun leven. En ik zie ook heel veel liefde voor hun koeien. Die melken ze 2 keer per dag. Ze komen ze 2 keer per dag van heel dichtbij tegen. Ik kom ook op adressen waar ze echt tegen de koeien praten. Maar ze nemen de koeien ook mee naar de shows. Ze zijn zoveel meer als gewoon...

0: gewoon alleen maar die koe in de stal. Dus het gaat me wel aan mijn hart als ik zie wat er allemaal gaande is. Ja.
1: En merk je dat dan ook in? Heb je minder opdrachten ook om koeien te fotograferen? Of juist of andere opdrachten? Hoe verschuift dat sinds je bent begonnen?
0: Nou, de fotografie is daarin sowieso wel veranderd. Het is, vroeger werd echt elke koe die een belangrijke vader of moeder had, werd gefotografeerd. Maar dat, toen moest je ook echt wachten op fokstieren. Dus die moesten eerst ouder zijn voordat ze wisten welke echt goed waren. Dat hoeft tegenwoordig allemaal niet meer. Dus er wordt heel anders gefotografeerd. En daarnaast fotografeer ik eigenlijk ook heel veel verhalen. Dus de verhalen worden iets belangrijker. De verhalen achter de koe, de verhalen van de veehouder of van het gezin, het leven op de boerderij. Dus ik fotografeer niet altijd meer alleen specifiek die koe, maar echt de verhalen daarachter.
1: En wat voor kun je zo'n verhaal noemen waarvan je denkt, oh, dat blijft me altijd bij?
0: Nou, het zijn natuurlijk de verhalen ook van stoppende boeren. Ik weet hoe het voelt om te moeten stoppen en dat je koeien weggaan. En dat doet gewoon ontzettend veel verdriet. Dat heb ik bij mijn ouderlijk huis meegemaakt. En ja, als je dat mee gaat maken bij een veehouder, dan zie je dat daar heel veel pijn en verdriet zit. En ja, die reportages komen nu al vrij vaak voor. Ja. Maar ook nog wel dat ik het gezin fotografeer, waar dan kinderen heel erg enthousiast zijn van het boerenleven en het liefste ook daarmee door willen gaan. En dat je eigenlijk al het verdriet ziet bij de ouders, dat ze niet weten of die toekomst er wel is.
1: Ja, dus je ziet meer verdriet dan je voorheen zag misschien.
0: Ja, ja, het is meer verdriet, maar ik zie ook wel weer heel erg veel dankbaarheid en liefde voor het leven. Dus ik probeer wel, ondanks dat er dan verdriet misschien de reden is eigenlijk dat ze het nog willen vastleggen, zie ik eigenlijk, probeer ik wel dan ook echt wel de mooie dingen ervan te laten zien.
1: En je geeft ze wel ook dat beeld nog, dus iets om, ja, aan vast te houden. En in de rouw zit ook liefde.
0: Ja, ja, en het is een stukje voor hun ook, voor het verwerken, het rouwen, het verdriet. En dat ze wel nog daar terug naar kunnen kijken.
1: Nu heb je, ik bedoel, koeien moeten dus net de oren naar voren, dus moeten zich bewust zijn van het feit dat, dat jij daar zit en dat daar een foto van ze gemaakt wordt. Misschien zijn ze niet bewust van de foto zelf, maar wel van dat jij daar bent en dat ze hun ene poot zo moeten doen aan de andere. Maar mensen juist niet. Die wil je juist zorgen dat je ze op het juiste moment vastlegt dat ze het niet doorhebben.
0: Ja, klopt. Ja, mijn fotografie is echt documentair. Dus ik volg gewoon de gezinnen of families of op bruiloften volgen gewoon wat er gebeurt. En zo min mogelijk geposeerd. Niemand hoeft in de camera te kijken. Dus waar ik het bij de koe wel vraag, vraag ik het niet.
1: Je hoeft niet te loeien naar de bruid.
0: Nee, nee, niemand mag in mijn camera kijken verder. Nee.
1: Hoe doe je dat?
0: Door sowieso echt wel. Ze weten ook waarvoor ze me vragen. Dus ze weten ook echt dat ze dat niet hoeven te doen. Voor heel veel mensen is dat wel moeilijk. Omdat ze gewend zijn als er camera is dat ze moeten gaan kijken. En wat ik eigenlijk doe is mezelf toch op een soort achtergrond plaatsen. Dat ze me gaan vergeten. Ik ben natuurlijk stel ik ze ook op hun gemak. Door woorden te gebruiken. Maar uiteindelijk neem ik ook afstand. En probeer ik dat ze echt gewoon zichzelf kunnen zijn.
1: Dus je neemt een stapje terug. Is dat ook, want ik heb een paar aanbevelingen van je gevraagd. En een van de aanbevelingen die je hebt meegenomen is van de fotograaf, de Amsterdamse fotograaf Ed van der Elske. Die dat ook doet, toch? Die kan ook heel goed.
0: Ja, die was echt een documentaire fotograaf.
1: Deed, ja.
0: Ja, en wat hij ook echt liet zien is eigenlijk niet de perfectie. En in die tijd was dat helemaal wel bijzonder. Dus hij fotografeerde juist de echte momenten. Ook van mensen die misschien minder belangrijk waren. Die misschien niet meteen gezien werden. Dus het waren, voor de kranten moest hij bijvoorbeeld eigenlijk de winnaar van een bokswedstrijd fotograferen. Maar hij fotografeerde juist degene die had verloren. Of hij fotografeerde de zwervers en niet de modellen. En het was allemaal gewoon het echte leven. Dus zij proberen de schoonheid en de liefde te vangen van het echte leven.
1: En je hebt twee foto's meegenomen uit het boek Love on the Left Bank.
0: Ja.
1: Een serie uit Parijs. En kun je vertellen wat we op deze twee foto's zien?
0: Sowieso was ik heel erg onder de indruk van het boek Love on the Left Bank. Dat hij naar Parijs is gegaan en daar gewoon het leven is gaan vastleggen van mensen die gewoon toevallig tegenkomt. En wat ik daar heel erg bijzonder aan vond, dat het echt mensen zijn die heel erg zichzelf mogen zijn. Ook zichzelf dus durven aan te kijken. En dat is eigenlijk de coverfoto van het boek. Die vrouw durft zich echt aan te kijken. Er zitten meer foto's van haar in dat boek. Hij werd ook een klein beetje verliefd op haar, omdat ze juist zo zichzelf was. En dat ze dat ook echt durfde uit te stralen. Dus dat vind ik heel bijzonder. Ik denk ook dat de liefde ook wel heel erg begint bij in de spiegel te durven kijken. En dat de liefde voor jezelf.
1: En ze kijkt inderdaad in een spiegel. Is het regen? Ja, er zit de regen op de spiegel. Ze kijkt niet per se gelukkig. Ze kijkt ook een beetje angstig of melancholiek. Of wat voor emotie zou jij hier aan?
0: Ja, ik zie ook wel een soort zelfverzekerdheid.
1: Oké, ja.
0: En dat het haar ook niet zo heel veel uitmaakt. Dus hoe ze op die foto staat. Dus ook, je hoeft niet altijd lachend op de foto te staan om geluk uit te stralen, denk ik. Ik voel hier wel. Misschien komt het ook omdat ik een boek door heb gebladerd. Dat ik meer foto's van haar heb gezien. Maar ik voel daar heel veel zelfverzekerdheid.
1: Ja. Mooi. En die andere foto?
0: Ja, daar voel ik heel veel liefde, kwetsbaarheid. Ik ben aan de tentoonstelling geweest in het Rijksmuseum. En bij deze foto ging ik eigenlijk meteen stilstaan. Omdat ik hier. Ja, hier voel je dat het meteen een soort om liefde gaat. En ook het zien worden. Ik denk dat liefde heel erg is dat je elkaar ook echt ziet staan. En dat voelde ik bij deze foto.
1: We zien de fotograaf zelf.
0: Ja.
1: En een vrouw. En ja, weer die spiegel ook. Want we zien hem dus ook. Hij fotografeert zichzelf ook in die spiegel.
0: Ja.
1: En het lijkt inderdaad een heel intieme scène te zijn, toch? Ik weet niet waar ze precies zijn. Jij hebt de info, want jij hebt het boek gelezen.
0: Ja, het is zijn vriendin. En hij fotografeerde heel veel zichzelf met haar. En voor mij voelt deze foto als heel erg kwetsbaar, maar ook gezien worden.
1: En dit is liefde voor jou?
0: Ja, dat is voor mij liefde.
1: Die kwetsbaarheid en je zegt net al een paar keer dat je dat gezien worden. Terwijl je ook zegt, als ik foto's maak van die gezinnen of van die trouwerijen, dan zorg ik ervoor dat ik niet gezien word.
0: Ja, ik zorg ervoor dat ik niet gezien word, maar ik zie hun wel. En ik durf echt oprecht te zeggen dat ik iedereen die ik fotografeer dat doe ik met zoveel liefde, toewijding. En ik denk ook dat ik mezelf heel erg kwetsbaar kan opstellen. Waardoor ik heel veel van hun te zien krijg. En ik ga ook gesprekken wel met ze aan. En vaak als ik naar huis ga, vooral als ik een hele dag ben of een halve dag. Ja, ik heb ze echt in mijn hart gesloten. En dat komt omdat ik ze echt zie. Dus ik probeer ze echt te fotograferen zoals ze zijn. Ik maak het niet mooier voor de buitenwereld. En het is heel mooi, maar het is wel echt hun.
1: Kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n gesprek waarbij je dan tijdens zo'n gesprek al voelt van hier zit liefde, dit wil ik straks gaan vangen?
0: Ik was afgelopen voorjaar was ik 4 dagen naar Zwitserland naar een gezin om ze te volgen. Zij is Nederlands en het was een gezin op een boerderij, maar ze gingen ook naar een koeienshow. Dus ik vond het heel leuk om dat hele verhaal vast te leggen. En ik was met haar ook wat avonden alleen. Dus dan ga je ook echt wel gesprekken krijgen. De kinderen lagen op bed. Hij was met koeien al naar de show toe. En toen vertelde ze eigenlijk, ik ken ze al heel lang. Ik heb ook hun bruiloft gefotografeerd. Ik ken ze alle twee uit de koeienwereld. En ik ken hem zelfs al 20 jaar, denk ik. Dus het is, je denkt ze al eigenlijk heel goed te kennen, maar in die avonden of op die avonden, die gesprekken, ging ze nog veel meer vertellen. En er kwam ook hoe ze elkaar hebben leren kennen. En ook echt wel kleine details die voor hun heel erg, waar zij die liefde voelt voor hem, waar het ontstaan is, of dingen die ze op de show echt, dat iets is van hun samen.
1: Wat, waar zat dat dan in?
0: Bijvoorbeeld een klein dingetje dat het voordat die koeien en het voordat die koeien de ring ingaan, dan gaan ze bijvoorbeeld de staart nog helemaal mooi maken. Dan doen ze bijvoorbeeld nog een beetje nephaar erin.
1: Nephaar in de staart?
0: Ja, en dat is daar in Zwitserland is sowieso daar de koeien, die shows. Het is echt wel heel, ja, de kwaliteit is heel hoog. En ze doen heel erg veel voordat die koeien zeg maar de ring ingaan. En ze zei dat moment doen we al. Ze hebben veel hulp, maar dat doen ze altijd samen. En dus dan weet je van tevoren, daar moet ik gaan opletten, moet ik scherp zijn. Maar sowieso als hun tweeën daar op die show, je voelde gewoon weer helemaal die liefde waar die ontstaan is. Die liefde voor elkaar. Die liefde ook die ze dan voor die showkoeien hebben. Maar dat liefde voor elkaar en tijdens dat moment, ja, dat was wel duidelijk zichtbaar.
1: Ik zit ook te denken van als je moet natuurlijk best wel wat inderdaad aanpassen. Blijkbaar, die haren, extra haartjes erbij. Misschien het zwart nog iets meer aanzetten van de vlekken. Maar natuurlijk ook, het is heel droog geweest. Moet je het gras ook groen verven? Als je het in het weiland nu gaat.
0: Nee, meestal is het gras nog wel. Gaan we wel een plek uitzoeken waar het gras mooi is.
1: Ja, precies. Ja. Geen dorre bedoeling.
0: Nee.
1: We hebben nu, want dit is. Deze foto's zijn ook. Ja, de fotograaf kiest wel de momenten uit. Jij kiest die momenten uit waarop je denkt, hier zit die liefde. Of waarop je weet, hier zit die liefde. Is dat omdat je dat herkent? Zijn er momenten, heb je zelf een heel warm gezin gehad waar je de liefde zo goed hebt geïnternaliseerd?
0: Ik denk wel dat heel veel wat je fotografeert wel een stukje van jezelf is. Ja, ik heb afgelopen jaren wel echt geleerd dat eigenlijk alle foto's, bijna alle foto's die je maakt, is natuurlijk niet altijd zo, maar wel heel veel momenten dat een spiegel is van je eigen leven. Dus er zit heel veel herkenbaarheid in. Ja.
1: Want wat zeggen jouw foto's over jou?
0: Ja, dat zijn heel veel dingen. Maar ik denk bijvoorbeeld, ik ben echt wel familiemens. Ik vind familie heel erg belangrijk, familiebanden. Dus daarin ben ik altijd wel naar op zoek. Maar ik ben bijvoorbeeld ook altijd wel echt een papa's meisje geweest. Dus op bruiloften, als de bruid wordt weggegeven, maar of de bruidegom met zijn dochtertje. Dat zijn allemaal wel momenten die je natuurlijk wel iets sneller voelt of herkent. Mijn liefde voor mijn oma. Dus zodra er dan een grootmoeder is, dan ga je dat ook. Die dan ook dezelfde dingetjes heeft als je eigen oma natuurlijk. Dus zit wel. Dus ik wil niet zeggen dat ik een grootvader niet fotografeer. Maar sommige dingen gaan wel wat dieper, ja. Ja.
1: Omdat je ze herkent. Wat verband had je met je oma bijvoorbeeld?
0: Met mijn oma was het altijd dat ik daar met mijn verhaal terecht kon. Geen oordeel, maar wel luisteren. En soms gewoon adviezen die je ouders nooit zouden geven. Maar je oma wel. Dus dat was altijd fijn.
1: Weet je nog een advies? Heb je er eentje die je nog altijd gebruikt?
0: Nou, een advies die ik altijd gebruik. Nou, niet echt zo, maar wel. Ook als je dan bijvoorbeeld iemand had leren kennen en het was toch niks, als ze dan ook zei, nou, dat wist ik eigenlijk al lang van tevoren. Dus ik wist wel dat het uiteindelijk nog wel dat het nog goed zou komen. Dus dat is wel, heb ik wel altijd onthouden. Ja.
1: Oma wist het achteraf altijd heel goed.
0: Ja.
1: Heb je een soort, was het ook de oma van het boerenbedrijf? Is dat overgegaan van opa en oma op ouders?
0: Ja.
1: En dan nu op jouw broer?
0: Ja, mijn oudste broer heeft het bedrijf overgenomen. Ja. Ja,
1: maar het is nu.
0: Het is nu een zorgboerderij.
1: Precies, de functie is anders. Heb jij door die mooie band met je vader ook een soort. Is dat ook een soort Disney-gevoel dat je bij liefde hebt? Heb je een soort.
0: Nee, want de realiteit is natuurlijk geen Disney. Dus de realiteit is zeker anders. De liefde is ook niet dat het alleen maar het leuk is. Ik vind liefde heel mooi, omdat er juist ook, denk ik, af en toe andere momenten zijn. En dat het een proces is. En andere dingen mogen er ook zijn. Dus nee, het is geen Disney.
1: Geen Disney-verhaal?
0: Nee.
1: Van het boerengezin met de gelukkige koeien?
0: Nee, dat is geen Disney-verhaal. Nee.
1: Je hebt Grease als aanbeveling ook meegenomen. Een film die je vroeger juist zag en waar je aan verslingerd raakte.
0: Ja.
1: Wanneer was dat? Wanneer zag je die film?
0: Wanneer zag ik die film? Ja, ik denk dat het toen ik een jaar of 8 was of zo, denk ik. Misschien iets eerder.
1: En je was meteen mee?
0: Ja, ik was meteen. Ik was echt een meisje. Dus Sandy, dat was natuurlijk. Dat vond ik heel erg leuk. Maar het einde vond ik nog het meest indrukwekkende. Dat ze daar als een hele stoere meid in de zwarte legging stond.
1: Daar stond ze dan.
2: Sandy? Tell me about it, Stud.

0: Ja, we hebben het allemaal instant in ons hoofd, denk ik.
1: Ja.
0: Ook het beeld van Sandy.
1: Ja.
0: Want ze is ineens helemaal veranderd. Ze is zoet meisje, is ze ineens een vamp.
1: Ja. En daar was ik altijd van onder de indruk. Tot, de laatste jaren, denk ik. Ik vraag me nu ook af, is dat de liefde? Je zo aanpassen voor de ander? Beide kanten natuurlijk in de film. Dus nu ben ik veel meer aan het afvragen, moet je zoveel aanpassen voor de liefde? Of is de liefde meer dat je elkaar vindt en respecteert zoals de ander is? En niet met zo'n enorme aanpassing.
0: Ja, ik moest ook denken aan de kleine zeemermin die dan stem moet in, die het liefst zingt de hele dag. En haar stem moet inleveren om met de prins, om benen te kunnen groeien, om met de prins te kunnen trouwen. Die is gewoon monddood gemaakt, eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Goed, niet die Disney-verhalen dus. Daar denken we niet aan als we het hebben over de liefde.
1: Nee.
0: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar Waar zit liefde? Een zomerspecial van mij, Teddy Tops, voor Nooit meer slapen. En vannacht ben ik op zoek naar die liefde, samen met trouw- en koeienfotograaf Els Korsten. En we vinden hem al op een paar plekken.
1: Ja, zeker.
0: En onder andere is dat thuis en is dat familie, toch? Familiegevoel is voor jou belangrijk.
1: Ja, zeker belangrijk.
0: Kun je dan eens wel schetsen, want als het dus niet inderdaad dat Disney-versie die ik dan in mijn hoofd heb van dat gezin tussen die koeien met die broers. Hoe was dat? Hoe was het wel?
1: Nou, hoe was het wel? Ja, ik ben sowieso de jongste. Ik heb 3 oudere broers. En het leven op de boerderij is voornamelijk ook, hoe ik erop terugkijk, is een enorme rijkdom. We hebben heel veel mogen leren. Altijd buiten zijn. We hebben altijd dieren gehad waar we voor mochten zorgen. Maar ook altijd voeding, zeg maar gezonde voeding. We weten ook waar het eten vandaan komt. We leren verantwoordelijkheden met de dieren. We leren op jonge leeftijd om te gaan met leven en dood. Dus het was een hele mooie jeugd. En dan lijkt het echt wel een Disney-verhaal. Maar er zitten natuurlijk ook andere punten aan. En we gingen nooit op vakantie. Heb ik nooit achteraf gezien niet erg gevonden, want dat haal je later ook wel weer in of zo. Het was wel heel fijn dat mijn vader altijd thuis was. Mijn moeder was ook veel thuis. Dus in vakantie of na school, er was altijd iemand. Ja, soms moest ik dan wel de halve dag mee op de trekker. Maar vond ik toen niet leuk. Maar achteraf heb ik wel die tijd gehad met mijn vader. Dus het is niet. Het was hard werken. Het leven stond echt in het teken van de boerderij. En dus het is heel mooi. En ik denk dat we heel veel met het gezin samen hebben gedaan, wat heel bijzonder is. Maar het was ook altijd wel hard werken.
0: Zwaar.
1: Ja.
0: En wanneer is er afstand gedaan van deze manier van boeren?
1: Dat de koeien weg zijn gegaan, dat is 20 jaar geleden. Mijn vader en 2 broers zijn wel nog een keertje opnieuw gestart. Maar dat ging helaas niet meer. Dus toen is het alleen een zorgboerderij geworden. Ja.
0: En dat ging helaas niet meer?
1: Financieel.
0: Financieel niet. Ja. Nee, ik kwam er niet meer rond.
1: Nee.
0: Toen werd het een zorgboerderij.
1: Ja.
0: Wat is dat? Hoe ziet dat eruit, die zorgboerderij?
1: Er komen mensen die in de maatschappij eigenlijk geen plek meer hebben om te gaan werken. Dat verschilt van hele jonge mensen tot oudere mensen. En die komen dan als dagbesteding, komen ze enkele dagen op de boerderij mee helpen.
0: En wat voor dieren zijn er?
1: Er zijn geiten, alpaka's, schapen, nog wat koeien, paarden, van alles. Ja.
0: Daar kun je ook koeien knuffelen.
1: Ja.
0: Mooi. Je hebt, je hebt gezegd dat er een soort wanhoop aan liefde kleeft. Als emotie.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja, ik voel dat zelf altijd heel erg. Vooral in heel veel muziek hoor je altijd heel erg veel wanhoop. Wat is wanhoop? Ik denk dat we het allemaal wel kennen als je op iemand ontzettend verliefd bent. En die is niet bereikbaar voor je. Ja, dan komt er heel veel wanhoop. En ik vind het in muziek heel erg mooi vaak. Maar in het echte leven niet.
0: Maar herken je het, maar ergens herkent wel. Het gevoel wel?
1: Ja, ik herken het gevoel wel, ja. Ja.
0: Is het voor jou vaak inderdaad verbonden ook aan liefde?
1: Een beetje wel, denk ik. Omdat ik mezelf heel erg goed kan geven. Ik kan me ook heel kwetsbaar opstellen. Dus als je je geeft en kwetsbaar opstelt, dan weet ik ook dat er vaak een stukje of teleurstelling of dus ook wanhoop bij komt kijken. ik ben niet daarin heel hard of zo. Dus het is, ja, wanhoop staat daar voor mij wel heel dichtbij.
0: Wie dat, voor wie dat ook heel erg dichtbij komt, is Bono.
1: Ja.
0: Je hebt als aanbeveling ook een stuk uit een nummer van U2 getipt.
1: Ja.
0: All I Want Is You. Waarom dit nummer specifiek?
1: Nou, dit nummer, dat is ook echt als kind al wat ik altijd als een heel bijzonder nummer heb ervaren. Dat komt ook echt. Mijn vader is altijd U2 luisteraar geweest. En op zondag was het standaard. Na het koeienmelken gingen we ontbijten. En dan stond eigenlijk altijd de videoband daar met alle clips. En de laatste clip van die videoband was. De videoclip was van All I Want Is You. En die videoclip die heeft me als kind enorm. Ja, die heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En daar is een lilliputter te zien die zo verliefd is. En dus in het circus. En dan wil hij indruk maken op haar. En dan gaat hij de trapeze op en dan komt hij te overlijden. Uiteindelijk staat hij bij zijn eigen graf. Dus dat vond ik als kind ook altijd wel heel indrukwekkend. Maar dat hij zo erg gezien wilde worden door haar. Dat hij zo gek was op haar. Dat hij zo ver gaat om indruk te maken. Zodat zij hem zou zien. Ja, dat heeft voor mij echt wel diepe indruk achtergelaten.
0: Over gezien worden gesproken. Ik geloof dat de betere term persoon met dwerggroei is. Ja. Maar die is inderdaad, die wordt verliefd.
1: Ja.
0: En uit liefde werpt hij zichzelf uiteindelijk op de grond.
1: Ja.
0: En we gaan even luisteren naar hoe dat dan door Bono's zijn stem klinkt. Ja.

0: Veel liefde ook. Tussen jouw vader en jou hoor ik steeds terugkomen.
1: Ik was wel echt altijd wel een papa's meisje. Daar was liefde zonder woorden. Dus als ik iets met mijn broers had en een discussie of een ruzie, dan keek ik naar mijn vader, dan gaf hij even een knipoogje en dacht ik, nou ja, het is ook allemaal wel oké. Maar het is de liefde zonder woorden.
0: Liefde zonder woorden.
1: Ja.
0: En is dat nog steeds?
1: Ja, dat is nog steeds. Ja, het is wel op een andere manier als je volwassen bent. En er gebeuren ook dingen in het leven, maar het is er nog steeds, zeker.
0: En is dat nog steeds zonder woorden?
1: We proberen met iets meer woorden eraan te gaan geven, ja.
0: Wat voor woorden? Hoe probeer je dat?
1: Door meer gesprekken met elkaar aan te gaan, ja.
0: Ja.
1: Het is wel, we zijn heel erg opgevoed eigenlijk zonder woorden. Het is misschien het Brabantse, het boerenleven. Het is altijd van, doe maar gewoon eens gek genoeg. En als er niks aan de hand is, hoeven we er ook geen woorden aan te geven. Als alles goed gaat. Maar ik geef wel graag woorden aan. Dus ik probeer dat wel iets meer op te zoeken.
0: Ja, en je bent niet voor niets ook fotograaf geworden. Dus je hebt wel, je hecht veel aan. Je zegt, ik stel me kwetsbaar op. Je hecht je juist veel aan die emoties.
1: Ja.
0: En vrij grote emoties ook. Als in, ja, een bruiloft, het ja-woord.
1: Ja, ik zie daar heel veel gebeurtenissen. Dat je er eigenlijk zelf ook misschien zou willen op die manier. Dus ik weet dat ik een goede band heb. Maar ik probeer dat dan af en toe wel woorden aan te geven. Ik heb ook bijvoorbeeld als ik een moment zie. Ik heb ook een bruiloft gehad waar ik een moment zie dat het woorden van een bruid naar haar broer tijdens de ceremonie. Wat dan heel erg emotioneel is, dan raakt het mij ook. En dat was een moment, dus een jaar geleden, toen dacht ik, ja, ik heb mijn broer eigenlijk al heel lang niet, een van mijn broers lang niet gesproken. Hij gaat zo meteen op vakantie of 3 weken. Ik ga hem bellen. Dus het is heel erg ook, ja, wat je daar ziet, dan probeer ik ook
0: het haakt
1: in mijn eigen leven ook woorden aan te geven.
0: Het haakt allemaal terug in wat je zelf ervaart eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat wordt er dan gezegd? Ik merk namelijk zelf altijd dat het maakt niet uit of ik, als ik bij een begrafenis ben of bij een bruiloft, het maakt niet uit of ik de persoon ken. Nu is het raar om bij een begrafenis te zijn, maar als je de persoon helemaal niet kent, maar of het ver weg is of dichtbij, dat ik altijd met tranen met tuiten zit te huilen daar. Wat is dat toch aan dat soort ceremonies ook, dat het zo raakt?
1: Omdat het, denk ik, dan ook echt benoemd wordt. We benoemen het gewoon eigenlijk veel te weinig. En het wordt alleen maar benoemd met iets speciaals. Helaas ook als er iemand eigenlijk niet meer is. Dus laten we het vooral doen als er iemand wel is. Ik zeg ook altijd, ik wil heel graag trouwen, omdat het daar worden uitgesproken naar elkaar. Maar het is eigenlijk zonde om dat alleen op een bruiloft te doen. En het is niet alleen een bruidspaar met de gelofte, maar het is ook de speeches van ouders of van vrienden. En op een bruiloft doen we het wel. Maar waarom niet op een verjaardag? Of waarom niet met kerst of oud en nieuw? Dan kun je ook gewoon naar elkaar die woorden uitspreken.
0: Is het juist omdat je dan zo zonder woorden bent opgevoed, dat je daar zo juist heel veel waarde aan hecht misschien?
1: Het zou kunnen. Het is misschien ook omdat ik het gewoon heel erg veel zie en voel en hoor. Dat je dat ook wel merkt van, dat wil ik ook aan mijn familie of vrienden mee gaan geven. Dus het wordt wel, ja, het is wel gewoon een spiegel, denk ik.
0: Ja. Je zegt, ik ben zelf niet getrouwd.
1: Nee.
0: Heb je wel helemaal al je bruiloft in je hoofd?
1: Nou, die verandert elke keer. Dus het is niet zo. Het verandert natuurlijk ook met je leeftijd. Dus het is, een jurk is bijvoorbeeld niet meer zo belangrijk.
0: Hoe is dat veranderd?
1: Nou, als je jong bent, dan vind je dat misschien dus heel erg belangrijk. En als je ouder wordt, dan worden inderdaad de woorden belangrijk. Het gaat ook niet hoeveel mensen er zijn, maar het gaat erom wie er zijn.
0: Wordt het steeds kleiner naarmate je ouder wordt?
1: Ja, het groepje wordt steeds kleiner. De bruiloft wordt steeds kleiner.
0: Betaalbaarder ook misschien?
1: Ja, ook. Ja, in de tijd weet ik niet. Maar sommige dingen worden gewoon voor jezelf belangrijker en andere dingen wat minder belangrijk.
0: Maar wat moet er absoluut gebeuren?
1: Sowieso een goed feestje. Lekker eten en drinken. En voornamelijk het samen zijn met mensen. Ja, liefde vieren, dat is gewoon iets wat heel mooi is. En dat hoeft ook niet per se op bruiloft. Liefde kun je altijd vieren.
0: Ja, maar devalueert het niet ook als je mensen zo vaak het ja-woord ziet geven? Denk je dan niet op een gegeven moment, nou ja, ja, ja, ja?
1: Ik
0: geloof het wel.
1: Nee, eigenlijk niet. Omdat ik heel erg wel, ik voel zo in die dag met die mensen. Dus het voelt niet alsof het weer de zoveelste keer is. En ik bekijk ook elke bruiloft eigenlijk alsof het mijn eerste bruiloft is, met dezelfde nieuwsgierigheid. Omdat ik gewoon, elke bruiloft is oprecht anders als je het echt wil zien. En als je het echt wil horen, voelen.
0: Zie je nou ook wel eens een bruidspaar waarvan je denkt, die gaan het niet halen?
1: Nee, ik denk altijd, ik ben sowieso echt super positief. En ik zie altijd in iedereen iets positiefs. Dus dat, ik wil dat niet eens denken.
0: Je gelooft zo in de liefde dat je ervan uitgaat dat iedereen...
1: Nee, dat ook niet. Maar wel altijd in een hele goede afloop. Dus hoe dat dan ook gaat of zo, dan geloof ik daar ook wel weer in.
0: Ja, ja. Die scheiding hoef je niet te fotograferen. Dat scheelt
1: nee,
0: ook.
1: Nee, dat gelukkig niet.
0: Zijn er bepaalde dingen, want ik weet dat dat bepaalde foto's heel belangrijk zijn voor een bruidspaar. Zijn die momenten ook veranderd? Zo, het ringmoment of het... Is dat in de loop van jouw carrière veranderd?
1: Bij mijn bruidsparen wel. Natuurlijk zijn net als de keuze en ringen, dat willen ze echt nog wel gefotografeerd hebben. Maar de tussenmomenten of de momenten die het echt hun dag maken, die zijn veel belangrijker. En dat is ook waar ik echt wel de focus op leg. Van die kleine tussenmomentjes die je of zelf niet ziet als bruidspaar, of misschien snel vergeet, maar die juist zo belangrijk zijn dat het hun dag is en niet zomaar een bruiloft.
0: Heb je een voorbeeld van een moment waar je trots bent dat je het hebt gevangen? Wat je onlangs nog hebt geschoten?
1: Ja, het heeft echt met een moment te maken, maar het zijn echt van die momentjes. Ik had vorig jaar een bruidegom die zijn broek moest wisselen omdat hij was uitgescheurd. Dus die broek werd eventjes gemaakt. Dus hij ging even broek wisselen. En die gooide die in de lucht. En die heb ik echt op dat moment, terwijl ik iedereen moet lachen. Ja, dat is voor hun natuurlijk echt wel een ding van hun bruiloft. En dat je hem dan zo goed hebt gevangen in dat moment, ja, dat is wel heel erg leuk.
0: Een gouden shot is dat.
1: Ja, zeker.
0: En merk je nou ook dat er bijvoorbeeld met de komst van social media andere dingen geëist of gevraagd worden die belangrijker zijn?
1: Bij mijn bruidsparen niet. Mijn bruidsparen zijn heel erg wel van eigenheid. En het zijn ook vaak mensen die in principe niet eens op social media hoeven. Ze weten dat het voor mij belangrijk is voor mijn werk. Maar ze hebben niet allemaal wensen of eisen. Willen dat zien we op social media, dat willen we ook. Ik mag echt heel erg vrij fotograferen vanuit hoe ik het zie. En mijn bruidsparen hebben eigenlijk helemaal geen vragen.
0: Er zit ook een gevoel van, vroeger hadden we meer tijd misschien. We schreven brieven, alles duurde net iets langer. Je kon langer ergens over nadenken. Is dat ook een soort nostalgie waar jij naar terug verlangt?
1: Ja, ik vind het heel interessant hoe die tijdsgeest van de liefde zo extreem verandert. Door social media, door internet, telefonie. Vroeger had je natuurlijk de brieven. En ja, wat ik daar heel interessant in vind, is dat je dus misschien wel een maand moest wachten voor een reactie. Of je überhaupt reactie zou krijgen. Hoe lang wacht je dan? Hoe lang denk je, het komt na 2 maanden dat je denkt, er zal nog wel reactie komen. Terwijl het nu, als je binnen 2 dagen bij wijze van geen reactie krijgt, dat je denkt, er is al geen interesse meer. Dus die tijdsgeest is zo enorm veranderd. En ik denk, het lijkt me heel erg rustig als je dus wel 2 weken de tijd kunt nemen voordat je ergens antwoord op geeft. En dat het dan toch goed is. Ja, daar zou ik best wel weer terug willen in de tijd.
0: Ja, dat je niet hoeft te zeggen, ik lees je sms'je nu pas.
1: Nee, dat je niet hoeft te verklaren dat je... En misschien heb je hem al lang gelezen, maar dat je dan gewoon even
0: meestal
1: ook wilt nadenken.
0: Hè?
1: Of dat je het gewoon even nog niet hebt kunnen voelen erover. Of er zit zoveel snelheid in. En als ik dat bij vriendinnen hoor, hoe snel dat allemaal gaat. En ook bij hele jonge mensen, dat dat niet meer de tijd kunnen nemen om echt oprecht te kunnen voelen of de tijd te krijgen.
0: Nee, je moet nu swipen en dan meteen op date eigenlijk.
1: Ja, dat is echt heel bijzonder. Als je vroeger dat, nou, ook met telefoon of dat je in mijn jeugd, dat je moest je elkaar maar weer toevallig tegenkomen in de kroeg of in de discotheek. En dan kreeg je uiteindelijk, nou, dat je elkaar een aantal keer had gezien, kreeg je het thuisnummer. Maar dan moest je dus naar, dan kreeg je eerst nog eens de ouders aan de lijn. Dus dat was zo anders voordat dat echt een relatie zou worden. En nu, ja, daar gingen er echt maanden overheen. En nu weet je eigenlijk, ja, door dat snelle contact binnen een paar weken eigenlijk al, dit is het wel of niet.
0: Dus er zit ook liefde in tijd eigenlijk?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Je hebt namelijk ook een aanbeveling, een aanzichtkaart meegenomen.
1: Ja, klopt.
0: Wat zien we hierop?
1: Dat is een aanzichtkaart van een koe. En ik heb deze laatst ontvangen van een verzamelaar. Die verzamelt aanzichtkaarten van koeien. van over de hele wereld. En deze kaart heeft hij naar mij toegestuurd. En ik vond het echt super interessant. Want het is eigenlijk een soort voorloper van Boer zoekt vrouw. En want dit is dus eigenlijk een soort liefdesbrief van een boer naar een vrouw. Van wil je mijn boerin worden?
0: Ja, want dit moet dan geschilderd zijn.
1: Ja, het is een geschilderde kaart, want hij is van 1905.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat was nog geen fotograaf als jij. Geen koeienfotograaf.
1: Nee, geen koeienfotograaf.
0: Maar een koeienschilder die zegt, wil je mijn boerin worden?
1: Ja.
0: En weten we ook of hier op gereageerd is?
1: Dat weten we niet, nee. Nee, hij is die verzamelaar heeft al deze kaarten, maar hij heeft verder niet. Ja, misschien gaat hij nog op zoek naar of er een reactie op is gekomen. Maar volgens mij heeft hij heel veel kaarten. Dus het is ook wel moet wel heel toevallig zijn. Wil hij de reactie weten?
0: Ja, de originele Boer zoekt vrouw is dit. Heb jij vroeger ook liefdesbrieven geschreven?
1: Ja, zeker. Ja, ik was heel erg van het schrijven. En ik heb ook alle brieven die ik ooit heb ontvangen. Niet allemaal liefdesbrieven, maar gewoon brieven met vriendinnen. Maar heb ik allemaal nog bewaard. Dus dat, ja.
0: Alle glitter gelpennen.
1: Ja.
0: Die daar op stuk zijn geschreven.
1: Kaartjes waar je parfum even op spuit.
0: Ja, was dat echt?
1: Ja.
0: En mis je dat dan nu?
1: Ja, ik mis het wel. Omdat ook handschrift is natuurlijk ook heel erg interessant. Hoe iemand schrijft. Dus dat is wel leuker, denk ik. Omdat het ook. Nu sowieso heb je ook nog eens met ChatGPT. Weet je ook niet of het echt puur uit het hart komt. Of dat het ook nog eens gemaakt is door. Door AI de tekst. Dus ja, ik zou heel graag wel weer terug willen naar handschreven brieven. En dat vind ik ook bijvoorbeeld als ze gelofte uitspreken tijdens de trouwceremonie. Als die handgeschreven is, of ook een speech handschreven is, ik fotografeer die altijd. Ik vind het zo leuk om te zien als er nog even doorheen gekrast is. Als er nog pijltjes met woordjes tussen staan. Ik zie soms wel eens een smiley erbij getekend. Ja, ik vind dat heel erg leuk.
0: En schrijf je zelf ook briefjes aan wie dan ook?
1: Nou, ik probeer altijd nog wel kaartjes te sturen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Alleen de post is natuurlijk niet meer dat het altijd op een verjaardag aankomt of zo. Ik vind het zelf wel heel erg leuk om dat wel nog te doen.
0: Ja. Dus je houdt dat wel in stand.
1: Ja.
0: Zo'n bruiloft gaat natuurlijk niet alleen over het bruidspaar. Maar over al die verschillende familieleden en vrienden die daar rondlopen. Hoe vang je hen? Hoe ben je met hen bezig?
1: Nou, het is eigenlijk dat je. Je hebt zoveel momenten die niet constant om het bruidspaar gaan. Zoals de borrel. Ik vind de borrel een van de leukste momenten eigenlijk om te fotograferen. Omdat je dan echt op zoek mag gaan naar je eigen momenten. Je mag mensen leren kennen. Je mag mensen observeren. Daar heb je ook tijd voor. Je hebt geen verplichting van ringen wisselen of het jaarwoord of taart aan snijden. Dat is allemaal voorbij. En dan heb je gewoon 2 uur de tijd om rustig te observeren. Hoe lacht iemand? Hoe reageren mensen op elkaar? Hoe gaat moeder en dochter met elkaar om? Of hoe gaan vrienden met elkaar om? Dus ik vind dat heerlijk om dan 2 uur lang. En eigenlijk doe je dat de hele dag natuurlijk observeren. Maar dan mag ik echt gewoon. Dat is mijn speeltijd.
0: Weet je eerste bruiloft eigenlijk nog?
1: Ja, die weet ik nog.
0: Hoe was dat? Wat was dat?
1: Heel anders. Dat is sowieso echt heel lang geleden. Want dan had ik net mijn rijbewijs. En dat was nog wel echt. Ja, de reportages zonder de echte tussenmomenten. Dat was sowieso nog analoog. Dus ik moest ook heel goed nadenken welke momenten ik wilde vastleggen. En dat was veel meer geposeerd. En niet zoals het nu is. En ook veel meer op het bruidspaar gericht en minder op de gasten. Nu fotografeer ik echt iedereen die komt.
0: En je bent dus voor je storytelling ook geprezen. Weet je van tevoren al welk verhaal je gaat vertellen? Of kom je daarachter?
1: Nee, dat kom je meestal op de dag zelf achter. Ja. Dus je hebt natuurlijk het verhaal gewoon de bruiloft. En nou ja, dus er zijn zoveel verhaaltjes op een bruiloft. Dus ja, soms zijn ze heel erg vanzelfsprekend. Als er kinderen zijn, dan heb je soms. Ja, vaak heb je wel bijvoorbeeld 1 kind die je gewoon, waar je gewoon even verliefd op wordt. Die je dan, dat het een apart verhaaltje wordt. Of je hebt een hond op de bruiloft. En soms zijn ze wat moeilijker te vinden. Dan gaat het om een kledingstuk misschien. Of om een andere persoon. Maar het is, ja, je hebt heel veel verhaallijnen. En ik vind ze heerlijk om ze te ontdekken.
0: Raak je ook wel eens afgeleid? Ik kan me voorstellen dat als je dan, weet ik veel, achter een hond aan bent. Dat je dan denkt, oh, nu moet ik moet al die andere momenten natuurlijk ook nog hebben.
1: Ja, het is wel dat je. Ja, meestal gaat het wel in het verhaal. Dus ik probeer ook, als de hond heel interessant is tijdens de ceremonie, dan leg ik hem ook vast als hij tijdens het jaar wordt net daar op de achtergrond staat. Of als hij met de ringen wisselen net daaronder aan het kijken is. Of, ik had laatst een hondje, die ging ook onder de tafel liggen bij tekenen. Dus dan pak ik niet alleen het hondje, maar ook het hele verhaal van het tekenen. Dus dat het wel het complete verhaal vertelt.
0: Dan heb je eigenlijk NN.
1: Ja.
0: Best of all worlds. Jij bent op dit moment zelf in een soort break in je relatie. Je zijn wel al lang samen.
1: Ja.
0: Verandert dat ook hoe je naar die liefde kijkt?
1: Nee, de liefde blijft voor mij nog steeds gewoon... Ja, ik vind de liefde het echt het allermooiste wat er is. Terwijl het ook heel veel pijn en verdriet kan geven. Maar ik geloof altijd in de liefde, in welke vorm ook.
0: Dus het geloof blijft. Maar ik kan me wel voorstellen dat naar een bruiloft gaan of foto's maken of naar foto's kijken, wel iets doen en iets anders doen dan je anders ervaart misschien.
1: Misschien intenser. Maar het geeft me ook al elke keer een soort van heel veel hoop dat er heel veel liefde is. En ik zie dan liefde op een bruiloft waar ik dan ook... Dan kijk ik echt naar hun. Dan kijk ik echt naar wat daar gebeurt. Dus dat voel ik dan ook. Nee, voor mij verandert er niet heel veel. Het is wel dat je thuis komt, dat je dan op een andere manier daar even weer voor je eigen gevoelens. Maar ja, als ik het fotograferen ben, heb ik daar niet een andere kijk op.
0: Je woont nu zelf ook in een woonboerderij.
1: Ja, klopt.
0: Toch, die boerderij blijft wel belangrijk voor jou in je leven. Blijft een thuis.
1: Ja, het is iets waar je vandaan komt. Ik wil ook nooit vergeten waar ik vandaan kom. En het voelt natuurlijk heel erg vertrouwd. Dus ik denk dat stukje nooit helemaal weggaat. En de boerderij, koeien, dat is toch wel een soort rode draad in mijn leven.
0: Je maakt ook dus net die foto's van boerenparen, boerenfamilies, boerenbruidsparen. Wat is daar anders van? Is er een specifiek iets wat boeren op een bruiloft wel doen, wat stadse mensen niet doen?
1: Nou, bij de boerenbruiloft word ik sowieso vaak gevraagd, omdat ze ook heel graag met de koe op de foto willen. Dus daar begint het eigenlijk al wel een beetje mee. Ja, wat anders is denk ik dat er iets meer nuchterheid in zit. Dus iets meer gewoon wel de basis waarom het gevierd wordt. Maar voor de rest is het eigenlijk niet... Ja, het gaat nog steeds om de liefde vieren. En zoveel verschil zit er niet in.
0: Die boerennuchterheid en de romantiek, die kun jij echt heel prima gewoon allebei...
1: Zeker.
0: De lichamen.
1: Ja, ik heb het zelf. Ik hou van de liefde, ik hou van romantiek, maar ik heb ook de boerennuchterheid, denk ik.
0: Ervaar jij we hebben het gehad over die foto's ook als spiegel. Je ziet jezelf terug ook in het werk wat je maakt. Voel jij je ook gezien?
1: Ja, dat is wel heel mooi dat je dat ook zegt. Want de laatste tijd voel ik me enorm gezien. Dus ik krijg ook heel veel terug van mijn klanten. Dat voel ik ook zodra ik foto's lever. Maar ik voel het ook als ze weer terugkomen bij me. Ik heb heel veel klanten die bij me terugkomen. Dus dan voel ik me zeker gezien. En ik voel me ook gezien doordat ze zich helemaal durven te geven bij me. Dus dan weet ik ook zeker dat ze zo vertrouwd zijn of zo. Dus dat ze mij als persoon ook echt zien.
0: En in je verdere omgeving, want dit zijn dan mensen waar je mee werkt, die misschien terug door die camera kijken, wat heel mooi is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ik ben altijd degene die een beetje een stapje naar achter doet. Een beetje verdwijnt, zodat iedereen het leven kan doen en het kan vieren.
1: Ja, dus over gezien worden. Ik ben niet altijd voor mijn gevoel altijd gezien, maar dat heeft... ik kan me heel erg goed aanpassen. En dat is denk ik ook een voordeel in mijn vak. Want ik kan me dus ook op elke bruiloft, voor elke klant, kan ik me heel erg goed aanpassen. Maar ik kan me dus ook privé heel erg goed aanpassen. En daardoor mezelf ook een beetje inderdaad wegcijferen, wil ik niet helemaal zeggen, maar wel een beetje op de achtergrond. Dus ja, ik voel me niet altijd daarin gezien. Voelde. Dat verandert wel.
0: Wat verandert daarin nu? Wat is daarin veranderd?
1: Dat verandert door ook met andere mensen die je wel echt zien zoals je bent. En je heel erg respecteren. Dus dan voel je je daar zeker gezien. En misschien ook dat ik zelf anders ben gaan kijken naar mezelf. Dus echt in de spiegel te kijken. En dus ook doordat ik mezelf zie, denk ik dat anderen me ook meer gaan zien.
0: Dus je durft ook terug te kijken?
1: Ja.
0: Is dat een soort liefde voor jezelf die je hebt gevonden?
1: Ja, en die heb ik gevonden door foto's die ik heb gezien, die ik heb gemaakt. Van meisjes alleen. En daar zat zoveel gevoel en herkenbaarheid in. Dat ik... dat is niet iets van de laatste jaar, maar het is echt jaren... dat ik dat heel veel heb gefotografeerd, onbewust. En nu dat ik daar bewust van ben, zie ik wel echt dat daar... een soort valkuil is geweest, maar ook een enorme kracht nu.
0: Een liefde voor het meisje alleen in jezelf, dat je misschien hebt gemist. Wat eigenlijk het verhaal was van jouw leven, als je het had mogen fotograferen.
1: Ja, ik heb eigenlijk al die meisjes alleen. Dat zijn natuurlijk op bruiloften en Dana Live shoots, maar voor mij is dat eigenlijk mijn leven. Ja.
0: Het is jouw rode draad. Ik wil je heel erg danken voor al deze vormen van liefde. In koeien en in bruidsparen en in de liefde zelf. Maar ook in jouzelf en in jezelf eigenlijk. Els Korsten. Morgen zit ik hier weer tegenover datafilosoof Arjuna Suryadi. Deze en alle andere Nooit Meer Slapen uitzendingen zijn online terug te vinden. Deze twee weken hoor je elke nacht deze zomerspecial. Dit was Waar Zit Liefde? Nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran zelf heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het Japanse zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder op de dag ook een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden in het land. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Er komt geen hond, dachten we. Het mocht vooral niet te politiek worden. We hebben de beste tijd gehad. We verdienen allemaal een plek in het licht.
4: Siep de Haan. Hij was 40 jaar lang wiskundeleraar, maar hij was ook 30 jaar geleden de medebedenker van de allereerste Pride in Amsterdam. En dat begon ooit met een kleine boottocht en groeide uit tot een evenement waar miljoenen mensen op afkomen. En toen dacht hij, in die tijd dacht hij, over 30 jaar is iedereen wel uit de kast en is alles opgelost. Maar helaas was dat niet de realiteit.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Siep, fijn dat je er bent.
3: Ja.
4: Ja, je komt hier binnenlopen met een stapel papieren. Wat heb je allemaal meegenomen?
3: Nou, ik heb nu 2 dagen Pride achter de rug. Ik ben nu al back af. Ja. En ik dacht, ik neem maar wat papieren mee voor als het gesprek stilvalt.
4: Oh, want dat zei je ook al van, nou, ik heb ook extra muziek bij me voor als het gesprek stilvalt. Want dat is je grootste angst, of niet?
3: Ja, het is het een of het ander. Het is gewoon alleen maar babbelen, babbelen, babbelen. Veel te lange zinnen en dat soort dingen.
4: Ja.
3: Of het valt gewoon stil en het is ja, nee en draai maar een plaatje.
4: En dat ligt dan volledig aan jou?
3: Ja.
4: Oh, maar hoe kan ik zeg maar daar een goede rol in spelen?
3: Nou, ik vond de ontvangst al echt superleuk.
4: Oh,
3: dus, en ik verheug me op een gesprek met jou.
4: Nou, hartstikke fijn. Happy Pride.
3: Happy Pride.
4: Ja, hoe voelt deze tijd van het jaar voor jou?
3: Ja, het is inderdaad World Pride. Maar ik vond de allereerste Pride al een World Pride. En daarna al die andere edities ook. Dus aan de ene kant denk ik van, het wordt echt super, super veel en groot en meer. Mm. Maar dat was het al. En ik loop echt trots, heel trots rond door de stad. Samen met mijn man Peter. Want die heeft samen met mij het ontwikkeld. Met Ernst. Mm. En wij denken vol verbazing, als we nou niks gedaan hadden, was het hier helemaal niet zo druk geweest.
4: Nee, want ik liep dus ook even door de stad een paar dagen geleden. En ja, het is ongelooflijk, toch?
3: Ja.
4: Alle posters, alle vlaggen.
3: Ja.
4: De hele sfeer die er hangt.
3: Ik denk ook dat die homo... Moet hij misschien even afspreken of we iedere keer al die letters opnoemen of een verkleinwoord, queer, gay, homo. Ik bedoel dan altijd alles.
4: Ja, wat gebruik jij zelf het liefste?
3: Gay.
4: Gay, oké.
3: Ik vind gay altijd een leuke benaming.
4: Een leuk woord, ja.
3: Ja, en ik denk ook dat onze community, onze gay community, ook een soort rustgevende invloed heeft op al die hetero's. Want er hangt altijd een enorm vredelievende sfeer in de stad.
4: Ja.
3: De taxis stoppen weer gewoon voor het voetpad. Mensen worden meegenomen, worden begroet. Zijn er gevonden voorwerpen, dan worden ze teruggebracht naar de politie. Al die dingen, het maakt het altijd zo sfeervol.
4: Want neem mij eens mee terug naar 30 jaar geleden. Vanuit welke gedachten wilden jullie dit opzetten?
3: Ja, Peter en ik, wij woonden nog maar eigenlijk een paar jaar in Amsterdam. In eerste instantie vond ik het een hele enge stad. Ik durfde er gewoon nauwelijks te wonen of naartoe te gaan. Het eerste half jaar had ik gewoon eigenlijk mijn geld steeds in mijn sokken gestopt. Want ik dacht dat ik overal beroofd zou worden. Maar dat gevoel was heel snel voorbij. En ik merkte dat Amsterdam een enorm creatieve stad is. Die mensen kansen geeft. Al die verschillende nationaliteiten die liepen gewoon door elkaar, met elkaar en vierden feest met elkaar. En wij dachten toen, we houden van feestjes, we zijn trots op deze stad.
4: Ja.
3: En we willen ze graag een cadeautje geven. Dus al die kleurtjes, al die mensen, al die hetero's vooral, die willen we een cadeautje geven in de vorm van een parade door de stad. Eigenlijk een carnaval door de stad.
4: En het is gewoon een feestje en het woord politiek heb ik dus nog nergens tot nu toe horen vallen.
3: Nee. Wij dachten, we gaan niet lopen met allemaal spandoeken en borden en eisen. Ook liever geen politici. Het moet een feest zijn. Omarm elkaar, ontmoet elkaar. En ook dat die groepen zouden mixen. Gewoon. Dus de grote groep van de hetero's zou mixen met al die letters van onze community.
4: Mm-hmm.
3: En dat het een soort vanzelfsprekend aanwezigheid van elkaar zou zijn.
4: Want omschrijf ook eens even, ben ik benieuwd naar. Dus jij woonde met je geliefde in Amsterdam. Hoe liepen jullie in die tijd door de stad?
3: Ja, als je dat. Bijvoorbeeld hand in hand lopen was toen veel meer vanzelfsprekend. Of elkaar even een kus geven. Dat soort dingen, daar zijn we wel mee gestopt in die 30 jaar. Omdat het niet altijd veilig meer voelt.
4: Dat is bizar, toch? Als je daarover nadenkt.
3: Ja, dat is heel raar dat dat gebeurd is.
4: Ja.
3: Ook dat bijvoorbeeld transpersonen en drag queens en al die andere letters, die waren er toen wel. Maar ze namen niet nadrukkelijk een plek in. Omdat iedereen ook een plek in de zon gaf. Het was niet nodig om al die verschillende agenda's te trekken en eisen te stellen. Want het voelde al als een paradijs.
4: Ja, dus vandaar ook dat de Pride ook meer inderdaad een feest was. Een soort van cadeau aan de stad. In plaats van een activistisch statement.
3: Ja. Dus wij noemden het ook vanaf het begin, hebben we het zelf genoemd, Amsterdam Pride. In de betekenis van we zijn heel trots op Amsterdam. Dus eigenlijk niet eens de betekenis we zijn heel trots op onze eigen community. Dat waren we natuurlijk ook. Maar we zijn trots op deze stad. Dat allemaal zo mooi samenvalt. Bijvoorbeeld de Regius Dwarsstraat. Dat was de bekende gaystraat van Amsterdam. Daar liepen hele hetero groepen dwars doorheen. Terwijl de meeste zaken, restaurants en cafés, waren daar gayzaken. En er was nooit een vechtpartij. Er was nooit een regenboogvlag die in de brand gestoken werd. Integendeel, de mensen vierden gewoon met ons. Iedere dag gewoon het leven. We stonden met elkaar een biertje te drinken, gewoon buiten op straat. Dat was echt Amsterdam.
4: Waar is het fout gegaan?
3: Nou, gelukkig is Amsterdam nog steeds een relatief hele veilige stad.
4: Ja.
3: En we zijn ook nog steeds echt wel een voorbeeld in de wereld. En die Pride, nou, met die boten, daar zijn we echt wel uniek in, wereldwijd gezien. En heel veel mensen komen nog naar Amsterdam. Dus we mogen nog op heel veel punten trots zijn. En afgelopen weekend hadden we zelfs de koningin op bezoek. En ze was daar samen met onze burgemeester Femke Halsema. En deze beide vrouwen waren gewoon top, top, top. Ze hebben ons allemaal een enorme boost gegeven, hart onder de riem. En het kwam gewoon uit hun tenen dat ze het gevoel van we zien jullie, we willen jullie. En mensen die jullie kwaad doen, die hebben misschien geen plek meer in deze stad. Dat waren de woorden van Femke.
4: Ja, want mensen die jullie kwaad doen, afgelopen zaterdag natuurlijk die aanslag in Berlijn bij de Pride daar. Toen dat gebeurde, wat gaat er dan door jou heen? Wat doet dat dan met jou?
3: Ja, het was een wat dat betreft bizar moment, 's avonds. Want overdag was iedereen in opperste blijdschap. En vanwege het bezoek van Maxima aan ons evenement. En 's middags waren we nog met z'n allen aan het vieren, zingen en een glaasje drinken. En met elkaar gewoon de Pride beleven zoals het hoort. En dan opeens gewoon in de avonduren hoorden we van die aanslag. Ja, dan sta je weer direct met je beide benen op de grond. En ook omdat je weet, 's middags waren we nog met z'n allen aan het vieren, zingen en een glaasje drinken. En met elkaar gewoon de Pride beleven zoals het hoort. En dan opeens gewoon in de avonduren hoorden we van die aanslag. Ja, dan sta je weer direct met je beide benen op de grond. En ook omdat je weet, een aanslag kan...

0: erg jammer dat dit soort dingen dus wel gebeuren.
1: Ja, want Femke Halsema heeft gezegd van de beveiliging die is opgeschroefd, hè, maar we willen het een soort van onzichtbaar doen.
0: Ja.
1: Zodat bezoekers er geen last van hebben.
0: Ja.
1: Maak je er zorgen over? Over eventuele aanslagen?
0: Nou, gek genoeg, we raken daar een soort van aan gewend dat die beveiliging opgeschroefd is. Mm-hmm. Want dat is, het is al begonnen in 2004, 2005. Wij hebben het zelf in onze jaren ook meegemaakt dat er extra beveiliging moest worden ingezet. En de politie die vindt dit evenement een prachtig evenement om te begeleiden. Ze willen heel graag werken tijdens de Pride. Omdat het publiek gewoon zo fijn is om mee te werken. En we weten dat we in goede handen zijn. Maar je weet nooit zeker of er niks gebeurt.
1: Nee.
0: Dus dat hangt wel altijd een beetje daarboven. Boven die ontspannen sfeer. Maar het is een probleem wat eigenlijk al vele jaren bestaat. Ik moest ook denken aan wat er gebeurde rond Koningsdag in Arnhem. Toen er opeens ook een auto in het publiek reed. Het kan dus werkelijk overal.
1: Mm-hmm. Ja.
0: We zijn eigenlijk als maatschappij toch altijd ook heel kwetsbaar. Maar we staan ook om elkaar heen.
1: Omschrijf eens voor mij die allereerste botenparade. Daar ben ik benieuwd naar. Want ik las in een interview met jou dat je ook vertelde van er waren regels opgesteld ook door de politie, hè?
0: Ja.
1: Bij die eerste keer.
0: Ja, wij wilden graag dat de parade aantrekkelijk zou zijn voor ook voor gezinnen. Ook gezinnen met kleine kinderen. Die misschien helemaal niet van plan waren om naar die boten te kijken. Maar daar toevallig waren op dat moment. En we dachten, het mag wel bloot zijn met een knipoog. Want we willen geen bloemencorso op het water. Het mag best wel een beetje spannend zijn.
1: Ja.
0: En dat is gelukkig gelukt, zullen we maar zeggen. Maar het moest dus ook weer niet te expliciet worden. En dat vonden we als organisatie ook niet. En toen hebben we eigenlijk een verklaring opgesteld die iedere bootdeelnemer moest ondertekenen. Dat hebben ze ook eigenlijk allemaal gedaan. En bij evaluaties bijvoorbeeld, na iedere Pride moet er geëvalueerd in Nederland.
1: Ja.
0: En kwam de politie soms met grote foto's van blote meneren of dames. Soms vonden ze dames met ontblote borsten te veel. Terwijl wij zeiden, nou, dat moet toch wel kunnen in Nederland. Zeker in die tijd. En een andere keer herinner ik me een foto van een jonge man. Die was volledig naakt, maar had toch nog een sok om zijn piemel gedaan. En de politie vond hem niet gekleed, maar wij wel. Dus daar kwamen we niet helemaal uit.
1: En er stond zelfs een regel toch over dieren?
0: Ja, het was wat dat betreft een beetje een gekke verklaring. Alle seksuele handelingen waren natuurlijk verboden, terecht.
1: Ja.
0: Maar ze zeiden ook nog in die verklaring dat we geen seks mochten hebben met de eenden in de gracht. Die zin hebben we er gewoon in gehouden.
1: Ja, mooi. Ja.
0: En dat heeft ook niemand gedaan.
1: Nee. En hoe is die botenparade veranderd in de loop der jaren?
0: Ja, nou, dat moet ik nog wel even zeggen. Die eerste parade, toen hadden zich wel 45 boten aangemeld.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, ja, het zijn allemaal Amsterdammers. En die hebben vaak een hele grote mond. En komen dan weer niet. Hm. En toen dacht ik van, stel dat ik sta daar straks helemaal alleen op het startpunt. En al die 45 boten, die komen niet. Misschien nog een half gezonken bootje die voortspartelend door de gracht gaat. Maar gelukkig gebeurde dat allemaal niet. Toen kwam de eerste boot aanvaren. Er was ook live muziek aan boord. Een zanger, zangeres eigenlijk. Dolly Bellefleur. En die zong volgens mij Boom to Boom Boom of zoiets. Een songfestivallied.
1: Ja.
0: Dat heeft ze gewoon al die kilometers van die gracht ook volgehouden.
1: Oh, wat goed.
0: En, maar toen ik de boot van Dolly zag, toen dacht ik van, ah, de mensen hebben het begrepen wat we graag willen. We willen optredens per boot.
1: Mm.
0: En in die tijd wilden we eigenlijk gewoon niet zoveel mensen op een boot, maar dat ze iets zouden laten zien. Dat ze iets vanuit die community zouden laten zien.

0: een mooi, kan een kleine mooie dans zijn, kan een stukje ballet zijn, maar het kan ook kunst zijn. Het Rijksmuseum deed gewoon in de tijd gewoon een schilderij, bootsten ze na op de boot, bijvoorbeeld. Ballerines hebben we gehad.
1: Dat is wel een beetje veranderd, hè?
0: Ja, het toch? Zijn nu vaker ook boten met heel veel mensen aan boord.
1: Die lekker aan het feesten zijn.
0: Ja, maar dat hoort meer misschien bij deze tijd. Maar wij moesten dat evenement nog verkopen. Hè? Gewoon, het bestond gewoon niet. Dus ik had daarin een andere taak. En dus wij wilden eerst het evenement langzaam opbouwen. Dat is in 10 jaar gelukt. We stonden al binnen 3 jaar in de top 3 van de grootste evenementen van Amsterdam. Na Koningsdag, toen Koninginnedag. En na de uitmarkt die er altijd was. Oh ja. Maar wij hadden veel beter weer dan de uitmarkt. Want bij de uitmarkt zat iedereen altijd onder een paraplu. Ja. Maar mijn man had uitgezocht, nee, je moet gaan varen op het eerste weekend van augustus. Dat is statistisch gezien het weekend met het mooiste weer.
1: Oh, wat goed. Maar in die beginperiode ging het dus, ja, het was een familieparade eigenlijk. Een cadeau voor de stad, ook voor hetero mensen. Is die kern, zeg maar, bewaard gebleven en het niet politieke?
0: Ja, in principe is de kern is wel bewaard gebleven. Want de formule wordt nog steeds gevolgd. Wij doen de botenparade is de kapstok van het geheel. Mm-hmm. Wij hadden ook kunst en cultuur erbij. We hadden sporten erbij. We hadden straat- en pleinfeesten. En in principe wordt die kern nog steeds gevolgd. Al die elementen zitten er nog in. Alleen hebben ze er meer inderdaad politiek aan toegevoegd. En ja, mensen hebben eigen agenda's. De verschillende letters willen meer ieder los van elkaar naar voren treden. En dat hoort bij deze tijd. Dat hoorde misschien niet bij de tijd 30 jaar geleden. Dus, maar dat vind ik eigenlijk ook heel leuk. Dat het evenement meegroeit, meezingt met de maatschappelijke ontwikkelingen. En misschien dat het over 30 jaar weer een hele andere Pride gaat worden.
1: Ja, dus is het ook activistischer geworden omdat het ook nodig is?
0: Ja, ik denk van wel. En dat is ook al een aantal jaren gaande. Het feit dat de bedrijven meevaren, dat was in principe altijd al het geval. Want het is eigenlijk ook ontstaan vanuit kleine businesses. Mm. Er zijn steeds meer grotere bedrijven bijgekomen. Maar ook dat hebben we nodig. Omdat wij hebben bondgenoten nodig. Onze groep is toch een kleinere groep. En zonder bondgenoten lukt het niet. Dus die politici die wij eerst een beetje uit beeld hebben geduwd, ja, die zijn toch heel erg hard nodig. En we zijn ook dankbaar dat ze er zijn.
1: En heb je ook wel eens gedacht van, ja, hier wordt aan pinkwashing gedaan van bedrijven of politici, gebruiken zo'n botenparade ook om te laten zien van, kijk, ik ben een bondgenoot, stem op mij, koop mijn product.
0: Ja. Ik ken die discussie, maar ik heb de deelname van de bedrijven heb ik altijd gezien als een bondgenootschap. Als een vorm van solidariteit. Want ik denk, heel veel van die bedrijven kunnen, zeker in de zomermaanden, heel veel andere evenementen kiezen. Evenementen die misschien voor hen wat veiliger zijn. Want ja, rond ons evenement hangt altijd wel een sfeer van passie en een beetje gedoe. En misschien ook een moeilijkere discussie en verhaal. Dan zou je ook kunnen denken, voor een bedrijf is het veiliger om daar een beetje afstand van te nemen. Maar nee, ze hebben ons altijd omarmd. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Ik denk zelfs, stel dat die bedrijven hadden gezegd, we willen eigenlijk niet met jullie meevaren. Dan pas hadden we een probleem gehad.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik altijd aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je er klaar voor?
0: Oh, spannend.
1: Positieve punten. Siep de Haan is een visionaire en vasthoudende pionier die kansen ziet waar anderen ze niet zien en zich ook na tegenslagen onverminderd blijft inzetten voor de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Ja, wanneer was zo'n moment dat je dacht, ja, nu zou het wel heel makkelijk zijn om af te haken?
0: Ja, er zijn eigenlijk drie organisatoren geweest. Wij hebben de eerste 10 jaar gedaan. Toen was er een tussengroep die actief was. En de huidige groep zit er al 14 jaar... onder leiding van Lucien Spee en nu Suzanne van der Laar. En die tussengroep vond ik een beetje ingewikkeld. En toen was er ook eigenlijk een soort verandering van koers of zo. En dat ik dacht, ja, is dit gewoon wat wij hadden bedoeld? Dat vond ik ingewikkeld, maar ik ben weer ingestapt in 2014... En live and kicking.
1: Want welke koers vond je ingewikkeld dan? Wat vond je daar ingewikkeld aan?
0: Nou, het kleinschalige, wat wij eigenlijk toch een beetje voor ogen hadden. En dan niet kleinschalig in de aantallen bezoekers. Maar het presenteren van onze gemeenschap, de LHBT-gemeenschap. Vanuit de grachten in dat mooie historische centrum van Amsterdam. Dat werd opeens toch wel heel erg overgenomen door heterobedrijven. En dat was toen nog zonder extra aanvullende eisen. Nu worden er veel meer eisen gesteld aan deelnemende bedrijven. Zij moeten niet alleen een LHBT-beleid hebben tijdens die dag van de boterparade, maar het hele jaar door. En dat moeten ze ook echt aantonen. Maar in die tussenfase leek het wat te gemakkelijk voor die grote bedrijven om mee te doen. En ik vond die omschakeling heel ingewikkeld.
1: Het is toch een beetje je kindje natuurlijk.
0: Ja, het was ons kindje en die was opeens in vreemde handen terechtgekomen.
1: Verbeterpunten. Hij kan zich verder ontwikkelen door naast zijn sterke overtuigingskracht ook ruimte te blijven bieden aan samenwerking, verandering en nieuwe visies op de toekomst van Pride. Nou, ja. Zou je kunnen zeggen Pride is meer nodig dan ooit?
0: Ja, vind ik wel. Ja. En ik wil ook heel graag ruimte bieden aan nieuwe visies. Hè. Gewoon van, maar ik wil wel als kanttekening laat staan en koester welke successen er nu al zijn. Want ik weet dat sommige mensen die boterparade weg willen hebben, omdat ze dat te groot en te veel vinden. Maar ik denk, nee, die kapstok moet wel blijven. Maar voeg je eigen verhaal toe. En dan maak je die hele Pride nog veel rijker.
1: Geluid van je jeugd, Sfiebertje. Omschrijf eventjes, waar keek jij dit?
0: Ik ben opgegroeid op het Friese platteland. Mijn ouders hadden een hele grote boerderij. En wij hadden heel veel ruimte om overal te spelen. En dan, het was een heel klein dorpje in Friesland. En niet iedereen had nog televisie toen in die tijd. En we keken dan met elkaar, met alle buurtkinderen, gewoon bij die ene rijke gezin. Het ene rijke gezin, waar wel net een televisie was. En dan zaten we met z'n allen gewoon op een bankje. Heel spannend tv te kijken.
1: En wat voor opvoeding heb je gehad? Hoe waren jouw ouders?
0: Nou, maar nog steeds heb ik mijn beide ouders. Ze zijn op 13 september 70 jaar getrouwd. Zo. Dat gaan we vieren ook. Ja. Maar toen ik zelf klein was, waren zij nog heel erg jong. Nog maar in de 20. En ik heb ook nog oudere broer. ze gaven ons eigenlijk ook heel veel ruimte om te mogen doen wat we ieder wilde doen. We waren ook gewoon heel verschillend. En we hadden heel veel dieren ook om ons heen. Mijn zus bijvoorbeeld had gewoon niet één huisdier, maar wel een stuk of 10.
1: Oh ja?
0: En als zij dan naar school ging, dan liepen alle katten achter haar aan. En de hond ook. En dan zei ze gewoon, als ze echt op de openbare weg kwam, van nu moeten jullie weer naar huis gaan. En dan gingen ze ook weer naar huis. Het was gewoon heel veel vrijheid gewoon en ook heel veel sociale contacten met je buurt. En heel veel natuur en in de zomer allemaal lekkere geuren en zingende vogels.
1: Oh, dat klinkt geweldig.
0: Ja.
1: Ja. En hoeveel vrijheid voelde jij daar in Friesland om jezelf te zijn?
0: Nou, het voelde A als the only gay in the village. Ja. Dat was het wel. En... Ja, niet te vergelijken met zoals het nu is. Hè. Gewoon op middelbare scholen ging het nooit over dit onderwerp. Op een middelbare school was ik heel populair bij meisjes. En ik vond meisjes ook echt superleuk. En dat had natuurlijk gewoon een aanwijzing moeten zijn ook misschien. Maar er gebeurde verder niet veel. En ik dacht ook wel bij andere jongens die ook langzaam zich ontwikkelden en dan toch meer en andere interesses hadden in meisjes, dat er een verschil ontstond. Maar het drong eigenlijk ook helemaal niet zo door dat dat dan gay was. Zo'n tijd was het eigenlijk, hè? En de televisie was er ook nog nauwelijks. En op tv waren ook geen voorbeelden. En op je school ook niet. En internet was er ook niet. Dus ik ben pas eigenlijk in mijn studententijd in de stad Groningen. Ik ben uit de kast gekomen, zeg maar. Want ik moest er zelf ook al die jaren een plek geven in mijn leven. Dat heeft ook een aantal jaren geduurd. Sommigen zeggen van je puberteit stel je eigenlijk uit wanneer je LHBT-persoon bent. Omdat het heel anders is dan de anderen. Maar dan, zeker toen.
1: En dan stel je uit omdat je denkt te moeilijk.
0: Ja, maar je denkt, ik dacht ook van wat is er met mij aan de hand? Omdat ik las er ook bijna niks over. En er was ook niemand anders in dat dorp die ook zoiets had. En als er over gesproken werd, dan was het meestal in negatieve sfeer. Of op een gegeven moment was er wel een persoon op tv en die vonden mensen dan wel grappig, maar dan toch ook wel weer een beetje raar als gay.
1: Wie was dat dan?
0: Dat was toen bijvoorbeeld Albert Mol.
1: Oh ja, ja.
0: En die vond ik zelf wel heel erg leuk en grappig. En
1: ik heb laatst mensen over hem gelezen. Het was wel heel vooruitstrevend dat hij gewoon op tv ook uit de kast kwam. Hè?
0: Ja. Maar ja, het was ook wel een van de weinigen die dat deed. Dus het was wel heel duidelijk dat het eigenlijk helemaal niet normaal was. Dat was een beetje toch wel de sfeer. Het is gewoon niet te vergelijken met nu. Dus soms denk ik gewoon in een angstige tijd van gaan we dan weer helemaal terug naar die tijd. Maar er zijn er nu gewoon veel te veel. Ze zeggen dat er 2,5 miljoen mensen behoren tot de LHBT. Ja. Nou, die krijg je nooit meer in die kasten.
1: Dat past helemaal niet, joh.
0: Past gewoon niet. En we accepteren het ook niet.
1: Nee, nee.
0: Maar dus, je voelde je alleen op de middelbare. Nou, maar ik heb wel een hele gelukkige middelbare school gehad, hoor. Dus, maar dat ik zelf moest ontdekken, er is iets anders bij mij dan bij andere jongens. Zonder te weten wat het dan is.
1: Want kon je daar met iemand over praten?
0: Nee, dat had misschien wel gekund, maar ik deed het niet.
1: Dus dan loop je eigenlijk heel lang met zo'n geheim.
0: Ja, maar ik heb het ervaren als een periode dat ik het zelf eigenlijk ook heel in een soort vacuüm leefde op dit punt. Ja. Dat ik het zelf ook niet wist wat het dan was.
1: En was het dan ook echt zo'n moment dat je besloot van nu ga ik het tegen mijn ouders zeggen, nu ga ik het tegen mijn zus zeggen, tegen mijn broer?
0: Ja. Nou, ik dacht wel, dus op de middelbare school heb ik het nooit tegen mensen gezegd, terwijl ik in die tijd wel al echt verliefd was op een medeleerling. En maar daar verder niks meer kon. Hij was ook nog hetero ook. Dit zijn vaak de leukste. En dus toen was wel duidelijk welk etiket ik mezelf op moest plakken. En toen dacht ik van, ik moet eerst zelf stevigheid vinden. Dat ik het, dus toen ik in die stad Groningen als student, ben ik eerst gewoon naar het COC gegaan en in gespreksgroepen gaan zitten. En toen werd de volgende stap langzaam toch je ouders vertellen en je broers en zussen. En dat, zij moesten natuurlijk ook wennen. En ik vond dat ook helemaal logisch, want ik moest tenslotte, ik had ook heel veel tijd nodig om te wennen. Ja. Dus ik gun ook ieder ander de tijd om eraan te wennen. En, maar dat ging allemaal goed en ze vonden mijn en vinden mijn man, Peter, vinden ze gewoon, nou, dat is echt hun favoriete schoonzoon.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Ik moet er wel bij zeggen, ze hebben er ook maar één.
1: Nee, dat moet je er niet bij zeggen. Dat moet je er gewoon niet bij zeggen. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Dat ik heb verschillende mensen ook hier in deze studio gesproken... ook over het proces van uit de kast komen. En dat wat me dan opvalt eigenlijk aan al die verhalen is... dat mensen zelf een strategie bedenken. Van nou, ik ga, dit hoor ik bij jou nou ook, hè? Van nou, ik ga eerst dat doen en dan dat. En dan ga ik het met mijn ouders bespreken.
0: Ja.
1: Dus je moet, en voor een kind, of voor een jongere, is dat al zo'n volwassen iets om te doen. Om zo'n strategie voor jezelf
0: te
1: bedenken. En uit te stippelen. Van zo ga ik het aanpakken. Echt een plan van de aanpak.
0: Ja. Maar toen dat startte, toen wist ik nog niet waar ik uit zou komen. In die zin was het ook weer een beperkte strategie. Mm. Maar ik zie de jeugd of die puberteitjaren niet als extra ingewikkeld, omdat ik hier mee te maken had. Dat pakketje hoorde ook bij mij. Maar er waren ook nog gelukkig genoeg andere pakketjes die heel erg leuk waren. En dat ene verwarrende pakketje waar dat woord homo bij hoorde. Ja, dat droeg je gewoon mee. En dat groeide langzaam. Het besef.
1: Ja.
0: En ik herinner me nog wel een periode dat ik dacht... oh, nu kan ik dus geen kinderen krijgen. Ik kan nooit vader zijn. En dat was een hele verdrietige tijd in mijn tienerjaren.
1: Terwijl dat normaal gesproken is dat een tijd dat je er totaal nog niet mee bezig bent natuurlijk.
0: Nee.
1: Als tiener.
0: Nee.
1: Met dat soort grote vragen.
0: Ja.
1: Ja. En we zitten nu in deze Pride-periode. En dan, ik betrap mezelf erop van, ik vraag jou nou naar dit verhaal.
0: Ja.
1: Hoe vind je dat dan om dat weer te moeten vertellen?
0: Nou, aan de ene kant vind ik het leuk om toch over te praten. Omdat ik eigenlijk niet zo vaak meer aan denk.
1: Nee.
0: Dus het is goed dat we dit nu ook zeggen tegen elkaar. Gewoon en uitspreken. En dat ik denk van... de afgelopen 6 juni was dat... heb ik in Utrecht meegevaren met de botenparade daar. Maar dan met een groep scholieren... van de leeftijd waar wij het nu net over hadden. Hè, gewoon van 12 tot 18.
1: Ja.
0: En daar zie ik hoe lastig het voor hen is. Gewoon in Amsterdam denk ik heel vaak... ja, dat is voor volwassenen. En die weten nu zo langzamerhand wel hoe het gaat. Maar voor kinderen zijn dit eerste stapjes. En ook zij hadden het soms nog niet aan hun ouders verteld... of nog niet aan hun broer of zus. En dan gaan ze nadenken... ga ik dan toch op zo'n boot staan? En, of misschien nog niet... En we gingen ook altijd met ze oefenen. Vooraf gingen we dans samen instuderen. Zodat ze elkaar al een beetje leerden kennen. Want ze kwamen vaak van verschillende scholen.
1: Ja.
0: En dat ze ook zagen, we zijn niet de enige. En dat ze elkaar eigenlijk versterkten. Maar het ontroert me, want ik heb voor de vierde keer gedaan nu.
1: Ja.
0: Een boot vol met jonge mensen die de eerste stappen zetten. En dat ik denk van, ja, in 30 jaar of 40 jaar... is eigenlijk, het is nog heel vaak net zo ingewikkeld voor jonge mensen.
1: Ja. En daar zit iets verdrietigs in.
0: Ja. Zeker omdat nu recentelijk bekend is geworden... dat jongeren zo conservatief worden in hun opvattingen. En dat zelfs meer dan 40% van de jongeren... de schoolgaande jongeren zegt... ja, eigenlijk vinden we LHBT-mensen niet gelijkwaardig aan hetero-mensen. En dat zijn dan de klassen. Even zwart-wit gezegd, de halve klas moet jou niet... als je weet dat je zelf wel tot die groepen hoort. En als docent stond ik ook voor groepen kennelijk... die waarvan de helft mij niet moet. Of mij niet gelijkwaardig vindt. En dat is nu kennelijk de omgeving, 30 jaar na onze eerste Pride... is kennelijk de omgeving waar jonge mensen in opgroeien.
1: Mm-hmm.
0: Dat is, ja, dat had ik echt niet, echt never nooit verwacht dat zou kunnen gebeuren.
1: Nee, want jij hebt als docent natuurlijk ook altijd ja, een soort van barometer heb je gehad van hoe valt het in de klas. En toen jij begon met lesgeven, hoe was dat?
0: Nou, toen, overigens gesolliciteerd heb, heb ik wel direct gezegd dat ik ook tot de doelgroepen hoor. Tot de familie. Tot de vrolijke familie. En het was een katholieke en is een katholieke school. Geen enkel probleem. Kom erbij. Wij zoeken goede leraren. Nou, dat was ik natuurlijk niet direct. Maar, de leerlingen van het begin, van die beginperiode. 40 jaar geleden dus. Die waren aanzienlijk nieuwsgieriger en toleranter. En die vonden gewoon het geweldig dat hun wiskundeleraar iets te maken had met die boterparade in dat wilde Amsterdam.
1: En leerlingen... Je gaf les in Utrecht, hè?
0: Ja, ik gaf les in Utrecht. En ze vroegen ook vaak van, mogen wij ook meevaren? Of mogen wij een avondje mee naar die... beroemde reguliere dwarsstraat. Maar die kinderen waren eigenlijk heel nieuwsgierig. En er zullen natuurlijk ook kinderen geweest zijn die dat allemaal helemaal niet wilden. Maar die spraken zich niet uit. Terwijl nu lijkt de norm, het nieuwe normaal, je mag die groep beledigen. Maar dat was 40 jaar geleden, was dat helemaal niet aan de orde. En ik herinner me ook, ik was ook een tijdje de manager van Nicki Nicole, de drag queen uit New York. Ja. En die was heel populair in Amsterdam, maar ook steeds populairder in Nederland. En dat leerlingen wisten dat ik met Nicki Nicole te maken had. En ze wilden heel graag dat Nicki op de school zou komen in Utrecht om daar te op te treden, om te presenteren. Ze wilden allemaal met Nicki op de foto. Oh. En, dus het is een totaal andere sfeer.
1: Hoe komt het, denk je? Hoe komt die omslag? Is dat puur door, door Andrew Tate? Is het door Donald Trump? Hoe komt het?
0: Ja, het is in ieder geval niet een geïsoleerd probleem wat we alleen in Amsterdam of Utrecht zouden hebben. Het is wel... kennelijk, daar waait een hele conservatieve wind door heel Europa. Door de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dat beïnvloedt mensen heel sterk. In die 40 jaar is misschien het belang van het geloof ook weer groter geworden. Alhoewel, ik herinner me nog gewoon mijn allereerste demonstratie. Want dat deed ik ook nog wel eens. Mm. En die was gericht tegen de paus en de katholieke kerk. Dus 40, 50 jaar geleden kwam er heel veel kritiek uit de katholieke kerk op onze manier van leven. Het speelde wel, maar uiteindelijk is in Nederland was het geloof eigenlijk steeds minder belangrijk geworden voor heel veel mensen.
1: Maar jij werkte als leraar op een katholieke school en jij protesteerde tegen...
0: Nou, dat was al in mijn studententijd. In Groningen. Dus toen ik eindelijk eens een keer uit die kast was. Ja. Toen heb ik ook meegedemonstreerd. Ik weet nog dat er een foto kwam in de krant. En dat ik dacht, oh, als mijn ouders dit maar niet zien. Want toen had ik nog helemaal niks verteld daarover.
1: Oh, ja.
0: Ja. Maar ik weet niet. Het komt denk ik door heel veel factoren tegelijk. Dus die conservatieve wind... Mm-hmm. Het is niet alleen uiterste rechts. Het is dus, heeft ook te maken met conservatieve geloven. Het heeft denk ik ook te maken met social media. Dat het veel makkelijker is om elkaar de les te lezen. Het is ook normaler geworden, denk ik, om elkaar te cancelen.
1: Mm-hmm.
0: En de tegenstellingen, die zijn er niet alleen richting onze LHBT... maar ook binnen de politici, de Tweede Kamer... gaan mensen elkaar bijna ook te lijf, in ieder geval met woorden.
1: Ja.
0: En in de media is het ook vaak hart tegen hart. Het geluid tegen asielzoekers wordt steeds extremer. En kennelijk vinden we dat ook steeds normaler.
1: Ja, de kwetsbaren in de samenleving hebben het... zwaar te verduren.
0: Ja.
1: Je zegt aan het begin, hè, van we hebben de beste tijd gehad.
0: Ja.
1: En dan gaat het dan over de homo-emancipatie?
0: Ja, ik denk dat we de beste tijd hebben gehad. Dat de solidariteit, de onderlinge solidariteit... Die wij zo voelden in Amsterdam...
1: Ja.
0: dat je elkaar allemaal een plek in de zon gunt. Hè? Al die verschillende. Die verschillen zijn namelijk zo leuk, vind ik. Hè? Die verschillen moet je juist niet wegpoetsen. Maar die moet je koesteren, die moet je waarderen van elkaar.
1: Ja.
0: En ik heb wel hoop dat die tijd terugkomt. Dus ik zeg nu even de beste tijd hebben we gehad. Tot nog toe. Maar ik denk wel dat die tijd weer terug kan komen.
1: En hoe dan? Wat kunnen we doen om dat proces te versnellen? Ja. Moeten er meer bondgenoten komen? Moeten we ons nog luider uitspreken?
0: Nou, ik denk wel eens, we moeten misschien strenger zijn tegen vormen van discriminatie en haat. Nu lijkt het soms dat we. Dat als iemand zegt van, nou, ik geloof dat allemaal niet wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, dat we dan zeggen, nou, wat een interessante mening.
1: Een andersdenkende.
0: Een andersdenkende, ja, hè? Gewoon ja. Van, natuurlijk mag je alles roepen over asielzoekers. En misschien moeten we gewoon leren weer dat we zeggen, dit is onze grens. Wij gaan hier niet meer overheen.
1: We accepteren het niet.
0: We accepteren het niet. Kom jij gewoon niet meer bij een programma op een school van lentekriebels over seksuele voorlichting, dan ga je die lessen inhalen. Je gaat verklaren, waarom was je er niet? En we accepteren niet dat iedereen zich opeens massaal ziek meldt bij Paarse Vrijdagen. Nee, je gaat het inhalen. Het hoort bij onze cultuur. En we gaan ook niet meer accepteren dat we met z'n allen schreeuwen richting asielzoekers, of Joodse mensen, of Palestijnse mensen, vrouwen, LHBT. We moeten heel duidelijk die grenzen bewaken. Die moeten we misschien terug veroveren.
1: Ik zie opeens de leraar.
0: Of de activist, ik weet het niet. Maar nou, ik ben natuurlijk zelf ook gewoon zo'n leraar geweest die. We werden steeds aardiger ook naar leerlingen. En dat heeft ook heel veel voordelen, omdat je kunt dan dichterbij komen, je kunt het gesprek aangaan. Maar ik heb ook geleerd, pubers zoeken altijd een grens op.
1: Ja.
0: En als nu 43% zegt, nou, we vinden jullie niet gelijkwaardig, dan moeten we zeggen, dit is niet oké wat je zegt. En realiseer je, als je de grenzen opzoekt bij de regenboogcommunity, dan ben je misschien zelf ook slachtoffer van iemand anders die jou weer gaat discrimineren.
1: Ja. Ja, heel helder. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, Lisbeth List wil ik horen. Heb het leven lief en wees niet bang. Waarom die muziek?
0: Nou, ten eerste echt ben ik super fan van Lisbeth List.
1: Mm.
0: Zij was ook altijd zo'n bondgenoot die we altijd konden bellen van, wil je optreden bij een of ander evenement? Ze zei altijd ja. Ze hoefde ook heel vaak geen geld, zei ze. Als mijn muzici maar wat krijgen. En haar hart was heel erg bij deze zaak. En dit lied was ook haar motto. Dus heb het leven lief en dan kom maar, wees niet bang. Dat laatste stukje is ook gewoon zo belangrijk. Wees niet bang en ga ervoor.

0: Elisabeth List. Heb het leven lief en wees niet bang. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Siep de Haan. Tijdens de muziek hadden we het eventjes over hoe het ging tot nu toe. Het is niet stilgevallen. En je zei, nou, ik heb wel een goede quote gegeven. Want dat is belangrijk dus, hè? De rol van de media als het gaat ook om wat voor aandacht wordt er besteed.
1: Ja. Het is, we hebben de media, de mainstream media, gewoon de heteromedia, noem ik het maar even, hebben we altijd betrokken bij de Pride. Mm-hmm. En zij hebben de Pride ook echt groot gemaakt en voor zichtbaar gemaakt. Want dat is eigenlijk wat iemand zei. In andere landen en andere steden moesten wij ons altijd zo verstoppen. Dus achter gesloten deuren mochten we zijn. Niet op straat, niet in de openbare ruimte. Maar in Amsterdam, in Nederland, mocht je gezien worden. En bij dit evenement dacht ik, met die boten, wij moeten ons laten zien aan Nederland. Dat was eigenlijk de boodschap.
2: Hoi Siep, wat typeert jou? Nou, dat is natuurlijk allereerst je magistrale organisatietalent. Ja, we hebben de eerste 10 jaar de Pride met z'n drieën georganiseerd, maar jij was daar dé onmisbare schakel in. En daarna heb je ook nog tientallen evenementen per jaar georganiseerd, ook regelmatig binnen de Pride. Verder is jouw charme en het vermogen om anderen ruimte te geven, terwijl je zelf al lang ziet hoe het in elkaar zit, is heel erg fijn en mooi om mee te werken. Het allerbelangrijkste is je vriendschap, je onvoorwaardelijke vriendschap, die geldt voor mij nog het allersterkst. Dank je wel.
0: Ja, een mooie boodschap hè, van Ernst Verhoeven. Ja. Want samen met Ernst dus en samen met jouw partner, dus Peter Kramer, hebben jullie Pride opgericht.
1: Ja, en omdat ik als docent had de zomervakantie. Dus zij vonden dat ik de meeste tijd had om erin te steken.
0: Ja, zo is dat gegroeid.
1: Ja, daarom is het zo gegroeid. En als de school dan weer begon, dan dacht ik altijd, hè, eindelijk rust.
0: ik ga zaterdag voor het eerst mee op de botenparade.
1: Oh, wat leuk.
0: Heb je nog tips voor mij?
1: Nou, vooral heel veel genieten. Zorg dat je bij die bruggen flink gaat bukken.
0: Oh ja, bukken bij de hoofd. Bruggen. Ja,
1: en goed. Na iedere brug krijg jij een stadion vol enthousiaste mensen. Dus je moet er weer voor gaan. Verspreid je energie. Want die gracht is gewoon, geloof ik, wel 6 kilometer lang. Dus geef niet alle energie bij de eerste 3 bruggen. Want dan hebben die andere mensen weer niks.
0: Oh, het klinkt echt als een soort marathon die je gaat doen.
1: Ja, het is heel zwaar. En het is ook echt heel erg leuk gewoon. Sommige mensen zeggen van, als ze de eerste keer meegaan, het is bijna een levensveranderende ervaring. Ik ben nieuwsgierig naar de jouwe.
0: Ja, en waar moet ik naar de wc?
1: Dat
0: heel
1: kan,
0: praktisch gezien.
1: Kan
0: hè?
1: Gewoon niet.
0: Kan
1: of,
0: gewoon niet, gewoon
1: niet
0: doen.
1: Drinken, niet drinken. En of heel snel onder die brug.
0: Oh ja, oké. Okay. En waar sta jij zelf zaterdag?
1: Nou, er zijn dit keer tribunes gebouwd aan het begin, geloof ik, van de Prinsengracht. Dat lijkt een beetje op het carnaval in Rio de Janeiro. Dat wilde Lucien een keer gewoon realiseren, ook in Amsterdam. En daar zijn wij op een van die tribunes, maar die zijn honderden meters lang.
0: En hoe zie je er dan uit?
1: Normaal heb ik een vrij bescheiden pakje met heel veel glitters.
0: Oké. En wat moet ik aantrekken?
1: Het wordt heel mooi weer. Mm-hmm. Dus iets luchtigs. En ook, vrouwen hebben heel veel mooie glitterpakken en heel veel mooie uitbundige jurken of andere kostuums. Ik denk dat dat bij jou heel goed gaat lukken en staan.
0: Oké. Glitters, niet naar de wc, bukken bij de bruggen. Ik ga het proberen te onthouden.
1: En energie verdelen.
0: Energie verdelen, ja, jeetje. En dus je hebt wel, dat vind ik wel mooi om daarmee te eindigen, je hebt wel een optimistische blik. Je hebt wel heel erg het gevoel van, ja, de queer community staat onder druk. Zeker ook weer na zo'n aanslag van de afgelopen weekend. Maar je ziet het zonnig in.
1: Ja. Ik zie de Pride wel als iets gewoon wat blijft moeten bestaan. Wat nodig blijft, zo'n Pride. Ik zie het leven wel heel zondag in. Anders waren we ook nooit met het organiseren van zo'n Pride begonnen. En ik vind gewoon die Pride een van de allerleukste evenementen gewoon van het jaar. Ook het beste evenement van Nederland overigens. Met al die kleurtjes en al die verhalen en al die lijnen die er doorheen lopen. Ik blijf ook heel positief. Ik denk gewoon, we zitten misschien nu even in een dipje. Ik geloof in de jongeren. En ik geloof dat we ze hen kunnen overtuigen van een mooiere wereld samen. Zonder al die discriminatie.
0: En wat je eerder zei, het cijfer van, wat zei je, 40%?
1: Ja, 40%. Meer dan 40% vindt nu dat wij niet gelijkwaardig zijn aan de hetero's.
0: Ja.
1: En dan moeten we vanaf. Dat cijfer moet weer gewoon naar nul.
0: Ja, want stel dat een queer jongere nu luistert en die heeft ook dit getal gehoord. Wat zou je tegen diegene willen zeggen? Want we hebben het ook gehad over jouw coming out en over hoe jij, welke strategie jij had ontwikkeld. Ja. Wat zou je tegen zo'n jongere zeggen? Of wat heb je in de afgelopen jaren tegen jongeren gezegd die daarmee worstelden?
1: Ja, nou misschien wel wat Lisbeth List zei. Heb het leven lief en wees niet bang. En ik denk, hou moed en hou vol. En weet dat er heel veel mensen zijn die wel zo denken als jij. En die ook jou een plek in de zon gunnen. En we gaan het met z'n allen winnen.
0: Met z'n allen?
1: Met z'n allen. Want er zijn zoveel positieve en progressieve mensen, ook in Nederland. En die gooien we allemaal bij elkaar. En dan maken we daarmee een feest al aanstaande zaterdag.
0: Want is dat ook wat zaterdag eigenlijk, wat de kern is van aanstaande zaterdag, om te laten zien van, kijk, wij staan ook achter jullie. Wij zijn jullie bondgenoten.
1: Ja, ik vind Pride en solidariteit, vind ik dat die twee woorden bij elkaar horen. We vieren het samen. We mogen er allemaal zijn, hoe verschillend we ook zijn. Iedereen heeft gewoon een plekje in die zon nodig.
0: We eindigen met de liefde. En je zei voilà, voilà van Barbara Pravi.
1: Ja.
0: Ooit songfestival liedje was het, hè? En waarom deze muziek? Waarom is dit nou het geluid van de liefde?
1: Nou, Barbara is sowieso een ontzettend sprankelende jonge zangeres. We hebben er een paar keer gezien, ook in Carré bijvoorbeeld een keer. En dit lied, ja, dat komt uit haar tenen. En het is gewoon een lied vol zelfliefde en vol zichtbaarheid. En dat hebben we nodig.
0: Dankjewel. Siep de Haan, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Heb je alles gezegd? Of staat er nog iets in die papieren wat je nog wilt delen met ons?
1: Alles is gedeeld.
0: Alles
1: Dankjewel.
0: Is gedeeld. Goed. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek dan Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: Iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Dat is een grote schrijver, Charles Bukowski.
2: Wat leest Nederland? De wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
0: Nou, dan weet je, ik heb Tommy hierover geappt, omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Micha Blok.
1: Heb je mijn naam echt genoemd?
0: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
1: heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
0: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
2: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
0: Ja, altijd van je af. Biografie van Arjen Edeveen. Geweldig boek. Arjen Edeveen heeft dus een kabouterfetisch. Dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
2: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
3: NPO Radio 1.
4: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. Vanwege de bosbranden in Spanje is daar het reisadvies aangepast naar